0: zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. Bij de vermoedelijke aanrijding tijdens de Pride in Berlijn is zeker één persoon om het leven gekomen. Ongeveer 17 mensen raakten gewond, van wie er volgens de krant Tagesspiegel 3 levensgevaarlijk gewond zijn. Getuigen melden dat er na de aanrijding ook mensen zijn gestoken. De politie onderzoekt of er na de aanrijding een tweede fase heeft plaatsgevonden, waarbij iemand met een mes het voertuig verliet. 30 getuigen zijn opgevangen om hun verhaal te doen. Tijdens de Pride in Berlijn is minstens 1 persoon om het leven gekomen nadat een wit voertuig 's avonds rond 10 uur zou zijn ingereden op mensen. Ongeveer 15 personen raakten gewond, van wie meerdere levensgevaarlijk. De bestuurder liet het voertuig achter in het Tiergartenpark en is te voet gevlucht. De politie zoekt nog naar de dader of daders. Burgemeester Wegner sprak van een aanval op de vrije en cosmopolitische samenleving van Berlijn. Brazilië heeft visa geweigerd aan leden van een Amerikaanse delegatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De groep wilde in Brazilië praten met kiesautoriteiten en met Flavio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro. Volgens Amerikaanse media vreesde Brazilië dat de delegatie twijfel zou zaaien over het Braziliaanse kiessysteem. In het najaar vinden er verkiezingen plaats waarbij Flavio Bolsonaro het naar verwachting opneemt tegen zittend president Lula da Silva. De Pride Parade in Berlijn is stilgelegd nadat een voertuig op mensen lijkt te zijn ingereden. Volgens de politie raakten daarbij meerdere personen gewond. De hulpdiensten kwamen op grote schaal in actie in het stadsparkgebied Tiergarten. Honderdduizenden mensen waren op de been voor de parade, die bekend staat als Christopher Street Day. Bij de Brandenburger Tor werd de menigte opgeroepen rustig te vertrekken. Iran reageert boos op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Het ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van een daad van agressie en waarschuwt dat het land zijn nationale belangen zal verdedigen. Bij de aanval zou 1 opvarende zijn omgekomen en 1 persoon gewond zijn geraakt. Volgens Iran heeft president Zelensky toegegeven dat Oekraïne verantwoordelijk is voor de aanval. De Kaspische Zee grenst aan Rusland en Iran, maar niet aan Oekraïne. Oekraïne houdt er rekening mee dat Rusland opnieuw Noord-Koreaanse troepen wil inzetten. Volgens president Zelensky bereidt Rusland zich voor op de komst van 30.000 extra militairen uit Noord-Korea. In de Russische regio Voronezh worden al sinds juni voorbereidingen getroffen. Zelensky waarschuwt dat Rusland Noord-Korea helpt om oorlogservaring op te doen en wapens te verbeteren. Dat is volgens hem ook een gevaar voor landen in Azië. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
0: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter, iets meer dan die van €95. VodafoneZiggo heeft na de hack bij Odido niet actief geprobeerd klanten van dat telecombedrijf over te halen, zegt financieel topman Richie Drost in het Financiële Dagblad. Wel kwamen er 2 à 3 weken lang iets meer Odido-klanten binnen dan normaal. Volgens Drost is zo'n hack slecht voor de hele sector. VodafoneZiggo meldde vrijdag de grootste groei in internetklanten in 6 jaar. Maar dat komt volgens Drost vooral doordat er minder klanten vertrekken. Kleine bedrijven in de Verenigde Staten hebben twee rechtszaken aangespannen tegen de nieuwe wereldwijde importheffingen van de regering Trump. Ze stellen dat Trump onrechtmatig gebruik maakt van een handelswet uit 1974 om eerder door het Hoge Rechtshof verboden tarieven te vervangen. De heffingen van 10 tot 12,5% treffen tientallen handelspartners, waaronder de Europese Unie. Vanuit verschillende landen, waaronder Japan, Australië en Nieuw-Zeeland, werd boos gereageerd. Ook de Europese Commissie en de Nederlandse ondernemersorganisatie FME verwerpen de gronden voor de tarieven. Chipbedrijf Nvidia investeert 1 miljard dollar in de Zuid-Koreaanse internet- en cloudprovider Naver voor de bouw van een AI-datacenter in Zuid-Korea. Daarnaast werkt Nvidia samen met het Zuid-Koreaanse conglomeraat SK Group aan AI-datacenters met een capaciteit van meer dan 2 gigawatt. De aankondigingen vallen samen met een bezoek van de Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung aan de Verenigde Staten, waar hij onder meer techleiders ontmoette. Na een AI-top in Silicon Valley kondigde Zuid-Korea voor honderden miljarden dollar aan nieuwe AI-initiatieven aan. De Amerikaanse regering heft binnenkort het importverbod op Mexicaans vee op. Dat verbod werd ruim een jaar geleden ingesteld om de schroefwormvlieg buiten de deur te houden en dreef de rundvleesprijzen op tot recordhoogtes. Over 30 dagen wordt de import hervat via een grensovergang in Arizona, met later nog 2 extra overgangen in New Mexico. De heropening hangt wel af van de mate waarin Mexico het insect onder controle houdt. De handel tussen beide landen gaat om zo'n 1 miljoen stuks vee per jaar.
2: De Chinese markttoezichthouder Summer heeft reisboekingsplatform Trip.com een boete opgelegd van bijna 672 miljoen euro, wegens misbruik van zijn dominante marktpositie. Volgens de toezichthouder beperkte Trip.com de mogelijkheden voor hoteluitbaters om op meerdere platforms tegelijk actief te zijn en zelf hun prijzen te bepalen. Het bedrijf heeft ruim de helft van de Chinese online reismarkt in handen. Trip.com laat weten de beslissing te accepteren en maatregelen te nemen om zijn praktijken te verbeteren.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. Lewis Hamilton start zondag vanaf de 5e plek in de Grote Prijs van Hongarije. De Ferrari-coureur is 3 plaatsen teruggezet op de startgrid, omdat hij Oscar Piastri van McLaren hinderde tijdens de kwalificatie. Hamilton had de 2e tijd neergezet, maar staat nu op de 3e startrij naast Max Verstappen. Lando Norris start in zijn McLaren vanaf pole position. Max Verstappen start zondag vanaf de 4e plaats in de Grote Prijs van Hongarije. Door gridstraffen voor Lewis Hamilton en Kimi Antonelli is de Red Bull-coureur 2 plekken opgeschoven. Verstappen staat op de 2e startrij naast Oscar Piastri. Lando Norris vertrekt vanuit pole position met Charles Leclerc naast zich. De race begint om 3 uur 's middags. Lionel Messi hoeft niet mee te doen aan de MLS All-Star Game op 29 juli. De Amerikaanse voetbalcompetitie gunt de vedette van Inter Miami rust na het WK, waar Argentinië de finale verloor van Spanje. Vorig jaar melden Messi en teamgenoot Jordi Alba zich laat af voor de verplichte wedstrijd, wat hen een schorsing opleverde. Dit jaar is vooraf afgesproken dat WK-deelnemers een gepaste rustperiode krijgen. Darter Gian van Veen heeft de finale van het World Matchplay niet bereikt. De 24-jarige Nederlander verloor in de halve finale in Blackpool met 17-10 van de Welshman Gerwin Price. Van Veen kwam al vroeg op achterstand toen Price uitliep naar 6-1. Hoewel hij iets terugkwam, liep Price na de pauze opnieuw weg met 4 legs op rij. Price speelt de finale tegen de winnaar van de andere halve finale tussen Luke Littler en Dirk van Duivenbode. Darter Dirk van Duivenbode is na landgenoot Gian van Veen ook uitgeschakeld in de halve finale van het World Matchplay. De 34-jarige Nederlander verloor in Blackpool kansloos met 17-5 van titelverdediger Luke Littler. De 19-jarige Engelsman liep meteen uit naar 4-0 en gaf van Duivenbode geen moment het gevoel dat er iets te halen viel. Littler neemt het in de finale op tegen de Welshman Gerwin Price. PSV heeft een oefenwedstrijd tegen Villarreal in eigen huis met 3-1 verloren. Het was de voorlaatste oefenwedstrijd voor de Johan Cruijffschaal van volgende week zondag tegen AZ. Voormalig Ajaxiet Georges Mikautadze opende de score voor de Spanjaarden in de tweede helft, waarna Villarreal verder uitliep. Trainer Peter Bos vond dat zijn ploeg veel te veel kansen had weggegeven en als geheel slecht had verdedigd. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is het eerst droog, maar later kan er in het noorden wat lichte regen vallen. Het wordt rond de 15 graden met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanochtend is het bewolkt en kan er af en toe lichte regen vallen. Vanmiddag trekken er geregeld buien over het land bij zo'n 22 graden. De wind is matig uit het westen, langs de noordwestkust vrij krachtig. Vanavond nog enkele buien, maar morgen klaart het op met zonnige perioden en wordt het op de meeste plaatsen droog.
8: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
10: Dit is het binnenlands nieuws. Nederlandse brandweerlieden op missie in Spanje hebben het zeer druk met het bestrijden van natuurbranden. Het team van 40 mensen bluste de afgelopen dagen branden bij Farrera in de Pyreneeën en bij Cervelló, ten westen van Barcelona. Bij Farrera werkten ze tot diep in de nacht, in moeilijk begaanbaar terrein, samen met Spaanse collega's. De missie duurt tot 15 augustus en is bedoeld om bijstand te verlenen en ervaring op te doen, omdat ook Nederland steeds vaker te maken krijgt met natuurbranden. Vooral rond Madrid verspreiden branden zich snel en zijn tienduizenden mensen geëvacueerd. Op het Como-meer in Italië wordt gezocht naar een Nederlandse man die vermist raakte nadat hij in het water sprong om zijn 16-jarige zoon te redden. De man had zaterdag met zijn drie kinderen een bootje gehuurd toen de oudste tijdens het zwemmen in de problemen kwam. De zoon werd door een watersporter geholpen. De twee andere kinderen sloegen alarm. Duikers van de Italiaanse brandweer zijn vanuit Milaan en Turijn naar het meer gekomen. In Rotterdam hebben ruim 2500 dansers meegedaan aan de 42e editie van het Zomercarnaval. De parade met praalwagens en kostuums uit tientallen culturen trok vele duizenden bezoekers. Volgens de politie verliep het evenement zonder noemenswaardige incidenten. Net als vorig jaar werd er preventief gefouilleerd om de veiligheid te waarborgen.
11: Koningin Maxima heeft voorafgaand aan de opening van World Pride 2026 het Pride Park in het Amsterdamse Vondelpark bezocht. Samen met burgemeester Halsema sprak zij met vertegenwoordigers van verschillende organisaties uit de LHBTIQA+ gemeenschap. Aan de Pride Walk deden naar schatting 10.000 mensen mee. De mars begon op de Dam en vroeg aandacht voor inclusie en solidariteit. World Pride wordt dit jaar voor het eerst in Amsterdam gehouden en duurt tot en met 8 augustus.
12: De alarmcentrales van de ANWB, Eurocross en SOS International krijgen steeds meer telefoontjes van Nederlanders over de bosbranden in Frankrijk en Spanje. Het gaat vooral om geëvacueerde vakantiegangers met vragen over extra kosten of achtergelaten spullen. Er zijn geen meldingen van letsel.
13: De alarmcentrales adviseren vakantiegangers een noodtas klaar te hebben en lokale instructies op te volgen.
14: Zoek- en reddingsteams hebben bij het Indonesische eiland Sulawesi een vermiste boot met 13 opvarenden teruggevonden. De 4 Nederlandse toeristen aan boord zijn ongedeerd, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens Indonesische media zijn 12 van de 13 opvarenden levend aangetroffen. Naar de schipper wordt nog gezocht. De boot raakte in slecht weer beschadigd en de opvarenden konden zich met vermoedelijk een reddingsvlot in veiligheid brengen.
15: Dit was het Binnenlands Nieuws.
16: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
17: Nu het buitenlands nieuws. Bij de vermoedelijke aanrijding tijdens de Pride in Berlijn is zeker 1 persoon om het leven gekomen. Ongeveer 17 mensen raakten gewond, van wie er volgens de krant Tagesspiegel 3 levensgevaarlijk gewond zijn. Getuigen melden dat er na de aanrijding ook mensen zijn gestoken. De politie onderzoekt of er na de aanrijding een tweede fase heeft plaatsgevonden, waarbij iemand met een mes het voertuig verliet. 30 getuigen zijn opgevangen om hun verhaal te doen.
18: Tijdens de Pride in Berlijn is minstens 1 persoon om het leven gekomen nadat een wit voertuig 's avonds rond 10 uur zou zijn ingereden op mensen. Ongeveer 15 personen raakten gewond, van wie meerdere levensgevaarlijk. De bestuurder liet het voertuig achter in het Tiergartenpark en is te voet gevlucht. De politie zoekt nog naar de dader of daders. Burgemeester Wegner sprak van een aanval op de vrije en cosmopolitische samenleving van Berlijn.
19: Brazilië heeft visa geweigerd aan leden van een Amerikaanse delegatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De groep wilde in Brazilië praten met kiesautoriteiten en met Flavio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro. Volgens Amerikaanse media vreesde Brazilië dat de delegatie twijfel zou zaaien over het Braziliaanse kiessysteem. In het najaar vinden er verkiezingen plaats waarbij Flavio Bolsonaro het naar verwachting opneemt tegen zittend president Lula da Silva.
20: De Pride Parade in Berlijn is stilgelegd nadat een voertuig op mensen lijkt te zijn ingereden. Volgens de politie raakten daarbij meerdere personen gewond. De hulpdiensten kwamen op grote schaal in actie in het stadsparkgebied Tiergarten. Honderdduizenden mensen waren op de been voor de parade, die bekend staat als Christopher Street Day. Bij de Brandenburger Tor werd de menigte opgeroepen rustig te vertrekken.
21: Iran reageert boos op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Het ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van een daad van agressie en waarschuwt dat het land zijn nationale belangen zal verdedigen. Bij de aanval zou 1 opvarende zijn omgekomen en 1 persoon gewond zijn geraakt. Volgens Iran heeft president Zelensky toegegeven dat Oekraïne verantwoordelijk is voor de aanval. De Kaspische Zee grenst aan Rusland en Iran, maar niet aan Oekraïne.
22: Oekraïne houdt er rekening mee dat Rusland opnieuw Noord-Koreaanse troepen wil inzetten. Volgens president Zelensky bereidt Rusland zich voor op de komst van 30.000 extra militairen uit Noord-Korea. In de Russische regio Voronezh worden al sinds juni voorbereidingen getroffen. Zelensky waarschuwt dat Rusland Noord-Korea helpt om oorlogservaring op te doen en wapens te verbeteren. Dat is volgens hem ook een gevaar voor landen in Azië.
23: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
16: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
24: En nu het economisch nieuws.
25: Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter, iets meer dan die van €95.
0: Vodafone Ziggo heeft na de hack bij Odido niet actief geprobeerd klanten van dat telecombedrijf over te halen, zegt financieel topman Richie Drost in het Financiële Dagblad. Wel kwamen er 2 à 3 weken lang iets meer Odido-klanten binnen dan normaal. Volgens Drost is zo'n hack slecht voor de hele sector. Vodafone Ziggo meldde vrijdag de grootste groei in internetklanten in 6 jaar. Maar dat komt volgens Drost vooral doordat er minder klanten vertrekken.
1: Kleine bedrijven in de Verenigde Staten hebben 2 rechtszaken aangespannen tegen de nieuwe wereldwijde importheffingen van de regering Trump. Ze stellen dat Trump onrechtmatig gebruik maakt van een handelswet uit 1974 om eerder door het Hoge Rechtshof verboden tarieven te vervangen. De heffingen van 10% tot 12,5% treffen tientallen handelspartners, waaronder de Europese Unie. Vanuit verschillende landen, waaronder Japan, Australië en Nieuw-Zeeland, werd boos gereageerd. Ook de Europese Commissie en de Nederlandse ondernemersorganisatie FME verwerpen de gronden voor de tarieven.
2: Chipbedrijf Nvidia investeert $1 miljard in de Zuid-Koreaanse internet- en cloudprovider Naver voor de bouw van een AI-datacenter in Zuid-Korea. Daarnaast werkt Nvidia samen met het Zuid-Koreaanse conglomeraat SK Group aan AI-datacenters met een capaciteit van meer dan 2 gigawatt. De aankondigingen vallen samen met een bezoek van de Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung aan de Verenigde Staten, waar hij onder meer techleiders ontmoette. Na een AI-top in Silicon Valley kondigde Zuid-Korea voor honderden miljarden dollar aan nieuwe AI-initiatieven aan.
3: De Amerikaanse regering heft binnenkort het importverbod op Mexicaans vee op. Dat verbod werd ruim 1 jaar geleden ingesteld om de schroefwormvlieg buiten de deur te houden en dreef de rundvleesprijzen op tot recordhoogtes. Over 30 dagen wordt de import hervat via een grensovergang in Arizona, met later nog 2 extra overgangen in New Mexico. De heropening hangt wel af van de mate waarin Mexico het insect onder controle houdt. De handel tussen beide landen gaat om zo'n 1 miljoen stuks vee per jaar.
4: De Chinese marktoezichthouder Summer heeft reisboekingsplatform Trip.com een boete opgelegd van bijna €672 miljoen wegens misbruik van zijn dominante marktpositie. Volgens de toezichthouder beperkte Trip.com de mogelijkheden voor hoteluitbaters om op meerdere platforms tegelijk actief te zijn en zelf hun prijzen te bepalen. Het bedrijf heeft ruim de helft van de Chinese online reismarkt in handen. Trip.com laat weten de beslissing te accepteren en maatregelen te nemen om zijn praktijken te verbeteren.
5: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
26: Tot slot het sportnieuws. Lewis Hamilton start zondag vanaf de 5e plek in de Grote Prijs van Hongarije. De Ferrari-coureur is 3 plaatsen teruggezet op de startgrid, omdat hij Oscar Piastri van McLaren hinderde tijdens de kwalificatie. Hamilton had de 2e tijd neergezet, maar staat nu op de 3e startrij naast Max Verstappen. Lando Norris start in zijn McLaren vanaf pole position. Max Verstappen start zondag vanaf de 4e plaats in de Grote Prijs van Hongarije. Door gridstraffen voor Lewis Hamilton en Kimi Antonelli is de Red Bull-coureur 2 plekken opgeschoven. Verstappen staat op de 2e startrij naast Oscar Piastri. Lando Norris vertrekt vanuit pole position met Charles Leclerc naast zich. De race begint om 3 uur 's middags. Lionel Messi hoeft niet mee te doen aan de MLS All-Star Game op 29 juli. De Amerikaanse voetbalcompetitie gunt de vedette van Inter Miami rust na het WK, waar Argentinië de finale verloor van Spanje. Vorig jaar meldden Messi en teamgenoot Jordi Alba zich laat af voor de verplichte wedstrijd, wat hen een schorsing opleverde. Dit jaar is vooraf afgesproken dat WK-deelnemers een gepaste rustperiode krijgen. Darter Gian van Veen heeft de finale van het World Matchplay niet bereikt. De 24-jarige Nederlander verloor in de halve finale in Blackpool met 17-10 van de Welshman Gerwin Price. Van Veen kwam al vroeg op achterstand toen Price uitliep naar 6-1. Hoewel hij iets terugkwam, liep Price na de pauze opnieuw weg met 4 legs op rij. Price speelt de finale tegen de winnaar van de andere halve finale, tussen Luke Littler en Dirk van Duivenbode. Darter Dirk van Duivenbode is na landgenoot Gian van Veen ook uitgeschakeld in de halve finale van het World Matchplay. De 34-jarige Nederlander verloor in Blackpool kansloos met 17-5 van titelverdediger Luke Littler. De 19-jarige Engelsman liep meteen uit naar 4-0 en gaf van Duivenbode geen moment het gevoel dat er iets te halen viel. Littler neemt het in de finale op tegen de Welshman Gerwin Price. PSV heeft een oefenwedstrijd tegen Villarreal in eigen huis met 3-1 verloren. Het was de voorlaatste oefenwedstrijd voor de Johan Cruijffschaal van volgende week zondag tegen AZ. Voormalig Ajaxiet Georges Mikautadze opende de score voor de Spanjaarden in de tweede helft, waarna Villarreal verder uitliep. Trainer Peter Bos vond dat zijn ploeg veel te veel kansen had weggegeven en als geheel slecht had verdedigd. Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
7: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is het eerst droog, maar later kan er in het noorden wat lichte regen vallen. Het wordt zo'n 15 graden met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanochtend is het bewolkt met af en toe lichte regen. Vanmiddag trekken er geregeld buien over van west naar oost bij zo'n 22 graden. De wind is matig uit het westen, langs de noordwestkust vrij krachtig. Vanavond nog enkele buien, maar morgen klaart het op met zonnige perioden en blijft het grotendeels droog.
9: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
10: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederlandse brandweerlieden op missie in Spanje hebben het zeer druk met het bestrijden van natuurbranden. Het team van 40 mensen bluste de afgelopen dagen branden bij Farrera in de Pyreneeën en bij Cervelló, ten westen van Barcelona. Bij Farrera werkten ze tot diep in de nacht, in moeilijk begaanbaar terrein, samen met Spaanse collega's. De missie duurt tot 15 augustus en is bedoeld om bijstand te verlenen en ervaring op te doen, omdat ook Nederland steeds vaker te maken krijgt met natuurbranden. Vooral rond Madrid verspreiden branden zich snel en zijn tienduizenden mensen geëvacueerd.
12: Op het Como-meer in Italië wordt gezocht naar een Nederlandse man die vermist raakte nadat hij in het water sprong om zijn 16-jarige zoon te redden. De man had zaterdag met zijn 3 kinderen een bootje gehuurd toen de oudste tijdens het zwemmen in de problemen kwam. De zoon werd door een watersporter geholpen. De 2 andere kinderen sloegen alarm. Duikers van de Italiaanse brandweer zijn vanuit Milaan en Turijn naar het meer gekomen. In Rotterdam hebben ruim 2500 dansers meegedaan aan de 42e editie van het Zomercarnaval. De parade met praalwagens en kostuums uit tientallen culturen trok vele duizenden bezoekers. Volgens de politie verliep het evenement zonder noemenswaardige incidenten. Net als vorig jaar werd er preventief gefouilleerd om de veiligheid te waarborgen.
27: Koningin Maxima heeft voorafgaand aan de opening van World Pride 2026 het Pride Park in het Amsterdamse Vondelpark bezocht. Samen met burgemeester Halsema sprak zij met vertegenwoordigers van verschillende organisaties uit de LHBTIQA+ gemeenschap.
13: aan de Pride Walk deden naar schatting 10.000 mensen mee. De mars begon op de Dam en vroeg aandacht voor inclusie en solidariteit. World Pride wordt dit jaar voor het eerst in Amsterdam gehouden en duurt tot en met 8 augustus.
14: De alarmcentrales van de ANWB, Eurocross en SOS International krijgen steeds meer telefoontjes van Nederlanders over de bosbranden in Frankrijk en Spanje. Het gaat vooral om geëvacueerde vakantiegangers met vragen over extra kosten of achtergelaten spullen. Er zijn geen meldingen van letsel. De alarmcentrales adviseren vakantiegangers een noodtas klaar te hebben en lokale instructies op te volgen.
15: Zoek- en reddingsteams hebben bij het Indonesische eiland Sulawesi een vermiste boot met 13 opvarenden teruggevonden. De 4 Nederlandse toeristen aan boord zijn ongedeerd, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens Indonesische media zijn 12 van de 13 opvarenden levend aangetroffen. Naar de schipper wordt nog gezocht. De boot raakte in slecht weer beschadigd en de opvarenden konden zich met vermoedelijk een reddingsvlot in veiligheid brengen.
17: Dit was het Binnenlands Nieuws.
18: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
19: Nu het buitenlands nieuws. De prefectuur van Gironde heeft opdracht gegeven nog eens 55.000 mensen te evacueren in de buitenwijken van Bordeaux vanwege bosbranden. De brand is opnieuw opgelaaid, terwijl er eerder hoop was dat het vuur niet verder zou uitbreiden door lagere temperaturen en vochtigere lucht. In het gebied waren al 167.000 mensen geëvacueerd.
20: Bij de vermoedelijke aanrijding tijdens de Pride in Berlijn is zeker 1 persoon om het leven gekomen. Ongeveer 17 mensen raakten gewond, van wie er volgens de krant Tagesspiegel 3 levensgevaarlijk gewond zijn. Getuigen melden dat er na de aanrijding ook mensen zijn gestoken. De politie onderzoekt of er na de aanrijding een tweede fase heeft plaatsgevonden, waarbij iemand met een mes het voertuig verliet. 30 getuigen zijn opgevangen om hun verhaal te doen.
21: Tijdens de Pride in Berlijn is minstens 1 persoon om het leven gekomen nadat een wit voertuig 's avonds rond 10 uur zou zijn ingereden op mensen. Ongeveer 15 personen raakten gewond, van wie meerdere levensgevaarlijk. De bestuurder liet het voertuig achter in het Tiergartenpark en is te voet gevlucht. De politie zoekt nog naar de dader of daders. Burgemeester Wegner sprak van een aanval op de vrije en cosmopolitische samenleving van Berlijn.
28: Brazilië heeft visa geweigerd aan leden van een Amerikaanse delegatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De groep wilde in Brazilië praten met kiesautoriteiten en met Flavio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro. Volgens Amerikaanse media vreesde Brazilië dat de delegatie twijfel zou zaaien over het Braziliaanse kiessysteem. In het najaar vinden er verkiezingen plaats waarbij Flavio Bolsonaro het naar verwachting opneemt tegen zittend president Lula da Silva.
29: De Pride Parade in Berlijn is stilgelegd nadat een voertuig op mensen lijkt te zijn ingereden. Volgens de politie raakten daarbij meerdere personen gewond. De hulpdiensten kwamen op grote schaal in actie in het stadsparkgebied Tiergarten. Honderdduizenden mensen waren op de been voor de parade, die bekend staat als Christopher Street Day. Bij de Brandenburger Tor werd de menigte opgeroepen rustig te vertrekken.
30: Iran reageert boos op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Het ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van een daad van agressie en waarschuwt dat het land zijn nationale belangen zal verdedigen. Bij de aanval zou 1 opvarende zijn omgekomen en 1 persoon gewond zijn geraakt. Volgens Iran heeft president Zelensky toegegeven dat Oekraïne verantwoordelijk is voor de aanval. De Kaspische Zee grenst aan Rusland en Iran, maar niet aan Oekraïne.
31: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
0: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter, iets meer dan die van €95.
2: Vodafone Ziggo heeft na de hack bij Odido niet actief geprobeerd klanten van dat telecombedrijf over te halen, zegt financieel topman Richie Drost in het Financiële Dagblad. Wel kwamen er 2 à 3 weken lang iets meer Odido-klanten binnen dan normaal. Volgens Drost is zo'n hack slecht voor de hele sector. Vodafone Ziggo meldde vrijdag de grootste groei in internetklanten in 6 jaar. Maar dat komt volgens Drost vooral doordat er minder klanten vertrekken.
3: Kleine bedrijven in de Verenigde Staten hebben 2 rechtszaken aangespannen tegen de nieuwe wereldwijde importheffingen van de regering Trump. Ze stellen dat Trump onrechtmatig gebruik maakt van een handelswet uit 1974 om eerder door het Hoge Rechtshof verboden tarieven te vervangen. De heffingen van 10% tot 12,5% treffen tientallen handelspartners, waaronder de Europese Unie. Vanuit verschillende landen, waaronder Japan, Australië en Nieuw-Zeeland, werd boos gereageerd. Ook de Europese Commissie en de Nederlandse ondernemersorganisatie FME verwerpen de gronden voor de tarieven.
4: Chipbedrijf Nvidia investeert $1 miljard in de Zuid-Koreaanse internet- en cloudprovider Naver voor de bouw van een AI-datacenter in Zuid-Korea. Daarnaast werkt Nvidia samen met het Zuid-Koreaanse conglomeraat SK Group aan AI-datacenters met een capaciteit van meer dan 2 gigawatt. De aankondigingen vallen samen met een bezoek van de Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung aan de Verenigde Staten, waar hij onder meer techleiders ontmoette. Na een AI-top in Silicon Valley kondigde Zuid-Korea voor honderden miljarden dollar aan nieuwe AI-initiatieven aan.
5: De Amerikaanse regering heft binnenkort het importverbod op Mexicaans vee op. Dat verbod werd ruim 1 jaar geleden ingesteld om de schroefwormvlieg buiten de deur te houden en dreef de rundvleesprijzen op tot recordhoogtes. Over 30 dagen wordt de import hervat via een grensovergang in Arizona, met later nog 2 extra overgangen in New Mexico. De heropening hangt wel af van de mate waarin Mexico het insect onder controle houdt. De handel tussen beide landen gaat om zo'n 1 miljoen stuks vee per jaar.
16: De Chinese marktoezichthouder Summer heeft reisboekingsplatform Trip.com een boete opgelegd van bijna €672 miljoen wegens misbruik van zijn dominante marktpositie. Volgens de toezichthouder beperkte Trip.com de mogelijkheden voor hoteluitbaters om op meerdere platforms tegelijk actief te zijn en zelf hun prijzen te bepalen. Het bedrijf heeft ruim de helft van de Chinese online reismarkt in handen. Trip.com laat weten de beslissing te accepteren en maatregelen te nemen om zijn praktijken te verbeteren.
22: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
26: Tot slot het sportnieuws. Lewis Hamilton start zondag vanaf de 5e plek in de Grote Prijs van Hongarije. De Ferrari-coureur is 3 plaatsen teruggezet op de startgrid, omdat hij Oscar Piastri van McLaren hinderde tijdens de kwalificatie. Hamilton had de 2e tijd neergezet, maar staat nu op de 3e startrij naast Max Verstappen. Lando Norris start in zijn McLaren vanaf pole position. Max Verstappen start zondag vanaf de 4e plaats in de Grote Prijs van Hongarije. Door gridstraffen voor Lewis Hamilton en Kimi Antonelli is de Red Bull-coureur 2 plekken opgeschoven. Verstappen staat op de 2e startrij naast Oscar Piastri. Lando Norris vertrekt vanuit pole position met Charles Leclerc naast zich. De race begint om 3:00 middags. Lionel Messi hoeft niet mee te doen aan de MLS All-Star Game op 29 juli. De Amerikaanse voetbalcompetitie gunt de vedette van Inter Miami rust na het WK, waar Argentinië de finale verloor van Spanje. Vorig jaar meldden Messi en teamgenoot Jordi Alba zich laat af voor de verplichte wedstrijd, wat hen een schorsing opleverde. Dit jaar is vooraf afgesproken dat WK-deelnemers een gepaste rustperiode krijgen. Darter Gian van Veen heeft de finale van het World Matchplay niet bereikt. De 24-jarige Nederlander verloor in de halve finale in Blackpool met 17-10 van de Welshman Gerwin Price. Van Veen kwam al vroeg op achterstand toen Price uitliep naar 6-1. Hoewel hij iets terugkwam, liep Price na de pauze opnieuw weg met 4 legs op rij. Price speelt de finale tegen de winnaar van de andere halve finale tussen Luke Littler en Dirk van Duivenbode. Darter Dirk van Duivenbode is na landgenoot Gian van Veen ook uitgeschakeld in de halve finale van het World Matchplay. De 34-jarige Nederlander verloor in Blackpool kansloos met 17-5 van titelverdediger Luke Littler. De 19-jarige Engelsman liep meteen uit naar 4-0 en gaf van Duivenbode geen moment het gevoel dat er iets te halen viel. Littler neemt het in de finale op tegen de Welshman Gerwin Price. PSV heeft een oefenwedstrijd tegen Villarreal in eigen huis met 3-1 verloren. Het was de voorlaatste oefenwedstrijd voor de Johan Cruijffschaal van volgende week zondag tegen AZ. Voormalig Ajaxiet Georges Mikautadze opende de score voor de Spanjaarden in de tweede helft, waarna Villarreal verder uitliep. Trainer Peter Bos vond dat zijn ploeg veel te veel kansen had weggegeven en als geheel slecht had verdedigd. Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
7: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is het eerst droog, maar later kan er in het noorden wat lichte regen vallen. Het wordt zo'n 15 graden met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanochtend is het bewolkt met af en toe lichte regen. Vanmiddag trekken er geregeld buien over van west naar oost bij zo'n 22 graden. De wind is matig uit het westen, langs de noordwestkust vrij krachtig. Vanavond nog enkele buien, maar morgen klaart het op met zonnige perioden en blijft het grotendeels droog.
9: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
10: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederlandse brandweerlieden op missie in Spanje hebben het zeer druk met het bestrijden van natuurbranden. Het team van 40 mensen bluste de afgelopen dagen branden bij Farrera in de Pyreneeën en bij Cervelló, ten westen van Barcelona. Bij Farrera werkten ze tot diep in de nacht, in moeilijk begaanbaar terrein, samen met Spaanse collega's. De missie duurt tot 15 augustus en is bedoeld om bijstand te verlenen en ervaring op te doen, omdat ook Nederland steeds vaker te maken krijgt met natuurbranden. Vooral rond Madrid verspreiden branden zich snel en zijn tienduizenden mensen geëvacueerd.
12: Op het Como-meer in Italië wordt gezocht naar een Nederlandse man die vermist raakte nadat hij in het water sprong om zijn 16-jarige zoon te redden. De man had zaterdag met zijn 3 kinderen een bootje gehuurd toen de oudste tijdens het zwemmen in de problemen kwam. De zoon werd door een watersporter geholpen. De 2 andere kinderen sloegen alarm. Duikers van de Italiaanse brandweer zijn vanuit Milaan en Turijn naar het meer gekomen. In Rotterdam hebben ruim 2500 dansers meegedaan aan de 42e editie van het Zomercarnaval.
13: De parade met praalwagens en kostuums uit tientallen culturen trok vele duizenden bezoekers. Volgens de politie verliep het evenement zonder noemenswaardige incidenten. Net als vorig jaar werd er preventief gefouilleerd om de veiligheid te waarborgen.
14: Koningin Maxima heeft voorafgaand aan de opening van World Pride 2026 het Pride Park in het Amsterdamse Vondelpark bezocht. Samen met burgemeester Halsema sprak zij met vertegenwoordigers van verschillende organisaties uit de LHBTIQA+ gemeenschap. Aan de Pride Walk deden naar schatting 10.000 mensen mee. De mars begon op de Dam en vroeg aandacht voor inclusie en solidariteit. World Pride wordt dit jaar voor het eerst in Amsterdam gehouden en duurt tot en met 8 augustus.
15: De alarmcentrales van de ANWB, Eurocross en SOS International krijgen steeds meer telefoontjes van Nederlanders over de bosbranden in Frankrijk en Spanje. Het gaat vooral om geëvacueerde vakantiegangers met vragen over extra kosten of achtergelaten spullen. Er zijn geen meldingen van letsel. De alarmcentrales adviseren vakantiegangers een noodtas klaar te hebben en lokale instructies op te volgen.
17: Zoek- en reddingsteams hebben bij het Indonesische eiland Sulawesi een vermiste boot met 13 opvarenden teruggevonden. De 4 Nederlandse toeristen aan boord zijn ongedeerd, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens Indonesische media zijn 12 van de 13 opvarenden levend aangetroffen. Naar de schipper wordt nog gezocht. De boot raakte in slecht weer beschadigd en de opvarenden konden zich met vermoedelijk een reddingsvlot in veiligheid brengen.
18: Dit was het Binnenlands Nieuws.
19: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
20: Nu het buitenlands nieuws. De prefectuur van Gironde heeft opdracht gegeven nog eens 55.000 mensen te evacueren in de buitenwijken van Bordeaux vanwege bosbranden. De brand is opnieuw opgelaaid, terwijl er eerder hoop was dat het vuur niet verder zou uitbreiden door lagere temperaturen en vochtigere lucht. In het gebied waren al 167.000 mensen geëvacueerd.
23: Bij de vermoedelijke aanrijding tijdens de Pride in Berlijn is zeker 1 persoon om het leven gekomen. Ongeveer 17 mensen raakten gewond, van wie er volgens de krant Tagesspiegel 3 levensgevaarlijk gewond zijn. Getuigen melden dat er na de aanrijding ook mensen zijn gestoken. De politie onderzoekt of er na de aanrijding een tweede fase heeft plaatsgevonden, waarbij iemand met een mes het voertuig verliet. 30 getuigen zijn opgevangen om hun verhaal te doen.
24: Tijdens de Pride in Berlijn is minstens 1 persoon om het leven gekomen nadat een wit voertuig 's avonds rond 10 uur zou zijn ingereden op mensen. Ongeveer 15 personen raakten gewond, van wie meerdere levensgevaarlijk. De bestuurder liet het voertuig achter in het Tiergartenpark en is te voet gevlucht. De politie zoekt nog naar de dader of daders. Burgemeester Wegner sprak van een aanval op de vrije en cosmopolitische samenleving van Berlijn.
25: Brazilië heeft visa geweigerd aan leden van een Amerikaanse delegatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De groep wilde in Brazilië praten met kiesautoriteiten en met Flavio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro. Volgens Amerikaanse media vreesde Brazilië dat de delegatie twijfel zou zaaien over het Braziliaanse kiessysteem. In het najaar vinden er verkiezingen plaats waarbij Flavio Bolsonaro het naar verwachting opneemt tegen zittend president Lula da Silva.
27: De Pride Parade in Berlijn is stilgelegd nadat een voertuig op mensen lijkt te zijn ingereden. Volgens de politie raakten daarbij meerdere personen gewond. De hulpdiensten kwamen op grote schaal in actie in het stadsparkgebied Tiergarten. Honderdduizenden mensen waren op de been voor de parade, die bekend staat als Christopher Street Day. Bij de Brandenburger Tor werd de menigte opgeroepen rustig te vertrekken.
0: Iran reageert boos op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Het ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van een daad van agressie en waarschuwt dat het land zijn nationale belangen zal verdedigen. Bij de aanval zou één opvarende zijn omgekomen en één persoon gewond zijn geraakt. Volgens Iran heeft president Zelensky toegegeven

0: dat Oekraïne verantwoordelijk is voor de aanval. De Kaspische Zee grenst aan Rusland en Iran, maar niet aan Oekraïne.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter, iets meer dan die van €95.
1: Vodafone Ziggo heeft na de hack bij Odido niet actief geprobeerd klanten van dat telecombedrijf over te halen, zegt financieel topman Richie Drost in het Financiële Dagblad. Wel kwamen er 2 à 3 weken lang iets meer Odido-klanten binnen dan normaal. Volgens Drost is zo'n hack slecht voor de hele sector. Vodafone Ziggo meldde vrijdag de grootste groei in internetklanten in 6 jaar. Maar dat komt volgens Drost vooral doordat er minder klanten vertrekken. Kleine bedrijven in de Verenigde Staten hebben 2 rechtszaken aangespannen tegen de nieuwe wereldwijde importheffingen van de regering Trump. Ze stellen dat Trump onrechtmatig gebruik maakt van een handelswet uit 1974 om eerder door het Hoge Rechtshof verboden tarieven te vervangen. De heffingen van 10% tot 12,5% treffen tientallen handelspartners, waaronder de Europese Unie. Vanuit verschillende landen, waaronder Japan, Australië en Nieuw-Zeeland, werd boos gereageerd. Ook de Europese Commissie en de Nederlandse ondernemersorganisatie FME verwerpen de gronden voor de tarieven.
3: Chipbedrijf Nvidia investeert $1 miljard in de Zuid-Koreaanse internet- en cloudprovider Naver voor de bouw van een AI-datacenter in Zuid-Korea. Daarnaast werkt Nvidia samen met het Zuid-Koreaanse conglomeraat SK Group aan AI-datacenters met een capaciteit van meer dan 2 gigawatt. De aankondigingen vallen samen met een bezoek van de Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung aan de Verenigde Staten, waar hij onder meer techleiders ontmoette. Na een AI-top in Silicon Valley kondigde Zuid-Korea voor honderden miljarden dollar aan nieuwe AI-initiatieven aan.
0: De Amerikaanse regering heft binnenkort het importverbod op Mexicaans vee op. Dat verbod werd ruim 1 jaar geleden ingesteld om de schroefwormvlieg buiten de deur te houden en dreef de rundvleesprijzen op tot recordhoogtes. Over 30 dagen wordt de import hervat via een grensovergang in Arizona, met later nog 2 extra overgangen in New Mexico. De heropening hangt wel af van de mate waarin Mexico het insect onder controle houdt. De handel tussen beide landen gaat om zo'n 1 miljoen stuks vee per jaar.
1: De Chinese markttoezichthouder Summer heeft reisboekingsplatform Trip.com een boete opgelegd van bijna €672 miljoen wegens misbruik van zijn dominante marktpositie. Volgens de toezichthouder beperkte Trip.com de mogelijkheden voor hoteluitbaters om op meerdere platforms tegelijk actief te zijn en zelf hun prijzen te bepalen. Het bedrijf heeft ruim de helft van de Chinese online reismarkt in handen. Trip.com laat weten de beslissing te accepteren en maatregelen te nemen om zijn praktijken te verbeteren.
0: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Lewis Hamilton start zondag vanaf de 5e plek in de Grote Prijs van Hongarije. De Ferrari-coureur is 3 plaatsen teruggezet op de startgrid, omdat hij Oscar Piastri van McLaren hinderde tijdens de kwalificatie. Hamilton had de 2e tijd neergezet, maar staat nu op de 3e startrij naast Max Verstappen. Lando Norris start in zijn McLaren vanaf pole position. Max Verstappen start zondag vanaf de vierde plaats in de Grote Prijs van Hongarije. Door gridstraffen voor Lewis Hamilton en Kimi Antonelli is de Red Bull-coureur twee plekken opgeschoven. Verstappen staat op de tweede startrij naast Oscar Piastri. Lando Norris vertrekt vanuit pole position met Charles Leclerc naast zich. De race begint om 3:00 's middags.

0: 20-jarige Nederlander verloor in de halve finale in Blackpool met 17-10 van de Welshman Gerwyn Price. Van Veen kwam al vroeg op achterstand toen Price uitliep naar 6-1. Hoewel hij iets terugkwam, liep Price na de pauze opnieuw weg met 4 legs op rij. Price speelt de finale tegen de winnaar van de andere halve finale tussen Luke Littler en Dirk van Duivenbode. Darter Dirk van Duivenbode is na landgenoot Gian van Veen ook uitgeschakeld in de halve finale van het World Matchplay. De 34-jarige Nederlander verloor in Blackpool kansloos met 17-5 van titelverdediger Luke Littler. De 19-jarige Engelsman liep meteen uit naar 4-0 en gaf van Duivenbode geen moment het gevoel dat er iets te halen viel. Littler neemt het in de finale op tegen de Welshman Gerwyn Price. PSV heeft een oefenwedstrijd tegen Villarreal in eigen huis met 3-1 verloren. Het was de voorlaatste oefenwedstrijd voor de Johan Cruijffschaal van volgende week zondag tegen AZ. Voormalig Ajaxiet Jorge Mikautadze opende de score voor de Spanjaarden in de tweede helft, waarna Villarreal verder uitliep. Trainer Peter Bos vond dat zijn ploeg veel te veel kansen had weggegeven en als geheel slecht had verdedigd. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is het eerst droog, maar later kan er in het noorden wat lichte regen vallen. Het wordt rond de 15 graden met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanochtend is het bewolkt met af en toe lichte regen. Vanmiddag trekken er geregeld buien over het land. Het wordt zo'n 22 graden bij een matige westenwind. Langs de noordwestkust kan het flink waaien. Morgen wordt het beter. Meer zon, overwegend droog en opnieuw rond de 22 graden.
4: Dit was het weer.
3: Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederlandse brandweerlieden op missie in Spanje hebben het zeer druk met het bestrijden van natuurbranden. Het team van 40 mensen bluste de afgelopen dagen branden bij Farrera in de Pyreneeën en bij Cervelló, ten westen van Barcelona. Bij Farrera werkten ze tot diep in de nacht, in moeilijk begaanbaar terrein, samen met Spaanse collega's. De missie duurt tot 15 augustus en is bedoeld om bijstand te verlenen en ervaring op te doen, omdat ook Nederland steeds vaker te maken krijgt met natuurbranden. Vooral rond Madrid verspreiden branden zich snel en zijn tienduizenden mensen geëvacueerd. Op het Como-meer in Italië wordt gezocht naar een Nederlandse man die vermist raakte nadat hij in het water sprong om zijn 16-jarige zoon te redden. De man had zaterdag met zijn 3 kinderen een bootje gehuurd toen de oudste tijdens het zwemmen in de problemen kwam. De zoon werd door een watersporter geholpen. De 2 andere kinderen sloegen alarm. Duikers van de Italiaanse brandweer zijn vanuit Milaan en Turijn naar het meer gekomen. In Rotterdam hebben ruim 2500 dansers meegedaan aan de 42e editie van het Zomercarnaval. De parade met praalwagens en kostuums uit tientallen culturen trok vele duizenden bezoekers. Volgens de politie verliep het evenement zonder noemenswaardige incidenten. Net als vorig jaar werd er preventief gefouilleerd om de veiligheid te waarborgen.
6: Koningin Maxima heeft voorafgaand aan de opening van World Pride 2026 het Pride Park in het Amsterdamse Vondelpark bezocht. Samen met burgemeester Halsema sprak zij met vertegenwoordigers van verschillende organisaties uit de LHBTIQA+ gemeenschap. Aan de Pride Walk deden naar schatting 10.000 mensen mee. De mars begon op de Dam en vroeg aandacht voor inclusie en solidariteit. World Pride wordt dit jaar voor het eerst in Amsterdam gehouden en duurt tot en met 8 augustus.

0: De alarmcentrales van de ANWB, Eurocross en SOS International krijgen steeds meer telefoontjes van Nederlanders over de bosbranden in Frankrijk en Spanje. Het gaat vooral om geëvacueerde vakantiegangers met vragen over extra kosten of achtergelaten spullen. Er zijn geen meldingen van letsel. De alarmcentrales adviseren vakantiegangers een noodtas klaar te hebben en lokale instructies op te volgen. Zoek- en reddingsteams hebben bij het Indonesische eiland Sulawesi een vermiste boot met 13 opvarenden teruggevonden. De 4 Nederlandse toeristen aan boord zijn ongedeerd, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens Indonesische media zijn 12 van de 13 opvarenden levend aangetroffen. Naar de schipper wordt nog gezocht. De boot raakte in slecht weer beschadigd en de opvarenden konden zich met vermoedelijk een reddingsvlot in veiligheid brengen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Bij de vermoedelijke aanrijding met een witte auto op de Pride in Berlijn is zeker 1 persoon om het leven gekomen, een vrouw. Ongeveer 17 mensen raakten gewond, van wie 3 levensgevaarlijk. Volgens getuigen zijn er ook mensen gestoken. De politie onderzoekt of er na de aanrijding een tweede fase heeft plaatsgevonden. De witte auto wordt onderzocht op de aanwezigheid van explosieven. De prefectuur van Gironde heeft opdracht gegeven nog eens 55.000 mensen te evacueren in de buitenwijken van Bordeaux vanwege bosbranden. De brand is opnieuw opgelaaid, terwijl er eerder hoop was dat het vuur niet verder zou uitbreiden door lagere temperaturen en vochtigere lucht. In het gebied waren al 167.000 mensen geëvacueerd. Tijdens de Pride in Berlijn is minstens 1 persoon om het leven gekomen nadat een wit voertuig 's avonds rond 10 uur zou zijn ingereden op mensen. Ongeveer 15 personen raakten gewond, van wie meerdere levensgevaarlijk. De bestuurder liet het voertuig achter in het Tiergartenpark en is te voet gevlucht. De politie zoekt nog naar de dader of daders. Burgemeester Wegner sprak van een aanval op de vrije en cosmopolitische samenleving van Berlijn. Brazilië heeft visa geweigerd aan leden van een Amerikaanse delegatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De groep wilde in Brazilië praten met kiesautoriteiten en met Flavio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro. Volgens Amerikaanse media vreesde Brazilië dat de delegatie twijfel zou zaaien over het Braziliaanse kiessysteem. In het najaar vinden er verkiezingen plaats waarbij Flavio Bolsonaro het naar verwachting opneemt tegen zittend president Lula da Silva. De Pride Parade in Berlijn is stilgelegd nadat een voertuig op mensen lijkt te zijn ingereden. Volgens de politie raakten daarbij meerdere personen gewond. De hulpdiensten kwamen op grote schaal in actie in het stadsparkgebied Tiergarten. Honderdduizenden mensen waren op de been voor de parade, die bekend staat als Christopher Street Day. Bij de Brandenburger Tor werd de menigte opgeroepen rustig te vertrekken. Iran reageert boos op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Het ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van een daad van agressie en waarschuwt dat het land zijn nationale belangen zal verdedigen. Bij de aanval zou 1 opvarende zijn omgekomen en 1 persoon gewond zijn geraakt. Volgens Iran heeft president Zelensky toegegeven dat Oekraïne verantwoordelijk is voor de aanval. De Kaspische Zee grenst aan Rusland en Iran, maar niet aan Oekraïne. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter, iets meer dan die van €95. Vodafone Ziggo heeft na de hack bij Odido niet actief geprobeerd klanten van dat telecombedrijf over te halen, zegt financieel topman Richie Drost in het Financiële Dagblad. Wel kwamen er 2 à 3 weken lang iets meer Odido-klanten binnen dan normaal. Volgens Drost is zo'n hack slecht voor de hele sector. Vodafone Ziggo meldde vrijdag de grootste groei in internetklanten in 6 jaar. Maar dat komt volgens Drost vooral doordat er minder klanten vertrekken. Kleine bedrijven in de Verenigde Staten hebben 2 rechtszaken aangespannen tegen de nieuwe wereldwijde importheffingen van de regering Trump. Ze stellen dat Trump onrechtmatig gebruik maakt van een handelswet uit 1974 om eerder door het Hoge Rechtshof verboden tarieven te vervangen. De heffingen van 10% tot 12,5% treffen tientallen handelspartners, waaronder de Europese Unie. Vanuit verschillende landen, waaronder Japan, Australië en Nieuw-Zeeland, werd boos gereageerd. Ook de Europese Commissie en de Nederlandse ondernemersorganisatie FME verwerpen de gronden voor de tarieven. Chipbedrijf Nvidia investeert $1 miljard in de Zuid-Koreaanse internet- en cloudprovider Naver voor de bouw van een AI-datacenter in Zuid-Korea. Daarnaast werkt Nvidia samen met het Zuid-Koreaanse conglomeraat SK Group aan AI-datacenters met een capaciteit van meer dan 2 gigawatt. De aankondigingen vallen samen met een bezoek van de Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung aan de Verenigde Staten, waar hij onder meer techleiders ontmoette. Na een AI-top in Silicon Valley kondigde Zuid-Korea voor honderden miljarden dollar aan nieuwe AI-initiatieven aan. De Amerikaanse regering heft binnenkort het importverbod op Mexicaans vee op. Dat verbod werd ruim 1 jaar geleden ingesteld om de schroefwormvlieg buiten de deur te houden en dreef de rundvleesprijzen op tot recordhoogtes. Over 30 dagen wordt de import hervat via een grensovergang in Arizona, met later nog 2 extra overgangen in New Mexico. De heropening hangt wel af van de mate waarin Mexico het insect onder controle houdt. De handel tussen beide landen gaat om zo'n 1 miljoen stuks vee per jaar. De Chinese marktoezichthouder Summer heeft reisboekingsplatform Trip.com een boete opgelegd van bijna €672 miljoen wegens misbruik van zijn dominante marktpositie. Volgens de toezichthouder beperkte Trip.com de mogelijkheden voor hoteluitbaters om op meerdere platforms tegelijk actief te zijn en zelf hun prijzen te bepalen. Het bedrijf heeft ruim de helft van de Chinese online reismarkt in handen. Trip.com laat weten de beslissing te accepteren en maatregelen te nemen om zijn praktijken te verbeteren. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Lewis Hamilton start zondag vanaf de 5e plek in de Grote Prijs van Hongarije. De Ferrari-coureur is 3 plaatsen teruggezet op de startgrid, omdat hij Oscar Piastri van McLaren hinderde tijdens de kwalificatie. Hamilton had de 2e tijd neergezet, maar staat nu op de 3e startrij naast Max Verstappen. Lando Norris start in zijn McLaren vanaf pole position. Max Verstappen start zondag vanaf de 4e plaats in de Grote Prijs van Hongarije. Door gridstraffen voor Lewis Hamilton en Kimi Antonelli is de Red Bull-coureur 2 plekken opgeschoven. Verstappen staat op de 2e startrij naast Oscar Piastri. Lando Norris vertrekt vanuit pole position met Charles Leclerc 2 plekken opgeschoven. Verstappen staat op de 2e startrij naast Oscar Piastri. Lando Norris vertrekt vanuit pole position met Charles Leclerc naast zich. De race begint om 3 uur 's middags. Lionel Messi hoeft niet mee te doen aan de MLS.

0: MLS All-Star Game op 29 juli. De Amerikaanse voetbalcompetitie gunt de vedetten van Inter Miami rust na het WK, waar Argentinië de finale verloor van Spanje. Vorig jaar meldde Messi en teamgenoot Jordi Alba zich laat af voor de verplichte wedstrijd, wat hen een schorsing opleverde. Dit jaar is vooraf afgesproken dat WK-deelnemers een gepaste rustperiode krijgen. Darter Gian van Veen heeft de finale van het World Matchplay niet bereikt. De 24-jarige Nederlander verloor in de halve finale in Blackpool met 17-10 van de Welshman Gerwin Price. Van Veen kwam al vroeg op achterstand toen Price uitliep naar 6-1. Hoewel hij iets terugkwam, liep Price na de pauze opnieuw weg met 4 legs op rij. Price speelt de finale tegen de winnaar van de andere halve finale tussen Luke Littler en Dirk van Duivenbode. Darter Dirk van Duivenbode is na landgenoot Gian van Veen ook uitgeschakeld in de halve finale van het World Matchplay. De 34-jarige Nederlander verloor in Blackpool kansloos met 17-5 van titelverdediger Luke Littler. De 19-jarige Engelsman liep meteen uit naar 4-0 en gaf van Duivenbode geen moment het gevoel dat er iets te halen viel. Littler neemt het in de finale op tegen de Welshman Gerwin Price. PSV heeft een oefenwedstrijd tegen Villarreal in eigen huis met 3-1 verloren. Het was de voorlaatste oefenwedstrijd voor de Johan Cruijffschaal van volgende week zondag tegen AZ. Voormalig Ajaxiet Georges Mikautadze opende de score voor de Spanjaarden in de tweede helft, waarna Villarreal verder uitliep. Trainer Peter Bos vond dat zijn ploeg veel te veel kansen had weggegeven en als geheel slecht had verdedigd. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is het eerst droog, maar later kan er in het noorden wat lichte regen vallen. Het wordt rond de 15 graden met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanochtend is het bewolkt met af en toe lichte regen. Vanmiddag trekken er geregeld buien over het land. Het wordt zo'n 22 graden bij een matige westenwind. Langs de noordwestkust kan het flink waaien. Morgen wordt het beter. Meer zon, overwegend droog en opnieuw rond de 22 graden.
4: Dit was het weer.
3: Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederlandse brandweerlieden op missie in Spanje hebben het zeer druk met het bestrijden van natuurbranden. Het team van 40 mensen bluste de afgelopen dagen branden bij Farrera in de Pyreneeën en bij Cervelló, ten westen van Barcelona. Bij Farrera werkten ze tot diep in de nacht, in moeilijk begaanbaar terrein, samen met Spaanse collega's. De missie duurt tot 15 augustus en is bedoeld om bijstand te verlenen en ervaring op te doen, omdat ook Nederland steeds vaker te maken krijgt met natuurbranden. Vooral rond Madrid verspreiden branden zich snel en zijn tienduizenden mensen geëvacueerd.
6: Op het Como-meer in Italië wordt gezocht naar een Nederlandse man die vermist raakte nadat hij in het water sprong om zijn 16-jarige zoon te redden. De man had zaterdag met zijn 3 kinderen een bootje gehuurd toen de oudste tijdens het zwemmen in de problemen kwam. De zoon werd door een watersporter geholpen. De 2 andere kinderen sloegen alarm. Duikers van de Italiaanse brandweer zijn vanuit Milaan en Turijn naar het meer gekomen. In Rotterdam hebben ruim 2500 dansers meegedaan aan de 42e editie van het Zomercarnaval. De parade met praalwagens en kostuums uit tientallen culturen trok vele duizenden bezoekers. Volgens de politie verliep het evenement zonder noemenswaardige incidenten. Net als vorig jaar werd er preventief gefouilleerd om de veiligheid te waarborgen.
7: Koningin Maxima heeft voorafgaand aan de opening van World Pride 2026 het Pride Park in het Amsterdamse Vondelpark bezocht. Samen met burgemeester Halsema sprak zij met vertegenwoordigers van verschillende organisaties uit de LHBTIQA+ gemeenschap. Aan de Pride Walk deden naar schatting 10.000 mensen mee. De mars begon op de Dam en vroeg aandacht voor inclusie en solidariteit. World Pride wordt dit jaar voor het eerst in Amsterdam gehouden en duurt tot en met 8 augustus.
8: De alarmcentrales van de ANWB, Eurocross en SOS International krijgen steeds meer telefoontjes van Nederlanders over de bosbranden in Frankrijk en Spanje. Het gaat vooral om geëvacueerde vakantiegangers met vragen over extra kosten of achtergelaten spullen. Er zijn geen meldingen van letsel. De alarmcentrales adviseren vakantiegangers een noodtas klaar te hebben en lokale instructies op te volgen.
9: Zoek- en reddingsteams hebben bij het Indonesische eiland Sulawesi een vermiste boot met 13 opvarenden teruggevonden. De 4 Nederlandse toeristen aan boord zijn ongedeerd, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens Indonesische media zijn 12 van de 13 opvarenden levend aangetroffen. Naar de schipper wordt nog gezocht. De boot raakte in slecht weer beschadigd en de opvarenden konden zich met vermoedelijk een reddingsvlot in veiligheid brengen.
10: Dit was het Binnenlands Nieuws.
11: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
12: Nu het buitenlands nieuws. Bij de vermoedelijke aanrijding met een witte auto op de Pride in Berlijn is zeker 1 persoon om het leven gekomen, een vrouw. Ongeveer 17 mensen raakten gewond, van wie 3 levensgevaarlijk. Volgens getuigen zijn er ook mensen gestoken. De politie onderzoekt of er na de aanrijding een tweede fase heeft plaatsgevonden. De witte auto wordt onderzocht op de aanwezigheid van explosieven.
13: De prefectuur van Gironde heeft opdracht gegeven nog eens 55.000 mensen te evacueren in de buitenwijken van Bordeaux vanwege bosbranden. De brand is opnieuw opgelaaid, terwijl er eerder hoop was dat het vuur niet verder zou uitbreiden door lagere temperaturen en vochtigere lucht. In het gebied waren al 167.000 mensen geëvacueerd.
14: Tijdens de Pride in Berlijn is minstens 1 persoon om het leven gekomen nadat een wit voertuig 's avonds rond 10 uur zou zijn ingereden op mensen. Ongeveer 15 personen raakten gewond, van wie meerdere levensgevaarlijk. De bestuurder liet het voertuig achter in het Tiergartenpark en is te voet gevlucht. De politie zoekt nog naar de dader of daders. Burgemeester Wegner sprak van een aanval op de vrije en cosmopolitische samenleving van Berlijn.
15: Brazilië heeft visa geweigerd aan leden van een Amerikaanse delegatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De groep wilde in Brazilië praten met kiesautoriteiten en met Flavio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro. Volgens Amerikaanse media vreesde Brazilië dat de delegatie twijfel zou zaaien over het Braziliaanse kiessysteem. In het najaar vinden er verkiezingen plaats waarbij Flavio Bolsonaro het naar verwachting opneemt tegen zittend president Lula da Silva.
16: De Pride Parade in Berlijn is stilgelegd nadat een voertuig op mensen lijkt te zijn ingereden. Volgens de politie raakten daarbij meerdere personen gewond. De hulpdiensten kwamen op grote schaal in actie in het stadsparkgebied Tiergarten. Honderdduizenden mensen waren op de been voor de parade, die bekend staat als Christopher Street Day. Bij de Brandenburger Tor werd de menigte opgeroepen rustig te vertrekken.
17: Iran reageert boos op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Het ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van een daad van agressie en waarschuwt dat het land zijn nationale belangen zal verdedigen. Bij de aanval zou 1 opvarende zijn omgekomen en 1 persoon gewond zijn geraakt.
18: Volgens Iran heeft president Zelensky toegegeven dat Oekraïne verantwoordelijk is voor de aanval. De Kaspische Zee grenst aan Rusland en Iran, maar niet aan Oekraïne.
10: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
19: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
10: En nu het economisch nieuws.
20: Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter, iets meer dan die van €95.
21: Vodafone Ziggo heeft na de hack bij Odido niet actief geprobeerd klanten van dat telecombedrijf over te halen, zegt financieel topman Richie Drost in het Financiële Dagblad. Wel kwamen er 2 à 3 weken lang iets meer Odido-klanten binnen dan normaal. Volgens Drost is zo'n hack slecht voor de hele sector. Vodafone Ziggo meldde vrijdag de grootste groei in internetklanten in 6 jaar. Maar dat komt volgens Drost vooral doordat er minder klanten vertrekken.
22: Kleine bedrijven in de Verenigde Staten hebben 2 rechtszaken aangespannen tegen de nieuwe wereldwijde importheffingen van de regering Trump. Ze stellen dat Trump onrechtmatig gebruik maakt van een handelswet uit 1974 om eerder door het Hoge Rechtshof verboden tarieven te vervangen. De heffingen van 10% tot 12,5% treffen tientallen handelspartners, waaronder de Europese Unie. Vanuit verschillende landen, waaronder Japan, Australië en Nieuw-Zeeland, werd boos gereageerd. Ook de Europese Commissie en de Nederlandse ondernemersorganisatie FME verwerpen de gronden voor de tarieven.
23: Chipbedrijf Nvidia investeert $1 miljard in de Zuid-Koreaanse internet- en cloudprovider Naver voor de bouw van een AI-datacenter in Zuid-Korea. Daarnaast werkt Nvidia samen met het Zuid-Koreaanse conglomeraat SK Group aan AI-datacenters met een capaciteit van meer dan 2 gigawatt. De aankondigingen vallen samen met een bezoek van de Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung aan de Verenigde Staten, waar hij onder meer techleiders ontmoette. Na een AI-top in Silicon Valley kondigde Zuid-Korea voor honderden miljarden dollar aan nieuwe AI-initiatieven aan.
24: De Amerikaanse regering heft binnenkort het importverbod op Mexicaans vee op. Dat verbod werd ruim 1 jaar geleden ingesteld om de schroefwormvlieg buiten de deur te houden en dreef de rundvleesprijzen op tot recordhoogtes. Over 30 dagen wordt de import hervat via een grensovergang in Arizona, met later nog 2 extra overgangen in New Mexico. De heropening hangt wel af van de mate waarin Mexico het insect onder controle houdt. De handel tussen beide landen gaat om zo'n 1 miljoen stuks vee per jaar.
25: De Chinese marktoezichthouder Summer heeft reisboekingsplatform Trip.com een boete opgelegd van bijna €672 miljoen wegens misbruik van zijn dominante marktpositie. Volgens de toezichthouder beperkte Trip.com de mogelijkheden voor hoteluitbaters om op meerdere platforms tegelijk actief te zijn en zelf hun prijzen te bepalen. Het bedrijf heeft ruim de helft van de Chinese online reismarkt in handen. Trip.com laat weten de beslissing te accepteren en maatregelen te nemen om zijn praktijken te verbeteren.
10: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
26: Tot slot het sportnieuws. Lewis Hamilton start zondag vanaf de 5e plek in de Grote Prijs van Hongarije. De Ferrari-coureur is 3 plaatsen teruggezet op de startgrid, omdat hij Oscar Piastri van McLaren hinderde tijdens de kwalificatie. Hamilton had de 2e tijd neergezet, maar staat nu op de 3e startrij naast Max Verstappen. Lando Norris start in zijn McLaren vanaf pole position. Max Verstappen start zondag vanaf de vierde plaats in de Grote Prijs van Hongarije. Door gridstraffen voor Lewis Hamilton en Kimi Antonelli is de Red Bull-coureur twee plekken opgeschoven. Verstappen staat op de tweede startrij naast Oscar Piastri. Lando Norris vertrekt vanuit pole position met Charles Leclerc naast zich. De race begint om 3:00 middags. Lionel Messi hoeft niet mee te doen aan de MLS All-Star Game op 29 juli. De Amerikaanse voetbalcompetitie gunt de vedette van Inter Miami rust na het WK, waar Argentinië de finale verloor van Spanje. Vorig jaar meldden Messi en teamgenoot Jordi Alba zich laat af voor de verplichte wedstrijd, wat hen een schorsing opleverde. Dit jaar is vooraf afgesproken dat WK-deelnemers een gepaste rustperiode krijgen. Darter Gian van Veen heeft de finale van het World Matchplay niet bereikt. De 24-jarige Nederlander verloor in de halve finale in Blackpool met 17-10 van de Welshman Gerwin Price. Van Veen kwam al vroeg op achterstand toen Price uitliep naar 6-1. Hoewel hij iets terugkwam, liep Price na de pauze opnieuw weg met 4 legs op rij. Price speelt de finale tegen de winnaar van de andere halve finale tussen Luke Littler en Dirk van Duivenbode. Darter Dirk van Duivenbode is na landgenoot Gian van Veen ook uitgeschakeld in de halve finale van het World Matchplay. De 34-jarige Nederlander verloor in Blackpool kansloos met 17-5 van titelverdediger Luke Littler. De 19-jarige Engelsman liep meteen uit naar 4-0 en gaf van Duivenbode geen moment het gevoel dat er iets te halen viel. Littler neemt het in de finale op tegen de Welshman Gerwin Price. PSV heeft een oefenwedstrijd tegen Villarreal in eigen huis met 3-1 verloren. Het was de voorlaatste oefenwedstrijd voor de Johan Cruijffschaal van volgende week zondag tegen AZ. Voormalig Ajaxiet Georges Mikautadze opende de score voor de Spanjaarden in de tweede helft, waarna Villarreal verder uitliep. Trainer Peter Bos vond dat zijn ploeg veel te veel kansen had weggegeven en als geheel slecht had verdedigd. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is het eerst droog, maar later kan er in het noorden wat lichte regen vallen. Het wordt zo'n 15 graden met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanochtend is het bewolkt met af en toe lichte regen. Vanmiddag trekken er geregeld buien over het land. Het wordt rond de 22 graden met een matige westenwind. Langs de noordwestkust vrij krachtig. Vanavond nog enkele buien. Morgen wordt het geleidelijk droger met zonnige perioden.
3: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederlandse brandweerlieden op missie in Spanje hebben het zeer druk met het bestrijden van natuurbranden. Het team van 40 mensen bluste de afgelopen dagen branden bij Farrera in de Pyreneeën en bij Cervelló, ten westen van Barcelona. Bij Farrera werkten ze tot diep in de nacht, in moeilijk begaanbaar terrein, samen met Spaanse collega's. De missie duurt tot 15 augustus en is bedoeld om bijstand te verlenen en ervaring op te doen, omdat ook Nederland steeds vaker te maken krijgt met natuurbranden. Vooral rond Madrid verspreiden branden zich snel en zijn tienduizenden mensen geëvacueerd.
6: Op het Como-meer in Italië wordt gezocht naar een Nederlandse man die vermist raakte nadat hij in het water sprong om zijn 16-jarige zoon te redden. De man had zaterdag met zijn 3 kinderen een bootje gehuurd toen de oudste tijdens het zwemmen in de problemen kwam. De zoon werd door een watersporter geholpen. De 2 andere kinderen sloegen alarm. Duikers van de Italiaanse brandweer zijn vanuit Milaan en Turijn naar het meer gekomen.
7: In Rotterdam hebben ruim 2500 dansers meegedaan aan de 42e editie van het Zomercarnaval. De parade met praalwagens en kostuums uit tientallen culturen trok vele duizenden bezoekers. Volgens de politie verliep het evenement zonder noemenswaardige incidenten. Net als vorig jaar werd er preventief gefouilleerd om de veiligheid te waarborgen.
8: Koningin Maxima heeft voorafgaand aan de opening van World Pride 2026 het Pride Park in het Amsterdamse Vondelpark bezocht. Samen met burgemeester Halsema sprak zij met vertegenwoordigers van verschillende organisaties uit de LHBTIQA+ gemeenschap. Aan de Pride Walk deden naar schatting 10.000 mensen mee. De mars begon op de Dam en vroeg aandacht voor inclusie en solidariteit. World Pride wordt dit jaar voor het eerst in Amsterdam gehouden en duurt tot en met 8 augustus.
9: De alarmcentrales van de ANWB, Eurocross en SOS International krijgen steeds meer telefoontjes van Nederlanders over de bosbranden in Frankrijk en Spanje. Het gaat vooral om geëvacueerde vakantiegangers met vragen over extra kosten of achtergelaten spullen. Er zijn geen meldingen van letsel. De alarmcentrales adviseren vakantiegangers een noodtas klaar te hebben en lokale instructies op te volgen.
11: Zoek- en reddingsteams hebben bij het Indonesische eiland Sulawesi een vermiste boot met 13 opvarenden teruggevonden. De 4 Nederlandse toeristen aan boord zijn ongedeerd, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens Indonesische media zijn 12 van de 13 opvarenden levend aangetroffen. Naar de schipper wordt nog gezocht. De boot raakte in slecht weer beschadigd en de opvarenden konden zich met vermoedelijk een reddingsvlot in veiligheid brengen.
12: Dit was het Binnenlands Nieuws.
13: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
14: Nu het buitenlands nieuws. De politie in Berlijn heeft een verdachte op het oog voor de aanrijding met een witte auto op de Pride. Volgens Duitse media gaat het om een 21-jarige man uit islamitische kringen. De krant Tagesspiegel meldt dat hij in mei 2026 uit jeugdarrest is vrijgelaten. Een woning in de buurt van de aanrijding is doorzocht, maar er zijn geen verdachten aangehouden.
27: Bij de vermoedelijke aanrijding met een witte auto op de Pride in Berlijn is zeker 1 persoon om het leven gekomen, een vrouw. Ongeveer 17 mensen raakten gewond, van wie 3 levensgevaarlijk. Volgens getuigen zijn er ook mensen gestoken. De politie onderzoekt of er na de aanrijding een tweede fase heeft plaatsgevonden. De witte auto wordt onderzocht op de aanwezigheid van explosieven.
28: De prefectuur van Gironde heeft opdracht gegeven nog eens 55.000 mensen te evacueren in de buitenwijken van Bordeaux vanwege bosbranden. De brand is opnieuw opgelaaid, terwijl er eerder hoop was dat het vuur niet verder zou uitbreiden door lagere temperaturen en vochtigere lucht. In het gebied waren al 167.000 mensen geëvacueerd.
29: Tijdens de Pride in Berlijn is minstens 1 persoon om het leven gekomen nadat een wit voertuig 's avonds rond 10 uur zou zijn ingereden op mensen. Ongeveer 15 personen raakten gewond, van wie meerdere levensgevaarlijk. De bestuurder liet het voertuig achter in het Tiergartenpark en is te voet gevlucht. De politie zoekt nog naar de dader of daders. Burgemeester Wegner sprak van een aanval op de vrije en cosmopolitische samenleving van Berlijn.
30: Brazilië heeft visa geweigerd aan leden van een Amerikaanse delegatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De groep wilde in Brazilië praten met kiesautoriteiten en met Flavio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro. Volgens Amerikaanse media vreesde Brazilië dat de delegatie twijfel zou zaaien over het Braziliaanse kiessysteem. In het najaar vinden er verkiezingen plaats waarbij Flavio Bolsonaro het naar verwachting opneemt tegen zittend president Lula da Silva.
15: De Pride Parade in Berlijn is stilgelegd nadat een voertuig op mensen lijkt te zijn ingereden. Volgens de politie raakten daarbij meerdere personen gewond. De hulpdiensten kwamen op grote schaal in actie in het stadsparkgebied Tiergarten. Honderdduizenden mensen waren op de been voor de parade, die bekend staat als Christopher Street Day. Bij de Brandenburger Tor werd de menigte opgeroepen rustig te vertrekken.
16: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
17: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
18: En nu het economisch nieuws. Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter, iets meer dan die van €95.
19: VodafoneZiggo heeft na de hack bij Odido niet actief geprobeerd klanten van dat telecombedrijf over te halen, zegt financieel topman Richie Drost in het Financiële Dagblad. Wel kwamen er 2 à 3 weken lang iets meer Odido-klanten binnen dan normaal. Volgens Drost is zo'n hack slecht voor de hele sector. VodafoneZiggo meldde vrijdag de grootste groei in internetklanten in 6 jaar. Maar dat komt volgens Drost vooral doordat er minder klanten vertrekken.
20: Kleine bedrijven in de Verenigde Staten hebben 2 rechtszaken aangespannen tegen de nieuwe wereldwijde importheffingen van de regering Trump. Ze stellen dat Trump onrechtmatig gebruik maakt van een handelswet uit 1974 om eerder door het Hoge Rechtshof verboden tarieven te vervangen. De heffingen van 10% tot 12,5% treffen tientallen handelspartners, waaronder de Europese Unie. Vanuit verschillende landen, waaronder Japan, Australië en Nieuw-Zeeland, werd boos gereageerd. Ook de Europese Commissie en de Nederlandse ondernemersorganisatie FME verwerpen de gronden voor de tarieven.
21: Chipbedrijf Nvidia investeert $1 miljard in de Zuid-Koreaanse internet- en cloudprovider Naver voor de bouw van een AI-datacenter in Zuid-Korea. Daarnaast werkt Nvidia samen met het Zuid-Koreaanse conglomeraat SK Group aan AI-datacenters met een capaciteit van meer dan 2 gigawatt. De aankondigingen vallen samen met een bezoek van de Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung aan de Verenigde Staten, waar hij onder meer techleiders ontmoette. Na een AI-top in Silicon Valley kondigde Zuid-Korea voor honderden miljarden dollar aan nieuwe AI-initiatieven aan.
22: De Amerikaanse regering heft binnenkort het importverbod op Mexicaans vee op. Dat verbod werd ruim 1 jaar geleden ingesteld om de schroefwormvlieg buiten de deur te houden en dreef de rundvleesprijzen op tot recordhoogtes. Over 30 dagen wordt de import hervat via een grensovergang in Arizona, met later nog 2 extra overgangen in New Mexico. De heropening hangt wel af van de mate waarin Mexico het insect onder controle houdt. De handel tussen beide landen gaat om zo'n 1 miljoen stuks vee per jaar.
23: De Chinese marktoezichthouder Summer heeft reisboekingsplatform Trip.com een boete opgelegd van bijna €672 miljoen wegens misbruik van zijn dominante marktpositie. Volgens de toezichthouder beperkte Trip.com de mogelijkheden voor hoteluitbaters om op meerdere platforms tegelijk actief te zijn en zelf hun prijzen te bepalen. Het bedrijf heeft ruim de helft van de Chinese online reismarkt in handen. Trip.com laat weten de beslissing te accepteren en maatregelen te nemen om zijn praktijken te verbeteren.
24: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
26: Tot slot het sportnieuws. Lewis Hamilton start zondag vanaf de 5e plek in de Grote Prijs van Hongarije. De Ferrari-coureur is 3 plaatsen teruggezet op de startgrid, omdat hij Oscar Piastri van McLaren hinderde tijdens de kwalificatie. Hamilton had de tweede tijd neergezet, maar staat nu op de derde startrij naast Max Verstappen. Lando Norris start in zijn McLaren vanaf pole position. Max Verstappen start zondag vanaf de vierde plaats in de Grote Prijs van Hongarije. Door gridstraffen voor Lewis Hamilton en Kimi Antonelli is de Red Bull-coureur twee plekken opgeschoven. Verstappen staat op de tweede startrij naast Oscar Piastri. Lando Norris vertrekt vanuit pole position met Charles Leclerc naast zich. De race begint om 3:00 's middags. Lionel Messi hoeft niet mee te doen aan de MLS All-Star Game op 29 juli. De Amerikaanse voetbalcompetitie gunt de vedette van Inter Miami rust na het WK, waar Argentinië de finale verloor van Spanje. Vorig jaar meldden Messi en teamgenoot Jordi Alba zich laat af voor de verplichte wedstrijd, wat hen een schorsing opleverde. Dit jaar is vooraf afgesproken dat WK-deelnemers een gepaste rustperiode krijgen. Darter Gian van Veen heeft de finale van het World Matchplay niet bereikt. De 24-jarige Nederlander verloor in de halve finale in Blackpool met 17-10 van de Welshman Gerwin Price. Van Veen kwam al vroeg op achterstand toen Price uitliep naar 6-1. Hoewel hij iets terugkwam, liep Price na de pauze opnieuw weg met 4 legs op rij. Price speelt de finale tegen de winnaar van de andere halve finale tussen Luke Littler en Dirk van Duivenbode. Darter Dirk van Duivenbode is na landgenoot Gian van Veen ook uitgeschakeld in de halve finale van het World Matchplay. De 34-jarige Nederlander verloor in Blackpool kansloos met 17-5 van titelverdediger Luke Littler. De 19-jarige Engelsman liep meteen uit naar 4-0 en gaf van Duivenbode geen moment het gevoel dat er iets te halen viel. Littler neemt het in de finale op tegen de Welshman Gerwin Price. PSV heeft een oefenwedstrijd tegen Villarreal in eigen huis met 3-1 verloren. Het was de voorlaatste oefenwedstrijd voor de Johan Cruijffschaal van volgende week zondag tegen AZ. Voormalig Ajaxiet Georges Mikautadze opende de score voor de Spanjaarden in de tweede helft, waarna Villarreal verder uitliep. Trainer Peter Bos vond dat zijn ploeg veel te veel kansen had weggegeven en als geheel slecht had verdedigd. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is het eerst droog, maar later kan er in het noorden wat lichte regen vallen. Het wordt zo'n 15 graden met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanochtend is het bewolkt met af en toe lichte regen. Vanmiddag trekken er geregeld buien over het land. Het wordt rond de 22 graden met een matige westenwind. Langs de noordwestkust vrij krachtig. Vanavond nog enkele buien. Morgen wordt het geleidelijk droger met zonnige perioden.
3: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederlandse brandweerlieden op missie in Spanje hebben het zeer druk met het bestrijden van natuurbranden. Het team van 40 mensen bluste de afgelopen dagen branden bij Farrera in de Pyreneeën en bij Cervelló, ten westen van Barcelona. Bij Farrera werkten ze tot diep in de nacht, in moeilijk begaanbaar terrein, samen met Spaanse collega's. De missie duurt tot 15 augustus en is bedoeld om bijstand te verlenen en ervaring op te doen, omdat ook Nederland steeds vaker te maken krijgt met natuurbranden. Vooral rond Madrid verspreiden branden zich snel en zijn tienduizenden mensen geëvacueerd.
6: Op het Como-meer in Italië wordt gezocht naar een Nederlandse man die vermist raakte nadat hij in het water sprong om zijn 16-jarige zoon te redden.
7: De man had zaterdag met zijn drie kinderen een bootje gehuurd toen de oudste tijdens het zwemmen in de problemen kwam. De zoon werd door een watersporter geholpen. De twee andere kinderen sloegen alarm. Duikers van de Italiaanse brandweer zijn vanuit Milaan en Turijn naar het meer gekomen. In Rotterdam hebben ruim 2500 dansers meegedaan aan de 42e editie van het Zomercarnaval. De parade met praalwagens en kostuums uit tientallen culturen trok vele duizenden bezoekers. Volgens de politie verliep het evenement zonder noemenswaardige incidenten. Net als vorig jaar werd er preventief gefouilleerd om de veiligheid te waarborgen.
8: Koningin Maxima heeft voorafgaand aan de opening van World Pride 2026 het Pride Park in het Amsterdamse Vondelpark bezocht. Samen met burgemeester Halsema sprak zij met vertegenwoordigers van verschillende organisaties uit de LHBTIQA+ gemeenschap. Aan de Pride Walk deden naar schatting 10.000 mensen mee. De mars begon op de Dam en vroeg aandacht voor inclusie en solidariteit. World Pride wordt dit jaar voor het eerst in Amsterdam gehouden en duurt tot en met 8 augustus.
9: De alarmcentrales van de ANWB, Eurocross en SOS International krijgen steeds meer telefoontjes van Nederlanders over de bosbranden in Frankrijk en Spanje. Het gaat vooral om geëvacueerde vakantiegangers met vragen over extra kosten of achtergelaten spullen. Er zijn geen meldingen van letsel. De alarmcentrales adviseren vakantiegangers een noodtas klaar te hebben en lokale instructies op te volgen.
10: Zoek- en reddingsteams hebben bij het Indonesische eiland Sulawesi een vermiste boot met 13 opvarenden teruggevonden. De vier Nederlandse toeristen aan boord zijn ongedeerd, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens Indonesische media zijn 12 van de 13 opvarenden levend aangetroffen. Naar de schipper wordt nog gezocht. De boot raakte in slecht weer beschadigd en de opvarenden konden zich met vermoedelijk een reddingsvlot in veiligheid brengen.
11: Dit was het Binnenlands Nieuws.
12: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
13: Nu het buitenlands nieuws. De politie in Berlijn heeft een verdachte op het oog voor de aanrijding met een witte auto op de Pride. Volgens Duitse media gaat het om een 21-jarige man uit islamitische kringen. De krant Tagesspiegel meldt dat hij in mei 2026 uit jeugdarrest is vrijgelaten. Een woning in de buurt van de aanrijding is doorzocht, maar er zijn geen verdachten aangehouden.
14: Bij de vermoedelijke aanrijding met een witte auto op de Pride in Berlijn is zeker één persoon om het leven gekomen, een vrouw. Ongeveer 17 mensen raakten gewond, van wie 3 levensgevaarlijk. Volgens getuigen zijn er ook mensen gestoken. De politie onderzoekt of er na de aanrijding een tweede fase heeft plaatsgevonden. De witte auto wordt onderzocht op de aanwezigheid van explosieven.
25: De prefectuur van Gironde heeft opdracht gegeven nog eens 55.000 mensen te evacueren in de buitenwijken van Bordeaux vanwege bosbranden. De brand is opnieuw opgelaaid, terwijl er eerder hoop was dat het vuur niet verder zou uitbreiden door lagere temperaturen en vochtigere lucht. In het gebied waren al 167.000 mensen geëvacueerd.
27: Tijdens de Pride in Berlijn is minstens 1 persoon om het leven gekomen nadat een wit voertuig 's avonds rond 10 uur zou zijn ingereden op mensen. Ongeveer 15 personen raakten gewond, van wie meerdere levensgevaarlijk. De bestuurder liet het voertuig achter in het Tiergartenpark en is te voet gevlucht. De politie zoekt nog naar de dader of daders. Burgemeester Wegner sprak van een aanval op de vrije en cosmopolitische samenleving van Berlijn.
28: Brazilië heeft visa geweigerd aan leden van een Amerikaanse delegatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De groep wilde in Brazilië praten met kiesautoriteiten en met Flavio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro.
27: Volgens Amerikaanse media vreesde Brazilië dat de delegatie twijfel zou zaaien over het Braziliaanse kiessysteem. In het najaar vinden er verkiezingen plaats waarbij Flavio Bolsonaro het naar verwachting opneemt tegen zittend president Lula da Silva.
15: De Pride Parade in Berlijn is stilgelegd nadat een voertuig op mensen lijkt te zijn ingereden. Volgens de politie raakten daarbij meerdere personen gewond. De hulpdiensten kwamen op grote schaal in actie in het stadsparkgebied Tiergarten. Honderdduizenden mensen waren op de been voor de parade, die bekend staat als Christopher Street Day. Bij de Brandenburger Tor werd de menigte opgeroepen rustig te vertrekken.
16: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
17: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
27: En nu het economisch nieuws. Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter, iets meer dan die van €95.
18: Vodafone Ziggo heeft na de hack bij Odido niet actief geprobeerd klanten van dat telecombedrijf over te halen, zegt financieel topman Richie Drost in het Financiële Dagblad. Wel kwamen er 2 à 3 weken lang iets meer Odido-klanten binnen dan normaal. Volgens Drost is zo'n hack slecht voor de hele sector. Vodafone Ziggo meldde vrijdag de grootste groei in internetklanten in 6 jaar. Maar dat komt volgens Drost vooral doordat er minder klanten vertrekken.
27: Kleine bedrijven in de Verenigde Staten hebben 2 rechtszaken aangespannen tegen de nieuwe wereldwijde importheffingen van de regering Trump. Ze stellen dat Trump onrechtmatig gebruik maakt van een handelswet uit 1974 om eerder door het Hoge Rechtshof verboden tarieven te vervangen. De heffingen van 10% tot 12,5% treffen tientallen handelspartners, waaronder de Europese Unie. Vanuit verschillende landen, waaronder Japan, Australië en Nieuw-Zeeland, werd boos gereageerd. Ook de Europese Commissie en de Nederlandse ondernemersorganisatie FME verwerpen de gronden voor de tarieven.
19: Chipbedrijf Nvidia investeert $1 miljard in de Zuid-Koreaanse internet- en cloudprovider Naver voor de bouw van een AI-datacenter in Zuid-Korea. Daarnaast werkt Nvidia samen met het Zuid-Koreaanse conglomeraat SK Group aan AI-datacenters met een capaciteit van meer dan 2 gigawatt. De aankondigingen vallen samen met een bezoek van de Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung aan de Verenigde Staten, waar hij onder meer techleiders ontmoette. Na een AI-top in Silicon Valley kondigde Zuid-Korea voor honderden miljarden dollar aan nieuwe AI-initiatieven aan.
27: De Amerikaanse regering heft binnenkort het importverbod op Mexicaans vee op. Dat verbod werd ruim 1 jaar geleden ingesteld om de schroefwormvlieg buiten de deur te houden en dreef de rundvleesprijzen op tot recordhoogtes. Over 30 dagen wordt de import hervat via een grensovergang in Arizona, met later nog 2 extra overgangen in New Mexico. De heropening hangt wel af van de mate waarin Mexico het insect onder controle houdt. De handel tussen beide landen gaat om zo'n 1 miljoen stuks vee per jaar.
20: De Chinese marktoezichthouder Summer heeft reisboekingsplatform Trip.com een boete opgelegd van bijna €672 miljoen wegens misbruik van zijn dominante marktpositie. Volgens de toezichthouder beperkte Trip.com de mogelijkheden voor hoteluitbaters om op meerdere platforms tegelijk actief te zijn en zelf hun prijzen te bepalen. Het bedrijf heeft ruim de helft van de Chinese online reismarkt in handen. Trip.com laat weten de beslissing te accepteren en maatregelen te nemen om zijn praktijken te verbeteren.
0: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Lewis Hamilton start zondag vanaf de vijfde plek in de Grote Prijs van Hongarije. De Ferrari-coureur is 3 plaatsen teruggezet op de startgrid, omdat hij Oscar Piastri van McLaren hinderde

0: MLS All-Star Game op 29 juli. De Amerikaanse voetbalcompetitie gunt de vedetten van Inter Miami rust na het WK, waar Argentinië de finale verloor van Spanje. Vorig jaar melden Messi en teamgenoot Jordi Alba zich laat af voor de verplichte wedstrijd, wat hen een schorsing opleverde. Dit jaar is vooraf afgesproken dat WK-deelnemers een gepaste rustperiode krijgen. Darter Gian van Veen heeft de finale van het World Matchplay niet bereikt. De 24-jarige Nederlander verloor in de halve finale in Blackpool met 17-10 van de Welshman Gerwin Price. Van Veen kwam al vroeg op achterstand toen Price uitliep naar 6-1. Hoewel hij iets terugkwam, liep Price na de pauze opnieuw weg met 4 legs op rij. Price speelt de finale tegen de winnaar van de andere halve finale tussen Luke Littler en Dirk van Duivenbode. Darter Dirk van Duivenbode is na landgenoot Gian van Veen ook uitgeschakeld in de halve finale van het World Matchplay. De 34-jarige Nederlander verloor in Blackpool kansloos met 17-5 van titelverdediger Luke Littler. De 19-jarige Engelsman liep meteen uit naar 4-0 en gaf van Duivenbode geen moment het gevoel dat er iets te halen viel. Littler neemt het in de finale op tegen de Welshman Gerwin Price. PSV heeft een oefenwedstrijd tegen Villarreal in eigen huis met 3-1 verloren. Het was de voorlaatste oefenwedstrijd voor de Johan Cruijffschaal van volgende week zondag tegen AZ. Voormalig Ajaxiet Georges Mikautadze opende de score voor de Spanjaarden in de tweede helft, waarna Villarreal verder uitliep. Trainer Peter Bos vond dat zijn ploeg veel te veel kansen had weggegeven en als geheel slecht had verdedigd. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt met af en toe wat lichte regen. Vanmiddag trekken er geregeld buien over het land van west naar oost. Het wordt zo'n 22 graden. De wind is matig uit het westen, langs de noordwestkust vrij krachtig. Vanavond nog enkele buien. Morgen wordt het rustiger, met in de middag zonnige perioden en overwegend droog weer.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederlandse brandweerlieden op missie in Spanje hebben het zeer druk met het bestrijden van natuurbranden. Het team van 40 mensen bluste de afgelopen dagen branden bij Farrera in de Pyreneeën en bij Cervelló, ten westen van Barcelona. Bij Farrera werkten ze tot diep in de nacht, in moeilijk begaanbaar terrein, samen met Spaanse collega's. De missie duurt tot 15 augustus en is bedoeld om bijstand te verlenen en ervaring op te doen, omdat ook Nederland steeds vaker te maken krijgt met natuurbranden. Vooral rond Madrid verspreiden branden zich snel en zijn tienduizenden mensen geëvacueerd.
6: Op het Como-meer in Italië wordt gezocht naar een Nederlandse man die vermist raakte nadat hij in het water sprong om zijn 16-jarige zoon te redden. De man had zaterdag met zijn 3 kinderen een bootje gehuurd toen de oudste tijdens het zwemmen in de problemen kwam. De zoon werd door een watersporter geholpen. De 2 andere kinderen sloegen alarm. Duikers van de Italiaanse brandweer zijn vanuit Milaan en Turijn naar het meer gekomen. In Rotterdam hebben ruim 2500 dansers meegedaan aan de 42e editie van het Zomercarnaval. De parade met praalwagens en kostuums uit tientallen culturen trok vele duizenden bezoekers. Volgens de politie verliep het evenement zonder noemenswaardige incidenten. Net als vorig jaar werd er preventief gefouilleerd om de veiligheid te waarborgen.
7: Koningin Maxima heeft voorafgaand aan de opening van World Pride 2026
2: het Pride Park.

0: park in het Amsterdamse Vondelpark bezocht. Samen met burgemeester Halsema sprak zij met vertegenwoordigers van verschillende organisaties uit de LHBTIQA+-gemeenschap. Aan de Pride Walk deden naar schatting 10.000 mensen mee. De mars begon op de Dam en vroeg aandacht voor inclusie en solidariteit. World Pride wordt dit jaar voor het eerst in Amsterdam gehouden en duurt tot en met 8 augustus. De alarmcentrales van de ANWB, Eurocross en SOS International krijgen steeds meer telefoontjes van Nederlanders over de bosbranden in Frankrijk en Spanje. Het gaat vooral om geëvacueerde vakantiegangers met vragen over extra kosten of achtergelaten spullen. Er zijn geen meldingen van letsel. De alarmcentrales adviseren vakantiegangers een noodtas klaar te hebben en lokale instructies op te volgen. Zoek- en reddingsteams hebben bij het Indonesische eiland Sulawesi een vermiste boot met 13 opvarenden teruggevonden. De 4 Nederlandse toeristen aan boord zijn ongedeerd, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens Indonesische media zijn 12 van de 13 opvarenden levend aangetroffen. Naar de schipper wordt nog gezocht. De boot raakte in slecht weer beschadigd en de opvarenden konden zich met vermoedelijk een reddingsvlot in veiligheid brengen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft inmiddels 1354 levens geëist. Ruim 3000 mensen zijn besmet geraakt, maakte de regering zaterdag bekend. Het virus verspreidt zich sneller dan bij eerdere uitbraken, mede doordat er nog geen goedgekeurd vaccin bestaat voor de Bundibugyo-variant. De ontwikkeling van zo'n vaccin zou nog maanden duren. De politie in Berlijn heeft een verdachte op het oog voor de aanrijding met een witte auto op de Pride. Volgens de politie komt de verdachte uit islamistische kringen. Duitse media zoals Bild en Tagesspiegel melden dat het zou gaan om een 21-jarige man die in mei uit jeugdarrest is vrijgelaten. Er is een woning doorzocht in de buurt van de aanrijding, maar er zijn nog geen verdachten aangehouden. Bij de vermoedelijke aanrijding met een witte auto op de Pride in Berlijn is zeker 1 persoon om het leven gekomen, een vrouw. Ongeveer 17 mensen raakten gewond, van wie 3 levensgevaarlijk. Volgens getuigen zijn er ook mensen gestoken. De politie onderzoekt of er na de aanrijding een tweede fase heeft plaatsgevonden. De witte auto wordt onderzocht op de aanwezigheid van explosieven. De prefectuur van Gironde heeft opdracht gegeven nog eens 55.000 mensen te evacueren in de buitenwijken van Bordeaux vanwege bosbranden. De brand is opnieuw opgelaaid, terwijl er eerder hoop was dat het vuur niet verder zou uitbreiden door lagere temperaturen en vochtigere lucht. In het gebied waren al 167.000 mensen geëvacueerd. Tijdens de Pride in Berlijn is minstens 1 persoon om het leven gekomen nadat een wit voertuig 's avonds rond 10 uur zou zijn ingereden op mensen. Ongeveer 15 personen raakten gewond, van wie meerdere levensgevaarlijk. De bestuurder liet het voertuig achter in het Tiergartenpark en is te voet gevlucht. De politie zoekt nog naar de dader of daders. Burgemeester Wegner sprak van een aanval op de vrije en cosmopolitische samenleving van Berlijn. Brazilië heeft visa geweigerd aan leden van een Amerikaanse delegatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De groep wilde in Brazilië praten met kiesautoriteiten en met Flavio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro. Volgens Amerikaanse media vreesde Brazilië dat de delegatie twijfel zou zaaien over het Braziliaanse kiessysteem. In het najaar vinden er verkiezingen plaats waarbij Flavio Bolsonaro het naar verwachting opneemt tegen zittend president Lula da Silva. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter, iets meer dan die van €95. VodafoneZiggo heeft na de hack bij Odido niet actief geprobeerd klanten van dat telecombedrijf over te halen, zegt financieel topman Richie Drost in het Financiële Dagblad. Wel kwamen er 2 à 3 weken lang iets meer Odido-klanten binnen dan normaal. Volgens Drost is zo'n hack slecht voor de hele sector. VodafoneZiggo meldde vrijdag de grootste groei in internetklanten in 6 jaar. Maar dat komt volgens Drost vooral doordat er minder klanten vertrekken. Kleine bedrijven in de Verenigde Staten hebben 2 rechtszaken aangespannen tegen de nieuwe wereldwijde importheffingen van de regering Trump. Ze stellen dat Trump onrechtmatig gebruik maakt van een handelswet uit 1974 om eerder door het Hoge Rechtshof verboden tarieven te vervangen. De heffingen van 10 tot 12,5% treffen tientallen handelspartners, waaronder de Europese Unie. Vanuit verschillende landen, waaronder Japan, Australië en Nieuw-Zeeland, werd boos gereageerd. Ook de Europese Commissie en de Nederlandse ondernemersorganisatie FME verwerpen de gronden voor de tarieven. Chipbedrijf Nvidia investeert $1 miljard in de Zuid-Koreaanse internet- en cloudprovider Naver voor de bouw van een AI-datacenter in Zuid-Korea. Daarnaast werkt Nvidia samen met het Zuid-Koreaanse conglomeraat SK Group aan AI-datacenters met een capaciteit van meer dan 2 gigawatt. De aankondigingen vallen samen met een bezoek van de Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung aan de Verenigde Staten, waar hij onder meer techleiders ontmoette. Na een AI-top in Silicon Valley kondigde Zuid-Korea voor honderden miljarden dollar aan nieuwe AI-initiatieven aan. De Amerikaanse regering heft binnenkort het importverbod op Mexicaans vee op. Dat verbod werd ruim 1 jaar geleden ingesteld om de schroefwormvlieg buiten de deur te houden en dreef de rundvleesprijzen op tot recordhoogtes. Over 30 dagen wordt de import hervat via een grensovergang in Arizona, met later nog 2 extra overgangen in New Mexico. De heropening hangt wel af van de mate waarin Mexico het insect onder controle houdt. De handel tussen beide landen gaat om zo'n 1 miljoen stuks vee per jaar. De Chinese marktoezichthouder Summer heeft reisboekingsplatform Trip.com een boete opgelegd van bijna €672 miljoen wegens misbruik van zijn dominante marktpositie. Volgens de toezichthouder beperkte Trip.com de mogelijkheden voor hoteluitbaters om op meerdere platforms tegelijk actief te zijn en zelf hun prijzen te bepalen. Het bedrijf heeft ruim de helft van de Chinese online reismarkt in handen. Trip.com laat weten de beslissing te accepteren en maatregelen te nemen om zijn praktijken te verbeteren. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Lewis Hamilton start zondag vanaf de 5e plek in de Grote Prijs van Hongarije. De Ferrari-coureur is 3 plaatsen teruggezet op de startgrid, omdat hij Oscar Piastri van McLaren hinderde tijdens de kwalificatie. Hamilton had de 2e tijd neergezet, maar staat nu op de 3e startrij naast Max Verstappen. Lando Norris start in zijn McLaren vanaf pole position. Max Verstappen start zondag vanaf de 4e plaats in de Grote Prijs van Hongarije. Door gridstraffen voor Lewis Hamilton en Kimi Antonelli is de Red Bull-coureur 2 plekken opgeschoven.
2: Verstappen staat op de tweede startrij naast Oscar Piastri. Lando Norris vertrekt vanuit pole position met Charles Leclerc naast zich. De race begint om 3:00 middags.
3: Lionel Messi hoeft niet mee te doen aan de MLS All-Star Game op 29 juli. De Amerikaanse voetbalcompetitie gunt de vedette van Inter Miami rust na het WK, waar Argentinië de finale verloor van Spanje. Vorig jaar meldden Messi en teamgenoot Jordi Alba zich laat af voor de verplichte wedstrijd, wat hen een schorsing opleverde. Dit jaar is vooraf afgesproken dat WK-deelnemers een gepaste rustperiode krijgen.
2: Darter Gian van Veen heeft de finale van het World Matchplay niet bereikt. De 24-jarige Nederlander verloor in de halve finale in Blackpool met 17-10 van de Welshman Gerwin Price. Van Veen kwam al vroeg op achterstand toen Price uitliep naar 6-1. Hoewel hij iets terugkwam, liep Price na de pauze opnieuw weg met 4 legs op rij. Price speelt de finale tegen de winnaar van de andere halve finale tussen Luke Littler en Dirk van Duivenbode.
3: Darter Dirk van Duivenbode is na landgenoot Gian van Veen ook uitgeschakeld in de halve finale van het World Matchplay. De 34-jarige Nederlander verloor in Blackpool kansloos met 17-5 van titelverdediger Luke Littler. De 19-jarige Engelsman liep meteen uit naar 4-0 en gaf van Duivenbode geen moment het gevoel dat er iets te halen viel. Littler neemt het in de finale op tegen de Welshman Gerwin Price.
2: PSV heeft een oefenwedstrijd tegen Villarreal in eigen huis met 3-1 verloren. Het was de voorlaatste oefenwedstrijd voor de Johan Cruijffschaal van volgende week zondag tegen AZ. Voormalig Ajaxiet Jorge Mikautadze opende de score voor de Spanjaarden in de tweede helft, waarna Villarreal verder uitliep. Trainer Peter Bos vond dat zijn ploeg veel te veel kansen had weggegeven en als geheel slecht had verdedigd.
1: Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt met af en toe wat lichte regen. Vanmiddag trekken er geregeld buien over het land van west naar oost. Het wordt zo'n 22 graden. De wind is matig uit het westen, langs de noordwestkust vrij krachtig. Vanavond nog enkele buien. Morgen wordt het rustiger, met in de middag zonnige periode en overwegend droog weer.
6: Dit was het weer.
5: Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederlandse brandweerlieden op missie in Spanje hebben het zeer druk met het bestrijden van natuurbranden. Het team van 40 mensen bluste de afgelopen dagen branden bij Farrera in de Pyreneeën en bij Cervelló, ten westen van Barcelona. Bij Farrera werkten ze tot diep in de nacht, in moeilijk begaanbaar terrein, samen met Spaanse collega's. De missie duurt tot 15 augustus en is bedoeld om bijstand te verlenen en ervaring op te doen, omdat ook Nederland steeds vaker te maken krijgt met natuurbranden. Vooral rond Madrid verspreiden branden zich snel en zijn tienduizenden mensen geëvacueerd. Op het Como-meer in Italië wordt gezocht naar een Nederlandse man die vermist raakte nadat hij in het water sprong om zijn 16-jarige zoon te redden. De man had zaterdag met zijn 3 kinderen een bootje gehuurd toen de oudste tijdens het zwemmen in de problemen kwam. De zoon werd door een watersporter geholpen. De 2 andere kinderen sloegen alarm. Duikers van de Italiaanse brandweer zijn vanuit Milaan en Turijn naar het meer gekomen. In Rotterdam hebben ruim 2500 dansers meegedaan aan de 42e editie van het Zomercarnaval. De parade met praalwagens en kostuums uit tientallen culturen trok vele duizenden bezoekers. Volgens de politie verliep het evenement zonder noemenswaardige incidenten. Net als vorig jaar werd er preventief gefouilleerd om de veiligheid te waarborgen.
8: Koningin Maxima heeft voorafgaand aan de opening van World Pride 2026 het Pride Park in het Amsterdamse Vondelpark bezocht. Samen met burgemeester Halsema sprak zij met vertegenwoordigers van verschillende organisaties uit de LHBTIQA+ gemeenschap. Aan de Pride Walk deden naar schatting 10.000 mensen mee. De mars begon op de Dam en vroeg aandacht voor inclusie en solidariteit. World Pride wordt dit jaar voor het eerst in Amsterdam gehouden en duurt tot en met 8 augustus.
9: De alarmcentrales van de ANWB, Eurocross en SOS International krijgen steeds meer telefoontjes van Nederlanders over de bosbranden in Frankrijk en Spanje. Het gaat vooral om geëvacueerde vakantiegangers met vragen over extra kosten of achtergelaten spullen. Er zijn geen meldingen van letsel. De alarmcentrales adviseren vakantiegangers een noodtas klaar te hebben en lokale instructies op te volgen.
0: Zoek- en reddingsteams hebben bij het Indonesische eiland Sulawesi een vermiste boot met 13 opvarenden teruggevonden. De 4 Nederlandse toeristen aan boord zijn ongedeerd, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens Indonesische media zijn 12 van de 13 opvarenden levend aangetroffen. Naar de schipper wordt nog gezocht. De boot raakte in slecht weer beschadigd en de opvarenden konden zich met vermoedelijk een reddingsvlot in veiligheid brengen.
10: Dit was het Binnenlands Nieuws.
11: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
12: Nu het buitenlands nieuws. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft inmiddels 1354 levens geëist. Ruim 3000 mensen zijn besmet geraakt, maakte de regering zaterdag bekend. Het virus verspreidt zich sneller dan bij eerdere uitbraken, mede doordat er nog geen goedgekeurd vaccin bestaat voor de Bundibugyo-variant. De ontwikkeling van zo'n vaccin zou nog maanden duren.
13: De politie in Berlijn heeft een verdachte op het oog voor de aanrijding met een witte auto op de Pride. Volgens de politie komt de verdachte uit islamistische kringen. Duitse media zoals Bild en Tagesspiegel melden dat het zou gaan om een 21-jarige man die in mei uit jeugdarrest is vrijgelaten. Er is een woning doorzocht in de buurt van de aanrijding, maar er zijn nog geen verdachten aangehouden.
14: Bij de vermoedelijke aanrijding met een witte auto op de Pride in Berlijn is zeker 1 persoon om het leven gekomen, een vrouw. Ongeveer 17 mensen raakten gewond, van wie 3 levensgevaarlijk. Volgens getuigen zijn er ook mensen gestoken. De politie onderzoekt of er na de aanrijding een tweede fase heeft plaatsgevonden. De witte auto wordt onderzocht op de aanwezigheid van explosieven.
15: De prefectuur van Gironde heeft opdracht gegeven nog eens 55.000 mensen te evacueren in de buitenwijken van Bordeaux vanwege bosbranden. De brand is opnieuw opgelaaid, terwijl er eerder hoop was dat het vuur niet verder zou uitbreiden door lagere temperaturen en vochtigere lucht. In het gebied waren al 167.000 mensen geëvacueerd.
16: Tijdens de Pride in Berlijn is minstens 1 persoon om het leven gekomen nadat een wit voertuig 's avonds rond 10 uur zou zijn ingereden op mensen. Ongeveer 15 personen raakten gewond, van wie meerdere levensgevaarlijk. De bestuurder liet het voertuig achter in het Tiergartenpark en is te voet gevlucht. De politie zoekt nog naar de dader of daders. Burgemeester Wegner sprak van een aanval op de vrije en cosmopolitische samenleving van Berlijn.
17: Brazilië heeft visa geweigerd aan leden van een Amerikaanse delegatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De groep wilde in Brazilië praten met kiesautoriteiten en met Flávio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro.
18: Volgens Amerikaanse media vreesde Brazilië dat de delegatie twijfel zou zaaien over het Braziliaanse kiessysteem. In het najaar vinden er verkiezingen plaats waarbij Flavio Bolsonaro het naar verwachting opneemt tegen zittend president Lula da Silva.
19: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
20: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
19: En nu het economisch nieuws. Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter, iets meer dan die van €95.
21: Vodafone Ziggo heeft na de hack bij Odido niet actief geprobeerd klanten van dat telecombedrijf over te halen, zegt financieel topman Richie Drost in het Financiële Dagblad. Wel kwamen er 2 à 3 weken lang iets meer Odido-klanten binnen dan normaal. Volgens Drost is zo'n hack slecht voor de hele sector. Vodafone Ziggo meldde vrijdag de grootste groei in internetklanten in 6 jaar. Maar dat komt volgens Drost vooral doordat er minder klanten vertrekken.
22: Kleine bedrijven in de Verenigde Staten hebben 2 rechtszaken aangespannen tegen de nieuwe wereldwijde importheffingen van de regering Trump. Ze stellen dat Trump onrechtmatig gebruik maakt van een handelswet uit 1974 om eerder door het Hoge Rechtshof verboden tarieven te vervangen. De heffingen van 10% tot 12,5% treffen tientallen handelspartners, waaronder de Europese Unie. Vanuit verschillende landen, waaronder Japan, Australië en Nieuw-Zeeland, werd boos gereageerd. Ook de Europese Commissie en de Nederlandse ondernemersorganisatie FME verwerpen de gronden voor de tarieven.
23: Chipbedrijf Nvidia investeert $1 miljard in de Zuid-Koreaanse internet- en cloudprovider Naver voor de bouw van een AI-datacenter in Zuid-Korea. Daarnaast werkt Nvidia samen met het Zuid-Koreaanse conglomeraat SK Group aan AI-datacenters met een capaciteit van meer dan 2 gigawatt. De aankondigingen vallen samen met een bezoek van de Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung aan de Verenigde Staten, waar hij onder meer techleiders ontmoette. Na een AI-top in Silicon Valley kondigde Zuid-Korea voor honderden miljarden dollar aan nieuwe AI-initiatieven aan.
24: De Amerikaanse regering heft binnenkort het importverbod op Mexicaans vee op. Dat verbod werd ruim 1 jaar geleden ingesteld om de schroefwormvlieg buiten de deur te houden en dreef de rundvleesprijzen op tot recordhoogtes. Over 30 dagen wordt de import hervat via een grensovergang in Arizona, met later nog 2 extra overgangen in New Mexico. De heropening hangt wel af van de mate waarin Mexico het insect onder controle houdt. De handel tussen beide landen gaat om zo'n 1 miljoen stuks vee per jaar.
25: De Chinese marktoezichthouder Summer heeft reisboekingsplatform Trip.com een boete opgelegd van bijna €672 miljoen wegens misbruik van zijn dominante marktpositie. Volgens de toezichthouder beperkte Trip.com de mogelijkheden voor hoteluitbaters om op meerdere platforms tegelijk actief te zijn en zelf hun prijzen te bepalen. Het bedrijf heeft ruim de helft van de Chinese online reismarkt in handen. Trip.com laat weten de beslissing te accepteren en maatregelen te nemen om zijn praktijken te verbeteren.
19: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
26: Tot slot het sportnieuws. Lewis Hamilton start zondag vanaf de 5e plek in de Grote Prijs van Hongarije. De Ferrari-coureur is 3 plaatsen teruggezet op de startgrid, omdat hij Oscar Piastri van McLaren hinderde tijdens de kwalificatie. Hamilton had de 2e tijd neergezet, maar staat nu op de 3e startrij naast Max Verstappen. Lando Norris start in zijn McLaren vanaf pole position. Max Verstappen start zondag vanaf de vierde plaats in de Grote Prijs van Hongarije. Door gridstraffen voor Lewis Hamilton en Kimi Antonelli is de Red Bull-coureur twee plekken opgeschoven. Verstappen staat op de tweede startrij naast Oscar Piastri. Lando Norris vertrekt vanuit pole position met Charles Leclerc naast zich. De race begint om 3:00 middags. Lionel Messi hoeft niet mee te doen aan de MLS All-Star Game op 29 juli. De Amerikaanse voetbalcompetitie gunt de vedette van Inter Miami rust na het WK, waar Argentinië de finale verloor van Spanje. Vorig jaar meldden Messi en teamgenoot Jordi Alba zich laat af voor de verplichte wedstrijd, wat hen een schorsing opleverde. Dit jaar is vooraf afgesproken dat WK-deelnemers een gepaste rustperiode krijgen. Darter Gian van Veen heeft de finale van het World Matchplay niet bereikt. De 24-jarige Nederlander verloor in de halve finale in Blackpool met 17-10 van de Welshman Gerwin Price. Van Veen kwam al vroeg op achterstand toen Price uitliep naar 6-1. Hoewel hij iets terugkwam, liep Price na de pauze opnieuw weg met 4 legs op rij. Price speelt de finale tegen de winnaar van de andere halve finale, tussen Luke Littler en Dirk van Duivenbode. Darter Dirk van Duivenbode is na landgenoot Gian van Veen ook uitgeschakeld in de halve finale van het World Matchplay. De 34-jarige Nederlander verloor in Blackpool kansloos met 17-5 van titelverdediger Luke Littler. De 19-jarige Engelsman liep meteen uit naar 4-0 en gaf van Duivenbode geen moment het gevoel dat er iets te halen viel. Littler neemt het in de finale op tegen de Welshman Gerwin Price. PSV heeft een oefenwedstrijd tegen Villarreal in eigen huis met 3-1 verloren. Het was de voorlaatste oefenwedstrijd voor de Johan Cruijffschaal van volgende week zondag tegen AZ. Voormalig Ajaxiet Georges Mikautadze opende de score voor de Spanjaarden in de tweede helft, waarna Villarreal verder uitliep. Trainer Peter Bos vond dat zijn ploeg veel te veel kansen had weggegeven en als geheel slecht had verdedigd. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Goedemorgen. Het is bewolkt en er kan af en toe lichte regen vallen. Vanmiddag trekken er geregeld buien over het land bij zo'n 22 graden. De wind is matig uit het westen langs de noordwestkust vrij krachtig. Vanavond nog enkele buien. Morgen wordt het droger met zonnige perioden en opnieuw rond 22 graden.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederlandse brandweerlieden op missie in Spanje hebben het zeer druk met het bestrijden van natuurbranden. Het team van 40 mensen bluste de afgelopen dagen branden bij Farrera in de Pyreneeën en bij Cervelló, ten westen van Barcelona. Bij Farrera werkten ze tot diep in de nacht, in moeilijk begaanbaar terrein, samen met Spaanse collega's. De missie duurt tot 15 augustus en is bedoeld om bijstand te verlenen en ervaring op te doen, omdat ook Nederland steeds vaker te maken krijgt met natuurbranden. Vooral rond Madrid verspreiden branden zich snel en zijn tienduizenden mensen geëvacueerd.
7: Op het Como-meer in Italië wordt gezocht naar een Nederlandse man die vermist raakte nadat hij in het water sprong om zijn 16-jarige zoon te redden. De man had zaterdag met zijn 3 kinderen een bootje gehuurd toen de oudste tijdens het zwemmen in de problemen kwam. De zoon werd door een watersporter geholpen. De 2 andere kinderen sloegen alarm.
0: Duikers van de Italiaanse brandweer zijn vanuit Milaan en Turijn naar het meer gekomen.
8: In Rotterdam hebben ruim 2500 dansers meegedaan aan de 42e editie van het Zomercarnaval. De parade met praalwagens en kostuums uit tientallen culturen trok vele duizenden bezoekers. Volgens de politie verliep het evenement zonder noemenswaardige incidenten. Net als vorig jaar werd er preventief gefouilleerd om de veiligheid te waarborgen.
9: Koningin Maxima heeft voorafgaand aan de opening van World Pride 2026 het Pride Park in het Amsterdamse Vondelpark bezocht. Samen met burgemeester Halsema sprak zij met vertegenwoordigers van verschillende organisaties uit de LHBTIQA+ gemeenschap. Aan de Pride Walk deden naar schatting 10.000 mensen mee. De mars begon op de Dam en vroeg aandacht voor inclusie en solidariteit. World Pride wordt dit jaar voor het eerst in Amsterdam gehouden en duurt tot en met 8 augustus.
10: De alarmcentrales van de ANWB, Eurocross en SOS International krijgen steeds meer telefoontjes van Nederlanders over de bosbranden in Frankrijk en Spanje. Het gaat vooral om geëvacueerde vakantiegangers met vragen over extra kosten of achtergelaten spullen. Er zijn geen meldingen van letsel. De alarmcentrales adviseren vakantiegangers een noodtas klaar te hebben en lokale instructies op te volgen.
11: Zoek- en reddingsteams hebben bij het Indonesische eiland Sulawesi een vermiste boot met 13 opvarenden teruggevonden. De 4 Nederlandse toeristen aan boord zijn ongedeerd, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens Indonesische media zijn 12 van de 13 opvarenden levend aangetroffen. Naar de schipper wordt nog gezocht. De boot raakte in slecht weer beschadigd en de opvarenden konden zich met vermoedelijk een reddingsvlot in veiligheid brengen.
12: Dit was het Binnenlands Nieuws.
13: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
27: Nu het buitenlands nieuws. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft inmiddels 1354 levens geëist. Ruim 3000 mensen zijn besmet geraakt, maakte de regering zaterdag bekend. Het virus verspreidt zich sneller dan bij eerdere uitbraken, mede doordat er nog geen goedgekeurd vaccin bestaat voor de Bundibugyo-variant. De ontwikkeling van zo'n vaccin zou nog maanden duren.
28: De politie in Berlijn heeft een verdachte op het oog voor de aanrijding met een witte auto op de Pride. Volgens de politie komt de verdachte uit islamistische kringen. Duitse media zoals Bild en Tagesspiegel melden dat het zou gaan om een 21-jarige man die in mei uit jeugdarrest is vrijgelaten. Er is een woning doorzocht in de buurt van de aanrijding, maar er zijn nog geen verdachten aangehouden.
29: Bij de vermoedelijke aanrijding met een witte auto op de Pride in Berlijn is zeker 1 persoon om het leven gekomen, een vrouw. Ongeveer 17 mensen raakten gewond, van wie 3 levensgevaarlijk. Volgens getuigen zijn er ook mensen gestoken. De politie onderzoekt of er na de aanrijding een tweede fase heeft plaatsgevonden. De witte auto wordt onderzocht op de aanwezigheid van explosieven.
30: De prefectuur van Gironde heeft opdracht gegeven nog eens 55.000 mensen te evacueren in de buitenwijken van Bordeaux vanwege bosbranden. De brand is opnieuw opgelaaid, terwijl er eerder hoop was dat het vuur niet verder zou uitbreiden door lagere temperaturen en vochtigere lucht. In het gebied waren al 167.000 mensen geëvacueerd.
31: Tijdens de Pride in Berlijn is minstens 1 persoon om het leven gekomen nadat een wit voertuig 's avonds rond 10 uur zou zijn ingereden op mensen. Ongeveer 15 personen raakten gewond, van wie meerdere levensgevaarlijk. De bestuurder liet het voertuig achter in het Tiergartenpark en is te voet gevlucht. De politie zoekt nog naar de dader of daders. Burgemeester Wegner sprak van een aanval op de vrije en cosmopolitische samenleving van Berlijn.
14: Brazilië heeft visa geweigerd aan leden van een Amerikaanse delegatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De groep wilde in Brazilië praten met kiesautoriteiten en met Flavio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro. Volgens Amerikaanse media vreesde Brazilië dat de delegatie twijfel zou zaaien over het Braziliaanse kiessysteem. In het najaar vinden er verkiezingen plaats waarbij Flavio Bolsonaro het naar verwachting opneemt tegen zittend president Lula da Silva.
15: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
16: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
17: En nu het economisch nieuws. Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter, iets meer dan die van €95.
18: VodafoneZiggo heeft na de hack bij Odido niet actief geprobeerd klanten van dat telecombedrijf over te halen, zegt financieel topman Richie Drost in het Financiële Dagblad. Wel kwamen er 2 à 3 weken lang iets meer Odido-klanten binnen dan normaal. Volgens Drost is zo'n hack slecht voor de hele sector. VodafoneZiggo meldde vrijdag de grootste groei in internetklanten in 6 jaar. Maar dat komt volgens Drost vooral doordat er minder klanten vertrekken.
19: Kleine bedrijven in de Verenigde Staten hebben 2 rechtszaken aangespannen tegen de nieuwe wereldwijde importheffingen van de regering Trump. Ze stellen dat Trump onrechtmatig gebruik maakt van een handelswet uit 1974 om eerder door het Hoge Rechtshof verboden tarieven te vervangen. De heffingen van 10% tot 12,5% treffen tientallen handelspartners, waaronder de Europese Unie. Vanuit verschillende landen, waaronder Japan, Australië en Nieuw-Zeeland, werd boos gereageerd. Ook de Europese Commissie en de Nederlandse ondernemersorganisatie FME verwerpen de gronden voor de tarieven.
20: Chipbedrijf Nvidia investeert $1 miljard in de Zuid-Koreaanse internet- en cloudprovider Naver voor de bouw van een AI-datacenter in Zuid-Korea. Daarnaast werkt Nvidia samen met het Zuid-Koreaanse conglomeraat SK Group aan AI-datacenters met een capaciteit van meer dan 2 gigawatt. De aankondigingen vallen samen met een bezoek van de Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung aan de Verenigde Staten, waar hij onder meer techleiders ontmoette. Na een AI-top in Silicon Valley kondigde Zuid-Korea voor honderden miljarden dollar aan nieuwe AI-initiatieven aan.
21: De Amerikaanse regering heft binnenkort het importverbod op Mexicaans vee op. Dat verbod werd ruim 1 jaar geleden ingesteld om de schroefwormvlieg buiten de deur te houden en dreef de rundvleesprijzen op tot recordhoogtes. Over 30 dagen wordt de import hervat via een grensovergang in Arizona, met later nog 2 extra overgangen in New Mexico. De heropening hangt wel af van de mate waarin Mexico het insect onder controle houdt. De handel tussen beide landen gaat om zo'n 1 miljoen stuks vee per jaar.
22: De Chinese marktoezichthouder Summer heeft reisboekingsplatform Trip.com een boete opgelegd van bijna €672 miljoen wegens misbruik van zijn dominante marktpositie. Volgens de toezichthouder beperkte Trip.com de mogelijkheden voor hoteluitbaters om op meerdere platforms tegelijk actief te zijn en zelf hun prijzen te bepalen. Het bedrijf heeft ruim de helft van de Chinese online reismarkt in handen. Trip.com laat weten de beslissing te accepteren en maatregelen te nemen om zijn praktijken te verbeteren.
23: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
26: Tot slot het sportnieuws. Lewis Hamilton start zondag vanaf de 5e plek in de Grote Prijs van Hongarije. De Ferrari-coureur is 3 plaatsen teruggezet op de startgrid omdat hij Oscar Piastri van McLaren hinderde tijdens de kwalificatie. Hamilton had de 2e tijd neergezet, maar staat nu op de 3e startrij naast Max Verstappen. Lando Norris start in zijn McLaren vanaf pole position. Max Verstappen start zondag vanaf de 4e plaats in de Grote Prijs van Hongarije. Door gridstraffen voor Lewis Hamilton en Kimi Antonelli is de Red Bull-coureur 2 plekken opgeschoven. Verstappen staat op de 2e startrij naast Oscar Piastri. Lando Norris vertrekt vanuit pole position met Charles Leclerc naast zich. De race begint om 3:00 middags. Lionel Messi hoeft niet mee te doen aan de MLS All-Star Game op 29 juli. De Amerikaanse voetbalcompetitie gunt de vedette van Inter Miami rust na het WK, waar Argentinië de finale verloor van Spanje. Vorig jaar meldden Messi en teamgenoot Jordi Alba zich laat af voor de verplichte wedstrijd, wat hen een schorsing opleverde. Dit jaar is vooraf afgesproken dat WK-deelnemers een gepaste rustperiode krijgen. Darter Gian van Veen heeft de finale van het World Matchplay niet bereikt. De 24-jarige Nederlander verloor in de halve finale in Blackpool met 17-10 van de Welshman Gerwin Price. Van Veen kwam al vroeg op achterstand toen Price uitliep naar 6-1. Hoewel hij iets terugkwam, liep Price na de pauze opnieuw weg met 4 legs op rij. Price speelt de finale tegen de winnaar van de andere halve finale tussen Luke Littler en Dirk van Duivenbode. Darter Dirk van Duivenbode is na landgenoot Gian van Veen ook uitgeschakeld in de halve finale van het World Matchplay. De 34-jarige Nederlander verloor in Blackpool kansloos met 17-5 van titelverdediger Luke Littler. De 19-jarige Engelsman liep meteen uit naar 4-0 en gaf van Duivenbode geen moment het gevoel dat er iets te halen viel. Littler neemt het in de finale op tegen de Welshman Gerwin Price. PSV heeft een oefenwedstrijd tegen Villarreal in eigen huis met 3-1 verloren. Het was de voorlaatste oefenwedstrijd voor de Johan Cruijffschaal van volgende week zondag tegen AZ. Voormalig Ajaxiet Jorge Mikautadze opende de score voor de Spanjaarden in de tweede helft, waarna Villarreal verder uitliep. Trainer Peter Bos vond dat zijn ploeg veel te veel kansen had weggegeven en als geheel slecht had verdedigd. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Goedemorgen. Het is bewolkt en er kan af en toe lichte regen vallen. Vanmiddag trekken er geregeld buien over het land bij zo'n 22 graden. De wind is matig uit het westen langs de noordwestkust vrij krachtig. Vanavond nog enkele buien. Morgen wordt het droger met zonnige perioden en opnieuw rond 22 graden.
3: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederlandse brandweerlieden op missie in Spanje hebben het zeer druk met het bestrijden van natuurbranden. Het team van 40 mensen bluste de afgelopen dagen branden bij Farrera in de Pyreneeën en bij Cervelló, ten westen van Barcelona. Bij Farrera werkten ze tot diep in de nacht, in moeilijk begaanbaar terrein, samen met Spaanse collega's. De missie duurt tot 15 augustus en is bedoeld om bijstand te verlenen en ervaring op te doen, omdat ook Nederland steeds vaker te maken krijgt met natuurbranden. Vooral rond Madrid verspreiden branden zich snel en zijn tienduizenden mensen geëvacueerd.
6: Op het Como-meer in Italië wordt gezocht naar een Nederlandse man die vermist raakte nadat hij in het water sprong om zijn 16-jarige zoon te redden.
31: De man had zaterdag met zijn drie kinderen een bootje gehuurd toen de oudste tijdens het zwemmen in de problemen kwam. De zoon werd door een watersporter geholpen. De twee andere kinderen sloegen alarm. Duikers van de Italiaanse brandweer zijn vanuit Milaan en Turijn naar het meer gekomen. In Rotterdam hebben ruim 2500 dansers meegedaan aan de 42e editie van het Zomercarnaval. De parade met praalwagens en kostuums uit tientallen culturen trok vele duizenden bezoekers. Volgens de politie verliep het evenement zonder noemenswaardige incidenten. Net als vorig jaar werd er preventief gefouilleerd om de veiligheid te waarborgen. Koningin Maxima heeft voorafgaand aan de opening van World Pride 2026 het Pride Park in het Amsterdamse Vondelpark bezocht. Samen met burgemeester Halsema sprak zij met vertegenwoordigers van verschillende organisaties uit de LHBTIQA+ gemeenschap. Aan de Pride Walk deden naar schatting 10.000 mensen mee. De mars begon op de Dam en vroeg aandacht voor inclusie en solidariteit. World Pride wordt dit jaar voor het eerst in Amsterdam gehouden en duurt tot en met 8 augustus. De alarmcentrales van de ANWB, Eurocross en SOS International krijgen steeds meer telefoontjes van Nederlanders over de bosbranden in Frankrijk en Spanje. Het gaat vooral om geëvacueerde vakantiegangers met vragen over extra kosten of achtergelaten spullen. Er zijn geen meldingen van letsel. De alarmcentrales adviseren vakantiegangers een noodtas klaar te hebben en lokale instructies op te volgen. Zoek- en reddingsteams hebben bij het Indonesische eiland Sulawesi een vermiste boot met 13 opvarenden teruggevonden. De vier Nederlandse toeristen aan boord zijn ongedeerd, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens Indonesische media zijn 12 van de 13 opvarenden levend aangetroffen. Naar de schipper wordt nog gezocht. De boot raakte in slecht weer beschadigd en de opvarenden konden zich met vermoedelijk een reddingsvlot in veiligheid brengen.
7: Dit was het Binnenlands Nieuws.
8: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft inmiddels 1354 levens geëist. Ruim 3000 mensen zijn besmet geraakt, maakte de regering zaterdag bekend. Het virus verspreidt zich sneller dan bij eerdere uitbraken, mede doordat er nog geen goedgekeurd vaccin bestaat voor de Bundibugyo-variant. De ontwikkeling van zo'n vaccin zou nog maanden duren. De politie in Berlijn heeft een verdachte op het oog voor de aanrijding met een witte auto op de Pride. Volgens de politie komt de verdachte uit islamistische kringen. Duitse media zoals Bild en Tagesspiegel melden dat het zou gaan om een 21-jarige man die in mei uit jeugdarrest is vrijgelaten. Er is een woning doorzocht in de buurt van de aanrijding, maar er zijn nog geen verdachten aangehouden. Bij de vermoedelijke aanrijding met een witte auto op de Pride in Berlijn is zeker één persoon om het leven gekomen, een vrouw. Ongeveer 17 mensen raakten gewond, van wie 3 levensgevaarlijk. Volgens getuigen zijn er ook mensen gestoken. De politie onderzoekt of er na de aanrijding een tweede fase heeft plaatsgevonden. De witte auto wordt onderzocht op de aanwezigheid van explosieven. De prefectuur van Gironde heeft opdracht gegeven nog eens 55.000 mensen te evacueren in de buitenwijken van Bordeaux vanwege bosbranden. De brand is opnieuw opgelaaid, terwijl er eerder hoop was dat het vuur niet verder zou uitbreiden door lagere temperaturen en vochtigere lucht. In het gebied waren al 167.000 mensen geëvacueerd. Tijdens de Pride in Berlijn is minstens 1 persoon om het leven gekomen nadat een wit voertuig 's avonds rond 10 uur zou zijn ingereden op mensen. Ongeveer 15 personen raakten gewond, van wie meerdere levensgevaarlijk.
9: De bestuurder liet het voertuig achter in het Tiergartenpark en is te voet gevlucht. De politie zoekt nog naar de dader of daders. Burgemeester Wegner sprak van een aanval op de vrije en cosmopolitische samenleving van Berlijn.
10: Brazilië heeft visa geweigerd aan leden van een Amerikaanse delegatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De groep wilde in Brazilië praten met kiesautoriteiten en met Flavio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro. Volgens Amerikaanse media vreesde Brazilië dat de delegatie twijfel zou zaaien over het Braziliaanse kiessysteem. In het najaar vinden er verkiezingen plaats waarbij Flavio Bolsonaro het naar verwachting opneemt tegen zittend president Lula da Silva.
15: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
11: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
12: En nu het economisch nieuws. Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter, iets meer dan die van €95.
13: Vodafone Ziggo heeft na de hack bij Odido niet actief geprobeerd klanten van dat telecombedrijf over te halen, zegt financieel topman Richie Drost in het Financiële Dagblad. Wel kwamen er 2 à 3 weken lang iets meer Odido-klanten binnen dan normaal. Volgens Drost is zo'n hack slecht voor de hele sector. Vodafone Ziggo meldde vrijdag de grootste groei in internetklanten in 6 jaar. Maar dat komt volgens Drost vooral doordat er minder klanten vertrekken.
14: Kleine bedrijven in de Verenigde Staten hebben 2 rechtszaken aangespannen tegen de nieuwe wereldwijde importheffingen van de regering Trump. Ze stellen dat Trump onrechtmatig gebruik maakt van een handelswet uit 1974 om eerder door het Hoge Rechtshof verboden tarieven te vervangen. De heffingen van 10% tot 12,5% treffen tientallen handelspartners, waaronder de Europese Unie. Vanuit verschillende landen, waaronder Japan, Australië en Nieuw-Zeeland, werd boos gereageerd. Ook de Europese Commissie en de Nederlandse ondernemersorganisatie FME verwerpen de gronden voor de tarieven.
24: Chipbedrijf Nvidia investeert $1 miljard in de Zuid-Koreaanse internet- en cloudprovider Naver voor de bouw van een AI-datacenter in Zuid-Korea. Daarnaast werkt Nvidia samen met het Zuid-Koreaanse conglomeraat SK Group aan AI-datacenters met een capaciteit van meer dan 2 gigawatt. De aankondigingen vallen samen met een bezoek van de Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung aan de Verenigde Staten, waar hij onder meer techleiders ontmoette. Na een AI-top in Silicon Valley kondigde Zuid-Korea voor honderden miljarden dollar aan nieuwe AI-initiatieven aan.
25: De Amerikaanse regering heft binnenkort het importverbod op Mexicaans vee op. Dat verbod werd ruim 1 jaar geleden ingesteld om de schroefwormvlieg buiten de deur te houden en dreef de rundvleesprijzen op tot recordhoogtes. Over 30 dagen wordt de import hervat via een grensovergang in Arizona, met later nog 2 extra overgangen in New Mexico. De heropening hangt wel af van de mate waarin Mexico het insect onder controle houdt. De handel tussen beide landen gaat om zo'n 1 miljoen stuks vee per jaar.
27: De Chinese marktoezichthouder Summer heeft reisboekingsplatform Trip.com een boete opgelegd van bijna €672 miljoen wegens misbruik van zijn dominante marktpositie. Volgens de toezichthouder beperkte Trip.com de mogelijkheden voor hoteluitbaters om op meerdere platforms tegelijk actief te zijn en zelf hun prijzen te bepalen. Het bedrijf heeft ruim de helft van de Chinese online reismarkt in handen. Trip.com laat weten de beslissing te accepteren en maatregelen te nemen om zijn praktijken te verbeteren.
16: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
17: Tot slot het sportnieuws. Lewis Hamilton start zondag vanaf de vijfde plek in de Grote Prijs van Hongarije. De Ferrari-coureur is 3 plaatsen teruggezet op de startgrid, omdat hij Oscar Piastri van McLaren hinderde tijdens de kwalificatie. Hamilton had de tweede tijd neergezet, maar staat nu op de derde startrij naast Max Verstappen. Lando Norris

0: Messi hoeft niet mee te doen aan de MLS All-Star Game op 29 juli. De Amerikaanse voetbalcompetitie gunt de vedette van Inter Miami rust na het WK, waar Argentinië de finale verloor van Spanje. Vorig jaar meldden Messi en teamgenoot Jordi Alba zich laat af voor de verplichte wedstrijd, wat hen een schorsing opleverde. Dit jaar is vooraf afgesproken dat WK-deelnemers een gepaste rustperiode krijgen. Darter Gian van Veen heeft de finale van het World Matchplay niet bereikt. De 24-jarige Nederlander verloor in de halve finale in Blackpool met 17-10 van de Welshman Gerwin Price. Van Veen kwam al vroeg op achterstand toen Price uitliep naar 6-1. Hoewel hij iets terugkwam, liep Price na de pauze opnieuw weg met 4 legs op rij. Price speelt de finale tegen de winnaar van de andere halve finale, tussen Luke Littler en Dirk van Duivenbode. Darter Dirk van Duivenbode is na landgenoot Gian van Veen ook uitgeschakeld in de halve finale van het World Matchplay. De 34-jarige Nederlander verloor in Blackpool kansloos met 17-5 van titelverdediger Luke Littler. De 19-jarige Engelsman liep meteen uit naar 4-0 en gaf van Duivenbode geen moment het gevoel dat er iets te halen viel. Littler neemt het in de finale op tegen de Welshman Gerwin Price. PSV heeft een oefenwedstrijd tegen Villarreal in eigen huis met 3-1 verloren. Het was de voorlaatste oefenwedstrijd voor de Johan Cruijffschaal van volgende week zondag tegen AZ. Voormalig Ajaxiet Georges Mikautadze opende de score voor de Spanjaarden in de tweede helft, waarna Villarreal verder uitliep. Trainer Peter Bos vond dat zijn ploeg veel te veel kansen had weggegeven en als geheel slecht had verdedigd. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Goedemorgen. Het is bewolkt en er kan af en toe lichte regen vallen. Vanmiddag trekken er geregeld buien over het land met een temperatuur rond 22 graden. De wind is matig uit het westen, langs de noordwestkust vrij krachtig. Vanavond nog enkele buien, maar morgen klaart het op met zonnige perioden en wordt het droog bij zo'n 22 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederlandse brandweerlieden op missie in Spanje hebben het zeer druk met het bestrijden van natuurbranden. Het team van 40 mensen bluste de afgelopen dagen branden bij Farrera in de Pyreneeën en bij Cervelló, ten westen van Barcelona. Bij Farrera werkten ze tot diep in de nacht, in moeilijk begaanbaar terrein, samen met Spaanse collega's. De missie duurt tot 15 augustus en is bedoeld om bijstand te verlenen en ervaring op te doen, omdat ook Nederland steeds vaker te maken krijgt met natuurbranden. Vooral rond Madrid verspreiden branden zich snel en zijn tienduizenden mensen geëvacueerd.
5: Op het Como-meer in Italië wordt gezocht naar een Nederlandse man die vermist raakte nadat hij in het water sprong om zijn 16-jarige zoon te redden. De man had zaterdag met zijn 3 kinderen een bootje gehuurd toen de oudste tijdens het zwemmen in de problemen kwam. De zoon werd door een watersporter geholpen. De 2 andere kinderen sloegen alarm. Duikers van de Italiaanse brandweer zijn vanuit Milaan en Turijn naar het meer gekomen. In Rotterdam hebben ruim 2500 dansers meegedaan aan de 42e editie van het Zomercarnaval. De parade met praalwagens en kostuums uit tientallen culturen trok vele duizenden bezoekers. Volgens de politie verliep het evenement zonder noemenswaardige incidenten. Net als vorig jaar werd er preventief gefouilleerd om de veiligheid te waarborgen.
6: Koningin Maxima heeft voorafgaand aan de opening van World Pride

0: 2026 het Pride Park in het Amsterdamse Vondelpark bezocht. Samen met burgemeester Halsema sprak zij met vertegenwoordigers van verschillende organisaties uit de LHBTIQA+ gemeenschap. Aan de Pride Walk deden naar schatting 10.000 mensen mee. De mars begon op de Dam en vroeg aandacht voor inclusie en solidariteit. World Pride wordt dit jaar voor het eerst in Amsterdam gehouden en duurt tot en met 8 augustus. De alarmcentrales van de ANWB, Eurocross en SOS International krijgen steeds meer telefoontjes van Nederlanders over de bosbranden in Frankrijk en Spanje. Het gaat vooral om geëvacueerde vakantiegangers met vragen over extra kosten of achtergelaten spullen. Er zijn geen meldingen van letsel. De alarmcentrales adviseren vakantiegangers een noodtas klaar te hebben en lokale instructies op te volgen. Zoek- en reddingsteams hebben bij het Indonesische eiland Sulawesi een vermiste boot met 13 opvarenden teruggevonden. De 4 Nederlandse toeristen aan boord zijn ongedeerd, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens Indonesische media zijn 12 van de 13 opvarenden levend aangetroffen. Naar de schipper wordt nog gezocht. De boot raakte in slecht weer beschadigd en de opvarenden konden zich met vermoedelijk een reddingsvlot in veiligheid brengen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft inmiddels 1354 levens geëist. Ruim 3000 mensen zijn besmet geraakt, maakte de regering zaterdag bekend. Het virus verspreidt zich sneller dan bij eerdere uitbraken, mede doordat er nog geen goedgekeurd vaccin bestaat voor de Bundibugyo-variant. De ontwikkeling van zo'n vaccin zou nog maanden duren. De politie in Berlijn heeft een verdachte op het oog voor de aanrijding met een witte auto op de Pride. Volgens de politie komt de verdachte uit islamistische kringen. Duitse media zoals Bild en Tagesspiegel melden dat het zou gaan om een 21-jarige man die in mei uit jeugdarrest is vrijgelaten. Er is een woning doorzocht in de buurt van de aanrijding, maar er zijn nog geen verdachten aangehouden. Bij de vermoedelijke aanrijding met een witte auto op de Pride in Berlijn is zeker 1 persoon om het leven gekomen, een vrouw. Ongeveer 17 mensen raakten gewond, van wie 3 levensgevaarlijk. Volgens getuigen zijn er ook mensen gestoken. De politie onderzoekt of er na de aanrijding een tweede fase heeft plaatsgevonden. De witte auto wordt onderzocht op de aanwezigheid van explosieven. De prefectuur van Gironde heeft opdracht gegeven nog eens 55.000 mensen te evacueren in de buitenwijken van Bordeaux vanwege bosbranden. De brand is opnieuw opgelaaid, terwijl er eerder hoop was dat het vuur niet verder zou uitbreiden door lagere temperaturen en vochtigere lucht. In het gebied waren al 167.000 mensen geëvacueerd. Tijdens de Pride in Berlijn is minstens 1 persoon om het leven gekomen nadat een wit voertuig 's avonds rond 10 uur zou zijn ingereden op mensen. Ongeveer 15 personen raakten gewond, van wie meerdere levensgevaarlijk. De bestuurder liet het voertuig achter in het Tiergartenpark en is te voet gevlucht. De politie zoekt nog naar de dader of daders. Burgemeester Wegner sprak van een aanval op de vrije en cosmopolitische samenleving van Berlijn. Brazilië heeft visa geweigerd aan leden van een Amerikaanse delegatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De groep wilde in Brazilië praten met kiesautoriteiten en met Flavio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro. Volgens Amerikaanse media vreesde Brazilië dat de delegatie twijfel zou zaaien over het Braziliaanse kiessysteem. In het najaar vinden er verkiezingen plaats waarbij Flavio Bolsonaro het naar verwachting opneemt tegen zittend president Lula da Silva.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter, iets meer dan die van €95. Vodafone Ziggo heeft na de hack bij Odido niet actief geprobeerd klanten van dat telecombedrijf over te halen, zegt financieel topman Richie Drost in het Financiële Dagblad. Wel kwamen er 2 à 3 weken lang iets meer Odido-klanten binnen dan normaal. Volgens Drost is zo'n hack slecht voor de hele sector. Vodafone Ziggo meldde vrijdag de grootste groei in internetklanten in 6 jaar. Maar dat komt volgens Drost vooral doordat er minder klanten vertrekken. Kleine bedrijven in de Verenigde Staten hebben 2 rechtszaken aangespannen tegen de nieuwe wereldwijde importheffingen van de regering Trump. Ze stellen dat Trump onrechtmatig gebruik maakt van een handelswet uit 1974 om eerder door het Hoge Rechtshof verboden tarieven te vervangen. De heffingen van 10% tot 12,5% treffen tientallen handelspartners, waaronder de Europese Unie. Vanuit verschillende landen, waaronder Japan, Australië en Nieuw-Zeeland, werd boos gereageerd. Ook de Europese Commissie en de Nederlandse ondernemersorganisatie FME verwerpen de gronden voor de tarieven. Chipbedrijf Nvidia investeert $1 miljard in de Zuid-Koreaanse internet- en cloudprovider Naver voor de bouw van een AI-datacenter in Zuid-Korea. Daarnaast werkt Nvidia samen met het Zuid-Koreaanse conglomeraat SK Group aan AI-datacenters met een capaciteit van meer dan 2 gigawatt. De aankondigingen vallen samen met een bezoek van de Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung aan de Verenigde Staten, waar hij onder meer techleiders ontmoette. Na een AI-top in Silicon Valley kondigde Zuid-Korea voor honderden miljarden dollar aan nieuwe AI-initiatieven aan. De Amerikaanse regering heft binnenkort het importverbod op Mexicaans vee op. Dat verbod werd ruim 1 jaar geleden ingesteld om de schroefwormvlieg buiten de deur te houden en dreef de rundvleesprijzen op tot recordhoogtes. Over 30 dagen wordt de import hervat via een grensovergang in Arizona, met later nog 2 extra overgangen in New Mexico. De heropening hangt wel af van de mate waarin Mexico het insect onder controle houdt. De handel tussen beide landen gaat om zo'n 1 miljoen stuks vee per jaar. De Chinese markttoezichthouder Summer heeft reisboekingsplatform Trip.com een boete opgelegd van bijna €672 miljoen wegens misbruik van zijn dominante marktpositie. Volgens de toezichthouder beperkte Trip.com de mogelijkheden voor hoteluitbaters om op meerdere platforms tegelijk actief te zijn en zelf hun prijzen te bepalen. Het bedrijf heeft ruim de helft van de Chinese online reismarkt in handen. Trip.com laat weten de beslissing te accepteren en maatregelen te nemen om zijn praktijken te verbeteren. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Lewis Hamilton start zondag vanaf de 5e plek in de Grote Prijs van Hongarije. De Ferrari-coureur is 3 plaatsen teruggezet op de startgrid, omdat hij Oscar Piastri van McLaren hinderde tijdens de kwalificatie. Hamilton had de 2e tijd neergezet, maar staat nu op de 3e startrij naast Max Verstappen. Lando Norris start in zijn McLaren vanaf pole position. Max Verstappen start zondag vanaf de 4e plaats in de Grote Prijs van Hongarije. Door gridstraffen voor Lewis Hamilton en Kimi Antonelli is de Red Bull-coureur 2 plekken opgeschoven.
3: Verstappen staat op de tweede startrij naast Oscar Piastri. Lando Norris vertrekt vanuit pole position met Charles Leclerc naast zich. De race begint om 3:00 middags. Lionel Messi hoeft niet mee te doen aan de MLS All-Star Game op 29 juli. De Amerikaanse voetbalcompetitie gunt de vedette van Inter Miami rust na het WK, waar Argentinië de finale verloor van Spanje. Vorig jaar meldden Messi en teamgenoot Jordi Alba zich laat af voor de verplichte wedstrijd, wat hen een schorsing opleverde. Dit jaar is vooraf afgesproken dat WK-deelnemers een gepaste rustperiode krijgen. Darter Gian van Veen heeft de finale van het World Matchplay niet bereikt. De 24-jarige Nederlander verloor in de halve finale in Blackpool met 17-10 van de Welshman Gerwin Price. Van Veen kwam al vroeg op achterstand toen Price uitliep naar 6-1. Hoewel hij iets terugkwam, liep Price na de pauze opnieuw weg met 4 legs op rij. Price speelt de finale tegen de winnaar van de andere halve finale tussen Luke Littler en Dirk van Duivenbode. Darter Dirk van Duivenbode is na landgenoot Gian van Veen ook uitgeschakeld in de halve finale van het World Matchplay. De 34-jarige Nederlander verloor in Blackpool kansloos met 17-5 van titelverdediger Luke Littler. De 19-jarige Engelsman liep meteen uit naar 4-0 en gaf van Duivenbode geen moment het gevoel dat er iets te halen viel. Littler neemt het in de finale op tegen de Welshman Gerwin Price. PSV heeft een oefenwedstrijd tegen Villarreal in eigen huis met 3-1 verloren. Het was de voorlaatste oefenwedstrijd voor de Johan Cruijffschaal van volgende week zondag tegen AZ. Voormalig Ajaxiet Georges Mikautadze opende de score voor de Spanjaarden in de tweede helft, waarna Villarreal verder uitliep. Trainer Peter Bos vond dat zijn ploeg veel te veel kansen had weggegeven en als geheel slecht had verdedigd. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Goedemorgen. Het is bewolkt en er kan af en toe lichte regen vallen. Vanmiddag trekken er geregeld buien over het land met een temperatuur rond 22 graden. De wind is matig uit het westen, langs de noordwestkust vrij krachtig. Vanavond nog enkele buien, maar morgen klaart het op met zonnige perioden en wordt het droog bij zo'n 22 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederlandse brandweerlieden op missie in Spanje hebben het zeer druk met het bestrijden van natuurbranden. Het team van 40 mensen bluste de afgelopen dagen branden bij Farrera in de Pyreneeën en bij Cervelló, ten westen van Barcelona. Bij Farrera werkten ze tot diep in de nacht, in moeilijk begaanbaar terrein, samen met Spaanse collega's. De missie duurt tot 15 augustus en is bedoeld om bijstand te verlenen en ervaring op te doen, omdat ook Nederland steeds vaker te maken krijgt met natuurbranden. Vooral rond Madrid verspreiden branden zich snel en zijn tienduizenden mensen geëvacueerd.
9: Op het Como-meer in Italië wordt gezocht naar een Nederlandse man die vermist raakte nadat hij in het water sprong om zijn 16-jarige zoon te redden. De man had zaterdag met zijn 3 kinderen een bootje gehuurd toen de oudste tijdens het zwemmen in de problemen kwam. De zoon werd door een watersporter geholpen. De 2 andere kinderen sloegen alarm. Duikers van de Italiaanse brandweer zijn vanuit Milaan en Turijn naar het meer gekomen. In Rotterdam hebben ruim 2500 dansers meegedaan aan de 42e editie van het Zomercarnaval. De parade met praalwagens en kostuums uit tientallen culturen trok vele duizenden bezoekers.
10: Volgens de politie verliep het evenement zonder noemenswaardige incidenten. Net als vorig jaar werd er preventief gefouilleerd om de veiligheid te waarborgen.
11: Koningin Maxima heeft voorafgaand aan de opening van World Pride 2026 het Pride Park in het Amsterdamse Vondelpark bezocht. Samen met burgemeester Halsema sprak zij met vertegenwoordigers van verschillende organisaties uit de LHBTIQA+ gemeenschap. Aan de Pride Walk deden naar schatting 10.000 mensen mee. De mars begon op de Dam en vroeg aandacht voor inclusie en solidariteit. World Pride wordt dit jaar voor het eerst in Amsterdam gehouden en duurt tot en met 8 augustus.
12: De alarmcentrales van de ANWB, Eurocross en SOS International krijgen steeds meer telefoontjes van Nederlanders over de bosbranden in Frankrijk en Spanje. Het gaat vooral om geëvacueerde vakantiegangers met vragen over extra kosten of achtergelaten spullen. Er zijn geen meldingen van letsel. De alarmcentrales adviseren vakantiegangers een noodtas klaar te hebben en lokale instructies op te volgen.
13: Zoek- en reddingsteams hebben bij het Indonesische eiland Sulawesi een vermiste boot met 13 opvarenden teruggevonden. De 4 Nederlandse toeristen aan boord zijn ongedeerd, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens Indonesische media zijn 12 van de 13 opvarenden levend aangetroffen. Naar de schipper wordt nog gezocht. De boot raakte in slecht weer beschadigd en de opvarenden konden zich met vermoedelijk een reddingsvlot in veiligheid brengen.
14: Dit was het Binnenlands Nieuws.
15: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
16: Nu het buitenlands nieuws. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft inmiddels 1354 levens geëist. Ruim 3000 mensen zijn besmet geraakt, maakte de regering zaterdag bekend. Het virus verspreidt zich sneller dan bij eerdere uitbraken, mede doordat er nog geen goedgekeurd vaccin bestaat voor de Bundibugyo-variant. De ontwikkeling van zo'n vaccin zou nog maanden duren.
17: De politie in Berlijn heeft een verdachte op het oog voor de aanrijding met een witte auto op de Pride. Volgens de politie komt de verdachte uit islamistische kringen. Duitse media zoals Bild en Tagesspiegel melden dat het zou gaan om een 21-jarige man die in mei uit jeugdarrest is vrijgelaten. Er is een woning doorzocht in de buurt van de aanrijding, maar er zijn nog geen verdachten aangehouden.
18: Bij de vermoedelijke aanrijding met een witte auto op de Pride in Berlijn is zeker 1 persoon om het leven gekomen, een vrouw. Ongeveer 17 mensen raakten gewond, van wie 3 levensgevaarlijk. Volgens getuigen zijn er ook mensen gestoken. De politie onderzoekt of er na de aanrijding een tweede fase heeft plaatsgevonden. De witte auto wordt onderzocht op de aanwezigheid van explosieven.
19: De prefectuur van Gironde heeft opdracht gegeven nog eens 55.000 mensen te evacueren in de buitenwijken van Bordeaux vanwege bosbranden. De brand is opnieuw opgelaaid, terwijl er eerder hoop was dat het vuur niet verder zou uitbreiden door lagere temperaturen en vochtigere lucht. In het gebied waren al 167.000 mensen geëvacueerd.
20: Tijdens de Pride in Berlijn is minstens 1 persoon om het leven gekomen nadat een wit voertuig 's avonds rond 10 uur zou zijn ingereden op mensen. Ongeveer 15 personen raakten gewond, van wie meerdere levensgevaarlijk. De bestuurder liet het voertuig achter in het Tiergartenpark en is te voet gevlucht. De politie zoekt nog naar de dader of daders. Burgemeester Wegner sprak van een aanval op de vrije en cosmopolitische samenleving van Berlijn.
21: Brazilië heeft visa geweigerd aan leden van een Amerikaanse delegatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De groep wilde in Brasilia praten met kiesautoriteiten en met Flávio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro.
0: Volgens Amerikaanse media vreesde Brazilië dat de delegatie twijfel zou zaaien over het Braziliaanse kiessysteem. In het najaar vinden er verkiezingen plaats waarbij Flavio Bolsonaro het naar verwachting opneemt tegen zittend president Lula da Silva.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
22: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
23: En nu het economisch nieuws.
24: Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter, iets meer dan die van €95.
25: Vodafone Ziggo heeft na de hack bij Odido niet actief geprobeerd klanten van dat telecombedrijf over te halen, zegt financieel topman Richie Drost in het Financiële Dagblad. Wel kwamen er 2 à 3 weken lang iets meer Odido-klanten binnen dan normaal. Volgens Drost is zo'n hack slecht voor de hele sector. Vodafone Ziggo meldde vrijdag de grootste groei in internetklanten in 6 jaar. Maar dat komt volgens Drost vooral doordat er minder klanten vertrekken.
26: Kleine bedrijven in de Verenigde Staten hebben 2 rechtszaken aangespannen tegen de nieuwe wereldwijde importheffingen van de regering Trump. Ze stellen dat Trump onrechtmatig gebruik maakt van een handelswet uit 1974 om eerder door het Hoge Rechtshof verboden tarieven te vervangen. De heffingen van 10% tot 12,5% treffen tientallen handelspartners om eerder door het Hoge Rechtshof verboden tarieven te vervangen. De heffingen van 10% tot 12,5% treffen tientallen handelspartners, waaronder de Europese Unie. Vanuit verschillende landen, waaronder Japan, Australië en Nieuw-Zeeland, werd boos gereageerd. Ook de Europese Commissie en de Nederlandse ondernemersorganisatie FME verwerpen de gronden voor de tarieven.
27: Chipbedrijf Nvidia investeert $1 miljard in de Zuid-Koreaanse internet- en cloudprovider Naver voor de bouw van een AI-datacenter in Zuid-Korea. Daarnaast werkt Nvidia samen met het Zuid-Koreaanse conglomeraat SK Group aan AI-datacenters met een capaciteit van meer dan 2 gigawatt. De aankondigingen vallen samen met een bezoek van de Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung aan de Verenigde Staten, waar hij onder meer techleiders ontmoette. Na een AI-top in Silicon Valley kondigde Zuid-Korea voor honderden miljarden dollar aan nieuwe AI-initiatieven aan.
28: De Amerikaanse regering heft binnenkort het importverbod op Mexicaans vee op. Dat verbod werd ruim een jaar geleden ingesteld om de schroefwormvlieg buiten de deur te houden en dreef de rundvleesprijzen op tot recordhoogtes. Over 30 dagen wordt de import hervat via een grensovergang in Arizona, met later nog 2 extra overgangen in New Mexico. De heropening hangt wel af van de mate waarin Mexico het insect onder controle houdt. De handel tussen beide landen gaat om zo'n 1 miljoen stuks vee per jaar.
29: De Chinese marktoezichthouder Summer heeft reisboekingsplatform Trip.com een boete opgelegd van bijna €672 miljoen wegens misbruik van zijn dominante marktpositie. Volgens de toezichthouder beperkte Trip.com de mogelijkheden voor hoteluitbaters om op meerdere platforms tegelijk actief te zijn en zelf hun prijzen te bepalen. Het bedrijf heeft ruim de helft van de Chinese online reismarkt in handen. Trip.com laat weten de beslissing te accepteren en maatregelen te nemen om zijn praktijken te verbeteren.
30: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
31: Tot slot het sportnieuws. Lewis Hamilton start zondag vanaf de 5e plek in de Grote Prijs van Hongarije. De Ferrari-coureur is 3 plaatsen teruggezet op de startgrid omdat hij Oscar Piastri van McLaren hinderde tijdens de kwalificatie. Hamilton had de 2e tijd neergezet, maar staat nu op de 3e startrij naast Max Verstappen.

0: Lando Norris start in zijn McLaren vanaf pole position. Max Verstappen start zondag vanaf de vierde plaats in de Grote Prijs van Hongarije. Door gridstraffen voor Lewis Hamilton en Kimi Antonelli is de Red Bull-coureur twee plekken opgeschoven. Verstappen staat op de tweede startrij naast Oscar Piastri. Lando Norris vertrekt vanuit pole position met Charles Leclerc naast zich. De race begint om 3:00 's middags. Lionel Messi hoeft niet mee te doen aan de MLS All-Star Game op 29 juli. De Amerikaanse voetbalcompetitie gunt de vedette van Inter Miami rust na het WK, waar Argentinië de finale verloor van Spanje. Vorig jaar meldden Messi en teamgenoot Jordi Alba zich laat af voor de verplichte wedstrijd, wat hen een schorsing opleverde. Dit jaar is vooraf afgesproken dat WK-deelnemers een gepaste rustperiode krijgen. Darter Gian van Veen heeft de finale van het World Matchplay niet bereikt. De 24-jarige Nederlander verloor in de halve finale in Blackpool met 17-10 van de Welshman Gerwin Price. Van Veen kwam al vroeg op achterstand toen Price uitliep naar 6-1. Hoewel hij iets terugkwam, liep Price na de pauze opnieuw weg met 4 legs op rij. Price speelt de finale tegen de winnaar van de andere halve finale, tussen Luke Littler en Dirk van Duivenbode. Darter Dirk van Duivenbode is na landgenoot Gian van Veen ook uitgeschakeld in de halve finale van het World Matchplay. De 34-jarige Nederlander verloor in Blackpool kansloos met 17-5 van titelverdediger Luke Littler. De 19-jarige Engelsman liep meteen uit naar 4-0 en gaf van Duivenbode geen moment het gevoel dat er iets te halen viel. Littler neemt het in de finale op tegen de Welshman Gerwin Price. PSV heeft een oefenwedstrijd tegen Villarreal in eigen huis met 3-1 verloren. Het was de voorlaatste oefenwedstrijd voor de Johan Cruijffschaal van volgende week zondag tegen AZ. Voormalig Ajaxiet Georges Mikautadze opende de score voor de Spanjaarden in de tweede helft, waarna Villarreal verder uitliep. Trainer Peter Bos vond dat zijn ploeg veel te veel kansen had weggegeven en als geheel slecht had verdedigd. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt met af en toe lichte regen. Vanmiddag trekken er geregeld buien over het land bij een temperatuur van rond 22 graden. De wind is matig uit het westen, langs de noordwestkust vrij krachtig. Vanavond nog enkele buien. Morgen wordt het geleidelijk droger met zonnige perioden en opnieuw zo'n 22 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederlandse brandweerlieden op missie in Spanje hebben het zeer druk met het bestrijden van natuurbranden. Het team van 40 mensen bluste de afgelopen dagen branden bij Farrera in de Pyreneeën en bij Cervelló, ten westen van Barcelona. Bij Farrera werkten ze tot diep in de nacht, in moeilijk begaanbaar terrein, samen met Spaanse collega's. De missie duurt tot 15 augustus en is bedoeld om bijstand te verlenen en ervaring op te doen, omdat ook Nederland steeds vaker te maken krijgt met natuurbranden. Vooral rond Madrid verspreiden branden zich snel en zijn tienduizenden mensen geëvacueerd.
5: Op het Como-meer in Italië wordt gezocht naar een Nederlandse man die vermist raakte nadat hij in het water sprong om zijn 16-jarige zoon te redden. De man had zaterdag met zijn 3 kinderen een bootje gehuurd toen de oudste tijdens het zwemmen in de problemen kwam. De zoon werd door een watersporter geholpen. De 2 andere kinderen sloegen alarm. Duikers van de Italiaanse brandweer zijn vanuit Milaan en Turijn naar het meer gekomen. In Rotterdam hebben ruim 2500 dansers meegedaan aan de 42e editie van het Zomercarnaval. De parade met praalwagens en kostuums uit tientallen culturen trok vele duizenden bezoekers. Volgens de politie verliep het evenement zonder noemenswaardige incidenten. Net als vorig jaar werd er preventief gefouilleerd om de veiligheid te waarborgen.
6: Koningin Maxima heeft voorafgaand aan de opening van World Pride 2026 het Pride Park in het Amsterdamse Vondelpark bezocht. Samen met burgemeester Halsema sprak zij met vertegenwoordigers van verschillende organisaties uit de LHBTIQA+ gemeenschap. Aan de Pride Walk deden naar schatting 10.000 mensen mee. De mars begon op de Dam en vroeg aandacht voor inclusie en solidariteit. World Pride wordt dit jaar voor het eerst in Amsterdam gehouden en duurt tot en met 8 augustus.
7: De alarmcentrales van de ANWB, Eurocross en SOS International krijgen steeds meer telefoontjes van Nederlanders over de bosbranden in Frankrijk en Spanje. Het gaat vooral om geëvacueerde vakantiegangers met vragen over extra kosten of achtergelaten spullen. Er zijn geen meldingen van letsel. De alarmcentrales adviseren vakantiegangers een noodtas klaar te hebben en lokale instructies op te volgen. Zoek- en reddingsteams hebben bij het Indonesische eiland Sulawesi een vermiste boot met 13 opvarenden teruggevonden. De 4 Nederlandse toeristen aan boord zijn ongedeerd, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens Indonesische media zijn 12 van de 13 opvarenden levend aangetroffen. Naar de schipper wordt nog gezocht. De boot raakte in slecht weer beschadigd en de opvarenden konden zich met vermoedelijk een reddingsvlot in veiligheid brengen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft inmiddels 1354 levens geëist. Ruim 3000 mensen zijn besmet geraakt, maakte de regering zaterdag bekend. Het virus verspreidt zich sneller dan bij eerdere uitbraken, mede doordat er nog geen goedgekeurd vaccin bestaat voor de Bundibugyo-variant. De ontwikkeling van zo'n vaccin zou nog maanden duren. De politie in Berlijn heeft een verdachte op het oog voor de aanrijding met een witte auto op de Pride. Volgens de politie komt de verdachte uit islamistische kringen. Duitse media zoals Bild en Tagesspiegel melden dat het zou gaan om een 21-jarige man die in mei uit jeugdarrest is vrijgelaten. Er is een woning doorzocht in de buurt van de aanrijding, maar er zijn nog geen verdachten aangehouden. Bij de vermoedelijke aanrijding met een witte auto op de Pride in Berlijn is zeker 1 persoon om het leven gekomen, een vrouw. Ongeveer 17 mensen raakten gewond, van wie 3 levensgevaarlijk. Volgens getuigen zijn er ook mensen gestoken. De politie onderzoekt of er na de aanrijding een tweede fase heeft plaatsgevonden. De witte auto wordt onderzocht op de aanwezigheid van explosieven. De prefectuur van Gironde heeft opdracht gegeven nog eens 55.000 mensen te evacueren in de buitenwijken van Bordeaux vanwege bosbranden. De brand is opnieuw opgelaaid, terwijl er eerder hoop was dat het vuur niet verder zou uitbreiden door lagere temperaturen en vochtigere lucht. In het gebied waren al 167.000 mensen geëvacueerd. Tijdens de Pride in Berlijn is minstens 1 persoon om het leven gekomen nadat een wit voertuig 's avonds rond 10 uur zou zijn ingereden op mensen. Ongeveer 15 personen raakten gewond, van wie meerdere levensgevaarlijk. De bestuurder liet het voertuig achter in het Tiergartenpark en is te voet gevlucht. De politie zoekt nog naar de dader of daders. Burgemeester Wegner sprak van een aanval op de vrije en cosmopolitische samenleving van Berlijn.
8: Brazilië heeft visa geweigerd aan leden van een Amerikaanse delegatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De groep wilde in Brazilië praten met kiesautoriteiten en met Flávio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro. Volgens Amerikaanse media vreesde Brazilië dat de delegatie twijfel zou zaaien over het Braziliaanse kiessysteem. In het najaar vinden er verkiezingen plaats waarbij Flávio Bolsonaro het naar verwachting opneemt tegen zittend president Lula da Silva. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
8: En nu het economisch nieuws.
9: Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter, iets meer dan die van €95.
8: Vodafone Ziggo heeft na de hack bij Odido niet actief geprobeerd klanten van dat telecombedrijf over te halen, zegt financieel topman Richie Drost in het Financiële Dagblad. Wel kwamen er 2 à 3 weken lang iets meer Odido-klanten binnen dan normaal. Volgens Drost is zo'n hack slecht voor de hele sector. Vodafone Ziggo meldde vrijdag de grootste groei in internetklanten in 6 jaar. Maar dat komt volgens Drost vooral doordat er minder klanten vertrekken. Kleine bedrijven in de Verenigde Staten hebben 2 rechtszaken aangespannen tegen de nieuwe wereldwijde importheffingen van de regering Trump. Ze stellen dat Trump onrechtmatig gebruik maakt van een handelswet uit 1974 om eerder door het Hoge Rechtshof verboden tarieven te vervangen. De heffingen van 10% tot 12,5% treffen tientallen handelspartners, waaronder de Europese Unie. Vanuit verschillende landen, waaronder Japan, Australië en Nieuw-Zeeland, werd boos gereageerd. Ook de Europese Commissie en de Nederlandse ondernemersorganisatie FME verwerpen de gronden voor de tarieven.
10: Chipbedrijf Nvidia investeert $1 miljard in de Zuid-Koreaanse internet- en cloudprovider Naver voor de bouw van een AI-datacenter in Zuid-Korea. Daarnaast werkt Nvidia samen met het Zuid-Koreaanse conglomeraat SK Group aan AI-datacenters met een capaciteit van meer dan 2 gigawatt. De aankondigingen vallen samen met een bezoek van de Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung aan de Verenigde Staten, waar hij onder meer techleiders ontmoette. Na een AI-top in Silicon Valley kondigde Zuid-Korea voor honderden miljarden dollar aan nieuwe AI-initiatieven aan.
11: De Amerikaanse regering heft binnenkort het importverbod op Mexicaans vee op. Dat verbod werd ruim een jaar geleden ingesteld om de schroefwormvlieg buiten de deur te houden en dreef de rundvleesprijzen op tot recordhoogtes. Over 30 dagen wordt de import hervat via een grensovergang in Arizona, met later nog 2 extra overgangen in New Mexico. De heropening hangt wel af van de mate waarin Mexico het insect onder controle houdt. De handel tussen beide landen gaat om zo'n 1 miljoen stuks vee per jaar.
12: De Chinese markttoezichthouder Summer heeft reisboekingsplatform Trip.com een boete opgelegd van bijna €672 miljoen wegens misbruik van zijn dominante marktpositie. Volgens de toezichthouder beperkte Trip.com de mogelijkheden voor hoteluitbaters om op meerdere platforms tegelijk actief te zijn en zelf hun prijzen te bepalen. Het bedrijf heeft ruim de helft van de Chinese online reismarkt in handen. Trip.com laat weten de beslissing te accepteren en maatregelen te nemen om zijn praktijken te verbeteren.
8: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
13: Tot slot het sportnieuws. Lewis Hamilton start zondag vanaf de 5e plek in de Grote Prijs van Hongarije. De Ferrari-coureur is 3 plaatsen teruggezet op de startgrid omdat hij Oscar Piastri van McLaren hinderde tijdens de kwalificatie. Hamilton had de 2e tijd neergezet, maar staat nu op de 3e startrij naast Max Verstappen. Lando Norris start in zijn McLaren vanaf pole position. Max Verstappen start zondag vanaf de 4e plaats in de Grote Prijs van Hongarije. Door gridstraffen voor Lewis Hamilton en Kimi Antonelli is de Red Bull-coureur 2 plekken opgeschoven. Verstappen staat op de 2e startrij naast Oscar Piastri. Lando Norris vertrekt vanuit pole position met Charles Leclerc naast zich. De race begint om 3:00 middags. Lionel Messi hoeft niet mee te doen aan de MLS All-Star Game op 29 juli. De Amerikaanse voetbalcompetitie gunt de vedette van Inter Miami rust na het WK, waar Argentinië de finale verloor van Spanje. Vorig jaar meldden Messi en teamgenoot Jordi Alba zich laat af voor de verplichte wedstrijd, wat hen een schorsing opleverde. Dit jaar is vooraf afgesproken dat WK-deelnemers een gepaste rustperiode krijgen. Darter Gian van Veen heeft de finale van het World Matchplay niet bereikt. De 24-jarige Nederlander verloor in de halve finale in Blackpool met 17-10 van de Welshman Gerwin Price. Van Veen kwam al vroeg op achterstand toen Price uitliep naar 6-1. Hoewel hij iets terugkwam, liep Price na de pauze opnieuw weg met 4 legs op rij. Price speelt de finale tegen de winnaar van de andere halve finale tussen Luke Littler en Dirk van Duivenbode. Darter Dirk van Duivenbode is na landgenoot Gian van Veen ook uitgeschakeld in de halve finale van het World Matchplay. De 34-jarige Nederlander verloor in Blackpool kansloos met 17-5 van titelverdediger Luke Littler. De 19-jarige Engelsman liep meteen uit naar 4-0 en gaf van Duivenbode geen moment het gevoel dat er iets te halen viel. Littler neemt het in de finale op tegen de Welshman Gerwin Price. PSV heeft een oefenwedstrijd tegen Villarreal in eigen huis met 3-1 verloren. Het was de voorlaatste oefenwedstrijd voor de Johan Cruijffschaal van volgende week zondag tegen AZ. Voormalig Ajaxiet Georges Mikautadze opende de score voor de Spanjaarden in de 2e helft, waarna Villarreal verder uitliep. Trainer Peter Bos vond dat zijn ploeg veel te veel kansen had weggegeven en als geheel slecht had verdedigd. Dit was het laatste sportnieuws.
14: Je luistert naar Talk Radio.
15: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt met af en toe lichte regen. Vanmiddag trekken er geregeld buien over het land bij een temperatuur van rond 22 graden. De wind is matig uit het westen, langs de noordwestkust vrij krachtig. Vanavond nog enkele buien. Morgen wordt het geleidelijk droger met zonnige perioden en opnieuw zo'n 22 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
16: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederlandse brandweerlieden op missie in Spanje hebben het zeer druk met het bestrijden van natuurbranden. Het team van 40 mensen bluste de afgelopen dagen branden bij Farrera in de Pyreneeën en bij Cervelló, ten westen van Barcelona. Bij Farrera werkten ze tot diep in de nacht, in moeilijk begaanbaar terrein, samen met Spaanse collega's. De missie duurt tot 15 augustus en is bedoeld om bijstand te verlenen en ervaring op te doen, omdat ook Nederland steeds vaker te maken krijgt met natuurbranden. Vooral rond Madrid verspreiden branden zich snel en zijn tienduizenden mensen geëvacueerd.
17: Op het Como-meer in Italië wordt gezocht naar een Nederlandse man die vermist raakte nadat hij in het water sprong om zijn 16-jarige zoon te redden.
18: De man had zaterdag met zijn drie kinderen een bootje gehuurd toen de oudste tijdens het zwemmen in de problemen kwam. De zoon werd door een watersporter geholpen. De twee andere kinderen sloegen alarm. Duikers van de Italiaanse brandweer zijn vanuit Milaan en Turijn naar het meer gekomen. In Rotterdam hebben ruim 2500 dansers meegedaan aan de 42e editie van het Zomercarnaval. De parade met praalwagens en kostuums uit tientallen culturen trok vele duizenden bezoekers. Volgens de politie verliep het evenement zonder noemenswaardige incidenten. Net als vorig jaar werd er preventief gefouilleerd om de veiligheid te waarborgen.
19: Koningin Maxima heeft voorafgaand aan de opening van World Pride 2026 het Pride Park in het Amsterdamse Vondelpark bezocht. Samen met burgemeester Halsema sprak zij met vertegenwoordigers van verschillende organisaties uit de LHBTIQA+ gemeenschap. Aan de Pride Walk deden naar schatting 10.000 mensen mee. De mars begon op de Dam en vroeg aandacht voor inclusie en solidariteit. World Pride wordt dit jaar voor het eerst in Amsterdam gehouden en duurt tot en met 8 augustus.
20: De alarmcentrales van de ANWB, Eurocross en SOS International krijgen steeds meer telefoontjes van Nederlanders over de bosbranden in Frankrijk en Spanje. Het gaat vooral om geëvacueerde vakantiegangers met vragen over extra kosten of achtergelaten spullen. Er zijn geen meldingen van letsel. De alarmcentrales adviseren vakantiegangers een noodtas klaar te hebben en lokale instructies op te volgen.
21: Zoek- en reddingsteams hebben bij het Indonesische eiland Sulawesi een vermiste boot met 13 opvarenden teruggevonden. De vier Nederlandse toeristen aan boord zijn ongedeerd, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens Indonesische media zijn 12 van de 13 opvarenden levend aangetroffen. Naar de schipper wordt nog gezocht. De boot raakte in slecht weer beschadigd en de opvarenden konden zich met vermoedelijk een reddingsvlot in veiligheid brengen.
22: Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
23: Nu het buitenlands nieuws. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft inmiddels 1354 levens geëist. Ruim 3000 mensen zijn besmet geraakt, maakte de regering zaterdag bekend. Het virus verspreidt zich sneller dan bij eerdere uitbraken, mede doordat er nog geen goedgekeurd vaccin bestaat voor de Bundibugyo-variant. De ontwikkeling van zo'n vaccin zou nog maanden duren.
24: De politie in Berlijn heeft een verdachte op het oog voor de aanrijding met een witte auto op de Pride. Volgens de politie komt de verdachte uit islamistische kringen. Duitse media zoals Bild en Tagesspiegel melden dat het zou gaan om een 21-jarige man die in mei uit jeugdarrest is vrijgelaten. Er is een woning doorzocht in de buurt van de aanrijding, maar er zijn nog geen verdachten aangehouden.
25: Bij de vermoedelijke aanrijding met een witte auto op de Pride in Berlijn is zeker één persoon om het leven gekomen, een vrouw. Ongeveer 17 mensen raakten gewond, van wie 3 levensgevaarlijk. Volgens getuigen zijn er ook mensen gestoken. De politie onderzoekt of er na de aanrijding een tweede fase heeft plaatsgevonden. De witte auto wordt onderzocht op de aanwezigheid van explosieven.
26: De prefectuur van Gironde heeft opdracht gegeven nog eens 55.000 mensen te evacueren in de buitenwijken van Bordeaux vanwege bosbranden. De brand is opnieuw opgelaaid, terwijl er eerder hoop was dat het vuur niet verder zou uitbreiden door lagere temperaturen en vochtigere lucht. In het gebied waren al 167.000 mensen geëvacueerd.
27: Tijdens de Pride in Berlijn is minstens 1 persoon om het leven gekomen nadat een wit voertuig 's avonds rond 10 uur zou zijn ingereden op mensen. Ongeveer 15 personen raakten gewond, van wie meerdere levensgevaarlijk. De bestuurder liet het voertuig achter in het Tiergartenpark en is te voet gevlucht. De politie zoekt nog naar de dader of daders. Burgemeester Wegner sprak van een aanval op de vrije en cosmopolitische samenleving van Berlijn.
0: Brazilië heeft visa geweigerd aan leden van een Amerikaanse delegatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De groep wilde in Brazilië praten met kiesautoriteiten en met Flavio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro. Volgens Amerikaanse media vreesde Brazilië dat de delegatie twijfel zou zaaien over het Braziliaanse kiessysteem. In het najaar vinden er verkiezingen plaats waarbij Flavio Bolsonaro het naar verwachting opneemt tegen zittend president Lula da Silva.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws.
5: Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter, iets meer dan die van €95.
6: Vodafone Ziggo heeft na de hack bij Odido niet actief geprobeerd klanten van dat telecombedrijf over te halen, zegt financieel topman Richie Drost in het Financiële Dagblad. Wel kwamen er 2 à 3 weken lang iets meer Odido-klanten binnen dan normaal. Volgens Drost is zo'n hack slecht voor de hele sector. Vodafone Ziggo meldde vrijdag de grootste groei in internetklanten in 6 jaar. Maar dat komt volgens Drost vooral doordat er minder klanten vertrekken.
7: Kleine bedrijven in de Verenigde Staten hebben 2 rechtszaken aangespannen tegen de nieuwe wereldwijde importheffingen van de regering Trump. Ze stellen dat Trump onrechtmatig gebruik maakt van een handelswet uit 1974 om eerder door het Hoge Rechtshof verboden tarieven te vervangen. De heffingen van 10% tot 12,5% treffen tientallen handelspartners, waaronder de Europese Unie. Vanuit verschillende landen, waaronder Japan, Australië en Nieuw-Zeeland, werd boos gereageerd. Ook de Europese Commissie en de Nederlandse ondernemersorganisatie FME verwerpen de gronden voor de tarieven.
9: Chipbedrijf Nvidia investeert $1 miljard in de Zuid-Koreaanse internet- en cloudprovider Naver voor de bouw van een AI-datacenter in Zuid-Korea. Daarnaast werkt Nvidia samen met het Zuid-Koreaanse conglomeraat SK Group aan AI-datacenters met een capaciteit van meer dan 2 gigawatt. De aankondigingen vallen samen met een bezoek van de Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung aan de Verenigde Staten, waar hij onder meer techleiders ontmoette. Na een AI-top in Silicon Valley kondigde Zuid-Korea voor honderden miljarden dollar aan nieuwe AI-initiatieven aan.
10: De Amerikaanse regering heft binnenkort het importverbod op Mexicaans vee op. Dat verbod werd ruim 1 jaar geleden ingesteld om de schroefwormvlieg buiten de deur te houden en dreef de rundvleesprijzen op tot recordhoogtes. Over 30 dagen wordt de import hervat via een grensovergang in Arizona, met later nog 2 extra overgangen in New Mexico. De heropening hangt wel af van de mate waarin Mexico het insect onder controle houdt. De handel tussen beide landen gaat om zo'n 1 miljoen stuks vee per jaar.
28: De Chinese marktoezichthouder Summer heeft reisboekingsplatform Trip.com een boete opgelegd van bijna €672 miljoen wegens misbruik van zijn dominante marktpositie. Volgens de toezichthouder beperkte Trip.com de mogelijkheden voor hoteluitbaters om op meerdere platforms tegelijk actief te zijn en zelf hun prijzen te bepalen. Het bedrijf heeft ruim de helft van de Chinese online reismarkt in handen. Trip.com laat weten de beslissing te accepteren en maatregelen te nemen om zijn praktijken te verbeteren.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
8: Tot slot het sportnieuws. Lewis Hamilton start zondag vanaf de vijfde plek in de Grote Prijs van Hongarije. De Ferrari-coureur is drie plaatsen teruggezet op de startgrid, omdat hij Oscar Piastri van McLaren hinderde tijdens de kwalificatie. Hamilton had de tweede tijd neergezet, maar staat nu op de derde startrij naast

0: Lionel Messi hoeft niet mee te doen aan de MLS All-Star Game op 29 juli. De Amerikaanse voetbalcompetitie gunt de vedette van Inter Miami rust na het WK, waar Argentinië de finale verloor van Spanje. Vorig jaar meldden Messi en teamgenoot Jordi Alba zich laat af voor de verplichte wedstrijd, wat hen een schorsing opleverde. Dit jaar is vooraf afgesproken dat WK-deelnemers een gepaste rustperiode krijgen. Darter Gian van Veen heeft de finale van het World Matchplay niet bereikt. De 24-jarige Nederlander verloor in de halve finale in Blackpool met 17-10 van de Welshman Gerwin Price. Van Veen kwam al vroeg op achterstand toen Price uitliep naar 6-1. Hoewel hij iets terugkwam, liep Price na de pauze opnieuw weg met 4 legs op rij. Price speelt de finale tegen de winnaar van de andere halve finale tussen Luke Littler en Dirk van Duivenbode. Darter Dirk van Duivenbode is na landgenoot Gian van Veen ook uitgeschakeld in de halve finale van het World Matchplay. De 34-jarige Nederlander verloor in Blackpool kansloos met 17-5 van titelverdediger Luke Littler. De 19-jarige Engelsman liep meteen uit naar 4-0 en gaf van Duivenbode geen moment het gevoel dat er iets te halen viel. Littler neemt het in de finale op tegen de Welshman Gerwin Price. PSV heeft een oefenwedstrijd tegen Villarreal in eigen huis met 3-1 verloren. Het was de voorlaatste oefenwedstrijd voor de Johan Cruijffschaal van volgende week zondag tegen AZ. Voormalig Ajaxiet Jorge Mikautadze opende de score voor de Spanjaarden in de tweede helft, waarna Villarreal verder uitliep. Trainer Peter Bos vond dat zijn ploeg veel te veel kansen had weggegeven en als geheel slecht had verdedigd. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Goedemorgen. Het is bewolkt en er kan af en toe lichte regen vallen. Vanmiddag trekken er geregeld buien over het land bij zo'n 22 graden. De wind is matig uit het westen, langs de noordwestkust vrij krachtig. Vanavond nog enkele buien. Morgen ziet het er beter uit. In de loop van de dag breekt de zon door en wordt het op de meeste plaatsen droog.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederlandse brandweerlieden op missie in Spanje hebben het zeer druk met het bestrijden van natuurbranden. Het team van 40 mensen bluste de afgelopen dagen branden bij Farrera in de Pyreneeën en bij Cervelló, ten westen van Barcelona. Bij Farrera werkten ze tot diep in de nacht, in moeilijk begaanbaar terrein, samen met Spaanse collega's. De missie duurt tot 15 augustus en is bedoeld om bijstand te verlenen en ervaring op te doen, omdat ook Nederland steeds vaker te maken krijgt met natuurbranden. Vooral rond Madrid verspreiden branden zich snel en zijn tienduizenden mensen geëvacueerd. Op het Como-meer in Italië wordt gezocht naar een Nederlandse man die vermist raakte nadat hij in het water sprong om zijn 16-jarige zoon te redden. De man had zaterdag met zijn 3 kinderen een bootje gehuurd toen de oudste tijdens het zwemmen in de problemen kwam. De zoon werd door een watersporter geholpen. De 2 andere kinderen sloegen alarm. Duikers van de Italiaanse brandweer zijn vanuit Milaan en Turijn naar het meer gekomen. In Rotterdam hebben ruim 2500 dansers meegedaan aan de 42e editie van het Zomercarnaval. De parade met praalwagens en kostuums uit tientallen culturen trok vele duizenden bezoekers. Volgens de politie verliep het evenement zonder noemenswaardige incidenten. Net als vorig jaar werd er preventief gefouilleerd om de veiligheid te waarborgen.
6: Koningin Maxima

0: heeft voorafgaand aan de opening van World Pride 2026 het Pride Park in het Amsterdamse Vondelpark bezocht. Samen met burgemeester Halsema sprak zij met vertegenwoordigers van verschillende organisaties uit de LHBTIQA+ gemeenschap. Aan de Pride Walk deden naar schatting 10.000 mensen mee. De mars begon op de Dam en vroeg aandacht voor inclusie en solidariteit. World Pride wordt dit jaar voor het eerst in Amsterdam gehouden en duurt tot en met 8 augustus. De alarmcentrales van de ANWB, Eurocross en SOS International krijgen steeds meer telefoontjes van Nederlanders over de bosbranden in Frankrijk en Spanje. Het gaat vooral om geëvacueerde vakantiegangers met vragen over extra kosten of achtergelaten spullen. Er zijn geen meldingen van letsel. De alarmcentrales adviseren vakantiegangers een noodtas klaar te hebben en lokale instructies op te volgen. Zoek- en reddingsteams hebben bij het Indonesische eiland Sulawesi een vermiste boot met 13 opvarenden teruggevonden. De 4 Nederlandse toeristen aan boord zijn ongedeerd, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens Indonesische media zijn 12 van de 13 opvarenden levend aangetroffen. Naar de schipper wordt nog gezocht. De boot raakte in slecht weer beschadigd en de opvarenden konden zich met vermoedelijk een reddingsvlot in veiligheid brengen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Tyfoon Nuhl, de zwaarste tyfoon van dit jaar, is in het zuiden van China aan land gekomen, met windsnelheden tot 162 km per uur. Meer dan 340.000 mensen zijn geëvacueerd. In Hongkong werden zeker 350 vluchten geannuleerd en raakten 9 mensen gewond door omgewaaide bomen. De autoriteiten verwachten dat de tyfoon tot dinsdag schade kan aanrichten. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft inmiddels 1354 levens geëist. Ruim 3000 mensen zijn besmet geraakt, maakte de regering zaterdag bekend. Het virus verspreidt zich sneller dan bij eerdere uitbraken, mede doordat er nog geen goedgekeurd vaccin bestaat voor de Bundibugyo-variant. De ontwikkeling van zo'n vaccin zou nog maanden duren. De politie in Berlijn heeft een verdachte op het oog voor de aanrijding met een witte auto op de Pride. Volgens de politie komt de verdachte uit islamistische kringen. Duitse media zoals Bild en Tagesspiegel melden dat het zou gaan om een 21-jarige man die in mei uit jeugdarrest is vrijgelaten. Er is een woning doorzocht in de buurt van de aanrijding, maar er zijn nog geen verdachten aangehouden. Bij de vermoedelijke aanrijding met een witte auto op de Pride in Berlijn is zeker 1 persoon om het leven gekomen, een vrouw. Ongeveer 17 mensen raakten gewond, van wie 3 levensgevaarlijk. Volgens getuigen zijn er ook mensen gestoken. De politie onderzoekt of er na de aanrijding een tweede fase heeft plaatsgevonden. De witte auto wordt onderzocht op de aanwezigheid van explosieven. De prefectuur van Gironde heeft opdracht gegeven nog eens 55.000 mensen te evacueren in de buitenwijken van Bordeaux vanwege bosbranden. De brand is opnieuw opgelaaid, terwijl er eerder hoop was dat het vuur niet verder zou uitbreiden door lagere temperaturen en vochtigere lucht. In het gebied waren al 167.000 mensen geëvacueerd. Tijdens de Pride in Berlijn is minstens 1 persoon om het leven gekomen nadat een wit voertuig 's avonds rond 10 uur zou zijn ingereden op mensen. Ongeveer 15 personen raakten gewond, van wie meerdere levensgevaarlijk. De bestuurder liet het voertuig achter in het Tiergartenpark en is te voet gevlucht. De politie zoekt nog naar de dader of daders. Burgemeester Wegner sprak van een aanval op de vrije en cosmopolitische samenleving van Berlijn. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter, iets meer dan die van €95. Vodafone Ziggo heeft na de hack bij Odido niet actief geprobeerd klanten van dat telecombedrijf over te halen, zegt financieel topman Richie Drost in het Financiële Dagblad. Wel kwamen er 2 à 3 weken lang iets meer Odido-klanten binnen dan normaal. Volgens Drost is zo'n hack slecht voor de hele sector. Vodafone Ziggo meldde vrijdag de grootste groei in internetklanten in 6 jaar. Maar dat komt volgens Drost vooral doordat er minder klanten vertrekken. Kleine bedrijven in de Verenigde Staten hebben 2 rechtszaken aangespannen tegen de nieuwe wereldwijde importheffingen van de regering Trump. Ze stellen dat Trump onrechtmatig gebruik maakt van een handelswet uit 1974 om eerder door het Hoge Rechtshof verboden tarieven te vervangen. De heffingen van 10 tot 12,5% treffen tientallen handelspartners, waaronder de Europese Unie. Vanuit verschillende landen, waaronder Japan, Australië en Nieuw-Zeeland, werd boos gereageerd. Ook de Europese Commissie en de Nederlandse ondernemersorganisatie FME verwerpen de gronden voor de tarieven. Chipbedrijf Nvidia investeert $1 miljard in de Zuid-Koreaanse internet- en cloudprovider Naver voor de bouw van een AI-datacenter in Zuid-Korea. Daarnaast werkt Nvidia samen met het Zuid-Koreaanse conglomeraat SK Group aan AI-datacenters met een capaciteit van meer dan 2 gigawatt. De aankondigingen vallen samen met een bezoek van de Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung aan de Verenigde Staten, waar hij onder meer techleiders ontmoette. Na een AI-top in Silicon Valley kondigde Zuid-Korea voor honderden miljarden dollar aan nieuwe AI-initiatieven aan. De Amerikaanse regering heft binnenkort het importverbod op Mexicaans vee op. Dat verbod werd ruim 1 jaar geleden ingesteld om de schroefwormvlieg buiten de deur te houden en dreef de rundvleesprijzen op tot recordhoogtes. Over 30 dagen wordt de import hervat via een grensovergang in Arizona, met later nog 2 extra overgangen in New Mexico. De heropening hangt wel af van de mate waarin Mexico het insect onder controle houdt. De handel tussen beide landen gaat om zo'n 1 miljoen stuks vee per jaar.
2: De Chinese markttoezichthouder Summer heeft reisboekingsplatform Trip.com een boete opgelegd van bijna €672 miljoen wegens misbruik van zijn dominante marktpositie. Volgens de toezichthouder beperkte Trip.com de mogelijkheden voor hoteluitbaters om op meerdere platforms tegelijk actief te zijn en zelf hun prijzen te bepalen. Het bedrijf heeft ruim de helft van de Chinese online reismarkt in handen. Trip.com laat weten de beslissing te accepteren en maatregelen te nemen om zijn praktijken te verbeteren.
0: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Lewis Hamilton start zondag vanaf de 5e plek in de Grote Prijs van Hongarije. De Ferrari-coureur is 3 plaatsen teruggezet op de startgrid, omdat hij Oscar Piastri van McLaren hinderde tijdens de kwalificatie. Hamilton had de 2e tijd neergezet, maar staat nu op de 3e startrij naast Max Verstappen. Lando Norris start in zijn McLaren vanaf pole position. Max Verstappen start zondag vanaf de 4e plaats in de Grote Prijs van Hongarije. Door gridstraffen voor Lewis Hamilton en Kimi Antonelli is de Red Bull-coureur 2 plekken opgeschoven. Verstappen staat op de 2e startrij naast Oscar Piastri.
3: Lando Norris vertrekt vanuit pole position met Charles Leclerc naast zich. De race begint om 3:00 's middags.
4: Lionel Messi hoeft niet mee te doen aan de MLS All-Star Game op 29 juli. De Amerikaanse voetbalcompetitie gunt de vedette van Inter Miami rust na het WK, waar Argentinië de finale verloor van Spanje. Vorig jaar meldden Messi en teamgenoot Jordi Alba zich laat af voor de verplichte wedstrijd, wat hen een schorsing opleverde. Dit jaar is vooraf afgesproken dat WK-deelnemers een gepaste rustperiode krijgen. Darter Gian van Veen heeft de finale van het World Matchplay niet bereikt. De 24-jarige Nederlander verloor in de halve finale in Blackpool met 17-10 van de Welshman Gerwin Price. Van Veen kwam al vroeg op achterstand toen Price uitliep naar 6-1. Hoewel hij iets terugkwam, liep Price na de pauze opnieuw weg met 4 legs op rij. Price speelt de finale tegen de winnaar van de andere halve finale tussen Luke Littler en Dirk van Duivenbode. Darter Dirk van Duivenbode is na landgenoot Gian van Veen ook uitgeschakeld in de halve finale van het World Matchplay. De 34-jarige Nederlander verloor in Blackpool kansloos met 17-5 van titelverdediger Luke Littler. De 19-jarige Engelsman liep meteen uit naar 4-0 en gaf van Duivenbode geen moment het gevoel dat er iets te halen viel. Littler neemt het in de finale op tegen de Welshman Gerwin Price. PSV heeft een oefenwedstrijd tegen Villarreal in eigen huis met 3-1 verloren. Het was de voorlaatste oefenwedstrijd voor de Johan Cruijffschaal van volgende week zondag tegen AZ. Voormalig Ajaxiet Georges Mikautadze opende de score voor de Spanjaarden in de tweede helft, waarna Villarreal verder uitliep. Trainer Peter Bos vond dat zijn ploeg veel te veel kansen had weggegeven en als geheel slecht had verdedigd. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Goedemorgen. Het is bewolkt en er kan af en toe lichte regen vallen. Vanmiddag trekken er geregeld buien over het land bij zo'n 22 graden. De wind is matig uit het westen, langs de noordwestkust vrij krachtig. Vanavond nog enkele buien. Morgen ziet het er beter uit. In de loop van de dag breekt de zon door en wordt het op de meeste plaatsen droog.
8: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederlandse brandweerlieden op missie in Spanje hebben het zeer druk met het bestrijden van natuurbranden. Het team van 40 mensen bluste de afgelopen dagen branden bij Farrera in de Pyreneeën en bij Cervelló, ten westen van Barcelona. Bij Farrera werkten ze tot diep in de nacht, in moeilijk begaanbaar terrein, samen met Spaanse collega's. De missie duurt tot 15 augustus en is bedoeld om bijstand te verlenen en ervaring op te doen, omdat ook Nederland steeds vaker te maken krijgt met natuurbranden. Vooral rond Madrid verspreiden branden zich snel en zijn tienduizenden mensen geëvacueerd. Op het Como-meer in Italië wordt gezocht naar een Nederlandse man die vermist raakte nadat hij in het water sprong om zijn 16-jarige zoon te redden. De man had zaterdag met zijn 3 kinderen een bootje gehuurd toen de oudste tijdens het zwemmen in de problemen kwam. De zoon werd door een watersporter geholpen. De 2 andere kinderen sloegen alarm. Duikers van de Italiaanse brandweer zijn vanuit Milaan en Turijn naar het meer gekomen. In Rotterdam hebben ruim 2500 dansers meegedaan aan de 42e editie van het Zomercarnaval. De parade met praalwagens en kostuums uit tientallen culturen trok vele duizenden bezoekers. Volgens de politie verliep het evenement zonder noemenswaardige incidenten.
2: Net als vorig jaar werd er preventief gefouilleerd om de veiligheid te waarborgen.
11: Koningin Maxima heeft voorafgaand aan de opening van World Pride 2026 het Pride Park in het Amsterdamse Vondelpark bezocht. Samen met burgemeester Halsema sprak zij met vertegenwoordigers van verschillende organisaties uit de LHBTIQA+ gemeenschap. Aan de Pride Walk deden naar schatting 10.000 mensen mee. De mars begon op de Dam en vroeg aandacht voor inclusie en solidariteit. World Pride wordt dit jaar voor het eerst in Amsterdam gehouden en duurt tot en met 8 augustus.
12: De alarmcentrales van de ANWB, Eurocross en SOS International krijgen steeds meer telefoontjes van Nederlanders over de bosbranden in Frankrijk en Spanje. Het gaat vooral om geëvacueerde vakantiegangers met vragen over extra kosten of achtergelaten spullen. Er zijn geen meldingen van letsel. De alarmcentrales adviseren vakantiegangers een noodtas klaar te hebben en lokale instructies op te volgen.
2: Zoek- en reddingsteams hebben bij het Indonesische eiland Sulawesi een vermiste boot met 13 opvarenden teruggevonden. De 4 Nederlandse toeristen aan boord zijn ongedeerd, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens Indonesische media zijn 12 van de 13 opvarenden levend aangetroffen. Naar de schipper wordt nog gezocht. De boot raakte in slecht weer beschadigd en de opvarenden konden zich met vermoedelijk een reddingsvlot in veiligheid brengen.
13: Dit was het Binnenlands Nieuws.
14: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
15: Nu het buitenlands nieuws. Tyfoon Nuhl, de zwaarste tyfoon van dit jaar, is in het zuiden van China aan land gekomen, met windsnelheden tot 162 km per uur. Meer dan 340.000 mensen zijn geëvacueerd. In Hongkong werden zeker 350 vluchten geannuleerd en raakten 9 mensen gewond door omgewaaide bomen. De autoriteiten verwachten dat de tyfoon tot dinsdag schade kan aanrichten.
16: De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft inmiddels 1354 levens geëist. Ruim 3000 mensen zijn besmet geraakt, maakte de regering zaterdag bekend. Het virus verspreidt zich sneller dan bij eerdere uitbraken, mede doordat er nog geen goedgekeurd vaccin bestaat voor de Bundibugyo-variant. De ontwikkeling van zo'n vaccin zou nog maanden duren.
17: De politie in Berlijn heeft een verdachte op het oog voor de aanrijding met een witte auto op de Pride. Volgens de politie komt de verdachte uit islamistische kringen. Duitse media zoals Bild en Tagesspiegel melden dat het zou gaan om een 21-jarige man die in mei uit jeugdarrest is vrijgelaten. Er is een woning doorzocht in de buurt van de aanrijding, maar er zijn nog geen verdachten aangehouden.
18: Bij de vermoedelijke aanrijding met een witte auto op de Pride in Berlijn is zeker 1 persoon om het leven gekomen, een vrouw. Ongeveer 17 mensen raakten gewond, van wie 3 levensgevaarlijk. Volgens getuigen zijn er ook mensen gestoken. De politie onderzoekt of er na de aanrijding een tweede fase heeft plaatsgevonden. De witte auto wordt onderzocht op de aanwezigheid van explosieven.
19: De prefectuur van Gironde heeft opdracht gegeven nog eens 55.000 mensen te evacueren in de buitenwijken van Bordeaux vanwege bosbranden. De brand is opnieuw opgelaaid, terwijl er eerder hoop was dat het vuur niet verder zou uitbreiden door lagere temperaturen en vochtigere lucht. In het gebied waren al 167.000 mensen geëvacueerd.
20: Tijdens de Pride in Berlijn is minstens 1 persoon om het leven gekomen nadat een wit voertuig 's avonds rond 10 uur zou zijn ingereden op mensen. Ongeveer 15 personen raakten gewond, van wie meerdere levensgevaarlijk. De bestuurder liet het voertuig achter in het Tiergartenpark en is te voet gevlucht. De politie zoekt nog naar de dader of daders.
0: Burgemeester Wegner sprak van een aanval op de vrije en kosmopolitische samenleving van Berlijn.
21: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
22: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
23: En nu het economisch nieuws.
24: Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar.
25: Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak.
26: De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft.
27: Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen.
28: De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter, iets meer dan die van €95.
29: Vodafone Ziggo heeft na de hack bij Odido niet actief geprobeerd klanten van dat telecombedrijf over te halen, zegt financieel topman Richie Drost in het Financiële Dagblad.
30: Wel kwamen er 2 à 3 weken lang iets meer Odido-klanten binnen dan normaal.
31: Volgens Drost is zo'n hack slecht voor de hele sector.
32: Vodafone Ziggo meldde vrijdag de grootste groei in internetklanten in 6 jaar.
33: Maar dat komt volgens Drost vooral doordat er minder klanten vertrekken.
34: Kleine bedrijven in de Verenigde Staten hebben 2 rechtszaken aangespannen tegen de nieuwe wereldwijde importheffingen van de regering Trump.
35: Ze stellen dat Trump onrechtmatig gebruik maakt van een handelswet uit 1974 om eerder door het Hoge Rechtshof verboden tarieven te vervangen.
36: De heffingen van 10% tot 12,5% treffen tientallen handelspartners, waaronder de Europese Unie.
37: Vanuit verschillende landen, waaronder Japan, Australië en Nieuw-Zeeland, werd boos gereageerd.
38: Ook de Europese Commissie en de Nederlandse ondernemersorganisatie FME verwerpen de gronden voor de tarieven.
39: Chipbedrijf Nvidia investeert $1 miljard in de Zuid-Koreaanse internet- en cloudprovider Naver voor de bouw van een AI-datacenter in Zuid-Korea.
40: Daarnaast werkt Nvidia samen met het Zuid-Koreaanse conglomeraat SK Group aan AI-datacenters met een capaciteit van meer dan 2 gigawatt.
41: De aankondigingen vallen samen met een bezoek van de Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung aan de Verenigde Staten, waar hij onder meer techleiders ontmoette.
42: Na een AI-top in Silicon Valley kondigde Zuid-Korea voor honderden miljarden dollar aan nieuwe AI-initiatieven aan.
43: De Amerikaanse regering heft binnenkort het importverbod op Mexicaans vee op.
44: Dat verbod werd ruim 1 jaar geleden ingesteld om de schroefwormvlieg buiten de deur te houden en dreef de rundvleesprijzen op tot recordhoogtes.
45: Over 30 dagen wordt de import hervat via een grensovergang in Arizona, met later nog 2 extra overgangen in New Mexico.
46: De heropening hangt wel af van de mate waarin Mexico het insect onder controle houdt.
47: De handel tussen beide landen gaat om zo'n 1 miljoen stuks vee per jaar.
48: De Chinese markttoezichthouder Summer heeft reisboekingsplatform Trip.com een boete opgelegd van bijna €672 miljoen wegens misbruik van zijn dominante marktpositie.
49: Volgens de toezichthouder beperkte Trip.com de mogelijkheden voor hoteluitbaters om op meerdere platforms tegelijk actief te zijn en zelf hun prijzen te bepalen.
50: Het bedrijf heeft ruim de helft van de Chinese online reismarkt in handen.
51: Trip.com laat weten de beslissing te accepteren en maatregelen te nemen om zijn praktijken te verbeteren.
52: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
53: Tot slot het sportnieuws. Lewis Hamilton start zondag vanaf de 5e plek in de Grote Prijs van Hongarije. De Ferrari-coureur is 3 plaatsen teruggezet op de startgrid, omdat hij Oscar Piastri van McLaren hinderde tijdens de kwalificatie. Hamilton had de 2e tijd neergezet, maar staat nu op de 3e startrij naast Max Verstappen. Lando Norris start in zijn McLaren vanaf pole position. Max Verstappen start zondag vanaf de 4e plaats in de Grote Prijs van Hongarije. Door gridstraffen voor Lewis Hamilton en Kimi Antonelli is de Red Bull-coureur twee plekken opgeschoven. Verstappen staat op de tweede startrij naast Oscar Piastri. Lando Norris vertrekt vanuit pole position met Charles Leclerc naast zich. De race begint om 3:00 middags. Lionel Messi hoeft niet mee te doen aan de MLS All-Star Game op 29 juli. De Amerikaanse voetbalcompetitie gunt de vedette van Inter Miami rust na het WK, waar Argentinië de finale verloor van Spanje. Vorig jaar melden Messi en teamgenoot Jordi Alba zich laat af voor de verplichte wedstrijd, wat hen een schorsing opleverde. Dit jaar is vooraf afgesproken dat WK-deelnemers een gepaste rustperiode krijgen. Darter Gian van Veen heeft de finale van het World Matchplay niet bereikt. De 24-jarige Nederlander verloor in de halve finale in Blackpool met 17-10 van de Welshman Gerwin Price. Van Veen kwam al vroeg op achterstand toen Price uitliep naar 6-1. Hoewel hij iets terugkwam, liep Price na de pauze opnieuw weg met 4 legs op rij. Price speelt de finale tegen de winnaar van de andere halve finale tussen Luke Littler en Dirk van Duivenbode. Darter Dirk van Duivenbode is na landgenoot Gian van Veen ook uitgeschakeld in de halve finale van het World Matchplay. De 34-jarige Nederlander verloor in Blackpool kansloos met 17-5 van titelverdediger Luke Littler. De 19-jarige Engelsman liep meteen uit naar 4-0 en gaf van Duivenbode geen moment het gevoel dat er iets te halen viel. Littler neemt het in de finale op tegen de Welshman Gerwin Price. PSV heeft een oefenwedstrijd tegen Villarreal in eigen huis met 3-1 verloren. Het was de voorlaatste oefenwedstrijd voor de Johan Cruijffschaal van volgende week zondag tegen AZ. Voormalig Ajaxiet Georges Mikautadze opende de score voor de Spanjaarden in de tweede helft, waarna Villarreal verder uitliep. Trainer Peter Bos vond dat zijn ploeg veel te veel kansen had weggegeven en als geheel slecht had verdedigd. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt en kan er hier en daar wat lichte regen vallen. Vanmiddag trekken er geregeld buien over het land. Het wordt zo'n 22 graden met een matige westenwind. Langs de noordwestkust is de wind vrij krachtig. Vanavond nog een enkele bui. Morgen wordt het geleidelijk droger, met zonnige perioden en opnieuw rond de 22 graden.
3: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederlandse brandweerlieden op missie in Spanje hebben het zeer druk met het bestrijden van natuurbranden. Het team van 40 mensen bluste de afgelopen dagen branden bij Farrera in de Pyreneeën en bij Cervelló, ten westen van Barcelona. Bij Farrera werkten ze tot diep in de nacht, in moeilijk begaanbaar terrein, samen met Spaanse collega's. De missie duurt tot 15 augustus en is bedoeld om bijstand te verlenen en ervaring op te doen, omdat ook Nederland steeds vaker te maken krijgt met natuurbranden. Vooral rond Madrid verspreiden branden zich snel en zijn tienduizenden mensen geëvacueerd.
6: Op het Como-meer in Italië wordt gezocht naar een Nederlandse man die vermist raakte nadat hij in het water sprong om zijn 16-jarige zoon te redden. De man had zaterdag met zijn 3 kinderen een bootje gehuurd toen de oudste tijdens het zwemmen in de problemen kwam. De zoon werd door een watersporter geholpen. De 2 andere kinderen sloegen alarm. Duikers van de Italiaanse brandweer zijn vanuit Milaan en Turijn naar het meer gekomen. In Rotterdam hebben ruim 2500 dansers meegedaan aan de 42e editie van het Zomercarnaval.
7: De parade met praalwagens en kostuums uit tientallen culturen trok vele duizenden bezoekers. Volgens de politie verliep het evenement zonder noemenswaardige incidenten. Net als vorig jaar werd er preventief gefouilleerd om de veiligheid te waarborgen.
8: Koningin Maxima heeft voorafgaand aan de opening van World Pride 2026 het Pride Park in het Amsterdamse Vondelpark bezocht. Samen met burgemeester Halsema sprak zij met vertegenwoordigers van verschillende organisaties uit de LHBTIQA+ gemeenschap. Aan de Pride Walk deden naar schatting 10.000 mensen mee. De mars begon op de Dam en vroeg aandacht voor inclusie en solidariteit. World Pride wordt dit jaar voor het eerst in Amsterdam gehouden en duurt tot en met 8 augustus.
9: De alarmcentrales van de ANWB, Eurocross en SOS International krijgen steeds meer telefoontjes van Nederlanders over de bosbranden in Frankrijk en Spanje. Het gaat vooral om geëvacueerde vakantiegangers met vragen over extra kosten of achtergelaten spullen. Er zijn geen meldingen van letsel. De alarmcentrales adviseren vakantiegangers een noodtas klaar te hebben en lokale instructies op te volgen.
10: Zoek- en reddingsteams hebben bij het Indonesische eiland Sulawesi een vermiste boot met 13 opvarenden teruggevonden. De 4 Nederlandse toeristen aan boord zijn ongedeerd, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens Indonesische media zijn 12 van de 13 opvarenden levend aangetroffen. Naar de schipper wordt nog gezocht. De boot raakte in slecht weer beschadigd en de opvarenden konden zich met vermoedelijk een reddingsvlot in veiligheid brengen.
11: Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
12: Nu het buitenlands nieuws. Tyfoon Nuhl, de zwaarste tyfoon van dit jaar, is in het zuiden van China aan land gekomen, met windsnelheden tot 162 km per uur. Meer dan 340.000 mensen zijn geëvacueerd. In Hongkong werden zeker 350 vluchten geannuleerd en raakten 9 mensen gewond door omgewaaide bomen. De autoriteiten verwachten dat de tyfoon tot dinsdag schade kan aanrichten.
13: De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft inmiddels 1354 levens geëist. Ruim 3000 mensen zijn besmet geraakt, maakte de regering zaterdag bekend. Het virus verspreidt zich sneller dan bij eerdere uitbraken, mede doordat er nog geen goedgekeurd vaccin bestaat voor de Bundibugyo-variant. De ontwikkeling van zo'n vaccin zou nog maanden duren.
14: De politie in Berlijn heeft een verdachte op het oog voor de aanrijding met een witte auto op de Pride. Volgens de politie komt de verdachte uit islamistische kringen. Duitse media zoals Bild en Tagesspiegel melden dat het zou gaan om een 21-jarige man die in mei uit jeugdarrest is vrijgelaten. Er is een woning doorzocht in de buurt van de aanrijding, maar er zijn nog geen verdachten aangehouden.
15: Bij de vermoedelijke aanrijding met een witte auto op de Pride in Berlijn is zeker 1 persoon om het leven gekomen, een vrouw. Ongeveer 17 mensen raakten gewond, van wie 3 levensgevaarlijk. Volgens getuigen zijn er ook mensen gestoken. De politie onderzoekt of er na de aanrijding een tweede fase heeft plaatsgevonden. De witte auto wordt onderzocht op de aanwezigheid van explosieven.
16: De prefectuur van Gironde heeft opdracht gegeven nog eens 55.000 mensen te evacueren in de buitenwijken van Bordeaux vanwege bosbranden. De brand is opnieuw opgelaaid, terwijl er eerder hoop was dat het vuur niet verder zou uitbreiden door lagere temperaturen en vochtigere lucht. In het gebied waren al 167.000 mensen geëvacueerd.
17: Tijdens de Pride in Berlijn is minstens 1 persoon om het leven gekomen nadat een wit voertuig 's avonds rond 10 uur zou zijn ingereden op mensen. Ongeveer 15 personen raakten gewond, van wie meerdere levensgevaarlijk.
18: De bestuurder liet het voertuig achter in het Tiergartenpark en is te voet gevlucht. De politie zoekt nog naar de dader of daders. Burgemeester Wegner sprak van een aanval op de vrije en cosmopolitische samenleving van Berlijn.
19: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
20: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
21: En nu het economisch nieuws. Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter, iets meer dan die van €95.
22: Vodafone Ziggo heeft na de hack bij Odido niet actief geprobeerd klanten van dat telecombedrijf over te halen, zegt financieel topman Richie Drost in het Financiële Dagblad. Wel kwamen er 2 à 3 weken lang iets meer Odido-klanten binnen dan normaal. Volgens Drost is zo'n hack slecht voor de hele sector. Vodafone Ziggo meldde vrijdag de grootste groei in internetklanten in 6 jaar. Maar dat komt volgens Drost vooral doordat er minder klanten vertrekken.
23: Kleine bedrijven in de Verenigde Staten hebben 2 rechtszaken aangespannen tegen de nieuwe wereldwijde importheffingen van de regering Trump. Ze stellen dat Trump onrechtmatig gebruik maakt van een handelswet uit 1974 om eerder door het Hoge Rechtshof verboden tarieven te vervangen. De heffingen van 10% tot 12,5% treffen tientallen handelspartners, waaronder de Europese Unie. Vanuit verschillende landen, waaronder Japan, Australië en Nieuw-Zeeland, werd boos gereageerd. Ook de Europese Commissie en de Nederlandse ondernemersorganisatie FME verwerpen de gronden voor de tarieven.
24: Chipbedrijf Nvidia investeert $1 miljard in de Zuid-Koreaanse internet- en cloudprovider Naver voor de bouw van een AI-datacenter in Zuid-Korea. Daarnaast werkt Nvidia samen met het Zuid-Koreaanse conglomeraat SK Group aan AI-datacenters met een capaciteit van meer dan 2 gigawatt. De aankondigingen vallen samen met een bezoek van de Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung aan de Verenigde Staten, waar hij onder meer techleiders ontmoette. Na een AI-top in Silicon Valley kondigde Zuid-Korea voor honderden miljarden dollar aan nieuwe AI-initiatieven aan.
25: De Amerikaanse regering heft binnenkort het importverbod op Mexicaans vee op. Dat verbod werd ruim 1 jaar geleden ingesteld om de schroefwormvlieg buiten de deur te houden en dreef de rundvleesprijzen op tot recordhoogtes. Over 30 dagen wordt de import hervat via een grensovergang in Arizona, met later nog 2 extra overgangen in New Mexico. De heropening hangt wel af van de mate waarin Mexico het insect onder controle houdt. De handel tussen beide landen gaat om zo'n 1 miljoen stuks vee per jaar.
26: De Chinese marktoezichthouder Summer heeft reisboekingsplatform Trip.com een boete opgelegd van bijna €672 miljoen wegens misbruik van zijn dominante marktpositie. Volgens de toezichthouder beperkte Trip.com de mogelijkheden voor hoteluitbaters om op meerdere platforms tegelijk actief te zijn en zelf hun prijzen te bepalen. Het bedrijf heeft ruim de helft van de Chinese online reismarkt in handen. Trip.com laat weten de beslissing te accepteren en maatregelen te nemen om zijn praktijken te verbeteren.
27: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
53: Tot slot het sportnieuws. Lewis Hamilton start zondag vanaf de 5e plek in de Grote Prijs van Hongarije. De Ferrari-coureur is 3 plaatsen teruggezet op de startgrid, omdat hij Oscar Piastri van McLaren hinderde tijdens de kwalificatie. Hamilton had de 2e tijd neergezet, maar staat nu op de 3e startrij naast Max Verstappen. Lando Norris start in zijn McLaren vanaf pole position.
0: Max Verstappen start zondag vanaf de vierde plaats in de Grote Prijs van Hongarije. Door gridstraffen voor Lewis Hamilton en Kimi Antonelli is de Red Bull-coureur twee plekken opgeschoven. Verstappen staat op de tweede startrij naast Oscar Piastri. Lando Norris vertrekt vanuit pole position met Charles Leclerc naast zich. De race begint om 3:00 PM. Lionel Messi hoeft niet mee te doen aan de MLS All-Star Game op 29 juli. De Amerikaanse voetbalcompetitie gunt de vedette van Inter Miami rust na het WK, waar Argentinië de finale verloor van Spanje. Vorig jaar meldden Messi en teamgenoot Jordi Alba zich laat af voor de verplichte wedstrijd, wat hen een schorsing opleverde. Dit jaar is vooraf afgesproken dat WK-deelnemers een gepaste rustperiode krijgen. Darter Gian van Veen heeft de finale van het World Matchplay niet bereikt. De 24-jarige Nederlander verloor in de halve finale in Blackpool met 17-10 van de Welshman Gerwin Price. Van Veen kwam al vroeg op achterstand toen Price uitliep naar 6-1. Hoewel hij iets terugkwam, liep Price na de pauze opnieuw weg met 4 legs op rij. Price speelt de finale tegen de winnaar van de andere halve finale tussen Luke Littler en Dirk van Duivenbode. Darter Dirk van Duivenbode is na landgenoot Gian van Veen ook uitgeschakeld in de halve finale van het World Matchplay. De 34-jarige Nederlander verloor in Blackpool kansloos met 17-5 van titelverdediger Luke Littler. De 19-jarige Engelsman liep meteen uit naar 4-0 en gaf van Duivenbode geen moment het gevoel dat er iets te halen viel. Littler neemt het in de finale op tegen de Welshman Gerwin Price. PSV heeft een oefenwedstrijd tegen Villarreal in eigen huis met 3-1 verloren. Het was de voorlaatste oefenwedstrijd voor de Johan Cruijffschaal van volgende week zondag tegen AZ. Voormalig Ajaxiet Georges Mikautadze opende de score voor de Spanjaarden in de tweede helft, waarna Villarreal verder uitliep. Trainer Peter Bos vond dat zijn ploeg veel te veel kansen had weggegeven en als geheel slecht had verdedigd. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt en kan er hier en daar wat lichte regen vallen. Vanmiddag trekken er geregeld buien over het land. Het wordt zo'n 22 graden met een matige westenwind. Langs de noordwestkust is de wind vrij krachtig. Vanavond nog een enkele bui. Morgen wordt het geleidelijk droger, met zonnige perioden en opnieuw rond de 22 graden.
5: Dit was het weer.
6: Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederlandse brandweerlieden op missie in Spanje hebben het zeer druk met het bestrijden van natuurbranden. Het team van 40 mensen bluste de afgelopen dagen branden bij Farrera in de Pyreneeën en bij Cervelló, ten westen van Barcelona. Bij Farrera werkten ze tot diep in de nacht, in moeilijk begaanbaar terrein, samen met Spaanse collega's. De missie duurt tot 15 augustus en is bedoeld om bijstand te verlenen en ervaring op te doen, omdat ook Nederland steeds vaker te maken krijgt met natuurbranden. Vooral rond Madrid verspreiden branden zich snel en zijn tienduizenden mensen geëvacueerd.
8: Op het Como-meer in Italië wordt gezocht naar een Nederlandse man die vermist raakte nadat hij in het water sprong om zijn 16-jarige zoon te redden. De man had zaterdag met zijn 3 kinderen een bootje gehuurd toen de oudste tijdens het zwemmen in de problemen kwam. De zoon werd door een watersporter geholpen. De 2 andere kinderen sloegen alarm. Duikers van de Italiaanse brandweer zijn vanuit Milaan en Turijn naar het meer gekomen.
9: In Rotterdam hebben ruim 2500 dansers meegedaan aan de 42e editie van het Zomercarnaval. De parade met praalwagens en kostuums uit tientallen culturen trok vele duizenden bezoekers. Volgens de politie verliep het evenement zonder noemenswaardige incidenten. Net als vorig jaar werd er preventief gefouilleerd om de veiligheid te waarborgen.
10: Koningin Maxima heeft voorafgaand aan de opening van World Pride 2026 het Pride Park in het Amsterdamse Vondelpark bezocht. Samen met burgemeester Halsema sprak zij met vertegenwoordigers van verschillende organisaties uit de LHBTIQA+ gemeenschap. Aan de Pride Walk deden naar schatting 10.000 mensen mee. De mars begon op de Dam en vroeg aandacht voor inclusie en solidariteit. World Pride wordt dit jaar voor het eerst in Amsterdam gehouden en duurt tot en met 8 augustus.
11: De alarmcentrales van de ANWB, Eurocross en SOS International krijgen steeds meer telefoontjes van Nederlanders over de bosbranden in Frankrijk en Spanje. Het gaat vooral om geëvacueerde vakantiegangers met vragen over extra kosten of achtergelaten spullen. Er zijn geen meldingen van letsel. De alarmcentrales adviseren vakantiegangers een noodtas klaar te hebben en lokale instructies op te volgen.
12: Zoek- en reddingsteams hebben bij het Indonesische eiland Sulawesi een vermiste boot met 13 opvarenden teruggevonden. De 4 Nederlandse toeristen aan boord zijn ongedeerd, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens Indonesische media zijn 12 van de 13 opvarenden levend aangetroffen. Naar de schipper wordt nog gezocht. De boot raakte in slecht weer beschadigd en de opvarenden konden zich met vermoedelijk een reddingsvlot in veiligheid brengen.
13: Dit was het Binnenlands Nieuws.
14: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
15: Nu het buitenlands nieuws. Tyfoon Nuhl, de zwaarste tyfoon van dit jaar, is in het zuiden van China aan land gekomen, met windsnelheden tot 162 km per uur. Meer dan 340.000 mensen zijn geëvacueerd. In Hongkong werden zeker 350 vluchten geannuleerd en raakten 9 mensen gewond door omgewaaide bomen. De autoriteiten verwachten dat de tyfoon tot dinsdag schade kan aanrichten.
16: De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft inmiddels 1354 levens geëist. Ruim 3000 mensen zijn besmet geraakt, maakte de regering zaterdag bekend. Het virus verspreidt zich sneller dan bij eerdere uitbraken, mede doordat er nog geen goedgekeurd vaccin bestaat voor de Bundibugyo-variant. De ontwikkeling van zo'n vaccin zou nog maanden duren.
17: De politie in Berlijn heeft een verdachte op het oog voor de aanrijding met een witte auto op de Pride. Volgens de politie komt de verdachte uit islamistische kringen. Duitse media zoals Bild en Tagesspiegel melden dat het zou gaan om een 21-jarige man die in mei uit jeugdarrest is vrijgelaten. Er is een woning doorzocht in de buurt van de aanrijding, maar er zijn nog geen verdachten aangehouden.
28: Bij de vermoedelijke aanrijding met een witte auto op de Pride in Berlijn is zeker 1 persoon om het leven gekomen, een vrouw. Ongeveer 17 mensen raakten gewond, van wie 3 levensgevaarlijk. Volgens getuigen zijn er ook mensen gestoken. De politie onderzoekt of er na de aanrijding een tweede fase heeft plaatsgevonden. De witte auto wordt onderzocht op de aanwezigheid van explosieven.
29: De prefectuur van Gironde heeft opdracht gegeven nog eens 55.000 mensen te evacueren in de buitenwijken van Bordeaux vanwege bosbranden. De brand is opnieuw opgelaaid, terwijl er eerder hoop was dat het vuur niet verder zou uitbreiden door lagere temperaturen en vochtigere lucht. In het gebied waren al 167.000 mensen geëvacueerd.
30: Tijdens de Pride in Berlijn is minstens 1 persoon om het leven gekomen nadat een wit voertuig 's avonds rond 10 uur zou zijn ingereden op mensen.
0: Ongeveer 15 personen raakten gewond, van wie meerdere levensgevaarlijk. De bestuurder liet het voertuig achter in het Tiergartenpark en is te voet gevlucht. De politie zoekt nog naar de dader of daders. Burgemeester Wegner sprak van een aanval op de vrije en cosmopolitische samenleving van Berlijn.
18: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
19: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
20: En nu het economisch nieuws. Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter, iets meer dan die van €95.
21: Vodafone Ziggo heeft na de hack bij Odido niet actief geprobeerd klanten van dat telecombedrijf over te halen, zegt financieel topman Richie Drost in het Financiële Dagblad. Wel kwamen er 2 à 3 weken lang iets meer Odido-klanten binnen dan normaal. Volgens Drost is zo'n hack slecht voor de hele sector. Vodafone Ziggo meldde vrijdag de grootste groei in internetklanten in 6 jaar. Maar dat komt volgens Drost vooral doordat er minder klanten vertrekken.
22: Kleine bedrijven in de Verenigde Staten hebben 2 rechtszaken aangespannen tegen de nieuwe wereldwijde importheffingen van de regering Trump. Ze stellen dat Trump onrechtmatig gebruik maakt van een handelswet uit 1974 om eerder door het Hoge Rechtshof verboden tarieven te vervangen. De heffingen van 10% tot 12,5% treffen tientallen handelspartners, waaronder de Europese Unie. Vanuit verschillende landen, waaronder Japan, Australië en Nieuw-Zeeland, werd boos gereageerd. Ook de Europese Commissie en de Nederlandse ondernemersorganisatie FME verwerpen de gronden voor de tarieven.
23: Chipbedrijf Nvidia investeert $1 miljard in de Zuid-Koreaanse internet- en cloudprovider Naver voor de bouw van een AI-datacenter in Zuid-Korea. Daarnaast werkt Nvidia samen met het Zuid-Koreaanse conglomeraat SK Group aan AI-datacenters met een capaciteit van meer dan 2 gigawatt. De aankondigingen vallen samen met een bezoek van de Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung aan de Verenigde Staten, waar hij onder meer techleiders ontmoette. Na een AI-top in Silicon Valley kondigde Zuid-Korea voor honderden miljarden dollar aan nieuwe AI-initiatieven aan.
24: De Amerikaanse regering heft binnenkort het importverbod op Mexicaans vee op. Dat verbod werd ruim 1 jaar geleden ingesteld om de schroefwormvlieg buiten de deur te houden en dreef de rundvleesprijzen op tot recordhoogtes. Over 30 dagen wordt de import hervat via een grensovergang in Arizona, met later nog 2 extra overgangen in New Mexico. De heropening hangt wel af van de mate waarin Mexico het insect onder controle houdt. De handel tussen beide landen gaat om zo'n 1 miljoen stuks vee per jaar.
25: De Chinese marktoezichthouder Summer heeft reisboekingsplatform Trip.com een boete opgelegd van bijna €672 miljoen wegens misbruik van zijn dominante marktpositie. Volgens de toezichthouder beperkte Trip.com de mogelijkheden voor hoteluitbaters om op meerdere platforms tegelijk actief te zijn en zelf hun prijzen te bepalen. Het bedrijf heeft ruim de helft van de Chinese online reismarkt in handen. Trip.com laat weten de beslissing te accepteren en maatregelen te nemen om zijn praktijken te verbeteren.
26: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
27: Tot slot het sportnieuws. Lewis Hamilton start zondag vanaf de 5e plek in de Grote Prijs van Hongarije. De Ferrari-coureur is 3 plaatsen teruggezet op de startgrid, omdat hij Oscar Piastri van McLaren hinderde tijdens de kwalificatie. Hamilton had de 2e tijd neergezet, maar staat nu op de 3e startrij naast Max Verstappen. Lando Norris start in zijn McLaren vanaf pole position. Max Verstappen start zondag vanaf de vierde plaats in de Grote Prijs van Hongarije. Door gridstraffen voor Lewis Hamilton en Kimi Antonelli is de Red Bull-coureur twee plekken opgeschoven. Verstappen staat op de tweede startrij naast Oscar Piastri. Lando

0: Gian van Veen heeft de finale van het World Matchplay niet bereikt. De 24-jarige Nederlander verloor in de halve finale in Blackpool met 17-10 van de Welshman Gerwyn Price. Van Veen kwam al vroeg op achterstand toen Price uitliep naar 6-1. Hoewel hij iets terugkwam, liep Price na de pauze opnieuw weg met 4 legs op rij. Price speelt de finale tegen de winnaar van de andere halve finale, tussen Luke Littler en Dirk van Duivenbode. Darter Dirk van Duivenbode is na landgenoot Gian van Veen ook uitgeschakeld in de halve finale van het World Matchplay. De 34-jarige Nederlander verloor in Blackpool kansloos met 17-5 van titelverdediger Luke Littler. De 19-jarige Engelsman liep meteen uit naar 4-0 en gaf van Duivenbode geen moment het gevoel dat er iets te halen viel. Littler neemt het in de finale op tegen de Welshman Gerwyn Price. PSV heeft een oefenwedstrijd tegen Villarreal in eigen huis met 3-1 verloren. Het was de voorlaatste oefenwedstrijd voor de Johan Cruijffschaal van volgende week zondag tegen AZ. Voormalig Ajaxiet Georges Mikautadze opende de score voor de Spanjaarden in de tweede helft, waarna Villarreal verder uitliep. Trainer Peter Bos vond dat zijn ploeg veel te veel kansen had weggegeven en als geheel slecht had verdedigd. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt en kan er hier en daar wat lichte regen vallen. Vanmiddag trekken er geregeld buien over het land van west naar oost, bij een temperatuur rond 22 graden. De wind is matig uit het westen, langs de noordwestkust vrij krachtig. Vanavond nog enkele buien. Komende nacht een enkele bui en minimumtemperaturen tussen 13 en 17 graden. Morgen wordt het geleidelijk droger, met in de middag zonnige perioden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederlandse brandweerlieden op missie in Spanje hebben het zeer druk met het bestrijden van natuurbranden. Het team van 40 mensen bluste de afgelopen dagen branden bij Farrera in de Pyreneeën en bij Cervelló, ten westen van Barcelona. Bij Farrera werkten ze tot diep in de nacht, in moeilijk begaanbaar terrein, samen met Spaanse collega's. De missie duurt tot 15 augustus en is bedoeld om bijstand te verlenen en ervaring op te doen, omdat ook Nederland steeds vaker te maken krijgt met natuurbranden. Vooral rond Madrid verspreiden branden zich snel en zijn tienduizenden mensen geëvacueerd. Op het Como-meer in Italië wordt gezocht naar een Nederlandse man die vermist raakte nadat hij in het water sprong om zijn 16-jarige zoon te redden. De man had zaterdag met zijn 3 kinderen een bootje gehuurd toen de oudste tijdens het zwemmen in de problemen kwam. De zoon werd door een watersporter geholpen. De 2 andere kinderen sloegen alarm. Duikers van de Italiaanse brandweer zijn vanuit Milaan en Turijn naar het meer gekomen. In Rotterdam hebben ruim 2500 dansers meegedaan aan de 42e editie van het Zomercarnaval. De parade met praalwagens en kostuums uit tientallen culturen trok vele duizenden bezoekers. Volgens de politie verliep het evenement zonder noemenswaardige incidenten. Net als vorig jaar werd er preventief gefouilleerd om de veiligheid te waarborgen.
6: Koningin Maxima heeft voorafgaand aan de opening van World Pride 2026 het Pride Park in het Amsterdamse Vondelpark bezocht. Samen met burgemeester Halsema sprak zij met vertegenwoordigers van verschillende organisaties uit de LHBTIQA+ gemeenschap. Aan de Pride Walk deden naar schatting 10.000 mensen mee. De mars begon op de Dam en vroeg aandacht voor inclusie en solidariteit. World Pride wordt dit jaar voor het eerst in

0: Amsterdam gehouden en duurt tot en met 8 augustus. De alarmcentrales van de ANWB, Eurocross en SOS International krijgen steeds meer telefoontjes van Nederlanders over de bosbranden in Frankrijk en Spanje. Het gaat vooral om geëvacueerde vakantiegangers met vragen over extra kosten of achtergelaten spullen. Er zijn geen meldingen van letsel. De alarmcentrales adviseren vakantiegangers een noodtas klaar te hebben en lokale instructies op te volgen. Zoek- en reddingsteams hebben bij het Indonesische eiland Sulawesi een vermiste boot met 13 opvarenden teruggevonden. De 4 Nederlandse toeristen aan boord zijn ongedeerd, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens Indonesische media zijn 12 van de 13 opvarenden levend aangetroffen. Naar de schipper wordt nog gezocht. De boot raakte in slecht weer beschadigd en de opvarenden konden zich met vermoedelijk een reddingsvlot in veiligheid brengen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Tyfoon Nuhl, de zwaarste tyfoon van dit jaar, is in het zuiden van China aan land gekomen, met windsnelheden tot 162 km per uur. Meer dan 340.000 mensen zijn geëvacueerd. In Hongkong werden zeker 350 vluchten geannuleerd en raakten 9 mensen gewond door omgewaaide bomen. De autoriteiten verwachten dat de tyfoon tot dinsdag schade kan aanrichten. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft inmiddels 1354 levens geëist. Ruim 3000 mensen zijn besmet geraakt, maakte de regering zaterdag bekend. Het virus verspreidt zich sneller dan bij eerdere uitbraken, mede doordat er nog geen goedgekeurd vaccin bestaat voor de Bundibugyo-variant. De ontwikkeling van zo'n vaccin zou nog maanden duren. De politie in Berlijn heeft een verdachte op het oog voor de aanrijding met een witte auto op de Pride. Volgens de politie komt de verdachte uit islamistische kringen. Duitse media zoals Bild en Tagesspiegel melden dat het zou gaan om een 21-jarige man die in mei uit jeugdarrest is vrijgelaten. Er is een woning doorzocht in de buurt van de aanrijding, maar er zijn nog geen verdachten aangehouden. Bij de vermoedelijke aanrijding met een witte auto op de Pride in Berlijn is zeker 1 persoon om het leven gekomen, een vrouw. Ongeveer 17 mensen raakten gewond, van wie 3 levensgevaarlijk. Volgens getuigen zijn er ook mensen gestoken. De politie onderzoekt of er na de aanrijding een tweede fase heeft plaatsgevonden. De witte auto wordt onderzocht op de aanwezigheid van explosieven. De prefectuur van Gironde heeft opdracht gegeven nog eens 55.000 mensen te evacueren in de buitenwijken van Bordeaux vanwege bosbranden. De brand is opnieuw opgelaaid, terwijl er eerder hoop was dat het vuur niet verder zou uitbreiden door lagere temperaturen en vochtigere lucht. In het gebied waren al 167.000 mensen geëvacueerd. Tijdens de Pride in Berlijn is minstens 1 persoon om het leven gekomen nadat een wit voertuig 's avonds rond 10 uur zou zijn ingereden op mensen. Ongeveer 15 personen raakten gewond, van wie meerdere levensgevaarlijk. De bestuurder liet het voertuig achter in het Tiergartenpark en is te voet gevlucht. De politie zoekt nog naar de dader of daders. Burgemeester Wegner sprak van een aanval op de vrije en cosmopolitische samenleving van Berlijn. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter, iets meer dan die van €95. Vodafone Ziggo heeft na de hack bij Odido niet actief geprobeerd klanten van dat telecombedrijf over te halen, zegt financieel topman Richie Drost in het Financiële Dagblad. Wel kwamen er 2 à 3 weken lang iets meer Odido-klanten binnen dan normaal. Volgens Drost is zo'n hack slecht voor de hele sector. Vodafone Ziggo meldde vrijdag de grootste groei in internetklanten in 6 jaar. Maar dat komt volgens Drost vooral doordat er minder klanten vertrekken. Kleine bedrijven in de Verenigde Staten hebben 2 rechtszaken aangespannen tegen de nieuwe wereldwijde importheffingen van de regering Trump. Ze stellen dat Trump onrechtmatig gebruik maakt van een handelswet uit 1974 om eerder door het Hoge Rechtshof verboden tarieven te vervangen. De heffingen van 10% tot 12,5% treffen tientallen handelspartners, waaronder de Europese Unie. Vanuit verschillende landen, waaronder Japan, Australië en Nieuw-Zeeland, werd boos gereageerd. Ook de Europese Commissie en de Nederlandse ondernemersorganisatie FME verwerpen de gronden voor de tarieven. Chipbedrijf Nvidia investeert $1 miljard in de Zuid-Koreaanse internet- en cloudprovider Naver voor de bouw van een AI-datacenter in Zuid-Korea. Daarnaast werkt Nvidia samen met het Zuid-Koreaanse conglomeraat SK Group aan AI-datacenters met een capaciteit van meer dan 2 gigawatt. De aankondigingen vallen samen met een bezoek van de Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung aan de Verenigde Staten, waar hij onder meer techleiders ontmoette. Na een AI-top in Silicon Valley kondigde Zuid-Korea voor honderden miljarden dollar aan nieuwe AI-initiatieven aan. De Amerikaanse regering heft binnenkort het importverbod op Mexicaans vee op. Dat verbod werd ruim 1 jaar geleden ingesteld om de schroefwormvlieg buiten de deur te houden en dreef de rundvleesprijzen op tot recordhoogtes. Over 30 dagen wordt de import hervat via een grensovergang in Arizona, met later nog 2 extra overgangen in New Mexico. De heropening hangt wel af van de mate waarin Mexico het insect onder controle houdt. De handel tussen beide landen gaat om zo'n 1 miljoen stuks vee per jaar. De Chinese marktoezichthouder Summer heeft reisboekingsplatform Trip.com een boete opgelegd van bijna €672 miljoen wegens misbruik van zijn dominante marktpositie. Volgens de toezichthouder beperkte Trip.com de mogelijkheden voor hoteluitbaters om op meerdere platforms tegelijk actief te zijn en zelf hun prijzen te bepalen. Het bedrijf heeft ruim de helft van de Chinese online reismarkt in handen. Trip.com laat weten de beslissing te accepteren en maatregelen te nemen om zijn praktijken te verbeteren. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Lewis Hamilton start zondag vanaf de 5e plek in de Grote Prijs van Hongarije. De Ferrari-coureur is 3 plaatsen teruggezet op de startgrid, omdat hij Oscar Piastri van McLaren hinderde tijdens de kwalificatie. Hamilton had de 2e tijd neergezet, maar staat nu op de 3e startrij naast Max Verstappen. Lando Norris start in zijn McLaren vanaf pole position. Max Verstappen start zondag vanaf de 4e plaats in de Grote Prijs van Hongarije. Door gridstraffen voor Lewis Hamilton en Kimi Antonelli is de Red Bull-coureur 2 plekken opgeschoven. Verstappen staat op de 2e startrij naast Oscar Piastri. Lando Norris vertrekt vanuit pole position met Charles Leclerc naast zich. De race begint om 3 uur 's middags. Lionel Messi hoeft niet mee te doen aan de MLS All-Star Game op 29 juli. De Amerikaanse voetbalcompetitie gunt de vedette van Inter Miami rust na het WK, waar Argentinië de finale verloor van Spanje.
2: Vorig jaar melden Messi en teamgenoot Jordi Alba zich laat af voor de verplichte wedstrijd, wat hen een schorsing opleverde. Dit jaar is vooraf afgesproken dat WK-deelnemers een gepaste rustperiode krijgen. Darter Gian van Veen heeft de finale van het World Matchplay niet bereikt. De 24-jarige Nederlander verloor in de halve finale in Blackpool met 17-10 van de Welshman Gerwin Price. Van Veen kwam al vroeg op achterstand toen Price uitliep naar 6-1. Hoewel hij iets terugkwam, liep Price na de pauze opnieuw weg met 4 legs op rij. Price speelt de finale tegen de winnaar van de andere halve finale, tussen Luke Littler en Dirk van Duivenbode. Darter Dirk van Duivenbode is na landgenoot Gian van Veen ook uitgeschakeld in de halve finale van het World Matchplay. De 34-jarige Nederlander verloor in Blackpool kansloos met 17-5 van titelverdediger Luke Littler. De 19-jarige Engelsman liep meteen uit naar 4-0 en gaf van Duivenbode geen moment het gevoel dat er iets te halen viel. Littler neemt het in de finale op tegen de Welshman Gerwin Price. PSV heeft een oefenwedstrijd tegen Villarreal in eigen huis met 3-1 verloren. Het was de voorlaatste oefenwedstrijd voor de Johan Cruijffschaal van volgende week zondag tegen AZ. Voormalig Ajaxiet Georges Mikautadze opende de score voor de Spanjaarden in de tweede helft, waarna Villarreal verder uitliep. Trainer Peter Bos vond dat zijn ploeg veel te veel kansen had weggegeven en als geheel slecht had verdedigd.
1: Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt en kan er hier en daar wat lichte regen vallen. Vanmiddag trekken er geregeld buien over het land van west naar oost, bij een temperatuur rond 22 graden. De wind is matig uit het westen, langs de noordwestkust vrij krachtig. Vanavond nog enkele buien. Komende nacht een enkele bui en minimumtemperaturen tussen 13 en 17 graden. Morgen wordt het geleidelijk droger, met in de middag zonnige perioden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederlandse brandweerlieden op missie in Spanje hebben het zeer druk met het bestrijden van natuurbranden. Het team van 40 mensen bluste de afgelopen dagen branden bij Farrera in de Pyreneeën en bij Cervelló, ten westen van Barcelona. Bij Farrera werkten ze tot diep in de nacht, in moeilijk begaanbaar terrein, samen met Spaanse collega's. De missie duurt tot 15 augustus en is bedoeld om bijstand te verlenen en ervaring op te doen, omdat ook Nederland steeds vaker te maken krijgt met natuurbranden. Vooral rond Madrid verspreiden branden zich snel en zijn tienduizenden mensen geëvacueerd.
5: Op het Como-meer in Italië wordt gezocht naar een Nederlandse man die vermist raakte nadat hij in het water sprong om zijn 16-jarige zoon te redden. De man had zaterdag met zijn 3 kinderen een bootje gehuurd toen de oudste tijdens het zwemmen in de problemen kwam. De zoon werd door een watersporter geholpen. De 2 andere kinderen sloegen alarm. Duikers van de Italiaanse brandweer zijn vanuit Milaan en Turijn naar het meer gekomen. In Rotterdam hebben ruim 2500 dansers meegedaan aan de 42e editie van het Zomercarnaval. De parade met praalwagens en kostuums uit tientallen culturen trok vele duizenden bezoekers. Volgens de politie verliep het evenement zonder noemenswaardige incidenten. Net als vorig jaar werd er preventief gefouilleerd om de veiligheid te waarborgen.
6: Koningin Maxima heeft voorafgaand aan de opening van World Pride 2026 het Pride Park in het Amsterdamse Vondelpark bezocht.
5: Samen met burgemeester Halsema sprak zij met vertegenwoordigers van verschillende organisaties uit de LHBTIQA+ gemeenschap. Aan de Pride Walk deden naar schatting 10.000 mensen mee. De mars begon op de Dam en vroeg aandacht voor inclusie en solidariteit. World Pride wordt dit jaar voor het eerst in Amsterdam gehouden en duurt tot en met 8 augustus.
7: De alarmcentrales van de ANWB, Eurocross en SOS International krijgen steeds meer telefoontjes van Nederlanders over de bosbranden in Frankrijk en Spanje. Het gaat vooral om geëvacueerde vakantiegangers met vragen over extra kosten of achtergelaten spullen. Er zijn geen meldingen van letsel. De alarmcentrales adviseren vakantiegangers een noodtas klaar te hebben en lokale instructies op te volgen.
5: Zoek- en reddingsteams hebben bij het Indonesische eiland Sulawesi een vermiste boot met 13 opvarenden teruggevonden. De 4 Nederlandse toeristen aan boord zijn ongedeerd, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens Indonesische media zijn 12 van de 13 opvarenden levend aangetroffen. Naar de schipper wordt nog gezocht. De boot raakte in slecht weer beschadigd en de opvarenden konden zich met vermoedelijk een reddingsvlot in veiligheid brengen.
7: Dit was het Binnenlands Nieuws.
8: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
9: Nu het buitenlands nieuws. Tyfoon Nuhl, de zwaarste tyfoon van dit jaar, is in het zuiden van China aan land gekomen, met windsnelheden tot 162 km per uur. Meer dan 340.000 mensen zijn geëvacueerd. In Hongkong werden zeker 350 vluchten geannuleerd en raakten 9 mensen gewond door omgewaaide bomen. De autoriteiten verwachten dat de tyfoon tot dinsdag schade kan aanrichten.
10: De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft inmiddels 1354 levens geëist. Ruim 3000 mensen zijn besmet geraakt, maakte de regering zaterdag bekend. Het virus verspreidt zich sneller dan bij eerdere uitbraken, mede doordat er nog geen goedgekeurd vaccin bestaat voor de Bundibugyo-variant. De ontwikkeling van zo'n vaccin zou nog maanden duren.
11: De politie in Berlijn heeft een verdachte op het oog voor de aanrijding met een witte auto op de Pride. Volgens de politie komt de verdachte uit islamistische kringen. Duitse media zoals Bild en Tagesspiegel melden dat het zou gaan om een 21-jarige man die in mei uit jeugdarrest is vrijgelaten. Er is een woning doorzocht in de buurt van de aanrijding, maar er zijn nog geen verdachten aangehouden.
12: Bij de vermoedelijke aanrijding met een witte auto op de Pride in Berlijn is zeker 1 persoon om het leven gekomen, een vrouw. Ongeveer 17 mensen raakten gewond, van wie 3 levensgevaarlijk. Volgens getuigen zijn er ook mensen gestoken. De politie onderzoekt of er na de aanrijding een tweede fase heeft plaatsgevonden. De witte auto wordt onderzocht op de aanwezigheid van explosieven.
13: De prefectuur van Gironde heeft opdracht gegeven nog eens 55.000 mensen te evacueren in de buitenwijken van Bordeaux vanwege bosbranden. De brand is opnieuw opgelaaid, terwijl er eerder hoop was dat het vuur niet verder zou uitbreiden door lagere temperaturen en vochtigere lucht. In het gebied waren al 167.000 mensen geëvacueerd.
14: Tijdens de Pride in Berlijn is minstens 1 persoon om het leven gekomen nadat een wit voertuig 's avonds rond 10 uur zou zijn ingereden op mensen. Ongeveer 15 personen raakten gewond, van wie meerdere levensgevaarlijk. De bestuurder liet het voertuig achter in het Tiergartenpark en is te voet gevlucht. De politie zoekt nog naar de dader of daders. Burgemeester Wegner sprak van een aanval op de vrije en cosmopolitische samenleving van Berlijn.
7: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
15: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon Nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
16: En nu het economisch nieuws. Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter, iets meer dan die van €95.
17: Vodafone Ziggo heeft na de hack bij Odido niet actief geprobeerd klanten van dat telecombedrijf over te halen, zegt financieel topman Richie Drost in het Financiële Dagblad. Wel kwamen er 2 à 3 weken lang iets meer Odido-klanten binnen dan normaal. Volgens Drost is zo'n hack slecht voor de hele sector. Vodafone Ziggo meldde vrijdag de grootste groei in internetklanten in 6 jaar. Maar dat komt volgens Drost vooral doordat er minder klanten vertrekken.
18: Kleine bedrijven in de Verenigde Staten hebben 2 rechtszaken aangespannen tegen de nieuwe wereldwijde importheffingen van de regering Trump. Ze stellen dat Trump onrechtmatig gebruik maakt van een handelswet uit 1974 om eerder door het Hoge Rechtshof verboden tarieven te vervangen. De heffingen van 10% tot 12,5% treffen tientallen handelspartners, waaronder de Europese Unie. Vanuit verschillende landen, waaronder Japan, Australië en Nieuw-Zeeland, werd boos gereageerd. Ook de Europese Commissie en de Nederlandse ondernemersorganisatie FME verwerpen de gronden voor de tarieven.
19: Chipbedrijf Nvidia investeert $1 miljard in de Zuid-Koreaanse internet- en cloudprovider Naver voor de bouw van een AI-datacenter in Zuid-Korea. Daarnaast werkt Nvidia samen met het Zuid-Koreaanse conglomeraat SK Group aan AI-datacenters met een capaciteit van meer dan 2 gigawatt. De aankondigingen vallen samen met een bezoek van de Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung aan de Verenigde Staten, waar hij onder meer techleiders ontmoette. Na een AI-top in Silicon Valley kondigde Zuid-Korea voor honderden miljarden dollar aan nieuwe AI-initiatieven aan.
20: De Amerikaanse regering heft binnenkort het importverbod op Mexicaans vee op. Dat verbod werd ruim 1 jaar geleden ingesteld om de schroefwormvlieg buiten de deur te houden en dreef de rundvleesprijzen op tot recordhoogtes. Over 30 dagen wordt de import hervat via een grensovergang in Arizona, met later nog 2 extra overgangen in New Mexico. De heropening hangt wel af van de mate waarin Mexico het insect onder controle houdt. De handel tussen beide landen gaat om zo'n 1 miljoen stuks vee per jaar.
21: De Chinese marktoezichthouder Summer heeft reisboekingsplatform Trip.com een boete opgelegd van bijna €672 miljoen wegens misbruik van zijn dominante marktpositie. Volgens de toezichthouder beperkte Trip.com de mogelijkheden voor hoteluitbaters om op meerdere platforms tegelijk actief te zijn en zelf hun prijzen te bepalen. Het bedrijf heeft ruim de helft van de Chinese online reismarkt in handen. Trip.com laat weten de beslissing te accepteren en maatregelen te nemen om zijn praktijken te verbeteren.
22: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
23: Tot slot het sportnieuws. Lewis Hamilton start zondag vanaf de 5e plek in de Grote Prijs van Hongarije. De Ferrari-coureur is 3 plaatsen teruggezet op de startgrid, omdat hij Oscar Piastri van McLaren hinderde tijdens de kwalificatie. Hamilton had de 2e tijd neergezet, maar staat nu op de 3e startrij naast Max Verstappen. Lando Norris start in zijn McLaren vanaf pole position. Max Verstappen start zondag vanaf de 4e plaats in de Grote Prijs van Hongarije. Door gridstraffen voor Lewis Hamilton en Kimi Antonelli is de Red Bull-coureur 2 plekken opgeschoven. Verstappen staat op de 2e startrij naast Oscar Piastri. Lando Norris vertrekt vanuit pole position met Charles Leclerc naast zich. De race begint om 3:00 middags. Lionel Messi hoeft niet mee te doen aan de MLS All-Star Game op 29 juli. De Amerikaanse voetbalcompetitie gunt de vedette van Inter Miami rust na het WK, waar Argentinië de finale verloor van Spanje. Vorig jaar meldden Messi en teamgenoot Jordi Alba zich laat af voor de verplichte wedstrijd, wat hen een schorsing opleverde. Dit jaar is vooraf afgesproken dat WK-deelnemers een gepaste rustperiode krijgen. Darter Gian van Veen heeft de finale van het World Matchplay niet bereikt. De 24-jarige Nederlander verloor in de halve finale in Blackpool met 17-10 van de Welshman Gerwin Price. Van Veen kwam al vroeg op achterstand toen Price uitliep naar 6-1. Hoewel hij iets terugkwam, liep Price na de pauze opnieuw weg met 4 legs op rij. Price speelt de finale tegen de winnaar van de andere halve finale tussen Luke Littler en Dirk van Duivenbode. Darter Dirk van Duivenbode is na landgenoot Gian van Veen ook uitgeschakeld in de halve finale van het World Matchplay. De 34-jarige Nederlander verloor in Blackpool kansloos met 17-5 van titelverdediger Luke Littler. De 19-jarige Engelsman liep meteen uit naar 4-0 en gaf van Duivenbode geen moment het gevoel dat er iets te halen viel. Littler neemt het in de finale op tegen de Welshman Gerwin Price. PSV heeft een oefenwedstrijd tegen Villarreal in eigen huis met 3-1 verloren. Het was de voorlaatste oefenwedstrijd voor de Johan Cruijffschaal van volgende week zondag tegen AZ. Voormalig Ajaxiet Georges Mikautadze opende de score voor de Spanjaarden in de tweede helft, waarna Villarreal verder uitliep. Trainer Peter Bos vond dat zijn ploeg veel te veel kansen had weggegeven en als geheel slecht had verdedigd. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt en kan er hier en daar wat lichte regen vallen. Vanmiddag trekken er geregeld buien over het land. Het wordt zo'n 22 graden met een matige westenwind. Langs de noordwestkust kan de wind vrij krachtig zijn. Vanavond wisselend bewolkt met nog enkele buien. Morgen wordt het rustiger met steeds meer zon en op de meeste plaatsen droog weer. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
24: Dit is het binnenlands nieuws. Nederlandse brandweerlieden op missie in Spanje hebben het zeer druk met het bestrijden van natuurbranden. Het team van 40 mensen bluste de afgelopen dagen branden bij Farrera in de Pyreneeën en bij Cervelló, ten westen van Barcelona. Bij Farrera werkten ze tot diep in de nacht, in moeilijk begaanbaar terrein, samen met Spaanse collega's. De missie duurt tot 15 augustus en is bedoeld om bijstand te verlenen en ervaring op te doen, omdat ook Nederland steeds vaker te maken krijgt met natuurbranden. Vooral rond Madrid verspreiden branden zich snel en zijn tienduizenden mensen geëvacueerd.
25: Op het Como-meer in Italië wordt gezocht naar een Nederlandse man die vermist raakte nadat hij in het water sprong om zijn 16-jarige zoon te redden. De man had zaterdag met zijn 3 kinderen een bootje gehuurd toen de oudste tijdens het zwemmen in de problemen kwam. De zoon werd door een watersporter geholpen. De 2 andere kinderen sloegen alarm. Duikers van de Italiaanse brandweer zijn vanuit Milaan en Turijn naar het meer gekomen. In Rotterdam hebben ruim 2500 dansers meegedaan aan de 42e editie van het Zomercarnaval. De parade met praalwagens en kostuums uit tientallen culturen trok vele duizenden bezoekers. Volgens de politie verliep het evenement zonder noemenswaardige incidenten. Net als vorig jaar werd er preventief gefouilleerd om de veiligheid te waarborgen.
0: Koningin Maxima heeft voorafgaand aan de opening van World Pride 2026 het Pride Park in het Amsterdamse Vondelpark bezocht. Samen met burgemeester Halsema sprak zij met vertegenwoordigers van verschillende organisaties uit de LHBTIQA+ gemeenschap. Aan de Pride Walk deden naar schatting 10.000 mensen mee. De mars begon op de Dam en vroeg aandacht voor inclusie en solidariteit. World Pride wordt dit jaar voor het eerst in Amsterdam gehouden en duurt tot en met 8 augustus.
5: De alarmcentrales van de ANWB, Eurocross en SOS International krijgen steeds meer telefoontjes van Nederlanders over de bosbranden in Frankrijk en Spanje. Het gaat vooral om geëvacueerde vakantiegangers met vragen over extra kosten of achtergelaten spullen. Er zijn geen meldingen van letsel. De alarmcentrales adviseren vakantiegangers een noodtas klaar te hebben en lokale instructies op te volgen.
6: Zoek- en reddingsteams hebben bij het Indonesische eiland Sulawesi een vermiste boot met 13 opvarenden teruggevonden. De 4 Nederlandse toeristen aan boord zijn ongedeerd, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens Indonesische media zijn 12 van de 13 opvarenden levend aangetroffen. Naar de schipper wordt nog gezocht. De boot raakte in slecht weer beschadigd en de opvarenden konden zich met vermoedelijk een reddingsvlot in veiligheid brengen.
8: Dit was het Binnenlands Nieuws.
9: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
10: Nu het buitenlands nieuws. In de Zuid-Chinese Zee zijn 23 opvarenden vermist nadat het Vietnamese vrachtschip de Koi Nguyen is gezonken bij het Yongshu Reef. Het schip had 62 mensen aan boord. Reddingswerkers hebben 39 van hen in veiligheid gebracht, meldde de Chinese staatszender CCTV.
26: Tyfoon Nuhl, de zwaarste tyfoon van dit jaar, is in het zuiden van China aan land gekomen, met windsnelheden tot 162 km per uur. Meer dan 340.000 mensen zijn geëvacueerd. In Hongkong werden zeker 350 vluchten geannuleerd en raakten 9 mensen gewond door omgewaaide bomen. De autoriteiten verwachten dat de tyfoon tot dinsdag schade kan aanrichten.
27: De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft inmiddels 1354 levens geëist. Ruim 3000 mensen zijn besmet geraakt, maakte de regering zaterdag bekend. Het virus verspreidt zich sneller dan bij eerdere uitbraken, mede doordat er nog geen goedgekeurd vaccin bestaat voor de Bundibugyo-variant. De ontwikkeling van zo'n vaccin zou nog maanden duren.
28: De politie in Berlijn heeft een verdachte op het oog voor de aanrijding met een witte auto op de Pride. Volgens de politie komt de verdachte uit islamistische kringen. Duitse media zoals Bild en Tagesspiegel melden dat het zou gaan om een 21-jarige man die in mei uit jeugdarrest is vrijgelaten. Er is een woning doorzocht in de buurt van de aanrijding, maar er zijn nog geen verdachten aangehouden.
29: Bij de vermoedelijke aanrijding met een witte auto op de Pride in Berlijn is zeker 1 persoon om het leven gekomen, een vrouw. Ongeveer 17 mensen raakten gewond, van wie 3 levensgevaarlijk. Volgens getuigen zijn er ook mensen gestoken. De politie onderzoekt of er na de aanrijding een tweede fase heeft plaatsgevonden. De witte auto wordt onderzocht op de aanwezigheid van explosieven.
30: De prefectuur van Gironde heeft opdracht gegeven nog eens 55.000 mensen te evacueren in de buitenwijken van Bordeaux vanwege bosbranden. De brand is opnieuw opgelaaid, terwijl er eerder hoop was dat het vuur niet verder zou uitbreiden door lagere temperaturen en vochtigere lucht. In het gebied waren al 167.000 mensen geëvacueerd.
31: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
32: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten.
7: Gewoon Nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
11: En nu het economisch nieuws. Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter, iets meer dan die van €95.
12: Vodafone Ziggo heeft na de hack bij Odido niet actief geprobeerd klanten van dat telecombedrijf over te halen, zegt financieel topman Richie Drost in het Financiële Dagblad. Wel kwamen er 2 à 3 weken lang iets meer Odido-klanten binnen dan normaal. Volgens Drost is zo'n hack slecht voor de hele sector. Vodafone Ziggo meldde vrijdag de grootste groei in internetklanten in 6 jaar. Maar dat komt volgens Drost vooral doordat er minder klanten vertrekken.
13: Kleine bedrijven in de Verenigde Staten hebben 2 rechtszaken aangespannen tegen de nieuwe wereldwijde importheffingen van de regering Trump. Ze stellen dat Trump onrechtmatig gebruik maakt van een handelswet uit 1974 om eerder door het Hoge Rechtshof verboden tarieven te vervangen. De heffingen van 10% tot 12,5% treffen tientallen handelspartners, waaronder de Europese Unie. Vanuit verschillende landen, waaronder Japan, Australië en Nieuw-Zeeland, werd boos gereageerd. Ook de Europese Commissie en de Nederlandse ondernemersorganisatie FME verwerpen de gronden voor de tarieven.
14: Chipbedrijf Nvidia investeert $1 miljard in de Zuid-Koreaanse internet- en cloudprovider Naver voor de bouw van een AI-datacenter in Zuid-Korea. Daarnaast werkt Nvidia samen met het Zuid-Koreaanse conglomeraat SK Group aan AI-datacenters met een capaciteit van meer dan 2 gigawatt. De aankondigingen vallen samen met een bezoek van de Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung aan de Verenigde Staten, waar hij onder meer techleiders ontmoette. Na een AI-top in Silicon Valley kondigde Zuid-Korea voor honderden miljarden dollar aan nieuwe AI-initiatieven aan.
15: De Amerikaanse regering heft binnenkort het importverbod op Mexicaans vee op. Dat verbod werd ruim 1 jaar geleden ingesteld om de schroefwormvlieg buiten de deur te houden en dreef de rundvleesprijzen op tot recordhoogtes. Over 30 dagen wordt de import hervat via een grensovergang in Arizona, met later nog 2 extra overgangen in New Mexico. De heropening hangt wel af van de mate waarin Mexico het insect onder controle houdt. De handel tussen beide landen gaat om zo'n 1 miljoen stuks vee per jaar.
16: De Chinese marktoezichthouder Summer heeft reisboekingsplatform Trip.com een boete opgelegd van bijna €672 miljoen wegens misbruik van zijn dominante marktpositie. Volgens de toezichthouder beperkte Trip.com de mogelijkheden voor hoteluitbaters om op meerdere platforms tegelijk actief te zijn en zelf hun prijzen te bepalen. Het bedrijf heeft ruim de helft van de Chinese online reismarkt in handen. Trip.com laat weten de beslissing te accepteren en maatregelen te nemen om zijn praktijken te verbeteren.
17: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
23: Tot slot het sportnieuws. Lewis Hamilton start zondag vanaf de 5e plek in de Grote Prijs van Hongarije. De Ferrari-coureur is 3 plaatsen teruggezet op de startgrid, omdat hij Oscar Piastri van McLaren hinderde tijdens de kwalificatie. Hamilton had de 2e tijd neergezet, maar staat nu op de 3e startrij naast Max Verstappen. Lando Norris start in zijn McLaren vanaf pole position. Max Verstappen start zondag vanaf de 4e plaats in de Grote Prijs van Hongarije. Door gridstraffen voor Lewis Hamilton en Kimi Antonelli is de Red Bull-coureur 2 plekken opgeschoven. Verstappen staat op de 2e startrij naast Oscar Piastri. Lando Norris vertrekt vanuit pole position met Charles Leclerc naast zich.
0: De race begint om 3:00 middags. Lionel Messi hoeft niet mee te doen aan de MLS All-Star Game op 29 juli. De Amerikaanse voetbalcompetitie gunt de vedette van Inter Miami rust na het WK, waar Argentinië de finale verloor van Spanje. Vorig jaar meldden Messi en teamgenoot Jordi Alba zich laat af voor de verplichte wedstrijd, wat hen een schorsing opleverde. Dit jaar is vooraf afgesproken dat WK-deelnemers een gepaste rustperiode krijgen. Darter Gian van Veen heeft de finale van het World Matchplay niet bereikt. De 24-jarige Nederlander verloor in de halve finale in Blackpool met 17-10 van de Welshman Gerwin Price. Van Veen kwam al vroeg op achterstand toen Price uitliep naar 6-1. Hoewel hij iets terugkwam, liep Price na de pauze opnieuw weg met 4 legs op rij. Price speelt de finale tegen de winnaar van de andere halve finale tussen Luke Littler en Dirk van Duivenbode. Darter Dirk van Duivenbode is na landgenoot Gian van Veen ook uitgeschakeld in de halve finale van het World Matchplay. De 34-jarige Nederlander verloor in Blackpool kansloos met 17-5 van titelverdediger Luke Littler. De 19-jarige Engelsman liep meteen uit naar 4-0 en gaf van Duivenbode geen moment het gevoel dat er iets te halen viel. Littler neemt het in de finale op tegen de Welshman Gerwin Price. PSV heeft een oefenwedstrijd tegen Villarreal in eigen huis met 3-1 verloren. Het was de voorlaatste oefenwedstrijd voor de Johan Cruijffschaal van volgende week zondag tegen AZ. Voormalig Ajaxiet Georges Mikautadze opende de score voor de Spanjaarden in de tweede helft, waarna Villarreal verder uitliep. Trainer Peter Bos vond dat zijn ploeg veel te veel kansen had weggegeven en als geheel slecht had verdedigd. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt en kan er hier en daar wat lichte regen vallen. Vanmiddag trekken er geregeld buien over het land, bij een temperatuur van zo'n 22 graden. De wind is matig uit het westen, langs de noordwestkust vrij krachtig. Vanavond nog een paar buien. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen wordt het geleidelijk droger, met meer zon in de middag. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
18: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederlandse brandweerlieden op missie in Spanje hebben het zeer druk met het bestrijden van natuurbranden. Het team van 40 mensen bluste de afgelopen dagen branden bij Farrera in de Pyreneeën en bij Cervelló, ten westen van Barcelona. Bij Farrera werkten ze tot diep in de nacht, in moeilijk begaanbaar terrein, samen met Spaanse collega's. De missie duurt tot 15 augustus en is bedoeld om bijstand te verlenen en ervaring op te doen, omdat ook Nederland steeds vaker te maken krijgt met natuurbranden. Vooral rond Madrid verspreiden branden zich snel en zijn tienduizenden mensen geëvacueerd.
19: Op het Como-meer in Italië wordt gezocht naar een Nederlandse man die vermist raakte nadat hij in het water sprong om zijn 16-jarige zoon te redden. De man had zaterdag met zijn 3 kinderen een bootje gehuurd toen de oudste tijdens het zwemmen in de problemen kwam. De zoon werd door een watersporter geholpen. De 2 andere kinderen sloegen alarm. Duikers van de Italiaanse brandweer zijn vanuit Milaan en Turijn naar het meer gekomen. In Rotterdam hebben ruim 2500 dansers meegedaan aan de 42e editie van het Zomercarnaval. De parade met praalwagens en kostuums uit tientallen culturen trok vele duizenden bezoekers. Volgens de politie verliep het evenement zonder noemenswaardige incidenten. Net als vorig jaar werd er preventief gefouilleerd om de veiligheid te waarborgen.
5: Koningin Maxima heeft voorafgaand aan de opening van World Pride 2026 het Pride Park in het Amsterdamse Vondelpark bezocht. Samen met burgemeester Halsema sprak zij met vertegenwoordigers van verschillende organisaties uit de LHBTIQA+ gemeenschap. Aan de Pride Walk deden naar schatting 10.000 mensen mee. De mars begon op de Dam en vroeg aandacht voor inclusie en solidariteit. World Pride wordt dit jaar voor het eerst in Amsterdam gehouden en duurt tot en met 8 augustus.
6: De alarmcentrales van de ANWB, Eurocross en SOS International krijgen steeds meer telefoontjes van Nederlanders over de bosbranden in Frankrijk en Spanje. Het gaat vooral om geëvacueerde vakantiegangers met vragen over extra kosten of achtergelaten spullen. Er zijn geen meldingen van letsel. De alarmcentrales adviseren vakantiegangers een noodtas klaar te hebben en lokale instructies op te volgen.
8: Zoek- en reddingsteams hebben bij het Indonesische eiland Sulawesi een vermiste boot met 13 opvarenden teruggevonden. De 4 Nederlandse toeristen aan boord zijn ongedeerd, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens Indonesische media zijn 12 van de 13 opvarenden levend aangetroffen. Naar de schipper wordt nog gezocht. De boot raakte in slecht weer beschadigd en de opvarenden konden zich met vermoedelijk een reddingsvlot in veiligheid brengen.
9: Dit was het Binnenlands Nieuws.
10: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
20: Nu het buitenlands nieuws.
21: In de Zuid-Chinese Zee zijn 23 opvarenden vermist nadat het Vietnamese vrachtschip de Koi Nguyen is gezonken bij het Yongshu Reef. Het schip had 62 mensen aan boord. Reddingswerkers hebben 39 van hen in veiligheid gebracht, meldde de Chinese staatszender CCTV.
22: Tyfoon Nuhl, de zwaarste tyfoon van dit jaar, is in het zuiden van China aan land gekomen, met windsnelheden tot 162 km per uur. Meer dan 340.000 mensen zijn geëvacueerd. In Hongkong werden zeker 350 vluchten geannuleerd en raakten 9 mensen gewond door omgewaaide bomen. De autoriteiten verwachten dat de tyfoon tot dinsdag schade kan aanrichten.
24: De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft inmiddels 1354 levens geëist. Ruim 3000 mensen zijn besmet geraakt, maakte de regering zaterdag bekend. Het virus verspreidt zich sneller dan bij eerdere uitbraken, mede doordat er nog geen goedgekeurd vaccin bestaat voor de Bundibugyo-variant. De ontwikkeling van zo'n vaccin zou nog maanden duren.
25: De politie in Berlijn heeft een verdachte op het oog voor de aanrijding met een witte auto op de Pride. Volgens de politie komt de verdachte uit islamistische kringen. Duitse media zoals Bild en Tagesspiegel melden dat het zou gaan om een 21-jarige man die in mei uit jeugdarrest is vrijgelaten. Er is een woning doorzocht in de buurt van de aanrijding, maar er zijn nog geen verdachten aangehouden.
26: Bij de vermoedelijke aanrijding met een witte auto op de Pride in Berlijn is zeker 1 persoon om het leven gekomen, een vrouw. Ongeveer 17 mensen raakten gewond, van wie 3 levensgevaarlijk. Volgens getuigen zijn er ook mensen gestoken. De politie onderzoekt of er na de aanrijding een tweede fase heeft plaatsgevonden. De witte auto wordt onderzocht op de aanwezigheid van explosieven.
27: De prefectuur van Gironde heeft opdracht gegeven nog eens 55.000 mensen te evacueren in de buitenwijken van Bordeaux vanwege bosbranden. De brand is opnieuw opgelaaid, terwijl er eerder hoop was dat het vuur niet verder zou uitbreiden door lagere temperaturen en vochtigere lucht. In het gebied waren al 167.000 mensen geëvacueerd.
32: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
33: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten.
7: Gewoon Nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
11: En nu het economisch nieuws.
12: Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter, iets meer dan die van €95.
13: Vodafone Ziggo heeft na de hack bij Odido niet actief geprobeerd klanten van dat telecombedrijf over te halen, zegt financieel topman Richie Drost in het Financiële Dagblad. Wel kwamen er 2 à 3 weken lang iets meer Odido-klanten binnen dan normaal. Volgens Drost is zo'n hack slecht voor de hele sector. Vodafone Ziggo meldde vrijdag de grootste groei in internetklanten in 6 jaar. Maar dat komt volgens Drost vooral doordat er minder klanten vertrekken.
14: Kleine bedrijven in de Verenigde Staten hebben 2 rechtszaken aangespannen tegen de nieuwe wereldwijde importheffingen van de regering Trump. Ze stellen dat Trump onrechtmatig gebruik maakt van een handelswet uit 1974 om eerder door het Hoge Rechtshof verboden tarieven te vervangen. De heffingen van 10% tot 12,5% treffen tientallen handelspartners, waaronder de Europese Unie. Vanuit verschillende landen, waaronder Japan, Australië en Nieuw-Zeeland, werd boos gereageerd. Ook de Europese Commissie en de Nederlandse ondernemersorganisatie FME verwerpen de gronden voor de tarieven.
15: Chipbedrijf Nvidia investeert $1 miljard in de Zuid-Koreaanse internet- en cloudprovider Naver voor de bouw van een AI-datacenter in Zuid-Korea. Daarnaast werkt Nvidia samen met het Zuid-Koreaanse conglomeraat SK Group aan AI-datacenters met een capaciteit van meer dan 2 gigawatt. De aankondigingen vallen samen met een bezoek van de Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung aan de Verenigde Staten, waar hij onder meer techleiders ontmoette. Na een AI-top in Silicon Valley kondigde Zuid-Korea voor honderden miljarden dollar aan nieuwe AI-initiatieven aan.
16: De Amerikaanse regering heft binnenkort het importverbod op Mexicaans vee op. Dat verbod werd ruim 1 jaar geleden ingesteld om de schroefwormvlieg buiten de deur te houden en dreef de rundvleesprijzen op tot recordhoogtes. Over 30 dagen wordt de import hervat via een grensovergang in Arizona, met later nog 2 extra overgangen in New Mexico. De heropening hangt wel af van de mate waarin Mexico het insect onder controle houdt. De handel tussen beide landen gaat om zo'n 1 miljoen stuks vee per jaar.
17: De Chinese marktoezichthouder Summer heeft reisboekingsplatform Trip.com een boete opgelegd van bijna €672 miljoen wegens misbruik van zijn dominante marktpositie. Volgens de toezichthouder beperkte Trip.com de mogelijkheden voor hoteluitbaters om op meerdere platforms tegelijk actief te zijn en zelf hun prijzen te bepalen. Het bedrijf heeft ruim de helft van de Chinese online reismarkt in handen. Trip.com laat weten de beslissing te accepteren en maatregelen te nemen om zijn praktijken te verbeteren.
23: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
28: Tot slot het sportnieuws. Lewis Hamilton start zondag vanaf de 5e plek in de Grote Prijs van Hongarije. De Ferrari-coureur is 3 plaatsen teruggezet op de startgrid, omdat hij Oscar Piastri van McLaren hinderde tijdens de kwalificatie. Hamilton had de 2e tijd neergezet, maar staat nu op de 3e startrij naast Max Verstappen. Lando Norris start in zijn McLaren vanaf pole position. Max Verstappen start zondag vanaf de 4e plaats in de Grote Prijs van Hongarije. Door gridstraffen voor Lewis Hamilton en Kimi Antonelli is de Red Bull-coureur 2 plekken opgeschoven. Verstappen staat op de 2e startrij naast Oscar Piastri. Lando Norris vertrekt vanuit pole position met Charles Leclerc naast zich. De race begint om 3:00 middags. Lionel Messi hoeft niet mee te doen aan de MLS All-Star Game op 29 juli. De Amerikaanse voetbalcompetitie gunt de vedette van Inter Miami rust na het WK, waar Argentinië de finale verloor van Spanje. Vorig jaar meldden Messi en teamgenoot Jordi Alba zich laat af voor de verplichte wedstrijd, wat hen een schorsing opleverde. Dit jaar is vooraf afgesproken dat WK-deelnemers

0: en Dirk van Duivenbode. Darter Dirk van Duivenbode is na landgenoot Gian van Veen ook uitgeschakeld in de halve finale van het World Matchplay. De 34-jarige Nederlander verloor in Blackpool kansloos met 17-5 van titelverdediger Luke Littler. De 19-jarige Engelsman liep meteen uit naar 4-0 en gaf van Duivenbode geen moment het gevoel dat er iets te halen viel. Littler neemt het in de finale op tegen de Welshman Gerwin Price. PSV heeft een oefenwedstrijd tegen Villarreal in eigen huis met 3-1 verloren. Het was de voorlaatste oefenwedstrijd voor de Johan Cruijffschaal van volgende week zondag tegen AZ. Voormalig Ajaxiet Georges Mikautadze opende de score voor de Spanjaarden in de tweede helft, waarna Villarreal verder uitliep. Trainer Peter Bos vond dat zijn ploeg veel te veel kansen had weggegeven en als geheel slecht had verdedigd. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt en kan er hier en daar wat lichte regen vallen. Vanmiddag trekken er geregeld buien over het land, bij een maximumtemperatuur van rond 22 graden. De wind is matig uit het westen, langs de noordwestkust vrij krachtig. Vanavond nog enkele buien. Komende nacht wordt het rustiger, met minima tussen 13 en 17 graden. Morgen meer zon en op de meeste plaatsen droog. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederlandse brandweerlieden op missie in Spanje hebben het zeer druk met het bestrijden van natuurbranden. Het team van 40 mensen bluste de afgelopen dagen branden bij Farrera in de Pyreneeën en bij Cervelló, ten westen van Barcelona. Bij Farrera werkten ze tot diep in de nacht, in moeilijk begaanbaar terrein, samen met Spaanse collega's. De missie duurt tot 15 augustus en is bedoeld om bijstand te verlenen en ervaring op te doen, omdat ook Nederland steeds vaker te maken krijgt met natuurbranden. Vooral rond Madrid verspreiden branden zich snel en zijn tienduizenden mensen geëvacueerd. Op het Como-meer in Italië wordt gezocht naar een Nederlandse man die vermist raakte nadat hij in het water sprong om zijn 16-jarige zoon te redden. De man had zaterdag met zijn drie kinderen een bootje gehuurd toen de oudste tijdens het zwemmen in de problemen kwam. De zoon werd door een watersporter geholpen. De twee andere kinderen sloegen alarm. Duikers van de Italiaanse brandweer zijn vanuit Milaan en Turijn naar het meer gekomen. In Rotterdam hebben ruim 2500 dansers meegedaan aan de 42e editie van het Zomercarnaval. De parade met praalwagens en kostuums uit tientallen culturen trok vele duizenden bezoekers. Volgens de politie verliep het evenement zonder noemenswaardige incidenten. Net als vorig jaar werd er preventief gefouilleerd om de veiligheid te waarborgen.
5: Koningin Maxima heeft voorafgaand aan de opening van World Pride 2026 het Pride Park in het Amsterdamse Vondelpark bezocht. Samen met burgemeester Halsema sprak zij met vertegenwoordigers van verschillende organisaties uit de LHBTIQA+ gemeenschap. Aan de Pride Walk deden naar schatting 10.000 mensen mee. De mars begon op de Dam en vroeg aandacht voor inclusie en solidariteit. World Pride wordt dit jaar voor het eerst in Amsterdam gehouden en duurt tot en met 8 augustus.
6: De alarmcentrales van de ANWB, Eurocross en SOS International krijgen steeds meer telefoontjes van Nederlanders over de bosbranden in Frankrijk en Spanje. Het gaat vooral om geëvacueerde vakantiegangers met vragen over extra kosten of achtergelaten spullen. Er zijn geen meldingen van letsel. De alarmcentrales adviseren vakantiegangers een noodtas klaar te hebben

0: en lokale instructies op te volgen. Zoek- en reddingsteams hebben bij het Indonesische eiland Sulawesi een vermiste boot met 13 opvarenden teruggevonden. De 4 Nederlandse toeristen aan boord zijn ongedeerd, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens Indonesische media zijn 12 van de 13 opvarenden levend aangetroffen. Naar de schipper wordt nog gezocht. De boot raakte in slecht weer beschadigd en de opvarenden konden zich met vermoedelijk een reddingsvlot in veiligheid brengen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Duitse politie zoekt de 21-jarige Abdul B. als verdachte van de aanrijding tijdens Pride in Berlijn. De politie deelde zondag zijn naam en foto in een opsporingsbericht. B. wordt ervan verdacht vrijdagavond meerdere mensen te hebben aangereden in de buurt van de Tiergarten, waarna ook mensen zouden zijn neergestoken. Volgens de politie was hij al bekend bij de autoriteiten en maakt hij deel uit van het islamistische milieu in Berlijn. De politie waarschuwt mensen hem niet zelf te benaderen, omdat hij mogelijk gewapend en gevaarlijk is. In de Zuid-Chinese Zee zijn 23 opvarenden vermist nadat het Vietnamese vrachtschip de Koi Nguyen is gezonken bij het Yongshu Reef. Het schip had 62 mensen aan boord. Reddingswerkers hebben 39 van hen in veiligheid gebracht, meldde de Chinese staatszender CCTV. Tyfoon Nuhl, de zwaarste tyfoon van dit jaar, is in het zuiden van China aan land gekomen, met windsnelheden tot 162 km per uur. Meer dan 340.000 mensen zijn geëvacueerd. In Hongkong werden zeker 350 vluchten geannuleerd en raakten 9 mensen gewond door omgewaaide bomen. De autoriteiten verwachten dat de tyfoon tot dinsdag schade kan aanrichten. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft inmiddels 1354 levens geëist. Ruim 3000 mensen zijn besmet geraakt, maakte de regering zaterdag bekend. Het virus verspreidt zich sneller dan bij eerdere uitbraken, mede doordat er nog geen goedgekeurd vaccin bestaat voor de Bundibugyo-variant. De ontwikkeling van zo'n vaccin zou nog maanden duren. De politie in Berlijn heeft een verdachte op het oog voor de aanrijding met een witte auto op de Pride. Volgens de politie komt de verdachte uit islamistische kringen. Duitse media zoals Bild en Tagesspiegel melden dat het zou gaan om een 21-jarige man die in mei uit jeugdarrest is vrijgelaten. Er is een woning doorzocht in de buurt van de aanrijding, maar er zijn nog geen verdachten aangehouden. Bij de vermoedelijke aanrijding met een witte auto op de Pride in Berlijn is zeker 1 persoon om het leven gekomen, een vrouw. Ongeveer 17 mensen raakten gewond, van wie 3 levensgevaarlijk. Volgens getuigen zijn er ook mensen gestoken. De politie onderzoekt of er na de aanrijding een tweede fase heeft plaatsgevonden. De witte auto wordt onderzocht op de aanwezigheid van explosieven. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter, iets meer dan die van €95. Vodafone Ziggo heeft na de hack bij Odido niet actief geprobeerd klanten van dat telecombedrijf over te halen, zegt financieel topman Richie Drost in het Financiële Dagblad. Wel kwamen er 2 à 3 weken lang iets meer Odido-klanten binnen dan normaal. Volgens Drost is zo'n hack slecht voor de hele sector. Vodafone Ziggo meldde vrijdag de grootste groei in internetklanten in 6 jaar. Maar dat komt volgens Drost vooral doordat er minder klanten vertrekken. Kleine bedrijven in de Verenigde Staten hebben 2 rechtszaken aangespannen tegen de nieuwe wereldwijde importheffingen van de regering Trump. Ze stellen dat Trump onrechtmatig gebruik maakt van een handelswet uit 1974 om eerder door het Hoge Rechtshof verboden tarieven te vervangen. De heffingen van 10 tot 12,5% treffen tientallen handelspartners, waaronder de Europese Unie. Vanuit verschillende landen, waaronder Japan, Australië en Nieuw-Zeeland, werd boos gereageerd. Ook de Europese Commissie en de Nederlandse ondernemersorganisatie FME verwerpen de gronden voor de tarieven. Chipbedrijf Nvidia investeert $1 miljard in de Zuid-Koreaanse internet- en cloudprovider Naver voor de bouw van een AI-datacenter in Zuid-Korea. Daarnaast werkt Nvidia samen met het Zuid-Koreaanse conglomeraat SK Group aan AI-datacenters met een capaciteit van meer dan 2 gigawatt. De aankondigingen vallen samen met een bezoek van de Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung aan de Verenigde Staten, waar hij onder meer techleiders ontmoette. Na een AI-top in Silicon Valley kondigde Zuid-Korea voor honderden miljarden dollar aan nieuwe AI-initiatieven aan. De Amerikaanse regering heft binnenkort het importverbod op Mexicaans vee op. Dat verbod werd ruim 1 jaar geleden ingesteld om de schroefwormvlieg buiten de deur te houden en dreef de rundvleesprijzen op tot recordhoogtes. Over 30 dagen wordt de import hervat via een grensovergang in Arizona, met later nog 2 extra overgangen in New Mexico. De heropening hangt wel af van de mate waarin Mexico het insect onder controle houdt. De handel tussen beide landen gaat om zo'n 1 miljoen stuks vee per jaar. De Chinese marktoezichthouder Summer heeft reisboekingsplatform Trip.com een boete opgelegd van bijna €672 miljoen wegens misbruik van zijn dominante marktpositie. Volgens de toezichthouder beperkte Trip.com de mogelijkheden voor hoteluitbaters om op meerdere platforms tegelijk actief te zijn en zelf hun prijzen te bepalen. Het bedrijf heeft ruim de helft van de Chinese online reismarkt in handen. Trip.com laat weten de beslissing te accepteren en maatregelen te nemen om zijn praktijken te verbeteren. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Lewis Hamilton start zondag vanaf de 5e plek in de Grote Prijs van Hongarije. De Ferrari-coureur is 3 plaatsen teruggezet op de startgrid, omdat hij Oscar Piastri van McLaren hinderde tijdens de kwalificatie. Hamilton had de 2e tijd neergezet, maar staat nu op de 3e startrij naast Max Verstappen. Lando Norris start in zijn McLaren vanaf pole position. Max Verstappen start zondag vanaf de 4e plaats in de Grote Prijs van Hongarije. Door gridstraffen voor Lewis Hamilton en Kimi Antonelli is de Red Bull-coureur 2 plekken opgeschoven. Verstappen staat op de 2e startrij naast Oscar Piastri. Lando Norris vertrekt vanuit pole position met Charles Leclerc naast zich. De race begint om 3 uur 's middags. Lionel Messi hoeft niet mee te doen aan de MLS All-Star Game op 29 juli. De Amerikaanse voetbalcompetitie gunt de vedette van Inter Miami rust na het WK, waar Argentinië de finale verloor van Spanje. Vorig jaar meldden Messi en teamgenoot Jordi Alba zich laat af voor de verplichte wedstrijd, wat hen een schorsing opleverde. Dit jaar is vooraf afgesproken dat WK-deelnemers een gepaste rustperiode krijgen.
2: Darter Gian van Veen heeft de finale van het World Matchplay niet bereikt. De 24-jarige Nederlander verloor in de halve finale in Blackpool met 17-10 van de Welshman Gerwyn Price. Van Veen kwam al vroeg op achterstand toen Price uitliep naar 6-1. Hoewel hij iets terugkwam, liep Price na de pauze opnieuw weg met 4 legs op rij. Price speelt de finale tegen de winnaar van de andere halve finale tussen Luke Littler en Dirk van Duivenbode. Darter Dirk van Duivenbode is na landgenoot Gian van Veen ook uitgeschakeld in de halve finale van het World Matchplay. De 34-jarige Nederlander verloor in Blackpool kansloos met 17-5 van titelverdediger Luke Littler. De 19-jarige Engelsman liep meteen uit naar 4-0 en gaf van Duivenbode geen moment het gevoel dat er iets te halen viel. Littler neemt het in de finale op tegen de Welshman Gerwyn Price. PSV heeft een oefenwedstrijd tegen Villarreal in eigen huis met 3-1 verloren. Het was de voorlaatste oefenwedstrijd voor de Johan Cruijffschaal van volgende week zondag tegen AZ. Voormalig Ajaxiet Georges Mikautadze opende de score voor de Spanjaarden in de tweede helft, waarna Villarreal verder uitliep. Trainer Peter Bos vond dat zijn ploeg veel te veel kansen had weggegeven en als geheel slecht had verdedigd. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Goedemorgen, het is bewolkt en er kan vanochtend hier en daar wat lichte regen vallen. Vanmiddag en vanavond trekken er geregeld buien over het land. Het wordt zo'n 22 graden bij een matige wind uit het westen. Langs de noordwestkust kan de wind vrij krachtig zijn. Vannacht nog een enkele bui met minima tussen de 13 en 17 graden. Morgen wordt het geleidelijk droger met in de middag zonnige periode. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederlandse brandweerlieden op missie in Spanje hebben het zeer druk met het bestrijden van natuurbranden. Het team van 40 mensen bluste de afgelopen dagen branden bij Farrera in de Pyreneeën en bij Cervelló, ten westen van Barcelona. Bij Farrera werkten ze tot diep in de nacht, in moeilijk begaanbaar terrein, samen met Spaanse collega's. De missie duurt tot 15 augustus en is bedoeld om bijstand te verlenen en ervaring op te doen, omdat ook Nederland steeds vaker te maken krijgt met natuurbranden. Vooral rond Madrid verspreiden branden zich snel en zijn tienduizenden mensen geëvacueerd. Op het Como-meer in Italië wordt gezocht naar een Nederlandse man die vermist raakte nadat hij in het water sprong om zijn 16-jarige zoon te redden. De man had zaterdag met zijn 3 kinderen een bootje gehuurd toen de oudste tijdens het zwemmen in de problemen kwam. De zoon werd door een watersporter geholpen. De 2 andere kinderen sloegen alarm. Duikers van de Italiaanse brandweer zijn vanuit Milaan en Turijn naar het meer gekomen. In Rotterdam hebben ruim 2500 dansers meegedaan aan de 42e editie van het Zomercarnaval. De parade met praalwagens en kostuums uit tientallen culturen trok vele duizenden bezoekers. Volgens de politie verliep het evenement zonder noemenswaardige incidenten. Net als vorig jaar werd er preventief gefouilleerd om de veiligheid te waarborgen.
5: Koningin Maxima heeft voorafgaand aan de opening van World Pride 2026 het Pride Park in het Amsterdamse Vondelpark bezocht. Samen met burgemeester Halsema sprak zij met vertegenwoordigers van verschillende organisaties uit de LHBTIQA+ gemeenschap. Aan de Pride Walk deden naar schatting 10.000 mensen mee. De mars begon op de Dam en vroeg aandacht voor inclusie en solidariteit. World Pride wordt dit jaar voor het eerst in Amsterdam gehouden en duurt tot en met 8 augustus. De alarmcentrales van de ANWB, Eurocross en SOS International krijgen steeds meer telefoontjes van Nederlanders over de bosbranden in Frankrijk en Spanje. Het gaat vooral om geëvacueerde vakantiegangers met vragen over extra kosten of achtergelaten spullen. Er zijn geen meldingen van letsel. De alarmcentrales adviseren vakantiegangers een noodtas klaar te hebben en lokale instructies op te volgen. Zoek- en reddingsteams hebben bij het Indonesische eiland Sulawesi een vermiste boot met 13 opvarenden teruggevonden. De 4 Nederlandse toeristen aan boord zijn ongedeerd, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens Indonesische media zijn 12 van de 13 opvarenden levend aangetroffen. Naar de schipper wordt nog gezocht. De boot raakte in slecht weer beschadigd en de opvarenden konden zich met vermoedelijk een reddingsvlot in veiligheid brengen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. De Duitse politie zoekt de 21-jarige Abdul B. als verdachte van de aanrijding tijdens Pride in Berlijn. De politie deelde zondag zijn naam en foto in een opsporingsbericht. B. wordt ervan verdacht vrijdagavond meerdere mensen te hebben aangereden in de buurt van de Tiergarten, waarna ook mensen zouden zijn neergestoken. Volgens de politie was hij al bekend bij de autoriteiten en maakt hij deel uit van het islamistische milieu in Berlijn. De politie waarschuwt mensen hem niet zelf te benaderen, omdat hij mogelijk gewapend en gevaarlijk is. In de Zuid-Chinese Zee zijn 23 opvarenden vermist nadat het Vietnamese vrachtschip de Koi Nguyen is gezonken bij het Yongshu Reef. Het schip had 62 mensen aan boord. Reddingswerkers hebben 39 van hen in veiligheid gebracht, meldde de Chinese staatszender CCTV. Tyfoon Nuhl, de zwaarste tyfoon van dit jaar, is in het zuiden van China aan land gekomen, met windsnelheden tot 162 km per uur. Meer dan 340.000 mensen zijn geëvacueerd. In Hongkong werden zeker 350 vluchten geannuleerd en raakten 9 mensen gewond door omgewaaide bomen. De autoriteiten verwachten dat de tyfoon tot dinsdag schade kan aanrichten. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft inmiddels 1354 levens geëist. Ruim 3000 mensen zijn besmet geraakt, maakte de regering zaterdag bekend. Het virus verspreidt zich sneller dan bij eerdere uitbraken, mede doordat er nog geen goedgekeurd vaccin bestaat voor de Bundibugyo-variant. De ontwikkeling van zo'n vaccin zou nog maanden duren. De politie in Berlijn heeft een verdachte op het oog voor de aanrijding met een witte auto op de Pride. Volgens de politie komt de verdachte uit islamistische kringen. Duitse media zoals Bild en Tagesspiegel melden dat het zou gaan om een 21-jarige man die in mei uit jeugdarrest is vrijgelaten. Er is een woning doorzocht in de buurt van de aanrijding, maar er zijn nog geen verdachten aangehouden. Bij de vermoedelijke aanrijding met een witte auto op de Pride in Berlijn is zeker 1 persoon om het leven gekomen, een vrouw. Ongeveer 17 mensen raakten gewond, van wie 3 levensgevaarlijk. Volgens getuigen zijn er ook mensen gestoken. De politie onderzoekt of er na de aanrijding een tweede fase heeft plaatsgevonden. De witte auto wordt onderzocht op de aanwezigheid van explosieven. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
6: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws. Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter, iets meer dan die van €95. VodafoneZiggo heeft na de hack bij Odido niet actief geprobeerd klanten van dat telecombedrijf over te halen, zegt financieel topman Richie Drost in het Financiële Dagblad. Wel kwamen er 2 à 3 weken lang iets meer Odido-klanten binnen dan normaal. Volgens Drost is zo'n hack slecht voor de hele sector. VodafoneZiggo meldde vrijdag de grootste groei in internetklanten in 6 jaar. Maar dat komt volgens Drost vooral doordat er minder klanten vertrekken. Kleine bedrijven in de Verenigde Staten hebben 2 rechtszaken aangespannen tegen de nieuwe wereldwijde importheffingen van de regering Trump. Ze stellen dat Trump onrechtmatig gebruik maakt van een handelswet uit 1974 om eerder door het Hoge Rechtshof verboden tarieven te vervangen. De heffingen van 10% tot 12,5% treffen tientallen handelspartners, waaronder de Europese Unie. Vanuit verschillende landen, waaronder Japan, Australië en Nieuw-Zeeland, werd boos gereageerd. Ook de Europese Commissie en de Nederlandse ondernemersorganisatie FME verwerpen de gronden voor de tarieven. Chipbedrijf Nvidia investeert $1 miljard in de Zuid-Koreaanse internet- en cloudprovider Naver voor de bouw van een AI-datacenter in Zuid-Korea. Daarnaast werkt Nvidia samen met het Zuid-Koreaanse conglomeraat SK Group aan AI-datacenters met een capaciteit van meer dan 2 gigawatt. De aankondigingen vallen samen met een bezoek van de Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung aan de Verenigde Staten, waar hij onder meer techleiders ontmoette. Na een AI-top in Silicon Valley kondigde Zuid-Korea voor honderden miljarden dollar aan nieuwe AI-initiatieven aan. De Amerikaanse regering heft binnenkort het importverbod op Mexicaans vee op. Dat verbod werd ruim 1 jaar geleden ingesteld om de schroefwormvlieg buiten de deur te houden en dreef de rundvleesprijzen op tot recordhoogtes. Over 30 dagen wordt de import hervat via een grensovergang in Arizona, met later nog 2 extra overgangen in New Mexico. De heropening hangt wel af van de mate waarin Mexico het insect onder controle houdt. De handel tussen beide landen gaat om zo'n 1 miljoen stuks vee per jaar. De Chinese marktoezichthouder Summer heeft reisboekingsplatform Trip.com een boete opgelegd van bijna €672 miljoen wegens misbruik van zijn dominante marktpositie. Volgens de toezichthouder beperkte Trip.com de mogelijkheden voor hoteluitbaters om op meerdere platforms tegelijk actief te zijn en zelf hun prijzen te bepalen. Het bedrijf heeft ruim de helft van de Chinese online reismarkt in handen. Trip.com laat weten de beslissing te accepteren en maatregelen te nemen om zijn praktijken te verbeteren. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Max Verstappen start zondag vanaf de 4e plaats in de Grote Prijs van Hongarije. Door gridstraffen voor Lewis Hamilton en Kimi Antonelli is de Red Bull-coureur 2 plekken opgeschoven. Verstappen staat op de 2e startrij naast Oscar Piastri. Lando Norris vertrekt vanuit pole position met Charles Leclerc naast zich. De race begint om 3:00 'smiddags. Lionel Messi hoeft niet mee te doen aan de MLS All-Star Game op 29 juli. De Amerikaanse voetbalcompetitie gunt de vedette van Inter Miami rust na het WK, waar Argentinië de finale verloor van Spanje. Vorig jaar meldden Messi en teamgenoot Jordi Alba zich laat af voor de verplichte wedstrijd, wat hen een schorsing opleverde. Dit jaar is vooraf afgesproken dat WK-deelnemers een gepaste rustperiode krijgen. Darter Gian van Veen heeft de finale van het World Matchplay niet bereikt. De 24-jarige Nederlander verloor in de halve finale in Blackpool met 17-10 van de Welshman Gerwin Price. Van Veen kwam al vroeg op achterstand toen Price uitliep naar 6-1. Hoewel hij iets terugkwam, liep Price na de pauze opnieuw weg met 4 legs op rij. Price speelt de finale tegen de winnaar van de andere halve finale tussen Luke Littler en Dirk van Duivenbode. Darter Dirk van Duivenbode is na landgenoot Gian van Veen ook uitgeschakeld in de halve finale van het World Matchplay. De 34-jarige Nederlander verloor in Blackpool kansloos met 17-5 van titelverdediger Luke Littler. De 19-jarige Engelsman liep meteen uit naar 4-0 en gaf Van Duivenbode geen moment het gevoel dat er iets te halen viel. Littler neemt het in de finale op tegen de Welshman Gerwin Price. PSV heeft een oefenwedstrijd tegen Villarreal in eigen huis met 3-1 verloren. Het was de voorlaatste oefenwedstrijd voor de Johan Cruijffschaal van volgende week zondag tegen AZ. Voormalig Ajaxiet Georges Mikautadze opende de score voor de Spanjaarden in de tweede helft, waarna Villarreal verder uitliep. Trainer Peter Bos vond dat zijn ploeg veel te veel kansen had weggegeven en als geheel slecht had verdedigd. Bokser Anthony Joshua heeft in Jeddah zijn eerste gevecht gewonnen sinds een fataal auto-ongeluk in december, waarbij 2 goede vrienden omkwamen. De Britse zwaargewicht ging in de eerste ronde 2 keer neer tegen de Albanees Christian Prenga. Joshua herpakte zich in de tweede ronde en won nadat de scheidsrechter het gevecht staakte. De oud-wereldkampioen droeg zijn overwinning op aan zijn overleden vrienden Sina Gami en Latif Ayodele. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt en kan er hier en daar wat lichte regen vallen. Vanmiddag trekken er geregeld buien over het land. Het wordt zo'n 22 graden met een matige westelijke wind. Langs de noordwestkust staat het wat steviger. Vanavond nog een enkele bui. Morgen wordt het geleidelijk droger met in de middag zonnige periode bij opnieuw 22 graden.
7: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederlandse brandweerlieden op missie in Spanje hebben het zeer druk met het bestrijden van natuurbranden. Het team van 40 mensen bluste de afgelopen dagen branden bij Farrera in de Pyreneeën en bij Cervelló, ten westen van Barcelona. Bij Farrera werkten ze tot diep in de nacht, in moeilijk begaanbaar terrein, samen met Spaanse collega's. De missie duurt tot 15 augustus en is bedoeld om bijstand te verlenen en ervaring op te doen, omdat ook Nederland steeds vaker te maken krijgt met natuurbranden. Vooral rond Madrid verspreiden branden zich snel en zijn tienduizenden mensen geëvacueerd. Op het Como-meer in Italië wordt gezocht naar een Nederlandse man die vermist raakte nadat hij in het water sprong om zijn 16-jarige zoon te redden. De man had zaterdag met zijn 3 kinderen een bootje gehuurd toen de oudste tijdens het zwemmen in de problemen kwam. De zoon werd door een watersporter geholpen. De 2 andere kinderen sloegen alarm. Duikers van de Italiaanse brandweer zijn vanuit Milaan en Turijn naar het meer gekomen. In Rotterdam hebben ruim 2500 dansers meegedaan aan de 42e editie van het Zomercarnaval. De parade met praalwagens en kostuums uit tientallen culturen trok vele duizenden bezoekers. Volgens de politie verliep het evenement zonder noemenswaardige incidenten. Net als vorig jaar werd er preventief gefouilleerd om de veiligheid te waarborgen. Koningin Maxima heeft voorafgaand aan de opening van World Pride 2026 het Pride Park in het Amsterdamse Vondelpark bezocht. Samen met burgemeester Halsema sprak zij met vertegenwoordigers van verschillende organisaties uit de LHBTIQA+ gemeenschap. Aan de Pride Walk deden naar schatting 10.000 mensen mee. De mars begon op de Dam en vroeg aandacht voor inclusie en solidariteit. World Pride wordt dit jaar voor het eerst in Amsterdam gehouden en duurt tot en met 8 augustus. De alarmcentrales van de ANWB, Eurocross en SOS International krijgen steeds meer telefoontjes van Nederlanders over de bosbranden in Frankrijk en Spanje. Het gaat vooral om geëvacueerde vakantiegangers met vragen over extra kosten of achtergelaten spullen. Er zijn geen meldingen van letsel. De alarmcentrales adviseren vakantiegangers een noodtas klaar te hebben en lokale instructies op te volgen. Zoek- en reddingsteams hebben bij het Indonesische eiland Sulawesi een vermiste boot met 13 opvarenden teruggevonden. De 4 Nederlandse toeristen aan boord zijn ongedeerd, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens Indonesische media zijn 12 van de 13 opvarenden levend aangetroffen. Naar de schipper wordt nog gezocht. De boot raakte in slecht weer beschadigd en de opvarenden konden zich met vermoedelijk een reddingsvlot in veiligheid brengen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
9: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. De Duitse politie zoekt de 21-jarige Abdul B. als verdachte van de aanrijding tijdens Pride in Berlijn. De man zou vrijdagavond in de buurt van de Tiergarten meerdere mensen hebben aangereden en daarna zouden slachtoffers zijn neergestoken. Hij was al bekend bij de autoriteiten en zou deel uitmaken van het islamistische milieu. Bij het geweld kwam 1 persoon om het leven en raakte 16 anderen gewond, van die 3 levensbedreigend. Bondskanselier Merz noemde het een afschuwelijke daad. In de Zuid-Chinese zee zijn 23 opvarenden vermist nadat het Vietnamese vrachtschip de Khoi Nguyen is gezonken bij het Yongshu Reef. Het schip had 62 mensen aan boord. Reddingswerkers hebben 39 van hen in veiligheid gebracht, meldde de Chinese staatszender CCTV. Tyfoon Nuhl, de zwaarste tyfoon van dit jaar, is in het zuiden van China aan land gekomen, met windsnelheden tot 162 km per uur. Meer dan 340.000 mensen zijn geëvacueerd. In Hongkong werden zeker 350 vluchten geannuleerd en raakten 9 mensen gewond door omgewaaide bomen. De autoriteiten verwachten dat de tyfoon tot dinsdag schade kan aanrichten. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft inmiddels 1354 levens geëist. Ruim 3000 mensen zijn besmet geraakt, maakte de regering zaterdag bekend. Het virus verspreidt zich sneller dan bij eerdere uitbraken, mede doordat er nog geen goedgekeurd vaccin bestaat voor de Bundibugyo-variant. De ontwikkeling van zo'n vaccin zou nog maanden duren. De politie in Berlijn heeft een verdachte op het oog voor de aanrijding met een witte auto op de Pride. Volgens de politie komt de verdachte uit islamistische kringen. Duitse media zoals Bild en Tagesspiegel melden dat het zou gaan om een 21-jarige man die in mei uit jeugdarrest is vrijgelaten. Er is een woning doorzocht in de buurt van de aanrijding, maar er zijn nog geen verdachten aangehouden. Bij de vermoedelijke aanrijding met een witte auto op de Pride in Berlijn is zeker 1 persoon om het leven gekomen, een vrouw. Ongeveer 17 mensen raakten gewond, van wie 3 levensgevaarlijk. Volgens getuigen zijn er ook mensen gestoken. De politie onderzoekt of er na de aanrijding een tweede fase heeft plaatsgevonden. De witte auto wordt onderzocht op de aanwezigheid van explosieven.
0: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
6: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter, iets meer dan die van €95. Vodafone Ziggo heeft na de hack bij Odido niet actief geprobeerd klanten van dat telecombedrijf over te halen, zegt financieel topman Richie Drost in het Financiële Dagblad. Wel kwamen er 2 à 3 weken lang iets meer Odido-klanten binnen dan normaal. Volgens Drost is zo'n hack slecht voor de hele sector. Vodafone Ziggo meldde vrijdag de grootste groei in internetklanten in 6 jaar. Maar dat komt volgens Drost vooral doordat er minder klanten vertrekken. Kleine bedrijven in de Verenigde Staten hebben 2 rechtszaken aangespannen tegen de nieuwe wereldwijde importheffingen van de regering Trump. Ze stellen dat Trump onrechtmatig gebruik maakt van een handelswet uit 1974 om eerder door het Hoge Rechtshof verboden tarieven te vervangen. De heffingen van 10% tot 12,5% treffen tientallen handelspartners, waaronder de Europese Unie. Vanuit verschillende landen, waaronder Japan, Australië en Nieuw-Zeeland, werd boos gereageerd. Ook de Europese Commissie en de Nederlandse ondernemersorganisatie FME verwerpen de gronden voor de tarieven. Chipbedrijf Nvidia investeert $1 miljard in de Zuid-Koreaanse internet- en cloudprovider Naver voor de bouw van een AI-datacenter in Zuid-Korea. Daarnaast werkt Nvidia samen met het Zuid-Koreaanse conglomeraat SK Group aan AI-datacenters met een capaciteit van meer dan 2 gigawatt. De aankondigingen vallen samen met een bezoek van de Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung aan de Verenigde Staten, waar hij onder meer techleiders ontmoette. Na een AI-top in Silicon Valley kondigde Zuid-Korea voor honderden miljarden dollar aan nieuwe AI-initiatieven aan. De Amerikaanse regering heft binnenkort het importverbod op Mexicaans vee op. Dat verbod werd ruim 1 jaar geleden ingesteld om de schroefwormvlieg buiten de deur te houden en dreef de rundvleesprijzen op tot recordhoogtes. Over 30 dagen wordt de import hervat via een grensovergang in Arizona, met later nog 2 extra overgangen in New Mexico. De heropening hangt wel af van de mate waarin Mexico het insect onder controle houdt. De handel tussen beide landen gaat om zo'n 1 miljoen stuks vee per jaar.
10: De Chinese marktoezichthouder Summer heeft reisboekingsplatform Trip.com een boete opgelegd van bijna €672 miljoen wegens misbruik van zijn dominante marktpositie. Volgens de toezichthouder beperkte Trip.com de mogelijkheden voor hoteluitbaters om op meerdere platforms tegelijk actief te zijn en zelf hun prijzen te bepalen. Het bedrijf heeft ruim de helft van de Chinese online reismarkt in handen. Trip.com laat weten de beslissing te accepteren en maatregelen te nemen om zijn praktijken te verbeteren.
11: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Max Verstappen start zondag vanaf de 4e plaats in de Grote Prijs van Hongarije. Door gridstraffen voor Lewis Hamilton en Kimi Antonelli is de Red Bull-coureur 2 plekken opgeschoven. Verstappen staat op de 2e startrij naast Oscar Piastri. Lando Norris vertrekt vanuit pole position met Charles Leclerc naast zich. De race begint om 3 uur 's middags. Lionel Messi hoeft niet mee te doen aan de MLS All-Star Game op 29 juli. De Amerikaanse voetbalcompetitie gunt de vedette van Inter Miami rust na het WK, waar Argentinië de finale verloor van Spanje. Vorig jaar meldden Messi en teamgenoot Jordi Alba zich laat af voor de verplichte wedstrijd, wat hen een schorsing opleverde. Dit jaar is vooraf afgesproken dat WK-deelnemers een gepaste rustperiode krijgen. Darter Gian van Veen heeft de finale van het World Matchplay niet bereikt. De 24-jarige Nederlander verloor in de halve finale in Blackpool met 17-10 van de Welshman Gerwin Price. Van Veen kwam al vroeg op achterstand toen Price uitliep naar 6-1. Hoewel hij iets terugkwam, liep Price na de pauze opnieuw weg met 4 legs op rij. Price speelt de finale tegen de winnaar van de andere halve finale, tussen Luke Littler en Dirk van Duivenbode. Darter Dirk van Duivenbode is na landgenoot Gian van Veen ook uitgeschakeld in de halve finale van het World Matchplay. De 34-jarige Nederlander verloor in Blackpool kansloos met 17-5 van titelverdediger Luke Littler. De 19-jarige Engelsman liep meteen uit naar 4-0 en gaf Van Duivenbode geen moment het gevoel dat er iets te halen viel. Littler neemt het in de finale op tegen de Welshman Gerwin Price. PSV heeft een oefenwedstrijd tegen Villarreal in eigen huis met 3-1 verloren. Het was de voorlaatste oefenwedstrijd voor de Johan Cruijffschaal van volgende week zondag tegen AZ. Voormalig Ajaxiet Georges Mikautadze opende de score voor de Spanjaarden in de tweede helft, waarna Villarreal verder uitliep. Trainer Peter Bos vond dat zijn ploeg veel te veel kansen had weggegeven en als geheel slecht had verdedigd. Bokser Anthony Joshua heeft in Jeddah zijn eerste gevecht gewonnen sinds een fataal auto-ongeluk in december, waarbij twee goede vrienden omkwamen. De Britse zwaargewicht versloeg de Albanees Christian Prenga nadat hij zelf twee keer was neergegaan in de eerste ronde. Joshua herpakte zich in de tweede ronde en won door een technische knock-out. Zijn volgende tegenstander wordt waarschijnlijk landgenoot Tyson Fury. Volgens promotor Eddie Hearn is het contract daarvoor al getekend. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt en kan er hier en daar wat lichte regen vallen. Vanmiddag trekken er geregeld buien over het land. Het wordt zo'n 22 graden met een matige westelijke wind. Langs de noordwestkust is de wind vrij krachtig. Vanavond nog een paar buien, vannacht wordt het rustiger. Morgen ziet het er beter uit. De zon breekt door en het wordt op de meeste plaatsen droog. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederlandse brandweerlieden op missie in Spanje hebben het zeer druk met het bestrijden van natuurbranden. Het team van 40 mensen bluste de afgelopen dagen branden bij Farrera in de Pyreneeën en bij Cervelló, ten westen van Barcelona. Bij Farrera werkten ze tot diep in de nacht, in moeilijk begaanbaar terrein, samen met Spaanse collega's. De missie duurt tot 15 augustus en is bedoeld om bijstand te verlenen en ervaring op te doen, omdat ook Nederland steeds vaker te maken krijgt met natuurbranden. Vooral rond Madrid verspreiden branden zich snel en zijn tienduizenden mensen geëvacueerd. Op het Como-meer in Italië wordt gezocht naar een Nederlandse man die vermist raakte nadat hij in het water sprong om zijn 16-jarige zoon te redden. De man had zaterdag met zijn drie kinderen een bootje gehuurd toen de oudste tijdens het zwemmen in de problemen kwam. De zoon werd door een watersporter geholpen. De twee andere kinderen sloegen alarm. Duikers van de Italiaanse brandweer zijn vanuit Milaan en Turijn naar het meer gekomen. In Rotterdam hebben ruim 2500 dansers meegedaan aan de 42e editie van het zomercarnaval.
11: De parade met praalwagens en kostuums uit tientallen culturen trok vele duizenden bezoekers. Volgens de politie verliep het evenement zonder noemenswaardige incidenten. Net als vorig jaar werd er preventief gefouilleerd om de veiligheid te waarborgen.
12: Koningin Maxima heeft voorafgaand aan de opening van World Pride 2026 het Pride Park in het Amsterdamse Vondelpark bezocht. Samen met burgemeester Halsema sprak zij met vertegenwoordigers van verschillende organisaties uit de LHBTIQA+ gemeenschap. Aan de Pride Walk deden naar schatting 10.000 mensen mee. De mars begon op de Dam en vroeg aandacht voor inclusie en solidariteit. World Pride wordt dit jaar voor het eerst in Amsterdam gehouden en duurt tot en met 8 augustus.
13: De alarmcentrales van de ANWB, Eurocross en SOS International krijgen steeds meer telefoontjes van Nederlanders over de bosbranden in Frankrijk en Spanje. Het gaat vooral om geëvacueerde vakantiegangers met vragen over extra kosten of achtergelaten spullen. Er zijn geen meldingen van letsel. De alarmcentrales adviseren vakantiegangers een noodtas klaar te hebben en lokale instructies op te volgen.
14: Zoek- en reddingsteams hebben bij het Indonesische eiland Sulawesi een vermiste boot met 13 opvarenden teruggevonden. De 4 Nederlandse toeristen aan boord zijn ongedeerd, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens Indonesische media zijn 12 van de 13 opvarenden levend aangetroffen. Naar de schipper wordt nog gezocht. De boot raakte in slecht weer beschadigd en de opvarenden konden zich met vermoedelijk een reddingsvlot in veiligheid brengen.
15: Dit was het Binnenlands Nieuws.
16: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
17: Nu het buitenlands nieuws. De Duitse politie zoekt de 21-jarige Abdul B. als verdachte van de aanrijding tijdens Pride in Berlijn. De man zou vrijdagavond in de buurt van de Tiergarten meerdere mensen hebben aangereden en daarna zouden slachtoffers zijn neergestoken. Hij was al bekend bij de autoriteiten en zou deel uitmaken van het islamistische milieu. Bij het geweld kwam 1 persoon om het leven en raakte 16 anderen gewond, van wie 3 levensbedreigend. Bondskanselier Merz noemde het een afschuwelijke daad.
18: In de Zuid-Chinese zee zijn 23 opvarenden vermist nadat het Vietnamese vrachtschip de Koi Nguyen is gezonken bij het Yongshu Reef. Het schip had 62 mensen aan boord. Reddingswerkers hebben 39 van hen in veiligheid gebracht, meldde de Chinese staatszender CCTV.
19: Tyfoon Nuhl, de zwaarste tyfoon van dit jaar, is in het zuiden van China aan land gekomen, met windsnelheden tot 162 km per uur. Meer dan 340.000 mensen zijn geëvacueerd. In Hongkong werden zeker 350 vluchten geannuleerd en raakten 9 mensen gewond door omgewaaide bomen. De autoriteiten verwachten dat de tyfoon tot dinsdag schade kan aanrichten.
20: De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft inmiddels 1354 levens geëist. Ruim 3000 mensen zijn besmet geraakt, maakte de regering zaterdag bekend. Het virus verspreidt zich sneller dan bij eerdere uitbraken, mede doordat er nog geen goedgekeurd vaccin bestaat voor de Bundibugyo-variant. De ontwikkeling van zo'n vaccin zou nog maanden duren.
21: De politie in Berlijn heeft een verdachte op het oog voor de aanrijding met een witte auto op de Pride. Volgens de politie komt de verdachte uit islamistische kringen. Duitse media zoals Bild en Tagesspiegel melden dat het zou gaan om een 21-jarige man die in mei uit jeugdarrest is vrijgelaten. Er is een woning doorzocht in de buurt van de aanrijding, maar er zijn nog geen verdachten aangehouden.
22: Bij de vermoedelijke aanrijding met een witte auto op de Pride in Berlijn is zeker 1 persoon om het leven gekomen, een vrouw. Ongeveer 17 mensen raakten gewond, van wie 3 levensgevaarlijk.
1: Volgens getuigen zijn er ook mensen gestoken. De politie onderzoekt of er na de aanrijding een tweede fase heeft plaatsgevonden. De witte auto wordt onderzocht op de aanwezigheid van explosieven.
7: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
9: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws. Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter, iets meer dan die van €95.
23: Vodafone Ziggo heeft na de hack bij Odido niet actief geprobeerd klanten van dat telecombedrijf over te halen, zegt financieel topman Richie Drost in het Financiële Dagblad. Wel kwamen er 2 à 3 weken lang iets meer Odido-klanten binnen dan normaal. Volgens Drost is zo'n hack slecht voor de hele sector. Vodafone Ziggo meldde vrijdag de grootste groei in internetklanten in 6 jaar. Maar dat komt volgens Drost vooral doordat er minder klanten vertrekken.
24: Kleine bedrijven in de Verenigde Staten hebben 2 rechtszaken aangespannen tegen de nieuwe wereldwijde importheffingen van de regering Trump. Ze stellen dat Trump onrechtmatig gebruik maakt van een handelswet uit 1974 om eerder door het Hoge Rechtshof verboden tarieven te vervangen. De heffingen van 10% tot 12,5% treffen tientallen handelspartners, waaronder de Europese Unie. Vanuit verschillende landen, waaronder Japan, Australië en Nieuw-Zeeland, werd boos gereageerd. Ook de Europese Commissie en de Nederlandse ondernemersorganisatie FME verwerpen de gronden voor de tarieven.
25: Chipbedrijf Nvidia investeert $1 miljard in de Zuid-Koreaanse internet- en cloudprovider Naver voor de bouw van een AI-datacenter in Zuid-Korea. Daarnaast werkt Nvidia samen met het Zuid-Koreaanse conglomeraat SK Group aan AI-datacenters met een capaciteit van meer dan 2 gigawatt. De aankondigingen vallen samen met een bezoek van de Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung aan de Verenigde Staten, waar hij onder meer techleiders ontmoette. Na een AI-top in Silicon Valley kondigde Zuid-Korea voor honderden miljarden dollar aan nieuwe AI-initiatieven aan.
26: De Amerikaanse regering heft binnenkort het importverbod op Mexicaans vee op. Dat verbod werd ruim 1 jaar geleden ingesteld om de schroefwormvlieg buiten de deur te houden en dreef de rundvleesprijzen op tot recordhoogtes. Over 30 dagen wordt de import hervat via een grensovergang in Arizona, met later nog 2 extra overgangen in New Mexico. De heropening hangt wel af van de mate waarin Mexico het insect onder controle houdt. De handel tussen beide landen gaat om zo'n 1 miljoen stuks vee per jaar.
27: De Chinese marktoezichthouder Summer heeft reisboekingsplatform Trip.com een boete opgelegd van bijna €672 miljoen wegens misbruik van zijn dominante marktpositie. Volgens de toezichthouder beperkte Trip.com de mogelijkheden voor hoteluitbaters om op meerdere platforms tegelijk actief te zijn en zelf hun prijzen te bepalen. Het bedrijf heeft ruim de helft van de Chinese online reismarkt in handen. Trip.com laat weten de beslissing te accepteren en maatregelen te nemen om zijn praktijken te verbeteren.
7: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Max Verstappen start zondag vanaf de 4e plaats in de Grote Prijs van Hongarije. Door gridstraffen voor Lewis Hamilton en Kimi Antonelli is de Red Bull-coureur 2 plekken opgeschoven. Verstappen staat op de 2e startrij naast Oscar Piastri. Lando Norris vertrekt vanuit pole position met Charles Leclerc naast zich. De race begint om 3 uur 's middags. Lionel Messi hoeft niet mee te doen aan de MLS All-Star Game op 29 juli. De Amerikaanse voetbalcompetitie gunt de vedette van Inter Miami rust na het WK, waar Argentinië de finale verloor van Spanje. Vorig jaar meldden Messi en teamgenoot Jordi Alba zich laat af voor de verplichte wedstrijd, wat hen een schorsing opleverde. Dit jaar is vooraf afgesproken dat WK-deelnemers een gepaste rustperiode krijgen. Darter Gian van Veen heeft de finale van het World Matchplay niet bereikt. De 24-jarige Nederlander verloor in de halve finale in Blackpool met 17-10 van de Welshman Gerwin Price. Van Veen kwam al vroeg op achterstand toen Price uitliep naar 6-1. Hoewel hij iets terugkwam, liep Price na de pauze opnieuw weg met 4 legs op rij. Price speelt de finale.

0: AZ. Voormalig Ajaxiet Georges Mikautadze opende de score voor de Spanjaarden in de tweede helft, waarna Villarreal verder uitliep. Trainer Peter Bos vond dat zijn ploeg veel te veel kansen had weggegeven en als geheel slecht had verdedigd. Bokser Anthony Joshua heeft in Jeddah zijn eerste gevecht gewonnen sinds een fataal auto-ongeluk in december, waarbij twee goede vrienden omkwamen. De Britse zwaargewicht versloeg de Albanees Christian Prenga nadat hij zelf twee keer was neergegaan in de eerste ronde. Joshua herpakte zich in de tweede ronde en won door een technische knock-out. Zijn volgende tegenstander wordt waarschijnlijk landgenoot Tyson Fury. Volgens promotor Eddie Hearn is het contract daarvoor al getekend. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt en kan er hier en daar wat lichte regen vallen. Vanmiddag trekken er geregeld buien over het land van west naar oost, bij een temperatuur van rond 22 graden. De wind is matig uit het westen, langs de noordwestkust vrij krachtig. Vanavond nog enkele buien. Komende nacht een verdwaalde bui, met minima tussen de 13 en 17 graden. Morgen wordt het geleidelijk droger en breekt de zon steeds vaker door. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederlandse brandweerlieden op missie in Spanje hebben het zeer druk met het bestrijden van natuurbranden. Het team van 40 mensen bluste de afgelopen dagen branden bij Farrera in de Pyreneeën en bij Cervelló, ten westen van Barcelona. Bij Farrera werkten ze tot diep in de nacht, in moeilijk begaanbaar terrein, samen met Spaanse collega's. De missie duurt tot 15 augustus en is bedoeld om bijstand te verlenen en ervaring op te doen, omdat ook Nederland steeds vaker te maken krijgt met natuurbranden. Vooral rond Madrid verspreiden branden zich snel en zijn tienduizenden mensen geëvacueerd. Op het Como-meer in Italië wordt gezocht naar een Nederlandse man die vermist raakte nadat hij in het water sprong om zijn 16-jarige zoon te redden. De man had zaterdag met zijn drie kinderen een bootje gehuurd toen de oudste tijdens het zwemmen in de problemen kwam. De zoon werd door een watersporter geholpen. De twee andere kinderen sloegen alarm. Duikers van de Italiaanse brandweer zijn vanuit Milaan en Turijn naar het meer gekomen. In Rotterdam hebben ruim 2500 dansers meegedaan aan de 42e editie van het Zomercarnaval. De parade met praalwagens en kostuums uit tientallen culturen trok vele duizenden bezoekers. Volgens de politie verliep het evenement zonder noemenswaardige incidenten. Net als vorig jaar werd er preventief gefouilleerd om de veiligheid te waarborgen.
5: Koningin Maxima heeft voorafgaand aan de opening van World Pride 2026 het Pride Park in het Amsterdamse Vondelpark bezocht. Samen met burgemeester Halsema sprak zij met vertegenwoordigers van verschillende organisaties uit de LHBTIQA+ gemeenschap. Aan de Pride Walk deden naar schatting 10.000 mensen mee. De mars begon op de Dam en vroeg aandacht voor inclusie en solidariteit. World Pride wordt dit jaar voor het eerst in Amsterdam gehouden en duurt tot en met 8 augustus.
6: De alarmcentrales van de ANWB, Eurocross en SOS International krijgen steeds meer telefoontjes van Nederlanders over de bosbranden in Frankrijk en Spanje. Het gaat vooral om geëvacueerde vakantiegangers met vragen over extra kosten of achtergelaten spullen. Er zijn geen meldingen van letsel. De alarmcentrales adviseren vakantiegangers een noodtas klaar te hebben en lokale instructies op te volgen.
7: Zoek- en reddingsteams hebben bij het Indonesische eiland Sulawesi een vermiste boot met

0: 13 opvarenden teruggevonden. De 4 Nederlandse toeristen aan boord zijn ongedeerd, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens Indonesische media zijn 12 van de 13 opvarenden levend aangetroffen. Naar de schipper wordt nog gezocht. De boot raakte in slecht weer beschadigd en de opvarenden konden zich met vermoedelijk een reddingsvlot in veiligheid brengen.
1: Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. In de Franse regio Gironde moeten nog eens 55.000 mensen evacueren vanwege bosbranden bij Bordeaux. Het totale aantal geëvacueerden komt daarmee boven de 220.000. De brand is opnieuw opgelaaid, ondanks eerdere hoop dat dalende temperaturen de situatie zouden verbeteren. Zo'n 1500 militairen helpen de brandweer bij de bestrijding. De brand heeft inmiddels ongeveer 42.000 hectare natuur verwoest. Een van de grootste natuurbranden in Frankrijk sinds de Tweede Wereldoorlog. De Duitse politie zoekt de 21-jarige Abdul B. als verdachte van de aanrijding tijdens Pride in Berlijn. De man zou vrijdagavond in de buurt van de Tiergarten meerdere mensen hebben aangereden en daarna zouden slachtoffers zijn neergestoken. Hij was al bekend bij de autoriteiten en zou deel uitmaken van het islamistische milieu. Bij het geweld kwam 1 persoon om het leven en raakte 16 anderen gewond, van die 3 levensbedreigend. Bondskanselier Merz noemde het een afschuwelijke daad. In de Zuid-Chinese zee zijn 23 opvarenden vermist nadat het Vietnamese vrachtschip de Koi Nguyen is gezonken bij het Yongshu Reef. Het schip had 62 mensen aan boord. Reddingswerkers hebben 39 van hen in veiligheid gebracht, meldde de Chinese staatszender CCTV. Tyfoon Nuhl, de zwaarste tyfoon van dit jaar, is in het zuiden van China aan land gekomen, met windsnelheden tot 162 km per uur. Meer dan 340.000 mensen zijn geëvacueerd. In Hongkong werden zeker 350 vluchten geannuleerd en raakten 9 mensen gewond door omgewaaide bomen. De autoriteiten verwachten dat de tyfoon tot dinsdag schade kan aanrichten. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft inmiddels 1354 levens geëist. Ruim 3000 mensen zijn besmet geraakt, maakte de regering zaterdag bekend. Het virus verspreidt zich sneller dan bij eerdere uitbraken, mede doordat er nog geen goedgekeurd vaccin bestaat voor de Bundibugyo-variant. De ontwikkeling van zo'n vaccin zou nog maanden duren. De politie in Berlijn heeft een verdachte op het oog voor de aanrijding met een witte auto op de Pride. Volgens de politie komt de verdachte uit islamistische kringen. Duitse media zoals Bild en Tagesspiegel melden dat het zou gaan om een 21-jarige man die in mei uit jeugdarrest is vrijgelaten. Er is een woning doorzocht in de buurt van de aanrijding, maar er zijn nog geen verdachten aangehouden. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. De Australische premier Albanese gaat de Amerikaanse president Trump aanspreken op de nieuwe importheffingen van 12,5% op Australische goederen. Albanese noemt de tarieven onterecht. De heffingen zijn opgelegd na Amerikaans onderzoek naar vermeend verzuim om gedwongen arbeid in toeleveringsketens te voorkomen. Australië is al op meerdere niveaus in gesprek met Washington over de kwestie. Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter, iets meer dan die van €95. Vodafone Ziggo heeft na de hack bij Odido niet actief geprobeerd klanten van dat telecombedrijf over te halen, zegt financieel topman Richie Drost in het Financiële Dagblad. Wel kwamen er 2 à 3 weken lang iets meer Odido-klanten binnen dan normaal. Volgens Drost is zo'n hack slecht voor de hele sector. Vodafone Ziggo meldde vrijdag de grootste groei in internetklanten in 6 jaar. Maar dat komt volgens Drost vooral doordat er minder klanten vertrekken. Kleine bedrijven in de Verenigde Staten hebben 2 rechtszaken aangespannen tegen de nieuwe wereldwijde importheffingen van de regering Trump. Ze stellen dat Trump onrechtmatig gebruik maakt van een handelswet uit 1974 om eerder door het Hoge Rechtshof verboden tarieven te vervangen. De heffingen van 10% tot 12,5% treffen tientallen handelspartners, waaronder de Europese Unie. Vanuit verschillende landen, waaronder Japan, Australië en Nieuw-Zeeland, werd boos gereageerd. Ook de Europese Commissie en de Nederlandse ondernemersorganisatie FME verwerpen de gronden voor de tarieven. Chipbedrijf Nvidia investeert $1 miljard in de Zuid-Koreaanse internet- en cloudprovider Naver voor de bouw van een AI-datacenter in Zuid-Korea. Daarnaast werkt Nvidia samen met het Zuid-Koreaanse conglomeraat SK Group aan AI-datacenters met een capaciteit van meer dan 2 gigawatt. De aankondigingen vallen samen met een bezoek van de Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung aan de Verenigde Staten, waar hij onder meer techleiders ontmoette. Na een AI-top in Silicon Valley kondigde Zuid-Korea voor honderden miljarden dollar aan nieuwe AI-initiatieven aan. De Amerikaanse regering heft binnenkort het importverbod op Mexicaans vee op. Dat verbod werd ruim een jaar geleden ingesteld om de schroefwormvlieg buiten de deur te houden en dreef de rundvleesprijzen op tot recordhoogtes. Over 30 dagen wordt de import hervat via een grensovergang in Arizona, met later nog 2 extra overgangen in New Mexico. De heropening hangt wel af van de mate waarin Mexico het insect onder controle houdt. De handel tussen beide landen gaat om zo'n 1 miljoen stuks vee per jaar. U bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Max Verstappen start zondag vanaf de 4e plaats in de Grote Prijs van Hongarije. Door gridstraffen voor Lewis Hamilton en Kimi Antonelli is de Red Bull-coureur 2 plekken opgeschoven. Verstappen staat op de 2e startrij naast Oscar Piastri. Lando Norris vertrekt vanuit pole position met Charles Leclerc naast zich. De race begint om 3 uur 's middags. Lionel Messi hoeft niet mee te doen aan de MLS All-Star Game op 29 juli. De Amerikaanse voetbalcompetitie gunt de vedette van Inter Miami rust na het WK, waar Argentinië de finale verloor van Spanje. Vorig jaar meldden Messi en teamgenoot Jordi Alba zich laat af voor de verplichte wedstrijd, wat hen een schorsing opleverde. Dit jaar is vooraf afgesproken dat WK-deelnemers een gepaste rustperiode krijgen. Darter Gian van Veen heeft de finale van het World Matchplay niet bereikt. De 24-jarige Nederlander verloor in de halve finale in Blackpool met 17-10 van de Welshman Gerwin Price. Van Veen kwam al vroeg op achterstand toen Price uitliep naar 6-1. Hoewel hij iets terugkwam, liep Price na de pauze opnieuw weg met 4 legs op rij. Price speelt de finale tegen de winnaar van de andere halve finale tussen Luke Littler en Dirk van Duivenbode.
3: Darter Dirk van Duivenbode is na landgenoot Gian van Veen ook uitgeschakeld in de halve finale van het World Matchplay. De 34-jarige Nederlander verloor in Blackpool kansloos met 17-5 van titelverdediger Luke Littler. De 19-jarige Engelsman liep meteen uit naar 4-0 en gaf Van Duivenbode geen moment het gevoel dat er iets te halen viel. Littler neemt het in de finale op tegen de Welshman Gerwin Price. PSV heeft een oefenwedstrijd tegen Villarreal in eigen huis met 3-1 verloren. Het was de voorlaatste oefenwedstrijd voor de Johan Cruijffschaal van volgende week zondag tegen AZ. Voormalig Ajaxiet Georges Mikautadze opende de score voor de Spanjaarden in de tweede helft, waarna Villarreal verder uitliep. Trainer Peter Bos vond dat zijn ploeg veel te veel kansen had weggegeven en als geheel slecht had verdedigd. Bokser Anthony Joshua heeft in Jeddah zijn eerste gevecht gewonnen sinds een fataal auto-ongeluk in december, waarbij twee goede vrienden omkwamen. De Britse zwaargewicht versloeg de Albanees Christian Prenga nadat hij zelf twee keer was neergegaan in de eerste ronde. Joshua herpakte zich in de tweede ronde en won door een technische knock-out. Zijn volgende tegenstander wordt waarschijnlijk landgenoot Tyson Fury. Volgens promotor Eddie Hearn is het contract daarvoor al getekend. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Het is bewolkt vanochtend en er kan hier en daar wat lichte regen vallen. Vanmiddag trekken er geregeld buien over het land. Het wordt rond de 22 graden met een matige westenwind. Langs de noordwestkust is de wind vrij krachtig. Vanavond nog enkele buien. Morgen wordt het geleidelijk droger met zonnige perioden.
6: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederlandse brandweerlieden op missie in Spanje hebben het zeer druk met het bestrijden van natuurbranden. Het team van 40 mensen bluste de afgelopen dagen branden bij Farrera in de Pyreneeën en bij Cervelló, ten westen van Barcelona. Bij Farrera werkten ze tot diep in de nacht, in moeilijk begaanbaar terrein, samen met Spaanse collega's. De missie duurt tot 15 augustus en is bedoeld om bijstand te verlenen en ervaring op te doen, omdat ook Nederland steeds vaker te maken krijgt met natuurbranden. Vooral rond Madrid verspreiden branden zich snel en zijn tienduizenden mensen geëvacueerd. Op het Como-meer in Italië wordt gezocht naar een Nederlandse man die vermist raakte nadat hij in het water sprong om zijn 16-jarige zoon te redden. De man had zaterdag met zijn drie kinderen een bootje gehuurd toen de oudste tijdens het zwemmen in de problemen kwam. De zoon werd door een watersporter geholpen. De twee andere kinderen sloegen alarm. Duikers van de Italiaanse brandweer zijn vanuit Milaan en Turijn naar het meer gekomen. In Rotterdam hebben ruim 2500 dansers meegedaan aan de 42e editie van het Zomercarnaval. De parade met praalwagens en kostuums uit tientallen culturen trok vele duizenden bezoekers. Volgens de politie verliep het evenement zonder noemenswaardige incidenten. Net als vorig jaar werd er preventief gefouilleerd om de veiligheid te waarborgen.
9: Koningin Maxima heeft voorafgaand aan de opening van World Pride 2026 het Pride Park in het Amsterdamse Vondelpark bezocht. Samen met burgemeester Halsema sprak zij met vertegenwoordigers van verschillende organisaties uit de LHBTIQA+ gemeenschap. Aan de Pride Walk deden naar schatting 10.000 mensen mee. De mars begon op de Dam en vroeg aandacht voor inclusie en solidariteit. World Pride wordt dit jaar voor het eerst in Amsterdam gehouden en duurt tot en met 8 augustus.
10: De alarmcentrales van de ANWB, Eurocross en SOS International krijgen steeds meer telefoontjes van Nederlanders over de bosbranden in Frankrijk en Spanje. Het gaat vooral om geëvacueerde vakantiegangers met vragen over extra kosten of achtergelaten spullen. Er zijn geen meldingen van letsel. De alarmcentrales adviseren vakantiegangers een noodtas klaar te hebben en lokale instructies op te volgen.
11: Zoek- en reddingsteams hebben bij het Indonesische eiland Sulawesi een vermiste boot met 13 opvarenden teruggevonden. De vier Nederlandse toeristen aan boord zijn ongedeerd, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens Indonesische media zijn 12 van de 13 opvarenden levend aangetroffen. Naar de schipper wordt nog gezocht. De boot raakte in slecht weer beschadigd en de opvarenden konden zich met vermoedelijk een reddingsvlot in veiligheid brengen.
12: Dit was het Binnenlands Nieuws.
13: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
14: Nu het buitenlands nieuws. In de Franse regio Gironde moeten nog eens 55.000 mensen evacueren vanwege bosbranden bij Bordeaux. Het totale aantal geëvacueerden komt daarmee boven de 220.000. De brand is opnieuw opgelaaid, ondanks eerdere hoop dat dalende temperaturen de situatie zouden verbeteren. Zo'n 1500 militairen helpen de brandweer bij de bestrijding. De brand heeft inmiddels ongeveer 42.000 hectare natuur verwoest. Een van de grootste natuurbranden in Frankrijk sinds de Tweede Wereldoorlog.
15: De Duitse politie zoekt de 21-jarige Abdul B. als verdachte van de aanrijding tijdens Pride in Berlijn. De man zou vrijdagavond in de buurt van de Tiergarten meerdere mensen hebben aangereden en daarna zouden slachtoffers zijn neergestoken. Hij was al bekend bij de autoriteiten en zou deel uitmaken van het islamistische milieu. Bij het geweld kwam één persoon om het leven en raakte 16 anderen gewond, van die 3 levensbedreigend. Bondskanselier Merz noemde het een afschuwelijke daad.
16: In de Zuid-Chinese zee zijn 23 opvarenden vermist nadat het Vietnamese vrachtschip de Khoi Nguyen is gezonken bij het Yongshu Reef. Het schip had 62 mensen aan boord. Reddingswerkers hebben 39 van hen in veiligheid gebracht, meldde de Chinese staatszender CCTV.
17: Tyfoon Nuhl, de zwaarste tyfoon van dit jaar, is in het zuiden van China aan land gekomen, met windsnelheden tot 162 km per uur. Meer dan 340.000 mensen zijn geëvacueerd. In Hongkong werden zeker 350 vluchten geannuleerd en raakten 9 mensen gewond door omgewaaide bomen. De autoriteiten verwachten dat de tyfoon tot dinsdag schade kan aanrichten.
18: De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft inmiddels 1354 levens geëist. Ruim 3000 mensen zijn besmet geraakt, maakte de regering zaterdag bekend. Het virus verspreidt zich sneller dan bij eerdere uitbraken, mede doordat er nog geen goedgekeurd vaccin bestaat voor de Bundibugyo-variant. De ontwikkeling van zo'n vaccin zou nog maanden duren.
19: De politie in Berlijn heeft een verdachte op het oog voor de aanrijding met een witte auto op de Pride. Volgens de politie komt de verdachte uit islamistische kringen. Duitse media zoals Bild en Tagesspiegel melden dat het zou gaan om een 21-jarige man die in mei uit jeugdarrest is vrijgelaten. Er is een woning doorzocht in de buurt van de aanrijding, maar er zijn nog geen verdachten aangehouden.
12: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
20: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
12: En nu het economisch nieuws.
1: De Australische premier Albanese gaat de Amerikaanse president Trump rechtstreeks aanspreken op de nieuwe importheffingen van 12,5% op Australische goederen. Hij noemt de tarieven onterecht en ongerechtvaardigd. Australië heeft volgens hem strenge regels tegen moderne slavernij. Albanese waarschuwt dat de heffingen leiden tot hogere kosten voor Amerikaanse consumenten en de handelsrelatie ondermijnen. Ook andere landen reageerden verbaasd en boos op de nieuwe tarieven. Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter, iets meer dan die van €95. Vodafone Ziggo heeft na de hack bij Odido niet actief geprobeerd klanten van dat telecombedrijf over te halen, zegt financieel topman Richie Drost in het Financiële Dagblad. Wel kwamen er 2 à 3 weken lang iets meer Odido-klanten binnen dan normaal. Volgens Drost is zo'n hack slecht voor de hele sector. Vodafone Ziggo meldde vrijdag de grootste groei in internetklanten in 6 jaar. Maar dat komt volgens Drost vooral doordat er minder klanten vertrekken. Kleine bedrijven in de Verenigde Staten hebben 2 rechtszaken aangespannen tegen de nieuwe wereldwijde importheffingen van de regering Trump. Ze stellen dat Trump onrechtmatig gebruik maakt van een handelswet uit 1974 om eerder door het Hoge Rechtshof verboden tarieven te vervangen. De heffingen van 10% tot 12,5% treffen tientallen handelspartners, waaronder de Europese Unie. Vanuit verschillende landen, waaronder Japan, Australië en Nieuw-Zeeland, werd boos gereageerd. Ook de Europese Commissie en de Nederlandse ondernemersorganisatie FME verwerpen de gronden voor de tarieven. Chipbedrijf Nvidia investeert $1 miljard in de Zuid-Koreaanse internet- en cloudprovider Naver voor de bouw van een AI-datacenter in Zuid-Korea. Daarnaast werkt Nvidia samen met het Zuid-Koreaanse conglomeraat SK Group aan AI-datacenters met een capaciteit van meer dan 2 gigawatt. De aankondigingen vallen samen met een bezoek van de Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung aan de Verenigde Staten, waar hij onder meer techleiders ontmoette. Na een AI-top in Silicon Valley kondigde Zuid-Korea voor honderden miljarden dollar aan nieuwe AI-initiatieven aan. De Amerikaanse regering heft binnenkort het importverbod op Mexicaans vee op. Dat verbod werd ruim 1 jaar geleden ingesteld om de schroefwormvlieg buiten de deur te houden en dreef de rundvleesprijzen op tot recordhoogtes. Over 30 dagen wordt de import hervat via een grensovergang in Arizona, met later nog 2 extra overgangen in New Mexico. De heropening hangt wel af van de mate waarin Mexico het insect onder controle houdt. De handel tussen beide landen gaat om zo'n 1 miljoen stuks vee per jaar.
21: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
22: Tot slot het sportnieuws. Max Verstappen start zondag vanaf de 4e plaats in de Grote Prijs van Hongarije. Door gridstraffen voor Lewis Hamilton en Kimi Antonelli is de Red Bull-coureur 2 plekken opgeschoven. Verstappen staat op de 2e startrij naast Oscar Piastri. Lando Norris vertrekt vanuit pole position met Charles Leclerc naast zich. De race begint om 3 uur 's middags. Lionel Messi hoeft niet mee te doen aan de MLS All-Star Game op 29 juli. De Amerikaanse voetbalcompetitie gunt de vedette van Inter Miami rust na het WK, waar Argentinië de finale verloor van Spanje. Vorig jaar meldden Messi en teamgenoot Jordi Alba zich laat af voor de verplichte wedstrijd, wat hen een schorsing opleverde. Dit jaar is vooraf afgesproken dat WK-deelnemers een gepaste rustperiode krijgen. Darter Gian van Veen heeft de finale van het World Matchplay niet bereikt. De 24-jarige Nederlander verloor in de halve finale in Blackpool met 17-10 van de Welshman Gerwyn Price. Van Veen kwam al vroeg op achterstand toen Price uitliep naar 6-1. Hoewel hij iets terugkwam, liep Price na de pauze opnieuw weg met 4 legs op rij. Price speelt de finale tegen de winnaar van de andere halve finale tussen Luke Littler en Dirk van Duivenbode. Darter Dirk van Duivenbode is na landgenoot Gian van Veen ook uitgeschakeld in de halve finale van het World Matchplay. De 34-jarige Nederlander verloor in Blackpool kansloos met 17-5 van titelverdediger Luke Littler. De 19-jarige Engelsman liep meteen uit naar 4-0 en gaf Van Duivenbode geen moment het gevoel dat er iets te halen viel. Littler neemt het in de finale op tegen de Welshman Gerwyn Price. PSV heeft een oefenwedstrijd tegen Villarreal in eigen huis met 3-1 verloren. Het was de voorlaatste oefenwedstrijd voor de Johan Cruijffschaal van volgende week zondag tegen AZ. Voormalig Ajaxiet George Mikautadze opende de score voor de Spanjaarden in de tweede helft, waarna Villarreal verder uitliep. Trainer Peter Bos vond dat zijn ploeg veel te veel kansen had weggegeven en als geheel slecht had verdedigd. Bokser Anthony Joshua heeft in Jeddah zijn eerste gevecht gewonnen sinds een fataal auto-ongeluk in december, waarbij twee goede vrienden omkwamen. De Britse zwaargewicht versloeg de Albanees Christian Prenga nadat hij zelf twee keer was neergegaan in de eerste ronde. Joshua herpakte zich in de tweede ronde en won door een technische knock-out. Zijn volgende tegenstander wordt waarschijnlijk landgenoot Tyson Fury. Volgens promotor Eddie Hearn is het contract daarvoor al getekend.
2: Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
23: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt en kan er hier en daar wat lichte regen vallen. Vanmiddag trekken er geregeld buien over het land. Het wordt zo'n 22 graden met een matige westenwind. Langs de noordwestkust kan het flink waaien. Vanavond nog een paar buien, vannacht wordt het rustiger. Morgen ziet het er een stuk beter uit. Meer zon en overwegend droog.
24: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
25: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
26: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op 12 augustus is er een bijna volledige zonsverduistering te zien boven Nederland. De maan bedekt dan rond 7:50 s'avonds bijna 90% van de zon. Het wordt niet helemaal donker, maar wel merkbaar donkerder. Sterrenwachten door het hele land organiseren kijkavonden en nemen speciale telescopen en eclipsbrillen mee. De vorige keer dat zo'n groot deel van de zon verdween was in 1999. De volgende keren zijn in 2081 en 2090.
27: Nederlandse brandweerlieden op missie in Spanje hebben het zeer druk met het bestrijden van natuurbranden. Het team van 40 mensen bluste de afgelopen dagen branden bij Farrera in de Pyreneeën en bij Cervelló, ten westen van Barcelona. Bij Farrera werkten ze tot diep in de nacht, in moeilijk begaanbaar terrein, samen met Spaanse collega's. De missie duurt tot 15 augustus en is bedoeld om bijstand te verlenen en ervaring op te doen, omdat ook Nederland steeds vaker te maken krijgt met natuurbranden. Vooral rond Madrid verspreiden branden zich snel en zijn tienduizenden mensen geëvacueerd.
28: Op het Como-meer in Italië wordt gezocht naar een Nederlandse man die vermist raakte nadat hij in het water sprong om zijn 16-jarige zoon te redden. De man had zaterdag met zijn drie kinderen een bootje gehuurd toen de oudste tijdens het zwemmen in de problemen kwam. De zoon werd door een watersporter geholpen.
27: De twee andere kinderen sloegen alarm. Duikers van de Italiaanse brandweer zijn vanuit Milaan en Turijn naar het meer gekomen. In Rotterdam hebben ruim 2500 dansers meegedaan aan de 42e editie van het Zomercarnaval. De parade met praalwagens en kostuums uit tientallen culturen trok vele duizenden bezoekers. Volgens de politie verliep het evenement zonder noemenswaardige incidenten. Net als vorig jaar werd er preventief gefouilleerd om de veiligheid te waarborgen.
0: Koningin Maxima heeft voorafgaand aan de opening van World Pride 2026 het Pride Park in het Amsterdamse Vondelpark bezocht. Samen met burgemeester Halsema sprak zij met vertegenwoordigers van verschillende organisaties uit de LHBTIQA+ gemeenschap. Aan de Pride Walk deden naar schatting 10.000 mensen mee. De mars begon op de Dam en vroeg aandacht voor inclusie en solidariteit. World Pride wordt dit jaar voor het eerst in Amsterdam gehouden en duurt tot en met 8 augustus.
5: De alarmcentrales van de ANWB, Eurocross en SOS International krijgen steeds meer telefoontjes van Nederlanders over de bosbranden in Frankrijk en Spanje. Het gaat vooral om geëvacueerde vakantiegangers met vragen over extra kosten of achtergelaten spullen. Er zijn geen meldingen van letsel. De alarmcentrales adviseren vakantiegangers een noodtas klaar te hebben en lokale instructies op te volgen.
6: Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
8: Nu het buitenlands nieuws. In de Franse regio Gironde moeten nog eens 55.000 mensen evacueren vanwege bosbranden bij Bordeaux. Het totale aantal geëvacueerden komt daarmee boven de 220.000. De brand is opnieuw opgelaaid, ondanks eerdere hoop dat dalende temperaturen de situatie zouden verbeteren. Zo'n 1500 militairen helpen de brandweer bij de bestrijding. De brand heeft inmiddels ongeveer 42.000 hectare natuur verwoest. Een van de grootste natuurbranden in Frankrijk sinds de Tweede Wereldoorlog.
9: De Duitse politie zoekt de 21-jarige Abdul B. als verdachte van de aanrijding tijdens Pride in Berlijn. De man zou vrijdagavond in de buurt van de Tiergarten meerdere mensen hebben aangereden. En daarna zouden slachtoffers zijn neergestoken. Hij was al bekend bij de autoriteiten en zou deel uitmaken van het islamistische milieu. Bij het geweld kwam 1 persoon om het leven en raakte 16 anderen gewond, van wie 3 levensbedreigend. Bondskanselier Merz noemde het een afschuwelijke daad.
10: In de Zuid-Chinese Zee zijn 23 opvarenden vermist nadat het Vietnamese vrachtschip de Koi Nguyen is gezonken bij het Yongshu Reef. Het schip had 62 mensen aan boord. Reddingswerkers hebben 39 van hen in veiligheid gebracht, meldde de Chinese staatszender CCTV.
11: Tyfoon Nul, de zwaarste tyfoon van dit jaar, is in het zuiden van China aan land gekomen, met windsnelheden tot 162 km per uur. Meer dan 340.000 mensen zijn geëvacueerd. In Hongkong werden zeker 350 vluchten geannuleerd en raakten 9 mensen gewond door omgewaaide bomen. De autoriteiten verwachten dat de tyfoon tot dinsdag schade kan aanrichten.
13: De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft inmiddels 1354 levens geëist. Ruim 3000 mensen zijn besmet geraakt, maakte de regering zaterdag bekend. Het virus verspreidt zich sneller dan bij eerdere uitbraken, mede doordat er nog geen goedgekeurd vaccin bestaat voor de Bundibugyo-variant. De ontwikkeling van zo'n vaccin zou nog maanden duren.
29: De politie in Berlijn heeft een verdachte op het oog voor de aanrijding met een witte auto op de Pride. Volgens de politie komt de verdachte uit islamistische kringen.
1: Duitse media zoals Bild en Tagesspiegel melden dat het zou gaan om een 21-jarige man die in mei uit jeugdarrest is vrijgelaten. Er is een woning doorzocht in de buurt van de aanrijding, maar er zijn nog geen verdachten aangehouden.
12: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
14: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
12: En nu het economisch nieuws. De Australische premier Albanese gaat de Amerikaanse president Trump rechtstreeks aanspreken op de nieuwe importheffingen van 12,5% op Australische goederen. Hij noemt de tarieven onterecht en ongerechtvaardigd. Australië heeft volgens hem strenge regels tegen moderne slavernij. Albanese waarschuwt dat de heffingen leiden tot hogere kosten voor Amerikaanse consumenten en de handelsrelatie ondermijnen. Ook andere landen reageerden verbaasd en boos op de nieuwe tarieven.
15: Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter. Iets meer dan die van €95.
16: Vodafone Ziggo heeft na de hack bij Odido niet actief geprobeerd klanten van dat telecombedrijf over te halen, zegt financieel topman Richie Drost in het Financiële Dagblad. Wel kwamen er 2 à 3 weken lang iets meer Odido-klanten binnen dan normaal. Volgens Drost is zo'n hack slecht voor de hele sector. Vodafone Ziggo meldde vrijdag de grootste groei in internetklanten in 6 jaar. Maar dat komt volgens Drost vooral doordat er minder klanten vertrekken.
17: Kleine bedrijven in de Verenigde Staten hebben 2 rechtszaken aangespannen tegen de nieuwe wereldwijde importheffingen van de regering Trump. Ze stellen dat Trump onrechtmatig gebruik maakt van een handelswet uit 1974 om eerder door het Hoge Rechtshof verboden tarieven te vervangen. De heffingen van 10% tot 12,5% treffen tientallen handelspartners, waaronder de Europese Unie. Vanuit verschillende landen, waaronder Japan, Australië en Nieuw-Zeeland, werd boos gereageerd. Ook de Europese Commissie en de Nederlandse ondernemersorganisatie FME verwerpen de gronden voor de tarieven.
18: Chipbedrijf Nvidia investeert $1 miljard in de Zuid-Koreaanse internet- en cloudprovider Naver voor de bouw van een AI-datacenter in Zuid-Korea. Daarnaast werkt Nvidia samen met het Zuid-Koreaanse conglomeraat SK Group aan AI-datacenters met een capaciteit van meer dan 2 gigawatt. De aankondigingen vallen samen met een bezoek van de Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung aan de Verenigde Staten, waar hij onder meer techleiders ontmoette. Na een AI-top in Silicon Valley kondigde Zuid-Korea voor honderden miljarden dollar aan nieuwe AI-initiatieven aan.
19: De Amerikaanse regering heft binnenkort het importverbod op Mexicaans vee op. Dat verbod werd ruim 1 jaar geleden ingesteld om de schroefwormvlieg buiten de deur te houden en dreef de rundvleesprijzen op tot recordhoogtes. Over 30 dagen wordt de import hervat via een grensovergang in Arizona, met later nog 2 extra overgangen in New Mexico. De heropening hangt wel af van de mate waarin Mexico het insect onder controle houdt. De handel tussen beide landen gaat om zo'n 1 miljoen stuks vee per jaar.
20: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
21: Tot slot het sportnieuws. Lionel Messi hoeft niet mee te doen aan de MLS All-Star Game op 29 juli. De Amerikaanse voetbalcompetitie gunt de vedette van Inter Miami rust na het WK, waar Argentinië de finale verloor van Spanje. Vorig jaar melden Messi en teamgenoot Jordi Alba zich laat af voor de verplichte wedstrijd, wat hen een schorsing opleverde. Dit jaar is vooraf afgesproken dat WK-deelnemers een gepaste rustperiode krijgen. Darter Gian van Veen heeft de finale van het World Matchplay niet bereikt. De 24-jarige Nederlander verloor in de halve finale in Blackpool met 17-10 van de Welshman Gerwin Price. Van Veen kwam al vroeg op achterstand toen Price uitliep naar 6-1. Hoewel hij iets terugkwam, liep Price na de pauze opnieuw weg met 4 legs op rij. Price speelt de finale tegen de winnaar van de andere halve finale tussen Luke Littler en Dirk van Duivenbode. Darter Dirk van Duivenbode is na landgenoot Gian van Veen ook uitgeschakeld in de halve finale van het World Matchplay. De 34-jarige Nederlander verloor in Blackpool kansloos met 17-5 van titelverdediger Luke Littler. De 19-jarige Engelsman liep meteen uit naar 4-0 en gaf van Duivenbode geen moment het gevoel dat er iets te halen viel. Littler neemt het in de finale op tegen de Welshman Gerwin Price. PSV heeft een oefenwedstrijd tegen Villarreal in eigen huis met 3-1 verloren. Het was de voorlaatste oefenwedstrijd voor de Johan Cruijffschaal van volgende week zondag tegen AZ. Voormalig Ajaxiet Georges Mikautadze opende de score voor de Spanjaarden in de tweede helft, waarna Villarreal verder uitliep. Trainer Peter Bos vond dat zijn ploeg veel te veel kansen had weggegeven en als geheel slecht had verdedigd. Bokser Anthony Joshua heeft in Jeddah zijn eerste gevecht gewonnen sinds een fataal auto-ongeluk in december, waarbij twee goede vrienden omkwamen. De Britse zwaargewicht versloeg de Albanees Christian Prenga nadat hij zelf twee keer was neergegaan in de eerste ronde. Joshua herpakte zich in de tweede ronde en won door een technische knock-out. Zijn volgende tegenstander wordt waarschijnlijk landgenoot Tyson Fury. Volgens promotor Eddie Hearn is het contract daarvoor al getekend. Andoni Iraola heeft zijn eerste wedstrijd als trainer van Liverpool gewonnen. In een oefenduel tegen Sunderland in Nashville werd het 4-2. Verdediger Joe Gomez moest al na 10 minuten geblesseerd naar de kant, tot teleurstelling van Iraola. De Nederlandse WK-gangers Virgil van Dijk, Ryan Gravenberg en Cody Gakpo ontbraken nog in de selectie. Liverpool begint de Premier League op 23 augustus met een uitwedstrijd bij Newcastle United. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info.
22: Het is bewolkt vanochtend en er kan hier en daar wat lichte regen vallen. Vanmiddag en vanavond trekken er geregeld buien over het land. Het wordt zo'n 22 graden bij een matige wind uit het westen. Langs de noordwestkust kan de wind vrij krachtig zijn. Vannacht nog een enkele bui en koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen wordt het geleidelijk droger met zonnige perioden in de middag. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
23: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
24: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op 12 augustus is er een bijna volledige zonsverduistering te zien boven Nederland. De maan bedekt dan rond 7:50 s'avonds bijna 90% van de zon. Het wordt niet helemaal donker, maar wel merkbaar donkerder. Sterrenwachten door het hele land organiseren kijkavonden en nemen speciale telescopen en eclipsbrillen mee. De vorige keer dat zo'n groot deel van de zon verdween was in 1999... De volgende keren zijn in 2081 en 2090.
25: Nederlandse brandweerlieden op missie in Spanje hebben het zeer druk met het bestrijden van natuurbranden. Het team van 40 mensen bluste de afgelopen dagen branden bij Farrera in de Pyreneeën en bij Cervelló, ten westen van Barcelona. Bij Farrera werkten ze tot diep in de nacht in moeilijk begaanbaar terrein samen met Spaanse collega's.
0: De missie duurt tot 15 augustus en is bedoeld om bijstand te verlenen en ervaring op te doen, omdat ook Nederland steeds vaker te maken krijgt met natuurbranden. Vooral rond Madrid verspreiden branden zich snel en zijn tienduizenden mensen geëvacueerd.
5: Op het Como-meer in Italië wordt gezocht naar een Nederlandse man die vermist raakte nadat hij in het water sprong om zijn 16-jarige zoon te redden. De man had zaterdag met zijn drie kinderen een bootje gehuurd toen de oudste tijdens het zwemmen in de problemen kwam. De zoon werd door een watersporter geholpen. De twee andere kinderen sloegen alarm. Duikers van de Italiaanse brandweer zijn vanuit Milaan en Turijn naar het meer gekomen. In Rotterdam hebben ruim 2500 dansers meegedaan aan de 42e editie van het Zomercarnaval. De parade met praalwagens en kostuums uit tientallen culturen trok vele duizenden bezoekers. Volgens de politie verliep het evenement zonder noemenswaardige incidenten. Net als vorig jaar werd er preventief gefouilleerd om de veiligheid te waarborgen.
6: Koningin Maxima heeft voorafgaand aan de opening van World Pride 2026 het Pride Park in het Amsterdamse Vondelpark bezocht. Samen met burgemeester Halsema sprak zij met vertegenwoordigers van verschillende organisaties uit de LHBTIQA+ gemeenschap. Aan de Pride Walk deden naar schatting 10.000 mensen mee. De mars begon op de Dam en vroeg aandacht voor inclusie en solidariteit. World Pride wordt dit jaar voor het eerst in Amsterdam gehouden en duurt tot en met 8 augustus.
7: De alarmcentrales van de ANWB, Eurocross en SOS International krijgen steeds meer telefoontjes van Nederlanders over de bosbranden in Frankrijk en Spanje. Het gaat vooral om geëvacueerde vakantiegangers met vragen over extra kosten of achtergelaten spullen. Er zijn geen meldingen van letsel. De alarmcentrales adviseren vakantiegangers een noodtas klaar te hebben en lokale instructies op te volgen.
8: Dit was het Binnenlands Nieuws.
9: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
10: Nu het buitenlands nieuws. In de Franse regio Gironde moeten nog eens 55.000 mensen evacueren vanwege bosbranden bij Bordeaux. Het totale aantal geëvacueerden komt daarmee boven de 220.000. De brand is opnieuw opgelaaid, ondanks eerdere hoop dat dalende temperaturen de situatie zouden verbeteren. Zo'n 1500 militairen helpen de brandweer bij de bestrijding. De brand heeft inmiddels ongeveer 42.000 hectare natuur verwoest, een van de grootste natuurbranden in Frankrijk sinds de Tweede Wereldoorlog.
26: De Duitse politie zoekt de 21-jarige Abdul B. als verdachte van de aanrijding tijdens Pride in Berlijn. De man zou vrijdagavond in de buurt van de Tiergarten meerdere mensen hebben aangereden en daarna zouden slachtoffers zijn neergestoken. Hij was al bekend bij de autoriteiten en zou deel uitmaken van het islamistische milieu. Bij het geweld kwam één persoon om het leven en raakte 16 anderen gewond, van wie 3 levensbedreigend. Bondskanselier Merz noemde het een afschuwelijke daad.
27: In de Zuid-Chinese zee zijn 23 opvarenden vermist nadat het Vietnamese vrachtschip de Khoi Nguyen is gezonken bij het Yongshu Reef. Het schip had 62 mensen aan boord. Reddingswerkers hebben 39 van hen in veiligheid gebracht, meldde de Chinese staatszender CCTV.
28: Tyfoon Nuhl, de zwaarste tyfoon van dit jaar, is in het zuiden van China aan land gekomen, met windsnelheden tot 162 km per uur. Meer dan 340.000 mensen zijn geëvacueerd. In Hongkong werden zeker 350 vluchten geannuleerd en raakten 9 mensen gewond door omgewaaide bomen. De autoriteiten verwachten dat de tyfoon tot dinsdag schade kan aanrichten.
30: De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft inmiddels 1354 levens geëist.
1: Ruim 3000 mensen zijn besmet geraakt, maakte de regering zaterdag bekend. Het virus verspreidt zich sneller dan bij eerdere uitbraken, mede doordat er nog geen goedgekeurd vaccin bestaat voor de Bundibugyo-variant. De ontwikkeling van zo'n vaccin zou nog maanden duren.
11: De politie in Berlijn heeft een verdachte op het oog voor de aanrijding met een witte auto op de Pride. Volgens de politie komt de verdachte uit islamistische kringen. Duitse media zoals Bild en Tagesspiegel melden dat het zou gaan om een 21-jarige man die in mei uit jeugdarrest is vrijgelaten. Er is een woning doorzocht in de buurt van de aanrijding, maar er zijn nog geen verdachten aangehouden.
12: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
13: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
14: En nu het economisch nieuws.
15: De Australische premier Albanese gaat de Amerikaanse president Trump rechtstreeks aanspreken op de nieuwe importheffingen van 12,5% op Australische goederen. Hij noemt de tarieven onterecht en ongerechtvaardigd. Australië heeft volgens hem strenge regels tegen moderne slavernij. Albanese waarschuwt dat de heffingen leiden tot hogere kosten voor Amerikaanse consumenten en de handelsrelatie ondermijnen. Ook andere landen reageerden verbaasd en boos op de nieuwe tarieven.
16: Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter, iets meer dan die van €95.
17: Vodafone Ziggo heeft na de hack bij Odido niet actief geprobeerd klanten van dat telecombedrijf over te halen, zegt financieel topman Richie Drost in het Financiële Dagblad. Wel kwamen er 2 à 3 weken lang iets meer Odido-klanten binnen dan normaal. Volgens Drost is zo'n hack slecht voor de hele sector. Vodafone Ziggo meldde vrijdag de grootste groei in internetklanten in 6 jaar. Maar dat komt volgens Drost vooral doordat er minder klanten vertrekken.
18: Kleine bedrijven in de Verenigde Staten hebben 2 rechtszaken aangespannen tegen de nieuwe wereldwijde importheffingen van de regering Trump. Ze stellen dat Trump onrechtmatig gebruik maakt van een handelswet uit 1974 om eerder door het Hoge Rechtshof verboden tarieven te vervangen. De heffingen van 10% tot 12,5% treffen tientallen handelspartners, waaronder de Europese Unie. Vanuit verschillende landen, waaronder Japan, Australië en Nieuw-Zeeland, werd boos gereageerd. Ook de Europese Commissie en de Nederlandse ondernemersorganisatie FME verwerpen de gronden voor de tarieven.
19: Chipbedrijf Nvidia investeert $1 miljard in de Zuid-Koreaanse internet- en cloudprovider Naver voor de bouw van een AI-datacenter in Zuid-Korea. Daarnaast werkt Nvidia samen met het Zuid-Koreaanse conglomeraat SK Group aan AI-datacenters met een capaciteit van meer dan 2 gigawatt. De aankondigingen vallen samen met een bezoek van de Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung aan de Verenigde Staten, waar hij onder meer techleiders ontmoette. Na een AI-top in Silicon Valley kondigde Zuid-Korea voor honderden miljarden dollar aan nieuwe AI-initiatieven aan.
29: De Amerikaanse regering heft binnenkort het importverbod op Mexicaans vee op. Dat verbod werd ruim een jaar geleden ingesteld om de schroefwormvlieg buiten de deur te houden en dreef de rundvleesprijzen op tot recordhoogtes. Over 30 dagen wordt de import hervat via een grensovergang in Arizona, met later nog 2 extra overgangen in New Mexico. De heropening hangt wel af van de mate waarin Mexico het insect onder controle houdt. De handel tussen beide landen gaat om zo'n 1 miljoen stuks vee per jaar.
31: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. Lionel Messi hoeft niet mee te doen aan de MLS All-Star Game op 29 juli. De Amerikaanse voetbalcompetitie gunt de vedette van Inter Miami rust na het WK, waar Argentinië de finale verloor van Spanje. Vorig jaar meldden Messi en teamgenoot Jordi Alba zich laat af voor de verplichte wedstrijd, wat hen een schorsing opleverde. Dit jaar is vooraf afgesproken dat WK-deelnemers een gepaste rustperiode krijgen. Darter Gian van Veen heeft de finale van het World Matchplay niet bereikt. De 24-jarige Nederlander verloor in de halve finale in Blackpool met 17-10 van de Welshman Gerwin Price. Van Veen kwam al vroeg op achterstand toen Price uitliep naar 6-1. Hoewel hij iets terugkwam, liep Price na de pauze opnieuw weg met 4 legs op rij. Price speelt de finale tegen de winnaar van de andere halve finale.

0: in eigen huis met 3-1 verloren. Het was de voorlaatste oefenwedstrijd voor de Johan Cruijffschaal van volgende week zondag tegen AZ. Voormalig Ajax-ziet George Mikautadze opende de score voor de Spanjaarden in de tweede helft, waarna Villarreal verder uitliep. Trainer Peter Bos vond dat zijn ploeg veel te veel kansen had weggegeven en als geheel slecht had verdedigd. Bokser Anthony Joshua heeft in Jeddah zijn eerste gevecht gewonnen sinds een fataal auto-ongeluk in december, waarbij twee goede vrienden omkwamen. De Britse zwaargewicht versloeg de Albanees Christian Prenga nadat hij zelf twee keer was neergegaan in de eerste ronde. Joshua herpakte zich in de tweede ronde en won door een technische knock-out. Zijn volgende tegenstander wordt waarschijnlijk landgenoot Tyson Fury. Volgens promotor Eddie Hearn is het contract daarvoor al getekend. Andoni Iraola heeft zijn eerste wedstrijd als trainer van Liverpool gewonnen. In een oefenduel tegen Sunderland in Nashville werd het 4-2. Verdediger Joe Gomez moest al na 10 minuten geblesseerd naar de kant, tot teleurstelling van Iraola. De Nederlandse WK-gangers Virgil van Dijk, Ryan Gravenberg en Cody Gakpo ontbraken nog in de selectie. Liverpool begint de Premier League op 23 augustus met een uitwedstrijd bij Newcastle United. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Het is vanochtend bewolkt met in het noorden en westen af en toe regen. Later kan ook in het zuidoosten wat regen vallen. Vanmiddag trekken er geregeld buien over het land bij een temperatuur van rond 22 graden. De wind is matig uit het westen, langs de noordwestkust vrij krachtig. Vanavond nog enkele buien. Komende nacht wordt het 13 tot 17 graden. Morgen wordt het geleidelijk droger met zonnige perioden.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op 12 augustus is er een bijna volledige zonsverduistering te zien boven Nederland. De maan bedekt dan rond 7:50 s'avonds bijna 90% van de zon. Het wordt niet helemaal donker, maar wel merkbaar donkerder. Sterrenwachten door het hele land organiseren kijkavonden en nemen speciale telescopen en eclipsbrillen mee. De vorige keer dat zo'n groot deel van de zon verdween was in 1999... De volgende keren zijn in 2081 en 2090. Nederlandse brandweerlieden op missie in Spanje hebben het zeer druk met het bestrijden van natuurbranden. Het team van 40 mensen bluste de afgelopen dagen branden bij Farrera in de Pyreneeën en bij Cervelló, ten westen van Barcelona. Bij Farrera werkten ze tot diep in de nacht in moeilijk begaanbaar terrein samen met Spaanse collega's. De missie duurt tot 15 augustus en is bedoeld om bijstand te verlenen en ervaring op te doen, omdat ook Nederland steeds vaker te maken krijgt met natuurbranden. Vooral rond Madrid verspreiden branden zich snel en zijn tienduizenden mensen geëvacueerd. Op het Como-meer in Italië wordt gezocht naar een Nederlandse man die vermist raakte nadat hij in het water sprong om zijn 16-jarige zoon te redden. De man had zaterdag met zijn drie kinderen een bootje gehuurd toen de oudste tijdens het zwemmen in de problemen kwam. De zoon werd door een watersporter geholpen. De twee andere kinderen sloegen alarm. Duikers van de Italiaanse brandweer zijn vanuit Milaan en Turijn naar het meer gekomen. In Rotterdam hebben ruim 2500 dansers meegedaan aan de 42e editie van het Zomercarnaval. De parade met praalwagens en kostuums uit tientallen culturen trok vele duizenden bezoekers. Volgens de politie verliep het evenement zonder noemenswaardige incidenten. Net als vorig jaar werd er preventief gevoerd.

0: gefouilleerd om de veiligheid te waarborgen.
1: Koningin Maxima heeft voorafgaand aan de opening van World Pride 2026 het Pride Park in het Amsterdamse Vondelpark bezocht. Samen met burgemeester Halsema sprak zij met vertegenwoordigers van verschillende organisaties uit de LHBTIQA+ gemeenschap. Aan de Pride Walk deden naar schatting 10.000 mensen mee. De mars begon op de Dam en vroeg aandacht voor inclusie en solidariteit. World Pride wordt dit jaar voor het eerst in Amsterdam gehouden en duurt tot en met 8 augustus.
2: De alarmcentrales van de ANWB, Eurocross en SOS International krijgen steeds meer telefoontjes van Nederlanders over de bosbranden in Frankrijk en Spanje. Het gaat vooral om geëvacueerde vakantiegangers met vragen over extra kosten of achtergelaten spullen. Er zijn geen meldingen van letsel. De alarmcentrales adviseren vakantiegangers een noodtas klaar te hebben en lokale instructies op te volgen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. In de Franse regio Gironde moeten nog eens 55.000 mensen evacueren vanwege bosbranden bij Bordeaux. Het totale aantal geëvacueerden komt daarmee boven de 220.000. De brand is opnieuw opgelaaid, ondanks eerdere hoop dat dalende temperaturen de situatie zouden verbeteren. Zo'n 1500 militairen helpen de brandweer bij de bestrijding. De brand heeft inmiddels ongeveer 42.000 hectare natuur verwoest. Een van de grootste natuurbranden in Frankrijk sinds de Tweede Wereldoorlog.
2: De Duitse politie zoekt de 21-jarige Abdul B. als verdachte van de aanrijding tijdens Pride in Berlijn. De man zou vrijdagavond in de buurt van de Tiergarten meerdere mensen hebben aangereden. En daarna zouden slachtoffers zijn neergestoken. Hij was al bekend bij de autoriteiten en zou deel uitmaken van het islamistische milieu. Bij het geweld kwam 1 persoon om het leven en raakte 16 anderen gewond, van wie 3 levensbedreigend. Bondskanselier Merz noemde het een afschuwelijke daad. In de Zuid-Chinese Zee zijn 23 opvarenden vermist nadat het Vietnamese vrachtschip de Khoi Nguyen is gezonken bij het Yongshu Reef. Het schip had 62 mensen aan boord. Reddingswerkers hebben 39 van hen in veiligheid gebracht, meldde de Chinese staatszender CCTV.
4: Tyfoon Nuhl, de zwaarste tyfoon van dit jaar, is in het zuiden van China aan land gekomen, met windsnelheden tot 162 km per uur. Meer dan 340.000 mensen zijn geëvacueerd. In Hongkong werden zeker 350 vluchten geannuleerd en raakten 9 mensen gewond door omgewaaide bomen. De autoriteiten verwachten dat de tyfoon tot dinsdag schade kan aanrichten.
2: De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft inmiddels 1354 levens geëist. Ruim 3000 mensen zijn besmet geraakt, maakte de regering zaterdag bekend. Het virus verspreidt zich sneller dan bij eerdere uitbraken, mede doordat er nog geen goedgekeurd vaccin bestaat voor de Bundibugyo-variant. De ontwikkeling van zo'n vaccin zou nog maanden duren.
1: De politie in Berlijn heeft een verdachte op het oog voor de aanrijding met een witte auto op de Pride. Volgens de politie komt de verdachte uit islamistische kringen. Duitse media zoals Bild en Tagesspiegel melden dat het zou gaan om een 21-jarige man die in mei uit jeugdarrest is vrijgelaten. Er is een woning doorzocht in de buurt van de aanrijding, maar er zijn nog geen verdachten aangehouden.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws.
0: De grootste defensiebedrijven ter wereld investeren dit jaar een recordbedrag in militaire start-ups. Dat schrijft de Financial Times op basis van cijfers van analysebureau Dealroom. Gevestigde bedrijven als Lockheed Martin en BAE Systems deden tot nu toe voor $4,1 miljard mee aan financieringsrondes. In totaal haalden defensie- en veiligheidsstart-ups dit jaar al bijna $40 miljard op. Grote wapenfabrikanten concurreren steeds vaker met flexibele techbedrijven die willen profiteren van hogere defensieuitgaven.
5: De Australische premier Albanese gaat de Amerikaanse president Trump rechtstreeks aanspreken op de nieuwe importheffingen van 12,5% op Australische goederen. Hij noemt de tarieven onterecht en ongerechtvaardigd. Australië heeft volgens hem strenge regels tegen moderne slavernij. Albanese waarschuwt dat de heffingen leiden tot hogere kosten voor Amerikaanse consumenten en de handelsrelatie ondermijnen. Ook andere landen reageerden verbaasd en boos op de nieuwe tarieven.
6: Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter. Iets meer dan die van €95.
7: Vodafone Ziggo heeft na de hack bij Odido niet actief geprobeerd klanten van dat telecombedrijf over te halen, zegt financieel topman Richie Drost in het Financiële Dagblad. Wel kwamen er 2 à 3 weken lang iets meer Odido-klanten binnen dan normaal. Volgens Drost is zo'n hack slecht voor de hele sector. Vodafone Ziggo meldde vrijdag de grootste groei in internetklanten in 6 jaar. Maar dat komt volgens Drost vooral doordat er minder klanten vertrekken.
8: Kleine bedrijven in de Verenigde Staten hebben 2 rechtszaken aangespannen tegen de nieuwe wereldwijde importheffingen van de regering Trump. Ze stellen dat Trump onrechtmatig gebruik maakt van een handelswet uit 1974 om eerder door het Hoge Rechtshof verboden tarieven te vervangen. De heffingen van 10% tot 12,5% treffen tientallen handelspartners, waaronder de Europese Unie. Vanuit verschillende landen, waaronder Japan, Australië en Nieuw-Zeeland, werd boos gereageerd. Ook de Europese Commissie en de Nederlandse ondernemersorganisatie FME verwerpen de gronden voor de tarieven.
9: Chipbedrijf Nvidia investeert $1 miljard in de Zuid-Koreaanse internet- en cloudprovider Naver voor de bouw van een AI-datacenter in Zuid-Korea. Daarnaast werkt Nvidia samen met het Zuid-Koreaanse conglomeraat SK Group aan AI-datacenters met een capaciteit van meer dan 2 gigawatt. De aankondigingen vallen samen met een bezoek van de Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung aan de Verenigde Staten, waar hij onder meer techleiders ontmoette. Na een AI-top in Silicon Valley kondigde Zuid-Korea voor honderden miljarden dollar aan nieuwe AI-initiatieven aan.
10: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
11: Tot slot het sportnieuws.
12: Lionel Messi hoeft niet mee te doen aan de MLS All-Star Game op 29 juli. De Amerikaanse voetbalcompetitie gunt de vedette van Inter Miami rust na het WK, waar Argentinië de finale verloor van Spanje. Vorig jaar meldden Messi en teamgenoot Jordi Alba zich laat af voor de verplichte wedstrijd, wat hen een schorsing opleverde. Dit jaar is vooraf afgesproken dat WK-deelnemers een gepaste rustperiode krijgen.
13: Darter Gian van Veen heeft de finale van het World Matchplay niet bereikt. De 24-jarige Nederlander verloor in de halve finale in Blackpool met 17-10 van de Welshman Gerwin Price. Van Veen kwam al vroeg op achterstand toen Price uitliep naar 6-1. Hoewel hij iets terugkwam, liep Price na de pauze opnieuw weg met 4 legs op rij. Price speelt de finale tegen de winnaar van de andere halve finale tussen Luke Littler en Dirk van Duivenbode.
14: Darter Dirk van Duivenbode is na landgenoot Gian van Veen ook uitgeschakeld in de halve finale van het World Matchplay. De 34-jarige Nederlander verloor in Blackpool kansloos met 17-5 van titelverdediger Luke Littler. De 19-jarige Engelsman liep meteen uit naar 4-0 en gaf van Duivenbode geen moment het gevoel dat er iets te halen viel. Littler neemt het in de finale op tegen de Welshman Gerwin Price. PSV heeft een oefenwedstrijd tegen Villarreal in eigen huis met 3-1 verloren. Het was de voorlaatste oefenwedstrijd voor de Johan Cruijffschaal van volgende week zondag tegen AZ. Voormalig Ajaxiet Georges Mikautadze opende de score voor de Spanjaarden in de tweede helft, waarna Villarreal verder uitliep. Trainer Peter Bos vond dat zijn ploeg veel te veel kansen had weggegeven en als geheel slecht had verdedigd. Bokser Anthony Joshua heeft in Jeddah zijn eerste gevecht gewonnen sinds een fataal auto-ongeluk in december, waarbij twee goede vrienden omkwamen. De Britse zwaargewicht versloeg de Albanees Christian Prenga nadat hij zelf twee keer was neergegaan in de eerste ronde. Joshua herpakte zich in de tweede ronde en won door een technische knock-out. Zijn volgende tegenstander wordt waarschijnlijk landgenoot Tyson Fury. Volgens promotor Eddie Hearn is het contract daarvoor al getekend. Andoni Iraola heeft zijn eerste wedstrijd als trainer van Liverpool gewonnen. In een oefenduel tegen Sunderland in Nashville werd het 4-2. Verdediger Joe Gomez moest al na 10 minuten geblesseerd naar de kant, tot teleurstelling van Iraola. De Nederlandse WK-gangers Virgil van Dijk, Ryan Gravenberg en Cody Gakpo ontbraken nog in de selectie. Liverpool begint de Premier League op 23 augustus met een uitwedstrijd bij Newcastle United. Dit was het laatste sportnieuws.
15: Je luistert naar Talk Radio.
16: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
17: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Het is vanochtend bewolkt met in het noorden en westen af en toe regen. Later kan ook in het zuidoosten wat regen vallen. Vanmiddag trekken er geregeld buien over het land bij een temperatuur van rond 22 graden. De wind is matig uit het westen, langs de noordwestkust vrij krachtig. Vanavond wisselend bewolkt met nog enkele buien. Morgen wordt het geleidelijk droger, met in de middag zonnige perioden.
18: Dit was het weer.
17: Je luistert naar Talk Radio.
19: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
20: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het zomercarnaval in Rotterdam is zaterdag volgens de politie rustig verlopen. Er waren enkele opstootjes, maar geen grote incidenten. In totaal zijn 29 mensen aangehouden voor uiteenlopende zaken. Daarbij nam de politie wapens in beslag, waaronder twee vuurwapens, twee nepvuurwapens en enkele messen. Op 12 augustus is er een bijna volledige zonsverduistering te zien boven Nederland. De maan bedekt dan rond 7:50 s'avonds bijna 90% van de zon. Het wordt niet helemaal donker, maar wel merkbaar donkerder. Sterrenwachten door het hele land organiseren kijkavonden en nemen speciale telescopen en eclipsbrillen mee. De vorige keer dat zo'n groot deel van de zon verdween was in 1999. De volgende keren zijn in 2081 en 2090. Nederlandse brandweerlieden op missie in Spanje hebben het zeer druk met het bestrijden van natuurbranden. Het team van 40 mensen bluste de afgelopen dagen branden bij Farrera in de Pyreneeën en bij Cervelló, ten westen van Barcelona. Bij Farrera werkten ze tot diep in de nacht in moeilijk begaanbaar terrein samen met Spaanse collega's. De missie duurt tot 15 augustus en is bedoeld om bijstand te verlenen en ervaring op te doen, omdat ook Nederland steeds vaker te maken krijgt met natuurbranden.
4: Vooral rond Madrid verspreiden branden zich snel en zijn tienduizenden mensen geëvacueerd.
21: Op het Como-meer in Italië wordt gezocht naar een Nederlandse man die vermist raakte nadat hij in het water sprong om zijn 16-jarige zoon te redden. De man had zaterdag met zijn drie kinderen een bootje gehuurd toen de oudste tijdens het zwemmen in de problemen kwam. De zoon werd door een watersporter geholpen. De twee andere kinderen sloegen alarm. Duikers van de Italiaanse brandweer zijn vanuit Milaan en Turijn naar het meer gekomen. In Rotterdam hebben ruim 2500 dansers meegedaan aan de 42e editie van het Zomercarnaval. De parade met praalwagens en kostuums uit tientallen culturen trok vele duizenden bezoekers. Volgens de politie verliep het evenement zonder noemenswaardige incidenten. Net als vorig jaar werd er preventief gefouilleerd om de veiligheid te waarborgen.
22: Koningin Maxima heeft voorafgaand aan de opening van World Pride 2026 het Pride Park in het Amsterdamse Vondelpark bezocht. Samen met burgemeester Halsema sprak zij met vertegenwoordigers van verschillende organisaties uit de LHBTIQA+ gemeenschap. Aan de Pride Walk deden naar schatting 10.000 mensen mee. De mars begon op de Dam en vroeg aandacht voor inclusie en solidariteit. World Pride wordt dit jaar voor het eerst in Amsterdam gehouden en duurt tot en met 8 augustus.
23: Dit was het Binnenlands Nieuws.
24: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
25: Nu het buitenlands nieuws. In de Franse regio Gironde moeten nog eens 55.000 mensen evacueren vanwege bosbranden bij Bordeaux. Het totale aantal geëvacueerden komt daarmee boven de 220.000. De brand is opnieuw opgelaaid, ondanks eerdere hoop dat dalende temperaturen de situatie zouden verbeteren. Zo'n 1500 militairen helpen de brandweer bij de bestrijding. De brand heeft inmiddels ongeveer 42.000 hectare natuur verwoest, een van de grootste natuurbranden in Frankrijk sinds de Tweede Wereldoorlog.
26: De Duitse politie zoekt de 21-jarige Abdul B. als verdachte van de aanrijding tijdens Pride in Berlijn. De man zou vrijdagavond in de buurt van de Tiergarten meerdere mensen hebben aangereden en daarna zouden slachtoffers zijn neergestoken. Hij was al bekend bij de autoriteiten en zou deel uitmaken van het islamistische milieu. Bij het geweld kwam één persoon om het leven en raakte 16 anderen gewond, van die 3 levensbedreigend. Bondskanselier Merz noemde het een afschuwelijke daad.
27: In de Zuid-Chinese Zee zijn 23 opvarenden vermist nadat het Vietnamese vrachtschip de Koi Nguyen is gezonken bij het Yongshu Reef. Het schip had 62 mensen aan boord. Reddingswerkers hebben 39 van hen in veiligheid gebracht, meldde de Chinese staatszender CCTV.
28: Tyfoon Nul, de zwaarste tyfoon van dit jaar, is in het zuiden van China aan land gekomen, met windsnelheden tot 162 km per uur. Meer dan 340.000 mensen zijn geëvacueerd. In Hongkong werden zeker 350 vluchten geannuleerd en raakten 9 mensen gewond door omgewaaide bomen. De autoriteiten verwachten dat de tyfoon tot dinsdag schade kan aanrichten.
29: De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft inmiddels 1354 levens geëist. Ruim 3000 mensen zijn besmet geraakt, maakte de regering zaterdag bekend. Het virus verspreidt zich sneller dan bij eerdere uitbraken, mede doordat er nog geen goedgekeurd vaccin bestaat voor de Bundibugyo-variant. De ontwikkeling van zo'n vaccin zou nog maanden duren.
30: De politie in Berlijn heeft een verdachte op het oog voor de aanrijding met een witte auto op de Pride. Volgens de politie komt de verdachte uit islamistische kringen. Duitse media zoals Bild en Tagesspiegel melden dat het zou gaan om een 21-jarige man die in mei uit jeugdarrest is vrijgelaten.
0: Er is een woning doorzocht in de buurt van de aanrijding, maar er zijn nog geen verdachten aangehouden.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws.
3: De grootste defensiebedrijven ter wereld investeren dit jaar een recordbedrag in militaire start-ups. Dat schrijft de Financial Times op basis van cijfers van analysebureau Dealroom. Gevestigde bedrijven als Lockheed Martin en BAE Systems deden tot nu toe voor $4,1 miljard mee aan financieringsrondes. In totaal haalden defensie- en veiligheidsstart-ups dit jaar al bijna $40 miljard op. Grote wapenfabrikanten concurreren steeds vaker met flexibele techbedrijven die willen profiteren van hogere defensieuitgaven.
5: De Australische premier Albanese gaat de Amerikaanse president Trump rechtstreeks aanspreken op de nieuwe importheffingen van 12,5% op Australische goederen. Hij noemt de tarieven onterecht en ongerechtvaardigd. Australië heeft volgens hem strenge regels tegen moderne slavernij. Albanese waarschuwt dat de heffingen leiden tot hogere kosten voor Amerikaanse consumenten en de handelsrelatie ondermijnen. Ook andere landen reageerden verbaasd en boos op de nieuwe tarieven.
6: Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter. Iets meer dan die van €95.
7: Vodafone Ziggo heeft na de hack bij Odido niet actief geprobeerd klanten van dat telecombedrijf over te halen, zegt financieel topman Richie Drost in het Financiële Dagblad. Wel kwamen er 2 à 3 weken lang iets meer Odido-klanten binnen dan normaal. Volgens Drost is zo'n hack slecht voor de hele sector. Vodafone Ziggo meldde vrijdag de grootste groei in internetklanten in 6 jaar. Maar dat komt volgens Drost vooral doordat er minder klanten vertrekken.
8: Kleine bedrijven in de Verenigde Staten hebben 2 rechtszaken aangespannen tegen de nieuwe wereldwijde importheffingen van de regering Trump. Ze stellen dat Trump onrechtmatig gebruik maakt van een handelswet uit 1974 om eerder door het Hoge Rechtshof verboden tarieven te vervangen. De heffingen van 10% tot 12,5% treffen tientallen handelspartners, waaronder de Europese Unie. Vanuit verschillende landen, waaronder Japan, Australië en Nieuw-Zeeland, werd boos gereageerd. Ook de Europese Commissie en de Nederlandse ondernemersorganisatie FME verwerpen de gronden voor de tarieven.
9: Chipbedrijf Nvidia investeert $1 miljard in de Zuid-Koreaanse internet- en cloudprovider Naver voor de bouw van een AI-datacenter in Zuid-Korea. Daarnaast werkt Nvidia samen met het Zuid-Koreaanse conglomeraat SK Group aan AI-datacenters met een capaciteit van meer dan 2 gigawatt. De aankondigingen vallen samen met een bezoek van de Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung aan de Verenigde Staten, waar hij onder meer techleiders ontmoette. Na een AI-top in Silicon Valley kondigde Zuid-Korea voor honderden miljarden dollar aan nieuwe AI-initiatieven aan.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
10: Tot slot het sportnieuws. Lionel Messi hoeft niet mee te doen aan de MLS All-Star Game op 29 juli. De Amerikaanse voetbalcompetitie gunt de vedette van Inter Miami rust na het WK, waar Argentinië de finale verloor van Spanje. Vorig jaar meldden Messi en teamgenoot Jordi Alba zich laat af voor de verplichte wedstrijd, wat hen een schorsing opleverde. Dit jaar is vooraf afgesproken dat WK-deelnemers een gepaste rustperiode krijgen.
4: Darter Gian van Veen heeft de finale van het World Matchplay niet bereikt. De 24-jarige Nederlander verloor in de halve finale in Blackpool met 17-10 van de Welshman Gerwin Price. Van Veen kwam al vroeg op achterstand toen Price uitliep naar 6-1. Hoewel hij iets terugkwam, liep Price na de pauze opnieuw weg met 4 legs op rij. Price speelt de finale tegen de winnaar van de andere halve finale, tussen Luke Littler en Dirk van Duivenbode. Darter Dirk van Duivenbode is na landgenoot Gian van Veen ook uitgeschakeld in de halve finale van het World Matchplay. De 34-jarige Nederlander verloor in Blackpool kansloos met 17-5 van titelverdediger Luke Littler. De 19-jarige Engelsman liep meteen uit naar 4-0 en gaf van Duivenbode geen moment het gevoel dat er iets te halen viel. Littler neemt het in de finale op tegen de Welshman Gerwin Price. PSV heeft een oefenwedstrijd tegen Villarreal in eigen huis met 3-1 verloren. Het was de voorlaatste oefenwedstrijd voor de Johan Cruijffschaal van volgende week zondag tegen AZ. Voormalig Ajaxiet Georges Mikautadze opende de score voor de Spanjaarden in de tweede helft, waarna Villarreal verder uitliep. Trainer Peter Bos vond dat zijn ploeg veel te veel kansen had weggegeven en als geheel slecht had verdedigd. Bokser Anthony Joshua heeft in Jeddah zijn eerste gevecht gewonnen sinds een fataal auto-ongeluk in december, waarbij twee goede vrienden omkwamen. De Britse zwaargewicht versloeg de Albanees Christian Prenga nadat hij zelf twee keer was neergegaan in de eerste ronde. Joshua herpakte zich in de tweede ronde en won door een technische knock-out. Zijn volgende tegenstander wordt waarschijnlijk landgenoot Tyson Fury. Volgens promotor Eddie Hearn is het contract daarvoor al getekend. Andoni Iraola heeft zijn eerste wedstrijd als trainer van Liverpool gewonnen. In een oefenduel tegen Sunderland in Nashville werd het 4-2. Verdediger Joe Gomez moest al na 10 minuten geblesseerd naar de kant, tot teleurstelling van Iraola. De Nederlandse WK-gangers Virgil van Dijk, Ryan Gravenberg en Cody Gakpo ontbraken nog in de selectie. Liverpool begint de Premier League op 23 augustus met een uitwedstrijd bij Newcastle United. Dit was het laatste sportnieuws.
11: Je luistert naar Talk Radio.
12: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
13: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Het is vanochtend bewolkt en in het noorden en westen valt er af en toe regen. Later kan ook in het zuidoosten wat regen vallen. Vanmiddag trekken er geregeld buien over het land. Het wordt zo'n 22 graden bij een matige wind uit het westen. Langs de noordwestkust kan de wind vrij krachtig zijn. Vanavond nog enkele buien, maar morgen klaart het op met zonnige perioden en wordt het grotendeels droog.
14: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
15: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
16: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het zomercarnaval in Rotterdam is zaterdag volgens de politie rustig verlopen. Er waren enkele opstootjes, maar geen grote incidenten. In totaal zijn 29 mensen aangehouden voor uiteenlopende zaken. Daarbij nam de politie wapens in beslag, waaronder 2 vuurwapens, 2 nepvuurwapens en enkele messen. Op 12 augustus is er een bijna volledige zonsverduistering te zien boven Nederland. De maan bedekt dan rond 7:50 s'avonds bijna 90% van de zon. Het wordt niet helemaal donker, maar wel merkbaar donkerder. Sterrenwachten door het hele land organiseren kijkavonden en nemen speciale telescopen en eclipsbrillen mee. De vorige keer dat zo'n groot deel van de zon verdween was in 1999. De volgende keren zijn in 2081 en 2090.
17: Nederlandse brandweerlieden op missie in Spanje hebben het zeer druk met het bestrijden van natuurbranden. Het team van 40 mensen bluste de afgelopen dagen branden bij Farrera in de Pyreneeën en bij Cervelló, ten westen van Barcelona. Bij Farrera werkten ze tot diep in de nacht, in moeilijk begaanbaar terrein, samen met Spaanse collega's. De missie duurt tot 15 augustus en is bedoeld om bijstand te verlenen en ervaring op te doen, omdat ook Nederland steeds vaker te maken krijgt met natuurbranden. Vooral rond Madrid verspreiden branden zich snel en zijn tienduizenden mensen geëvacueerd.
18: Op het Como-meer in Italië wordt gezocht naar een Nederlandse man die vermist raakte nadat hij in het water sprong om zijn 16-jarige zoon te redden. De man had zaterdag met zijn drie kinderen een bootje gehuurd toen de oudste tijdens het zwemmen in de problemen kwam. De zoon werd door een watersporter geholpen. De twee andere kinderen sloegen alarm. Duikers van de Italiaanse brandweer zijn vanuit Milaan en Turijn naar het meer gekomen. In Rotterdam hebben ruim 2500 dansers meegedaan aan de 42e editie van het Zomercarnaval. De parade met praalwagens en kostuums uit tientallen culturen trok vele duizenden bezoekers. Volgens de politie verliep het evenement zonder noemenswaardige incidenten. Net als vorig jaar werd er preventief gefouilleerd om de veiligheid te waarborgen.
19: Koningin Maxima heeft voorafgaand aan de opening van World Pride 2026 het Pride Park in het Amsterdamse Vondelpark bezocht. Samen met burgemeester Halsema sprak zij met vertegenwoordigers van verschillende organisaties uit de LHBTIQA+ gemeenschap. Aan de Pride Walk deden naar schatting 10.000 mensen mee. De mars begon op de Dam en vroeg aandacht voor inclusie en solidariteit. World Pride wordt dit jaar voor het eerst in Amsterdam gehouden en duurt tot en met 8 augustus.
20: Dit was het Binnenlands Nieuws.
15: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
21: Nu het buitenlands nieuws. In de Franse regio Gironde moeten nog eens 55.000 mensen evacueren vanwege bosbranden bij Bordeaux. Het totale aantal geëvacueerden komt daarmee boven de 220.000. De brand is opnieuw opgelaaid, ondanks eerdere hoop dat dalende temperaturen de situatie zouden verbeteren. Zo'n 1500 militairen helpen de brandweer bij de bestrijding. De brand heeft inmiddels ongeveer 42.000 hectare natuur verwoest, een van de grootste natuurbranden in Frankrijk sinds de Tweede Wereldoorlog.
22: De Duitse politie zoekt de 21-jarige Abdul B. als verdachte van de aanrijding tijdens Pride in Berlijn. De man zou vrijdagavond in de buurt van de Tiergarten meerdere mensen hebben aangereden en daarna zouden slachtoffers zijn neergestoken. Hij was al bekend bij de autoriteiten en zou deel uitmaken van het islamistische milieu. Bij het geweld kwam één persoon om het leven en raakte 16 anderen gewond, van die 3 levensbedreigend. Bondskanselier Merz noemde het een afschuwelijke daad.
23: In de Zuid-Chinese Zee zijn 23 opvarenden vermist nadat het Vietnamese vrachtschip de Koi Nguyen is gezonken bij het Yongshu Reef. Het schip had 62 mensen aan boord. Reddingswerkers hebben 39 van hen in veiligheid gebracht, meldde de Chinese staatszender CCTV.
24: Tyfoon Nuhl, de zwaarste tyfoon van dit jaar, is in het zuiden van China aan land gekomen, met windsnelheden tot 162 km per uur. Meer dan 340.000 mensen zijn geëvacueerd. In Hongkong werden zeker 350 vluchten geannuleerd en raakten 9 mensen gewond door omgewaaide bomen. De autoriteiten verwachten dat de tyfoon tot dinsdag schade kan aanrichten.
25: De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft inmiddels 1354 levens geëist. Ruim 3000 mensen zijn besmet geraakt, maakte de regering zaterdag bekend.
0: Het virus verspreidt zich sneller dan bij eerdere uitbraken, mede doordat er nog geen goedgekeurd vaccin bestaat voor de Bundibugyo-variant. De ontwikkeling van zo'n vaccin zou nog maanden duren.
2: De politie in Berlijn heeft een verdachte op het oog voor de aanrijding met een witte auto op de Pride. Volgens de politie komt de verdachte uit islamistische kringen. Duitse media zoals Bild en Tagesspiegel melden dat het zou gaan om een 21-jarige man die in mei uit jeugdarrest is vrijgelaten. Er is een woning doorzocht in de buurt van de aanrijding, maar er zijn nog geen verdachten aangehouden.
3: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws. De grootste defensiebedrijven ter wereld investeren dit jaar een recordbedrag in militaire start-ups. Dat schrijft de Financial Times op basis van cijfers van analysebureau Dealroom. Gevestigde bedrijven als Lockheed Martin en BAE Systems deden tot nu toe voor $4,1 miljard mee aan financieringsrondes. In totaal haalden defensie- en veiligheidsstart-ups dit jaar al bijna $40 miljard op. Grote wapenfabrikanten concurreren steeds vaker met flexibele techbedrijven die willen profiteren van hogere defensieuitgaven.
7: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
26: Tot slot het sportnieuws. Darter Gian van Veen heeft de finale van het World Matchplay niet bereikt. De 24-jarige Nederlander verloor in de halve finale in Blackpool met 17-10 van de Welshman Gerwin Price. Van Veen kwam al vroeg op achterstand toen Price uitliep naar 6-1. Hoewel hij iets terugkwam, liep Price na de pauze opnieuw weg met 4 legs op rij. Price speelt de finale tegen de winnaar van de andere halve finale, tussen Luke Littler en Dirk van Duivenbode. Darter Dirk van Duivenbode is na landgenoot Gian van Veen ook uitgeschakeld in de halve finale van het World Matchplay. De 34-jarige Nederlander verloor in Blackpool kansloos met 17-5 van titelverdediger Luke Littler. De 19-jarige Engelsman liep meteen uit naar 4-0 en gaf van Duivenbode geen moment het gevoel dat er iets te halen viel. Littler neemt het in de finale op tegen de Welshman Gerwin Price. PSV heeft een oefenwedstrijd tegen Villarreal in eigen huis met 3-1 verloren. Het was de voorlaatste oefenwedstrijd voor de Johan Cruijffschaal van volgende week zondag tegen AZ. Voormalig Ajaxiet Georges Mikautadze opende de score voor de Spanjaarden in de tweede helft, waarna Villarreal verder uitliep. Trainer Peter Bos vond dat zijn ploeg veel te veel kansen had weggegeven en als geheel slecht had verdedigd. Bokser Anthony Joshua heeft in Jeddah zijn eerste gevecht gewonnen sinds een fataal auto-ongeluk in december, waarbij twee goede vrienden omkwamen. De Britse zwaargewicht versloeg de Albanees Christian Prenga nadat hij zelf twee keer was neergegaan in de eerste ronde. Joshua herpakte zich in de tweede ronde en won door een technische knock-out. Zijn volgende tegenstander wordt waarschijnlijk landgenoot Tyson Fury. Volgens promotor Eddie Hearn is het contract daarvoor al getekend. Andoni Iraola heeft zijn eerste wedstrijd als trainer van Liverpool gewonnen. In een oefenduel tegen Sunderland in Nashville werd het 4-2. Verdediger Joe Gomez moest al na 10 minuten geblesseerd naar de kant, tot teleurstelling van Iraola. De Nederlandse WK-gangers Virgil van Dijk, Ryan Gravenberg en Cody Gakpo ontbraken nog in de selectie. Liverpool begint de Premier League op 23 augustus met een uitwedstrijd bij Newcastle United. Wielerlegende Eddy Merckx verwacht dat Tadej Pogačar het recordaantal eindzeges in de Tour de France gaat verbreken. De Sloveen staat op het punt om zondag zijn 5e Tour te winnen, waarmee hij het record van Merckx, Anquetil, Hinault en Indurain evenaart. Merckx denkt dat Pogačar daar geen genoegen mee neemt. De Belg gelooft zelfs dat de 27-jarige Sloveen in staat is om alle drie de grote rondes in één jaar te winnen. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Het is vanochtend bewolkt en in het noorden en westen valt er af en toe regen. Later kan ook in het zuidoosten wat regen vallen. Vanmiddag trekken er geregeld buien over het land. Het wordt zo'n 22 graden bij een matige wind uit het westen. Langs de noordwestkust kan de wind vrij krachtig zijn. Vanavond nog enkele buien, maar morgen klaart het op met zonnige perioden en wordt het grotendeels droog.
9: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
10: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het zomercarnaval in Rotterdam is zaterdag volgens de politie rustig verlopen. Er waren enkele opstootjes, maar geen grote incidenten. In totaal zijn 29 mensen aangehouden voor uiteenlopende zaken. Daarbij nam de politie wapens in beslag, waaronder 2 vuurwapens, 2 nepvuurwapens en enkele messen.
12: Op 12 augustus is er een bijna volledige zonsverduistering te zien boven Nederland. De maan bedekt dan rond 7:50 s'avonds bijna 90% van de zon. Het wordt niet helemaal donker, maar wel merkbaar donkerder. Sterrenwachten door het hele land organiseren kijkavonden en nemen speciale telescopen en eclipsbrillen mee. De vorige keer dat zo'n groot deel van de zon verdween was in 1999. De volgende keren zijn in 2081 en 2090.
27: Nederlandse brandweerlieden op missie in Spanje hebben het zeer druk met het bestrijden van natuurbranden. Het team van 40 mensen bluste de afgelopen dagen branden bij Farrera in de Pyreneeën en bij Cervelló, ten westen van Barcelona. Bij Farrera werkten ze tot diep in de nacht, in moeilijk begaanbaar terrein, samen met Spaanse collega's. De missie duurt tot 15 augustus en is bedoeld om bijstand te verlenen en ervaring op te doen, omdat ook Nederland steeds vaker te maken krijgt met natuurbranden. Vooral rond Madrid verspreiden branden zich snel en zijn tienduizenden mensen geëvacueerd.
28: Op het Como-meer in Italië wordt gezocht naar een Nederlandse man die vermist raakte nadat hij in het water sprong om zijn 16-jarige zoon te redden. De man had zaterdag met zijn 3 kinderen een bootje gehuurd toen de oudste tijdens het zwemmen in de problemen kwam. De zoon werd door een watersporter geholpen. De 2 andere kinderen sloegen alarm. Duikers van de Italiaanse brandweer zijn vanuit Milaan en Turijn naar het meer gekomen. In Rotterdam hebben ruim 2500 dansers meegedaan aan de 42e editie van het zomercarnaval. De parade met praalwagens en kostuums uit tientallen culturen trok vele duizenden bezoekers. Volgens de politie verliep het evenement zonder noemenswaardige incidenten. Net als vorig jaar werd er preventief gefouilleerd om de veiligheid te waarborgen.
29: Koningin Maxima heeft voorafgaand aan de opening van World Pride 2026 het Pride Park in het Amsterdamse Vondelpark bezocht. Samen met burgemeester Halsema sprak zij met vertegenwoordigers van verschillende organisaties uit de LHBTIQA+ gemeenschap. Aan de Pride Walk deden naar schatting 10.000 mensen mee. De mars begon op de Dam en vroeg aandacht voor inclusie en solidariteit. World Pride wordt dit jaar voor het eerst in Amsterdam gehouden en duurt tot en met 8 augustus.
30: Dit was het Binnenlands Nieuws.
10: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk
13: Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
14: Nu het buitenlands nieuws. In de Franse regio Gironde moeten nog eens 55.000 mensen evacueren vanwege bosbranden bij Bordeaux. Het totale aantal geëvacueerden komt daarmee boven de 220.000. De brand is opnieuw opgelaaid, ondanks eerdere hoop dat dalende temperaturen de situatie zouden verbeteren. Zo'n 1500 militairen helpen de brandweer bij de bestrijding. De brand heeft inmiddels ongeveer 42.000 hectare natuur verwoest. Een van de grootste natuurbranden in Frankrijk sinds de Tweede Wereldoorlog.
15: De Duitse politie zoekt de 21-jarige Abdul B. als verdachte van de aanrijding tijdens Pride in Berlijn. De man zou vrijdagavond in de buurt van de Tiergarten meerdere mensen hebben aangereden. En daarna zouden slachtoffers zijn neergestoken. Hij was al bekend bij de autoriteiten en zou deel uitmaken van het islamistische milieu. Bij het geweld kwam één persoon om het leven en raakte 16 anderen gewond, van die 3 levensbedreigend. Bondskanselier Merz noemde het een afschuwelijke daad.
16: In de Zuid-Chinese zee zijn 23 opvarenden vermist nadat het Vietnamese vrachtschip de Koi Nguyen is gezonken bij het Yongshu Reef. Het schip had 62 mensen aan boord. Reddingswerkers hebben 39 van hen in veiligheid gebracht, meldde de Chinese staatszender CCTV.
17: Tyfoon Nuhl, de zwaarste tyfoon van dit jaar, is in het zuiden van China aan land gekomen, met windsnelheden tot 162 km per uur. Meer dan 340.000 mensen zijn geëvacueerd. In Hongkong werden zeker 350 vluchten geannuleerd en raakten 9 mensen gewond door omgewaaide bomen. De autoriteiten verwachten dat de tyfoon tot dinsdag schade kan aanrichten.
18: De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft inmiddels 1354 levens geëist. Ruim 3000 mensen zijn besmet geraakt, maakte de regering zaterdag bekend. Het virus verspreidt zich sneller dan bij eerdere uitbraken, mede doordat er nog geen goedgekeurd vaccin bestaat voor de Bundibugyo-variant. De ontwikkeling van zo'n vaccin zou nog maanden duren.
19: De politie in Berlijn heeft een verdachte op het oog voor de aanrijding met een witte auto op de Pride. Volgens de politie komt de verdachte uit islamistische kringen. Duitse media zoals Bild en Tagesspiegel melden dat het zou gaan om een 21-jarige man die in mei uit jeugdarrest is vrijgelaten. Er is een woning doorzocht in de buurt van de aanrijding, maar er zijn nog geen verdachten aangehouden.
20: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
21: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
22: En nu het economisch nieuws.
23: De grootste defensiebedrijven ter wereld investeren dit jaar een recordbedrag in militaire start-ups. Dat schrijft de Financial Times op basis van cijfers van analysebureau Dealroom. Gevestigde bedrijven als Lockheed Martin en BAE Systems deden tot nu toe voor $4,1 miljard mee aan financieringsrondes. In totaal haalden defensie- en veiligheidsstart-ups dit jaar al bijna $40 miljard op. Grote wapenfabrikanten concurreren steeds vaker met flexibele techbedrijven die willen profiteren van hogere defensieuitgaven.
31: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
32: Tot slot het sportnieuws. Darter Gian van Veen heeft de finale van het World Matchplay niet bereikt. De 24-jarige Nederlander verloor in de halve finale in Blackpool met 17-10 van de Welshman Gerwin Price. Van Veen kwam al vroeg op achterstand toen Price uitliep naar 6-1. Hoewel hij iets terugkwam, liep Price na de pauze opnieuw weg met 4 legs op rij. Price speelt de finale tegen de winnaar van de andere halve finale, tussen Luke Littler en Dirk van Duivenbode. Darter Dirk van Duivenbode is na landgenoot Gian van Veen ook uitgeschakeld in de halve finale van het World Matchplay. De 34-jarige Nederlander verloor in Blackpool kansloos met 17-5 van titelverdediger Luke Littler. De 19-jarige Engelsman liep meteen uit naar 4-0 en gaf van Duivenbode geen moment het gevoel dat er iets te halen viel. Littler neemt het in de finale op tegen de Welshman Gerwin Price. PSV heeft een oefenwedstrijd tegen Villarreal in eigen huis met 3-1 verloren. Het was de voorlaatste oefenwedstrijd voor de Johan Cruijffschaal van volgende week zondag tegen AZ. Voormalig Ajaxiet Georges Mikautadze opende de score voor de Spanjaarden in de tweede helft, waarna Villarreal verder uitliep. Trainer Peter Bos vond dat zijn ploeg veel te veel kansen had weggegeven en als geheel slecht had verdedigd. Bokser Anthony Joshua heeft in Jeddah zijn eerste gevecht gewonnen sinds een fataal auto-ongeluk in december, waarbij twee goede vrienden omkwamen. De Britse zwaargewicht versloeg de Albanees Christian Prenga nadat hij zelf twee keer was neergegaan in de eerste ronde. Joshua herpakte zich in de tweede ronde en won door een technische knock-out. Zijn volgende tegenstander wordt waarschijnlijk landgenoot Tyson Fury. Volgens promotor Eddie Hearn is het contract daarvoor al getekend. Andoni Iraola heeft zijn eerste wedstrijd als trainer van Liverpool gewonnen. In een oefenduel tegen Sunderland in Nashville werd het 4-2. Verdediger Joe Gomez moest al na 10 minuten geblesseerd naar de kant, tot teleurstelling van Iraola. De Nederlandse WK-gangers Virgil van Dijk, Ryan Gravenberg en Cody Gakpo ontbraken nog in de selectie. Liverpool begint de Premier League op 23 augustus met een uitwedstrijd bij Newcastle United. Wielerlegende Eddy Merckx verwacht dat Tadej Pogačar het recordaantal eindzeges in de Tour de France gaat verbreken. De Sloveen staat op het punt om zondag zijn vijfde Tour te winnen, waarmee hij het record van Merckx, Anquetil, Hinault en Indurain evenaart. Merckx denkt dat Pogačar daar geen genoegen mee neemt. De Belg gelooft zelfs dat de 27-jarige Sloveen in staat is om alle drie de grote rondes in één jaar te winnen. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Het is vanochtend bewolkt met in het noorden en westen af en toe regen. Later kan het ook in het zuidoosten nat worden. Vanmiddag trekken er geregeld buien over het land, bij een temperatuur van rond 22 graden. De wind is matig uit het westen, langs de noordwestkust vrij krachtig. Vanavond wordt het wisselend bewolkt met nog enkele buien. Morgen ziet het er beter uit. Geleidelijk meer zon en op de meeste plaatsen droog.
3: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Burgemeester Halsema van Amsterdam treft waar nodig extra veiligheidsmaatregelen rond de World Pride, naar aanleiding van de aanslag in Berlijn. De Amsterdamse driehoek heeft overlegd en staat in nauw contact met de organisatie. Bij de Pride in Berlijn reed iemand met een busje in op mensen en werden ook mensen gestoken. Daarbij kwam één persoon om het leven en raakte 16 mensen gewond. De World Pride in Amsterdam duurt tot 8 augustus.
6: Premier Rob Jetten noemt de aanslag tijdens de Pride in Berlijn een regelrechte aanslag op de vrije en tolerante samenleving. Hij heeft zijn condolences overgebracht aan bondskanselier Merz. Ook staatssecretaris Thiele van Emancipatie betuigde haar medeleven met de slachtoffers. Zaterdagavond reed een automobilist in op de menigte in de Duitse hoofdstad. Eén persoon kwam om het leven, 16 mensen raakten gewond en de politie heeft een opsporingsbericht verspreid.
7: Het zomercarnaval in Rotterdam is zaterdag volgens de politie rustig verlopen. Er waren enkele opstootjes, maar geen grote incidenten. In totaal zijn 29 mensen aangehouden voor uiteenlopende zaken. Daarbij nam de politie wapens in beslag, waaronder 2 vuurwapens, 2 nepvuurwapens en enkele messen.
8: Op 12 augustus is er een bijna volledige zonsverduistering te zien boven Nederland. De maan

0: blusten de afgelopen dagen branden bij Farrera in de Pyreneeën en bij Cervelló, ten westen van Barcelona. Bij Farrera werkten ze tot diep in de nacht, in moeilijk begaanbaar terrein, samen met Spaanse collega's. De missie duurt tot 15 augustus en is bedoeld om bijstand te verlenen en ervaring op te doen, omdat ook Nederland steeds vaker te maken krijgt met natuurbranden. Vooral rond Madrid verspreiden branden zich snel en zijn tienduizenden mensen geëvacueerd.
1: Op het Como-meer in Italië wordt gezocht naar een Nederlandse man die vermist raakte nadat hij in het water sprong om zijn 16-jarige zoon te redden. De man had zaterdag met zijn drie kinderen een bootje gehuurd toen de oudste tijdens het zwemmen in de problemen kwam. De zoon werd door een watersporter geholpen. De twee andere kinderen sloegen alarm. Duikers van de Italiaanse brandweer zijn vanuit Milaan en Turijn naar het meer gekomen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. Roemenië heeft voor de derde dag op rij een drone neergehaald die zonder toestemming het luchtruim was binnengevlogen. Daarbij werd een F-16 ingezet. De drone werd onderschept op 12 kilometer ten noordoosten van Sulina, dicht bij de Oekraïnse grens. Sinds de Russische invasie in Oekraïne heeft Roemenië te maken gehad met tientallen schendingen van het luchtruim door drones. Vrijdag schoot het land voor het eerst zo'n drone neer. De drone van vrijdag is van het type Shahed, een aanvalsdrone die door Rusland wordt gebruikt in de oorlog tegen Oekraïne. In de Franse regio Gironde moeten nog eens 55.000 mensen evacueren vanwege bosbranden bij Bordeaux. Het totale aantal geëvacueerden komt daarmee boven de 220.000. De brand is opnieuw opgelaaid, ondanks eerdere hoop dat dalende temperaturen de situatie zouden verbeteren. Zo'n 1500 militairen helpen de brandweer bij de bestrijding. De brand heeft inmiddels ongeveer 42.000 hectare natuur verwoest. Een van de grootste natuurbranden in Frankrijk sinds de Tweede Wereldoorlog. De Duitse politie zoekt de 21-jarige Abdul B. als verdachte van de aanrijding tijdens Pride in Berlijn. De man zou vrijdagavond in de buurt van de Tiergarten meerdere mensen hebben aangereden en daarna zouden slachtoffers zijn neergestoken. Hij was al bekend bij de autoriteiten en zou deel uitmaken van het islamistische milieu. Bij het geweld kwam één persoon om het leven en raakte 16 anderen gewond, van wie drie levensbedreigend. Bondskanselier Merz noemde het een afschuwelijke daad. In de Zuid-Chinese zee zijn 23 opvarenden vermist nadat het Vietnamese vrachtschip de Khoi Nguyen is gezonken bij het Yongshu Reef. Het schip had 62 mensen aan boord. Reddingswerkers hebben 39 van hen in veiligheid gebracht, meldde de Chinese staatszender CCTV. Tyfoon Nuhl, de zwaarste tyfoon van dit jaar, is in het zuiden van China aan land gekomen, met windsnelheden tot 162 km per uur. Meer dan 340.000 mensen zijn geëvacueerd. In Hongkong werden zeker 350 vluchten geannuleerd en raakten 9 mensen gewond door omgewaaide bomen. De autoriteiten verwachten dat de tyfoon tot dinsdag schade kan aanrichten. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft inmiddels 1354 levens geëist. Ruim 3000 mensen zijn besmet geraakt, maakte de regering zaterdag bekend. Het virus verspreidt zich sneller dan bij eerdere uitbraken, mede doordat er nog geen goedgekeurd vaccin bestaat voor de Bundibugyo-variant. De ontwikkeling van zo'n vaccin zou nog maanden duren. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.

0: En nu het economisch nieuws. De grootste defensiebedrijven ter wereld investeren dit jaar een recordbedrag in militaire start-ups. Dat schrijft de Financial Times op basis van cijfers van analysebureau Dealroom. Gevestigde bedrijven als Lockheed Martin en BAE Systems deden tot nu toe voor $4,1 miljard mee aan financieringsrondes. In totaal haalden defensie- en veiligheidsstart-ups dit jaar al bijna $40 miljard op. Grote wapenfabrikanten concurreren steeds vaker met flexibele techbedrijven die willen profiteren van hogere defensieuitgaven. De Australische premier Albanese gaat de Amerikaanse president Trump rechtstreeks aanspreken op de nieuwe importheffingen van 12,5% op Australische goederen. Hij noemt de tarieven onterecht en ongerechtvaardigd. Australië heeft volgens hem strenge regels tegen moderne slavernij. Albanese waarschuwt dat de heffingen leiden tot hogere kosten voor Amerikaanse consumenten en de handelsrelatie ondermijnen. Ook andere landen reageerden verbaasd en boos op de nieuwe tarieven. Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter, iets meer dan die van €1,95. Vodafone Ziggo heeft na de hack bij Odido niet actief geprobeerd klanten van dat telecombedrijf over te halen, zegt financieel topman Richie Drost in het Financiële Dagblad. Wel kwamen er 2 à 3 weken lang iets meer Odido-klanten binnen dan normaal. Volgens Drost is zo'n hack slecht voor de hele sector. Vodafone Ziggo meldde vrijdag de grootste groei in internetklanten in 6 jaar. Maar dat komt volgens Drost vooral doordat er minder klanten vertrekken. Kleine bedrijven in de Verenigde Staten hebben 2 rechtszaken aangespannen tegen de nieuwe wereldwijde importheffingen van de regering Trump. Ze stellen dat Trump onrechtmatig gebruik maakt van een handelswet uit 1974 om eerder door het Hoge Rechtshof verboden tarieven te vervangen. De heffingen van 10% tot 12,5% treffen tientallen handelspartners, waaronder de Europese Unie. Vanuit verschillende landen, waaronder Japan, Australië en Nieuw-Zeeland, werd boos gereageerd. Ook de Europese Commissie en de Nederlandse ondernemersorganisatie FME verwerpen de gronden voor de tarieven. Chipbedrijf Nvidia investeert $1 miljard in de Zuid-Koreaanse internet- en cloudprovider Naver voor de bouw van een AI-datacenter in Zuid-Korea. Daarnaast werkt Nvidia samen met het Zuid-Koreaanse conglomeraat SK Group aan AI-datacenters met een capaciteit van meer dan 2 gigawatt. De aankondigingen vallen samen met een bezoek van de Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung aan de Verenigde Staten, waar hij onder meer techleiders ontmoette. Na een AI-top in Silicon Valley kondigde Zuid-Korea voor honderden miljarden dollar aan nieuwe AI-initiatieven aan. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Darter Gian van Veen heeft de finale van het World Matchplay niet bereikt. De 24-jarige Nederlander verloor in de halve finale in Blackpool met 17-10 van de Welshman Gerwin Price. Van Veen kwam al vroeg op achterstand toen Price uitliep naar 6-1. Hoewel hij iets terugkwam, liep Price na de pauze opnieuw weg met 4 legs op rij. Price speelt de finale tegen de winnaar van de andere halve finale, tussen Luke Littler en Dirk van Duivenbode. Darter Dirk van Duivenbode is na landgenoot Gian van Veen ook uitgeschakeld in de halve finale van het World Matchplay. De 34-jarige Nederlander verloor in Blackpool kansloos met 17-5 van titelverdediger Luke Littler. De 19-jarige Engelsman liep meteen uit naar 4-0 en gaf van Duivenbode geen moment het gevoel dat er iets te halen viel. Littler neemt het in de finale op tegen de Welshman Gerwin Price. PSV heeft een oefenwedstrijd tegen Villarreal in eigen huis met 3-1 verloren. Het was de voorlaatste oefenwedstrijd voor de Johan Cruijffschaal van volgende week zondag tegen AZ. Voormalig Ajaxiet Georges Mikautadze opende de score voor de Spanjaarden in de tweede helft, waarna Villarreal verder uitliep. Trainer Peter Bos vond dat zijn ploeg veel te veel kansen had weggegeven en als geheel slecht had verdedigd. Bokser Anthony Joshua heeft in Jeddah zijn eerste gevecht gewonnen sinds een fataal auto-ongeluk in december, waarbij twee goede vrienden omkwamen. De Britse zwaargewicht versloeg de Albanees Christian Prenga nadat hij zelf twee keer was neergegaan in de eerste ronde. Joshua herpakte zich in de tweede ronde en won door een technische knock-out. Zijn volgende tegenstander wordt waarschijnlijk landgenoot Tyson Fury. Volgens promotor Eddie Hearn is het contract daarvoor al getekend. Andoni Iraola heeft zijn eerste wedstrijd als trainer van Liverpool gewonnen. In een oefenduel tegen Sunderland in Nashville werd het 4-2. Verdediger Joe Gomez moest al na 10 minuten geblesseerd naar de kant, tot teleurstelling van Iraola. De Nederlandse WK-gangers Virgil van Dijk, Ryan Gravenberg en Cody Gakpo ontbraken nog in de selectie. Liverpool begint de Premier League op 23 augustus met een uitwedstrijd bij Newcastle United. Wielerlegende Eddy Merckx verwacht dat Tadej Pogačar het recordaantal eindzeges in de Tour de France gaat verbreken. De Sloveen staat op het punt om zondag zijn vijfde Tour te winnen, waarmee hij het record van Merckx, Anquetil, Hinault en Indurain evenaart. Merckx denkt dat Pogačar daar geen genoegen mee neemt. De Belg gelooft zelfs dat de 27-jarige Sloveen in staat is om alle drie de grote rondes in één jaar te winnen. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Het is bewolkt vanochtend met in het noorden en westen soms regen. Later kan ook in het zuidoosten wat regen vallen. Vanmiddag trekken er geregeld buien over het land bij maximaal 22 graden. De wind is matig uit het zuidwesten, langs de noordwestkust vrij krachtig. Vanavond wisselend bewolkt met nog enkele buien. Morgen wordt het rustiger met in de middag zonnige periode en overwegend droog weer. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Burgemeester Halsema van Amsterdam treft waar nodig extra veiligheidsmaatregelen tijdens de World Pride, na de aanslag in Berlijn van zaterdag. De Amsterdamse driehoek heeft overlegd en houdt de veiligheidssituatie scherp in de gaten. Bij de aanslag in Berlijn reed iemand met een busje in op mensen en werden ook mensen gestoken. 1 persoon kwam om het leven, 16 raakte gewond. Koningin Maxima opende zaterdag de World Pride in het Vondelpark. Het evenement duurt tot en met 8 augustus. Premier Rob Jetten noemt de aanslag tijdens de Pride in Berlijn een regelrechte aanslag op de vrije en tolerante samenleving. Hij heeft zijn condolences overgebracht aan bondskanselier Merz. Ook staatssecretaris Thiele van Emancipatie betuigde haar medeleven met de slachtoffers. Zaterdagavond reed een automobilist in op de menigte in de Duitse hoofdstad. 1 persoon kwam om het leven, 16 mensen raakten gewond en de politie heeft een opsporingsbericht verspreid. Het zomercarnaval in Rotterdam is zaterdag volgens de politie rustig verlopen. Er waren enkele opstootjes, maar geen grote incidenten. In totaal zijn 29 mensen aangehouden voor uiteenlopende zaken. Daarbij nam de politie wapens in beslag, waaronder 2 vuurwapens, 2 nepvuurwapens en enkele messen. Op 12 augustus is er een bijna volledige zonsverduistering te zien boven Nederland. De maan bedekt dan rond 7:50 s'avonds bijna 90% van de zon. Het wordt niet helemaal donker, maar wel merkbaar donkerder. Sterrenwachten door het hele land organiseren kijkavonden en nemen speciale telescopen en eclipsbrillen mee. De vorige keer dat zo'n groot deel van de zon verdween was in 1999. De volgende keren zijn in 2081 en 2090. Nederlandse brandweerlieden op missie in Spanje hebben het zeer druk met het bestrijden van natuurbranden. Het team van 40 mensen bluste de afgelopen dagen branden bij Farrera in de Pyreneeën en bij Cervelló, ten westen van Barcelona. Bij Farrera werkten ze tot diep in de nacht, in moeilijk begaanbaar terrein, samen met Spaanse collega's. De missie duurt tot 15 augustus en is bedoeld om bijstand te verlenen en ervaring op te doen, omdat ook Nederland steeds vaker te maken krijgt met natuurbranden. Vooral rond Madrid verspreiden branden zich snel en zijn tienduizenden mensen geëvacueerd. Op het Como-meer in Italië wordt gezocht naar een Nederlandse man die vermist raakte nadat hij in het water sprong om zijn 16-jarige zoon te redden. De man had zaterdag met zijn 3 kinderen een bootje gehuurd toen de oudste tijdens het zwemmen in de problemen kwam. De zoon werd door een watersporter geholpen. De 2 andere kinderen sloegen alarm. Duikers van de Italiaanse brandweer zijn vanuit Milaan en Turijn naar het meer gekomen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Roemenië heeft voor de 3e dag op rij een drone neergehaald die zonder toestemming het luchtruim was binnengevlogen. Daarbij werd een F-16 ingezet. De drone werd onderschept op 12 kilometer ten noordoosten van Sulina, dicht bij de Oekraïnse grens. Sinds de Russische invasie in Oekraïne heeft Roemenië te maken gehad met tientallen schendingen van het luchtruim door drones. Vrijdag schoot het land voor het eerst zo'n drone neer. De drone van vrijdag is van het type Shahed, een aanvalsdrone die door Rusland wordt gebruikt in de oorlog tegen Oekraïne. In de Franse regio Gironde moeten nog eens 55.000 mensen evacueren vanwege bosbranden bij Bordeaux. Het totale aantal geëvacueerden komt daarmee boven de 220.000. De brand is opnieuw opgelaaid, ondanks eerdere hoop dat dalende temperaturen de situatie zouden verbeteren. Zo'n 1500 militairen helpen de brandweer bij de bestrijding. De brand heeft inmiddels ongeveer 42.000 hectare natuur verwoest, een van de grootste natuurbranden in Frankrijk sinds de Tweede Wereldoorlog. De Duitse politie zoekt de 21-jarige Abdul B. als verdachte van de aanrijding tijdens Pride in Berlijn. De man zou vrijdagavond in de buurt van de Tiergarten meerdere mensen hebben aangereden en daarna zouden slachtoffers zijn neergestoken. Hij was al bekend bij de autoriteiten en zou deel uitmaken van het islamistische milieu. Bij het geweld kwam 1 persoon om het leven en raakte 16 anderen gewond, van die 3 levensbedreigend. Bondskanselier Merz noemde het een afschuwelijke daad. In de Zuid-Chinese zee zijn 23 opvarenden vermist nadat het Vietnamese vrachtschip de Koi Nguyen is gezonken bij het Yongshu Reef. Het schip had 62 mensen aan boord. Reddingswerkers hebben 39 van hen in veiligheid gebracht, meldde de Chinese staatszender CCTV. Tyfoon Nuhl, de zwaarste tyfoon van dit jaar, is in het zuiden van China aan land gekomen, met windsnelheden tot 162 km per uur. Meer dan 340.000 mensen zijn geëvacueerd. In Hongkong werden zeker 350 vluchten geannuleerd en raakten 9 mensen gewond door omgewaaide bomen. De autoriteiten verwachten dat de tyfoon tot dinsdag schade kan aanrichten.
5: De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft inmiddels 1354 levens geëist. Ruim 3000 mensen zijn besmet geraakt, maakte de regering zaterdag bekend. Het virus verspreidt zich sneller dan bij eerdere uitbraken, mede doordat er nog geen goedgekeurd vaccin bestaat voor de Bundibugyo-variant. De ontwikkeling van zo'n vaccin zou nog maanden duren. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws.
5: De grootste defensiebedrijven ter wereld investeren dit jaar een recordbedrag in militaire start-ups. Dat schrijft de Financial Times op basis van cijfers van analysebureau Dealroom. Gevestigde bedrijven als Lockheed Martin en BAE Systems deden tot nu toe voor $4,1 miljard mee aan financieringsrondes. In totaal haalden defensie- en veiligheidsstart-ups dit jaar al bijna $40 miljard op. Grote wapenfabrikanten concurreren steeds vaker met flexibele techbedrijven die willen profiteren van hogere defensieuitgaven. De Australische premier Albanese gaat de Amerikaanse president Trump rechtstreeks aanspreken op de nieuwe importheffingen van 12,5% op Australische goederen. Hij noemt de tarieven onterecht en ongerechtvaardigd. Australië heeft volgens hem strenge regels tegen moderne slavernij. Albanese waarschuwt dat de heffingen leiden tot hogere kosten voor Amerikaanse consumenten en de handelsrelatie ondermijnen. Ook andere landen reageerden verbaasd en boos op de nieuwe tarieven. Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter, iets meer dan die van €95. Vodafone Ziggo heeft na de hack bij Odido niet actief geprobeerd klanten van dat telecombedrijf over te halen, zegt financieel topman Richie Drost in het Financiële Dagblad. Wel kwamen er 2 à 3 weken lang iets meer Odido-klanten binnen dan normaal. Volgens Drost is zo'n hack slecht voor de hele sector. Vodafone Ziggo meldde vrijdag de grootste groei in internetklanten in 6 jaar. Maar dat komt volgens Drost vooral doordat er minder klanten vertrekken. Kleine bedrijven in de Verenigde Staten hebben 2 rechtszaken aangespannen tegen de nieuwe wereldwijde importheffingen van de regering Trump. Ze stellen dat Trump onrechtmatig gebruik maakt van een handelswet uit 1974 om eerder door het Hoge Rechtshof verboden tarieven te vervangen. De heffingen van 10% tot 12,5% treffen tientallen handelspartners, waaronder de Europese Unie. Vanuit verschillende landen, waaronder Japan, Australië en Nieuw-Zeeland, werd boos gereageerd. Ook de Europese Commissie en de Nederlandse ondernemersorganisatie FME verwerpen de gronden voor de tarieven. Chipbedrijf Nvidia investeert $1 miljard in de Zuid-Koreaanse internet- en cloudprovider Naver voor de bouw van een AI-datacenter in Zuid-Korea. Daarnaast werkt Nvidia samen met het Zuid-Koreaanse conglomeraat SK Group aan AI-datacenters met een capaciteit van meer dan 2 gigawatt. De aankondigingen vallen samen met een bezoek van de Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung aan de Verenigde Staten, waar hij onder meer techleiders ontmoette. Na een AI-top in Silicon Valley kondigde Zuid-Korea voor honderden miljarden dollar aan nieuwe AI-initiatieven aan. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Darter Dirk van Duivenbode is na landgenoot Gian van Veen ook uitgeschakeld in de halve finale van het World Matchplay. De 34-jarige Nederlander verloor in Blackpool kansloos met 17-5 van titelverdediger Luke Littler. De 19-jarige Engelsman liep meteen uit naar 4-0 en gaf Van Duivenbode geen moment het gevoel dat er iets te halen viel. Littler neemt het in de finale op tegen de Welshman Gerwin Price. PSV heeft een oefenwedstrijd tegen Villarreal in eigen huis met 3-1 verloren. Het was de voorlaatste oefenwedstrijd voor de Johan Cruijffschaal van volgende week zondag tegen AZ. Voormalig Ajaxiet Georges Mikautadze opende de score voor de Spanjaarden in de tweede helft, waarna Villarreal verder uitliep. Trainer Peter Bos vond dat zijn ploeg veel te veel kansen had weggegeven en als geheel slecht had verdedigd. Bokser Anthony Joshua heeft in Jeddah zijn eerste gevecht gewonnen sinds een fataal auto-ongeluk in december, waarbij twee goede vrienden omkwamen. De Britse zwaargewicht versloeg de Albanees Christian Prenga nadat hij zelf twee keer was neergegaan in de eerste ronde. Joshua herpakte zich in de tweede ronde en won door een technische knock-out. Zijn volgende tegenstander wordt waarschijnlijk landgenoot Tyson Fury. Volgens promotor Eddie Hearn is het contract daarvoor al getekend. Andoni Iraola heeft zijn eerste wedstrijd als trainer van Liverpool gewonnen. In een oefenduel tegen Sunderland in Nashville werd het 4-2. Verdediger Joe Gomez moest al na 10 minuten geblesseerd naar de kant, tot teleurstelling van Iraola. De Nederlandse WK-gangers Virgil van Dijk, Ryan Gravenberg en Cody Gakpo ontbraken nog in de selectie. Liverpool begint de Premier League op 23 augustus met een uitwedstrijd bij Newcastle United. Wielerlegende Eddy Merckx verwacht dat Tadej Pogačar het recordaantal eindzeges in de Tour de France gaat verbreken. De Sloveen staat op het punt om zondag zijn 5e Tour te winnen, waarmee hij het record van Merckx, Anquetil, Hinault en Indurain evenaart. Merckx denkt dat Pogačar daar geen genoegen mee neemt. De Belg gelooft zelfs dat de 27-jarige Sloveen in staat is om alle drie de grote rondes in één jaar te winnen. Wielrenners Richard Carapaz, Sepp Kuss en Jasper Philipsen staan maandag aan de start van de 50ste editie van Daags na de Tour in Boxmeer. Dat meldt de organisatie. Ook meerdere Nederlandse toerrenners doen mee. Carapaz won zaterdag op Alpe d'Huez zijn tweede etappe en verzekerde zich van de eindzege in het bergklassement. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Het is vanochtend bewolkt met in het noorden en westen soms regen. Later kan het ook in het zuidoosten nat worden. Vanmiddag trekken er geregeld buien over het land van west naar oost. Het wordt zo'n 22 graden bij een matige westelijke wind. Langs de noordwestkust staat een vrij krachtige wind. Vanavond nog enkele buien. Morgen wordt het geleidelijk droger en breekt de zon steeds vaker door. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Burgemeester Marcouch van Arnhem heeft zijn afschuw uitgesproken over de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. Hij noemt het een laffe en brute aanval op mensen die vreedzaam bijeenkwamen om vrijheid en gelijkwaardigheid te vieren. Volgens Marcouch is de aanslag een aanval op de democratische rechtsstaat en het recht om vrij en veilig jezelf te zijn. Hij benadrukt dat Roze Zaterdag volgend jaar in Arnhem daarom extra belangrijk is. Burgemeester Halsema van Amsterdam treft waar nodig extra veiligheidsmaatregelen tijdens de World Pride, na de aanslag in Berlijn van zaterdag. De Amsterdamse driehoek heeft overlegd en houdt de veiligheidssituatie scherp in de gaten. Bij de aanslag in Berlijn reed iemand met een busje in op mensen en werden ook mensen gestoken. 1 persoon kwam om het leven, 16 raakten gewond. Koningin Maxima opende zaterdag de World Pride in het Vondelpark. Het evenement duurt tot en met 8 augustus.
6: Premier Rob Jetten noemt de aanslag tijdens de Pride in Berlijn een regelrechte aanslag op de vrije en tolerante samenleving. Hij heeft zijn condolences overgebracht aan bondskanselier Merz. Ook staatssecretaris Thiele van Emancipatie betuigde haar medeleven met de slachtoffers. Zaterdagavond reed een automobilist in op de menigte in de Duitse hoofdstad. 1 persoon kwam om het leven, 16 mensen raakten gewond en de politie heeft een opsporingsbericht verspreid.
7: Het zomercarnaval in Rotterdam is zaterdag volgens de politie rustig verlopen. Er waren enkele opstootjes, maar geen grote incidenten. In totaal zijn 29 mensen aangehouden voor uiteenlopende zaken. Daarbij nam de politie wapens in beslag, waaronder 2 vuurwapens, 2 nepvuurwapens en enkele messen.
8: Op 12 augustus is er een bijna volledige zonsverduistering te zien boven Nederland. De maan bedekt dan rond 7:50 s'avonds bijna 90% van de zon. Het wordt niet helemaal donker, maar wel merkbaar donkerder. Sterrenwachten door het hele land organiseren kijkavonden en nemen speciale telescopen en eclipsbrillen mee. De vorige keer dat zo'n groot deel van de zon verdween was in 1999. De volgende keren zijn in 2081 en 2090.
9: Nederlandse brandweerlieden op missie in Spanje hebben het zeer druk met het bestrijden van natuurbranden. Het team van 40 mensen bluste de afgelopen dagen branden bij Farrera in de Pyreneeën en bij Cervelló, ten westen van Barcelona. Bij Farrera werkten ze tot diep in de nacht, in moeilijk begaanbaar terrein, samen met Spaanse collega's. De missie duurt tot 15 augustus en is bedoeld om bijstand te verlenen en ervaring op te doen, omdat ook Nederland steeds vaker te maken krijgt met natuurbranden. Vooral rond Madrid verspreiden branden zich snel en zijn tienduizenden mensen geëvacueerd.
10: Dit was het Binnenlands Nieuws.
11: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
12: Nu het buitenlands nieuws. De stranden in Normandië, waar de geallieerden in 1944 landden tijdens D-Day, zijn opgenomen op de werelderfgoedlijst. UNESCO nam dat besluit tijdens een vergadering in het Zuid-Koreaanse Busan. De landing in Normandië was de grootste militaire operatie ooit, met landingsvaartuigen en luchttroepen. Ongeveer 185.000 militairen kwamen over zee aan land op 5 stranden over een front van zo'n 90 kilometer breed.
13: Roemenië heeft voor de 3e dag op rij een drone neergehaald die zonder toestemming het luchtruim was binnengevlogen. Daarbij werd een F-16 ingezet. De drone werd onderschept op 12 kilometer ten noordoosten van Sulina, dicht bij de Oekraïnse grens. Sinds de Russische invasie in Oekraïne heeft Roemenië te maken gehad met tientallen schendingen van het luchtruim door drones. Vrijdag schoot het land voor het eerst zo'n drone neer. De drone van vrijdag is van het type Shahed, een aanvalsdrone die door Rusland wordt gebruikt in de oorlog tegen Oekraïne.
14: In de Franse regio Gironde moeten nog eens 55.000 mensen evacueren vanwege bosbranden bij Bordeaux. Het totale aantal geëvacueerden komt daarmee boven de 220.000. De brand is opnieuw opgelaaid, ondanks eerdere hoop dat dalende temperaturen de situatie zouden verbeteren. Zo'n 1500 militairen helpen de brandweer bij de bestrijding. De brand heeft inmiddels ongeveer 42.000 hectare natuur verwoest, een van de grootste natuurbranden in Frankrijk sinds de Tweede Wereldoorlog.
15: De Duitse politie zoekt de 21-jarige Abdul B. als verdachte van de aanrijding tijdens Pride in Berlijn.
16: De man zou vrijdagavond in de buurt van de Tiergarten meerdere mensen hebben aangereden. En daarna zouden slachtoffers zijn neergestoken. Hij was al bekend bij de autoriteiten en zou deel uitmaken van het islamistische milieu. Bij het geweld kwam 1 persoon om het leven en raakte 16 anderen gewond, van die 3 levensbedreigend. Bondskanselier Merz noemde het een afschuwelijke daad.
17: In de Zuid-Chinese Zee zijn 23 opvarenden vermist nadat het Vietnamese vrachtschip de Khoi Nguyen is gezonken bij het Yongshu Reef. Het schip had 62 mensen aan boord. Reddingswerkers hebben 39 van hen in veiligheid gebracht, meldde de Chinese staatszender CCTV.
18: Tyfoon Nuhl, de zwaarste tyfoon van dit jaar, is in het zuiden van China aan land gekomen, met windsnelheden tot 162 km per uur. Meer dan 340.000 mensen zijn geëvacueerd. In Hongkong werden zeker 350 vluchten geannuleerd en raakten 9 mensen gewond door omgewaaide bomen. De autoriteiten verwachten dat de tyfoon tot dinsdag schade kan aanrichten.
19: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
20: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
21: En nu het economisch nieuws.
22: De grootste defensiebedrijven ter wereld investeren dit jaar een recordbedrag in militaire start-ups. Dat schrijft de Financial Times op basis van cijfers van analysebureau Dealroom. Gevestigde bedrijven als Lockheed Martin en BAE Systems deden tot nu toe voor $4,1 miljard mee aan financieringsrondes. In totaal haalden defensie- en veiligheidsstart-ups dit jaar al bijna $40 miljard op. Grote wapenfabrikanten concurreren steeds vaker met flexibele techbedrijven die willen profiteren van hogere defensieuitgaven.
23: De Australische premier Albanese gaat de Amerikaanse president Trump rechtstreeks aanspreken op de nieuwe importheffingen van 12,5% op Australische goederen. Hij noemt de tarieven onterecht en ongerechtvaardigd. Australië heeft volgens hem strenge regels tegen moderne slavernij. Albanese waarschuwt dat de heffingen leiden tot hogere kosten voor Amerikaanse consumenten en de handelsrelatie ondermijnen. Ook andere landen reageerden verbaasd en boos op de nieuwe tarieven.
24: Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter, iets meer dan die van €95.
25: Vodafone Ziggo heeft na de hack bij Odido niet actief geprobeerd klanten van dat telecombedrijf over te halen, zegt financieel topman Richie Drost in het Financiële Dagblad. Wel kwamen er 2 à 3 weken lang iets meer Odido-klanten binnen dan normaal. Volgens Drost is zo'n hack slecht voor de hele sector. Vodafone Ziggo meldde vrijdag de grootste groei in internetklanten in 6 jaar. Maar dat komt volgens Drost vooral doordat er minder klanten vertrekken.
26: Kleine bedrijven in de Verenigde Staten hebben 2 rechtszaken aangespannen tegen de nieuwe wereldwijde importheffingen van de regering Trump. Ze stellen dat Trump onrechtmatig gebruik maakt van een handelswet uit 1974 om eerder door het Hoge Rechtshof verboden tarieven te vervangen. De heffingen van 10% tot 12,5% treffen tientallen handelspartners, waaronder de Europese Unie. Vanuit verschillende landen, waaronder Japan, Australië en Nieuw-Zeeland, werd boos gereageerd. Ook de Europese Commissie en de Nederlandse ondernemersorganisatie FME verwerpen de gronden voor de tarieven.
27: Chipbedrijf Nvidia investeert $1 miljard in de Zuid-Koreaanse internet- en cloudprovider Naver voor de bouw van een AI-datacenter in Zuid-Korea.
0: Daarnaast werkt Nvidia samen met het Zuid-Koreaanse conglomeraat SK Group aan AI-datacenters met een capaciteit van meer dan 2 gigawatt. De aankondigingen vallen samen met een bezoek van de Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung aan de Verenigde Staten, waar hij onder meer techleiders ontmoette. Na een AI-top in Silicon Valley kondigde Zuid-Korea voor honderden miljarden dollar aan nieuwe AI-initiatieven aan.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Darter Dirk van Duivenbode is na landgenoot Gian van Veen ook uitgeschakeld in de halve finale van het World Matchplay. De 34-jarige Nederlander verloor in Blackpool kansloos met 17-5 van titelverdediger Luke Littler. De 19-jarige Engelsman liep meteen uit naar 4-0 en gaf Van Duivenbode geen moment het gevoel dat er iets te halen viel. Littler neemt het in de finale op tegen de Welshman Gerwin Price. PSV heeft een oefenwedstrijd tegen Villarreal in eigen huis met 3-1 verloren. Het was de voorlaatste oefenwedstrijd voor de Johan Cruijffschaal van volgende week zondag tegen AZ. Voormalig Ajaxiet Georges Mikautadze opende de score voor de Spanjaarden in de tweede helft, waarna Villarreal verder uitliep. Trainer Peter Bos vond dat zijn ploeg veel te veel kansen had weggegeven en als geheel slecht had verdedigd. Bokser Anthony Joshua heeft in Jeddah zijn eerste gevecht gewonnen sinds een fataal auto-ongeluk in december, waarbij 2 goede vrienden omkwamen. De Britse zwaargewicht versloeg de Albanees Christian Prenga nadat hij zelf 2 keer was neergegaan in de eerste ronde. Joshua herpakte zich in de tweede ronde en won door een technische knock-out. Zijn volgende tegenstander wordt waarschijnlijk landgenoot Tyson Fury. Volgens promotor Eddie Hearn is het contract daarvoor al getekend. Andoni Iraola heeft zijn eerste wedstrijd als trainer van Liverpool gewonnen. In een oefenduel tegen Sunderland in Nashville werd het 4-2. Verdediger Joe Gomez moest al na 10 minuten geblesseerd naar de kant, tot teleurstelling van Iraola. De Nederlandse WK-gangers Virgil van Dijk, Ryan Gravenberg en Cody Gakpo ontbraken nog in de selectie. Liverpool begint de Premier League op 23 augustus met een uitwedstrijd bij Newcastle United. Wielerlegende Eddy Merckx verwacht dat Tadej Pogačar het recordaantal eindzeges in de Tour de France gaat verbreken. De Sloveen staat op het punt om zondag zijn 5e Tour te winnen, waarmee hij het record van Merckx, Anquetil, Hinault en Indurain evenaart. Merckx denkt dat Pogačar daar geen genoegen mee neemt. De Belg gelooft zelfs dat de 27-jarige Sloveen in staat is om alle 3 de grote rondes in 1 jaar te winnen. Wielrenners Richard Carapaz, Sepp Kuss en Jasper Philipsen staan maandag aan de start van de 50ste editie van Daags na de Tour in Boxmeer. Dat meldt de organisatie. Ook meerdere Nederlandse toerrenners doen mee. Carapaz won zaterdag op Alpe d'Huez zijn 2e etappe en verzekerde zich van de eindzege in het bergklassement. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Het is bewolkt vanochtend met in het noorden en westen soms regen. Later kan ook in het zuidoosten wat regen vallen. Vanmiddag trekken er geregeld buien over het land bij een maximumtemperatuur van zo'n 22 graden. De wind is matig uit het westen, langs de noordwestkust vrij krachtig. Vanavond wisselend bewolkt met enkele buien. Morgen wordt het een stuk beter. In de loop van de ochtend breekt de zon door en 's middags blijft het op de meeste plaatsen droog.
6: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid wacht na de aanslag in Berlijn op meer informatie uit Duitsland. De NCTV spreekt van een vreselijke gebeurtenis en leeft mee met de slachtoffers en nabestaanden. Het dreigingsniveau in Nederland staat op 4 op een schaal van 5. Wat betekent dat de kans op een aanslag reëel is. Op specifieke locaties kunnen extra maatregelen worden genomen. De NCTV roept iedereen op alert te blijven op verdachte situaties.
9: Burgemeester Marcouch van Arnhem heeft zijn afschuw uitgesproken over de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. Hij noemt het een laffe en brute aanval op mensen die vreedzaam bijeenkwamen om vrijheid en gelijkwaardigheid te vieren. Volgens Marcouch is de aanslag een aanval op de democratische rechtsstaat en het recht om vrij en veilig jezelf te zijn. Hij benadrukt dat Roze Zaterdag volgend jaar in Arnhem daarom extra belangrijk is.
10: Burgemeester Halsema van Amsterdam treft waar nodig extra veiligheidsmaatregelen tijdens de World Pride na de aanslag in Berlijn van zaterdag. De Amsterdamse driehoek heeft overlegd en houdt de veiligheidssituatie scherp in de gaten. Bij de aanslag in Berlijn reed iemand met een busje in op mensen en werden ook mensen gestoken. 1 persoon kwam om het leven, 16 raakten gewond. Koningin Maxima opende zaterdag de World Pride in het Vondelpark. Het evenement duurt tot en met 8 augustus.
11: Premier Rob Jetten noemt de aanslag tijdens de Pride in Berlijn een regelrechte aanslag op de vrije en tolerante samenleving. Hij heeft zijn condolences overgebracht aan bondskanselier Merz. Ook staatssecretaris Thiele van Emancipatie betuigde haar medeleven met de slachtoffers. Zaterdagavond reed een automobilist in op de menigte in de Duitse hoofdstad. 1 persoon kwam om het leven, 16 mensen raakten gewond en de politie heeft een opsporingsbericht verspreid.
12: Het zomercarnaval in Rotterdam is zaterdag volgens de politie rustig verlopen. Er waren enkele opstootjes, maar geen grote incidenten. In totaal zijn 29 mensen aangehouden voor uiteenlopende zaken. Daarbij nam de politie wapens in beslag, waaronder 2 vuurwapens, 2 nepvuurwapens en enkele messen.
13: Op 12 augustus is er een bijna volledige zonsverduistering te zien boven Nederland. De maan bedekt dan rond 7:50 s'avonds bijna 90% van de zon. Het wordt niet helemaal donker, maar wel merkbaar donkerder. Sterrenwachten door het hele land organiseren kijkavonden en nemen speciale telescopen en eclipsbrillen mee. De vorige keer dat zo'n groot deel van de zon verdween was in 1999. De volgende keren zijn in 2081 en 2090.
14: Dit was het Binnenlands Nieuws.
15: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
28: Nu het buitenlands nieuws. De stranden in Normandië, waar de geallieerden in 1944 landden tijdens D-Day, zijn opgenomen op de Werelderfgoedlijst. UNESCO nam dat besluit tijdens een vergadering in het Zuid-Koreaanse Busan. De landing in Normandië was de grootste militaire operatie ooit, met landingsvaartuigen en luchttroepen. Ongeveer 185.000 militairen kwamen over zee aan land, op 5 stranden, over een front van zo'n 90 kilometer breed.
29: Roemenië heeft voor de 3e dag op rij een drone neergehaald die zonder toestemming het luchtruim was binnengevlogen. Daarbij werd een F-16 ingezet. De drone werd onderschept op 12 kilometer ten noordoosten van Sulina, dicht bij de Oekraïnse grens. Sinds de Russische invasie in Oekraïne heeft Roemenië te maken gehad met tientallen schendingen van het luchtruim door drones. Vrijdag schoot het land voor het eerst zo'n drone neer. De drone van vrijdag is van het type Shahed, een aanvalsdrone die door Rusland wordt gebruikt in de oorlog tegen Oekraïne.
16: In de Franse regio Gironde moeten nog eens 55.000 mensen evacueren vanwege bosbranden bij Bordeaux. Het totale aantal geëvacueerden komt daarmee boven de 220.000. De brand is opnieuw opgelaaid, ondanks eerdere hoop dat dalende temperaturen de situatie zouden verbeteren. Zo'n 1500 militairen helpen de brandweer bij de bestrijding. De brand heeft inmiddels ongeveer 42.000 hectare natuur verwoest. Een van de grootste natuurbranden in Frankrijk sinds de Tweede Wereldoorlog.
17: De Duitse politie zoekt de 21-jarige Abdul B. als verdachte van de aanrijding tijdens Pride in Berlijn. De man zou vrijdagavond in de buurt van de Tiergarten meerdere mensen hebben aangereden. En daarna zouden slachtoffers zijn neergestoken. Hij was al bekend bij de autoriteiten en zou deel uitmaken van het islamistische milieu. Bij het geweld kwam één persoon om het leven en raakte 16 anderen gewond, van die 3 levensbedreigend. Bondskanselier Merz noemde het een afschuwelijke daad.
18: In de Zuid-Chinese zee zijn 23 opvarenden vermist nadat het Vietnamese vrachtschip de Khoi Nguyen is gezonken bij het Yongshu Reef. Het schip had 62 mensen aan boord. Reddingswerkers hebben 39 van hen in veiligheid gebracht, meldde de Chinese staatszender CCTV.
19: Tyfoon Nuhl, de zwaarste tyfoon van dit jaar, is in het zuiden van China aan land gekomen, met windsnelheden tot 162 km per uur. Meer dan 340.000 mensen zijn geëvacueerd. In Hongkong werden zeker 350 vluchten geannuleerd en raakten 9 mensen gewond door omgewaaide bomen. De autoriteiten verwachten dat de tyfoon tot dinsdag schade kan aanrichten.
20: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
21: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
22: En nu het economisch nieuws. De grootste defensiebedrijven ter wereld investeren dit jaar een recordbedrag in militaire start-ups. Dat schrijft de Financial Times op basis van cijfers van analysebureau Dealroom. Gevestigde bedrijven als Lockheed Martin en BAE Systems deden tot nu toe voor $4,1 miljard mee aan financieringsrondes. In totaal haalden defensie- en veiligheidsstart-ups dit jaar al bijna $40 miljard op. Grote wapenfabrikanten concurreren steeds vaker met flexibele techbedrijven die willen profiteren van hogere defensieuitgaven.
23: De Australische premier Albanese gaat de Amerikaanse president Trump rechtstreeks aanspreken op de nieuwe importheffingen van 12,5% op Australische goederen. Hij noemt de tarieven onterecht en ongerechtvaardigd. Australië heeft volgens hem strenge regels tegen moderne slavernij. Albanese waarschuwt dat de heffingen leiden tot hogere kosten voor Amerikaanse consumenten en de handelsrelatie ondermijnen. Ook andere landen reageerden verbaasd en boos op de nieuwe tarieven.
24: Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter, iets meer dan die van €95.
25: VodafoneZiggo heeft na de hack bij Odido niet actief geprobeerd klanten van dat telecombedrijf over te halen, zegt financieel topman Richie Drost in het Financiële Dagblad. Wel kwamen er 2 à 3 weken lang iets meer Odido-klanten binnen dan normaal. Volgens Drost is zo'n hack slecht voor de hele sector. VodafoneZiggo meldde vrijdag de grootste groei in internetklanten in 6 jaar. Maar dat komt volgens Drost vooral doordat er minder klanten vertrekken.
30: Kleine bedrijven in de Verenigde Staten hebben 2 rechtszaken aangespannen tegen de nieuwe wereldwijde importheffingen van de regering Trump.
0: Ze stellen dat Trump onrechtmatig gebruik maakt van een handelswet uit 1974 om eerder door het Hoge Rechtshof verboden tarieven te vervangen. De heffingen van 10% tot 12,5% treffen tientallen handelspartners, waaronder de Europese Unie. Vanuit verschillende landen, waaronder Japan, Australië en Nieuw-Zeeland, werd boos gereageerd. Ook de Europese Commissie en de Nederlandse ondernemersorganisatie FME verwerpen de gronden voor de tarieven.
1: Chipbedrijf Nvidia investeert 1 miljard dollar in de Zuid-Koreaanse internet- en cloudprovider Naver voor de bouw van een AI-datacenter in Zuid-Korea. Daarnaast werkt Nvidia samen met het Zuid-Koreaanse conglomeraat SK Group aan AI-datacenters met een capaciteit van meer dan 2 gigawatt. De aankondigingen vallen samen met een bezoek van de Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung aan de Verenigde Staten, waar hij onder meer techleiders ontmoette. Na een AI-top in Silicon Valley kondigde Zuid-Korea voor honderden miljarden dollar aan nieuwe AI-initiatieven aan.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Darter Dirk van Duivenbode is na landgenoot Gian van Veen ook uitgeschakeld in de halve finale van het World Matchplay. De 34-jarige Nederlander verloor in Blackpool kansloos met 17-5 van titelverdediger Luke Littler. De 19-jarige Engelsman liep meteen uit naar 4-0 en gaf Van Duivenbode geen moment het gevoel dat er iets te halen viel. Littler neemt het in de finale op tegen de Welshman Gerwin Price. PSV heeft een oefenwedstrijd tegen Villarreal in eigen huis met 3-1 verloren. Het was de voorlaatste oefenwedstrijd voor de Johan Cruijffschaal van volgende week zondag tegen AZ. Voormalig Ajaxiet Georges Mikautadze opende de score voor de Spanjaarden in de tweede helft, waarna Villarreal verder uitliep. Trainer Peter Bos vond dat zijn ploeg veel te veel kansen had weggegeven en als geheel slecht had verdedigd. Bokser Anthony Joshua heeft in Jeddah zijn eerste gevecht gewonnen sinds een fataal auto-ongeluk in december, waarbij 2 goede vrienden omkwamen. De Britse zwaargewicht versloeg de Albanees Christian Prenga nadat hij zelf 2 keer was neergegaan in de eerste ronde. Joshua herpakte zich in de tweede ronde en won door een technische knock-out. Zijn volgende tegenstander wordt waarschijnlijk landgenoot Tyson Fury. Volgens promotor Eddie Hearn is het contract daarvoor al getekend. Andoni Iraola heeft zijn eerste wedstrijd als trainer van Liverpool gewonnen. In een oefenduel tegen Sunderland in Nashville werd het 4-2. Verdediger Joe Gomez moest al na 10 minuten geblesseerd naar de kant, tot teleurstelling van Iraola. De Nederlandse WK-gangers Virgil van Dijk, Ryan Gravenberg en Cody Gakpo ontbraken nog in de selectie. Liverpool begint de Premier League op 23 augustus met een uitwedstrijd bij Newcastle United. Wielerlegende Eddy Merckx verwacht dat Tadej Pogačar het recordaantal eindzeges in de Tour de France gaat verbreken. De Sloveen staat op het punt om zondag zijn 5e Tour te winnen, waarmee hij het record van Merckx, Anquetil, Hinault en Indurain evenaart. Merckx denkt dat Pogačar daar geen genoegen mee neemt. De Belg gelooft zelfs dat de 27-jarige Sloveen in staat is om alle 3 de grote rondes in 1 jaar te winnen. Wielrenners Richard Carapaz, Sepp Kuss en Jasper Philipsen staan maandag aan de start van de 50ste editie van Daags na de Tour in Boxmeer. Dat meldt de organisatie. Ook meerdere Nederlandse toerrenners doen mee. Carapaz won zaterdag op Alpe d'Huez zijn 2e etappe en verzekerde zich van de eindzege in het bergklassement.
4: Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Het is bewolkt vanochtend met in het noorden en westen soms regen. Later kan het ook in het zuidoosten nat worden. Vanmiddag trekken er geregeld buien over het land bij een temperatuur van zo'n 22 graden. De wind is matig uit het westen, langs de noordwestkust vrij krachtig. Vanavond wisselend bewolkt met nog enkele buien. Morgen wordt het geleidelijk droger en breekt de zon steeds vaker door. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

0: Bezoekers zullen daar waarschijnlijk zo min mogelijk van merken. World Pride duurt tot en met 8 augustus, met komende zaterdag de botenparade.
1: Premier Rob Jetten noemt de aanslag op de Pride in Berlijn een regelrechte aanslag op de vrije en tolerante samenleving. Hij heeft een condolences overgebracht aan bondskanselier Friedrich Merz. Ook justitieminister Van Weel en staatssecretaris Thiele spraken hun afschuw uit. Bij de aanslag reed een automobilist zaterdagavond in op de menigte, waarbij 1 persoon omkwam en 16 mensen gewond raakten. De politie heeft een opsporingsbericht uitgedaan voor een verdachte.
2: De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid wacht na de aanslag in Berlijn op meer informatie uit Duitsland. De NCTV spreekt van een vreselijke gebeurtenis en leeft mee met de slachtoffers en nabestaanden. Het dreigingsniveau in Nederland staat op 4 op een schaal van 5. Wat betekent dat de kans op een aanslag reëel is. Op specifieke locaties kunnen extra maatregelen worden genomen. De NCTV roept iedereen op alert te blijven op verdachte situaties.
3: Burgemeester Marcouch van Arnhem heeft zijn afschuw uitgesproken over de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. Hij noemt het een laffe en brute aanval op mensen die vreedzaam bijeenkwamen om vrijheid en gelijkwaardigheid te vieren. Volgens Marcouch is de aanslag een aanval op de democratische rechtsstaat en het recht om vrij en veilig jezelf te zijn. Hij benadrukt dat Roze Zaterdag volgend jaar in Arnhem daarom extra belangrijk is.
4: Burgemeester Halsema van Amsterdam treft waar nodig extra veiligheidsmaatregelen tijdens de World Pride, na de aanslag in Berlijn van zaterdag. De Amsterdamse driehoek heeft overlegd en houdt de veiligheidssituatie scherp in de gaten. Bij de aanslag in Berlijn reed iemand met een busje in op mensen en werden ook mensen gestoken. 1 persoon kwam om het leven, 16 raakten gewond. Koningin Maxima opende zaterdag de World Pride in het Vondelpark. Het evenement duurt tot en met 8 augustus.
5: Het zomercarnaval in Rotterdam is zaterdag volgens de politie rustig verlopen. Er waren enkele opstootjes, maar geen grote incidenten. In totaal zijn 29 mensen aangehouden voor uiteenlopende zaken. Daarbij nam de politie wapens in beslag, waaronder 2 vuurwapens, 2 nepvuurwapens en enkele messen.
6: Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
8: Nu het buitenlands nieuws. De stranden in het Franse Normandië, waar de geallieerden in 1944 landden op D-Day, zijn opgenomen op de Werelderfgoedlijst. UNESCO besloot daartoe tijdens een vergadering in het Zuid-Koreaanse Busan. D-Day was de grootste militaire operatie ooit, met landingsvaartuigen en luchttroepen, en luidde de bevrijding van West-Europa in. De landingsstranden trekken jaarlijks miljoenen bezoekers. Ook onder meer de berg Olympus in Griekenland en oude hoofdsteden in Japan werden aan de lijst toegevoegd.
9: Roemenië heeft voor de 3e dag op rij een drone neergehaald die zonder toestemming het luchtruim was binnengevlogen. Daarbij werd een F-16 ingezet. De drone werd onderschept op 12 kilometer ten noordoosten van Sulina, dicht bij de Oekraïnse grens. Sinds de Russische invasie in Oekraïne heeft Roemenië te maken gehad met tientallen schendingen van het luchtruim door drones. Vrijdag schoot het land voor het eerst zo'n drone neer. De drone van vrijdag is van het type Shahed, een aanvalsdrone die door Rusland wordt gebruikt in de oorlog tegen Oekraïne.
10: In de Franse regio Gironde moeten nog eens 55.000 mensen evacueren vanwege bosbranden bij Bordeaux. Het totale aantal geëvacueerden komt daarmee boven de 220.000. De brand is opnieuw opgelaaid, ondanks eerdere hoop dat dalende temperaturen de situatie zouden verbeteren. Zo'n 1500 militairen helpen de brandweer bij de bestrijding.

0: Nederland heeft inmiddels ongeveer 42.000 hectare natuur verwoest. Een van de grootste natuurbranden in Frankrijk sinds de Tweede Wereldoorlog. De Duitse politie zoekt de 21-jarige Abdul B. als verdachte van de aanrijding tijdens Pride in Berlijn. De man zou vrijdagavond in de buurt van de Tiergarten meerdere mensen hebben aangereden en daarna zouden slachtoffers zijn neergestoken. Hij was al bekend bij de autoriteiten en zou deel uitmaken van het islamistische milieu. Bij het geweld kwam één persoon om het leven en raakte 16 anderen gewond, van wie 3 levensbedreigend. Bondskanselier Merz noemde het een afschuwelijke daad. In de Zuid-Chinese zee zijn 23 opvarenden vermist nadat het Vietnamese vrachtschip de Khoi Nguyen is gezonken bij het Yongshu Reef. Het schip had 62 mensen aan boord. Reddingswerkers hebben 39 van hen in veiligheid gebracht, meldde de Chinese staatszender CCTV. Tyfoon Nuhl, de zwaarste tyfoon van dit jaar, is in het zuiden van China aan land gekomen, met windsnelheden tot 162 km per uur. Meer dan 340.000 mensen zijn geëvacueerd. In Hongkong werden zeker 350 vluchten geannuleerd en raakten 9 mensen gewond door omgewaaide bomen. De autoriteiten verwachten dat de tyfoon tot dinsdag schade kan aanrichten. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De grootste defensiebedrijven ter wereld investeren dit jaar een recordbedrag in militaire start-ups. Dat schrijft de Financial Times op basis van cijfers van analysebureau Dealroom. Gevestigde bedrijven als Lockheed Martin en BAE Systems deden tot nu toe voor $4,1 miljard mee aan financieringsrondes. In totaal haalden defensie- en veiligheidsstart-ups dit jaar al bijna $40 miljard op. Grote wapenfabrikanten concurreren steeds vaker met flexibele techbedrijven die willen profiteren van hogere defensieuitgaven. De Australische premier Albanese gaat de Amerikaanse president Trump rechtstreeks aanspreken op de nieuwe importheffingen van 12,5% op Australische goederen. Hij noemt de tarieven onterecht en ongerechtvaardigd. Australië heeft volgens hem strenge regels tegen moderne slavernij. Albanese waarschuwt dat de heffingen leiden tot hogere kosten voor Amerikaanse consumenten en de handelsrelatie ondermijnen. Ook andere landen reageerden verbaasd en boos op de nieuwe tarieven. Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter, iets meer dan die van €95. Vodafone Ziggo heeft na de hack bij Odido niet actief geprobeerd klanten van dat telecombedrijf over te halen, zegt financieel topman Richie Drost in het Financiële Dagblad. Wel kwamen er 2 à 3 weken lang iets meer Odido-klanten binnen dan normaal. Volgens Drost is zo'n hack slecht voor de hele sector. Vodafone Ziggo meldde vrijdag de grootste groei in internetklanten in 6 jaar. Maar dat komt volgens Drost vooral doordat er minder klanten vertrekken. Kleine bedrijven in de Verenigde Staten hebben 2 rechtszaken aangespannen tegen de nieuwe wereldwijde importheffingen van de regering Trump. Ze stellen dat Trump onrechtmatig gebruik maakt van een handelswet uit 1974 om eerder door het Hoge Rechtshof verboden tarieven te vervangen. De heffingen van 10 tot 12,5% treffen tientallen handelspartners, waaronder de Europese Unie. Vanuit verschillende landen, waaronder Japan, Australië en Nieuw-Zeeland, werd boos gereageerd. ook de Europese Commissie en de Nederlandse ondernemersorganisatie FME verwerpen de gronden voor de tarieven. Chipbedrijf Nvidia investeert 1 miljard dollar in de Zuid-Koreaanse internet- en cloudprovider Naver voor de bouw van een AI-datacenter in Zuid-Korea. Daarnaast werkt Nvidia samen met het Zuid-Koreaanse conglomeraat SK Group aan AI-datacenters met een capaciteit van meer dan 2 gigawatt. De aankondigingen vallen samen met een bezoek van de Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung aan de Verenigde Staten, waar hij onder meer techleiders ontmoette. Na een AI-top in Silicon Valley kondigde Zuid-Korea voor honderden miljarden dollar aan nieuwe AI-initiatieven aan. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. PSV heeft een oefenwedstrijd tegen Villarreal in eigen huis met 3-1 verloren. Het was de voorlaatste oefenwedstrijd voor de Johan Cruijffschaal van volgende week zondag tegen AZ. Voormalig Ajaxiet Georges Mikautadze opende de score voor de Spanjaarden in de tweede helft, waarna Villarreal verder uitliep. Trainer Peter Bos vond dat zijn ploeg veel te veel kansen had weggegeven en als geheel slecht had verdedigd. Bokser Anthony Joshua heeft in Jeddah zijn eerste gevecht gewonnen sinds een fataal auto-ongeluk in december, waarbij 2 goede vrienden omkwamen. De Britse zwaargewicht versloeg de Albanees Christian Prenga nadat hij zelf 2 keer was neergegaan in de eerste ronde. Joshua herpakte zich in de tweede ronde en won door een technische knock-out. Zijn volgende tegenstander wordt waarschijnlijk landgenoot Tyson Fury. Volgens promotor Eddie Hearn is het contract daarvoor al getekend. Andoni Iraola heeft zijn eerste wedstrijd als trainer van Liverpool gewonnen. In een oefenduel tegen Sunderland in Nashville werd het 4-2. Verdediger Joe Gomez moest al na 10 minuten geblesseerd naar de kant, tot teleurstelling van Iraola. De Nederlandse WK-gangers Virgil van Dijk, Ryan Gravenberg en Cody Gakpo ontbraken nog in de selectie. Liverpool begint de Premier League op 23 augustus met een uitwedstrijd bij Newcastle United. Wielerlegende Eddy Merckx verwacht dat Tadej Pogačar het recordaantal eindzeges in de Tour de France gaat verbreken. De Sloveen staat op het punt om zondag zijn 5e Tour te winnen, waarmee hij het record van Merckx, Anquetil, Hinault en Indurain evenaart. Merckx denkt dat Pogačar daar geen genoegen mee neemt. De Belg gelooft zelfs dat de 27-jarige Sloveen in staat is om alle 3 de grote rondes in 1 jaar te winnen. Wielrenners Richard Carapaz, Sepp Kuss en Jasper Philipsen staan maandag aan de start van de 50ste editie van Daags na de Tour in Boxmeer. Dat meldt de organisatie. Ook meerdere Nederlandse toerrenners doen mee. Carapaz won zaterdag op Alpe d'Huez zijn 2e etappe en verzekerde zich van de eindzege in het bergklassement. De Duitse bondscoach Jens Zemke hoopt dat wielrenner Florian Lipowicz op tijd herstelt van een sleutelbeenbreuk voor de WK in Canada in september. De 25-jarige Duitser brak zijn sleutelbeen bij een val tijdens de tijdrit in de Tour de France en is inmiddels geopereerd. Volgens Zemke kan een renner na 6 weken weer koersen als het herstel goed verloopt. Lipowicz stond op het moment van zijn val 5e in het algemeen klassement van de Tour. De WK worden gehouden van 20 tot en met 27 september in Montreal. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag veel bewolking met geregeld buien die van west naar oost over het land trekken. Het wordt zo'n 22 graden. De wind waait matig uit het westen, langs de noordwestkust vrij krachtig. Vanavond wisselend bewolkt met nog enkele buien. Vannacht wordt het rustiger met een minimumtemperatuur tussen de 13 en 17 graden. Morgen ziet het er beter uit. In de loop van de ochtend breekt de zon door en 's middags wordt het op de meeste plaatsen droog. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het is nog onduidelijk of er Nederlanders gewond zijn geraakt bij de aanslag in Berlijn. Het ministerie van Buitenlandse Zaken probeert dat uit te zoeken. Daarvoor is ook informatie van de Duitse autoriteiten nodig. In Duitsland wordt nog onderzocht welke nationaliteiten de slachtoffers hebben. De politie heeft zaterdagavond in het Haagse Zuiderpark een 35-jarige man uit Alphen aan de Rijn aangehouden op verdenking van zware mishandeling. Twee Haagse mannen van 49 en 50 jaar raakten zo ernstig gewond dat ze naar het ziekenhuis moesten. Toen de politie aankwam, waren omstanders één van hen aan het reanimeren. De verdachte werd opgepakt na aanwijzingen van getuigen. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. De organisatie van World Pride in Amsterdam reageert met grote verslagenheid op de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. Ze betuigt medeleven met de slachtoffers en de LGBTQIA+ gemeenschap in Berlijn. Burgemeester Halsema liet weten dat in Amsterdam waar nodig extra maatregelen worden getroffen tijdens World Pride. Bezoekers zullen daar waarschijnlijk zo min mogelijk van merken. World Pride duurt tot en met 8 augustus, met komende zaterdag de botenparade.
4: Premier Rob Jette noemt de aanslag op de Pride in Berlijn een regelrechte aanslag op de vrije en tolerante samenleving. Hij heeft een condolences overgebracht aan bondskanselier Friedrich Merz. Ook justitieminister Van Weel en staatssecretaris Thiele spraken hun afschuw uit. Bij de aanslag reed een automobilist zaterdagavond in op de menigte, waarbij 1 persoon omkwam en 16 mensen gewond raakten. De politie heeft een opsporingsbericht uitgedaan voor een verdachte.
5: De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid wacht na de aanslag in Berlijn op meer informatie uit Duitsland. De NCTV spreekt van een vreselijke gebeurtenis en leeft mee met de slachtoffers en nabestaanden. Het dreigingsniveau in Nederland staat op 4 op een schaal van 5. Wat betekent dat de kans op een aanslag reëel is. Op specifieke locaties kunnen extra maatregelen worden genomen. De NCTV roept iedereen op alert te blijven op verdachte situaties.
4: Burgemeester Marcouch van Arnhem heeft zijn afschuw uitgesproken over de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. Hij noemt het een laffe en brute aanval op mensen die vreedzaam bijeenkwamen om vrijheid en gelijkwaardigheid te vieren. Volgens Marcouch is de aanslag een aanval op de democratische rechtsstaat en het recht om vrij en veilig jezelf te zijn. Hij benadrukt dat Roze Zaterdag volgend jaar in Arnhem daarom extra belangrijk is. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De stranden in het Franse Normandië, waar de geallieerden in 1944 landden op D-Day, zijn opgenomen op de Werelderfgoedlijst. UNESCO besloot daartoe tijdens een vergadering in het Zuid-Koreaanse Busan. D-Day was de grootste militaire operatie ooit, met landingsvaartuigen en luchttroepen, en luidde de bevrijding van West-Europa in. De landingstranden trekken jaarlijks miljoenen bezoekers. Ook onder meer de berg Olympus in Griekenland en oude hoofdsteden in Japan werden aan de lijst toegevoegd. Roemenië heeft voor de 3e dag op rij een drone neergehaald die zonder toestemming het luchtruim was binnengevlogen. Daarbij werd een F-16 ingezet. De drone werd onderschept op 12 kilometer ten noordoosten van Sulina, dicht bij de Oekraïnse grens.
4: Sinds de Russische invasie in Oekraïne heeft Roemenië te maken gehad met tientallen schendingen van het luchtruim door drones. Vrijdag schoot het land voor het eerst zo'n drone neer. De drone van vrijdag is van het type Shahed, een aanvalsdrone die door Rusland wordt gebruikt in de oorlog tegen Oekraïne. In de Franse regio Gironde moeten nog eens 55.000 mensen evacueren vanwege bosbranden bij Bordeaux. Het totale aantal geëvacueerden komt daarmee boven de 220.000. De brand is opnieuw opgelaaid, ondanks eerdere hoop dat dalende temperaturen de situatie zouden verbeteren. Zo'n 1500 militairen helpen de brandweer bij de bestrijding. De brand heeft inmiddels ongeveer 42.000 hectare natuur verwoest. Een van de grootste natuurbranden in Frankrijk sinds de Tweede Wereldoorlog. De Duitse politie zoekt de 21-jarige Abdul B. als verdachte van de aanrijding tijdens Pride in Berlijn. De man zou vrijdagavond in de buurt van de Tiergarten meerdere mensen hebben aangereden. En daarna zouden slachtoffers zijn neergestoken. Hij was al bekend bij de autoriteiten en zou deel uitmaken van het islamistische milieu. Bij het geweld kwam één persoon om het leven en raakte 16 anderen gewond, van die 3 levensbedreigend. Bondskanselier Merz noemde het een afschuwelijke daad. In de Zuid-Chinese zee zijn 23 opvarenden vermist nadat het Vietnamese vrachtschip de Koi Nguyen is gezonken bij het Yongshu Reef. Het schip had 62 mensen aan boord. Reddingswerkers hebben 39 van hen in veiligheid gebracht, meldde de Chinese staatszender CCTV. Tyfoon Nuhl, de zwaarste tyfoon van dit jaar, is in het zuiden van China aan land gekomen, met windsnelheden tot 162 km per uur. Meer dan 340.000 mensen zijn geëvacueerd. In Hongkong werden zeker 350 vluchten geannuleerd en raakten 9 mensen gewond door omgewaaide bomen. De autoriteiten verwachten dat de tyfoon tot dinsdag schade kan aanrichten. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
4: En nu het economisch nieuws. India zegt dat handelsoverleg met de Verenigde Staten ervoor heeft gezorgd dat het land in de laagste categorie van de nieuwe Amerikaanse importheffingen is geplaatst. Daardoor blijft een groot deel van de Indiase export, waaronder geneesmiddelen en smartphones, vrijgesteld van de extra heffing van 10%. Naar schatting 45% van de Indiase export naar de VS valt buiten de aanvullende tarieven. Het ministerie van Handel en Industrie werkt aan de afronding van een handelsakkoord met Washington. De grootste defensiebedrijven ter wereld investeren dit jaar een recordbedrag in militaire start-ups. Dat schrijft de Financial Times op basis van cijfers van analysebureau Dealroom. Gevestigde bedrijven als Lockheed Martin en BAE Systems deden tot nu toe voor $4,1 miljard mee aan financieringsrondes. In totaal haalden defensie- en veiligheidsstart-ups dit jaar al bijna $40 miljard op. Grote wapenfabrikanten concurreren steeds vaker met flexibele techbedrijven die willen profiteren van hogere defensieuitgaven. De Australische premier Albanese gaat de Amerikaanse president Trump rechtstreeks aanspreken op de nieuwe importheffingen van 12,5% op Australische goederen. Hij noemt de tarieven onterecht en ongerechtvaardigd. Australië heeft volgens hem strenge regels tegen moderne slavernij. Albanese waarschuwt dat de heffingen leiden tot hogere kosten voor Amerikaanse consumenten en de handelsrelatie ondermijnen. Ook andere landen reageerden verbaasd en boos op de nieuwe tarieven. Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter. Iets meer dan die van €95.
6: VodafoneZiggo heeft na de hack bij Odido niet actief geprobeerd klanten van dat telecombedrijf over te halen, zegt financieel topman Richie Drost in het Financiële Dagblad. Wel kwamen er 2 à 3 weken lang iets meer Odido-klanten binnen dan normaal. Volgens Drost is zo'n hack slecht voor de hele sector. VodafoneZiggo meldde vrijdag de grootste groei in internetklanten in 6 jaar. Maar dat komt volgens Drost vooral doordat er minder klanten vertrekken. Kleine bedrijven in de Verenigde Staten hebben 2 rechtszaken aangespannen tegen de nieuwe wereldwijde importheffingen van de regering Trump. Ze stellen dat Trump onrechtmatig gebruik maakt van een handelswet uit 1974 om eerder door het Hoge Rechtshof verboden tarieven te vervangen. De heffingen van 10% tot 12,5% treffen tientallen handelspartners, waaronder de Europese Unie. Vanuit verschillende landen, waaronder Japan, Australië en Nieuw-Zeeland, werd boos gereageerd. Ook de Europese Commissie en de Nederlandse ondernemersorganisatie FME verwerpen de gronden voor de tarieven.
7: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
8: Tot slot het sportnieuws. PSV heeft een oefenwedstrijd tegen Villarreal in eigen huis met 3-1 verloren. Het was de voorlaatste oefenwedstrijd voor de Johan Cruijffschaal van volgende week zondag tegen AZ. Voormalig Ajaxiet Georges Mikautadze opende de score voor de Spanjaarden in de tweede helft, waarna Villarreal verder uitliep. Trainer Peter Bos vond dat zijn ploeg veel te veel kansen had weggegeven en als geheel slecht had verdedigd. Bokser Anthony Joshua heeft in Jeddah zijn eerste gevecht gewonnen sinds een fataal auto-ongeluk in december, waarbij 2 goede vrienden omkwamen. De Britse zwaargewicht versloeg de Albanees Christian Prenga nadat hij zelf 2 keer was neergegaan in de eerste ronde. Joshua herpakte zich in de tweede ronde en won door een technische knock-out. Zijn volgende tegenstander wordt waarschijnlijk landgenoot Tyson Fury. Volgens promotor Eddie Hearn is het contract daarvoor al getekend. Andoni Iraola heeft zijn eerste wedstrijd als trainer van Liverpool gewonnen. In een oefenduel tegen Sunderland in Nashville werd het 4-2. Verdediger Joe Gomez moest al na 10 minuten geblesseerd naar de kant, tot teleurstelling van Iraola. De Nederlandse WK-gangers Virgil van Dijk, Ryan Gravenberg en Cody Gakpo ontbraken nog in de selectie. Liverpool begint de Premier League op 23 augustus met een uitwedstrijd bij Newcastle United. Wielerlegende Eddy Merckx verwacht dat Tadej Pogačar het recordaantal eindzeges in de Tour de France gaat verbreken. De Sloveen staat op het punt om zondag zijn 5e Tour te winnen, waarmee hij het record van Merckx, Anquetil, Hinault en Indurain evenaart. Merckx denkt dat Pogačar daar geen genoegen mee neemt. De Belg gelooft zelfs dat de 27-jarige Sloveen in staat is om alle 3 de grote rondes in 1 jaar te winnen. Wielrenners Richard Carapaz, Sepp Kuss en Jasper Philipsen staan maandag aan de start van de 50ste editie van Daags na de Tour in Boxmeer. Dat meldt de organisatie. Ook meerdere Nederlandse toerrenners doen mee. Carapaz won zaterdag op Alpe d'Huez zijn 2e etappe en verzekerde zich van de eindzege in het bergklassement. De Duitse bondscoach Jens Zemke hoopt dat wielrenner Florian Lipowicz op tijd herstelt van een sleutelbeenbreuk voor de WK in Canada in september. De 25-jarige Duitser brak zijn sleutelbeen bij een val tijdens de tijdrit in de Tour de France en is inmiddels geopereerd. Volgens Zemke kan een renner na 6 weken weer koersen als het herstel goed verloopt. Lipowicz stond op het moment van zijn val 5e in het algemeen klassement van de Tour. De WK worden gehouden van 20 tot en met 27 september in Montreal. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
9: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag veel bewolking met geregeld buien die van west naar oost over het land trekken. Het wordt zo'n 22 graden. De wind waait matig uit het westen, langs de noordwestkust vrij krachtig. Vanavond wisselend bewolkt met nog enkele buien. Vannacht wordt het rustiger met een minimumtemperatuur tussen de 13 en 17 graden. Morgen ziet het er beter uit. In de loop van de ochtend breekt de zon door en 's middags wordt het op de meeste plaatsen droog. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het is nog onduidelijk of er Nederlanders gewond zijn geraakt bij de aanslag in Berlijn. Het ministerie van Buitenlandse Zaken probeert dat uit te zoeken. Daarvoor is ook informatie van de Duitse autoriteiten nodig. In Duitsland wordt nog onderzocht welke nationaliteiten de slachtoffers hebben. De politie heeft zaterdagavond in het Haagse Zuiderpark een 35-jarige man uit Alphen aan de Rijn aangehouden op verdenking van zware mishandeling. Twee Haagse mannen van 49 en 50 jaar raakten zo ernstig gewond dat ze naar het ziekenhuis moesten. Toen de politie aankwam, waren omstanders één van hen aan het reanimeren. De verdachte werd opgepakt na aanwijzingen van getuigen. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. De organisatie van World Pride in Amsterdam reageert met grote verslagenheid op de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. Ze betuigt medeleven met de slachtoffers en de LGBTQIA+-gemeenschap in Berlijn. Burgemeester Halsema liet weten dat in Amsterdam waar nodig extra maatregelen worden getroffen tijdens World Pride. Bezoekers zullen daar waarschijnlijk zo min mogelijk van merken. World Pride duurt tot en met 8 augustus, met komende zaterdag de botenparade.
4: Premier Rob Jetten noemt de aanslag op de Pride in Berlijn een regelrechte aanslag op de vrije en tolerante samenleving. Hij heeft een condolences overgebracht aan bondskanselier Friedrich Merz. Ook justitieminister Van Weel en staatssecretaris Thiele spraken hun afschuw uit. Bij de aanslag reed een automobilist zaterdagavond in op de menigte, waarbij één persoon omkwam en 16 mensen gewond raakten. De politie heeft een opsporingsbericht uitgedaan voor een verdachte.
10: De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid wacht na de aanslag in Berlijn op meer informatie uit Duitsland. De NCTV spreekt van een vreselijke gebeurtenis en leeft mee met de slachtoffers en nabestaanden. Het dreigingsniveau in Nederland staat op 4 op een schaal van 5. Wat betekent dat de kans op een aanslag reëel is. Op specifieke locaties kunnen extra maatregelen worden genomen. De NCTV roept iedereen op alert te blijven op verdachte situaties.
4: Burgemeester Marcouch van Arnhem heeft zijn afschuw uitgesproken over de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. Hij noemt het een laffe en brute aanval op mensen die vreedzaam bijeenkwamen om vrijheid en gelijkwaardigheid te vieren. Volgens Marcouch is de aanslag een aanval op de democratische rechtsstaat en het recht om vrij en veilig jezelf te zijn. Hij benadrukt dat Roze Zaterdag volgend jaar in Arnhem daarom extra belangrijk is.
10: Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
10: Nu het buitenlands nieuws. De stranden in het Franse Normandië, waar de geallieerden in 1944 landden op D-Day, zijn opgenomen op de Werelderfgoedlijst. UNESCO besloot daartoe tijdens een vergadering in het Zuid-Koreaanse Busan. D-Day
11: D-Day was de grootste militaire operatie ooit, met landingsvaartuigen en luchttroepen, en luidde de bevrijding van West-Europa in. De landingstranden trekken jaarlijks miljoenen bezoekers. Ook onder meer de berg Olympus in Griekenland en oude hoofdsteden in Japan werden aan de lijst toegevoegd.
12: Roemenië heeft voor de derde dag op rij een drone neergehaald die zonder toestemming het luchtruim was binnengevlogen. Daarbij werd een F-16 ingezet. De drone werd onderschept op 12 kilometer ten noordoosten van Sulina, dicht bij de Oekraïnse grens. Sinds de Russische invasie in Oekraïne heeft Roemenië te maken gehad met tientallen schendingen van het luchtruim door drones. Vrijdag schoot het land voor het eerst zo'n drone neer. De drone van vrijdag is van het type Shahed, een aanvalsdrone die door Rusland wordt gebruikt in de oorlog tegen Oekraïne. In de Franse regio Gironde moeten nog eens 55.000 mensen evacueren vanwege bosbranden bij Bordeaux. Het totale aantal geëvacueerden komt daarmee boven de 220.000. De brand is opnieuw opgelaaid, ondanks eerdere hoop dat dalende temperaturen de situatie zouden verbeteren. Zo'n 1500 militairen helpen de brandweer bij de bestrijding. De brand heeft inmiddels ongeveer 42.000 hectare natuur verwoest, een van de grootste natuurbranden in Frankrijk sinds de Tweede Wereldoorlog.
13: De Duitse politie zoekt de 21-jarige Abdul B. als verdachte van de aanrijding tijdens Pride in Berlijn. De man zou vrijdagavond in de buurt van de Tiergarten meerdere mensen hebben aangereden en daarna zouden slachtoffers zijn neergestoken. Hij was al bekend bij de autoriteiten en zou deel uitmaken van het islamistische milieu. Bij het geweld kwam één persoon om het leven en raakte 16 anderen gewond, van wie 3 levensbedreigend. Bondskanselier Merz noemde het een afschuwelijke daad.
14: In de Zuid-Chinese zee zijn 23 opvarenden vermist nadat het Vietnamese vrachtschip de Koi Nguyen is gezonken bij het Yongshu Reef. Het schip had 62 mensen aan boord. Reddingswerkers hebben 39 van hen in veiligheid gebracht, meldde de Chinese staatszender CCTV.
15: Tyfoon Nuhl, de zwaarste tyfoon van dit jaar, is in het zuiden van China aan land gekomen, met windsnelheden tot 162 km per uur. Meer dan 340.000 mensen zijn geëvacueerd. In Hongkong werden zeker 350 vluchten geannuleerd en raakten 9 mensen gewond door omgewaaide bomen. De autoriteiten verwachten dat de tyfoon tot dinsdag schade kan aanrichten.
16: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
17: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
18: En nu het economisch nieuws.
19: India zegt dat handelsoverleg met de Verenigde Staten ervoor heeft gezorgd dat het land in de laagste categorie van de nieuwe Amerikaanse importheffingen is geplaatst. Daardoor blijft een groot deel van de Indiase export, waaronder geneesmiddelen en smartphones, vrijgesteld van de extra heffing van 10%. Naar schatting 45% van de Indiase export naar de VS valt buiten de aanvullende tarieven. Het ministerie van Handel en Industrie werkt aan de afronding van een handelsakkoord met Washington.
20: De grootste defensiebedrijven ter wereld investeren dit jaar een recordbedrag in militaire start-ups. Dat schrijft de Financial Times op basis van cijfers van analysebureau Dealroom. Gevestigde bedrijven als Lockheed Martin en BAE Systems deden tot nu toe voor $4,1 miljard mee aan financieringsrondes. In totaal haalden defensie- en veiligheidsstart-ups dit jaar al bijna $40 miljard op. Grote wapenfabrikanten concurreren steeds vaker met flexibele techbedrijven die willen profiteren van hogere defensieuitgaven.
21: De Australische premier Albanese gaat de Amerikaanse president Trump rechtstreeks aanspreken op de nieuwe importheffingen van 12,5% op Australische goederen. Hij noemt de tarieven onterecht en ongerechtvaardigd. Australië heeft volgens hem strenge regels tegen moderne slavernij.
0: Albanese waarschuwt dat de heffingen leiden tot hogere kosten voor Amerikaanse consumenten en de handelsrelatie ondermijnen. Ook andere landen reageerden verbaasd en boos op de nieuwe tarieven.
5: Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter, iets meer dan die van €95.
22: Vodafone Ziggo heeft na de hack bij Odido niet actief geprobeerd klanten van dat telecombedrijf over te halen, zegt financieel topman Richie Drost in het Financiële Dagblad. Wel kwamen er 2 à 3 weken lang iets meer Odido-klanten binnen dan normaal. Volgens Drost is zo'n hack slecht voor de hele sector. Vodafone Ziggo meldde vrijdag de grootste groei in internetklanten in 6 jaar. Maar dat komt volgens Drost vooral doordat er minder klanten vertrekken.
23: Kleine bedrijven in de Verenigde Staten hebben 2 rechtszaken aangespannen tegen de nieuwe wereldwijde importheffingen van de regering Trump. Ze stellen dat Trump onrechtmatig gebruik maakt van een handelswet uit 1974 om eerder door het Hoge Rechtshof verboden tarieven te vervangen. De heffingen van 10% tot 12,5% treffen tientallen handelspartners, waaronder de Europese Unie. Vanuit verschillende landen, waaronder Japan, Australië en Nieuw-Zeeland, werd boos gereageerd. Ook de Europese Commissie en de Nederlandse ondernemersorganisatie FME verwerpen de gronden voor de tarieven.
24: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
25: Tot slot het sportnieuws. PSV heeft een oefenwedstrijd tegen Villarreal in eigen huis met 3-1 verloren. Het was de voorlaatste oefenwedstrijd voor de Johan Cruijffschaal van volgende week zondag tegen AZ. Voormalig Ajaxiet Georges Mikautadze opende de score voor de Spanjaarden in de tweede helft, waarna Villarreal verder uitliep. Trainer Peter Bos vond dat zijn ploeg veel te veel kansen had weggegeven en als geheel slecht had verdedigd. Bokser Anthony Joshua heeft in Jeddah zijn eerste gevecht gewonnen sinds een fataal auto-ongeluk in december, waarbij 2 goede vrienden omkwamen. De Britse zwaargewicht versloeg de Albanees Christian Prenga nadat hij zelf 2 keer was neergegaan in de eerste ronde. Joshua herpakte zich in de tweede ronde en won door een technische knock-out. Zijn volgende tegenstander wordt waarschijnlijk landgenoot Tyson Fury. Volgens promotor Eddie Hearn is het contract daarvoor al getekend. Andoni Iraola heeft zijn eerste wedstrijd als trainer van Liverpool gewonnen. In een oefenduel tegen Sunderland in Nashville werd het 4-2. Verdediger Joe Gomez moest al na 10 minuten geblesseerd naar de kant, tot teleurstelling van Iraola. De Nederlandse WK-gangers Virgil van Dijk, Ryan Gravenberg en Cody Gakpo ontbraken nog in de selectie. Liverpool begint de Premier League op 23 augustus met een uitwedstrijd bij Newcastle United. Wielerlegende Eddy Merckx verwacht dat Tadej Pogačar het recordaantal eindzeges in de Tour de France gaat verbreken. De Sloveen staat op het punt om zondag zijn 5e Tour te winnen, waarmee hij het record van Merckx, Anquetil, Hinault en Indurain evenaart. Merckx denkt dat Pogačar daar geen genoegen mee neemt. De Belg gelooft zelfs dat de 27-jarige Sloveen in staat is om alle 3 de grote rondes in 1 jaar te winnen. Wielrenners Richard Carapaz, Sepp Kuss en Jasper Philipsen staan maandag aan de start van de 50ste editie van Daags na de Tour in Boxmeer. Dat meldt de organisatie. Ook meerdere Nederlandse toerrenners doen mee. Carapaz won zaterdag op Alpe d'Huez zijn 2e etappe en verzekerde zich van de eindzege in het bergklassement. De Duitse bondscoach Jens Zemke hoopt dat wielrenner Florian Lipowitz op tijd herstelt van een sleutelbeenbreuk voor de WK in Canada in september. De 25-jarige Duitser brak zijn sleutelbeen bij een val tijdens de tijdrit in de Tour de France en is inmiddels geopereerd. Volgens Zemke kan een renner na 6 weken weer koersen als het herstel goed verloopt. Lipowitz stond op het moment van zijn val 5e in het algemeen klassement van de Tour. De WK worden gehouden van 20 tot en met 27 september in Montreal. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag veel bewolking met geregeld buien die van west naar oost over het land trekken. Het wordt zo'n 22 graden. De wind waait matig uit het westen, langs de noordwestkust vrij krachtig. Vanavond wisselend bewolkt met nog enkele buien. Vannacht kans op een enkele bui met minima tussen de 13 en 17 graden. Morgen ziet het er beter uit. In de loop van de ochtend breekt de zon door en 's middags wordt het op de meeste plaatsen droog.
7: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
9: Dit is het binnenlands nieuws. Het is nog onduidelijk of er Nederlanders gewond zijn geraakt bij de aanslag in Berlijn. Het ministerie van Buitenlandse Zaken probeert dat uit te zoeken. Daarvoor is ook informatie van de Duitse autoriteiten nodig. In Duitsland wordt nog onderzocht welke nationaliteiten de slachtoffers hebben. De politie heeft zaterdagavond in het Haagse Zuiderpark een 35-jarige man uit Alphen aan de Rijn aangehouden op verdenking van zware mishandeling. Twee Haagse mannen van 49 en 50 jaar raakten zo ernstig gewond dat ze naar het ziekenhuis moesten. Toen de politie aankwam, waren omstanders één van hen aan het reanimeren. De verdachte werd opgepakt na aanwijzingen van getuigen. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. De organisatie van World Pride in Amsterdam reageert met grote verslagenheid op de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. Ze betuigt medeleven met de slachtoffers en de LGBTQIA+-gemeenschap in Berlijn. Burgemeester Halsema liet weten dat in Amsterdam waar nodig extra maatregelen worden getroffen tijdens World Pride. Bezoekers zullen daar waarschijnlijk zo min mogelijk van merken. World Pride duurt tot en met 8 augustus, met komende zaterdag de botenparade.
26: Premier Rob Jetten noemt de aanslag op de Pride in Berlijn een regelrechte aanslag op de vrije en tolerante samenleving. Hij heeft een condoleances overgebracht aan bondskanselier Friedrich Merz. Ook justitieminister Van Weel en staatssecretaris Thiele spraken hun afschuw uit. Bij de aanslag reed een automobilist zaterdagavond in op de menigte, waarbij 1 persoon omkwam en 16 mensen gewond raakten. De politie heeft een opsporingsbericht uitgedaan voor een verdachte.
27: De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid wacht na de aanslag in Berlijn op meer informatie uit Duitsland. De NCTV spreekt van een vreselijke gebeurtenis en leeft mee met de slachtoffers en nabestaanden. Het dreigingsniveau in Nederland staat op 4 op een schaal van 5. Wat betekent dat de kans op een aanslag reëel is. Op specifieke locaties kunnen extra maatregelen worden genomen. De NCTV roept iedereen op alert te blijven op verdachte situaties.
28: Burgemeester Marcouch van Arnhem heeft zijn afschuw uitgesproken over de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. Hij noemt het een laffe en brute aanval op mensen die vreedzaam bijeenkwamen om vrijheid en gelijkwaardigheid te vieren. Volgens Marcouch is de aanslag een aanval op de democratische rechtsstaat en het recht om vrij en veilig jezelf te zijn. Hij benadrukt dat Roze Zaterdag volgend jaar in Arnhem daarom extra belangrijk is.
29: Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
4: Nu het buitenlands nieuws. De stranden in het Franse Normandië, waar de geallieerden in 1944 landden op D-Day, zijn opgenomen op de Werelderfgoedlijst. UNESCO besloot daartoe tijdens een vergadering in het Zuid-Koreaanse Busan. D-Day was de grootste militaire operatie ooit, met landingsvaartuigen en luchttroepen, en luidde de bevrijding van West-Europa in. De landingsstranden trekken jaarlijks miljoenen bezoekers. Ook onder meer de berg Olympus in Griekenland en oude hoofdsteden in Japan werden aan de lijst toegevoegd. Roemenië heeft voor de derde dag op rij een drone neergehaald die zonder toestemming het luchtruim was binnengevlogen. Daarbij werd een F-16 ingezet. De drone werd onderschept op 12 kilometer ten noordoosten van Sulina, dicht bij de Oekraïnse grens. Sinds de Russische invasie in Oekraïne heeft Roemenië te maken gehad met tientallen schendingen van het luchtruim door drones. Vrijdag schoot het land voor het eerst zo'n drone neer. De drone van vrijdag is van het type Shahed, een aanvalsdrone die door Rusland wordt gebruikt in de oorlog tegen Oekraïne. In de Franse regio Gironde moeten nog eens 55.000 mensen evacueren vanwege bosbranden bij Bordeaux. Het totale aantal geëvacueerden komt daarmee boven de 220.000. De brand is opnieuw opgelaaid, ondanks eerdere hoop dat dalende temperaturen de situatie zouden verbeteren. Zo'n 1500 militairen helpen de brandweer bij de bestrijding. De brand heeft inmiddels ongeveer 42.000 hectare natuur verwoest, een van de grootste natuurbranden in Frankrijk sinds de Tweede Wereldoorlog. De Duitse politie zoekt de 21-jarige Abdul B. als verdachte van de aanrijding tijdens Pride in Berlijn. De man zou vrijdagavond in de buurt van de Tiergarten meerdere mensen hebben aangereden en daarna zouden slachtoffers zijn neergestoken. Hij was al bekend bij de autoriteiten en zou deel uitmaken van het islamistische milieu. Bij het geweld kwam één persoon om het leven en raakte 16 anderen gewond, van die 3 levensbedreigend. Bondskanselier Merz noemde het een afschuwelijke daad. In de Zuid-Chinese zee zijn 23 opvarenden vermist nadat het Vietnamese vrachtschip de Khoi Nguyen is gezonken bij het Yongshu Reef. Het schip had 62 mensen aan boord. Reddingswerkers hebben 39 van hen in veiligheid gebracht, meldde de Chinese staatszender CCTV. Tyfoon Nuhl, de zwaarste tyfoon van dit jaar, is in het zuiden van China aan land gekomen, met windsnelheden tot 162 km per uur. Meer dan 340.000 mensen zijn geëvacueerd. In Hongkong werden zeker 350 vluchten geannuleerd en raakten 9 mensen gewond door omgewaaide bomen. De autoriteiten verwachten dat de tyfoon tot dinsdag schade kan aanrichten.
10: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
4: En nu het economisch nieuws. India zegt dat handelsoverleg met de Verenigde Staten ervoor heeft gezorgd dat het land in de laagste categorie van de nieuwe Amerikaanse importheffingen is geplaatst. Daardoor blijft een groot deel van de Indiase export, waaronder geneesmiddelen en smartphones, vrijgesteld van de extra heffing van 10%. Naar schatting 45% van de Indiase export naar de VS valt buiten de aanvullende tarieven. India en de VS werken aan de afronding van een handelsakkoord. De grootste defensiebedrijven ter wereld investeren dit jaar een recordbedrag in militaire start-ups. Dat schrijft de Financial Times op basis van cijfers van analysebureau Dealroom. Gevestigde bedrijven als Lockheed Martin en BAE Systems deden tot nu toe voor $4,1 miljard mee aan financieringsrondes.
11: In totaal haalden defensie- en veiligheidsstartups dit jaar al bijna 40 miljard dollar op. Grote wapenfabrikanten concurreren steeds vaker met flexibele techbedrijven die willen profiteren van hogere defensieuitgaven.
12: De Australische premier Albanese gaat de Amerikaanse president Trump rechtstreeks aanspreken op de nieuwe importheffingen van 12,5% op Australische goederen. Hij noemt de tarieven onterecht en ongerechtvaardigd. Australië heeft volgens hem strenge regels tegen moderne slavernij. Albanese waarschuwt dat de heffingen leiden tot hogere kosten voor Amerikaanse consumenten en de handelsrelatie ondermijnen. Ook andere landen reageerden verbaasd en boos op de nieuwe tarieven.
13: Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter, iets meer dan die van €95.
14: Vodafone Ziggo heeft na de hack bij Odido niet actief geprobeerd klanten van dat telecombedrijf over te halen, zegt financieel topman Richie Drost in het Financiële Dagblad. Wel kwamen er 2 à 3 weken lang iets meer Odido-klanten binnen dan normaal. Volgens Drost is zo'n hack slecht voor de hele sector. Vodafone Ziggo meldde vrijdag de grootste groei in internetklanten in 6 jaar. Maar dat komt volgens Drost vooral doordat er minder klanten vertrekken.
15: Kleine bedrijven in de Verenigde Staten hebben 2 rechtszaken aangespannen tegen de nieuwe wereldwijde importheffingen van de regering Trump. Ze stellen dat Trump onrechtmatig gebruik maakt van een handelswet uit 1974 om eerder door het Hoge Rechtshof verboden tarieven te vervangen. De heffingen van 10% tot 12,5% treffen tientallen handelspartners, waaronder de Europese Unie. Vanuit verschillende landen, waaronder Japan, Australië en Nieuw-Zeeland, werd boos gereageerd. Ook de Europese Commissie en de Nederlandse ondernemersorganisatie FME verwerpen de gronden voor de tarieven.
16: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
17: Tot slot het sportnieuws. Andoni Iraola heeft zijn eerste wedstrijd als trainer van Liverpool gewonnen. In een oefenduel tegen Sunderland in Nashville werd het 4-2. Verdediger Joe Gomez moest al na 10 minuten geblesseerd naar de kant, tot teleurstelling van Iraola. De Nederlandse WK-gangers Virgil van Dijk, Ryan Gravenberg en Cody Gakpo ontbraken nog in de selectie. Liverpool begint de Premier League op 23 augustus met een uitwedstrijd bij Newcastle United. Wielerlegende Eddy Merckx verwacht dat Tadej Pogačar het recordaantal eindzeges in de Tour de France gaat verbreken. De Sloveen staat op het punt om zondag zijn 5e Tour te winnen, waarmee hij het record van Merckx, Anquetil, Hinault en Indurain evenaart. Merckx denkt dat Pogačar daar geen genoegen mee neemt. De Belg gelooft zelfs dat de 27-jarige Sloveen in staat is om alle 3 de grote rondes in 1 jaar te winnen.
18: Wielrenners Richard Carapaz, Sepp Kuss en Jasper Philipsen staan maandag aan de start van de 50ste editie van Daags na de Tour in Boxmeer. Dat meldt de organisatie. Ook meerdere Nederlandse toerrenners doen mee. Carapaz won zaterdag op Alpe d'Huez zijn 2e etappe en verzekerde zich van de eindzege in het bergklassement. De Duitse bondscoach Jens Zemke hoopt dat wielrenner Florian Lipowicz op tijd herstelt van een sleutelbeenbreuk voor de WK in Canada in september. De 25-jarige Duitser brak zijn sleutelbeen bij een val tijdens de tijdrit in de Tour de France en is inmiddels geopereerd. Volgens Zemke kan een renner na 6 weken weer koersen als het herstel goed verloopt. Lipowicz stond op het moment van zijn val 5e in het algemeen klassement van de Tour. De WK worden gehouden van 20 tot en met 27 september in Montreal.
0: Richard Carapaz is uitgeroepen tot de strijdlustigste renner van de Tour de France. De 33-jarige Ecuadoraan won in de slotweek twee ritten en veroverde de bolletjestrui. Zaterdag schreef hij de koninginnenrit op zijn naam nadat concurrent Sepp Kuss in de slotkilometers twee keer ten val kwam. Carapaz sprak achteraf van een Tour om van te dromen. Hij staat maandag aan de start van Daags na de Tour in Boksmeer. De verwachte aanstelling van Andrea Pirlo...

0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag veel bewolking met geregeld buien die van west naar oost over het land trekken. Het wordt zo'n 22 graden. De wind waait matig uit het westen, langs de noordwestkust vrij krachtig. Vanavond wisselend bewolkt met nog enkele buien. Vannacht neemt de buiigheid af. Morgen wordt het geleidelijk droger en breekt de zon vaker door, met opnieuw zo'n 22 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. COC Nederland noemt de aanslag bij de Pride in Berlijn een aanval op de manier van leven van de queergemeenschap. Zaterdagavond reed een automobilist in op deelnemers aan de Pride-festiviteiten in de Duitse hoofdstad. Daarbij kwam één persoon om het leven en raakte mensen gewond. Het COC zegt dat de gemeenschap zich niet laat intimideren en zich gesteund weet door miljoenen bondgenoten.
3: Het ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat er geen Nederlanders onder de slachtoffers zijn van de aanslag zaterdag in Berlijn. Het ministerie heeft daarover nauw overlegd met de Duitse autoriteiten. Het is nog onduidelijk of er Nederlanders gewond zijn geraakt bij de aanslag in Berlijn. Het ministerie van Buitenlandse Zaken probeert dat uit te zoeken. Daarvoor is ook informatie van de Duitse autoriteiten nodig. In Duitsland wordt nog onderzocht welke nationaliteiten de slachtoffers hebben. De politie heeft zaterdagavond in het Haagse Zuiderpark een 35-jarige man uit Alphen aan de Rijn aangehouden op verdenking van zware mishandeling. Twee Haagse mannen van 49 en 50 jaar raakten zo ernstig gewond dat ze naar het ziekenhuis moesten. Toen de politie aankwam, waren omstanders één van hen aan het reanimeren. De verdachte werd opgepakt na aanwijzingen van getuigen. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. De organisatie van World Pride in Amsterdam reageert met grote verslagenheid op de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. Ze betuigt medeleven met de slachtoffers en de LGBTQIA+ gemeenschap in Berlijn. Burgemeester Halsema liet weten dat in Amsterdam waar nodig extra maatregelen worden getroffen tijdens World Pride. Bezoekers zullen daar waarschijnlijk zo min mogelijk van merken. World Pride duurt tot en met 8 augustus, met komende zaterdag de botenparade. Premier Rob Jette noemt de aanslag op de Pride in Berlijn een regelrechte aanslag op de vrije en tolerante samenleving. Hij heeft een condolences overgebracht aan bondskanselier Friedrich Merz. Ook justitieminister Van Weel en staatssecretaris Thiele spraken hun afschuw uit. Bij de aanslag reed een automobilist zaterdagavond in op de menigte, waarbij één persoon omkwam en 16 mensen gewond raakten. De politie heeft een opsporingsbericht uitgedaan voor een verdachte. Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws. De Spaanse premier Sanchez heeft het door brand getroffen gebied in de provincie Ávila bezocht. Hij sprak van positieve ontwikkelingen in de nacht, maar waarschuwde dat er nog moeilijke uren volgen. Sanchez pleitte opnieuw voor een nationaal pact tegen de klimaatcrisis, met onder meer betere brandpreventie. Ook bij Valencia is een nieuwe brandhaard ontstaan. Door de branden zijn zo'n 75.000 mensen geëvacueerd en Italië en Portugal stuurden blusvliegtuigen. Een grote bosbrand in het zuidwesten van Frankrijk is tot op 15 kilometer van de metropoolregio Bordeaux genaderd. Burgemeester Cazenave benadrukt dat evacuatie van de stad

0: dat zelf niet aan de orde is. De brand heeft sinds het begin van de week zo'n 42.000 hectare verwoest, vergelijkbaar met ongeveer 2 keer de gemeente Amsterdam. In totaal zijn meer dan 220.000 mensen geëvacueerd, onder wie ook vakantiegangers.
1: De stranden in het Franse Normandië, waar de geallieerden in 1944 landden op D-Day, zijn opgenomen op de Werelderfgoedlijst. UNESCO besloot daartoe tijdens een vergadering in het Zuid-Koreaanse Busan. D-Day was de grootste militaire operatie ooit, met landingsvaartuigen en luchttroepen, en luidde de bevrijding van West-Europa in. De landingsstranden trekken jaarlijks miljoenen bezoekers. Ook onder meer de berg Olympus in Griekenland en oude hoofdsteden in Japan werden aan de lijst toegevoegd. Roemenië heeft voor de derde dag op rij een drone neergehaald die zonder toestemming het luchtruim was binnengevlogen. Daarbij werd een F-16 ingezet. De drone werd onderschept op 12 kilometer ten noordoosten van Sulina, dicht bij de Oekraïnse grens. Sinds de Russische invasie in Oekraïne heeft Roemenië te maken gehad met tientallen schendingen van het luchtruim door drones. Vrijdag schoot het land voor het eerst zo'n drone neer. De drone van vrijdag is van het type Shahed, een aanvalsdrone die door Rusland wordt gebruikt in de oorlog tegen Oekraïne. In de Franse regio Gironde moeten nog eens 55.000 mensen evacueren vanwege bosbranden bij Bordeaux. Het totale aantal geëvacueerden komt daarmee boven de 220.000. De brand is opnieuw opgelaaid, ondanks eerdere hoop dat dalende temperaturen de situatie zouden verbeteren. Zo'n 1500 militairen helpen de brandweer bij de bestrijding. De brand heeft inmiddels ongeveer 42.000 hectare natuur verwoest, een van de grootste natuurbranden in Frankrijk sinds de Tweede Wereldoorlog. De Duitse politie zoekt de 21-jarige Abdul B. als verdachte van de aanrijding tijdens Pride in Berlijn. De man zou vrijdagavond in de buurt van de Tiergarten meerdere mensen hebben aangereden en daarna zouden slachtoffers zijn neergestoken. Hij was al bekend bij de autoriteiten en zou deel uitmaken van het islamistische milieu. Bij het geweld kwam 1 persoon om het leven en raakte 16 anderen gewond, van wie 3 levensbedreigend. Bondskanselier Merz noemde het een afschuwelijke daad. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. India zegt dat het dankzij handelsoverleg met de Verenigde Staten in de laagste categorie van de nieuwe Amerikaanse importheffing is geplaatst. Daardoor blijft een groot deel van de Indiase export, waaronder geneesmiddelen en smartphones, vrijgesteld van de extra heffing van 10%. Volgens het Indiase ministerie van Handel en Industrie valt naar schatting 45% van de export naar de VS buiten de aanvullende tarieven. Washington legde bijna 60 landen en de Europese Unie deze week nieuwe heffingen op van 10% en 12,5%. India en de VS werken aan de afronding van een handelsakkoord. De grootste defensiebedrijven ter wereld investeren dit jaar een recordbedrag in militaire start-ups. Dat schrijft de Financial Times op basis van cijfers van analysebureau Dealroom. Gevestigde bedrijven als Lockheed Martin en BAE Systems deden tot nu toe voor $4,1 miljard mee aan financieringsrondes. In totaal haalden defensie- en veiligheidsstart-ups dit jaar al bijna $40 miljard op. Grote wapenfabrikanten concurreren steeds vaker met flexibele techbedrijven die willen profiteren van hogere defensieuitgaven. De Australische premier Albanese gaat de Amerikaanse president Trump rechtstreeks aanspreken op de nieuwe importheffingen van 12,5% op Australische goederen. Hij noemt de tarieven onterecht en ongerechtvaardigd. Australië heeft volgens hem strenge regels tegen moderne slavernij. Albanese waarschuwt dat de heffingen leiden tot hogere kosten voor Amerikaanse consumenten en de handelsrelatie ondermijnen.
0: Ook andere landen reageerden verbaasd en boos op de nieuwe tarieven. Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter, iets meer dan die van €95. Vodafone Ziggo heeft na de hack bij Odido niet actief geprobeerd klanten van dat telecombedrijf over te halen, zegt financieel topman Richie Drost in het Financiële Dagblad. Wel kwamen er 2 à 3 weken lang iets meer Odido-klanten binnen dan normaal. Volgens Drost is zo'n hack slecht voor de hele sector. Vodafone Ziggo meldde vrijdag de grootste groei in internetklanten in 6 jaar. Maar dat komt volgens Drost vooral doordat er minder klanten vertrekken. Kleine bedrijven in de Verenigde Staten hebben 2 rechtszaken aangespannen tegen de nieuwe wereldwijde importheffingen van de regering Trump. Ze stellen dat Trump onrechtmatig gebruik maakt van een handelswet uit 1974 om eerder door het Hoge Rechtshof verboden tarieven te vervangen. De heffingen van 10 tot 12,5% treffen tientallen handelspartners, waaronder de Europese Unie. Vanuit verschillende landen, waaronder Japan, Australië en Nieuw-Zeeland, werd boos gereageerd. Ook de Europese Commissie en de Nederlandse ondernemersorganisatie FME verwerpen de gronden voor de tarieven. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Wielerlegende Eddy Merckx verwacht dat Tadej Pogacar het recordaantal eindzeges in de Tour de France gaat verbreken. De Sloveen staat op het punt om zondag zijn 5e Tour te winnen, waarmee hij het record van Merckx, Anquetil, Hinault en Indurain evenaart. Merckx denkt dat Pogacar daar geen genoegen mee neemt. De Belg gelooft zelfs dat de 27-jarige Sloveen in staat is om alle 3 de grote rondes in 1 jaar te winnen. Wielrenners Richard Carapaz, Sepp Kuss en Jasper Philipsen staan maandag aan de start van de 50ste editie van Daags na de Tour in Boxmeer. Dat meldt de organisatie. Ook meerdere Nederlandse toerrenners doen mee. Carapaz won zaterdag op Alpe d'Huez zijn 2e etappe en verzekerde zich van de eindzege in het bergklassement. De Duitse bondscoach Jens Zemke hoopt dat wielrenner Florian Lipowicz op tijd herstelt van een sleutelbeenbreuk voor de WK in Canada in september. De 25-jarige Duitser brak zijn sleutelbeen bij een val tijdens de tijdrit in de Tour de France en is inmiddels geopereerd. Volgens Zemke kan een renner na 6 weken weer koersen als het herstel goed verloopt. Lipowicz stond op het moment van zijn val 5e in het algemeen klassement van de Tour. De WK worden gehouden van 20 tot en met 27 september in Montreal. Richard Carapaz is uitgeroepen tot de strijdlustigste renner van de Tour de France. De 33-jarige Ecuadoraan won in de slotweek 2 ritten en veroverde de bolletjestrui. Zaterdag schreef hij de koninginnenrit op zijn naam nadat concurrent Sepp Kuss in de slotkilometers 2 keer ten val kwam. Carapaz sprak achteraf van een tour om van te dromen. Hij staat maandag aan de start van Daags na de Tour in Boxmeer. De verwachte aanstelling van Andrea Pirlo als bondscoach van Italië lijkt onzeker geworden. Volgens Italiaanse media zijn er binnen de voetbalbond zorgen over de banden van de oud-international met Rusland en een Russisch gokbedrijf. Pirlo is trainer bij een club in de Verenigde Arabische Emiraten met een Russische eigenaar en is ambassadeur van het Russische gokbedrijf Fonbet. Bondsvoorzitter Malagò gaat die banden onderzoeken, meldt La Gazzetta dello Sport. Italië ontbrak deze zomer voor de 3e keer op rij op het WK. Maleisië organiseert begin oktober de GP van Bahrein op het circuit van Sepang.
3: De race in Bahrein werd eerder dit jaar geschrapt vanwege de onrust in het Midden-Oosten. De FIA en Bahrein zijn overeengekomen dat de race van 2 tot en met 4 oktober in Maleisië wordt verreden. Het land organiseerde eerdere Formule 1 race van 1999 tot 2017, toen Max Verstappen de laatste editie won. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag veel bewolking met geregeld buien die van west naar oost over het land trekken. Het wordt zo'n 22 graden. De wind waait matig uit het westen, langs de noordwestkust vrij krachtig. Vanavond wisselend bewolkt met nog enkele buien. Vannacht wordt het 13 tot 17 graden met hier en daar een bui. Morgen wordt het geleidelijk droger en breekt de zon steeds vaker door. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Burgemeester Marcouch van Arnhem en burgemeester Schouten van Rotterdam hebben geschokt gereageerd op de aanslag bij de Pride in Berlijn. Marcouch noemt het een laffe en brute aanval op mensen die vreedzaam vrijheid en gelijkwaardigheid vierden. Hij benadrukt het belang van Pride en Roze Zaterdag, dat volgend jaar in Arnhem plaatsvindt. Schouten zegt dat Rotterdam schouder aan schouder staat met de LHBTI+-gemeenschap in Berlijn. Bij de aanslag viel 1 dode en raakte 16 mensen gewond. Het ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat er geen Nederlanders onder de slachtoffers zijn van de aanslag zaterdag in Berlijn. Het ministerie heeft daarover nauw overlegd met de Duitse autoriteiten. COC Nederland noemt de aanslag bij de Pride in Berlijn een aanval op de manier van leven van de queergemeenschap. Zaterdagavond reed een automobilist in op deelnemers aan de Pride-festiviteiten in de Duitse hoofdstad. Daarbij kwam 1 persoon om het leven en raakte mensen gewond. Het COC zegt dat de gemeenschap zich niet laat intimideren en zich gesteund weet door miljoenen bondgenoten. Het is nog onduidelijk of er Nederlanders gewond zijn geraakt bij de aanslag in Berlijn. Het ministerie van Buitenlandse Zaken probeert dat uit te zoeken. Daarvoor is ook informatie van de Duitse autoriteiten nodig. In Duitsland wordt nog onderzocht welke nationaliteiten de slachtoffers hebben. De politie heeft zaterdagavond in het Haagse Zuiderpark een 35-jarige man uit Alphen aan de Rijn aangehouden op verdenking van zware mishandeling. 2 Haagse mannen van 49 en 50 jaar raakten zo ernstig gewond dat ze naar het ziekenhuis moesten. Toen de politie aankwam, waren omstanders 1 van hen aan het reanimeren. De verdachte werd opgepakt na aanwijzingen van getuigen. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. De organisatie van World Pride in Amsterdam reageert met grote verslagenheid op de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. Ze betuigt medeleven met de slachtoffers en de LGBTQIA+-gemeenschap in Berlijn. Burgemeester Halsema liet weten dat in Amsterdam waar nodig extra maatregelen worden getroffen tijdens World Pride. Bezoekers zullen daar waarschijnlijk zo min mogelijk van merken. World Pride duurt tot en met 8 augustus, met komende zaterdag de botenparade.
6: Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De voorzitter van de Duitse Bondsdag laat de vlaggen half stok hangen na de dodelijke aanslag bij de Pride in Berlijn. Zaterdagavond reed iemand met een voertuig in op een menigte, waarbij 1 persoon omkwam en 16 mensen gewond raakten. De autoriteiten zoeken naar een 21-jarige verdachte. Bondsdagvoorzitter Julia Klöckner zei dat wie mensen aanvalt die opkomen voor vrijheid en gelijke rechten, de fundamenten van de democratie ondermijnt. De Spaanse premier Sanchez heeft het door brand getroffen gebied in de provincie Ávila bezocht. Hij sprak van positieve ontwikkelingen in de nacht, maar waarschuwde dat er nog moeilijke uren volgen. Sanchez pleitte opnieuw voor een nationaal pact tegen de klimaatcrisis, met onder meer betere brandpreventie. Ook bij Valencia is een nieuwe brandhaard ontstaan. Door de branden zijn zo'n 75.000 mensen geëvacueerd en Italië en Portugal stuurden blusvliegtuigen. Een grote bosbrand in het zuidwesten van Frankrijk is tot op 15 kilometer van de metropoolregio Bordeaux genaderd. Burgemeester Cazenave benadrukt dat evacuatie van de stad zelf niet aan de orde is. De brand heeft sinds het begin van de week zo'n 42.000 hectare verwoest, vergelijkbaar met ongeveer 2 keer de gemeente Amsterdam. In totaal zijn meer dan 220.000 mensen geëvacueerd, onder wie ook vakantiegangers. De stranden in het Franse Normandië, waar de geallieerden in 1944 landden op D-Day, zijn opgenomen op de Werelderfgoedlijst. UNESCO besloot daartoe tijdens een vergadering in het Zuid-Koreaanse Busan. D-Day was de grootste militaire operatie ooit, met landingsvaartuigen en luchttroepen, en luidde de bevrijding van West-Europa in. De landingstranden trekken jaarlijks miljoenen bezoekers. Ook onder meer de berg Olympus in Griekenland en oude hoofdsteden in Japan werden aan de lijst toegevoegd. Roemenië heeft voor de 3e dag op rij een drone neergehaald die zonder toestemming het luchtruim was binnengevlogen. Daarbij werd een F-16 ingezet. De drone werd onderschept op 12 kilometer ten noordoosten van Sulina, dicht bij de Oekraïnse grens. Sinds de Russische invasie in Oekraïne heeft Roemenië te maken gehad met tientallen schendingen van het luchtruim door drones. Vrijdag schoot het land voor het eerst zo'n drone neer. De drone van vrijdag is van het type Shahed, een aanvalsdrone die door Rusland wordt gebruikt in de oorlog tegen Oekraïne. In de Franse regio Gironde moeten nog eens 55.000 mensen evacueren vanwege bosbranden bij Bordeaux. Het totale aantal geëvacueerden komt daarmee boven de 220.000. De brand is opnieuw opgelaaid, ondanks eerdere hoop dat dalende temperaturen de situatie zouden verbeteren. Zo'n 1500 militairen helpen de brandweer bij de bestrijding. De brand heeft inmiddels ongeveer 42.000 hectare natuur verwoest, een van de grootste natuurbranden in Frankrijk sinds de Tweede Wereldoorlog. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. India zegt dat het dankzij handelsoverleg met de Verenigde Staten in de laagste categorie van de nieuwe Amerikaanse importheffingen is geplaatst. Daardoor blijft een groot deel van de Indiase export, waaronder geneesmiddelen en smartphones, vrijgesteld van de extra heffing van 10%. Volgens het Indiase ministerie van Handel en Industrie valt naar schatting 45% van de export naar de VS buiten de aanvullende tarieven. Washington legde bijna 60 landen en de Europese Unie deze week nieuwe heffingen op van 10% en 12,5%. India en de VS werken aan de afronding van een handelsakkoord. De grootste defensiebedrijven ter wereld investeren dit jaar een recordbedrag in militaire start-ups. Dat schrijft de Financial Times op basis van cijfers van analysebureau Dealroom. Gevestigde bedrijven als Lockheed Martin en BAE Systems deden tot nu toe voor $4,1 miljard mee aan financieringsrondes. In totaal haalden defensie- en veiligheidsstartups dit jaar al bijna $40 miljard op. Grote wapenfabrikanten concurreren steeds vaker met flexibele techbedrijven die willen profiteren van hogere defensieuitgaven.
7: De Australische premier Albanese gaat de Amerikaanse president Trump rechtstreeks aanspreken op de nieuwe importheffingen van 12,5% op Australische goederen. Hij noemt de tarieven onterecht en ongerechtvaardigd. Australië heeft volgens hem strenge regels tegen moderne slavernij. Albanese waarschuwt dat de heffingen leiden tot hogere kosten voor Amerikaanse consumenten en de handelsrelatie ondermijnen. Ook andere landen reageerden verbaasd en boos op de nieuwe tarieven. Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter, iets meer dan die van €95. Vodafone Ziggo heeft na de hack bij Odido niet actief geprobeerd klanten van dat telecombedrijf over te halen, zegt financieel topman Richie Drost in het Financiële Dagblad. Wel kwamen er 2 à 3 weken lang iets meer Odido-klanten binnen dan normaal. Volgens Drost is zo'n hack slecht voor de hele sector. Vodafone Ziggo meldde vrijdag de grootste groei in internetklanten in 6 jaar. Maar dat komt volgens Drost vooral doordat er minder klanten vertrekken. Kleine bedrijven in de Verenigde Staten hebben 2 rechtszaken aangespannen tegen de nieuwe wereldwijde importheffingen van de regering Trump. Ze stellen dat Trump onrechtmatig gebruik maakt van een handelswet uit 1974 om eerder door het Hoge Rechtshof verboden tarieven te vervangen. De heffingen van 10 tot 12,5% treffen tientallen handelspartners, waaronder de Europese Unie. Vanuit verschillende landen, waaronder Japan, Australië en Nieuw-Zeeland, werd boos gereageerd. Ook de Europese Commissie en de Nederlandse ondernemersorganisatie FME verwerpen de gronden voor de tarieven.
8: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
9: Tot slot het sportnieuws. Wielerlegende Eddy Merckx verwacht dat Tadej Pogačar het recordaantal eindzegens in de Tour de France gaat verbreken. De Sloveen staat op het punt om zondag zijn 5e Tour te winnen, waarmee hij het record van Merckx, Anquetil, Hinault en Indurain evenaart. Merckx denkt dat Pogačar daar geen genoegen mee neemt. De Belg gelooft zelfs dat de 27-jarige Sloveen in staat is om alle 3 de grote rondes in 1 jaar te winnen. Wielrenners Richard Carapaz, Sepp Kuss en Jasper Philipsen staan maandag aan de start van de 50ste editie van Daags na de Tour in Boxmeer. Dat meldt de organisatie. Ook meerdere Nederlandse toerrenners doen mee. Carapaz won zaterdag op Alpe d'Huez zijn 2e etappe en verzekerde zich van de eindzege in het bergklassement. De Duitse bondscoach Jens Zemke hoopt dat wielrenner Florian Lipowicz op tijd herstelt van een sleutelbeenbreuk voor de WK in Canada in september. De 25-jarige Duitser brak zijn sleutelbeen bij een val tijdens de tijdrit in de Tour de France en is inmiddels geopereerd. Volgens Zemke kan een renner na 6 weken weer koersen als het herstel goed verloopt. Lipowicz stond op het moment van zijn val 5e in het algemeen klassement van de Tour. De WK worden gehouden van 20 tot en met 27 september in Montreal. Richard Carapaz is uitgeroepen tot de strijdlustigste renner van de Tour de France. De 33-jarige Ecuadoraan won in de slotweek 2 ritten en veroverde de bolletjestrui. Zaterdag schreef hij de koninginnenrit op zijn naam nadat concurrent Sepp Kuss in de slotkilometers 2 keer ten val kwam. Carapaz sprak achteraf van een tour om van te dromen. Hij staat maandag aan de start van Daags na de Tour in Boxmeer. De verwachte aanstelling van Andrea Pirlo als bondscoach van Italië lijkt onzeker geworden. Volgens Italiaanse media zijn er binnen de voetbalbond zorgen over de banden van de oud-international met Rusland en een Russisch gokbedrijf.
10: Pirlo is trainer bij een club in de Verenigde Arabische Emiraten met een Russische eigenaar en is ambassadeur van het Russische gokbedrijf Fonbet. Bondsvoorzitter Malagò gaat die banden onderzoeken, meldt La Gazzetta dello Sport. Italië ontbrak deze zomer voor de derde keer op rij op het WK. Maleisië organiseert begin oktober de GP van Bahrein op het circuit van Sepang. De race in Bahrein werd eerder dit jaar geschrapt vanwege de onrust in het Midden-Oosten. De FIA en Bahrein zijn overeengekomen dat de race van 2 tot en met 4 oktober in Maleisië wordt verreden. Het land organiseerde eerdere Formule 1 race van 1999 tot 2017, toen Max Verstappen de laatste editie won. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
11: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag veel bewolking met geregeld buien die van west naar oost over het land trekken. Het wordt zo'n 22 graden. De wind waait matig uit het westen, langs de noordwestkust vrij krachtig. Vanavond wisselend bewolkt met nog enkele buien. Vannacht wordt het 13 tot 17 graden met hier en daar een bui. Morgen wordt het geleidelijk droger en breekt de zon steeds vaker door. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. Burgemeester Marcouch van Arnhem en burgemeester Schouten van Rotterdam hebben geschokt gereageerd op de aanslag bij de Pride in Berlijn. Marcouch noemt het een laffe en brute aanval op mensen die vreedzaam vrijheid en gelijkwaardigheid vierden. Hij benadrukt het belang van Pride en Roze Zaterdag, dat volgend jaar in Arnhem plaatsvindt. Schouten zegt dat Rotterdam schouder aan schouder staat met de LHBTI+-gemeenschap in Berlijn. Bij de aanslag viel 1 dode en raakte 16 mensen gewond. Het ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat er geen Nederlanders onder de slachtoffers zijn van de aanslag zaterdag in Berlijn. Het ministerie heeft daarover nauw overlegd met de Duitse autoriteiten. COC Nederland noemt de aanslag bij de Pride in Berlijn een aanval op de manier van leven van de queergemeenschap. Zaterdagavond reed een automobilist in op deelnemers aan de Pride-festiviteiten in de Duitse hoofdstad. Daarbij kwam 1 persoon om het leven en raakte mensen gewond. Het COC zegt dat de gemeenschap zich niet laat intimideren en zich gesteund weet door miljoenen bondgenoten. Het is nog onduidelijk of er Nederlanders gewond zijn geraakt bij de aanslag in Berlijn. Het ministerie van Buitenlandse Zaken probeert dat uit te zoeken. Daarvoor is ook informatie van de Duitse autoriteiten nodig. In Duitsland wordt nog onderzocht welke nationaliteiten de slachtoffers hebben. De politie heeft zaterdagavond in het Haagse Zuiderpark een 35-jarige man uit Alphen aan de Rijn aangehouden op verdenking van zware mishandeling. 2 Haagse mannen van 49 en 50 jaar raakten zo ernstig gewond dat ze naar het ziekenhuis moesten. Toen de politie aankwam, waren omstanders 1 van hen aan het reanimeren. De verdachte werd opgepakt na aanwijzingen van getuigen. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. De organisatie van World Pride in Amsterdam reageert met grote verslagenheid op de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. Ze betuigt medeleven met de slachtoffers en de LGBTQIA+-gemeenschap in Berlijn. Burgemeester Halsema liet weten dat in Amsterdam waar nodig extra maatregelen worden getroffen tijdens World Pride. Bezoekers zullen daar waarschijnlijk zo min mogelijk van merken. World Pride duurt tot en met 8 augustus, met komende zaterdag de botenparade.
6: Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws.
12: Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
13: Nu het buitenlandsnieuws. De voorzitter van de Duitse Bondsdag laat de vlaggen half stok hangen na de dodelijke aanslag bij de Pride in Berlijn. Zaterdagavond reed iemand met een voertuig in op een menigte, waarbij één persoon omkwam en 16 mensen gewond raakten. De autoriteiten zoeken naar een 21-jarige verdachte. Bondsdagvoorzitter Julia Klöckner zei dat wie mensen aanvalt die opkomen voor vrijheid en gelijke rechten, de fundamenten van de democratie ondermijnt. De Spaanse premier Sanchez heeft het door brand getroffen gebied in de provincie Ávila bezocht. Hij sprak van positieve ontwikkelingen in de nacht, maar waarschuwde dat er nog moeilijke uren volgen. Sanchez pleitte opnieuw voor een nationaal pact tegen de klimaatcrisis, met onder meer betere brandpreventie. Ook bij Valencia is een nieuwe brandhaard ontstaan. Door de branden zijn zo'n 75.000 mensen geëvacueerd en Italië en Portugal stuurden blusvliegtuigen. Een grote bosbrand in het zuidwesten van Frankrijk is tot op 15 kilometer van de metropoolregio Bordeaux genaderd. Burgemeester Cazenave benadrukt dat evacuatie van de stad zelf niet aan de orde is. De brand heeft sinds het begin van de week zo'n 42.000 hectare verwoest, vergelijkbaar met ongeveer 2 keer de gemeente Amsterdam. In totaal zijn meer dan 220.000 mensen geëvacueerd, onder wie ook vakantiegangers. De stranden in het Franse Normandië, waar de geallieerden in 1944 landden op D-Day, zijn opgenomen op de Werelderfgoedlijst. UNESCO besloot daartoe tijdens een vergadering in het Zuid-Koreaanse Busan. D-Day was de grootste militaire operatie ooit, met landingsvaartuigen en luchttroepen, en luidde de bevrijding van West-Europa in. De landingsstranden trekken jaarlijks miljoenen bezoekers. Ook onder meer de berg Olympus in Griekenland en oude hoofdsteden in Japan werden aan de lijst toegevoegd. Roemenië heeft voor de derde dag op rij een drone neergehaald die zonder toestemming het luchtruim was binnengevlogen. Daarbij werd een F-16 ingezet. De drone werd onderschept op 12 kilometer ten noordoosten van Sulina, dicht bij de Oekraïnse grens. Sinds de Russische invasie in Oekraïne heeft Roemenië te maken gehad met tientallen schendingen van het luchtruim door drones. Vrijdag schoot het land voor het eerst zo'n drone neer. De drone van vrijdag is van het type Shahed, een aanvalsdrone die door Rusland wordt gebruikt in de oorlog tegen Oekraïne. In de Franse regio Gironde moeten nog eens 55.000 mensen evacueren vanwege bosbranden bij Bordeaux. Het totale aantal geëvacueerden komt daarmee boven de 220.000. De brand is opnieuw opgelaaid, ondanks eerdere hoop dat dalende temperaturen de situatie zouden verbeteren. Zo'n 1500 militairen helpen de brandweer bij de bestrijding. De brand heeft inmiddels ongeveer 42.000 hectare natuur verwoest, een van de grootste natuurbranden in Frankrijk sinds de Tweede Wereldoorlog. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
12: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
13: En nu het economisch nieuws. India zegt dat het dankzij handelsoverleg met de Verenigde Staten in de laagste categorie van de nieuwe Amerikaanse importheffing is geplaatst. Daardoor blijft een groot deel van de Indiase export, waaronder geneesmiddelen en smartphones, vrijgesteld van de extra heffing van 10%. Volgens het Indiase ministerie van Handel en Industrie valt naar schatting 45% van de export naar de VS buiten de aanvullende tarieven. Washington legde bijna 60 landen en de Europese Unie deze week nieuwe heffingen op van 10% en 12,5%. India en de VS werken aan de afronding van een handelsakkoord. De grootste defensiebedrijven ter wereld investeren dit jaar een recordbedrag in militaire start-ups.
0: Dat schrijft de Financial Times op basis van cijfers van analysebureau Dealroom. Gevestigde bedrijven als Lockheed Martin en BAE Systems deden tot nu toe voor $4,1 miljard mee aan financieringsrondes. In totaal haalden defensie- en veiligheidsstartups dit jaar al bijna $40 miljard op. Grote wapenfabrikanten concurreren steeds vaker met flexibele techbedrijven die willen profiteren van hogere defensieuitgaven.
14: De Australische premier Albanese gaat de Amerikaanse president Trump rechtstreeks aanspreken op de nieuwe importheffingen van 12,5% op Australische goederen. Hij noemt de tarieven onterecht en ongerechtvaardigd. Australië heeft volgens hem strenge regels tegen moderne slavernij. Albanese waarschuwt dat de heffingen leiden tot hogere kosten voor Amerikaanse consumenten en de handelsrelatie ondermijnen. Ook andere landen reageerden verbaasd en boos op de nieuwe tarieven.
15: Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter, iets meer dan die van €95.
16: VodafoneZiggo heeft na de hack bij Odido niet actief geprobeerd klanten van dat telecombedrijf over te halen, zegt financieel topman Richie Drost in het Financiële Dagblad. Wel kwamen er 2 à 3 weken lang iets meer Odido-klanten binnen dan normaal. Volgens Drost is zo'n hack slecht voor de hele sector. VodafoneZiggo meldde vrijdag de grootste groei in internetklanten in 6 jaar. Maar dat komt volgens Drost vooral doordat er minder klanten vertrekken.
17: Kleine bedrijven in de Verenigde Staten hebben 2 rechtszaken aangespannen tegen de nieuwe wereldwijde importheffingen van de regering Trump. Ze stellen dat Trump onrechtmatig gebruik maakt van een handelswet uit 1974 om eerder door het Hoge Rechtshof verboden tarieven te vervangen. De heffingen van 10 tot 12,5% treffen tientallen handelspartners, waaronder de Europese Unie. Vanuit verschillende landen, waaronder Japan, Australië en Nieuw-Zeeland, werd boos gereageerd. Ook de Europese Commissie en de Nederlandse ondernemersorganisatie FME verwerpen de gronden voor de tarieven.
18: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
19: Tot slot het sportnieuws. Wielerlegende Eddy Merckx verwacht dat Tadej Pogačar het recordaantal eindzeges in de Tour de France gaat verbreken. De Sloveen staat op het punt om zondag zijn 5e Tour te winnen, waarmee hij het record van Merckx, Anquetil, Hinault en Indurain evenaart. Merckx denkt dat Pogačar daar geen genoegen mee neemt. De Belg gelooft zelfs dat de 27-jarige Sloveen in staat is om alle 3 de grote rondes in 1 jaar te winnen.
20: Wielrenners Richard Carapaz, Sepp Kuss en Jasper Philipsen staan maandag aan de start van de 50ste editie van Daags na de Tour in Boxmeer. Dat meldt de organisatie. Ook meerdere Nederlandse toerrenners doen mee. Carapaz won zaterdag op Alpe d'Huez zijn 2e etappe en verzekerde zich van de eindzege in het bergklassement.
21: De Duitse bondscoach Jens Zemke hoopt dat wielrenner Florian Lipovic op tijd herstelt van een sleutelbeenbreuk voor de WK in Canada in september. De 25-jarige Duitser brak zijn sleutelbeen bij een val tijdens de tijdrit in de Tour de France en is inmiddels geopereerd. Volgens Zemke kan een renner na 6 weken weer koersen als het herstel goed verloopt. Lipovic stond op het moment van zijn val 5e in het algemeen klassement van de Tour. De WK worden gehouden van 20 tot en met 27 september in Montreal.
22: Richard Carapaz is uitgeroepen tot de strijdlustigste renner van de Tour de France. De 33-jarige Ecuadoraan won in de slotweek 2 ritten en veroverde de bolletjestrui.
1: Zaterdag schreef hij de koninginnenrit op zijn naam nadat concurrent Sepp Kuss in de slotkilometers twee keer ten val kwam. Carapaz sprak achteraf van een tour om van te dromen. Hij staat maandag aan de start van Daags na de Tour in Boksmeer. De verwachte aanstelling van Andrea Pirlo als bondscoach van Italië lijkt onzeker geworden. Volgens Italiaanse media zijn er binnen de voetbalbond zorgen over de banden van de oud-international met Rusland en een Russisch gokbedrijf. Pirlo is trainer bij een club in de Verenigde Arabische Emiraten met een Russische eigenaar en is ambassadeur van het Russische gokbedrijf Fonbet. Bondsvoorzitter Malagò gaat die banden onderzoeken, meldt La Gazzetta dello Sport. Italië ontbrak deze zomer voor de derde keer op rij op het WK. Maleisië organiseert begin oktober de GP van Bahrein op het circuit van Sepang. De race in Bahrein werd eerder dit jaar geschrapt vanwege de onrust in het Midden-Oosten. De FIA en Bahrein zijn overeengekomen dat de race van 2 tot en met 4 oktober in Maleisië wordt verreden. Het land organiseerde eerdere Formule 1-race van 1999 tot 2017, toen Max Verstappen de laatste editie won. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
8: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
23: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het bewolkt en trekken er geregeld buien over het land. Het wordt zo'n 22 graden. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanavond wisselend bewolkt met nog enkele buien. Komende nacht wordt het rustig met een minimumtemperatuur tussen de 13 en 17 graden. Morgen knapt het op. In de loop van de dag breekt de zon door en wordt het op de meeste plaatsen droog.
24: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
25: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
26: Dit is het Binnenlands Nieuws. Burgemeester Marcouch van Arnhem en burgemeester Schouten van Rotterdam hebben geschokt gereageerd op de aanslag bij de Pride in Berlijn. Marcouch noemt het een laffe en brute aanval op mensen die vreedzaam vrijheid en gelijkwaardigheid vierden. Hij benadrukt het belang van Pride en Roze Zaterdag, dat volgend jaar in Arnhem plaatsvindt. Schouten zegt dat Rotterdam schouder aan schouder staat met de LHBTI+-gemeenschap in Berlijn. Bij de aanslag viel 1 dode en raakten 16 mensen gewond.
27: Het ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat er geen Nederlanders onder de slachtoffers zijn van de aanslag zaterdag in Berlijn. Het ministerie heeft daarover nauw overlegd met de Duitse autoriteiten.
28: COC Nederland noemt de aanslag bij de Pride in Berlijn een aanval op de manier van leven van de queergemeenschap. Zaterdagavond reed een automobilist in op deelnemers aan de Pride-festiviteiten in de Duitse hoofdstad. Daarbij kwam 1 persoon om het leven en raakte mensen gewond. Het COC zegt dat de gemeenschap zich niet laat intimideren en zich gesteund weet door miljoenen bondgenoten.
27: Het is nog onduidelijk of er Nederlanders gewond zijn geraakt bij de aanslag in Berlijn. Het ministerie van Buitenlandse Zaken probeert dat uit te zoeken. Daarvoor is ook informatie van de Duitse autoriteiten nodig. In Duitsland wordt nog onderzocht welke nationaliteiten de slachtoffers hebben. De politie heeft zaterdagavond in het Haagse Zuiderpark een 35-jarige man uit Alphen aan de Rijn aangehouden op verdenking van zware mishandeling. Twee Haagse mannen van 49 en 50 jaar raakten zo ernstig gewond dat ze naar het ziekenhuis moesten. Toen de politie aankwam, waren omstanders één van hen aan het reanimeren. De verdachte werd opgepakt na aanwijzingen van getuigen. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. De organisatie van World Pride in Amsterdam reageert met grote verslagenheid op de aanslag tijdens de Pride in Berlijn.
2: Ze betuigt medeleven met de slachtoffers en de LGBTQIA+ gemeenschap in Berlijn. Burgemeester Halsema liet weten dat in Amsterdam waar nodig extra maatregelen worden getroffen tijdens World Pride. Bezoekers zullen daar waarschijnlijk zo min mogelijk van merken. World Pride duurt tot en met 8 augustus, met komende zaterdag de botenparade.
4: Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. Iran bevestigt dat het is gestopt met vergeldingsaanvallen op landen in het Midden-Oosten waar de Verenigde Staten troepen hebben gelegerd. De reden is dat de Amerikanen na ongeveer 2 weken hun bombardementen op Iran hebben gestaakt. De aanvallen van de afgelopen tijd hebben het diplomatieke proces tussen beide landen ontregeld. Volgens de New York Times ziet president Trump vooralsnog af van verdere escalatie, mede uit zorgen over het opraken van luchtafweerraketten. De Italiaanse premier Meloni heeft steun betuigd aan Duitsland na de dodelijke aanslag bij de Pride in Berlijn. Zaterdagavond reed iemand met een voertuig in op de menigte, waarbij een persoon omkwam en 16 mensen gewond raakten. Honderdduizenden mensen waren op de been voor de Pride. De autoriteiten voeren een klopjacht uit op een 21-jarige verdachte. Meloni veroordeelde alle vormen van haat en extremisme.
7: De voorzitter van de Duitse Bondsdag laat de vlaggen half stok hangen na de dodelijke aanslag bij de Pride in Berlijn. Zaterdagavond reed iemand met een voertuig in op een menigte, waarbij 1 persoon omkwam en 16 mensen gewond raakten. De autoriteiten zoeken naar een 21-jarige verdachte. Bondsdagvoorzitter Julia Klöckner zei dat wie mensen aanvalt die opkomen voor vrijheid en gelijke rechten, de fundamenten van de democratie ondermijnt.
9: De Spaanse premier Sanchez heeft het door brand getroffen gebied in de provincie Ávila bezocht. Hij sprak van positieve ontwikkelingen in de nacht, maar waarschuwde dat er nog moeilijke uren volgen. Sanchez pleitte opnieuw voor een nationaal pact tegen de klimaatcrisis, met onder meer betere brandpreventie. Ook bij Valencia is een nieuwe brandhaard ontstaan. Door de branden zijn zo'n 75.000 mensen geëvacueerd en Italië en Portugal stuurden blusvliegtuigen.
10: Een grote bosbrand in het zuidwesten van Frankrijk is tot op 15 kilometer van de metropoolregio Bordeaux genaderd. Burgemeester Cazenave benadrukt dat evacuatie van de stad zelf niet aan de orde is. De brand heeft sinds het begin van de week zo'n 42.000 hectare verwoest, vergelijkbaar met ongeveer 2 keer de gemeente Amsterdam. In totaal zijn meer dan 220.000 mensen geëvacueerd, onder wie ook vakantiegangers.
11: De stranden in het Franse Normandië, waar de geallieerden in 1944 landden op D-Day, zijn opgenomen op de Werelderfgoedlijst. UNESCO besloot daartoe tijdens een vergadering in het Zuid-Koreaanse Busan. D-Day was de grootste militaire operatie ooit, met landingsvaartuigen en luchttroepen, en luidde de bevrijding van West-Europa in. De landingstranden trekken jaarlijks miljoenen bezoekers. Ook onder meer de berg Olympus in Griekenland en oude hoofdsteden in Japan werden aan de lijst toegevoegd.
4: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
12: En nu het economisch nieuws.
2: India zegt dat het dankzij handelsoverleg met de Verenigde Staten in de laagste categorie van de nieuwe Amerikaanse importheffingen is geplaatst. Daardoor blijft een groot deel van de Indiase export, waaronder geneesmiddelen en smartphones, vrijgesteld van de extra heffing van 10%.
0: Volgens het Indiase ministerie van Handel en Industrie valt naar schatting 45% van de export naar de VS buiten de aanvullende tarieven. Washington legde bijna 60 landen en de Europese Unie deze week nieuwe heffingen op van 10 en 12,5%. India en de VS werken aan de afronding van een handelsakkoord.
13: De grootste defensiebedrijven ter wereld investeren dit jaar een recordbedrag in militaire start-ups. Dat schrijft de Financial Times op basis van cijfers van analysebureau Dealroom. Gevestigde bedrijven als Lockheed Martin en BAE Systems deden tot nu toe voor $4,1 miljard mee aan financieringsrondes. In totaal haalden defensie- en veiligheidsstart-ups dit jaar al bijna $40 miljard op. Grote wapenfabrikanten concurreren steeds vaker met flexibele techbedrijven die willen profiteren van hogere defensieuitgaven.
14: De Australische premier Albanese gaat de Amerikaanse president Trump rechtstreeks aanspreken op de nieuwe importheffingen van 12,5% op Australische goederen. Hij noemt de tarieven onterecht en ongerechtvaardigd. Australië heeft volgens hem strenge regels tegen moderne slavernij. Albanese waarschuwt dat de heffingen leiden tot hogere kosten voor Amerikaanse consumenten en de handelsrelatie ondermijnen. Ook andere landen reageerden verbaasd en boos op de nieuwe tarieven.
15: Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter, iets meer dan die van €95.
16: VodafoneZiggo heeft na de hack bij Odido niet actief geprobeerd klanten van dat telecombedrijf over te halen, zegt financieel topman Richie Drost in het Financiële Dagblad. Wel kwamen er 2 à 3 weken lang iets meer Odido-klanten binnen dan normaal. Volgens Drost is zo'n hack slecht voor de hele sector. VodafoneZiggo meldde vrijdag de grootste groei in internetklanten in 6 jaar. Maar dat komt volgens Drost vooral doordat er minder klanten vertrekken.
17: Kleine bedrijven in de Verenigde Staten hebben 2 rechtszaken aangespannen tegen de nieuwe wereldwijde importheffingen van de regering Trump. Ze stellen dat Trump onrechtmatig gebruik maakt van een handelswet uit 1974 om eerder door het Hoge Rechtshof verboden tarieven te vervangen. De heffingen van 10 tot 12,5% treffen tientallen handelspartners, waaronder de Europese Unie. Vanuit verschillende landen, waaronder Japan, Australië en Nieuw-Zeeland, werd boos gereageerd. Ook de Europese Commissie en de Nederlandse ondernemersorganisatie FME verwerpen de gronden voor de tarieven.
18: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
19: Tot slot het sportnieuws. Wielerlegende Eddy Merckx verwacht dat Tadej Pogačar het recordaantal eindzeges in de Tour de France gaat verbreken. De Sloveen staat op het punt om zondag zijn 5e Tour te winnen, waarmee hij het record van Merckx, Anquetil, Hinault en Indurain evenaart. Merckx denkt dat Pogačar daar geen genoegen mee neemt. De Belg gelooft zelfs dat de 27-jarige Sloveen in staat is om alle 3 de grote rondes in 1 jaar te winnen.
20: Wielrenners Richard Carapaz, Sepp Kuss en Jasper Philipsen staan maandag aan de start van de 50ste editie van Daags na de Tour in Boxmeer. Dat meldt de organisatie. Ook meerdere Nederlandse toerrenners doen mee. Carapaz won zaterdag op Alpe d'Huez zijn 2e etappe en verzekerde zich van de eindzege in het bergklassement.
29: De Duitse bondscoach Jens Zemke hoopt dat wielrenner Florian Lipowicz op tijd herstelt van een sleutelbeenbreuk voor de WK in Canada in september. De 25-jarige Duitser brak zijn sleutelbeen bij een val tijdens de tijdrit in de Tour de France en is inmiddels geopereerd. Volgens Zemke kan een renner na 6 weken weer koersen als het herstel goed verloopt. Lipovic stond op het moment van zijn val vijfde in het algemeen klassement van de Tour. De WK worden gehouden van 20 tot en met 27 september in Montreal. Richard Carapaz is uitgeroepen tot de strijdlustigste renner van de Tour de France. De 33-jarige Ecuadoraan won in de slotweek twee ritten en veroverde de bolletjestrui. Zaterdag schreef hij de koninginnenrit op zijn naam nadat concurrent Sepp Kuss in de slotkilometers twee keer ten val kwam. Carapaz sprak achteraf van een tour om van te dromen. Hij staat maandag aan de start van

0: Italië ontbrak deze zomer voor de derde keer op rij op het WK. Maleisië organiseert begin oktober de GP van Bahrein op het circuit van Sepang. De race in Bahrein werd eerder dit jaar geschrapt vanwege de onrust in het Midden-Oosten. De FIA en Bahrein zijn overeengekomen dat de race van 2 tot en met 4 oktober in Maleisië wordt verreden. Het land organiseerde eerdere Formule 1 race van 1999 tot 2017, toen Max Verstappen de laatste editie won. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het bewolkt en trekken er geregeld buien over het land. Het wordt rond de 22 graden. De wind waait matig uit het zuidwesten. Aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanavond wisselend bewolkt met nog enkele buien. Vannacht een enkele bui met minima tussen de 13 en 17 graden. Morgen klaart het op met zonnige perioden en wordt het op de meeste plaatsen droog. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Burgemeester Marcouch van Arnhem en burgemeester Schouten van Rotterdam hebben geschokt gereageerd op de aanslag bij de Pride in Berlijn. Marcouch noemt het een laffe en brute aanval op mensen die vreedzaam vrijheid en gelijkwaardigheid vierden. Hij benadrukt het belang van Pride en Roze Zaterdag, dat volgend jaar in Arnhem plaatsvindt. Schouten zegt dat Rotterdam schouder aan schouder staat met de LHBTI+-gemeenschap in Berlijn. Bij de aanslag viel 1 dode en raakte 16 mensen gewond. Het ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat er geen Nederlanders onder de slachtoffers zijn van de aanslag zaterdag in Berlijn. Het ministerie heeft daarover nauw overlegd met de Duitse autoriteiten. COC Nederland noemt de aanslag bij de Pride in Berlijn een aanval op de manier van leven van de queergemeenschap. Zaterdagavond reed een automobilist in op deelnemers aan de Pride-festiviteiten in de Duitse hoofdstad. Daarbij kwam 1 persoon om het leven en raakte mensen gewond. Het COC zegt dat de gemeenschap zich niet laat intimideren en zich gesteund weet door miljoenen bondgenoten. Het is nog onduidelijk of er Nederlanders gewond zijn geraakt bij de aanslag in Berlijn. Het ministerie van Buitenlandse Zaken probeert dat uit te zoeken. Daarvoor is ook informatie van de Duitse autoriteiten nodig. In Duitsland wordt nog onderzocht welke nationaliteiten de slachtoffers hebben. De politie heeft zaterdagavond in het Haagse Zuiderpark een 35-jarige man uit Alphen aan de Rijn aangehouden op verdenking van zware mishandeling. 2 Haagse mannen van 49 en 50 jaar raakten zo ernstig gewond dat ze naar het ziekenhuis moesten. Toen de politie aankwam, waren omstanders 1 van hen aan het reanimeren. De verdachte werd opgepakt na aanwijzingen van getuigen. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. De organisatie van World Pride in Amsterdam reageert met grote verslagenheid op de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. Ze betuigt medeleven met de slachtoffers en de LGBTQIA+-gemeenschap in Berlijn. Burgemeester Halsema liet weten dat in Amsterdam waar nodig extra maatregelen worden getroffen tijdens World Pride. Bezoekers zullen daar waarschijnlijk zo min mogelijk van merken. World Pride duurt tot en met 8 augustus, met komende zaterdag de botenparade.
5: Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd.

0: Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. De verdachte van de aanslag tijdens Pride in Berlijn is een aanhanger van Islamitische Staat, melden Duitse media, waaronder Der Spiegel en Bild. De 21-jarige man, geïdentificeerd als Abdul B., reisde vorig jaar naar het Midden-Oosten om zich bij IS aan te sluiten, maar dat mislukte. Na zijn terugkeer in Duitsland werd hij veroordeeld en in mei vrijgelaten uit jeugddetentie. De politie gaf een foto van de verdachte vrij, maar het is niet duidelijk waar hij zich bevindt. Iran bevestigt dat het is gestopt met vergeldingsaanvallen op landen in het Midden-Oosten waar de Verenigde Staten troepen hebben gelegerd. De reden is dat de Amerikanen na ongeveer 2 weken hun bombardementen op Iran hebben gestaakt. De aanvallen van de afgelopen tijd hebben het diplomatieke proces tussen beide landen ontregeld. Volgens de New York Times ziet president Trump vooralsnog af van verdere escalatie, mede uit zorgen over het opraken van luchtafweerraketten. De Italiaanse premier Meloni heeft steun betuigd aan Duitsland na de dodelijke aanslag bij de Pride in Berlijn. Zaterdagavond reed iemand met een voertuig in op de menigte, waarbij een persoon omkwam en 16 mensen gewond raakte. Honderdduizenden mensen waren op de been voor de Pride. De autoriteiten voeren een klopjacht uit op een 21-jarige verdachte. Meloni veroordeelde alle vormen van haat en extremisme. De voorzitter van de Duitse Bondsdag laat de vlaggen half stok hangen na de dodelijke aanslag bij de Pride in Berlijn. Zaterdagavond reed iemand met een voertuig in op een menigte, waarbij 1 persoon omkwam en 16 mensen gewond raakte. De autoriteiten zoeken naar een 21-jarige verdachte. Bondsdagvoorzitter Julia Klöckner zei dat wie mensen aanvalt die opkomen voor vrijheid en gelijke rechten, de fundamenten van de democratie ondermijnt. De Spaanse premier Sanchez heeft het door brand getroffen gebied in de provincie Ávila bezocht. Hij sprak van positieve ontwikkelingen in de nacht, maar waarschuwde dat er nog moeilijke uren volgen. Sanchez pleitte opnieuw voor een nationaal pact tegen de klimaatcrisis, met onder meer betere brandpreventie. Ook bij Valencia is een nieuwe brandhaard ontstaan. Door de branden zijn zo'n 75.000 mensen geëvacueerd en Italië en Portugal stuurden blusvliegtuigen. Een grote bosbrand in het zuidwesten van Frankrijk is tot op 15 kilometer van de metropoolregio Bordeaux genaderd. Burgemeester Cazenave benadrukt dat evacuatie van de stad zelf niet aan de orde is. De brand heeft sinds het begin van de week zo'n 42.000 hectare verwoest, vergelijkbaar met ongeveer 2 keer de gemeente Amsterdam. In totaal zijn meer dan 220.000 mensen geëvacueerd, onder wie ook vakantiegangers. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
0: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. De topman van UniCredit ziet ruimte voor een akkoord over de overname van de Duitse Commerzbank. Andrea Orcel toont zich optimistisch nu de gesprekken met de Duitse regering worden hervat. UniCredit deed begin maart een bod van zo'n 35 miljard euro dat door Commerzbank werd afgewezen. Daarna legde de Italiaanse bank het bod rechtstreeks aan de aandeelhouders voor. De Duitse regering, die ruim 12% van de aandelen bezit, is geen voorstander van de overname. India zegt dat het dankzij handelsoverleg met de Verenigde Staten in de laagste categorie van de nieuwe Amerikaanse importheffing is geplaatst. Daardoor blijft een groot deel van de Indiase export, waaronder geneesmiddelen en smartphones, vrijgesteld van de extra heffing van 10%. Volgens het Indiase ministerie van Handel en Industrie valt naar schatting 45% van de export naar de VS buiten de aanvullende tarieven. Washington legde bijna 60 landen en de Europese Unie deze week nieuwe heffingen op van 10% en 12,5%. India en de VS werken aan de afronding van een handelsakkoord. De grootste defensiebedrijven ter wereld investeren dit jaar een recordbedrag in militaire start-ups. Dat schrijft de Financial Times op basis van cijfers van analysebureau Dealroom. Gevestigde bedrijven als Lockheed Martin en BAE Systems deden tot nu toe voor $4,1 miljard mee aan financieringsrondes. In totaal haalden defensie- en veiligheidsstart-ups dit jaar al bijna $40 miljard op. Grote wapenfabrikanten concurreren steeds vaker met flexibele techbedrijven die willen profiteren van hogere defensieuitgaven. De Australische premier Albanese gaat de Amerikaanse president Trump rechtstreeks aanspreken op de nieuwe importheffingen van 12,5% op Australische goederen. Hij noemt de tarieven onterecht en ongerechtvaardigd. Australië heeft volgens hem strenge regels tegen moderne slavernij. Albanese waarschuwt dat de heffingen leiden tot hogere kosten voor Amerikaanse consumenten en de handelsrelatie ondermijnen. Ook andere landen reageerden verbaasd en boos op de nieuwe tarieven. Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter, iets meer dan die van €95. Vodafone Ziggo heeft na de hack bij Odido niet actief geprobeerd klanten van dat telecombedrijf over te halen, zegt financieel topman Richie Drost in het Financiële Dagblad. Wel kwamen er 2 à 3 weken lang iets meer Odido-klanten binnen dan normaal. Volgens Drost is zo'n hack slecht voor de hele sector. Vodafone Ziggo meldde vrijdag de grootste groei in internetklanten in 6 jaar. Maar dat komt volgens Drost vooral doordat er minder klanten vertrekken. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. Wielerlegende Eddy Merckx verwacht dat Tadej Pogacar het recordaantal eindzegens in de Tour de France gaat verbreken. De Sloveen staat op het punt om zondag zijn 5e Tour te winnen, waarmee hij het record van Merckx, Anquetil, Hinault en Indurain evenaart. Merckx denkt dat Pogacar daar geen genoegen mee neemt. De Belg gelooft zelfs dat de 27-jarige Sloveen in staat is om alle 3 de grote rondes in 1 jaar te winnen. Wielrenners Richard Carapaz, Sepp Kuss en Jasper Philipsen staan maandag aan de start van de 50ste editie van Daags na de Tour in Boxmeer. Dat meldt de organisatie. Ook meerdere Nederlandse toerrenners doen mee. Carapaz won zaterdag op Alpe d'Huez zijn 2e etappe en verzekerde zich van de eindzege in het bergklassement. De Duitse bondscoach Jens Zemke hoopt dat wielrenner Florian Lipowicz op tijd herstelt van een sleutelbeenbreuk voor de WK in Canada in september. De 25-jarige Duitser brak zijn sleutelbeen bij een val tijdens de tijdrit in de Tour de France en is inmiddels geopereerd. Volgens Zemke kan een renner na 6 weken weer koersen als het herstel goed verloopt. Lipowicz stond op het moment van zijn val 5e in het algemeen klassement van de Tour. De WK worden gehouden van 20 tot en met 27 september in Montreal. Richard Carapaz is uitgeroepen tot de strijdlustigste renner van de Tour de France. De 33-jarige Ecuadoraan won in de slotweek 2 ritten en veroverde de bolletjestrui. Zaterdag schreef hij de koninginnenrit op zijn naam nadat concurrent Sepp Kuss in de slotkilometers 2 keer ten val kwam. Carapaz sprak achteraf van een tour om van te dromen. Hij staat maandag aan de start van Daags na de Tour in Boxmeer. De verwachte aanstelling van Andrea Pirlo als bondscoach van Italië lijkt onzeker geworden. Volgens Italiaanse media zijn er binnen de voetbalbond zorgen over de banden van de oud-international met Rusland en een Russisch gokbedrijf. Pirlo is trainer bij een club in de Verenigde Arabische Emiraten met een Russische eigenaar en is ambassadeur van het Russische gokbedrijf Fonbet.
2: Bondsvoorzitter Malagò gaat die banden onderzoeken, meldt La Gazzetta dello Sport. Italië ontbrak deze zomer voor de derde keer op rij op het WK. Maleisië organiseert begin oktober de GP van Bahrein op het circuit van Sepang. De race in Bahrein werd eerder dit jaar geschrapt vanwege de onrust in het Midden-Oosten. De FIA en Bahrein zijn overeengekomen dat de race van 2 tot en met 4 oktober in Maleisië wordt verreden. Het land organiseerde eerder een Formule 1 race van 1999 tot 2017, toen Max Verstappen de laatste editie won. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag veel bewolking met geregeld buien die van west naar oost over het land trekken. Het wordt zo'n 22 graden. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanavond wisselend bewolkt met nog enkele buien. Vannacht een enkele bui en minimumtemperaturen van 13 tot 17 graden. Morgen wordt het geleidelijk beter. In de loop van de dag breekt de zon steeds vaker door en wordt het op de meeste plaatsen droog. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Geesteren in Overijssel is de auto van een Syrisch statushoudersgezin vermoedelijk in brand gestoken. De auto ging in de nacht van zaterdag op zondag rond 2:15 in vlammen op. De woning van het gezin was eerder dit jaar al doelwit van vernielingen, toen er stenen door de ramen werden gegooid met dreigende boodschappen. De politie onderzoekt de oorzaak van de brand nog verder.
6: Burgemeester Marcouch van Arnhem en burgemeester Schouten van Rotterdam hebben geschokt gereageerd op de aanslag bij de Pride in Berlijn. Marcouch noemt het een laffe en brute aanval op mensen die vreedzaam vrijheid en gelijkwaardigheid vierden. Hij benadrukt het belang van Pride en Roze Zaterdag, dat volgend jaar in Arnhem plaatsvindt. Schouten zegt dat Rotterdam schouder aan schouder staat met de LHBTI+-gemeenschap in Berlijn. Bij de aanslag viel 1 dode en raakte 16 mensen gewond.
7: Het ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat er geen Nederlanders onder de slachtoffers zijn van de aanslag zaterdag in Berlijn. Het ministerie heeft daarover nauw overlegd met de Duitse autoriteiten.
8: COC Nederland noemt de aanslag bij de Pride in Berlijn een aanval op de manier van leven van de queergemeenschap. Zaterdagavond reed een automobilist in op deelnemers aan de Pride-festiviteiten in de Duitse hoofdstad. Daarbij kwam 1 persoon om het leven en raakte mensen gewond. Het COC zegt dat de gemeenschap zich niet laat intimideren en zich gesteund weet door miljoenen bondgenoten.
7: Het is nog onduidelijk of er Nederlanders gewond zijn geraakt bij de aanslag in Berlijn. Het ministerie van Buitenlandse Zaken probeert dat uit te zoeken. Daarvoor is ook informatie van de Duitse autoriteiten nodig. In Duitsland wordt nog onderzocht welke nationaliteiten de slachtoffers hebben. De politie heeft zaterdagavond in het Haagse Zuiderpark een 35-jarige man uit Alphen aan de Rijn aangehouden op verdenking van zware mishandeling. 2 Haagse mannen van 49 en 50 jaar raakten zo ernstig gewond dat ze naar het ziekenhuis moesten. Toen de politie aankwam, waren omstanders 1 van hen aan het reanimeren. De verdachte werd opgepakt na aanwijzingen van getuigen. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk.
9: Dit was het Binnenlands Nieuws.
10: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd.
11: Nu.
12: Nu het buitenlands nieuws. De Duitse autoriteiten hebben mogelijk een verdachte opgepakt die in de auto zat die inreed op mensen bij de Pride in Berlijn. Volgens regionale omroep RBB gaat het om iemand met de Iraanse nationaliteit die 's nachts is aangehouden. De politie heeft de aanhouding nog niet bevestigd. De autoriteiten zoeken naar een 21-jarige verdachte die volgens Duitse media aanhanger is van Islamitische Staat. Welke rol hij precies speelde bij de aanslag is nog onduidelijk. De verdachte van de aanslag tijdens Pride in Berlijn is een aanhanger van Islamitische Staat, melden Duitse media, waaronder Der Spiegel en Bild. De 21-jarige man, geïdentificeerd als Abdul B., reisde vorig jaar naar het Midden-Oosten om zich bij IS aan te sluiten, maar dat mislukte. Na zijn terugkeer in Duitsland werd hij veroordeeld en in mei vrijgelaten uit jeugddetentie. De politie gaf een foto van de verdachte vrij, maar het is niet duidelijk waar hij zich bevindt. Iran bevestigt dat het is gestopt met vergeldingsaanvallen op landen in het Midden-Oosten waar de Verenigde Staten troepen hebben gelegerd. De reden is dat de Amerikanen na ongeveer 2 weken hun bombardementen op Iran hebben gestaakt. De aanvallen van de afgelopen tijd hebben het diplomatieke proces tussen beide landen ontregeld. Volgens de New York Times ziet president Trump vooralsnog af van verdere escalatie, mede uit zorgen over het opraken van luchtafweerraketten. De Italiaanse premier Meloni heeft steun betuigd aan Duitsland na de dodelijke aanslag bij de Pride in Berlijn. Zaterdagavond reed iemand met een voertuig in op de menigte, waarbij een persoon omkwam en 16 mensen gewond raakten. Honderdduizenden mensen waren op de been voor de Pride. De autoriteiten voeren een klopjacht uit op een 21-jarige verdachte. Meloni veroordeelde alle vormen van haat en extremisme. De voorzitter van de Duitse Bondsdag laat de vlaggen half stok hangen na de dodelijke aanslag bij de Pride in Berlijn. Zaterdagavond reed iemand met een voertuig in op een menigte, waarbij 1 persoon omkwam en 16 mensen gewond raakten. De autoriteiten zoeken naar een 21-jarige verdachte. Bondsdagvoorzitter Julia Klöckner zei dat wie mensen aanvalt die opkomen voor vrijheid en gelijke rechten, de fundamenten van de democratie ondermijnt. De Spaanse premier Sanchez heeft het door brand getroffen gebied in de provincie Ávila bezocht. Hij sprak van positieve ontwikkelingen in de nacht, maar waarschuwde dat er nog moeilijke uren volgen. Sanchez pleitte opnieuw voor een nationaal pact tegen de klimaatcrisis, met onder meer betere brandpreventie. Ook bij Valencia is een nieuwe brandhaard ontstaan. Door de branden zijn zo'n 75.000 mensen geëvacueerd en Italië en Portugal stuurden blusvliegtuigen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
13: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
12: En nu het economisch nieuws.
14: UniCredit-topman Andrea Orcel ziet ruimte voor een akkoord over de overname van het Duitse Commerzbank. De Italiaanse bank deed eerder een bod van zo'n 35 miljard euro, dat Commerzbank afwees. Volgens persbureau Bloomberg staan de twee banken op het punt de gesprekken te hervatten. Orcel zei in de Italiaanse krant Corriere della Sera dat alle concessies die UniCredit bereid was te doen nog overeind staan. Als de deal doorgaat, zou het een van de grootste grensoverschrijdende banktransacties in Europa van de afgelopen jaren zijn.
12: India zegt dat het dankzij handelsoverleg met de Verenigde Staten in de laagste categorie van de nieuwe Amerikaanse importheffingen is geplaatst. Daardoor blijft een groot deel van de Indiase export, waaronder geneesmiddelen en smartphones, vrijgesteld van de extra heffing van 10%. Volgens het Indiase ministerie van Handel en Industrie valt naar schatting 45% van de export naar de VS buiten de aanvullende tarieven. Washington legde bijna 60 landen en de Europese Unie deze week nieuwe heffingen op van 10% en 12,5%. India en de VS werken aan de afronding van een handelsakkoord.
11: De grootste defensiebedrijven ter wereld investeren dit jaar een recordbedrag in militaire start-ups. Dat schrijft de Financial Times op basis van cijfers van analysebureau Dealroom. Gevestigde bedrijven als Lockheed Martin en BAE Systems deden tot nu toe voor $4,1 miljard mee aan financieringsrondes. In totaal haalden defensie- en veiligheidsstart-ups dit jaar al bijna $40 miljard op. Grote wapenfabrikanten concurreren steeds vaker met flexibele techbedrijven die willen profiteren van hogere defensieuitgaven.
15: De Australische premier Albanese gaat de Amerikaanse president Trump rechtstreeks aanspreken op de nieuwe importheffingen van 12,5% op Australische goederen. Hij noemt de tarieven onterecht en ongerechtvaardigd. Australië heeft volgens hem strenge regels tegen moderne slavernij. Albanese waarschuwt dat de heffingen leiden tot hogere kosten voor Amerikaanse consumenten en de handelsrelatie ondermijnen. Ook andere landen reageerden verbaasd en boos op de nieuwe tarieven.
16: Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter, iets meer dan die van €95.
17: Vodafone Ziggo heeft na de hack bij Odido niet actief geprobeerd klanten van dat telecombedrijf over te halen, zegt financieel topman Richie Drost in het Financiële Dagblad. Wel kwamen er 2 à 3 weken lang iets meer Odido-klanten binnen dan normaal. Volgens Drost is zo'n hack slecht voor de hele sector. Vodafone Ziggo meldde vrijdag de grootste groei in internetklanten in 6 jaar. Maar dat komt volgens Drost vooral doordat er minder klanten vertrekken.
18: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
19: Tot slot het sportnieuws. Wielerlegende Eddy Merckx verwacht dat Tadej Pogačar het recordaantal eindzegens in de Tour de France gaat verbreken. De Sloveen staat op het punt om zondag zijn 5e Tour te winnen, waarmee hij het record van Merckx, Anquetil, Hinault en Indurain evenaart. Merckx denkt dat Pogačar daar geen genoegen mee neemt. De Belg gelooft zelfs dat de 27-jarige Sloveen in staat is om alle 3 de grote rondes in 1 jaar te winnen.
20: Wielrenners Richard Carapaz, Sepp Kuss en Jasper Philipsen staan maandag aan de start van de 50ste editie van Daags na de Tour in Boxmeer. Dat meldt de organisatie. Ook meerdere Nederlandse toerrenners doen mee. Carapaz won zaterdag op Alpe d'Huez zijn 2e etappe en verzekerde zich van de eindzege in het bergklassement. De Duitse bondscoach Jens Zemke hoopt dat wielrenner Florian Lipowicz op tijd herstelt van een sleutelbeenbreuk voor de WK in Canada in september. De 25-jarige Duitser brak zijn sleutelbeen bij een val tijdens de tijdrit in de Tour de France en is inmiddels geopereerd. Volgens Zemke kan een renner na 6 weken weer koersen als het herstel goed verloopt. Lipowicz stond op het moment van zijn val 5e in het algemeen klassement van de Tour. De WK worden gehouden van 20 tot en met 27 september in Montreal.
21: Richard Carapaz is uitgeroepen tot de strijdlustigste renner van de Tour de France. De 33-jarige Ecuadoraan won in de slotweek 2 ritten en veroverde de bolletjestrui. Zaterdag schreef hij de koninginnenrit op zijn naam nadat concurrent Sepp Kuss in de slotkilometers 2 keer ten val kwam. Carapaz sprak achteraf van een tour om van te dromen. Hij staat maandag aan de start van Daags na de Tour in Boxmeer.
22: De verwachte aanstelling van Andrea Pirlo als bondscoach van Italië lijkt onzeker geworden. Volgens Italiaanse media zijn er binnen de voetbalbond zorgen over de banden van de oud-international met Rusland en een Russisch gokbedrijf. Pirlo is trainer bij een club in de Verenigde Arabische Emiraten met een Russische eigenaar en is ambassadeur van het Russische gokbedrijf Fonbet.
21: Bondsvoorzitter Malagò gaat die banden onderzoeken, meldt La Gazzetta dello Sport. Italië ontbrak deze zomer voor de derde keer op rij op het WK. Maleisië organiseert begin oktober de GP van Bahrein op het circuit van Sepang. De race in Bahrein werd eerder dit jaar geschrapt vanwege de onrust in het Midden-Oosten. De FIA en Bahrein zijn overeengekomen dat de race van 2 tot en met 4 oktober in Maleisië wordt verreden. Het land organiseerde eerder een Formule 1 race van 1999 tot 2017, toen Max Verstappen de laatste editie won. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag blijft het bewolkt met geregeld buien die van west naar oost over het land trekken. Het wordt zo'n 22 graden. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan zee en op het IJsselmeer wat krachtiger. Later draait de wind naar het westen. Vanavond wisselend bewolkt met nog enkele buien. Vannacht neemt de buiigheid af. Morgen wordt het geleidelijk droger met in de middag zonnige periode bij opnieuw zo'n 22 graden.
23: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
24: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
25: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Geesteren in Overijssel is de auto van een Syrisch statushoudersgezin vermoedelijk in brand gestoken. De auto ging in de nacht van zaterdag op zondag in vlammen op. De woning van het gezin was eerder dit jaar al doelwit van vernielingen, waarbij stenen door de ramen werden gegooid met dreigende boodschappen. Burgemeester Posma van Tubbergen noemt het vreselijk dat het gezin opnieuw wordt geraakt.
26: Burgemeester Marcouch van Arnhem en burgemeester Schouten van Rotterdam hebben geschokt gereageerd op de aanslag bij de Pride in Berlijn. Marcouch noemt het een laffe en brute aanval op mensen die vreedzaam vrijheid en gelijkwaardigheid vierden. Hij benadrukt het belang van Pride en Roze Zaterdag, dat volgend jaar in Arnhem plaatsvindt. Schouten zegt dat Rotterdam schouder aan schouder staat met de LHBTI+-gemeenschap in Berlijn. Bij de aanslag viel 1 dode en raakten 16 mensen gewond.
27: Het ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat er geen Nederlanders onder de slachtoffers zijn van de aanslag zaterdag in Berlijn. Het ministerie heeft daarover nauw overlegd met de Duitse autoriteiten.
28: COC Nederland noemt de aanslag bij de Pride in Berlijn een aanval op de manier van leven van de queergemeenschap. Zaterdagavond reed een automobilist in op deelnemers aan de Pride-festiviteiten in de Duitse hoofdstad. Daarbij kwam 1 persoon om het leven en raakte mensen gewond. Het COC zegt dat de gemeenschap zich niet laat intimideren en zich gesteund weet door miljoenen bondgenoten.
29: Het is nog onduidelijk of er Nederlanders gewond zijn geraakt bij de aanslag in Berlijn. Het ministerie van Buitenlandse Zaken probeert dat uit te zoeken. Daarvoor is ook informatie van de Duitse autoriteiten nodig. In Duitsland wordt nog onderzocht welke nationaliteiten de slachtoffers hebben.
30: De politie heeft zaterdagavond in het Haagse Zuiderpark een 35-jarige man uit Alphen aan de Rijn aangehouden op verdenking van zware mishandeling. 2 Haagse mannen van 49 en 50 jaar raakten zo ernstig gewond dat ze naar het ziekenhuis moesten. Toen de politie aankwam, waren omstanders 1 van hen aan het reanimeren. De verdachte werd opgepakt na aanwijzingen van getuigen. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk.
31: Dit was het Binnenlands Nieuws.
32: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws.
4: De Duitse autoriteiten hebben mogelijk een verdachte opgepakt die in de auto zat die inreed op mensen bij de Pride in Berlijn. Volgens regionale omroep RBB gaat het om iemand met de Iraanse nationaliteit die 's nachts is aangehouden. De politie heeft de aanhouding nog niet bevestigd. De autoriteiten zoeken naar een 21-jarige verdachte die volgens Duitse media aanhanger is van Islamitische Staat. Welke rol hij precies speelde bij de aanslag is nog onduidelijk.
5: De verdachte van de aanslag tijdens Pride in Berlijn is een aanhanger van Islamitische Staat, melden Duitse media, waaronder Der Spiegel en Bild. De 21-jarige man, geïdentificeerd als Abdul B., reisde vorig jaar naar het Midden-Oosten om zich bij IS aan te sluiten, maar dat mislukte. Na zijn terugkeer in Duitsland werd hij veroordeeld en in mei vrijgelaten uit jeugddetentie. De politie gaf een foto van de verdachte vrij, maar het is niet duidelijk waar hij zich bevindt.
6: Iran bevestigt dat het is gestopt met vergeldingsaanvallen op landen in het Midden-Oosten waar de Verenigde Staten troepen hebben gelegerd. De reden is dat de Amerikanen na ongeveer 2 weken hun bombardementen op Iran hebben gestaakt. De aanvallen van de afgelopen tijd hebben het diplomatieke proces tussen beide landen ontregeld. Volgens de New York Times ziet president Trump vooralsnog af van verdere escalatie, mede uit zorgen over het opraken van luchtafweerraketten. De Italiaanse premier Meloni heeft steun betuigd aan Duitsland na de dodelijke aanslag bij de Pride in Berlijn. Zaterdagavond reed iemand met een voertuig in op de menigte, waarbij een persoon omkwam en 16 mensen gewond raakten. Honderdduizenden mensen waren op de been voor de Pride. De autoriteiten voeren een klopjacht uit op een 21-jarige verdachte. Meloni veroordeelde alle vormen van haat en extremisme.
7: De voorzitter van de Duitse Bondsdag laat de vlaggen half stok hangen na de dodelijke aanslag bij de Pride in Berlijn. Zaterdagavond reed iemand met een voertuig in op een menigte, waarbij 1 persoon omkwam en 16 mensen gewond raakten. De autoriteiten zoeken naar een 21-jarige verdachte. Bondsdagvoorzitter Julia Klöckner zei dat wie mensen aanvalt die opkomen voor vrijheid en gelijke rechten, de fundamenten van de democratie ondermijnt.
8: De Spaanse premier Sanchez heeft het door brand getroffen gebied in de provincie Ávila bezocht. Hij sprak van positieve ontwikkelingen in de nacht, maar waarschuwde dat er nog moeilijke uren volgen. Sanchez pleitte opnieuw voor een nationaal pact tegen de klimaatcrisis, met onder meer betere brandpreventie. Ook bij Valencia is een nieuwe brandhaard ontstaan. Door de branden zijn zo'n 75.000 mensen geëvacueerd en Italië en Portugal stuurden blusvliegtuigen.
9: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
10: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
11: En nu het economisch nieuws. UniCredit-topman Andrea Orcel ziet ruimte voor een akkoord over de overname van het Duitse Commerzbank. De Italiaanse bank deed eerder een bod van zo'n 35 miljard euro, dat Commerzbank afwees. Volgens persbureau Bloomberg staan de twee banken op het punt de gesprekken te hervatten. Orcel zei in de Italiaanse krant Corriere della Sera dat alle concessies die UniCredit bereid was te doen nog overeind staan. Als de deal doorgaat, zou het een van de grootste grensoverschrijdende banktransacties in Europa van de afgelopen jaren zijn.
12: India zegt dat het dankzij handelsoverleg met de Verenigde Staten in de laagste categorie van de nieuwe Amerikaanse importheffingen is geplaatst. Daardoor blijft een groot deel van de Indiase export, waaronder geneesmiddelen en smartphones, vrijgesteld van de extra heffing van 10%. Volgens het Indiase ministerie van Handel en Industrie valt naar schatting 45% van de export naar de VS buiten de aanvullende tarieven. Washington legde bijna 60 landen en de Europese Unie deze week nieuwe heffingen op van 10% en 12,5%. India en de VS werken aan de afronding van een handelsakkoord.
0: De grootste defensiebedrijven ter wereld investeren dit jaar een recordbedrag in militaire start-ups. Dat schrijft de Financial Times op basis van cijfers van analysebureau Dealroom. Gevestigde bedrijven als Lockheed Martin en BAE Systems deden tot nu toe voor $4,1 miljard mee aan financieringsrondes. In totaal haalden defensie- en veiligheidsstart-ups dit jaar al bijna $40 miljard op. Grote wapenfabrikanten concurreren steeds vaker met flexibele techbedrijven die willen profiteren van hogere defensieuitgaven.
1: De Australische premier Albanese gaat de Amerikaanse president Trump rechtstreeks aanspreken op de nieuwe importheffingen van 12,5% op Australische goederen. Hij noemt de tarieven onterecht en ongerechtvaardigd. Australië heeft volgens hem strenge regels tegen moderne slavernij. Albanese waarschuwt dat de heffingen leiden tot hogere kosten voor Amerikaanse consumenten en de handelsrelatie ondermijnen. Ook andere landen reageerden verbaasd en boos op de nieuwe tarieven.
2: Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter. Iets meer dan die van €95.
13: Vodafone Ziggo heeft na de hack bij Odido niet actief geprobeerd klanten van dat telecombedrijf over te halen, zegt financieel topman Richie Drost in het Financiële Dagblad. Wel kwamen er 2 à 3 weken lang iets meer Odido-klanten binnen dan normaal. Volgens Drost is zo'n hack slecht voor de hele sector. Vodafone Ziggo meldde vrijdag de grootste groei in internetklanten in 6 jaar. Maar dat komt volgens Drost vooral doordat er minder klanten vertrekken.
14: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
15: Tot slot het sportnieuws. Wielerlegende Eddy Merckx verwacht dat Tadej Pogačar het recordaantal eindzegens in de Tour de France gaat verbreken. De Sloveen staat op het punt om zondag zijn 5e Tour te winnen, waarmee hij het record van Merckx, Anquetil, Hinault en Indurain evenaart. Merckx denkt dat Pogačar daar geen genoegen mee neemt. De Belg gelooft zelfs dat de 27-jarige Sloveen in staat is om alle 3 de grote rondes in 1 jaar te winnen. De Duitse bondscoach Jens Zemke hoopt dat wielrenner Florian Lipowicz op tijd herstelt van een sleutelbeenbreuk voor de WK in Canada in september. De 25-jarige Duitser brak zijn sleutelbeen bij een val tijdens de tijdrit in de Tour de France en is inmiddels geopereerd. Volgens Zemke kan een renner na 6 weken weer koersen als het herstel goed verloopt. Lipowicz stond op het moment van zijn val 5e in het algemeen klassement van de Tour. De WK worden gehouden van 20 tot en met 27 september in Montreal.
16: Richard Carapaz is uitgeroepen tot de strijdlustigste renner van de Tour de France. De 33-jarige Ecuadoraan won in de slotweek 2 ritten en veroverde de bolletjestrui. Zaterdag schreef hij de koninginnenrit op zijn naam nadat concurrent Sepp Kuss in de slotkilometers 2 keer ten val kwam. Carapaz sprak achteraf van een tour om van te dromen. Hij staat maandag aan de start van Daags na de Tour in Boksmeer. De verwachte aanstelling van Andrea Pirlo als bondscoach van Italië lijkt onzeker geworden. Volgens Italiaanse media zijn er binnen de voetbalbond zorgen over de banden van de oud-international met Rusland en een Russisch gokbedrijf. Pirlo is trainer bij een club in de Verenigde Arabische Emiraten met een Russische eigenaar en is ambassadeur van het Russische gokbedrijf Fonbet. Bondsvoorzitter Malagò gaat die banden onderzoeken, meldt La Gazzetta dello Sport. Italië ontbrak deze zomer voor de 3e keer op rij op het WK. Maleisië organiseert begin oktober de GP van Bahrein op het circuit van Sepang. De race in Bahrein werd eerder dit jaar geschrapt vanwege de onrust in het Midden-Oosten.
15: De FIA en Bahrein zijn overeengekomen dat de race van 2 tot en met 4 oktober in Maleisië wordt verreden. Het land organiseerde eerdere Formule 1-race van 1999 tot 2017, toen Max Verstappen de laatste editie won. Wielrenners Richard Carapaz, Sepp Kuss en Jasper Philipsen staan maandag aan de start van de 50ste editie van Daags naar de Tour in Boxmeer. Carapaz won zaterdag op Alpe d'Huez zijn tweede etappe en verzekerde zich van het bergklassement. Kuss maakte indruk na het uitvallen van kopman Vingegaard, maar verloor de etappezegen na 2 valpartijen. Carapaz rijdt dinsdag ook de profronde van Surhuis ter Veen, samen met onder andere Mats Pedersen. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
17: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
18: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag veel bewolking met geregeld buien die van west naar oost over het land trekken. Het wordt zo'n 22 graden. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanavond wisselend bewolkt met nog enkele buien. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen ziet het er beter uit. In de loop van de ochtend breekt de zon door en 's middags wordt het op de meeste plaatsen droog bij opnieuw zo'n 22 graden.
19: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
32: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
20: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het festival Milkshake in Amsterdam houdt zondag om 5 uur 's middags een minuut stilte vanwege de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. Oprichter Marieke Samalo zegt dat de aanslag zowel bezoekers als medewerkers raakt. Volgens haar toont dit aan dat de acceptatie van de queergemeenschap nog lang niet ver genoeg is. De organisatie zegt dat de veiligheid van de LHBTQIA+-gemeenschap de hoogste prioriteit heeft en dat er direct contact is met de autoriteiten.
21: Er zijn geen Nederlanders onder de slachtoffers van de aanslag in Berlijn. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken na overleg met de Duitse autoriteiten. De Nederlandse ambassade in Duitsland laat weten dat eigen personeel aanwezig was bij de festiviteiten. De ambassade betuigt medeleven aan de slachtoffers en hun naasten en roept op om vast te houden aan de kernboodschap van Pride.
22: In Geesteren in Overijssel is de auto van een Syrisch statushoudersgezin vermoedelijk in brand gestoken. De auto ging in de nacht van zaterdag op zondag in vlammen op. De woning van het gezin was eerder dit jaar al doelwit van vernielingen, waarbij stenen door de ramen werden gegooid met dreigende boodschappen. Burgemeester Postma van Tubbergen noemt het vreselijk dat het gezin opnieuw wordt geraakt.
23: Burgemeester Marcouch van Arnhem en burgemeester Schouten van Rotterdam hebben geschokt gereageerd op de aanslag bij de Pride in Berlijn. Marcouch noemt het een laffe en brute aanval op mensen die vreedzaam vrijheid en gelijkwaardigheid vierden. Hij benadrukt het belang van Pride en Roze Zaterdag, dat volgend jaar in Arnhem plaatsvindt. Schouten zegt dat Rotterdam schouder aan schouder staat met de LHBTI+-gemeenschap in Berlijn. Bij de aanslag viel 1 dode en raakten 16 mensen gewond.
24: COC Nederland noemt de aanslag bij de Pride in Berlijn een aanval op de manier van leven van de queergemeenschap. Zaterdagavond reed een automobilist in op deelnemers aan de Pride-festiviteiten in de Duitse hoofdstad. Daarbij kwam 1 persoon om het leven en raakte mensen gewond. Het COC zegt dat de gemeenschap zich niet laat intimideren en zich gesteund weet door miljoenen bondgenoten.
25: Het is nog onduidelijk of er Nederlanders gewond zijn geraakt bij de aanslag in Berlijn. Het ministerie van Buitenlandse Zaken probeert dat uit te zoeken. Daarvoor is ook informatie van de Duitse autoriteiten nodig. In Duitsland wordt nog onderzocht welke nationaliteiten de slachtoffers hebben.
4: Dit was het Binnenlands Nieuws.
32: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. Koning Felipe en koningin Letizia van Spanje hebben zondag een bezoek gebracht aan mensen die zijn ontheemd door de natuurbranden in de regio Madrid. In sportcentrum Villamanta spraken zij met geëvacueerden. De koning betuigde zijn steun aan de getroffenen en zei dat de bosbranden onmetelijke schade hebben aangericht aan de natuur. Hij bedankte de duizenden mensen die zich hebben ingezet voor de betrokkenen.
6: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
32: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws.
8: UniCredit-topman Andrea Orcel ziet ruimte voor een akkoord over de overname van de Duitse Commerzbank. De Italiaanse bank deed eerder een bod van zo'n 35 miljard euro, dat Commerzbank afwees. Volgens persbureau Bloomberg staan de twee banken op het punt de gesprekken te hervatten. Orcel zei in de Italiaanse krant Corriere della Sera dat alle concessies die UniCredit bereid was te doen nog overeind staan. Als de deal doorgaat, zou het een van de grootste grensoverschrijdende banktransacties in Europa van de afgelopen jaren zijn.
9: India zegt dat het dankzij handelsoverleg met de Verenigde Staten in de laagste categorie van de nieuwe Amerikaanse importheffing is geplaatst. Daardoor blijft een groot deel van de Indiase export, waaronder geneesmiddelen en smartphones, vrijgesteld van de extra heffing van 10%. Volgens het Indiase ministerie van Handel en Industrie valt naar schatting 45% van de export naar de VS buiten de aanvullende tarieven. Washington legde bijna 60 landen en de Europese Unie deze week nieuwe heffingen op van 10 en 12,5%. India en de VS werken aan de afronding van een handelsakkoord.
10: De grootste defensiebedrijven ter wereld investeren dit jaar een recordbedrag in militaire start-ups. Dat schrijft de Financial Times op basis van cijfers van analysebureau Dealroom. Gevestigde bedrijven als Lockheed Martin en BAE Systems deden tot nu toe voor $4,1 miljard mee aan financieringsrondes. In totaal haalden defensie- en veiligheidsstart-ups dit jaar al bijna $40 miljard op. Grote wapenfabrikanten concurreren steeds vaker met flexibele techbedrijven die willen profiteren van hogere defensieuitgaven.
26: De Australische premier Albanese gaat de Amerikaanse president Trump rechtstreeks aanspreken op de nieuwe importheffingen van 12,5% op Australische goederen. Hij noemt de tarieven onterecht en ongerechtvaardigd. Australië heeft volgens hem strenge regels tegen moderne slavernij. Albanese waarschuwt dat de heffingen leiden tot hogere kosten voor Amerikaanse consumenten en de handelsrelatie ondermijnen. Ook andere landen reageerden verbaasd en boos op de nieuwe tarieven.
27: Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter. Iets meer dan die van €95.
28: Vodafone Ziggo heeft na de hack bij Odido niet actief geprobeerd klanten van dat telecombedrijf over te halen, zegt financieel topman Richie Drost in het Financiële Dagblad. Wel kwamen er 2 à 3 weken lang iets meer Odido-klanten binnen dan normaal. Volgens Drost is zo'n hack slecht voor de hele sector. Vodafone Ziggo meldde vrijdag de grootste groei in internetklanten in 6 jaar. Maar dat komt volgens Drost vooral doordat er minder klanten vertrekken.
0: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Wielerlegende Eddy Merckx verwacht dat Tadej Pogacar het recordaantal eindzeges in de Tour de France gaat verbreken. De Sloveen staat op het punt om zondag zijn 5e Tour te winnen, waarmee hij het record van Merckx, Anquetil, Hinault en Indurain evenaart. Merckx denkt dat Pogacar daar geen genoegen mee neemt. De Belg gelooft zelfs dat de 27-jarige Sloveen in staat is om alle drie de grote rondes in één jaar te winnen. De Duitse bondscoach Jens Zemke hoopt dat wielrenner Florian Lipowitz op tijd herstelt van een sleutelbeenbreuk voor de WK in Canada in september. De 25-jarige Duitser brak zijn sleutelbeen bij een val tijdens de tijdrit in de Tour de France en is inmiddels geopereerd. Volgens Zemke kan een renner na 6 weken weer koersen als het herstel goed verloopt. Lipowitz stond op het moment van zijn val 5e in het algemeen klassement van de Tour. De WK worden gehouden van 20 tot en met 27 september in Montreal. Richard Carapaz is uitgeroepen tot de strijdlustigste renner van de Tour de France. De 33-jarige Ecuadoraan won in de slotweek 2 ritten en veroverde de bolletjestrui. Zaterdag schreef hij de koninginnenrit op zijn naam nadat concurrent Sepp Kuss in de slotkilometers 2 keer ten val kwam. Carapaz sprak achteraf van een tour om van te dromen. Hij staat maandag aan de start van Daags na de Tour in Boksmeer. De verwachte aanstelling van Andrea Pirlo als bondscoach van Italië lijkt onzeker geworden. Volgens Italiaanse media zijn er binnen de voetbalbond zorgen over de banden van de oud-international met Rusland en een Russisch gokbedrijf. Pirlo is trainer bij een club in de Verenigde Arabische Emiraten met een Russische eigenaar en is ambassadeur van het Russische gokbedrijf Fonbet. Bondsvoorzitter Malagò gaat die banden onderzoeken, meldt La Gazzetta dello Sport. Italië ontbrak deze zomer voor de 3e keer op rij op het WK. Maleisië organiseert begin oktober de GP van Bahrein op het circuit van Sepang. De race in Bahrein werd eerder dit jaar geschrapt vanwege de onrust in het Midden-Oosten. De FIA en Bahrein zijn overeengekomen dat de race van 2 tot en met 4 oktober in Maleisië wordt verreden. Het land organiseerde eerdere Formule 1-race van 1999 tot 2017, toen Max Verstappen de laatste editie won. Wielrenners Richard Carapaz, Sepp Kuss en Jasper Philipsen staan maandag aan de start van de 50ste editie van Daags na de Tour in Boksmeer. Carapaz won zaterdag op Alpe d'Huez zijn 2e etappe en verzekerde zich van het bergklassement. Kuss maakte indruk na het uitvallen van kopman Vingegaard, maar verloor de etappezegen na 2 valpartijen. Carapaz rijdt dinsdag ook de profronde van Surhuisterveen, samen met onder andere Mats Pedersen.
2: Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
11: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
12: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag veel bewolking en geregeld buien die van west naar oost over het land trekken. Het wordt zo'n 22 graden. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanavond wisselend bewolkt met nog enkele buien. Vannacht wordt het 13 tot 17 graden met een enkele bui. Morgen knapt het op met steeds meer zon en wordt het op de meeste plaatsen droog.
13: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
14: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
15: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het festival Milkshake in Amsterdam houdt zondag om 5 uur 's middags een minuut stilte vanwege de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. Oprichter Marieke Samalo zegt dat de aanslag zowel bezoekers als medewerkers raakt.
16: Volgens haar toont dit aan dat de acceptatie van de queergemeenschap nog lang niet ver genoeg is. De organisatie zegt dat de veiligheid van de LHBTQIA+-gemeenschap de hoogste prioriteit heeft en dat er direct contact is met de autoriteiten.
17: Er zijn geen Nederlanders onder de slachtoffers van de aanslag in Berlijn.

0: woning van het gezin was eerder dit jaar al doelwit van vernielingen, waarbij stenen door de ramen werden gegooid met dreigende boodschappen. Burgemeester Posma van Tubbergen noemt het vreselijk dat het gezin opnieuw wordt geraakt. Burgemeester Marcouch van Arnhem en burgemeester Schouten van Rotterdam hebben geschokt gereageerd op de aanslag bij de Pride in Berlijn. Marcouch noemt het een laffe en brute aanval op mensen die vreedzaam vrijheid en gelijkwaardigheid vierden. Hij benadrukt het belang van Pride en Roze Zaterdag, dat volgend jaar in Arnhem plaatsvindt. Schouten zegt dat Rotterdam schouder aan schouder staat met de LHBTI+-gemeenschap in Berlijn. Bij de aanslag viel 1 dode en raakten 16 mensen gewond. COC Nederland noemt de aanslag bij de Pride in Berlijn een aanval op de manier van leven van de queergemeenschap. Zaterdagavond reed een automobilist in op deelnemers aan de Pride-festiviteiten in de Duitse hoofdstad. Daarbij kwam 1 persoon om het leven en raakte mensen gewond. Het COC zegt dat de gemeenschap zich niet laat intimideren en zich gesteund weet door miljoenen bondgenoten. Het is nog onduidelijk of er Nederlanders gewond zijn geraakt bij de aanslag in Berlijn. Het ministerie van Buitenlandse Zaken probeert dat uit te zoeken. Daarvoor is ook informatie van de Duitse autoriteiten nodig. In Duitsland wordt nog onderzocht welke nationaliteiten de slachtoffers hebben. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Een olietanker is zondag ontploft in de straat van Hormuz na een aanvaring met een zeemijn, melden Iraanse media. Volgens persbureau Tasnim was het schip afgeweken van de door Iran aangewezen vaarroute. Veel is nog onduidelijk en er is nog geen officiële reactie uit Teheran. De situatie in de zeestraat speelt een grote rol in het conflict tussen Iran en de Verenigde Staten, waar onderhandelingen over vrede zijn vastgelopen. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat het inrijden op mensen bij de Pride in Berlijn een islamistische terreuraanslag was. Bij het evenement viel zaterdagavond een dode en raakten 16 mensen gewond. Ook zouden omstanders met een mes zijn aangevallen. Verdachte Abdul B., een 21-jarige man met de Duitse nationaliteit, is nog voortvluchtig. Volgens Duitse media is hij een aanhanger van Islamitische Staat. Koning Felipe en koningin Letizia van Spanje hebben zondag een bezoek gebracht aan mensen die zijn ontheemd door de natuurbranden in de regio Madrid. In sportcentrum Villamanta spraken zij met geëvacueerden. De koning betuigde zijn steun aan de getroffenen en zei dat de bosbranden onmetelijke schade hebben aangericht aan de natuur. Hij bedankte de duizenden mensen die zich hebben ingezet voor de betrokkenen. De Duitse autoriteiten hebben mogelijk een verdachte opgepakt die in de auto zat die inreed op mensen bij de Pride in Berlijn. Volgens regionale omroep RBB gaat het om iemand met de Iraanse nationaliteit die 's nachts is aangehouden. De politie heeft de aanhouding nog niet bevestigd. De autoriteiten zoeken naar een 21-jarige verdachte die volgens Duitse media aanhanger is van Islamitische Staat. Welke rol hij precies speelde bij de aanslag is nog onduidelijk. De verdachte van de aanslag tijdens Pride in Berlijn is een aanhanger van Islamitische Staat, melden Duitse media, waaronder Der Spiegel en Bild. De 21-jarige man, geïdentificeerd als Abdul B., reisde vorig jaar naar het Midden-Oosten om zich bij IS aan te sluiten, maar dat mislukte. Na zijn terugkeer in Duitsland werd hij veroordeeld en in mei vrijgelaten uit jeugddetentie. De politie gaf een foto van de verdachte vrij, maar het is niet duidelijk waar hij zich bevindt. Iran bevestigt dat het is gestopt met vergeldingsaanvallen op landen in het Midden-Oosten waar de Verenigde Staten troepen hebben gelegerd. De reden is dat de Amerikanen na ongeveer 2 weken hun bombardementen op Iran hebben gestaakt. De aanvallen van de afgelopen tijd

0: hebben het diplomatieke proces tussen beide landen ontregeld. Volgens de New York Times ziet president Trump vooralsnog af van verdere escalatie, mede uit zorgen over het opraken van luchtafweerraketten.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. UniCredit-topman Andrea Orcel ziet ruimte voor een akkoord over de overname van het Duitse Commerzbank. De Italiaanse bank deed eerder een bod van zo'n 35 miljard euro, dat Commerzbank afwees. Volgens persbureau Bloomberg staan de twee banken op het punt de gesprekken te hervatten. Orcel zei in de Italiaanse krant Corriere della Sera dat alle concessies die UniCredit bereid was te doen nog overeind staan. Als de deal doorgaat, zou het een van de grootste grensoverschrijdende banktransacties in Europa van de afgelopen jaren zijn. India zegt dat het dankzij handelsoverleg met de Verenigde Staten in de laagste categorie van de nieuwe Amerikaanse importheffing is geplaatst. Daardoor blijft een groot deel van de Indiase export, waaronder geneesmiddelen en smartphones, vrijgesteld van de extra heffing van 10%. Volgens het Indiase ministerie van Handel en Industrie valt naar schatting 45% van de export naar de VS buiten de aanvullende tarieven. Washington legde bijna 60 landen en de Europese Unie deze week nieuwe heffingen op van 10 en 12,5%. India en de VS werken aan de afronding van een handelsakkoord. De grootste defensiebedrijven ter wereld investeren dit jaar een recordbedrag in militaire start-ups. Dat schrijft de Financial Times op basis van cijfers van analysebureau Dealroom. Gevestigde bedrijven als Lockheed Martin en BAE Systems deden tot nu toe voor $4,1 miljard mee aan financieringsrondes. In totaal haalden defensie- en veiligheidsstart-ups dit jaar al bijna $40 miljard op. Grote wapenfabrikanten concurreren steeds vaker met flexibele techbedrijven die willen profiteren van hogere defensieuitgaven.
3: De Australische premier Albanese gaat de Amerikaanse president Trump rechtstreeks aanspreken op de nieuwe importheffingen van 12,5% op Australische goederen. Hij noemt de tarieven onterecht en ongerechtvaardigd. Australië heeft volgens hem strenge regels tegen moderne slavernij. Albanese waarschuwt dat de heffingen leiden tot hogere kosten voor Amerikaanse consumenten en de handelsrelatie ondermijnen. Ook andere landen reageerden verbaasd en boos op de nieuwe tarieven.
4: Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter, iets meer dan die van €95.
5: Vodafone Ziggo heeft na de hack bij Odido niet actief geprobeerd klanten van dat telecombedrijf over te halen, zegt financieel topman Richie Drost in het Financiële Dagblad. Wel kwamen er 2 à 3 weken lang iets meer Odido-klanten binnen dan normaal. Volgens Drost is zo'n hack slecht voor de hele sector. Vodafone Ziggo meldde vrijdag de grootste groei in internetklanten in 6 jaar. Maar dat komt volgens Drost vooral doordat er minder klanten vertrekken.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Wielerlegende Eddy Merckx verwacht dat Tadej Pogačar het recordaantal eindzeges in de Tour de France gaat verbreken. De Sloveen staat op het punt om zondag zijn 5e Tour te winnen, waarmee hij het record van Merckx, Anquetil, Hinault en Indurain evenaart. Merckx denkt dat Pogačar daar geen genoegen mee neemt. De Belg gelooft zelfs dat de 27-jarige Sloveen in staat is om alle 3 de grote rondes in 1 jaar te winnen. De Duitse bondscoach Jens Zemke hoopt dat wielrenner Florian Lipowicz op tijd herstelt van een sleutelbeenbreuk voor de WK in Canada in september. De 25-jarige Duitser brak zijn sleutelbeen bij een val tijdens de tijdrit in de Tour de France en is inmiddels geopereerd. Volgens Zemke kan een renner na 6 weken weer koersen als het herstel goed verloopt. Lipowicz stond op het moment van zijn val 5e in het algemeen klassement van de Tour. De WK worden gehouden van 20 tot en met 27 september in Montreal. Richard Carapaz is uitgeroepen tot de strijdlustigste renner van de Tour de France. De 33-jarige Ecuadoraan won in de slotweek 2 ritten en veroverde de bolletjestrui. Zaterdag schreef hij de koninginnenrit op zijn naam nadat concurrent Sepp Kuss in de slotkilometers 2 keer ten val kwam. Carapaz sprak achteraf van een tour om van te dromen. Hij staat maandag aan de start van Daags na de Tour in Boksmeer. De verwachte aanstelling van Andrea Pirlo als bondscoach van Italië lijkt onzeker geworden. Volgens Italiaanse media zijn er binnen de voetbalbond zorgen over de banden van de oud-international met Rusland en een Russisch gokbedrijf. Pirlo is trainer bij een club in de Verenigde Arabische Emiraten met een Russische eigenaar en is ambassadeur van het Russische gokbedrijf Fonbet. Bondsvoorzitter Malagò gaat die banden onderzoeken, meldt La Gazzetta dello Sport. Italië ontbrak deze zomer voor de 3e keer op rij op het WK. Maleisië organiseert begin oktober de GP van Bahrein op het circuit van Sepang. De race in Bahrein werd eerder dit jaar geschrapt vanwege de onrust in het Midden-Oosten. De FIA en Bahrein zijn overeengekomen dat de race van 2 tot en met 4 oktober in Maleisië wordt verreden. Het land organiseerde eerdere Formule 1-race van 1999 tot 2017, toen Max Verstappen de laatste editie won. Wielrenners Richard Carapaz, Sepp Kuss en Jasper Philipsen staan maandag aan de start van de 50ste editie van Daags na de Tour in Boksmeer. Carapaz won zaterdag op Alpe d'Huez zijn 2e etappe en verzekerde zich van het bergklassement. Kuss maakte indruk na het uitvallen van kopman Vingegaard, maar verloor de etappezegen na 2 valpartijen. Carapaz rijdt dinsdag ook de profronde van Surhuisterveen, samen met onder andere Mats Pedersen. Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
7: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag veel bewolking met geregeld buien die van west naar oost over het land trekken. Het wordt zo'n 22 graden. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanavond wisselend bewolkt met nog enkele buien. Vannacht een enkele bui en minimaal 13 tot 17 graden. Morgen klaart het op met zonnige perioden en wordt het op de meeste plaatsen droog. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het festival Milkshake in Amsterdam houdt zondag om 5 uur 's middags een minuut stilte vanwege de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. Oprichter Marieke Samalo zegt dat de aanslag zowel bezoekers als medewerkers raakt. Volgens haar toont dit aan dat de acceptatie van de queergemeenschap nog lang niet ver genoeg is. De organisatie zegt dat de veiligheid van de LHBTQIA+-gemeenschap de hoogste prioriteit heeft en dat er direct contact is met de autoriteiten.
11: Er zijn geen Nederlanders onder de slachtoffers van de aanslag in Berlijn. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken na overleg met de Duitse autoriteiten. De Nederlandse ambassade in Duitsland laat weten dat eigen personeel aanwezig was bij de festiviteiten. De ambassade betuigt medeleven aan de slachtoffers en hun naasten en roept op om vast te houden aan de kernboodschap van Pride.
12: In Geesteren in Overijssel is de auto van een Syrisch statushoudersgezin vermoedelijk in brand gestoken. De auto ging in de nacht van zaterdag op zondag in vlammen op. De woning van het gezin was eerder dit jaar al doelwit van vernielingen, waarbij stenen door de ramen werden gegooid met dreigende boodschappen. Burgemeester Posma van Tubbergen noemt het vreselijk dat het gezin opnieuw wordt geraakt.
13: Burgemeester Marcouch van Arnhem en burgemeester Schouten van Rotterdam hebben geschokt gereageerd op de aanslag bij de Pride in Berlijn. Marcouch noemt het een laffe en brute aanval op mensen die vreedzaam vrijheid en gelijkwaardigheid vierden. Hij benadrukt het belang van Pride en Roze Zaterdag, dat volgend jaar in Arnhem plaatsvindt. Schouten zegt dat Rotterdam schouder aan schouder staat met de LHBTI+-gemeenschap in Berlijn. Bij de aanslag viel 1 dode en raakten 16 mensen gewond.
14: COC Nederland noemt de aanslag bij de Pride in Berlijn een aanval op de manier van leven van de queergemeenschap. Zaterdagavond reed een automobilist in op deelnemers aan de Pride-festiviteiten in de Duitse hoofdstad. Daarbij kwam 1 persoon om het leven en raakte mensen gewond. Het COC zegt dat de gemeenschap zich niet laat intimideren en zich gesteund weet door miljoenen bondgenoten.
15: Het is nog onduidelijk of er Nederlanders gewond zijn geraakt bij de aanslag in Berlijn. Het ministerie van Buitenlandse Zaken probeert dat uit te zoeken. Daarvoor is ook informatie van de Duitse autoriteiten nodig. In Duitsland wordt nog onderzocht welke nationaliteiten de slachtoffers hebben.
16: Dit was het Binnenlands Nieuws.
9: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
17: Nu het buitenlands nieuws. Bij de aanslag in Berlijn zijn volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt 29 mensen gewond geraakt, sommigen ernstig. 1 persoon kwam om het leven. Een voertuig reed in op mensen, waarna ook op omstanders zou zijn ingestoken.
18: De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat het inrijden op mensen bij de Pride in Berlijn een islamistische terreuraanslag was. Bij het evenement viel zaterdagavond een dode en raakten 16 mensen gewond. Ook zouden omstanders met een mes zijn aangevallen. Verdachte Abdul B., een 21-jarige man met de Duitse nationaliteit, is nog voortvluchtig. Volgens Duitse media is hij een aanhanger van Islamitische Staat.
19: Een olietanker is zondag ontploft in de straat van Hormuz na een aanvaring met een zeemijn, melden Iraanse media. Volgens persbureau Tasnim was het schip afgeweken van de door Iran aangewezen vaarroute. Veel is nog onduidelijk en er is nog geen officiële reactie uit Teheran. De situatie in de zeestraat speelt een grote rol in het conflict tussen Iran en de Verenigde Staten, waar onderhandelingen over vrede zijn vastgelopen.
20: Koning Felipe en koningin Letizia van Spanje hebben zondag een bezoek gebracht aan mensen die zijn ontheemd door de natuurbranden in de regio Madrid. In sportcentrum Villamanta spraken zij met geëvacueerden. De koning betuigde zijn steun aan de getroffenen en zei dat de bosbranden onmetelijke schade hebben aangericht aan de natuur. Hij bedankte de duizenden mensen die zich hebben ingezet voor de betrokkenen.
21: De Duitse autoriteiten hebben mogelijk een verdachte opgepakt die in de auto zat die inreed op mensen bij de Pride in Berlijn. Volgens regionale omroep RBB gaat het om iemand met de Iraanse nationaliteit die 's nachts is aangehouden. De politie heeft de aanhouding nog niet bevestigd. De autoriteiten zoeken naar een 21-jarige verdachte die volgens Duitse media aanhanger is van Islamitische Staat. Welke rol hij precies speelde bij de aanslag is nog onduidelijk.
22: De verdachte van de aanslag tijdens Pride in Berlijn is een aanhanger van Islamitische Staat, melden Duitse media, waaronder Der Spiegel en Bild. De 21-jarige man, geïdentificeerd als Abdul B., reisde vorig jaar naar het Midden-Oosten om zich bij IS aan te sluiten, maar dat mislukte.
0: Na zijn terugkeer in Duitsland werd hij veroordeeld en in mei vrijgelaten uit jeugddetentie. De politie gaf een foto van de verdachte vrij, maar het is niet duidelijk waar hij zich bevindt.
3: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
23: En nu het economisch nieuws. UniCredit-topman Andrea Orcel ziet ruimte voor een akkoord over de overname van de Duitse Commerzbank. De Italiaanse bank deed eerder een bod van zo'n 35 miljard euro, dat Commerzbank afwees. Volgens persbureau Bloomberg staan de twee banken op het punt de gesprekken te hervatten. Orcel zei in de Italiaanse krant Corriere della Sera dat alle concessies die UniCredit bereid was te doen nog overeind staan. Als de deal doorgaat, zou het een van de grootste grensoverschrijdende banktransacties in Europa van de afgelopen jaren zijn.
24: India zegt dat het dankzij handelsoverleg met de Verenigde Staten in de laagste categorie van de nieuwe Amerikaanse importheffingen is geplaatst. Daardoor blijft een groot deel van de Indiase export, waaronder geneesmiddelen en smartphones, vrijgesteld van de extra heffing van 10%. Volgens het Indiase ministerie van Handel en Industrie valt naar schatting 45% van de export naar de VS buiten de aanvullende tarieven. Washington legde bijna 60 landen en de Europese Unie deze week nieuwe heffingen op van 10% en 12,5%. India en de VS werken aan de afronding van een handelsakkoord.
25: De grootste defensiebedrijven ter wereld investeren dit jaar een recordbedrag in militaire start-ups. Dat schrijft de Financial Times op basis van cijfers van analysebureau Dealroom. Gevestigde bedrijven als Lockheed Martin en BAE Systems deden tot nu toe voor $4,1 miljard mee aan financieringsrondes. In totaal haalden defensie- en veiligheidsstart-ups dit jaar al bijna $40 miljard op. Grote wapenfabrikanten concurreren steeds vaker met flexibele techbedrijven die willen profiteren van hogere defensieuitgaven.
26: De Australische premier Albanese gaat de Amerikaanse president Trump rechtstreeks aanspreken op de nieuwe importheffingen van 12,5% op Australische goederen. Hij noemt de tarieven onterecht en ongerechtvaardigd. Australië heeft volgens hem strenge regels tegen moderne slavernij. Albanese waarschuwt dat de heffingen leiden tot hogere kosten voor Amerikaanse consumenten en de handelsrelatie ondermijnen. Ook andere landen reageerden verbaasd en boos op de nieuwe tarieven.
27: Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter. Iets meer dan die van €95.
28: VodafoneZiggo heeft na de hack bij Odido niet actief geprobeerd klanten van dat telecombedrijf over te halen, zegt financieel topman Richie Drost in het Financiële Dagblad. Wel kwamen er 2 à 3 weken lang iets meer Odido-klanten binnen dan normaal. Volgens Drost is zo'n hack slecht voor de hele sector. VodafoneZiggo meldde vrijdag de grootste groei in internetklanten in 6 jaar. Maar dat komt volgens Drost vooral doordat er minder klanten vertrekken.
29: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
30: Tot slot het sportnieuws. Wielerlegende Eddy Merckx verwacht dat Tadej Pogacar het recordaantal eindzeges in de Tour de France gaat verbreken. De Sloveen staat op het punt om zondag zijn 5e Tour te winnen, waarmee hij het record van Merckx, Anquetil, Hinault en Indurain evenaart. Merckx denkt dat Pogacar daar geen genoegen mee neemt. De Belg gelooft zelfs dat de 27-jarige Sloveen in staat is om alle 3 de grote rondes in 1 jaar te winnen. De Duitse bondscoach Jens Zemke hoopt dat wielrenner Florian Lipowitz op tijd herstelt van een sleutelbeenbreuk voor de WK in Canada in september. De 25-jarige Duitser brak zijn sleutelbeen bij een val tijdens de tijdrit in de Tour de France en is inmiddels geopereerd. Volgens Zemke kan een renner na 6 weken weer koersen als het herstel goed verloopt. Lipowitz stond op het moment van zijn val 5e in het algemeen klassement van de Tour. De WK worden gehouden van 20 tot en met 27 september in Montreal. Richard Carapaz is uitgeroepen tot de strijdlustigste renner van de Tour de France. De 33-jarige Ecuadoraan won in de slotweek 2 ritten en veroverde de bolletjestrui. Zaterdag schreef hij de koninginnenrit op zijn naam nadat concurrent Sepp Kuss in de slotkilometers 2 keer ten val kwam. Carapaz sprak achteraf van een Tour om van te dromen. Hij staat maandag aan de start van Daags na de Tour in Boksmeer. De verwachte aanstelling van Andrea Pirlo als bondscoach van Italië lijkt onzeker geworden. Volgens Italiaanse media zijn er binnen de voetbalbond zorgen over de banden van de oud-international met Rusland en een Russisch gokbedrijf. Pirlo is trainer bij een club in de Verenigde Arabische Emiraten met een Russische eigenaar en is ambassadeur van het Russische gokbedrijf Fonbet. Bondsvoorzitter Malago gaat die banden onderzoeken, meldt La Gazzetta dello Sport. Italië ontbrak deze zomer voor de 3e keer op rij op het WK. Maleisië organiseert begin oktober de GP van Bahrein op het circuit van Sepang. De race in Bahrein werd eerder dit jaar geschrapt vanwege de onrust in het Midden-Oosten. De FIA en Bahrein zijn overeengekomen dat de race van 2 tot en met 4 oktober in Maleisië wordt verreden. Het land organiseerde eerder een Formule 1 race van 1999 tot 2017, toen Max Verstappen de laatste editie won. Wielrenners Richard Carapaz, Sepp Kuss en Jasper Philipsen staan maandag aan de start van de 50ste editie van Daags na de Tour in Boksmeer. Carapaz won zaterdag op Alpe d'Huez zijn 2e etappe en verzekerde zich van het bergklassement. Kuss maakte indruk na het uitvallen van kopman Vingegaard, maar verloor de etappezegen na 2 valpartijen. Carapaz rijdt dinsdag ook de profronde van Surhuis ter Veen, samen met onder andere Mats Pedersen. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag veel bewolking met geregeld buien die van west naar oost over het land trekken. Het wordt zo'n 22 graden. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanavond wisselend bewolkt met nog enkele buien. Vannacht een enkele bui en minimaal 13 tot 17 graden. Morgen klaart het op met zonnige perioden en wordt het op de meeste plaatsen droog.
6: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het festival Milkshake in Amsterdam houdt zondag om 5 uur 's middags een minuut stilte vanwege de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. Oprichter Marieke Samalo zegt dat de aanslag zowel bezoekers als medewerkers raakt. Volgens haar toont dit aan dat de acceptatie van de queergemeenschap nog lang niet ver genoeg is. De organisatie zegt dat de veiligheid van de LHBTQIA+-gemeenschap de hoogste prioriteit heeft en dat er direct contact is met de autoriteiten.
10: Er zijn geen Nederlanders onder de slachtoffers van de aanslag in Berlijn. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken na overleg met de Duitse autoriteiten. De Nederlandse ambassade in Duitsland laat weten dat eigen personeel aanwezig was bij de festiviteiten. De ambassade betuigt medeleven aan de slachtoffers en hun naasten
9: en roept op om vast te houden aan de kernboodschap van Pride.
11: In Geesteren in Overijssel is de auto van een Syrisch statushoudersgezin vermoedelijk in brand gestoken. De auto ging in de nacht van zaterdag op zondag in vlammen op. De woning van het gezin was eerder dit jaar al doelwit van vernielingen, waarbij stenen door de ramen werden gegooid met dreigende boodschappen. Burgemeester Posma van Tubbergen noemt het vreselijk dat het gezin opnieuw wordt geraakt.
12: Burgemeester Marcouch van Arnhem en burgemeester Schouten van Rotterdam hebben geschokt gereageerd op de aanslag bij de Pride in Berlijn. Marcouch noemt het een laffe en brute aanval op mensen die vreedzaam vrijheid en gelijkwaardigheid vierden. Hij benadrukt het belang van Pride en Roze Zaterdag, dat volgend jaar in Arnhem plaatsvindt. Schouten zegt dat Rotterdam schouder aan schouder staat met de LHBTI+-gemeenschap in Berlijn. Bij de aanslag viel 1 dode en raakten 16 mensen gewond.
13: COC Nederland noemt de aanslag bij de Pride in Berlijn een aanval op de manier van leven van de queergemeenschap. Zaterdagavond reed een automobilist in op deelnemers aan de Pride-festiviteiten in de Duitse hoofdstad. Daarbij kwam 1 persoon om het leven en raakte mensen gewond. Het COC zegt dat de gemeenschap zich niet laat intimideren en zich gesteund weet door miljoenen bondgenoten.
14: Het is nog onduidelijk of er Nederlanders gewond zijn geraakt bij de aanslag in Berlijn. Het ministerie van Buitenlandse Zaken probeert dat uit te zoeken. Daarvoor is ook informatie van de Duitse autoriteiten nodig. In Duitsland wordt nog onderzocht welke nationaliteiten de slachtoffers hebben.
15: Dit was het Binnenlands Nieuws.
16: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
17: Nu het buitenlands nieuws. Bij de aanslag in Berlijn zijn volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt 29 mensen gewond geraakt, sommigen ernstig. 1 persoon kwam om het leven. Een voertuig reed in op mensen, waarna ook op omstanders zou zijn ingestoken.
18: De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat het inrijden op mensen bij de Pride in Berlijn een islamistische terreuraanslag was. Bij het evenement viel zaterdagavond een dode en raakten 16 mensen gewond. Ook zouden omstanders met een mes zijn aangevallen. Verdachte Abdul B., een 21-jarige man met de Duitse nationaliteit, is nog voortvluchtig. Volgens Duitse media is hij een aanhanger van Islamitische Staat.
19: Een olietanker is zondag ontploft in de straat van Hormuz na een aanvaring met een zeemijn, melden Iraanse media. Volgens persbureau Tasnim was het schip afgeweken van de door Iran aangewezen vaarroute. Veel is nog onduidelijk en er is nog geen officiële reactie uit Teheran. De situatie in de zeestraat speelt een grote rol in het conflict tussen Iran en de Verenigde Staten, waar onderhandelingen over vrede zijn vastgelopen.
20: Koning Felipe en koningin Letizia van Spanje hebben zondag een bezoek gebracht aan mensen die zijn ontheemd door de natuurbranden in de regio Madrid. In sportcentrum Villamanta spraken zij met geëvacueerden. De koning betuigde zijn steun aan de getroffenen en zei dat de bosbranden onmetelijke schade hebben aangericht aan de natuur. Hij bedankte de duizenden mensen die zich hebben ingezet voor de betrokkenen.
31: De Duitse autoriteiten hebben mogelijk een verdachte opgepakt die in de auto zat die inreed op mensen bij de Pride in Berlijn. Volgens regionale omroep RBB gaat het om iemand met de Iraanse nationaliteit die 's nachts is aangehouden. De politie heeft de aanhouding nog niet bevestigd. De autoriteiten zoeken naar een 21-jarige verdachte die volgens Duitse media aanhanger is van Islamitische Staat. Welke rol hij precies speelde bij de aanslag is nog onduidelijk.
32: De verdachte van de aanslag tijdens Pride in Berlijn is een aanhanger van Islamitische Staat, melden Duitse media, waaronder Der Spiegel en Bild.
0: De 21-jarige man, geïdentificeerd als Abdul B., reisde vorig jaar naar het Midden-Oosten om zich bij IS aan te sluiten, maar dat mislukte. Na zijn terugkeer in Duitsland werd hij veroordeeld en in mei vrijgelaten uit jeugddetentie. De politie gaf een foto van de verdachte vrij, maar het is niet duidelijk waar hij zich bevindt.
3: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
21: En nu het economisch nieuws. UniCredit-topman Andrea Orcel ziet ruimte voor een akkoord over de overname van het Duitse Commerzbank. De Italiaanse bank deed eerder een bod van zo'n 35 miljard euro, dat Commerzbank afwees. Volgens persbureau Bloomberg staan de twee banken op het punt de gesprekken te hervatten. Orcel zei in de Italiaanse krant Corriere della Sera dat alle concessies die UniCredit bereid was te doen nog overeind staan. Als de deal doorgaat, zou het een van de grootste grensoverschrijdende banktransacties in Europa van de afgelopen jaren zijn.
22: India zegt dat het dankzij handelsoverleg met de Verenigde Staten in de laagste categorie van de nieuwe Amerikaanse importheffingen is geplaatst. Daardoor blijft een groot deel van de Indiase export, waaronder geneesmiddelen en smartphones, vrijgesteld van de extra heffing van 10%. Volgens het Indiase ministerie van Handel en Industrie valt naar schatting 45% van de export naar de VS buiten de aanvullende tarieven. Washington legde bijna 60 landen en de Europese Unie deze week nieuwe heffingen op van 10% en 12,5%. India en de VS werken aan de afronding van een handelsakkoord.
23: De grootste defensiebedrijven ter wereld investeren dit jaar een recordbedrag in militaire start-ups. Dat schrijft de Financial Times op basis van cijfers van analysebureau Dealroom. Gevestigde bedrijven als Lockheed Martin en BAE Systems deden tot nu toe voor $4,1 miljard mee aan financieringsrondes. In totaal haalden defensie- en veiligheidsstartups dit jaar al bijna $40 miljard op. Grote wapenfabrikanten concurreren steeds vaker met flexibele techbedrijven die willen profiteren van hogere defensieuitgaven.
24: De Australische premier Albanese gaat de Amerikaanse president Trump rechtstreeks aanspreken op de nieuwe importheffingen van 12,5% op Australische goederen. Hij noemt de tarieven onterecht en ongerechtvaardigd. Australië heeft volgens hem strenge regels tegen moderne slavernij. Albanese waarschuwt dat de heffingen leiden tot hogere kosten voor Amerikaanse consumenten en de handelsrelatie ondermijnen. Ook andere landen reageerden verbaasd en boos op de nieuwe tarieven.
25: Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter. Iets meer dan die van €95.
26: Vodafone Ziggo heeft na de hack bij Odido niet actief geprobeerd klanten van dat telecombedrijf over te halen, zegt financieel topman Richie Drost in het Financiële Dagblad. Wel kwamen er 2 à 3 weken lang iets meer Odido-klanten binnen dan normaal. Volgens Drost is zo'n hack slecht voor de hele sector. Vodafone Ziggo meldde vrijdag de grootste groei in internetklanten in 6 jaar. Maar dat komt volgens Drost vooral doordat er minder klanten vertrekken.
27: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
28: Tot slot het sportnieuws. Wielerlegende Eddy Merckx verwacht dat Tadej Pogacar het recordaantal eindzeges in de Tour de France gaat verbreken. De Sloveen staat op het punt om zondag zijn 5e Tour te winnen, waarmee hij het record van Merckx, Anquetil, Hinault en Indurain evenaart. Merckx denkt dat Pogacar daar geen genoegen mee neemt. De Belg gelooft zelfs dat de 27-jarige Sloveen in staat is om alle drie de grote rondes in één jaar te winnen. De Duitse bondscoach Jens Zemke hoopt dat wielrenner Florian Lipovic op tijd herstelt van een sleutelbeenbreuk voor de WK in Canada in september. De 25-jarige Duitser brak zijn sleutelbeen bij een val tijdens de tijdrit in de Tour de France en is inmiddels geopereerd. Volgens Zemke kan een renner na 6 weken weer koersen als het herstel goed verloopt. Lipovic stond op het moment van zijn val 5e in het algemeen klassement van de Tour. De WK worden gehouden van 20 tot en met 27 september in Montreal. Richard Carapaz is uitgeroepen tot de strijdlustigste renner van de Tour de France. De 33-jarige Ecuadoraan won in de slotweek 2 ritten en veroverde de bolletjestrui. Zaterdag schreef hij de koninginnenrit op zijn naam nadat concurrent Sepp Kuss in de slotkilometers 2 keer ten val kwam. Carapaz sprak achteraf van een tour om van te dromen. Hij staat maandag aan de start van Daags na de Tour in Boksmeer. De verwachte aanstelling van Andrea Pirlo als bondscoach van Italië lijkt onzeker geworden. Volgens Italiaanse media zijn er binnen de voetbalbond zorgen over de banden van de oud-international met Rusland en een Russisch gokbedrijf. Pirlo is trainer bij een club in de Verenigde Arabische Emiraten met een Russische eigenaar en is ambassadeur van het Russische gokbedrijf Fonbet. Bondsvoorzitter Malagò gaat die banden onderzoeken, meldt La Gazzetta dello Sport. Italië ontbrak deze zomer voor de 3e keer op rij op het WK. Maleisië organiseert begin oktober de GP van Bahrein op het circuit van Sepang. De race in Bahrein werd eerder dit jaar geschrapt vanwege de onrust in het Midden-Oosten. De FIA en Bahrein zijn overeengekomen dat de race van 2 tot en met 4 oktober in Maleisië wordt verreden. Het land organiseerde eerdere Formule 1-race van 1999 tot 2017, toen Max Verstappen de laatste editie won. Wielrenners Richard Carapaz, Sepp Kuss en Jasper Philipsen staan maandag aan de start van de 50ste editie van Daags na de Tour in Boksmeer. Carapaz won zaterdag op Alpe d'Huez zijn 2e etappe en verzekerde zich van het bergklassement. Kuss maakte indruk na het uitvallen van kopman Vingegaard, maar verloor de etappezegen na 2 valpartijen. Carapaz rijdt dinsdag ook de profronde van Surhuisterveen, samen met onder andere Mats Pedersen. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het bewolkt met enkele buien die plaatselijk best wat regen kunnen brengen. Het wordt zo'n 22 graden. De wind waait matig uit het zuidwesten. Aan zee en op het IJsselmeer is het krachtig. Later draait de wind naar west tot noordwest. Vanavond wordt het wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Morgen breekt de zon steeds vaker door met nog een enkele bui in het oosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het festival Milkshake in Amsterdam houdt zondag om 5 uur 's middags een minuut stilte vanwege de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. Oprichter Marieke Samalo zegt dat de aanslag zowel bezoekers als medewerkers raakt. Volgens haar toont dit aan dat de acceptatie van de queergemeenschap nog lang niet ver genoeg is. De organisatie zegt dat de veiligheid van de LHBTQIA+-gemeenschap de hoogste prioriteit heeft en dat er direct contact is met de autoriteiten.
8: Er zijn geen Nederlanders onder de slachtoffers van de aanslag in Berlijn. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken na overleg met de Duitse autoriteiten.
9: de Nederlandse ambassade in Duitsland laat weten dat eigen personeel aanwezig was bij de festiviteiten. De ambassade betuigt medeleven aan de slachtoffers en hun naasten en roept op om vast te houden aan de kernboodschap van Pride.
10: In Geesteren in Overijssel is de auto van een Syrisch statushoudersgezin vermoedelijk in brand gestoken. De auto ging in de nacht van zaterdag op zondag in vlammen op. De woning van het gezin was eerder dit jaar al doelwit van vernielingen, waarbij stenen door de ramen werden gegooid met dreigende boodschappen. Burgemeester Posma van Tubbergen noemt het vreselijk dat het gezin opnieuw wordt geraakt.
11: Burgemeester Marcouch van Arnhem en burgemeester Schouten van Rotterdam hebben geschokt gereageerd op de aanslag bij de Pride in Berlijn. Marcouch noemt het een laffe en brute aanval op mensen die vreedzaam vrijheid en gelijkwaardigheid vierden. Hij benadrukt het belang van Pride en Roze Zaterdag, dat volgend jaar in Arnhem plaatsvindt. Schouten zegt dat Rotterdam schouder aan schouder staat met de LHBTI+-gemeenschap in Berlijn. Bij de aanslag viel 1 dode en raakten 16 mensen gewond.
12: COC Nederland noemt de aanslag bij de Pride in Berlijn een aanval op de manier van leven van de queergemeenschap. Zaterdagavond reed een automobilist in op deelnemers aan de Pride-festiviteiten in de Duitse hoofdstad. Daarbij kwam 1 persoon om het leven en raakten mensen gewond. Het COC zegt dat de gemeenschap zich niet laat intimideren en zich gesteund weet door miljoenen bondgenoten.
13: Het is nog onduidelijk of er Nederlanders gewond zijn geraakt bij de aanslag in Berlijn. Het ministerie van Buitenlandse Zaken probeert dat uit te zoeken. Daarvoor is ook informatie van de Duitse autoriteiten nodig. In Duitsland wordt nog onderzocht welke nationaliteiten de slachtoffers hebben.
14: Dit was het Binnenlands Nieuws.
15: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
16: Nu het buitenlands nieuws.
17: De Duitse autoriteiten hebben het aantal gewonden bij de aanslag tijdens de Pride in Berlijn naar boven bijgesteld naar 29, soms met ernstig letsel. Er viel ook een dode. Een bestuurder reed in op mensen en stak daarna op omstanders in. Minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt zegt dat alles wijst op islamistisch terrorisme. De verdachte, de 21-jarige Abdul B., is nog voortvluchtig en de autoriteiten voeren een klopjacht uit.
18: De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat het inrijden op mensen bij de Pride in Berlijn een islamistische terreuraanslag was. Bij het evenement viel zaterdagavond een dode en raakten 16 mensen gewond. Ook zouden omstanders met een mes zijn aangevallen. Verdachte Abdul B., een 21-jarige man met de Duitse nationaliteit, is nog voortvluchtig. Volgens Duitse media is hij een aanhanger van Islamitische Staat.
19: Een olietanker is zondag ontploft in de straat van Hormuz na een aanvaring met een zeemijn, melden Iraanse media. Volgens persbureau Tasnim was het schip afgeweken van de door Iran aangewezen vaarroute. Veel is nog onduidelijk en er is nog geen officiële reactie uit Teheran. De situatie in de zeestraat speelt een grote rol in het conflict tussen Iran en de Verenigde Staten, waar onderhandelingen over vrede zijn vastgelopen.
29: Koning Felipe en koningin Letizia van Spanje hebben zondag een bezoek gebracht aan mensen die zijn ontheemd door de natuurbranden in de regio Madrid. In sportcentrum Villamanta spraken zij met geëvacueerden. De koning betuigde zijn steun aan de getroffenen en zei dat de bosbranden onmetelijke schade hebben aangericht aan de natuur. Hij bedankte de duizenden mensen die zich hebben ingezet voor de betrokkenen.
30: De Duitse autoriteiten hebben mogelijk een verdachte opgepakt die in de auto zat die inreed op mensen bij de Pride in Berlijn. Volgens regionale omroep RBB gaat het om iemand met de Iraanse nationaliteit die 's nachts is aangehouden. De politie heeft de aanhouding nog niet bevestigd.
0: De autoriteiten zoeken naar een 21-jarige verdachte die volgens Duitse media aanhanger is van Islamitische Staat. Welke rol hij precies speelde bij de aanslag is nog onduidelijk.
3: De verdachte van de aanslag tijdens Pride in Berlijn is een aanhanger van Islamitische Staat, melden Duitse media, waaronder Der Spiegel en Bild. De 21-jarige man, geïdentificeerd als Abdul B., reisde vorig jaar naar het Midden-Oosten om zich bij IS aan te sluiten, maar dat mislukte. Na zijn terugkeer in Duitsland werd hij veroordeeld en in mei vrijgelaten uit jeugddetentie. De politie gaf een foto van de verdachte vrij, maar het is niet duidelijk waar hij zich bevindt.
4: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
20: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
21: En nu het economisch nieuws. De Londense luchthaven Gatwick heeft zondag te maken met een storing in de watervoorziening. Beide terminals zitten zonder water, waardoor toiletten niet werken en restaurants zijn gesloten. Vluchten lopen naar verluid geen vertraging op. De luchthaven laat weten samen te werken met het waterbedrijf om de waterlevering zo snel mogelijk te herstellen.
22: UniCredit-topman Andrea Orcel ziet ruimte voor een akkoord over de overname van de Duitse Commerzbank. De Italiaanse bank deed eerder een bod van zo'n 35 miljard euro dat Commerzbank afwees. Volgens persbureau Bloomberg staan de twee banken op het punt de gesprekken te hervatten. Orcel zei in de Italiaanse krant Corriere della Sera dat alle concessies die UniCredit bereid was te doen nog overeind staan. Als de deal doorgaat, zou het een van de grootste grensoverschrijdende banktransacties in Europa van de afgelopen jaren zijn.
23: India zegt dat het dankzij handelsoverleg met de Verenigde Staten in de laagste categorie van de nieuwe Amerikaanse importheffing is geplaatst. Daardoor blijft een groot deel van de Indiase export, waaronder geneesmiddelen en smartphones, vrijgesteld van de extra heffing van 10%. Volgens het Indiase ministerie van Handel en Industrie valt naar schatting 45% van de export naar de VS buiten de aanvullende tarieven. Washington legde bijna 60 landen en de Europese Unie deze week nieuwe heffingen op van 10% en 12,5%. India en de VS werken aan de afronding van een handelsakkoord.
24: De grootste defensiebedrijven ter wereld investeren dit jaar een recordbedrag in militaire start-ups. Dat schrijft de Financial Times op basis van cijfers van analysebureau Dealroom. Gevestigde bedrijven als Lockheed Martin en BAE Systems deden tot nu toe voor $4,1 miljard mee aan financieringsrondes. In totaal haalden defensie- en veiligheidsstart-ups dit jaar al bijna $40 miljard op. Grote wapenfabrikanten concurreren steeds vaker met flexibele techbedrijven die willen profiteren van hogere defensieuitgaven.
25: De Australische premier Albanese gaat de Amerikaanse president Trump rechtstreeks aanspreken op de nieuwe importheffingen van 12,5% op Australische goederen. Hij noemt de tarieven onterecht en ongerechtvaardigd. Australië heeft volgens hem strenge regels tegen moderne slavernij. Albanese waarschuwt dat de heffingen leiden tot hogere kosten voor Amerikaanse consumenten en de handelsrelatie ondermijnen. Ook andere landen reageerden verbaasd en boos op de nieuwe tarieven.
26: Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter, iets meer dan die van €95.
27: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
28: Tot slot het sportnieuws. Wielerlegende Eddy Merckx verwacht dat Tadej Pogacar het recordaantal eindzeges in de Tour de France gaat verbreken. De Sloveen staat op het punt om zondag zijn vijfde Tour te winnen, waarmee hij het record van Merckx, Anquetil, Hinault en Indurain evenaart. Merckx denkt dat Pogacar daar geen genoegen mee neemt. De Belg gelooft zelfs dat de 27-jarige Sloveen in staat is om alle drie de grote rondes in één jaar te winnen. De Duitse bondscoach Jens Zemke hoopt dat wielrenner Florian Lipowitz op tijd herstelt van een sleutelbeenbreuk voor de WK in Canada in september. De 25-jarige Duitser brak zijn sleutelbeen bij een val tijdens de tijdrit in de Tour de France en is inmiddels geopereerd. Volgens Zemke kan een renner na 6 weken weer koersen als het herstel goed verloopt. Lipowitz stond op het moment van zijn val 5e in het algemeen klassement van de Tour. De WK worden gehouden van 20 tot en met 27 september in Montreal. Richard Carapaz is uitgeroepen tot de strijdlustigste renner van de Tour de France. De 33-jarige Ecuadoraan won in de slotweek 2 ritten en veroverde de bolletjestrui. Zaterdag schreef hij de koninginnenrit op zijn naam nadat concurrent Sepp Kuss in de slotkilometers 2 keer ten val kwam. Carapaz sprak achteraf van een Tour om van te dromen. Hij staat maandag aan de start van Daags na de Tour in Boksmeer. De verwachte aanstelling van Andrea Pirlo als bondscoach van Italië lijkt onzeker geworden. Volgens Italiaanse media zijn er binnen de voetbalbond zorgen over de banden van de oud-international met Rusland en een Russisch gokbedrijf. Pirlo is trainer bij een club in de Verenigde Arabische Emiraten met een Russische eigenaar en is ambassadeur van het Russische gokbedrijf Fonbet. Bondsvoorzitter Malagò gaat die banden onderzoeken, meldt La Gazzetta dello Sport. Italië ontbrak deze zomer voor de 3e keer op rij op het WK. Maleisië organiseert begin oktober de GP van Bahrein op het circuit van Sepang. De race in Bahrein werd eerder dit jaar geschrapt vanwege de onrust in het Midden-Oosten. De FIA en Bahrein zijn overeengekomen dat de race van 2 tot en met 4 oktober in Maleisië wordt verreden. Het land organiseerde eerdere Formule 1 race van 1999 tot 2017, toen Max Verstappen de laatste editie won. Wielrenners Richard Carapaz, Sepp Kuss en Jasper Philipsen staan maandag aan de start van de 50ste editie van Daags na de Tour in Boksmeer. Carapaz won zaterdag op Alpe d'Huez zijn 2e etappe en verzekerde zich van het bergklassement. Kuss maakte indruk na het uitvallen van kopman Vingegaard, maar verloor de etappezegen na 2 valpartijen. Carapaz rijdt dinsdag ook de profronde van Surhuisterveen, samen met onder andere Mats Pedersen. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het bewolkt met enkele buien die plaatselijk best stevig kunnen zijn. Het wordt zo'n 22 graden. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan zee krachtig. Later draait de wind naar het westen tot noordwesten. Vanavond wordt het geleidelijk droog met wisselende bewolking. Vannacht kan er nog een enkele bui vallen met minimumtemperaturen tussen de 13 en 17 graden. Morgen breekt in de loop van de ochtend de zon door en zijn er 's middags zonnige perioden. Het wordt opnieuw zo'n 22 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. In het Brabantse Engelen en Bokhoven zijn meerdere woningen beklad met scheldwoorden. Het gaat vermoedelijk om huizen van voorstanders van een asielzoekerscentrum, bevestigt de politie na berichtgeving van Omroep Brabant. Op gevels staan onder meer teksten als AMV nee en andere scheldwoorden. De politie heeft meerdere aangiftes ontvangen en onderzoekt om hoeveel woningen het gaat.
8: Den Bosch maakte begin april bekend dat het minderjarige vluchtelingen wil opvangen op een bedrijventerrein in Engelen, wat leidde tot protesten.
9: Het festival Milkshake in Amsterdam houdt zondag om 5 uur 's middags een minuut stilte vanwege de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. Oprichter Marieke Samalo zegt dat de aanslag zowel bezoekers als medewerkers raakt. Volgens haar toont dit aan dat de acceptatie van de queergemeenschap nog lang niet ver genoeg is.

0: vast te houden aan de kernboodschap van Pride. In Geesteren in Overijssel is de auto van een Syrisch statushoudersgezin vermoedelijk in brand gestoken. De auto ging in de nacht van zaterdag op zondag in vlammen op. De woning van het gezin was eerder dit jaar al doelwit van vernielingen, waarbij stenen door de ramen werden gegooid met dreigende boodschappen. Burgemeester Posma van Tubbergen noemt het vreselijk dat het gezin opnieuw wordt geraakt. Burgemeester Marcouch van Arnhem en burgemeester Schouten van Rotterdam hebben geschokt gereageerd op de aanslag bij de Pride in Berlijn. Marcouch noemt het een laffe en brute aanval op mensen die vreedzaam vrijheid en gelijkwaardigheid vierden. Hij benadrukt het belang van Pride en Roze Zaterdag, dat volgend jaar in Arnhem plaatsvindt. Schouten zegt dat Rotterdam schouder aan schouder staat met de LHBTI+-gemeenschap in Berlijn. Bij de aanslag viel 1 dode en raakten 16 mensen gewond. COC Nederland noemt de aanslag bij de Pride in Berlijn een aanval op de manier van leven van de queergemeenschap. Zaterdagavond reed een automobilist in op deelnemers aan de Pride-festiviteiten in de Duitse hoofdstad. Daarbij kwam 1 persoon om het leven en raakte mensen gewond. Het COC zegt dat de gemeenschap zich niet laat intimideren en zich gesteund weet door miljoenen bondgenoten. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. In Berlijn zijn mensen de straat op gegaan om steun te betuigen aan de slachtoffers van de aanslag van zaterdagavond en aan de queergemeenschap. Op de Pariser Platz bij de Brandenburger Tor verzamelden zich mogelijk enkele duizenden mensen. Bij de aanslag vielen doden en raakten tientallen mensen gewond toen iemand met een voertuig inreed op een menigte. Er werd een minuut stilte gehouden en later op zondag stonden een kerkdienst en een rouwmars gepland. De Duitse autoriteiten hebben het aantal gewonden bij de aanslag tijdens de Pride in Berlijn naar boven bijgesteld naar 29, soms met ernstig letsel. Er viel ook een dode. Een bestuurder reed in op mensen en stak daarna op omstanders in. Minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt zegt dat alles wijst op islamistisch terrorisme. De verdachte, de 21-jarige Abdul B., is nog voortvluchtig en de autoriteiten voeren een klopjacht uit. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat het inrijden op mensen bij de Pride in Berlijn een islamistische terreuraanslag was. Bij het evenement viel zaterdagavond een dode en raakten 16 mensen gewond. Ook zouden omstanders met een mes zijn aangevallen. Verdachte Abdul B., een 21-jarige man met de Duitse nationaliteit, is nog voortvluchtig. Volgens Duitse media is hij een aanhanger van Islamitische Staat. Een olietanker is zondag ontploft in de straat van Hormuz na een aanvaring met een zeemijn, melden Iraanse media. Volgens persbureau Tasnim was het schip afgeweken van de door Iran aangewezen vaarroute. Veel is nog onduidelijk en er is nog geen officiële reactie uit Teheran. De situatie in de zeestraat speelt een grote rol in het conflict tussen Iran en de Verenigde Staten, waar onderhandelingen over vrede zijn vastgelopen. Koning Felipe en koningin Letizia van Spanje hebben zondag een bezoek gebracht aan mensen die zijn ontheemd door de natuurbranden in de regio Madrid. In sportcentrum Villamanta spraken zij met geëvacueerden. De koning betuigde zijn steun aan de getroffenen en zei dat de bosbranden onmetelijke schade hebben aangericht aan de natuur. Hij bedankte de duizenden mensen die zich hebben ingezet voor de betrokkenen. De Duitse autoriteiten hebben mogelijk een verdachte opgepakt die in de auto zat die inreed op mensen bij de Pride in Berlijn. Volgens regionale omroep RBB gaat het om iemand met de Iraanse nationaliteit die 's nachts is aangehouden. De politie heeft de aanhouding nog niet bevestigd.

0: bevestigd. De autoriteiten zoeken naar een 21-jarige verdachte die volgens Duitse media aanhanger is van Islamitische Staat. Welke rol hij precies speelde bij de aanslag is nog onduidelijk.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. De Londense luchthaven Gatwick heeft zondag te maken met een storing in de watervoorziening. Beide terminals zitten zonder water, waardoor toiletten niet werken en restaurants zijn gesloten. Vluchten lopen naar verluid geen vertraging op. De luchthaven laat weten samen te werken met het waterbedrijf om de waterlevering zo snel mogelijk te herstellen.
3: UniCredit-topman Andrea Orcel ziet ruimte voor een akkoord over de overname van het Duitse Commerzbank. De Italiaanse bank deed eerder een bod van zo'n 35 miljard euro dat Commerzbank afwees. Volgens persbureau Bloomberg staan de twee banken op het punt de gesprekken te hervatten. Orcel zei in de Italiaanse krant Corriere della Sera dat alle concessies die UniCredit bereid was te doen nog overeind staan. Als de deal doorgaat, zou het een van de grootste grensoverschrijdende banktransacties in Europa van de afgelopen jaren zijn.
1: India zegt dat het dankzij handelsoverleg met de Verenigde Staten in de laagste categorie van de nieuwe Amerikaanse importheffingen is geplaatst. Daardoor blijft een groot deel van de Indiase export, waaronder geneesmiddelen en smartphones, vrijgesteld van de extra heffing van 10%. Volgens het Indiase ministerie van Handel en Industrie valt naar schatting 45% van de export naar de VS buiten de aanvullende tarieven. Washington legde bijna 60 landen en de Europese Unie deze week nieuwe heffingen op van 10 en 12,5%. India en de VS werken aan de afronding van een handelsakkoord. De grootste defensiebedrijven ter wereld investeren dit jaar een recordbedrag in militaire start-ups. Dat schrijft de Financial Times op basis van cijfers van analysebureau Dealroom. Gevestigde bedrijven als Lockheed Martin en BAE Systems deden tot nu toe voor $4,1 miljard mee aan financieringsrondes. In totaal haalden defensie- en veiligheidsstart-ups dit jaar al bijna $40 miljard op. Grote wapenfabrikanten concurreren steeds vaker met flexibele techbedrijven die willen profiteren van hogere defensieuitgaven.
4: De Australische premier Albanese gaat de Amerikaanse president Trump rechtstreeks aanspreken op de nieuwe importheffingen van 12,5% op Australische goederen. Hij noemt de tarieven onterecht en ongerechtvaardigd. Australië heeft volgens hem strenge regels tegen moderne slavernij. Albanese waarschuwt dat de heffingen leiden tot hogere kosten voor Amerikaanse consumenten en de handelsrelatie ondermijnen. Ook andere landen reageerden verbaasd en boos op de nieuwe tarieven.
1: Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter, iets meer dan die van €95.
5: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Richard Carapaz is uitgeroepen tot de strijdlustigste renner van de Tour de France. De 33-jarige Ecuadoraan won in de slotweek twee ritten en veroverde de bolletjestrui. Zaterdag schreef hij de koninginnenrit op zijn naam nadat concurrent Sepp Kuss in de slotkilometers twee keer ten val kwam. Carapaz sprak achteraf van een tour om van te dromen. Hij staat maandag aan de start van Daags na de Tour in Boksmeer. De verwachte aanstelling van Andrea Pirlo als bondscoach van Italië lijkt onzeker geworden. Volgens Italiaanse media zijn er binnen de voetbalbond zorgen over de banden van de oud-international met Rusland en een Russisch gokbedrijf. Pirlo is trainer bij een club in de Verenigde Arabische Emiraten met een Russische eigenaar en is ambassadeur van het Russische gokbedrijf Fonbet. Bondsvoorzitter Malagò gaat die banden onderzoeken, meldt La Gazzetta dello Sport. Italië ontbrak deze zomer voor de derde keer op rij op het WK. Maleisië organiseert begin oktober de GP van Bahrein op het circuit van Sepang. De race in Bahrein werd eerder dit jaar geschrapt vanwege de onrust in het Midden-Oosten. De FIA en Bahrein zijn overeengekomen dat de race van 2 tot en met 4 oktober in Maleisië wordt verreden. Het land organiseerde eerdere Formule 1 race van 1999 tot 2017, toen Max Verstappen de laatste editie won. Wielrenners Richard Carapaz, Sepp Kuss en Jasper Philipsen staan maandag aan de start van de 50ste editie van Daags naar de Tour in Boxmeer. Carapaz won zaterdag op Alpe d'Huez zijn tweede etappe en verzekerde zich van het bergklassement. Kuss maakte indruk na het uitvallen van kopman Vingegaard, maar verloor de etappezegen na twee valpartijen. Carapaz rijdt dinsdag ook de profronde van Surhuisterveen, samen met onder andere Mats Pedersen. Ajax heeft in een oefenwedstrijd met 2-1 gewonnen van het uit de Premier League gedegradeerde Burnley. Bij Ajax maakte de Braziliaanse spits Marcos Leonardo zijn officieuze debuut. Aaron Bouwman opende de score, waarna oud-Ajax-iet Jaden Banel gelijk maakte voor Burnley. Abdella Ouazan zette Ajax na een snelle counter weer op voorsprong. De Amsterdammers spelen komende donderdag de return tegen Vojvodina in de Conference League voorronde. De Spaanse bondscoach Luis de la Fuente heeft een bezoek gebracht aan mensen die vanwege de bosbranden bij Madrid hun huis moesten verlaten. Hij was bij een sportcomplex in Las Rosas, waar 300 mensen worden opgevangen. Bijna 75.000 mensen zijn ontheemd geraakt door de branden rond de Spaanse hoofdstad. De branden hebben ten westen van Madrid al 25.000 hectare in de as gelegd. Koning Felipe VI betreurde het verlies van wat hij onbetaalbaar natuurlijk erfgoed noemde. Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
7: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Het is bewolkt vanmiddag en er trekken enkele buien over. Plaatselijk kan het flink regenen. De temperatuur komt uit op zo'n 22 graden. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan zee krachtig. Later draait de wind naar west tot noordwest. Vanavond wordt het wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Morgen breekt de zon geleidelijk door met nog een enkele bui. Het wordt opnieuw rond de 22 graden.
9: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
10: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Koninklijke Marechaussee is extra alert op de verdachte van de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. Daar reed zaterdag iemand met een busje in op het publiek en stak vervolgens op mensen in. Eén persoon kwam om het leven, 29 raakten gewond. De verdachte, de 21-jarige Abdul B., is volgens Duitse media een IS-aanhanger en staat Europees gesignaleerd. De Duitse autoriteiten voeren een klopjacht uit om hem op te pakken. In het Brabantse Engelen en Bokhoven zijn meerdere woningen beklad met scheldwoorden. Het gaat vermoedelijk om huizen van voorstanders van een asielzoekerscentrum, bevestigt de politie na berichtgeving van Omroep Brabant. Op gevels staan onder meer teksten als AMV nee en andere scheldwoorden. De politie heeft meerdere aangiftes ontvangen en onderzoekt om hoeveel woningen het gaat.
1: Den Bosch maakte begin april bekend dat het minderjarige vluchtelingen wil opvangen op een bedrijventerrein in Engelen, wat leidde tot protesten.
11: Het festival Milkshake in Amsterdam houdt zondag om 5 uur 's middags een minuut stilte vanwege de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. Oprichter Marieke Samalo zegt dat de aanslag zowel bezoekers als medewerkers raakt. Volgens haar toont dit aan dat de acceptatie van de queergemeenschap nog lang niet ver genoeg is. De organisatie zegt dat de veiligheid van de LHBTQIA+-gemeenschap de hoogste prioriteit heeft en dat er direct contact is met de autoriteiten.
1: Er zijn geen Nederlanders onder de slachtoffers van de aanslag in Berlijn. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken na overleg met de Duitse autoriteiten. De Nederlandse ambassade in Duitsland laat weten dat eigen personeel aanwezig was bij de festiviteiten. De ambassade betuigt medeleven aan de slachtoffers en hun naasten en roept op om vast te houden aan de kernboodschap van Pride.
11: In Geesteren in Overijssel is de auto van een Syrisch statushoudersgezin vermoedelijk in brand gestoken. De auto ging in de nacht van zaterdag op zondag in vlammen op. De woning van het gezin was eerder dit jaar al doelwit van vernielingen, waarbij stenen door de ramen werden gegooid met dreigende boodschappen. Burgemeester Posma van Tubbergen noemt het vreselijk dat het gezin opnieuw wordt geraakt. Burgemeester Marcouch van Arnhem en burgemeester Schouten van Rotterdam hebben geschokt gereageerd op de aanslag bij de Pride in Berlijn. Marcouch noemt het een laffe en brute aanval op mensen die vreedzaam vrijheid en gelijkwaardigheid vierden. Hij benadrukt het belang van Pride en Roze Zaterdag, dat volgend jaar in Arnhem plaatsvindt. Schouten zegt dat Rotterdam schouder aan schouder staat met de LHBTI+-gemeenschap in Berlijn. Bij de aanslag viel 1 dode en raakten 16 mensen gewond. Dit was het Binnenlands Nieuws.
10: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
11: Nu het buitenlands nieuws. In Berlijn zijn mensen de straat op gegaan om steun te betuigen aan de slachtoffers van de aanslag van zaterdagavond en aan de queergemeenschap. Op de Pariser Platz bij de Brandenburger Tor verzamelden zich mogelijk enkele duizenden mensen. Bij de aanslag vielen doden en raakten tientallen mensen gewond toen iemand met een voertuig inreed op een menigte. Er werd een minuut stilte gehouden en later op zondag stonden een kerkdienst en een rouwmars gepland. De Duitse autoriteiten hebben het aantal gewonden bij de aanslag tijdens de Pride in Berlijn naar boven bijgesteld naar 29, soms met ernstig letsel. Er viel ook een dode. Een bestuurder reed in op mensen en stak daarna op omstanders in. Minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt zegt dat alles wijst op islamistisch terrorisme. De verdachte, de 21-jarige Abdul B., is nog voortvluchtig en de autoriteiten voeren een klopjacht uit. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat het inrijden op mensen bij de Pride in Berlijn een islamistische terreuraanslag was. Bij het evenement viel zaterdagavond een dode en raakten 16 mensen gewond. Ook zouden omstanders met een mes zijn aangevallen. Verdachte Abdul B., een 21-jarige man met de Duitse nationaliteit, is nog voortvluchtig. Volgens Duitse media is hij een aanhanger van Islamitische Staat. Een olietanker is zondag ontploft in de straat van Hormuz na een aanvaring met een zeemijn, melden Iraanse media. Volgens persbureau Tasnim was het schip afgeweken van de door Iran aangewezen vaarroute. Veel is nog onduidelijk en er is nog geen officiële reactie uit Teheran. De situatie in de zeestraat speelt een grote rol in het conflict tussen Iran en de Verenigde Staten, waar onderhandelingen over vrede zijn vastgelopen.
12: Koning Felipe en koningin Letizia van Spanje hebben zondag een bezoek gebracht aan mensen die zijn ontheemd door de natuurbranden in de regio Madrid. In sportcentrum Villamanta spraken zij met geëvacueerden. De koning betuigde zijn steun aan de getroffenen en zei dat de bosbranden onmetelijke schade hebben aangericht aan de natuur. Hij bedankte de duizenden mensen die zich hebben ingezet voor de betrokkenen.
13: De Duitse autoriteiten hebben mogelijk een verdachte opgepakt die in de auto zat die inreed op mensen bij de Pride in Berlijn. Volgens regionale omroep RBB gaat het om iemand met de Iraanse nationaliteit die 's nachts is aangehouden. De politie heeft de aanhouding nog niet bevestigd. De autoriteiten zoeken naar een 21-jarige verdachte die volgens Duitse media aanhanger is van Islamitische Staat. Welke rol hij precies speelde bij de aanslag is nog onduidelijk.
14: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
15: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
14: En nu het economisch nieuws.
16: De Londense luchthaven Gatwick heeft zondag te maken met een storing in de watervoorziening. Beide terminals zitten zonder water, waardoor toiletten niet werken en restaurants zijn gesloten. Vluchten lopen naar verluid geen vertraging op. De luchthaven laat weten samen te werken met het waterbedrijf om de waterlevering zo snel mogelijk te herstellen.
17: UniCredit-topman Andrea Orcel ziet ruimte voor een akkoord over de overname van de Duitse Commerzbank. De Italiaanse bank deed eerder een bod van zo'n 35 miljard euro dat Commerzbank afwees. Volgens persbureau Bloomberg staan de twee banken op het punt de gesprekken te hervatten. Orcel zei in de Italiaanse krant Corriere della Sera dat alle concessies die UniCredit bereid was te doen nog overeind staan. Als de deal doorgaat, zou het een van de grootste grensoverschrijdende banktransacties in Europa van de afgelopen jaren zijn.
18: India zegt dat het dankzij handelsoverleg met de Verenigde Staten in de laagste categorie van de nieuwe Amerikaanse importheffing is geplaatst. Daardoor blijft een groot deel van de Indiase export, waaronder geneesmiddelen en smartphones, vrijgesteld van de extra heffing van 10%. Volgens het Indiase ministerie van Handel en Industrie valt naar schatting 45% van de export naar de VS buiten de aanvullende tarieven. Washington legde bijna 60 landen en de Europese Unie deze week nieuwe heffingen op van 10% en 12,5%. India en de VS werken aan de afronding van een handelsakkoord.
19: De grootste defensiebedrijven ter wereld investeren dit jaar een recordbedrag in militaire start-ups. Dat schrijft de Financial Times op basis van cijfers van analysebureau Dealroom. Gevestigde bedrijven als Lockheed Martin en BAE Systems deden tot nu toe voor $4,1 miljard mee aan financieringsrondes. In totaal haalden defensie- en veiligheidsstart-ups dit jaar al bijna $40 miljard op. Grote wapenfabrikanten concurreren steeds vaker met flexibele techbedrijven die willen profiteren van hogere defensieuitgaven.
20: De Australische premier Albanese gaat de Amerikaanse president Trump rechtstreeks aanspreken op de nieuwe importheffingen van 12,5% op Australische goederen. Hij noemt de tarieven onterecht en ongerechtvaardigd. Australië heeft volgens hem strenge regels tegen moderne slavernij. Albanese waarschuwt dat de heffingen leiden tot hogere kosten voor Amerikaanse consumenten en de handelsrelatie ondermijnen. Ook andere landen reageerden verbaasd en boos op de nieuwe tarieven.
21: Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter, iets meer dan die van €95.
22: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. De verwachte aanstelling van Andrea Pirlo als bondscoach van Italië lijkt onzeker geworden. Volgens Italiaanse media zijn er binnen de voetbalbond zorgen over de banden van de oud-international met Rusland en een Russisch gokbedrijf. Pirlo is trainer bij een club in de Verenigde Arabische Emiraten met een Russische eigenaar en is ambassadeur van het Russische gokbedrijf Fonbet. Bondsvoorzitter Malagò gaat die banden onderzoeken, meldt La Gazzetta dello Sport. Italië ontbrak deze zomer voor de derde keer op rij op het WK. Maleisië organiseert begin oktober de GP van Bahrein op het circuit van Sepang. De race in Bahrein werd eerder dit jaar geschrapt vanwege de onrust in het Midden-Oosten. De FIA en Bahrein zijn overeengekomen dat de race van 2 tot en met 4 oktober in Maleisië wordt verreden. Het land organiseerde eerdere Formule 1 race van 1999 tot 2017, toen Max Verstappen de laatste editie won. Wielrenners Richard Carapaz, Sepp Kuss en Jasper Philipsen staan maandag aan de start van de 50ste editie van Daags naar de Tour in Boxmeer. Carapaz won zaterdag op Alpe d'Huez zijn tweede etappe en verzekerde zich van het bergklassement. Kuss maakte indruk na het uitvallen van kopman Vingegaard, maar verloor de etappezegen na 2 valpartijen. Carapaz rijdt dinsdag ook de profronde van Surhuis ter Veen, samen met onder andere Mats Pedersen. Ajax heeft in een oefenwedstrijd met 2-1 gewonnen van het uit de Premier League gedegradeerde Burnley. Bij Ajax maakte de Braziliaanse spits Marcos Leonardo zijn officieuze debuut. Aaron Bouwman opende de score, waarna oud-Ajax-iet Jaden Banel gelijk maakte voor Burnley. Abdella Ouazan zette Ajax na een snelle counter weer op voorsprong. De Amsterdammers spelen komende donderdag de return tegen Vojvodina in de Conference League voorronde. De Spaanse bondscoach Luis de la Fuente heeft een bezoek gebracht aan mensen die vanwege de bosbranden bij Madrid hun huis moesten verlaten. Hij was bij een sportcomplex in Las Rosas waar 300 mensen worden opgevangen. Bijna 75.000 mensen zijn ontheemd geraakt door de branden rond de Spaanse hoofdstad. De branden hebben ten westen van Madrid al 25.000 hectare in de as gelegd. Koning Felipe VI betreurde het verlies van wat hij onbetaalbaar natuurlijk erfgoed noemde. Wielrenster Lorena Wiebes heeft de derde etappe van de Ronde van Polen gewonnen en daarmee de eindzege veiliggesteld. De 27-jarige Meidrechtse van SD Works ProTime was in de sprint in Lublin opnieuw de sterkste. De Italiaanse Elisa Balsamo werd tweede. Wiebes won alle drie de etappes van de ronde. Het peloton bereidt zich nu voor op de Tour de France van, die zaterdag begint in Zwitserland. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
22: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Het is bewolkt en er trekken enkele stevige buien over. Plaatselijk kan het flink regenen met zo'n 5 tot 15 mm neerslag. Het wordt rond de 22 graden. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan zee en op het IJsselmeer krachtig. Later draait de wind naar west tot noordwest. Vanavond wordt het wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er nog een enkele bui vallen met minimumtemperaturen tussen de 13 en 17 graden. Morgen breekt in de loop van de ochtend de zon door en zijn er zonnige perioden. Het wordt opnieuw rond de 22 graden.
23: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
10: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
24: Dit is het binnenlands nieuws. De Koninklijke Marechaussee is extra alert op de verdachte van de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. Daar reed zaterdag iemand met een busje in op het publiek en stak vervolgens op mensen in. Eén persoon kwam om het leven
4: 29 raakten gewond.
5: De verdachte, de 21-jarige Abdul B., is volgens Duitse media een IS-aanhanger en staat Europees gesignaleerd. De Duitse autoriteiten voeren een klopjacht uit om hem op te pakken.
6: In het Brabantse Engelen en Bokhoven zijn meerdere woningen beklad met scheldwoorden. Het gaat vermoedelijk om huizen van voorstanders van een asielzoekerscentrum, bevestigt de politie na berichtgeving van Omroep Brabant. Op gevels staan onder meer teksten als AMV nee en andere scheldwoorden. De politie heeft meerdere aangiftes ontvangen en onderzoekt om hoeveel woningen het gaat. Den Bosch maakte begin april bekend dat het minderjarige vluchtelingen wil opvangen op een bedrijventerrein in Engelen, wat leidde tot protesten.
7: Het festival Milkshake in Amsterdam houdt zondag om 5 uur 's middags een minuut stilte vanwege de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. Oprichter Marieke Samalo zegt dat de aanslag zowel bezoekers als medewerkers raakt. Volgens haar toont dit aan dat de acceptatie van de queergemeenschap nog lang niet ver genoeg is. De organisatie zegt dat de veiligheid van de LHBTQIA+-gemeenschap de hoogste prioriteit heeft en dat er direct contact is met de autoriteiten.
8: Er zijn geen Nederlanders onder de slachtoffers van de aanslag in Berlijn. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken na overleg met de Duitse autoriteiten. De Nederlandse ambassade in Duitsland laat weten dat eigen personeel aanwezig was bij de festiviteiten. De ambassade betuigt medeleven aan de slachtoffers en hun naasten en roept op om vast te houden aan de kernboodschap van Pride.
25: In Geesteren in Overijssel is de auto van een Syrisch statushoudersgezin vermoedelijk in brand gestoken. De auto ging in de nacht van zaterdag op zondag in vlammen op. De woning van het gezin was eerder dit jaar al doelwit van vernielingen, waarbij stenen door de ramen werden gegooid met dreigende boodschappen. Burgemeester Postma van Tubbergen noemt het vreselijk dat het gezin opnieuw wordt geraakt.
26: Burgemeester Marcouch van Arnhem en burgemeester Schouten van Rotterdam hebben geschokt gereageerd op de aanslag bij de Pride in Berlijn. Marcouch noemt het een laffe en brute aanval op mensen die vreedzaam vrijheid en gelijkwaardigheid vierden. Hij benadrukt het belang van Pride en Roze Zaterdag, dat volgend jaar in Arnhem plaatsvindt. Schouten zegt dat Rotterdam schouder aan schouder staat met de LHBTI+-gemeenschap in Berlijn. Bij de aanslag viel 1 dode en raakten 16 mensen gewond.
27: Dit was het Binnenlands Nieuws.
28: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
29: Nu het buitenlands nieuws.
30: In Berlijn zijn mensen de straat op gegaan om steun te betuigen aan de slachtoffers van de aanslag van zaterdagavond en aan de queergemeenschap. Op de Pariser Platz bij de Brandenburger Tor verzamelden zich mogelijk enkele duizenden mensen. Bij de aanslag vielen doden en raakten tientallen mensen gewond toen iemand met een voertuig inreed op een menigte. Er werd een minuut stilte gehouden en later op zondag stonden een kerkdienst en een rouwmars gepland.
31: De Duitse autoriteiten hebben het aantal gewonden bij de aanslag tijdens de Pride in Berlijn naar boven bijgesteld naar 29, soms met ernstig letsel. Er viel ook een dode. Een bestuurder reed in op mensen en stak daarna op omstanders in. Minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt zegt dat alles wijst op islamistisch terrorisme. De verdachte, de 21-jarige Abdul B., is nog voortvluchtig en de autoriteiten voeren een klopjacht uit.
32: De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat het inrijden op mensen bij de Pride in Berlijn een islamistische terreuraanslag was. Bij het evenement viel zaterdagavond een dode en raakte 16 mensen gewond. Ook zouden omstanders met een mes zijn aangevallen.
1: Verdachte Abdul B., een 21-jarige man met de Duitse nationaliteit, is nog voortvluchtig. Volgens Duitse media is hij een aanhanger van Islamitische Staat.
9: Een olietanker is zondag ontploft in de straat van Hormuz na een aanvaring met een zeemijn, melden Iraanse media. Volgens persbureau Tasnim was het schip afgeweken van de door Iran aangewezen vaarroute. Veel is nog onduidelijk en er is nog geen officiële reactie uit Teheran. De situatie in de zeestraat speelt een grote rol in het conflict tussen Iran en de Verenigde Staten, waar onderhandelingen over vrede zijn vastgelopen.
11: Koning Felipe en koningin Letizia van Spanje hebben zondag een bezoek gebracht aan mensen die zijn ontheemd door de natuurbranden in de regio Madrid. In sportcentrum Villamanta spraken zij met geëvacueerden. De koning betuigde zijn steun aan de getroffenen en zei dat de bosbranden onmetelijke schade hebben aangericht aan de natuur. Hij bedankte de duizenden mensen die zich hebben ingezet voor de betrokkenen.
12: De Duitse autoriteiten hebben mogelijk een verdachte opgepakt die in de auto zat die inreed op mensen bij de Pride in Berlijn. Volgens regionale omroep RBB gaat het om iemand met de Iraanse nationaliteit die 's nachts is aangehouden. De politie heeft de aanhouding nog niet bevestigd. De autoriteiten zoeken naar een 21-jarige verdachte die volgens Duitse media aanhanger is van Islamitische Staat. Welke rol hij precies speelde bij de aanslag is nog onduidelijk.
13: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
14: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
15: En nu het economisch nieuws.
16: De Londense luchthaven Gatwick heeft zondag te maken met een storing in de watervoorziening. Beide terminals zitten zonder water, waardoor toiletten niet werken en restaurants zijn gesloten. Vluchten lopen naar verluid geen vertraging op. De luchthaven laat weten samen te werken met het waterbedrijf om de waterlevering zo snel mogelijk te herstellen.
17: UniCredit-topman Andrea Orcel ziet ruimte voor een akkoord over de overname van het Duitse Commerzbank. De Italiaanse bank deed eerder een bod van zo'n 35 miljard euro dat Commerzbank afwees. Volgens persbureau Bloomberg staan de twee banken op het punt de gesprekken te hervatten. Orcel zei in de Italiaanse krant Corriere della Sera dat alle concessies die UniCredit bereid was te doen nog overeind staan. Als de deal doorgaat, zou het een van de grootste grensoverschrijdende banktransacties in Europa van de afgelopen jaren zijn.
18: India zegt dat het dankzij handelsoverleg met de Verenigde Staten in de laagste categorie van de nieuwe Amerikaanse importheffingen is geplaatst. Daardoor blijft een groot deel van de Indiase export, waaronder geneesmiddelen en smartphones, vrijgesteld van de extra heffing van 10%. Volgens het Indiase ministerie van Handel en Industrie valt naar schatting 45% van de export naar de VS buiten de aanvullende tarieven. Washington legde bijna 60 landen en de Europese Unie deze week nieuwe heffingen op van 10% en 12,5%. India en de VS werken aan de afronding van een handelsakkoord.
19: De grootste defensiebedrijven ter wereld investeren dit jaar een recordbedrag in militaire start-ups. Dat schrijft de Financial Times op basis van cijfers van analysebureau Dealroom. Gevestigde bedrijven als Lockheed Martin en BAE Systems deden tot nu toe voor $4,1 miljard mee aan financieringsrondes. In totaal haalden defensie- en veiligheidsstartups dit jaar al bijna $40 miljard op. Grote wapenfabrikanten concurreren steeds vaker met flexibele techbedrijven die willen profiteren van hogere defensieuitgaven.
20: De Australische premier Albanese gaat de Amerikaanse president Trump rechtstreeks aanspreken op de nieuwe importheffingen van 12,5% op Australische goederen. Hij noemt de tarieven onterecht en ongerechtvaardigd. Australië heeft volgens hem strenge regels tegen moderne slavernij. Albanese waarschuwt dat de heffingen leiden tot hogere kosten voor Amerikaanse consumenten en de handelsrelatie ondermijnen. Ook andere landen reageerden verbaasd en boos op de nieuwe tarieven.
0: Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter, iets meer dan die van €95.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. De verwachte aanstelling van Andrea Pirlo als bondscoach van Italië lijkt onzeker geworden. Volgens Italiaanse media zijn er binnen de voetbalbond zorgen over de banden van de oud-international met Rusland en een Russisch gokbedrijf. Pirlo is trainer bij een club in de Verenigde Arabische Emiraten met een Russische eigenaar en is ambassadeur van het Russische gokbedrijf Fonbet. Bondsvoorzitter Malago gaat die banden onderzoeken, meldt La Gazzetta dello Sport. Italië ontbrak deze zomer voor de derde keer op rij op het WK. Maleisië organiseert begin oktober de GP van Bahrein op het circuit van Sepang. De race in Bahrein werd eerder dit jaar geschrapt vanwege de onrust in het Midden-Oosten. De FIA en Bahrein zijn overeengekomen dat de race van 2 tot en met 4 oktober in Maleisië wordt verreden. Het land organiseerde eerdere Formule 1 race van 1999 tot 2017, toen Max Verstappen de laatste editie won. Wielrenners Richard Carapaz, Sepp Kuss en Jasper Philipsen staan maandag aan de start van de 50ste editie van Daags naar de Tour in Boxmeer. Carapaz won zaterdag op Alpe d'Huez zijn tweede etappe en verzekerde zich van het bergklassement. Kuss maakte indruk na het uitvallen van kopman Vingegaard, maar verloor de etappezegen na 2 valpartijen. Carapaz rijdt dinsdag ook de profronde van Surhuis ter Veen, samen met onder andere Mats Pedersen. Ajax heeft in een oefenwedstrijd met 2-1 gewonnen van het uit de Premier League gedegradeerde Burnley. Bij Ajax maakte de Braziliaanse spits Marcos Leonardo zijn officieuze debuut. Aaron Bouwman opende de score, waarna oud-Ajaxiet Jaden Banel gelijk maakte voor Burnley. Abdella Ouazan zette Ajax na een snelle counter weer op voorsprong. De Amsterdammers spelen komende donderdag de return tegen Vojvodina in de Conference League voorronde. De Spaanse bondscoach Luis de la Fuente heeft een bezoek gebracht aan mensen die vanwege de bosbranden bij Madrid hun huis moesten verlaten. Hij was bij een sportcomplex in Las Rosas waar 300 mensen worden opgevangen. Bijna 75.000 mensen zijn ontheemd geraakt door de branden rond de Spaanse hoofdstad. De branden hebben ten westen van Madrid al 25.000 hectare in de as gelegd. Koning Felipe VI betreurde het verlies van wat hij onbetaalbaar natuurlijk erfgoed noemde. Wielrenster Lorena Wiebes heeft de derde etappe van de Ronde van Polen gewonnen en daarmee de eindzege veiliggesteld. De 27-jarige Meidrechtse van SD Works ProTime was in de sprint in Lublin opnieuw de sterkste. De Italiaanse Elisa Balsamo werd tweede. Wiebes won alle drie de etappes van de ronde. Het peloton bereidt zich nu voor op de Tour de France van, die zaterdag begint in Zwitserland. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info.
7: Het is bewolkt vanmiddag en er trekken enkele buien over. Plaatselijk kan het flink regenen. De temperatuur komt uit op zo'n 22 graden. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan zee krachtig. Later draait de wind naar het westen tot noordwesten. Vanavond wordt het wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er nog een enkele bui vallen, met minimumtemperaturen tussen de 13 en 17 graden.
8: Morgen breekt in de loop van de ochtend de zon door en zijn er zonnige perioden, met nog een enkele bui in het oosten. De temperatuur komt weer rond de 22 graden uit. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
10: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
21: Dit is het Binnenlands Nieuws. In het Comomeer in Italië is het lichaam gevonden van een 45-jarige man uit Enschede. De vader was zaterdag in het water gesprongen om zijn 16-jarige zoon te redden, die tijdens het zwemmen in de problemen was geraakt. De zoon werd gered door iemand op een subboard, maar de vader bleef spoorloos. Zondag werd zijn lichaam gevonden door duikteams. De Koninklijke Marechaussee is extra alert op de verdachte van de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. Daar reed zaterdag iemand met een busje in op het publiek en stak vervolgens op mensen in. Eén persoon kwam om het leven, 29 raakten gewond. De verdachte, de 21-jarige Abdul B., is volgens Duitse media een IS-aanhanger en staat Europees gesignaleerd. De Duitse autoriteiten voeren een klopjacht uit om hem op te pakken. In het Brabantse Engelen en Bokhoven zijn meerdere woningen beklad met scheldwoorden. Het gaat vermoedelijk om huizen van voorstanders van een asielzoekerscentrum, bevestigt de politie na berichtgeving van Omroep Brabant. Op gevels staan onder meer teksten als AMV nee en andere scheldwoorden. De politie heeft meerdere aangiftes ontvangen en onderzoekt om hoeveel woningen het gaat. Den Bosch maakte begin april bekend dat het minderjarige vluchtelingen wil opvangen op een bedrijventerrein in Engelen, wat leidde tot protesten. Het festival Milkshake in Amsterdam houdt zondag om 5 uur 's middags een minuut stilte vanwege de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. Oprichter Marieke Samalo zegt dat de aanslag zowel bezoekers als medewerkers raakt. Volgens haar toont dit aan dat de acceptatie van de queergemeenschap nog lang niet ver genoeg is. De organisatie zegt dat de veiligheid van de LHBTQIA+-gemeenschap de hoogste prioriteit heeft en dat er direct contact is met de autoriteiten.
22: Er zijn geen Nederlanders onder de slachtoffers van de aanslag in Berlijn. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken na overleg met de Duitse autoriteiten. De Nederlandse ambassade in Duitsland laat weten dat eigen personeel aanwezig was bij de festiviteiten. De ambassade betuigt medeleven aan de slachtoffers en hun naasten en roept op om vast te houden aan de kernboodschap van Pride.
23: In Geesteren in Overijssel is de auto van een Syrisch statushoudersgezin vermoedelijk in brand gestoken. De auto ging in de nacht van zaterdag op zondag in vlammen op. De woning van het gezin was eerder dit jaar al doelwit van vernielingen, waarbij stenen door de ramen werden gegooid met dreigende boodschappen. Burgemeester Posma van Tubbergen noemt het vreselijk dat het gezin opnieuw wordt geraakt.
24: Dit was het Binnenlands Nieuws.
25: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
26: Nu het buitenlands nieuws.
27: In Berlijn zijn mensen de straat op gegaan om steun te betuigen aan de slachtoffers van de aanslag van zaterdagavond en aan de queergemeenschap. Op de Pariser Platz bij de Brandenburger Tor verzamelden zich mogelijk enkele duizenden mensen. Bij de aanslag vielen doden en raakten tientallen mensen gewond toen iemand met een voertuig inreed op een menigte. Er werd een minuut stilte gehouden en later op zondag stonden een kerkdienst en een rouwmars gepland.
28: De Duitse autoriteiten hebben het aantal gewonden bij de aanslag tijdens de Pride in Berlijn naar boven bijgesteld naar 29, soms met ernstig letsel. Er viel ook een dode. Een bestuurder reed in op mensen en stak daarna op omstanders in.
27: Minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt zegt dat alles wijst op islamistisch terrorisme. De verdachte, de 21-jarige Abdul B., is nog voortvluchtig en de autoriteiten voeren een klopjacht uit.
1: De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat het inrijden op mensen bij de Pride in Berlijn een islamistische terreuraanslag was. Bij het evenement viel zaterdagavond een dode en raakten 16 mensen gewond. Ook zouden omstanders met een mes zijn aangevallen. Verdachte Abdul B., een 21-jarige man met de Duitse nationaliteit, is nog voortvluchtig. Volgens Duitse media is hij een aanhanger van Islamitische Staat.
9: Een olietanker is zondag ontploft in de straat van Hormuz na een aanvaring met een zeemijn, melden Iraanse media. Volgens persbureau Tasnim was het schip afgeweken van de door Iran aangewezen vaarroute. Veel is nog onduidelijk en er is nog geen officiële reactie uit Teheran. De situatie in de zeestraat speelt een grote rol in het conflict tussen Iran en de Verenigde Staten, waar onderhandelingen over vrede zijn vastgelopen.
11: Koning Felipe en koningin Letizia van Spanje hebben zondag een bezoek gebracht aan mensen die zijn ontheemd door de natuurbranden in de regio Madrid. In sportcentrum Villamanta spraken zij met geëvacueerden. De koning betuigde zijn steun aan de getroffenen en zei dat de bosbranden onmetelijke schade hebben aangericht aan de natuur. Hij bedankte de duizenden mensen die zich hebben ingezet voor de betrokkenen.
12: De Duitse autoriteiten hebben mogelijk een verdachte opgepakt die in de auto zat die inreed op mensen bij de Pride in Berlijn. Volgens regionale omroep RBB gaat het om iemand met de Iraanse nationaliteit die 's nachts is aangehouden. De politie heeft de aanhouding nog niet bevestigd. De autoriteiten zoeken naar een 21-jarige verdachte die volgens Duitse media aanhanger is van Islamitische Staat. Welke rol hij precies speelde bij de aanslag is nog onduidelijk.
13: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
14: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
15: En nu het economisch nieuws.
16: De Londense luchthaven Gatwick heeft zondag te maken met een storing in de watervoorziening. Beide terminals zitten zonder water, waardoor toiletten niet werken en restaurants zijn gesloten. Vluchten lopen naar verluid geen vertraging op. De luchthaven laat weten samen te werken met het waterbedrijf om de waterlevering zo snel mogelijk te herstellen.
17: UniCredit-topman Andrea Orcel ziet ruimte voor een akkoord over de overname van de Duitse Commerzbank. De Italiaanse bank deed eerder een bod van zo'n 35 miljard euro dat Commerzbank afwees. Volgens persbureau Bloomberg staan de twee banken op het punt de gesprekken te hervatten. Orcel zei in de Italiaanse krant Corriere della Sera dat alle concessies die UniCredit bereid was te doen nog overeind staan. Als de deal doorgaat, zou het een van de grootste grensoverschrijdende banktransacties in Europa van de afgelopen jaren zijn.
29: India zegt dat het dankzij handelsoverleg met de Verenigde Staten in de laagste categorie van de nieuwe Amerikaanse importheffingen is geplaatst. Daardoor blijft een groot deel van de Indiase export, waaronder geneesmiddelen en smartphones, vrijgesteld van de extra heffing van 10%. Volgens het Indiase ministerie van Handel en Industrie valt naar schatting 45% van de export naar de VS buiten de aanvullende tarieven. Washington legde bijna 60 landen en de Europese Unie deze week nieuwe heffingen op van 10 en 12,5%. India en de VS werken aan de afronding van een handelsakkoord.
30: De grootste defensiebedrijven ter wereld investeren dit jaar een recordbedrag in militaire start-ups. Dat schrijft de Financial Times op basis van cijfers van analysebureau Dealroom. Gevestigde bedrijven als Lockheed Martin en BAE Systems deden tot nu toe voor 4,1 miljard dollar mee aan financieringsrondes. In totaal haalden defensie- en veiligheidsstartups dit jaar al bijna 40 miljard dollar op. Grote wapenfabrikanten concurreren steeds vaker met flexibele techbedrijven die willen profiteren van hogere defensieuitgaven.
0: Bij Australische premier Albanese gaat de Amerikaanse president Trump rechtstreeks aanspreken op de nieuwe importheffingen van 12,5% op Australische goederen. Hij noemt de tarieven onterecht en ongerechtvaardigd. Australië heeft volgens hem strenge regels tegen moderne slavernij. Albanese waarschuwt dat de heffingen leiden tot hogere kosten voor Amerikaanse consumenten en de handelsrelatie ondermijnen. Ook andere landen reageerden verbaasd en boos op de nieuwe tarieven.
2: Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter, iets meer dan die van €95.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. De verwachte aanstelling van Andrea Pirlo als bondscoach van Italië lijkt onzeker geworden. Volgens Italiaanse media zijn er binnen de voetbalbond zorgen over de banden van de oud-international met Rusland en een Russisch gokbedrijf. Pirlo is trainer bij een club in de Verenigde Arabische Emiraten met een Russische eigenaar en is ambassadeur van het Russische gokbedrijf Fonbet. Bondsvoorzitter Malagò gaat die banden onderzoeken, meldt La Gazzetta dello Sport. Italië ontbrak deze zomer voor de derde keer op rij op het WK. Maleisië organiseert begin oktober de GP van Bahrein op het circuit van Sepang. De race in Bahrein werd eerder dit jaar geschrapt vanwege de onrust in het Midden-Oosten. De FIA en Bahrein zijn overeengekomen dat de race van 2 tot en met 4 oktober in Maleisië wordt verreden. Het land organiseerde eerdere Formule 1 race van 1999 tot 2017, toen Max Verstappen de laatste editie won. Wielrenners Richard Carapaz, Sepp Kuss en Jasper Philipsen staan maandag aan de start van de 50ste editie van Daags naar de Tour in Boxmeer. Carapaz won zaterdag op Alpe d'Huez zijn tweede etappe en verzekerde zich van het bergklassement. Kuss maakte indruk na het uitvallen van kopman Vingegaard, maar verloor de etappezegen na twee valpartijen. Carapaz rijdt dinsdag ook de profronde van Surhuisterveen, samen met onder andere Mats Pedersen. Ajax heeft in een oefenwedstrijd met 2-1 gewonnen van het uit de Premier League gedegradeerde Burnley. Bij Ajax maakte de Braziliaanse spits Marcos Leonardo zijn officieuze debuut. Aaron Bouwman opende de score, waarna oud-Ajax-iet Jaden Banel gelijk maakte voor Burnley. Abdella Ouazan zette Ajax na een snelle counter weer op voorsprong. De Amsterdammers spelen komende donderdag de return tegen Vojvodina in de Conference League voorronde. De Spaanse bondscoach Luis de la Fuente heeft een bezoek gebracht aan mensen die vanwege de bosbranden bij Madrid hun huis moesten verlaten. Hij was bij een sportcomplex in Las Rosas waar 300 mensen worden opgevangen. Bijna 75.000 mensen zijn ontheemd geraakt door de branden rond de Spaanse hoofdstad. De branden hebben ten westen van Madrid al 25.000 hectare in de as gelegd. Koning Felipe VI betreurde het verlies van wat hij onbetaalbaar natuurlijk erfgoed noemde. Wielrenster Lorena Wiebes heeft de derde etappe van de Ronde van Polen gewonnen en daarmee de eindzege veiliggesteld. De 27-jarige Meidrechtse van SD Works ProTime was in de sprint in Lublin opnieuw de sterkste. De Italiaanse Elisa Balsamo werd tweede. Wiebes won alle drie de etappes van de ronde. Het peloton bereidt zich nu voor op de Tour de France van, die zaterdag begint in Zwitserland. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie.
7: virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info.
10: Het is bewolkt vanmiddag en er trekken enkele buien over. Plaatselijk kan het flink regenen. De temperatuur komt uit op zo'n 22 graden. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan zee krachtig. Later draait de wind naar het westen tot noordwesten. Vanavond wordt het wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er nog een enkele bui vallen, met minimumtemperaturen.

0: In het Comomeer in Italië is het lichaam gevonden van een 45-jarige man uit Enschede. De vader was zaterdag in het water gesprongen om zijn 16-jarige zoon te redden, die tijdens het zwemmen in de problemen was geraakt. De zoon werd gered door iemand op een subboard, maar de vader bleef spoorloos. Zondag werd zijn lichaam gevonden door duikteams. De Koninklijke Marechaussee is extra alert op de verdachte van de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. Daar reed zaterdag iemand met een busje in op het publiek en stak vervolgens op mensen in. Eén persoon kwam om het leven, 29 raakten gewond. De verdachte, de 21-jarige Abdul B., is volgens Duitse media een IS-aanhanger en staat Europees gesignaleerd. De Duitse autoriteiten voeren een klopjacht uit om hem op te pakken. In het Brabantse Engelen en Bokhoven zijn meerdere woningen beklad met scheldwoorden. Het gaat vermoedelijk om huizen van voorstanders van een asielzoekerscentrum, bevestigt de politie na berichtgeving van Omroep Brabant. Op gevels staan onder meer teksten als AMV nee en andere scheldwoorden. De politie heeft meerdere aangiftes ontvangen en onderzoekt om hoeveel woningen het gaat. Den Bosch maakte begin april bekend dat het minderjarige vluchtelingen wil opvangen op een bedrijventerrein in Engelen, wat leidde tot protesten. Het festival Milkshake in Amsterdam houdt zondag om 5 uur 's middags een minuut stilte vanwege de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. Oprichter Marieke Samalo zegt dat de aanslag zowel bezoekers als medewerkers raakt. Volgens haar toont dit aan dat de acceptatie van de queergemeenschap nog lang niet ver genoeg is. De organisatie zegt dat de veiligheid van de LHBTQIA+-gemeenschap de hoogste prioriteit heeft en dat er direct contact is met de autoriteiten. Er zijn geen Nederlanders onder de slachtoffers van de aanslag in Berlijn. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken na overleg met de Duitse autoriteiten. De Nederlandse ambassade in Duitsland laat weten dat eigen personeel aanwezig was bij de festiviteiten. De ambassade betuigt medeleven aan de slachtoffers en hun naasten en roept op om vast te houden aan de kernboodschap van Pride. In Geesteren in Overijssel is de auto van een Syrisch statushoudersgezin vermoedelijk in brand gestoken. De auto ging in de nacht van zaterdag op zondag in vlammen op. De woning van het gezin was eerder dit jaar al doelwit van vernielingen, waarbij stenen door de ramen werden gegooid met dreigende boodschappen. Burgemeester Posma van Tubbergen noemt het vreselijk dat het gezin opnieuw wordt geraakt. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. In Berlijn zijn mensen de straat op gegaan om steun te betuigen aan de slachtoffers van de aanslag van zaterdagavond en aan de queergemeenschap. Op de Pariser Platz bij de Brandenburger Tor verzamelden zich mogelijk enkele duizenden mensen. Bij de aanslag vielen doden en raakten tientallen mensen gewond toen iemand met een voertuig inreed op een menigte. Er werd een minuut stilte gehouden en later op zondag stonden een kerkdienst en een rouwmars gepland. De Duitse autoriteiten hebben het aantal gewonden bij de aanslag tijdens de Pride in Berlijn naar boven bijgesteld naar 29, soms met ernstig letsel. Er viel ook een dode. Een bestuurder reed in op mensen en stak daarna op omstanders in. Minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt zegt dat alles wijst op islamistisch terrorisme. De verdachte, de 21-jarige Abdul B., is nog voortvluchtig en de autoriteiten voeren een klopjacht uit. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat het inrijden op mensen bij de Pride in Berlijn een islamistische terreuraanslag was. Bij het evenement viel zaterdagavond een dode en raakten 16 mensen gewond. Ook zouden omstanders met een mes zijn aangevallen. Verdachte Abdul B.

0: een 21-jarige man met de Duitse nationaliteit, is nog voortvluchtig. Volgens Duitse media is hij een aanhanger van Islamitische Staat.
1: Een olietanker is zondag ontploft in de straat van Hormuz na een aanvaring met een zeemijn, melden Iraanse media. Volgens persbureau Tasnim was het schip afgeweken van de door Iran aangewezen vaarroute. Veel is nog onduidelijk en er is nog geen officiële reactie uit Teheran. De situatie in de zeestraat speelt een grote rol in het conflict tussen Iran en de Verenigde Staten, waar onderhandelingen over vrede zijn vastgelopen.
2: Koning Felipe en koningin Letizia van Spanje hebben zondag een bezoek gebracht aan mensen die zijn ontheemd door de natuurbranden in de regio Madrid. In sportcentrum Villamanta spraken zij met geëvacueerden. De koning betuigde zijn steun aan de getroffenen en zei dat de bosbranden onmetelijke schade hebben aangericht aan de natuur. Hij bedankte de duizenden mensen die zich hebben ingezet voor de betrokkenen.
3: De Duitse autoriteiten hebben mogelijk een verdachte opgepakt die in de auto zat die inreed op mensen bij de Pride in Berlijn. Volgens regionale omroep RBB gaat het om iemand met de Iraanse nationaliteit die 's nachts is aangehouden. De politie heeft de aanhouding nog niet bevestigd. De autoriteiten zoeken naar een 21-jarige verdachte die volgens Duitse media aanhanger is van Islamitische Staat. Welke rol hij precies speelde bij de aanslag is nog onduidelijk.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws.
1: De Londense luchthaven Gatwick heeft zondag te maken met een storing in de watervoorziening. Beide terminals zitten zonder water, waardoor toiletten niet werken en restaurants zijn gesloten. Vluchten lopen naar verluid geen vertraging op. De luchthaven laat weten samen te werken met het waterbedrijf om de waterlevering zo snel mogelijk te herstellen.
2: UniCredit-topman Andrea Orcel ziet ruimte voor een akkoord over de overname van het Duitse Commerzbank. De Italiaanse bank deed eerder een bod van zo'n 35 miljard euro dat Commerzbank afwees. Volgens persbureau Bloomberg staan de twee banken op het punt de gesprekken te hervatten. Orcel zei in de Italiaanse krant Corriere della Sera dat alle concessies die UniCredit bereid was te doen nog overeind staan. Als de deal doorgaat, zou het een van de grootste grensoverschrijdende banktransacties in Europa van de afgelopen jaren zijn.
1: India zegt dat het dankzij handelsoverleg met de Verenigde Staten in de laagste categorie van de nieuwe Amerikaanse importheffing is geplaatst. Daardoor blijft een groot deel van de Indiase export, waaronder geneesmiddelen en smartphones, vrijgesteld van de extra heffing van 10%. Volgens het Indiase ministerie van Handel en Industrie valt naar schatting 45% van de export naar de VS buiten de aanvullende tarieven. Washington legde bijna 60 landen en de Europese Unie deze week nieuwe heffingen op van 10 en 12,5%. India en de VS werken aan de afronding van een handelsakkoord.
5: De grootste defensiebedrijven ter wereld investeren dit jaar een recordbedrag in militaire start-ups. Dat schrijft de Financial Times op basis van cijfers van analysebureau Dealroom. Gevestigde bedrijven als Lockheed Martin en BAE Systems deden tot nu toe voor $4,1 miljard mee aan financieringsrondes. In totaal haalden defensie- en veiligheidsstart-ups dit jaar al bijna $40 miljard op. Grote wapenfabrikanten concurreren steeds vaker met flexibele techbedrijven die willen profiteren van hogere defensieuitgaven.
6: De Australische premier Albanese gaat de Amerikaanse president Trump rechtstreeks aanspreken op de nieuwe importheffingen van 12,5% op Australische goederen. Hij noemt de tarieven onterecht en ongerechtvaardigd. Australië heeft volgens hem strenge regels tegen moderne slavernij. Albanese waarschuwt dat de heffingen leiden tot hogere kosten voor Amerikaanse consumenten en de handelsrelatie ondermijnen. Ook andere landen reageerden verbaasd en boos op de nieuwe tarieven.
7: Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter, iets meer dan die van €95.
8: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
9: Tot slot het sportnieuws. De verwachte aanstelling van Andrea Pirlo als bondscoach van Italië lijkt onzeker geworden. Volgens Italiaanse media zijn er binnen de voetbalbond zorgen over de banden van de oud-international met Rusland en een Russisch gokbedrijf. Pirlo is trainer bij een club in de Verenigde Arabische Emiraten met een Russische eigenaar en is ambassadeur van het Russische gokbedrijf Fonbet. Bondsvoorzitter Malagò gaat die banden onderzoeken, meldt La Gazzetta dello Sport. Italië ontbrak deze zomer voor de derde keer op rij op het WK. Maleisië organiseert begin oktober de GP van Bahrein op het circuit van Sepang. De race in Bahrein werd eerder dit jaar geschrapt vanwege de onrust in het Midden-Oosten. De FIA en Bahrein zijn overeengekomen dat de race van 2 tot en met 4 oktober in Maleisië wordt verreden. Het land organiseerde eerder een Formule 1 race van 1999 tot 2017, toen Max Verstappen de laatste editie won. Wielrenners Richard Carapaz, Sepp Kuss en Jasper Philipsen staan maandag aan de start van de 50ste editie van Daags naar de Tour in Boxmeer. Carapaz won zaterdag op Alpe d'Huez zijn tweede etappe en verzekerde zich van het bergklassement. Kuss maakte indruk na het uitvallen van kopman Vingegaard, maar verloor de etappezegen na 2 valpartijen. Carapaz rijdt dinsdag ook de profronde van Surhuis ter Veen, samen met onder andere Mats Pedersen. Ajax heeft in een oefenwedstrijd met 2-1 gewonnen van het uit de Premier League gedegradeerde Burnley. Bij Ajax maakte de Braziliaanse spits Marcos Leonardo zijn officieuze debuut. Aaron Bouwman opende de score, waarna oud-Ajax-iet Jaden Banel gelijk maakte voor Burnley. Abdella Ouazzan zette Ajax na een snelle counter weer op voorsprong. De Amsterdammers spelen komende donderdag de return tegen Vojvodina in de Conference League voorronde. De Spaanse bondscoach Luis de la Fuente heeft een bezoek gebracht aan mensen die vanwege de bosbranden bij Madrid hun huis moesten verlaten. Hij was bij een sportcomplex in Las Rosas waar 300 mensen worden opgevangen. Bijna 75.000 mensen zijn ontheemd geraakt door de branden rond de Spaanse hoofdstad. De branden hebben ten westen van Madrid al 25.000 hectare in de as gelegd. Koning Felipe VI betreurde het verlies van wat hij onbetaalbaar natuurlijk erfgoed noemde. Wielrenster Lorena Wiebes heeft de derde etappe van de Ronde van Polen gewonnen en daarmee de eindzege veiliggesteld. De 27-jarige Meidrechtse van SD Works ProTime was in de sprint in Lublin opnieuw de sterkste. De Italiaanse Elisa Balsamo werd tweede. Wiebes won alle drie de etappes van de ronde. Het peloton bereidt zich nu voor op de Tour de France van, die zaterdag begint in Zwitserland.
10: Dit was het laatste sportnieuws.
11: Je luistert naar Talk Radio.
12: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
13: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Het is bewolkt vanmiddag en er trekken enkele buien over. Plaatselijk kan het flink regenen. De temperatuur komt uit op zo'n 22 graden. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan zee en op het IJsselmeer krachtig. Later draait de wind naar west tot noordwest. Vanavond wordt het wisselend bewolkt en geleidelijk droog. Vannacht kan er nog een enkele bui vallen, met minimumtemperaturen tussen de 13 en 17 graden. Morgen breekt in de loop van de ochtend de zon door en zijn er zonnige perioden. Al kan er in het oosten nog een bui vallen. Het wordt opnieuw rond de 22 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
14: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
15: Dit is het Binnenlands Nieuws. Enkele honderden mensen hebben in Rotterdam-Zuid meegelopen in een stille tocht voor Jaffarel, de 18-jarige man die afgelopen dinsdag werd doodgeschoten in Nijmegen. De deelnemers droegen witte t-shirts en lieten ballonnen op. De tocht eindigde met het 3 keer roepen van zijn naam en een applaus. De nabestaanden zeggen ervan overtuigd te zijn dat Jaffarel niet het beoogde doelwit was. De burgemeester van Nijmegen sprak dat tegen en noemde het geen willekeurig geweld.
16: In het Comomeer in Italië is het lichaam gevonden van een 45-jarige man uit Enschede. De vader was zaterdag in het water gesprongen om zijn 16-jarige zoon te redden, die tijdens het zwemmen in de problemen was geraakt. De zoon werd gered door iemand op een subboard, maar de vader bleef spoorloos. Zondag werd zijn lichaam gevonden door duikteams. De Koninklijke Marechaussee is extra alert op de verdachte van de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. Daar reed zaterdag iemand met een busje in op het publiek en stak vervolgens op mensen in. 1 persoon kwam om het leven, 29 raakten gewond. De verdachte, de 21-jarige Abdul B., is volgens Duitse media een IS-aanhanger en staat Europees gesignaleerd. De Duitse autoriteiten voeren een klopjacht uit om hem op te pakken. In het Brabantse Engelen en Bokhoven zijn meerdere woningen beklad met scheldwoorden. Het gaat vermoedelijk om huizen van voorstanders van een asielzoekerscentrum, bevestigt de politie na berichtgeving van Omroep Brabant. Op gevels staan onder meer teksten als AMV nee en andere scheldwoorden. De politie heeft meerdere aangiftes ontvangen en onderzoekt om hoeveel woningen het gaat. Den Bosch maakte begin april bekend dat het minderjarige vluchtelingen wil opvangen op een bedrijventerrein in Engelen, wat leidde tot protesten. Het festival Milkshake in Amsterdam houdt zondag om 5 uur 's middags een minuut stilte vanwege de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. Oprichter Marieke Samalo zegt dat de aanslag zowel bezoekers als medewerkers raakt. Volgens haar toont dit aan dat de acceptatie van de queergemeenschap nog lang niet ver genoeg is. De organisatie zegt dat de veiligheid van de LHBTQIA+-gemeenschap de hoogste prioriteit heeft en dat er direct contact is met de autoriteiten. Er zijn geen Nederlanders onder de slachtoffers van de aanslag in Berlijn. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken na overleg met de Duitse autoriteiten. De Nederlandse ambassade in Duitsland laat weten dat eigen personeel aanwezig was bij de festiviteiten. De ambassade betuigt medeleven aan de slachtoffers en hun naasten en roept op om vast te houden aan de kernboodschap van Pride.
17: Dit was het Binnenlands Nieuws.
18: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
19: Nu het buitenlands nieuws. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft aangekondigd vastberaden te zullen optreden tegen extremisten. Tijdens een herdenkingsdienst in de Marienkirche in Berlijn sprak hij over de aanslag bij de Pride van zaterdagavond. Merz wenste de 29 gewonden een spoedig herstel toe. Tussen de 8 en 10.000 mensen woonden de dienst bij, schat de krant Tagesspiegel. De bondskanselier riep de queergemeenschap op zich niet te laten intimideren.
20: De natuurbrand in het Franse gebied Gironde heeft volgens de autoriteiten zo'n 240 woningen verwoest. Vooral de gemeente Le Porge, ten westen van Bordeaux, is zwaar getroffen. Het vuur heeft een gebied van 42.000 hectare verwoest en zo'n 220.000 mensen zijn geëvacueerd. Ook het verkeer in de regio ondervindt hinder. Een deel van de A63 is afgesloten en het treinverkeer ten zuiden van Bordeaux is onderbroken. In Berlijn zijn mensen de straat op gegaan om steun te betuigen aan de slachtoffers van de aanslag van zaterdagavond en aan de queergemeenschap. Op de Pariser Platz bij de Brandenburger Tor verzamelden zich mogelijk enkele duizenden mensen. Bij de aanslag vielen doden en raakten tientallen mensen gewond toen iemand met een voertuig inreed op een menigte. Er werd een minuut stilte gehouden en later op zondag stonden een kerkdienst en een rouwmars gepland.
0: De Duitse autoriteiten hebben het aantal gewonden bij de aanslag tijdens de Pride in Berlijn naar boven bijgesteld naar 29, soms met ernstig letsel. Er viel ook een dode. Een bestuurder reed in op mensen en stak daarna op omstanders in. Minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt zegt dat alles wijst op islamistisch terrorisme. De verdachte, de 21-jarige Abdul B., is nog voortvluchtig en de autoriteiten voeren een klopjacht uit.
21: De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat het inrijden op mensen bij de Pride in Berlijn een islamistische terreuraanslag was. Bij het evenement viel zaterdagavond een dode en raakten 16 mensen gewond. Ook zouden omstanders met een mes zijn aangevallen. Verdachte Abdul B., een 21-jarige man met de Duitse nationaliteit, is nog voortvluchtig. Volgens Duitse media is hij een aanhanger van Islamitische Staat.
22: Een olietanker is zondag ontploft in de straat van Hormuz na een aanvaring met een zeemijn, melden Iraanse media. Volgens persbureau Tasnim was het schip afgeweken van de door Iran aangewezen vaarroute. Veel is nog onduidelijk en er is nog geen officiële reactie uit Teheran. De situatie in de zeestraat speelt een grote rol in het conflict tussen Iran en de Verenigde Staten, waar onderhandelingen over vrede zijn vastgelopen.
23: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
24: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
25: En nu het economisch nieuws. De Londense luchthaven Gatwick heeft zondag te maken met een storing in de watervoorziening. Beide terminals zitten zonder water, waardoor toiletten niet werken en restaurants zijn gesloten. Vluchten lopen naar verluid geen vertraging op. De luchthaven laat weten samen te werken met het waterbedrijf om de waterlevering zo snel mogelijk te herstellen.
26: UniCredit-topman Andrea Orcel ziet ruimte voor een akkoord over de overname van het Duitse Commerzbank. De Italiaanse bank deed eerder een bod van zo'n 35 miljard euro, dat Commerzbank afwees. Volgens persbureau Bloomberg staan de twee banken op het punt de gesprekken te hervatten. Orcel zei in de Italiaanse krant Corriere della Sera dat alle concessies die UniCredit bereid was te doen nog overeind staan. Als de deal doorgaat, zou het een van de grootste grensoverschrijdende banktransacties in Europa van de afgelopen jaren zijn.
27: India zegt dat het dankzij handelsoverleg met de Verenigde Staten in de laagste categorie van de nieuwe Amerikaanse importheffing is geplaatst. Daardoor blijft een groot deel van de Indiase export, waaronder geneesmiddelen en smartphones, vrijgesteld van de extra heffing van 10%. Volgens het Indiase ministerie van Handel en Industrie valt naar schatting 45% van de export naar de VS buiten de aanvullende tarieven. Washington legde bijna 60 landen en de Europese Unie deze week nieuwe heffingen op van 10 en 12,5%. India en de VS werken aan de afronding van een handelsakkoord.
28: De grootste defensiebedrijven ter wereld investeren dit jaar een recordbedrag in militaire start-ups. Dat schrijft de Financial Times op basis van cijfers van analysebureau Dealroom. Gevestigde bedrijven als Lockheed Martin en BAE Systems deden tot nu toe voor $4,1 miljard mee aan financieringsrondes.
1: In totaal haalden defensie- en veiligheidsstartups dit jaar al bijna $40 miljard op. Grote wapenfabrikanten concurreren steeds vaker met flexibele techbedrijven die willen profiteren van hogere defensieuitgaven.
2: De Australische premier Albanese gaat de Amerikaanse president Trump rechtstreeks aanspreken op de nieuwe importheffingen van 12,5% op Australische goederen. Hij noemt de tarieven onterecht en ongerechtvaardigd. Australië heeft volgens hem strenge regels tegen moderne slavernij. Albanese waarschuwt dat de heffingen leiden tot hogere kosten voor Amerikaanse consumenten en de handelsrelatie ondermijnen. Ook andere landen reageerden verbaasd en boos op de nieuwe tarieven.
3: Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter, iets meer dan die van €95.
4: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
5: Tot slot het sportnieuws. De Spaanse bondscoach Luis de la Fuente heeft een bezoek gebracht aan mensen die vanwege de bosbranden bij Madrid hun huis moesten verlaten. Hij was bij een sportcomplex in Las Rosas, waar 300 mensen worden opgevangen. Bijna 75.000 mensen zijn ontheemd geraakt door de branden rond de Spaanse hoofdstad. De branden hebben ten westen van Madrid al 25.000 hectare in de as gelegd. Koning Felipe VI betreurde het verlies van wat hij onbetaalbaar natuurlijk erfgoed noemde. Wielrenster Lorena Wiebes heeft de derde etappe van de Ronde van Polen gewonnen en daarmee de eindzege veiliggesteld. De 27-jarige Meidrechtse van SD Works ProTime was in de sprint in Lublin opnieuw de sterkste. De Italiaanse Elisa Balsamo werd tweede. Wiebes won alle drie de etappes van de ronde. Het peloton bereidt zich nu voor op de Tour de France van, die zaterdag begint in Zwitserland.
6: Lando Norris heeft de grote prijs van Hongarije in de Formule 1 gewonnen. De Brit van McLaren verkleint daarmee zijn achterstand op WK-leider Kimi Antonelli. Max Verstappen werd tweede op de Hungaroring, Antonelli eindigde als derde. Verstappen startte als vierde, lag even aan de leiding, maar moest die positie na zijn tweede pitstop weer afstaan. Na de race in Hongarije volgt nu een zomerstop in de Formule 1. Tennister Lily Tegger heeft op 18-jarige leeftijd haar eerste titel op de WTA-tour gewonnen. De Oostenrijkse was in de finale van het toernooi van Praag te sterk voor de Oekraïense Daria Snigur in 2 sets. Tegger staat op de 74ste plaats van de wereldranglijst. Feyenoord blijft ongeslagen in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst won in de Kuip met 2-1 van het Spaanse Rayo Vallecano. Shaquille van Persie opende de score met een hardschot van buiten het strafschopgebied, waarna Alvaro Garcia vlak voor rust gelijk maakte. In de verlenging maakte Tobias van den Elshout het winnende doelpunt. Doelman Tjark Ernst speelde zijn eerste wedstrijd voor Feyenoord als mogelijke opvolger van de vertrokken Timon Wellenreuter. Max Verstappen was verrast met zijn tweede plaats op de Grote Prijs van Hongarije, achter winnaar Lando Norris. Verstappen staat na de race zesde in het WK-klassement met 109 punten. WK-leider Kimi Antonelli heeft 219 punten. Norris was blij met zijn eerste zege van het seizoen en prees zijn snelheid tijdens de race.
7: Dit was het laatste sportnieuws.
8: Je luistert naar Talk Radio.
9: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
10: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het bewolkt met enkele buien die plaatselijk best stevig kunnen zijn. Het wordt zo'n 22 graden. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan zee krachtig. Later draait de wind naar west tot noordwest. Vanavond wordt het geleidelijk droog met wisselende bewolking. Vannacht kan er nog een enkele bui vallen met minimumtemperaturen tussen de 13 en 17 graden. Morgen breekt de zon steeds vaker door met nog een verdwaalde bui in het oosten. Het wordt opnieuw rond de 22 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
11: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
12: Dit is het Binnenlands Nieuws. In het Brabantse Engelen en Bokhoven zijn meerdere woningen beklad met scheldwoorden. Het gaat vermoedelijk om huizen van voorstanders van een asielzoekerscentrum, bevestigt de politie. De politie heeft meerdere aangiftes ontvangen en onderzoekt om hoeveel woningen het gaat. Burgemeester Mikkers van Den Bosch noemt de actie onacceptabel en verwerpelijk en heeft getroffen bewoners persoonlijk gesproken. Enkele honderden mensen hebben in Rotterdam-Zuid meegelopen in een stille tocht voor Jaffarel, de 18-jarige man die afgelopen dinsdag werd doodgeschoten in Nijmegen. De deelnemers droegen witte t-shirts en lieten ballonnen op. De tocht eindigde met het 3 keer roepen van zijn naam en een applaus. De nabestaanden zeggen ervan overtuigd te zijn dat Jaffarel niet het beoogde doelwit was. De burgemeester van Nijmegen sprak dat tegen en noemde het geen willekeurig geweld.
13: In het Comomeer in Italië is het lichaam gevonden van een 45-jarige man uit Enschede. De vader was zaterdag in het water gesprongen om zijn 16-jarige zoon te redden, die tijdens het zwemmen in de problemen was geraakt. De zoon werd gered door iemand op een subboard, maar de vader bleef spoorloos. Zondag werd zijn lichaam gevonden door duikteams.
14: De Koninklijke Marechaussee is extra alert op de verdachte van de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. Daar reed zaterdag iemand met een busje in op het publiek en stak vervolgens op mensen in. 1 persoon kwam om het leven, 29 raakten gewond. De verdachte, de 21-jarige Abdul B., is volgens Duitse media een IS-aanhanger en staat Europees gesignaleerd. De Duitse autoriteiten voeren een klopjacht uit om hem op te pakken.
15: Het festival Milkshake in Amsterdam houdt zondag om 5 uur 's middags een minuut stilte vanwege de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. Oprichter Marieke Samalo zegt dat de aanslag zowel bezoekers als medewerkers raakt. Volgens haar toont dit aan dat de acceptatie van de queergemeenschap nog lang niet ver genoeg is. De organisatie zegt dat de veiligheid van de LHBTQIA+-gemeenschap de hoogste prioriteit heeft en dat er direct contact is met de autoriteiten.
16: Er zijn geen Nederlanders onder de slachtoffers van de aanslag in Berlijn. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken na overleg met de Duitse autoriteiten. De Nederlandse ambassade in Duitsland laat weten dat eigen personeel aanwezig was bij de festiviteiten. De ambassade betuigt medeleven aan de slachtoffers en hun naasten en roept op om vast te houden aan de kernboodschap van Pride.
17: Dit was het Binnenlands Nieuws.
18: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
29: Nu het buitenlands nieuws. Iran bevestigt dat het is gestopt met vergeldingsaanvallen op landen in het Midden-Oosten waar Amerikaanse troepen zijn gestationeerd. Aanleiding is dat de VS na ongeveer 2 weken hun bombardementen op Iran hebben gestaakt. De Amerikaanse VN-ambassadeur Waltz zei dat president Trump de aanvallen heeft opgeschort om diplomatie meer ruimte te geven. Wel stuurde de VS de afgelopen dagen meer troepen en wapens naar de regio. Een hooggeplaatste Iraanse bron zei weinig te verwachten van de gevechtspauze.
0: De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft aangekondigd vastberaden te zullen optreden tegen extremisten. Tijdens een herdenkingsdienst in de Marienkirche in Berlijn sprak hij over de aanslag bij de Pride van zaterdagavond. Merz wenste de 29 gewonden een spoedig herstel toe. Tussen de 8 en 10.000 mensen woonden de dienst bij, schat de krant Tagesspiegel. De bondskanselier riep de queergemeenschap op zich niet te laten intimideren.
19: De natuurbrand in het Franse gebied Gironde heeft volgens de autoriteiten zo'n 240 woningen verwoest. Vooral de gemeente Le Porge, ten westen van Bordeaux, is zwaar getroffen. Het vuur heeft een gebied van 42.000 hectare verwoest en zo'n 220.000 mensen zijn geëvacueerd. Ook het verkeer in de regio ondervindt hinder. Een deel van de A63 is afgesloten en het treinverkeer ten zuiden van Bordeaux is onderbroken.
20: In Berlijn zijn mensen de straat op gegaan om steun te betuigen aan de slachtoffers van de aanslag van zaterdagavond en aan de queergemeenschap. Op de Pariser Platz bij de Brandenburger Tor verzamelden zich mogelijk enkele duizenden mensen. Bij de aanslag vielen doden en raakten tientallen mensen gewond toen iemand met een voertuig inreed op een menigte. Er werd een minuut stilte gehouden en later op zondag stonden een kerkdienst en een rouwmars gepland.
21: De Duitse autoriteiten hebben het aantal gewonden bij de aanslag tijdens de Pride in Berlijn naar boven bijgesteld naar 29, soms met ernstig letsel. Er viel ook een dode. Een bestuurder reed in op mensen en stak daarna op omstanders in. Minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt zegt dat alles wijst op islamistisch terrorisme. De verdachte, de 21-jarige Abdul B., is nog voortvluchtig en de autoriteiten voeren een klopjacht uit.
22: De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat het inrijden op mensen bij de Pride in Berlijn een islamistische terreuraanslag was. Bij het evenement viel zaterdagavond een dode en raakte 16 mensen gewond. Ook zouden omstanders met een mes zijn aangevallen. Verdachte Abdul B., een 21-jarige man met de Duitse nationaliteit, is nog voortvluchtig. Volgens Duitse media is hij een aanhanger van Islamitische Staat.
23: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
24: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
25: En nu het economisch nieuws.
26: De Londense luchthaven Gatwick heeft zondag te maken met een storing in de watervoorziening. Beide terminals zitten zonder water, waardoor toiletten niet werken en restaurants zijn gesloten. Vluchten lopen naar verluid geen vertraging op. De luchthaven laat weten samen te werken met het waterbedrijf om de waterlevering zo snel mogelijk te herstellen.
27: UniCredit-topman Andrea Orcel ziet ruimte voor een akkoord over de overname van de Duitse Commerzbank. De Italiaanse bank deed eerder een bod van zo'n 35 miljard euro dat Commerzbank afwees. Volgens persbureau Bloomberg staan de twee banken op het punt de gesprekken te hervatten. Orcel zei in de Italiaanse krant Corriere della Sera dat alle concessies die UniCredit bereid was te doen nog overeind staan. Als de deal doorgaat, zou het een van de grootste grensoverschrijdende banktransacties in Europa van de afgelopen jaren zijn.
30: India zegt dat het dankzij handelsoverleg met de Verenigde Staten in de laagste categorie van de nieuwe Amerikaanse importheffing is geplaatst. Daardoor blijft een groot deel van de Indiase export, waaronder geneesmiddelen en smartphones, vrijgesteld van de extra heffing van 10%. Volgens het Indiase ministerie van Handel en Industrie valt naar schatting 45% van de export naar de VS buiten de aanvullende tarieven. Washington legde bijna 60 landen en de Europese Unie deze week nieuwe heffingen op van 10% en 12,5%. India en de VS werken aan de afronding van een handelsakkoord.
31: De grootste defensiebedrijven ter wereld investeren dit jaar een recordbedrag in militaire start-ups.
1: Dat schrijft de Financial Times op basis van cijfers van analysebureau Dealroom. Gevestigde bedrijven als Lockheed Martin en BAE Systems deden tot nu toe voor $4,1 miljard mee aan financieringsrondes. In totaal haalden defensie- en veiligheidsstartups dit jaar al bijna $40 miljard op. Grote wapenfabrikanten concurreren steeds vaker met flexibele techbedrijven die willen profiteren van hogere defensieuitgaven.
2: De Australische premier Albanese gaat de Amerikaanse president Trump rechtstreeks aanspreken op de nieuwe importheffingen van 12,5% op Australische goederen. Hij noemt de tarieven onterecht en ongerechtvaardigd. Australië heeft volgens hem strenge regels tegen moderne slavernij. Albanese waarschuwt dat de heffingen leiden tot hogere kosten voor Amerikaanse consumenten en de handelsrelatie ondermijnen. Ook andere landen reageerden verbaasd en boos op de nieuwe tarieven.
3: Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter, iets meer dan die van €95.
4: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
5: Tot slot het sportnieuws. Wielrenster Lorena Wiebes heeft de derde etappe van de Ronde van Polen gewonnen en daarmee de eindzege veiliggesteld. De 27-jarige Meidrechtse van SD Works ProTime was in de sprint in Lublin opnieuw de sterkste. De Italiaanse Elisa Balsamo werd tweede. Wiebes won alle drie de etappes van de ronde. Het peloton bereidt zich nu voor op de Tour de France van, die zaterdag begint in Zwitserland. Tennister Lily Tegger heeft op 18-jarige leeftijd haar eerste titel op de WTA-tour gewonnen. De Oostenrijkse was in de finale van het toernooi van Praag te sterk voor de Oekraïense Daria Snigur in 2 sets. Tegger staat op de 74ste plaats van de wereldranglijst. Feyenoord blijft ongeslagen in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst won in de Kuip met 2-1 van het Spaanse Rayo Vallecano. Shaquille van Persie opende de score met een hardschot van buiten het strafschopgebied, waarna Alvaro Garcia vlak voor rust gelijk maakte. In de verlenging maakte Tobias van den Elshout het winnende doelpunt. Doelman Tjark Ernst speelde zijn eerste wedstrijd voor Feyenoord als mogelijke opvolger van de vertrokken Timon Wellenreuter. Max Verstappen was verrast met zijn tweede plaats op de Grote Prijs van Hongarije, achter winnaar Lando Norris. Verstappen staat na de race zesde in het WK-klassement met 109 punten. WK-leider Kimi Antonelli heeft 219 punten. Norris was blij met zijn eerste zege van het seizoen en prees zijn snelheid tijdens de race. Formule 1-coureur Lando Norris heeft de Grote Prijs van Hongarije gewonnen. De Brit van McLaren verkleint daarmee zijn achterstand op WK-leider Kimi Antonelli. Max Verstappen werd tweede, Antonelli eindigde als derde. Het is de eerste overwinning van Norris dit seizoen. Na de race in Budapest begint de zomerstop in de Formule 1. Thibaut Courtois is blij met de aanstelling van Mark van Bommel als bondscoach van België. De doelman van Real Madrid zegt dat Van Bommel bij Antwerpen heeft bewezen een topcoach te zijn. Over zijn eigen interlandtoekomst heeft Courtois nog geen besluit genomen. Hij wil eerst rust nemen tijdens de Nations League en daarna in gesprek gaan met Van Bommel. Die werd deze week aangesteld als opvolger van Rudy Garcia.
6: Dit was het laatste sportnieuws.
7: Je luistert naar Talk Radio.
8: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie.
9: Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
10: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Het is bewolkt vanmiddag en er trekken enkele buien over. Plaatselijk kan het flink regenen. Het wordt zo'n 22 graden. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan zee krachtig. Later draait de wind naar het westen tot noordwesten. Vanavond wordt het geleidelijk droog met wisselende bewolking. Morgen breekt de zon steeds vaker door met nog een enkele bui, vooral in het oosten. Het wordt opnieuw rond de 22 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
11: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
12: Dit is het Binnenlands Nieuws. In het Brabantse Engelen en Bokhoven zijn meerdere woningen beklad met scheldwoorden. Het gaat vermoedelijk om huizen van voorstanders van een asielzoekerscentrum, bevestigt de politie. De politie heeft meerdere aangiftes ontvangen en onderzoekt om hoeveel woningen het gaat. Burgemeester Mikkers van Den Bosch noemt de actie onacceptabel en verwerpelijk en heeft getroffen bewoners persoonlijk gesproken.
13: Enkele honderden mensen hebben in Rotterdam-Zuid meegelopen in een stille tocht voor Djafarel, de 18-jarige man die afgelopen dinsdag werd doodgeschoten in Nijmegen. De deelnemers droegen witte t-shirts en lieten ballonnen op. De tocht eindigde met het 3 keer roepen van zijn naam en een applaus. De nabestaanden zeggen ervan overtuigd te zijn dat Djafarel niet het beoogde doelwit was. De burgemeester van Nijmegen sprak dat tegen en noemde het geen willekeurig geweld.
14: In het Comomeer in Italië is het lichaam gevonden van een 45-jarige man uit Enschede. De vader was zaterdag in het water gesprongen om zijn 16-jarige zoon te redden, die tijdens het zwemmen in de problemen was geraakt. De zoon werd gered door iemand op een subboard, maar de vader bleef spoorloos. Zondag werd zijn lichaam gevonden door duikteams.
15: De Koninklijke Marechaussee is extra alert op de verdachte van de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. Daar reed zaterdag iemand met een busje in op het publiek en stak vervolgens op mensen in. 1 persoon kwam om het leven, 29 raakten gewond. De verdachte, de 21-jarige Abdul B., is volgens Duitse media een IS-aanhanger en staat Europees gesignaleerd. De Duitse autoriteiten voeren een klopjacht uit om hem op te pakken.
16: Het festival Milkshake in Amsterdam houdt zondag om 5 uur 's middags een minuut stilte vanwege de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. Oprichter Marieke Samalo zegt dat de aanslag zowel bezoekers als medewerkers raakt. Volgens haar toont dit aan dat de acceptatie van de queergemeenschap nog lang niet ver genoeg is. De organisatie zegt dat de veiligheid van de LHBTQIA+-gemeenschap de hoogste prioriteit heeft en dat er direct contact is met de autoriteiten.
17: Er zijn geen Nederlanders onder de slachtoffers van de aanslag in Berlijn. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken na overleg met de Duitse autoriteiten. De Nederlandse ambassade in Duitsland laat weten dat eigen personeel aanwezig was bij de festiviteiten. De ambassade betuigt medeleven aan de slachtoffers en hun naasten en roept op om vast te houden aan de kernboodschap van Pride.
18: Dit was het Binnenlands Nieuws.
28: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
31: Nu het buitenlands nieuws. Iran bevestigt dat het is gestopt met vergeldingsaanvallen op landen in het Midden-Oosten waar Amerikaanse troepen zijn gestationeerd. Aanleiding is dat de VS na ongeveer 2 weken hun bombardementen op Iran hebben gestaakt. De Amerikaanse VN-ambassadeur Waltz zei dat president Trump de aanvallen heeft opgeschort om diplomatie meer ruimte te geven. Wel stuurde de VS de afgelopen dagen meer troepen en wapens naar de regio. Een hooggeplaatste Iraanse bron zei weinig te verwachten van de gevechtspauze.
0: De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft aangekondigd vastberaden te zullen optreden tegen extremisten. Tijdens een herdenkingsdienst in de Marienkirche in Berlijn sprak hij over de aanslag bij de Pride van zaterdagavond. Merz wenste de 29 gewonden een spoedig herstel toe. Tussen de 8 en 10.000 mensen woonden de dienst bij, schat de krant Tagesspiegel. De bondskanselier riep de queergemeenschap op zich niet te laten intimideren.
19: De natuurbrand in het Franse gebied Gironde heeft volgens de autoriteiten zo'n 240 woningen verwoest. Vooral de gemeente Le Porge, ten westen van Bordeaux, is zwaar getroffen. Het vuur heeft een gebied van 42.000 hectare verwoest en zo'n 220.000 mensen zijn geëvacueerd. Ook het verkeer in de regio ondervindt hinder. Een deel van de A63 is afgesloten en het treinverkeer ten zuiden van Bordeaux is onderbroken.
20: In Berlijn zijn mensen de straat opgegaan om steun te betuigen aan de slachtoffers van de aanslag van zaterdagavond en aan de queergemeenschap. Op de Pariser Platz bij de Brandenburger Tor verzamelden zich mogelijk enkele duizenden mensen. Bij de aanslag vielen doden en raakten tientallen mensen gewond toen iemand met een voertuig inreed op een menigte. Er werd een minuut stilte gehouden en later op zondag stonden een kerkdienst en een rouwmars gepland.
21: De Duitse autoriteiten hebben het aantal gewonden bij de aanslag tijdens de Pride in Berlijn naar boven bijgesteld naar 29, soms met ernstig letsel. Er viel ook een dode. Een bestuurder reed in op mensen en stak daarna op omstanders in. Minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt zegt dat alles wijst op islamistisch terrorisme. De verdachte, de 21-jarige Abdul B., is nog voortvluchtig en de autoriteiten voeren een klopjacht uit.
22: De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat het inrijden op mensen bij de Pride in Berlijn een islamistische terreuraanslag was. Bij het evenement viel zaterdagavond een dode en raakten 16 mensen gewond. Ook zouden omstanders met een mes zijn aangevallen. Verdachte Abdul B., een 21-jarige man met de Duitse nationaliteit, is nog voortvluchtig. Volgens Duitse media is hij een aanhanger van Islamitische Staat.
23: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
28: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
24: En nu het economisch nieuws. De Londense luchthaven Gatwick heeft zondag te maken met een storing in de watervoorziening. Beide terminals zitten zonder water, waardoor toiletten niet werken en restaurants zijn gesloten. Vluchten lopen naar verluid geen vertraging op. De luchthaven laat weten samen te werken met het waterbedrijf om de waterlevering zo snel mogelijk te herstellen.
25: UniCredit-topman Andrea Orcel ziet ruimte voor een akkoord over de overname van de Duitse Commerzbank. De Italiaanse bank deed eerder een bod van zo'n 35 miljard euro dat Commerzbank afwees. Volgens persbureau Bloomberg staan de twee banken op het punt de gesprekken te hervatten. Orcel zei in de Italiaanse krant Corriere della Sera dat alle concessies die UniCredit bereid was te doen nog overeind staan. Als de deal doorgaat, zou het een van de grootste grensoverschrijdende banktransacties in Europa van de afgelopen jaren zijn.
26: India zegt dat het dankzij handelsoverleg met de Verenigde Staten in de laagste categorie van de nieuwe Amerikaanse importheffing is geplaatst. Daardoor blijft een groot deel van de Indiase export, waaronder geneesmiddelen en smartphones, vrijgesteld van de extra heffing van 10%. Volgens het Indiase ministerie van Handel en Industrie valt naar schatting 45% van de export naar de VS buiten de aanvullende tarieven. Washington legde bijna 60 landen en de Europese Unie deze week nieuwe heffingen op van 10 en 12,5%. India en de VS werken aan de afronding van een handelsakkoord.
27: De grootste defensiebedrijven ter wereld investeren dit jaar een recordbedrag in militaire start-ups.
1: Dat schrijft de Financial Times op basis van cijfers van analysebureau Dealroom. Gevestigde bedrijven als Lockheed Martin en BAE Systems deden tot nu toe voor $4,1 miljard mee aan financieringsrondes. In totaal haalden defensie- en veiligheidsstartups dit jaar al bijna $40 miljard op. Grote wapenfabrikanten concurreren steeds vaker met flexibele techbedrijven die willen profiteren van hogere defensieuitgaven.
2: De Australische premier Albanese gaat de Amerikaanse president Trump rechtstreeks aanspreken op de nieuwe importheffingen van 12,5% op Australische goederen. Hij noemt de tarieven onterecht en ongerechtvaardigd. Australië heeft volgens hem strenge regels tegen moderne slavernij. Albanese waarschuwt dat de heffingen leiden tot hogere kosten voor Amerikaanse consumenten en de handelsrelatie ondermijnen. Ook andere landen reageerden verbaasd en boos op de nieuwe tarieven.
3: Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter, iets meer dan die van €1,95.
4: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
5: Tot slot het sportnieuws. Wielrenster Lorena Wiebes heeft de derde etappe van de Ronde van Polen gewonnen en daarmee de eindzege veiliggesteld. De 27-jarige Meidrechtse van SD Works ProTime was in de sprint in Lublin opnieuw de sterkste. De Italiaanse Elisa Balsamo werd tweede. Wiebes won alle drie de etappes van de ronde. Het peloton bereidt zich nu voor op de Tour de France van, die zaterdag begint in Zwitserland. Tennister Lily Tegger heeft op 18-jarige leeftijd haar eerste titel op de WTA-tour gewonnen. De Oostenrijkse was in de finale van het toernooi van Praag te sterk voor de Oekraïense Daria Snigur in 2 sets. Tegger staat op de 74ste plaats van de wereldranglijst. Feyenoord blijft ongeslagen in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst won in de Kuip met 2-1 van het Spaanse Rayo Vallecano. Shaquille van Persie opende de score met een hardschot van buiten het strafschopgebied, waarna Alvaro Garcia vlak voor rust gelijk maakte. In de verlenging maakte Tobias van den Elshout het winnende doelpunt. Doelman Tjark Ernst speelde zijn eerste wedstrijd voor Feyenoord als mogelijke opvolger van de vertrokken Timon Wellenreuter. Max Verstappen was verrast met zijn tweede plaats op de Grote Prijs van Hongarije, achter winnaar Lando Norris. Verstappen staat na de race zesde in het WK-klassement met 109 punten. WK-leider Kimi Antonelli heeft 219 punten. Norris was blij met zijn eerste zege van het seizoen en prees zijn snelheid tijdens de race. Thibaut Courtois is blij met de aanstelling van Mark van Bommel als bondscoach van België. De doelman van Real Madrid zegt dat Van Bommel bij Antwerpen heeft bewezen een topcoach te zijn. Over zijn eigen interlandtoekomst heeft Courtois nog geen besluit genomen. Hij wil eerst rust nemen tijdens de Nations League en daarna in gesprek gaan met Van Bommel. Die werd deze week aangesteld als opvolger van Rudy Garcia. Formule 1-coureur Lando Norris heeft de Grote Prijs van Hongarije gewonnen. De Brit van McLaren verkleint daarmee zijn achterstand op WK-leider Kimi Antonelli. Max Verstappen werd tweede, Antonelli eindigde als derde. Het is de eerste overwinning van Norris dit seizoen. Na de race in Budapest begint de zomerstop in de Formule 1. Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
7: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie.
8: virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het bewolkt met enkele buien die plaatselijk flink kunnen zijn. Het wordt rond de 22 graden. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan zee krachtig. Later draait de wind naar west tot noordwest. Vanavond wordt het geleidelijk droger met wisselende bewolking. Vannacht kan er nog een enkele bui vallen.

0: Dit is het Binnenlands Nieuws. In de Europoort bij Rotterdam is een goederentrein ontspoord na een aanrijding met een vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde op een overweg die beveiligd was met knipperlichten en Andreaskruisen, maar niet met spoorbomen. Niemand raakte gewond, maar de schade aan trein en spoor is volgens ProRail aanzienlijk. Een goederenterminal is daardoor voorlopig niet per trein bereikbaar. Er zijn geen gevaarlijke stoffen gelekt. In het Brabantse Engelen en Bokhoven zijn meerdere woningen beklad met scheldwoorden. Het gaat vermoedelijk om huizen van voorstanders van een asielzoekerscentrum, bevestigt de politie. De politie heeft meerdere aangiftes ontvangen en onderzoekt om hoeveel woningen het gaat. Burgemeester Mikkers van Den Bosch noemt de actie onacceptabel en verwerpelijk en heeft getroffen bewoners persoonlijk gesproken. Enkele honderden mensen hebben in Rotterdam-Zuid meegelopen in een stille tocht voor Djafarel, de 18-jarige man die afgelopen dinsdag werd doodgeschoten in Nijmegen. De deelnemers droegen witte t-shirts en lieten ballonnen op. De tocht eindigde met het 3 keer roepen van zijn naam en een applaus. De nabestaanden zeggen ervan overtuigd te zijn dat Djafarel niet het beoogde doelwit was. De burgemeester van Nijmegen sprak dat tegen en noemde het geen willekeurig geweld. In het Comomeer in Italië is het lichaam gevonden van een 45-jarige man uit Enschede. De vader was zaterdag in het water gesprongen om zijn 16-jarige zoon te redden, die tijdens het zwemmen in de problemen was geraakt. De zoon werd gered door iemand op een subboard, maar de vader bleef spoorloos. Zondag werd zijn lichaam gevonden door duikteams. De Koninklijke Marechaussee is extra alert op de verdachte van de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. Daar reed zaterdag iemand met een busje in op het publiek en stak vervolgens op mensen in. 1 persoon kwam om het leven, 29 raakten gewond. De verdachte, de 21-jarige Abdul B., is volgens Duitse media een IS-aanhanger en staat Europees gesignaleerd. De Duitse autoriteiten voeren een klopjacht uit om hem op te pakken. Het festival Milkshake in Amsterdam houdt zondag om 5 uur 's middags een minuut stilte vanwege de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. Oprichter Marieke Samalo zegt dat de aanslag zowel bezoekers als medewerkers raakt. Volgens haar toont dit aan dat de acceptatie van de queergemeenschap nog lang niet ver genoeg is. De organisatie zegt dat de veiligheid van de LHBTQIA+-gemeenschap de hoogste prioriteit heeft en dat er direct contact is met de autoriteiten. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Een enorme bosbrand in het zuidwesten van Frankrijk heeft geleid tot een fenomeen dat nog niet eerder in het land is waargenomen. Pyrocumulonimbus. Dat zei een woordvoerder van de Franse Nationale Brandweerfederatie. Zo'n vuurwolk ontstaat wanneer een brand de lucht zo sterk verhit dat er een turbulente wolkenmassa ontstaat die wind opwekt en de brand verergert. Bij bosbranden werd het fenomeen tot nu toe alleen waargenomen in Australië en Noord-Amerika. Het Israëlische Veiligheidskabinet heeft ingestemd met de beperkte inzet van een internationale troepenmacht in de Gazastrook, melden media als Haaretz en Times of Israel. Israël maakt daarmee werk van het vredesplan van de Amerikaanse president Trump. Volgens bronnen gaat het om een stabilisatiemacht aan de grenzen van een geplande humanitaire zone. Het bestuur van Gaza zou bij een technocratisch comité komen te liggen. Het besluit viel kort voor het vertrek van premier Netanyahu naar de VS voor overleg met Trump. Iran bevestigt dat het is gestopt met vergeldingsaanvallen op landen in het Midden-Oosten waar Amerikaanse troepen zijn gestationeerd. Aanleiding is dat de VS na ongeveer 2 weken hun bombardementen op Iran hebben gestaakt. De Amerikaanse VN-ambassadeur Waltz

0: zei dat president Trump de aanvallen heeft opgeschort om diplomatie meer ruimte te geven. Wel stuurde de VS de afgelopen dagen meer troepen en wapens naar de regio. Een hooggeplaatste Iraanse bron zei weinig te verwachten van de gevechtspauze.
1: De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft aangekondigd vastberaden te zullen optreden tegen extremisten. Tijdens een herdenkingsdienst in de Marienkirche in Berlijn sprak hij over de aanslag bij de Pride van zaterdagavond. Merz wenste de 29 gewonden een spoedig herstel toe. Tussen de 8 en 10.000 mensen woonden de dienst bij, schat de krant Tagesspiegel. De bondskanselier riep de queergemeenschap op zich niet te laten intimideren.
2: Een natuurbrand in het Franse gebied Gironde heeft volgens de autoriteiten zo'n 240 woningen verwoest. Vooral de gemeente Le Porge, ten westen van Bordeaux, is zwaar getroffen. Het vuur heeft een gebied van 42.000 hectare verwoest en zo'n 220.000 mensen zijn geëvacueerd. Ook het verkeer in de regio ondervindt hinder. Een deel van de A63 is afgesloten en het treinverkeer ten zuiden van Bordeaux is onderbroken.
1: In Berlijn zijn mensen de straat opgegaan om steun te betuigen aan de slachtoffers van de aanslag van zaterdagavond en aan de queergemeenschap. Op de Pariser Platz bij de Brandenburger Tor verzamelden zich mogelijk enkele duizenden mensen. Bij de aanslag vielen doden en raakten tientallen mensen gewond toen iemand met een voertuig inreed op een menigte. Er werd een minuut stilte gehouden en later op zondag stonden een kerkdienst en een rouwmars gepland.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. De Londense luchthaven Gatwick heeft zondag te maken met een storing in de watervoorziening. Beide terminals zitten zonder water, waardoor toiletten niet werken en restaurants zijn gesloten. Vluchten lopen naar verluid geen vertraging op. De luchthaven laat weten samen te werken met het waterbedrijf om de waterlevering zo snel mogelijk te herstellen.
4: UniCredit-topman Andrea Orcel ziet ruimte voor een akkoord over de overname van het Duitse Commerzbank. De Italiaanse bank deed eerder een bod van zo'n 35 miljard euro, dat Commerzbank afwees. Volgens persbureau Bloomberg staan de twee banken op het punt de gesprekken te hervatten. Orcel zei in de Italiaanse krant Corriere della Sera dat alle concessies die UniCredit bereid was te doen nog overeind staan. Als de deal doorgaat, zou het een van de grootste grensoverschrijdende banktransacties in Europa van de afgelopen jaren zijn.
1: India zegt dat het dankzij handelsoverleg met de Verenigde Staten in de laagste categorie van de nieuwe Amerikaanse importheffing is geplaatst. Daardoor blijft een groot deel van de Indiase export, waaronder geneesmiddelen en smartphones, vrijgesteld van de extra heffing van 10%. Volgens het Indiase ministerie van Handel en Industrie valt naar schatting 45% van de export naar de VS buiten de aanvullende tarieven. Washington legde bijna 60 landen en de Europese Unie deze week nieuwe heffingen op van 10% en 12,5%. India en de VS werken aan de afronding van een handelsakkoord.
2: De grootste defensiebedrijven ter wereld investeren dit jaar een recordbedrag in militaire start-ups. Dat schrijft de Financial Times op basis van cijfers van analysebureau Dealroom. Gevestigde bedrijven als Lockheed Martin en BAE Systems deden tot nu toe voor $4,1 miljard mee aan financieringsrondes. In totaal haalden defensie- en veiligheidsstart-ups dit jaar al bijna $40 miljard op. Grote wapenfabrikanten concurreren steeds vaker met flexibele techbedrijven die willen profiteren van hogere defensieuitgaven.
5: De Australische premier Albanese gaat de Amerikaanse president Trump rechtstreeks aanspreken op de nieuwe importheffingen van 12,5% op Australische goederen. Hij noemt de tarieven onterecht en ongerechtvaardigd.
1: Australië heeft volgens hem strenge regels tegen moderne slavernij. Albanese waarschuwt dat de heffingen leiden tot hogere kosten voor Amerikaanse consumenten en de handelsrelatie ondermijnen. Ook andere landen reageerden verbaasd en boos op de nieuwe tarieven.
6: Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter, iets meer dan die van €95.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Wielrenster Lorena Wiebes heeft de derde etappe van de Ronde van Polen gewonnen en daarmee de eindzege veilig gesteld. De 27-jarige Meidrechtse van SD Works ProTime was in de sprint in Lublin opnieuw de sterkste. De Italiaanse Elisa Balsamo werd tweede. Wiebes won alle drie de etappes van de ronde. Het peloton bereidt zich nu voor op de Tour de France van, die zaterdag begint in Zwitserland. Tennister Lily Tegger heeft op 18-jarige leeftijd haar eerste titel op de WTA-tour gewonnen. De Oostenrijkse was in de finale van het toernooi van Praag te sterk voor de Oekraïense Daria Snigur in twee sets. Tegger staat op de 74ste plaats van de wereldranglijst. Feyenoord blijft ongeslagen in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst won in de Kuip met 2-1 van het Spaanse Rayo Vallecano. Shaquille van Persie opende de score met een hardschot van buiten het strafschopgebied, waarna Alvaro Garcia vlak voor rust gelijk maakte. In de verlenging maakte Tobias van den Elshout het winnende doelpunt. Doelman Tjark Ernst speelde zijn eerste wedstrijd voor Feyenoord als mogelijke opvolger van de vertrokken Timon Wellenreuter. Max Verstappen was verrast met zijn tweede plaats op de Grote Prijs van Hongarije, achter winnaar Lando Norris. Verstappen staat na de race zesde in het WK-klassement met 109 punten. WK-leider Kimi Antonelli heeft 219 punten. Norris was blij met zijn eerste zege van het seizoen en prees zijn snelheid tijdens de race. Thibaut Courtois is blij met de aanstelling van Mark van Bommel als bondscoach van België. De doelman van Real Madrid zegt dat Van Bommel bij Antwerpen heeft bewezen een topcoach te zijn. Over zijn eigen interlandtoekomst heeft Courtois nog geen besluit genomen. Hij wil eerst rust nemen tijdens de Nations League en daarna in gesprek gaan met Van Bommel. Die werd deze week aangesteld als opvolger van Rudy Garcia. Formule 1-coureur Lando Norris heeft de Grote Prijs van Hongarije gewonnen. De Brit van McLaren verkleint daarmee zijn achterstand op WK-leider Kimi Antonelli. Max Verstappen werd tweede, Antonelli eindigde als derde. Het is de eerste overwinning van Norris dit seizoen. Na de race in Budapest begint de zomerstop in de Formule 1.
7: Dit was het laatste sportnieuws.
8: Je luistert naar Talk Radio.
9: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
10: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het wisselend bewolkt. In het zuidoosten kunnen nog enkele stevige buien vallen. Elders blijft het grotendeels droog. Later in de avond neemt de kans op een bui weer toe. De wind waait matig uit het westen tot noordwesten, langs de noordkust en op het IJsselmeer wat krachtiger. Komende nacht een enkele bui, met minima van 13 graden in het noordoosten tot 17 graden in het zuidwesten. Morgen breekt in de loop van de ochtend de zon door en zijn er zonnige perioden. Nog een enkele bui, vooral in het oosten. Het wordt zo'n 22 graden. In de avond wordt het droog.
11: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio. Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
12: Dit is het Binnenlands Nieuws. In de Europoort bij Rotterdam is een goederentrein ontspoord na een aanrijding met een vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde op een overweg die beveiligd was met knipperlichten en Andreaskruisen, maar niet met spoorbomen. Niemand raakte gewond, maar de schade aan trein en spoor is volgens ProRail aanzienlijk. Een goederenterminal is daardoor voorlopig niet per trein bereikbaar. Er zijn geen gevaarlijke stoffen gelekt. In het Brabantse Engelen en Bokhoven zijn meerdere woningen beklad met scheldwoorden. Het gaat vermoedelijk om huizen van voorstanders van een asielzoekerscentrum, bevestigt de politie. De politie heeft meerdere aangiftes ontvangen en onderzoekt om hoeveel woningen het gaat. Burgemeester Mikkers van Den Bosch noemt de actie onacceptabel en verwerpelijk en heeft getroffen bewoners persoonlijk gesproken. Enkele honderden mensen hebben in Rotterdam-Zuid meegelopen in een stille tocht voor Djafarel, de 18-jarige man die afgelopen dinsdag werd doodgeschoten in Nijmegen. De deelnemers droegen witte t-shirts en lieten ballonnen op. De tocht eindigde met het 3 keer roepen van zijn naam en een applaus. De nabestaanden zeggen ervan overtuigd te zijn dat Djafarel niet het beoogde doelwit was. De burgemeester van Nijmegen sprak dat tegen en noemde het geen willekeurig geweld. In het Comomeer in Italië is het lichaam gevonden van een 45-jarige man uit Enschede. De vader was zaterdag in het water gesprongen om zijn 16-jarige zoon te redden, die tijdens het zwemmen in de problemen was geraakt. De zoon werd gered door iemand op een subboard, maar de vader bleef spoorloos. Zondag werd zijn lichaam gevonden door duikteams. De Koninklijke Marechaussee is extra alert op de verdachte van de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. Daar reed zaterdag iemand met een busje in op het publiek en stak vervolgens op mensen in. 1 persoon kwam om het leven, 29 raakten gewond. De verdachte, de 21-jarige Abdul B., is volgens Duitse media een IS-aanhanger en staat Europees gesignaleerd. De Duitse autoriteiten voeren een klopjacht uit om hem op te pakken. Het festival Milkshake in Amsterdam houdt zondag om 5 uur 's middags een minuut stilte vanwege de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. Oprichter Marieke Samalo zegt dat de aanslag zowel bezoekers als medewerkers raakt. Volgens haar toont dit aan dat de acceptatie van de queergemeenschap nog lang niet ver genoeg is. De organisatie zegt dat de veiligheid van de LHBTQIA+-gemeenschap de hoogste prioriteit heeft en dat er direct contact is met de autoriteiten. Dit was het Binnenlands Nieuws.
13: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
14: Nu het buitenlands nieuws. Het Israëlische veiligheidskabinet heeft ingestemd met de beperkte inzet van een internationale troepenmacht in de Gazastrook, melden media als Haaretz en Times of Israel. Israël maakt daarmee werk van het vredesplan van de Amerikaanse president Trump. Volgens bronnen gaat het om een stabilisatiemacht aan de grenzen van een geplande humanitaire zone. Het bestuur van Gaza zou bij een technocratisch comité komen te liggen. Het besluit viel kort voor het vertrek van premier Netanyahu naar de VS voor overleg met Trump. Een enorme bosbrand in het zuidwesten van Frankrijk heeft geleid tot een fenomeen dat nog niet eerder in het land is waargenomen: pyrocumulonimbus. Dat zei een woordvoerder van de Franse Nationale Brandweerfederatie. Zo'n vuurwolk ontstaat wanneer een brand de lucht zo sterk verhit dat er een turbulente wolkenmassa ontstaat die wind opwekt en de brand verergert. Bij bosbranden werd het fenomeen tot nu toe alleen waargenomen in Australië en Noord-Amerika.
15: Iran bevestigt dat het is gestopt met vergeldingsaanvallen op landen in het Midden-Oosten waar Amerikaanse troepen zijn gestationeerd. Aanleiding is dat de VS na ongeveer 2 weken hun bombardementen op Iran hebben gestaakt. De Amerikaanse VN-ambassadeur Waltz zei dat president Trump de aanvallen heeft opgeschort om diplomatie meer ruimte te geven. Wel stuurde de VS de afgelopen dagen meer troepen en wapens naar de regio. Een hooggeplaatste Iraanse bron zei weinig te verwachten van de gevechtspauze.
16: De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft aangekondigd vastberaden te zullen optreden tegen extremisten. Tijdens een herdenkingsdienst in de Marienkirche in Berlijn sprak hij over de aanslag bij de Pride van zaterdagavond. Merz wenste de 29 gewonden een spoedig herstel toe. Tussen de 8 en 10.000 mensen woonden de dienst bij, schat de krant Tagesspiegel. De bondskanselier riep de queergemeenschap op zich niet te laten intimideren.
17: De natuurbrand in het Franse gebied Gironde heeft volgens de autoriteiten zo'n 240 woningen verwoest. Vooral de gemeente Le Porge, ten westen van Bordeaux, is zwaar getroffen. Het vuur heeft een gebied van 42.000 hectare verwoest en zo'n 220.000 mensen zijn geëvacueerd. Ook het verkeer in de regio ondervindt hinder. Een deel van de A63 is afgesloten en het treinverkeer ten zuiden van Bordeaux is onderbroken.
18: In Berlijn zijn mensen de straat opgegaan om steun te betuigen aan de slachtoffers van de aanslag van zaterdagavond en aan de queergemeenschap. Op de Pariser Platz bij de Brandenburger Tor verzamelden zich mogelijk enkele duizenden mensen. Bij de aanslag vielen doden en raakten tientallen mensen gewond toen iemand met een voertuig inreed op een menigte. Er werd een minuut stilte gehouden en later op zondag stonden een kerkdienst en een rouwmars gepland.
19: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
20: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
21: En nu het economisch nieuws.
22: De Londense luchthaven Gatwick heeft zondag te maken met een storing in de watervoorziening. Beide terminals zitten zonder water, waardoor toiletten niet werken en restaurants zijn gesloten. Vluchten lopen naar verluid geen vertraging op. De luchthaven laat weten samen te werken met het waterbedrijf om de waterlevering zo snel mogelijk te herstellen.
23: UniCredit-topman Andrea Orcel ziet ruimte voor een akkoord over de overname van het Duitse Commerzbank. De Italiaanse bank deed eerder een bod van zo'n 35 miljard euro, dat Commerzbank afwees. Volgens persbureau Bloomberg staan de twee banken op het punt de gesprekken te hervatten. Orcel zei in de Italiaanse krant Corriere della Sera dat alle concessies die UniCredit bereid was te doen nog overeind staan. Als de deal doorgaat, zou het een van de grootste grensoverschrijdende banktransacties in Europa van de afgelopen jaren zijn.
24: India zegt dat het dankzij handelsoverleg met de Verenigde Staten in de laagste categorie van de nieuwe Amerikaanse importheffing is geplaatst. Daardoor blijft een groot deel van de Indiase export, waaronder geneesmiddelen en smartphones, vrijgesteld van de extra heffing van 10%. Volgens het Indiase ministerie van Handel en Industrie valt naar schatting 45% van de export naar de VS buiten de aanvullende tarieven. Washington legde bijna 60 landen en de Europese Unie deze week nieuwe heffingen op van 10% en 12,5%. India en de VS werken aan de afronding van een handelsakkoord.
25: De grootste defensiebedrijven ter wereld investeren dit jaar een recordbedrag in militaire start-ups. Dat schrijft de Financial Times op basis van cijfers van analysebureau Dealroom. Gevestigde bedrijven als Lockheed Martin en BAE Systems deden tot nu toe voor $4,1 miljard mee aan financieringsrondes. In totaal haalden defensie- en veiligheidsstart-ups dit jaar al bijna $40 miljard op. Grote wapenfabrikanten concurreren steeds vaker met flexibele techbedrijven die willen profiteren van hogere defensieuitgaven.
0: De Australische premier Albanese gaat de Amerikaanse president Trump rechtstreeks aanspreken op de nieuwe importheffingen van 12,5% op Australische goederen. Hij noemt de tarieven onterecht en ongerechtvaardigd. Australië heeft volgens hem strenge regels tegen moderne slavernij. Albanese waarschuwt dat de heffingen leiden tot hogere kosten voor Amerikaanse consumenten en de handelsrelatie ondermijnen. Ook andere landen reageerden verbaasd en boos op de nieuwe tarieven. Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter, iets meer dan die van €95.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Tennister Lily Tegger heeft op 18-jarige leeftijd haar eerste titel op de WTA-tour gewonnen. De Oostenrijkse was in de finale van het toernooi van Praag te sterk voor de Oekraïense Daria Snigur in 2 sets. Tegger staat op de 74ste plaats van de wereldranglijst. Feyenoord blijft ongeslagen in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst won in de Kuip met 2-1 van het Spaanse Rayo Vallecano. Shaquille van Persie opende de score met een hardschot van buiten het strafschopgebied, waarna Alvaro Garcia vlak voor rust gelijk maakte. In de verlenging maakte Tobias van den Elshout het winnende doelpunt. Doelman Tjark Ernst speelde zijn eerste wedstrijd voor Feyenoord als mogelijke opvolger van de vertrokken Timon Wellenreuter. Thibaut Courtois is blij met de aanstelling van Mark van Bommel als bondscoach van België. De doelman van Real Madrid zegt dat Van Bommel bij Antwerpen heeft bewezen een topcoach te zijn. Over zijn eigen interlandtoekomst heeft Courtois nog geen besluit genomen. Hij wil eerst rust nemen tijdens de Nations League en daarna in gesprek gaan met Van Bommel. Die werd deze week aangesteld als opvolger van Rudy Garcia. Formule 1-coureur Lando Norris heeft de Grote Prijs van Hongarije gewonnen. De Brit van McLaren verkleint daarmee zijn achterstand op WK-leider Kimi Antonelli. Max Verstappen werd tweede, Antonelli eindigde als derde. Het is de eerste overwinning van Norris dit seizoen. Na de race in Budapest begint de zomerstop in de Formule 1. Max Verstappen was verrast met zijn tweede plaats bij de Grote Prijs van Hongarije. De viervoudig wereldkampioen zei dat hij niet had verwacht op het podium te staan. Verstappen klaagde opnieuw over het gebrek aan balans in zijn auto, maar vond dat hij er het beste van heeft gemaakt. In het WK-klassement staat hij zesde met 109 punten, ruim 100 punten achter leider Kimi Antonelli. De laatste etappe van de Tour de France is in Parijs van start gegaan op de Champs-Élysées. De rit werd ingekort van 133 naar 89 kilometer vanwege een politietekort door bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk. Tadej Pogacar gaat zo goed als zeker zijn vijfde Tour winnen met ruim 6 minuten voorsprong op Remco Evenepoel. De klassementen lijken bij aanvang van de slotetappe al beslist. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het wisselend bewolkt. In het zuidoosten kunnen er nog stevige buien vallen. Elders blijft het grotendeels droog. Later op de avond neemt de kans op een bui weer toe. De wind waait matig uit het westen tot noordwesten, langs de noordkust en op het IJsselmeer wat krachtiger. Vannacht een enkele bui, met minimumtemperaturen tussen de 13 en 17 graden.
3: Morgen breekt in de loop van de ochtend de zon door en wordt het rond de 22 graden. In de avond blijft het droog.
7: Dit was het weer.
3: Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. In de Europoort bij Rotterdam is een goederentrein ontspoord na een aanrijding met een vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde op een overweg die beveiligd was met knipperlichten en Andreaskruisen, maar niet met spoorbomen. Niemand raakte gewond, maar de schade aan trein en spoor is volgens ProRail aanzienlijk. Een goederenterminal is daardoor voorlopig niet per trein bereikbaar. Er zijn geen gevaarlijke stoffen gelekt. In het Brabantse Engelen en Bokhoven zijn meerdere woningen beklad met scheldwoorden. Het gaat vermoedelijk om huizen van voorstanders van een asielzoekerscentrum, bevestigt de politie. De politie heeft meerdere aangiftes ontvangen en onderzoekt om hoeveel woningen het gaat. Burgemeester Mikkers van Den Bosch noemt de actie onacceptabel en verwerpelijk en heeft getroffen bewoners persoonlijk gesproken. Enkele honderden mensen hebben in Rotterdam-Zuid meegelopen in een stille tocht voor Djafarel, de 18-jarige man die afgelopen dinsdag werd doodgeschoten in Nijmegen. De deelnemers droegen witte t-shirts en lieten ballonnen op. De tocht eindigde met het 3 keer roepen van zijn naam en een applaus. De nabestaanden zeggen ervan overtuigd te zijn dat Djafarel niet het beoogde doelwit was. De burgemeester van Nijmegen sprak dat tegen en noemde het geen willekeurig geweld.
10: In het Comomeer in Italië is het lichaam gevonden van een 45-jarige man uit Enschede. De vader was zaterdag in het water gesprongen om zijn 16-jarige zoon te redden, die tijdens het zwemmen in de problemen was geraakt. De zoon werd gered door iemand op een subboard, maar de vader bleef spoorloos. Zondag werd zijn lichaam gevonden door duikteams.
11: De Koninklijke Marechaussee is extra alert op de verdachte van de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. Daar reed zaterdag iemand met een busje in op het publiek en stak vervolgens op mensen in. 1 persoon kwam om het leven, 29 raakten gewond. De verdachte, de 21-jarige Abdul B., is volgens Duitse media een IS-aanhanger en staat Europees gesignaleerd. De Duitse autoriteiten voeren een klopjacht uit om hem op te pakken.
26: Het festival Milkshake in Amsterdam houdt zondag om 5 uur 's middags een minuut stilte vanwege de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. Oprichter Marieke Samalo zegt dat de aanslag zowel bezoekers als medewerkers raakt. Volgens haar toont dit aan dat de acceptatie van de queergemeenschap nog lang niet ver genoeg is. De organisatie zegt dat de veiligheid van de LHBTQIA+-gemeenschap de hoogste prioriteit heeft en dat er direct contact is met de autoriteiten.
27: Dit was het Binnenlands Nieuws.
28: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
29: Nu het buitenlands nieuws. Het Israëlische veiligheidskabinet heeft ingestemd met de beperkte inzet van een internationale troepenmacht in de Gazastrook. Dat meldde Israëlische media op basis van ingewijden. Het besluit past in het vredesplan van de Amerikaanse president Trump en viel kort voor het vertrek van premier Netanyahu naar de VS. Volgens bronnen gaat het om een stabilisatiemacht aan de grenzen van een geplande humanitaire zone. Over de omvang en het tijdpad is nog veel onduidelijk.
30: Een enorme bosbrand in het zuidwesten van Frankrijk heeft geleid tot een fenomeen dat nog niet eerder in het land is waargenomen. Pyrocumulonimbus. Dat zei een woordvoerder van de Franse Nationale Brandweerfederatie. Zo'n vuurwolk ontstaat wanneer een brand de lucht zo sterk verhit dat er een turbulente wolkenmassa ontstaat die wind opwekt en de brand verergert. Bij bosbranden werd het fenomeen tot nu toe alleen waargenomen in Australië en Noord-Amerika.
12: Iran bevestigt dat het is gestopt met vergeldingsaanvallen op landen in het Midden-Oosten waar Amerikaanse troepen zijn gestationeerd. Aanleiding is dat de VS na ongeveer 2 weken hun bombardementen op Iran hebben gestaakt. De Amerikaanse VN-ambassadeur Waltz zei dat president Trump de aanvallen heeft opgeschort om diplomatie meer ruimte te geven. Wel stuurde de VS de afgelopen dagen meer troepen en wapens naar de regio. Een hooggeplaatste Iraanse bron zei weinig te verwachten van de gevechtspauze.
30: De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft aangekondigd vastberaden te zullen optreden tegen extremisten. Tijdens een herdenkingsdienst in de Marienkirche in Berlijn sprak hij over de aanslag bij de Pride van zaterdagavond. Merz wenste de 29 gewonden een spoedig herstel toe. Tussen de 8 en 10.000 mensen woonden de dienst bij, schat de krant Tagesspiegel. De bondskanselier riep de queergemeenschap op zich niet te laten intimideren.
12: Een natuurbrand in het Franse gebied Gironde heeft volgens de autoriteiten zo'n 240 woningen verwoest. Vooral de gemeente Le Porge, ten westen van Bordeaux, is zwaar getroffen. Het vuur heeft een gebied van 42.000 hectare verwoest en zo'n 220.000 mensen zijn geëvacueerd. Ook het verkeer in de regio ondervindt hinder. Een deel van de A63 is afgesloten en het treinverkeer ten zuiden van Bordeaux is onderbroken. In Berlijn zijn mensen de straat opgegaan om steun te betuigen aan de slachtoffers van de aanslag van zaterdagavond en aan de queergemeenschap. Op de Pariser Platz bij de Brandenburger Tor verzamelden zich mogelijk enkele duizenden mensen. Bij de aanslag vielen doden en raakten tientallen mensen gewond toen iemand met een voertuig inreed op een menigte. Er werd een minuut stilte gehouden en later op zondag stonden een kerkdienst en een rouwmars gepland.
13: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
14: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
12: En nu het economisch nieuws. De Londense luchthaven Gatwick heeft zondag te maken met een storing in de watervoorziening. Beide terminals zitten zonder water, waardoor toiletten niet werken en restaurants zijn gesloten. Vluchten lopen naar verluid geen vertraging op. De luchthaven laat weten samen te werken met het waterbedrijf om de waterlevering zo snel mogelijk te herstellen.
15: UniCredit-topman Andrea Orcel ziet ruimte voor een akkoord over de overname van het Duitse Commerzbank. De Italiaanse bank deed eerder een bod van zo'n 35 miljard euro dat Commerzbank afwees. Volgens persbureau Bloomberg staan de twee banken op het punt de gesprekken te hervatten. Orcel zei in de Italiaanse krant Corriere della Sera dat alle concessies die UniCredit bereid was te doen nog overeind staan. Als de deal doorgaat, zou het een van de grootste grensoverschrijdende banktransacties in Europa van de afgelopen jaren zijn.
30: India zegt dat het dankzij handelsoverleg met de Verenigde Staten in de laagste categorie van de nieuwe Amerikaanse importheffing is geplaatst. Daardoor blijft een groot deel van de Indiase export, waaronder geneesmiddelen en smartphones, vrijgesteld van de extra heffing van 10%. Volgens het Indiase ministerie van Handel en Industrie valt naar schatting 45% van de export naar de VS buiten de aanvullende tarieven. Washington legde bijna 60 landen en de Europese Unie deze week nieuwe heffingen op van 10% en 12,5%. India en de VS werken aan de afronding van een handelsakkoord.
12: De grootste defensiebedrijven ter wereld investeren dit jaar een recordbedrag in militaire start-ups. Dat schrijft de Financial Times op basis van cijfers van analysebureau Dealroom. Gevestigde bedrijven als Lockheed Martin en BAE Systems deden tot nu toe voor $4,1 miljard mee aan financieringsrondes. In totaal haalden defensie- en veiligheidsstart-ups dit jaar al bijna $40 miljard op.
30: Grote wapenfabrikanten concurreren steeds vaker met flexibele techbedrijven die willen profiteren van hogere defensieuitgaven.
0: De Australische premier Albanese gaat de Amerikaanse president Trump rechtstreeks aanspreken op de nieuwe importheffingen van 12,5% op Australische goederen. Hij noemt de tarieven onterecht en ongerechtvaardigd. Australië heeft volgens hem strenge regels tegen moderne slavernij. Albanese waarschuwt dat de heffingen leiden tot hogere kosten voor Amerikaanse consumenten en de handelsrelatie ondermijnen. Ook andere landen reageerden verbaasd en boos op de nieuwe tarieven.
30: Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter, iets meer dan die van €95.
16: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
17: Tot slot het sportnieuws. Feyenoord blijft ongeslagen in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst won in de Kuip met 2-1 van het Spaanse Rayo Vallecano. Shaquille van Persie opende de score met een hardschot van buiten het strafschopgebied, waarna Alvaro Garcia vlak voor rust gelijk maakte. In de verlenging maakte Tobias van den Elshout het winnende doelpunt. Doelman Tjark Ernst speelde zijn eerste wedstrijd voor Feyenoord als mogelijke opvolger van de vertrokken Timon Wellenreuter. Thibaut Courtois is blij met de aanstelling van Mark van Bommel als bondscoach van België. De doelman van Real Madrid zegt dat Van Bommel bij Antwerpen heeft bewezen een topcoach te zijn. Over zijn eigen interlandtoekomst heeft Courtois nog geen besluit genomen. Hij wil eerst rust nemen tijdens de Nations League en daarna in gesprek gaan met Van Bommel. Die werd deze week aangesteld als opvolger van Rudy Garcia. Formule 1-coureur Lando Norris heeft de Grote Prijs van Hongarije gewonnen. De Brit van McLaren verkleint daarmee zijn achterstand op WK-leider Kimi Antonelli. Max Verstappen werd tweede, Antonelli eindigde als derde. Het is de eerste overwinning van Norris dit seizoen. Na de race in Budapest begint de zomerstop in de Formule 1. Max Verstappen was verrast met zijn tweede plaats bij de Grote Prijs van Hongarije. De viervoudig wereldkampioen zei dat hij niet had verwacht op het podium te staan. Verstappen klaagde opnieuw over het gebrek aan balans in zijn auto, maar vond dat hij er het beste van heeft gemaakt. In het WK-klassement staat hij zesde met 109 punten, ruim 100 punten achter leider Kimi Antonelli.
18: De laatste etappe van de Tour de France is in Parijs van start gegaan op de Champs-Élysées. De rit werd ingekort van 133 naar 89 kilometer vanwege een politietekort door bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk. Tadej Pogacar gaat zo goed als zeker zijn vijfde Tour winnen met ruim 6 minuten voorsprong op Remco Evenepoel. De klassementen lijken bij aanvang van de slotetappe al beslist.
19: Jessica Schilder heeft bij de Nederlandse kampioenschappen atletiek in Hengelo gewonnen bij het kogelstoten. Ze kwam tot 20,58 meter, een kampioenschapsrecord. Lieke Klaver was de snelste op de 200 meter en Meerte van der Schoot pakte de titel op de 400 meter. Femke Broeders-Bol deed niet mee aan de NK. Zij richt zich volledig op de Europese kampioenschappen in Birmingham.
20: Dit was het laatste sportnieuws.
21: Je luistert naar Talk Radio.
22: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het wisselend bewolkt. In het zuidoosten kunnen nog enkele stevige buien vallen. Elders blijft het meestal droog. Later in de avond neemt de kans op een bui weer toe. De wind waait matig uit het westen tot noordwesten, langs de noordkust en op het IJsselmeer wat krachtiger. Komende nacht een enkele bui, met minimumtemperaturen van 13 graden in het noordoosten tot 17 graden in het zuidwesten. Morgen breekt in de loop van de ochtend de zon steeds vaker door. In het oosten kan nog een bui vallen, maar verder wordt het een overwegend droge dag met zo'n 22 graden. 'S Avonds blijft het droog.
2: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. In de Europoort bij Rotterdam is een goederentrein ontspoord na een aanrijding met een vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde op een overweg die beveiligd was met knipperlichten en Andreaskruisen, maar niet met spoorbomen. Niemand raakte gewond, maar de schade aan trein en spoor is volgens ProRail aanzienlijk. Een goederenterminal is daardoor voorlopig niet per trein bereikbaar. Er zijn geen gevaarlijke stoffen gelekt. In het Brabantse Engelen en Bokhoven zijn meerdere woningen beklad met scheldwoorden. Het gaat vermoedelijk om huizen van voorstanders van een asielzoekerscentrum, bevestigt de politie. De politie heeft meerdere aangiftes ontvangen en onderzoekt om hoeveel woningen het gaat. Burgemeester Mikkers van Den Bosch noemt de actie onacceptabel en verwerpelijk en heeft getroffen bewoners persoonlijk gesproken. Enkele honderden mensen hebben in Rotterdam-Zuid meegelopen in een stille tocht voor Djafarel, de 18-jarige man die afgelopen dinsdag werd doodgeschoten in Nijmegen. De deelnemers droegen witte t-shirts en lieten ballonnen op. De tocht eindigde met het 3 keer roepen van zijn naam en een applaus. De nabestaanden zeggen ervan overtuigd te zijn dat Djafarel niet het beoogde doelwit was. De burgemeester van Nijmegen sprak dat tegen en noemde het geen willekeurig geweld.
5: In het Comomeer in Italië is het lichaam gevonden van een 45-jarige man uit Enschede. De vader was zaterdag in het water gesprongen om zijn 16-jarige zoon te redden, die tijdens het zwemmen in de problemen was geraakt. De zoon werd gered door iemand op een subboard, maar de vader bleef spoorloos. Zondag werd zijn lichaam gevonden door duikteams.
6: De Koninklijke Marechaussee is extra alert op de verdachte van de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. Daar reed zaterdag iemand met een busje in op het publiek en stak vervolgens op mensen in. 1 persoon kwam om het leven, 29 raakten gewond. De verdachte, de 21-jarige Abdul B., is volgens Duitse media een IS-aanhanger en staat Europees gesignaleerd. De Duitse autoriteiten voeren een klopjacht uit om hem op te pakken.
7: Het festival Milkshake in Amsterdam houdt zondag om 5 uur 's middags een minuut stilte vanwege de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. Oprichter Marieke Samalo zegt dat de aanslag zowel bezoekers als medewerkers raakt. Volgens haar toont dit aan dat de acceptatie van de queergemeenschap nog lang niet ver genoeg is. De organisatie zegt dat de veiligheid van de LHBTQIA+-gemeenschap de hoogste prioriteit heeft en dat er direct contact is met de autoriteiten.
8: Dit was het Binnenlands Nieuws.
23: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
24: Nu het buitenlands nieuws. Het Israëlische Veiligheidskabinet heeft ingestemd met de beperkte inzet van een internationale troepenmacht in de Gazastrook. Dat melden Israëlische media op basis van ingewijden. Het besluit past in het vredesplan van de Amerikaanse president Trump en viel kort voor het vertrek van premier Netanyahu naar de VS. Volgens bronnen gaat het om een stabilisatiemacht aan de grenzen van een geplande humanitaire zone. Over de omvang en het tijdpad is nog veel onduidelijk.
9: Een enorme bosbrand in het zuidwesten van Frankrijk heeft geleid tot een fenomeen dat nog niet eerder in het land is waargenomen. Pyrocumulonimbus. Dat zei een woordvoerder van de Franse Nationale Brandweerfederatie. Zo'n vuurwolk ontstaat wanneer een brand de lucht zo sterk verhit dat er een turbulente wolkenmassa ontstaat die wind opwekt en de brand verergert. Bij bosbranden werd het fenomeen tot nu toe alleen waargenomen in Australië en Noord-Amerika.
10: Iran bevestigt dat het is gestopt met vergeldingsaanvallen op landen in het Midden-Oosten waar Amerikaanse troepen zijn gestationeerd. Aanleiding is dat de VS na ongeveer 2 weken hun bombardementen op Iran hebben gestaakt. De Amerikaanse VN-ambassadeur Waltz zei dat president Trump de aanvallen heeft opgeschort om diplomatie meer ruimte te geven. Wel stuurde de VS de afgelopen dagen meer troepen en wapens naar de regio. Een hooggeplaatste Iraanse bron zei weinig te verwachten van de gevechtspauze.
11: De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft aangekondigd vastberaden te zullen optreden tegen extremisten. Tijdens een herdenkingsdienst in de Marienkirche in Berlijn sprak hij over de aanslag bij de Pride van zaterdagavond. Merz wenste de 29 gewonden een spoedig herstel toe. Tussen de 8 en 10.000 mensen woonden de dienst bij, schat de krant Tagesspiegel. De bondskanselier riep de queergemeenschap op zich niet te laten intimideren.
13: Een natuurbrand in het Franse gebied Gironde heeft volgens de autoriteiten zo'n 240 woningen verwoest. Vooral de gemeente Le Porge, ten westen van Bordeaux, is zwaar getroffen. Het vuur heeft een gebied van 42.000 hectare verwoest en zo'n 220.000 mensen zijn geëvacueerd. Ook het verkeer in de regio ondervindt hinder. Een deel van de A63 is afgesloten en het treinverkeer ten zuiden van Bordeaux is onderbroken.
14: In Berlijn zijn mensen de straat op gegaan om steun te betuigen aan de slachtoffers van de aanslag van zaterdagavond en aan de queergemeenschap. Op de Pariser Platz bij de Brandenburger Tor verzamelden zich mogelijk enkele duizenden mensen. Bij de aanslag vielen doden en raakten tientallen mensen gewond toen iemand met een voertuig inreed op een menigte. Er werd een minuut stilte gehouden en later op zondag stonden een kerkdienst en een rouwmars gepland.
15: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
25: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
26: En nu het economisch nieuws. De Londense luchthaven Gatwick heeft zondag te maken met een storing in de watervoorziening. Beide terminals zitten zonder water, waardoor toiletten niet werken en restaurants zijn gesloten. Vluchten lopen naar verluid geen vertraging op. De luchthaven laat weten samen te werken met het waterbedrijf om de waterlevering zo snel mogelijk te herstellen.
27: UniCredit-topman Andrea Orcel ziet ruimte voor een akkoord over de overname van de Duitse Commerzbank. De Italiaanse bank deed eerder een bod van zo'n 35 miljard euro dat Commerzbank afwees. Volgens persbureau Bloomberg staan de twee banken op het punt de gesprekken te hervatten. Orcel zei in de Italiaanse krant Corriere della Sera dat alle concessies die UniCredit bereid was te doen nog overeind staan. Als de deal doorgaat, zou het een van de grootste grensoverschrijdende banktransacties in Europa van de afgelopen jaren zijn.
28: India zegt dat het dankzij handelsoverleg met de Verenigde Staten in de laagste categorie van de nieuwe Amerikaanse importheffing is geplaatst. Daardoor blijft een groot deel van de Indiase export, waaronder geneesmiddelen en smartphones, vrijgesteld van de extra heffing van 10%. Volgens het Indiase ministerie van Handel en Industrie valt naar schatting 45% van de export naar de VS buiten de aanvullende tarieven. Washington legde bijna 60 landen en de Europese Unie deze week nieuwe heffingen op van 10% en 12,5%. India en de VS werken aan de afronding van een handelsakkoord.
0: De grootste defensiebedrijven ter wereld investeren dit jaar een recordbedrag in militaire start-ups. Dat schrijft de Financial Times op basis van cijfers van analysebureau Dealroom. Gevestigde bedrijven als Lockheed Martin en BAE Systems deden tot nu toe voor $4,1 miljard mee aan financieringsrondes. In totaal haalden defensie- en veiligheidsstart-ups dit jaar al bijna $40 miljard op. Grote wapenfabrikanten concurreren steeds vaker met flexibele techbedrijven die willen profiteren van hogere defensieuitgaven.
12: De Australische premier Albanese gaat de Amerikaanse president Trump rechtstreeks aanspreken op de nieuwe importheffingen van 12,5% op Australische goederen. Hij noemt de tarieven onterecht en ongerechtvaardigd. Australië heeft volgens hem strenge regels tegen moderne slavernij. Albanese waarschuwt dat de heffingen leiden tot hogere kosten voor Amerikaanse consumenten en de handelsrelatie ondermijnen. Ook andere landen reageerden verbaasd en boos op de nieuwe tarieven.
16: Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter, iets meer dan die van €95.
17: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
18: Tot slot het sportnieuws. Thibaut Courtois is blij met de aanstelling van Mark van Bommel als bondscoach van België. De doelman van Real Madrid zegt dat Van Bommel bij Antwerpen heeft bewezen een topcoach te zijn. Over zijn eigen interlandtoekomst heeft Courtois nog geen besluit genomen. Hij wil eerst rust nemen tijdens de Nations League en daarna in gesprek gaan met Van Bommel. Die werd deze week aangesteld als opvolger van Rudy Garcia. Formule 1-coureur Lando Norris heeft de Grote Prijs van Hongarije gewonnen. De Brit van McLaren verkleint daarmee zijn achterstand op WK-leider Kimi Antonelli. Max Verstappen werd tweede, Antonelli eindigde als derde. Het is de eerste overwinning van Norris dit seizoen. Na de race in Budapest begint de zomerstop in de Formule 1. Max Verstappen was verrast met zijn tweede plaats bij de Grote Prijs van Hongarije. De viervoudig wereldkampioen zei dat hij niet had verwacht op het podium te staan. Verstappen klaagde opnieuw over het gebrek aan balans in zijn auto, maar vond dat hij er het beste van heeft gemaakt. In het WK-klassement staat hij zesde met 109 punten, ruim 100 punten achter leider Kimi Antonelli.
19: De laatste etappe van de Tour de France is in Parijs van start gegaan op de Champs-Élysées. De rit werd ingekort van 133 naar 89 kilometer vanwege een politietekort door bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk. Tadej Pogacar gaat zo goed als zeker zijn vijfde Tour winnen met ruim 6 minuten voorsprong op Remco Evenepoel. De klassementen lijken bij aanvang van de slotetappe al beslist.
20: Jessica Schilder heeft bij de Nederlandse kampioenschappen atletiek in Hengelo gewonnen bij het kogelstoten. Ze kwam tot 20,58 meter, een kampioenschapsrecord. Lieke Klaver was de snelste op de 200 meter. En Meerte van der Schoot pakte de titel op de 400 meter. Femke Broeders-Bol deed niet mee aan de NK. Zij richt zich volledig op de Europese kampioenschappen in Birmingham.
21: Motocrosser Geoffrey Herlings heeft in de MXGP de leiding overgenomen van de Belg Lucas Koenen. De 31-jarige Nederlander won bij de Grote Prijs van Tsjechië in Loket beide races. Koenen kon door een blessure uit de kwalificatie niet meedoen. Herlings gaat nu aan kop met 615 punten. Koenen volgt op de tweede plaats met 566 punten. Volgende week zijn de volgende races in het Belgische Lommel.
22: Dit was het laatste sportnieuws.
29: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het wisselend bewolkt. In het zuidoosten kunnen er nog stevige buien vallen. Elders blijft het grotendeels droog. Later in de avond...

0: en Android Auto.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. In de Europoort bij Rotterdam is een goederentrein ontspoord na een aanrijding met een vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde op een overweg die beveiligd was met knipperlichten en Andreaskruisen, maar niet met spoorbomen. Niemand raakte gewond, maar de schade aan trein en spoor is volgens ProRail aanzienlijk. Een goederenterminal is daardoor voorlopig niet per trein bereikbaar. Er zijn geen gevaarlijke stoffen gelekt. In het Brabantse Engelen en Bokhoven zijn meerdere woningen beklad met scheldwoorden. Het gaat vermoedelijk om huizen van voorstanders van een asielzoekerscentrum, bevestigt de politie. De politie heeft meerdere aangiftes ontvangen en onderzoekt om hoeveel woningen het gaat. Burgemeester Mikkers van Den Bosch noemt de actie onacceptabel en verwerpelijk en heeft getroffen bewoners persoonlijk gesproken. Enkele honderden mensen hebben in Rotterdam-Zuid meegelopen in een stille tocht voor Djafarel, de 18-jarige man die afgelopen dinsdag werd doodgeschoten in Nijmegen. De deelnemers droegen witte t-shirts en lieten ballonnen op. De tocht eindigde met het 3 keer roepen van zijn naam en een applaus. De nabestaanden zeggen ervan overtuigd te zijn dat Djafarel niet het beoogde doelwit was. De burgemeester van Nijmegen sprak dat tegen en noemde het geen willekeurig geweld. In het Comomeer in Italië is het lichaam gevonden van een 45-jarige man uit Enschede. De vader was zaterdag in het water gesprongen om zijn 16-jarige zoon te redden, die tijdens het zwemmen in de problemen was geraakt. De zoon werd gered door iemand op een subboard, maar de vader bleef spoorloos. Zondag werd zijn lichaam gevonden door duikteams. De Koninklijke Marechaussee is extra alert op de verdachte van de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. Daar reed zaterdag iemand met een busje in op het publiek en stak vervolgens op mensen in. 1 persoon kwam om het leven, 29 raakten gewond. De verdachte, de 21-jarige Abdul B., is volgens Duitse media een IS-aanhanger en staat Europees gesignaleerd. De Duitse autoriteiten voeren een klopjacht uit om hem op te pakken. Het festival Milkshake in Amsterdam houdt zondag om 5 uur 's middags een minuut stilte vanwege de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. Oprichter Marieke Samalo zegt dat de aanslag zowel bezoekers als medewerkers raakt. Volgens haar toont dit aan dat de acceptatie van de queergemeenschap nog lang niet ver genoeg is. De organisatie zegt dat de veiligheid van de LHBTQIA+-gemeenschap de hoogste prioriteit heeft en dat er direct contact is met de autoriteiten. Dit was het Binnenlands Nieuws.
0: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. Brazilië heeft zijn ambassadeur in Buenos Aires teruggeroepen. Aanleiding is het bezoek van de Argentijnse president Milei aan São Paulo, waar hij president Lula een veroordeelde noemde en de Braziliaanse regering bestempelde als stelende socialisten. Milei was in Brazilië om de presidentscampagne van senator Flávio Bolsonaro te steunen. De diplomatieke betrekkingen tussen beide landen stonden al langer onder druk. Het Israëlische Veiligheidskabinet heeft ingestemd met de beperkte inzet van een internationale troepenmacht in de Gazastrook. Dat melden Israëlische media op basis van ingewijden. Het besluit past in het vredesplan van de Amerikaanse president Trump en viel kort voor het vertrek van premier Netanyahu naar de VS. Volgens bronnen gaat het om een stabilisatiemacht aan de grenzen van een geplande humanitaire zone. Over de omvang en het tijdpad is nog veel onduidelijk. Een enorme bosbrand in het zuidwesten van Frankrijk heeft geleid tot een fenomeen dat nog niet eerder in het land is waargenomen. Pyrocumulonimbus. Dat zei een woordvoerder van de Franse Nationale Brandweerfederatie. Zo'n vuurwolk ontstaat wanneer een brand de lucht zo sterk verhit

0: dat er een turbulente wolkenmassa ontstaat die wind opwekt en de brand verergert. Bij bosbranden werd het fenomeen tot nu toe alleen waargenomen in Australië en Noord-Amerika.
1: Iran bevestigt dat het is gestopt met vergeldingsaanvallen op landen in het Midden-Oosten waar Amerikaanse troepen zijn gestationeerd. Aanleiding is dat de VS na ongeveer 2 weken hun bombardementen op Iran hebben gestaakt. De Amerikaanse VN-ambassadeur Waltz zei dat president Trump de aanvallen heeft opgeschort om diplomatie meer ruimte te geven. Wel stuurde de VS de afgelopen dagen meer troepen en wapens naar de regio. Een hooggeplaatste Iraanse bron zei weinig te verwachten van de gevechtspauze.
2: De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft aangekondigd vastberaden te zullen optreden tegen extremisten. Tijdens een herdenkingsdienst in de Marienkirche in Berlijn sprak hij over de aanslag bij de Pride van zaterdagavond. Merz wenste de 29 gewonden een spoedig herstel toe. Tussen de 8 en 10.000 mensen woonden de dienst bij, schat de krant Tagesspiegel. De bondskanselier riep de queergemeenschap op zich niet te laten intimideren.
3: Een natuurbrand in het Franse gebied Gironde heeft volgens de autoriteiten zo'n 240 woningen verwoest. Vooral de gemeente Le Porge, ten westen van Bordeaux, is zwaar getroffen. Het vuur heeft een gebied van 42.000 hectare verwoest en zo'n 220.000 mensen zijn geëvacueerd. Ook het verkeer in de regio ondervindt hinder. Een deel van de A63 is afgesloten en het treinverkeer ten zuiden van Bordeaux is onderbroken.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws. De Londense luchthaven Gatwick heeft zondag te maken met een storing in de watervoorziening. Beide terminals zitten zonder water, waardoor toiletten niet werken en restaurants zijn gesloten. Vluchten lopen naar verluid geen vertraging op. De luchthaven laat weten samen te werken met het waterbedrijf om de waterlevering zo snel mogelijk te herstellen.
1: UniCredit-topman Andrea Orcel ziet ruimte voor een akkoord over de overname van het Duitse Commerzbank. De Italiaanse bank deed eerder een bod van zo'n 35 miljard euro, dat Commerzbank afwees. Volgens persbureau Bloomberg staan de twee banken op het punt de gesprekken te hervatten. Orcel zei in de Italiaanse krant Corriere della Sera dat alle concessies die UniCredit bereid was te doen nog overeind staan. Als de deal doorgaat, zou het een van de grootste grensoverschrijdende banktransacties in Europa van de afgelopen jaren zijn.
2: India zegt dat het dankzij handelsoverleg met de Verenigde Staten in de laagste categorie van de nieuwe Amerikaanse importheffing is geplaatst. Daardoor blijft een groot deel van de Indiase export, waaronder geneesmiddelen en smartphones, vrijgesteld van de extra heffing van 10%. Volgens het Indiase ministerie van Handel en Industrie valt naar schatting 45% van de export naar de VS buiten de aanvullende tarieven. Washington legde bijna 60 landen en de Europese Unie deze week nieuwe heffingen op van 10 en 12,5%. India en de VS werken aan de afronding van een handelsakkoord.
6: De grootste defensiebedrijven ter wereld investeren dit jaar een recordbedrag in militaire start-ups. Dat schrijft de Financial Times op basis van cijfers van analysebureau Dealroom. Gevestigde bedrijven als Lockheed Martin en BAE Systems deden tot nu toe voor $4,1 miljard mee aan financieringsrondes. In totaal haalden defensie- en veiligheidsstart-ups dit jaar al bijna $40 miljard op. Grote wapenfabrikanten concurreren steeds vaker met flexibele techbedrijven die willen profiteren van hogere defensieuitgaven.
7: De Australische premier Albanese gaat de Amerikaanse president Trump rechtstreeks aanspreken op de nieuwe importheffingen van 12,5% op Australische goederen. Hij noemt de tarieven onterecht en ongerechtvaardigd.
3: Australië heeft volgens hem strenge regels tegen moderne slavernij. Albanese waarschuwt dat de heffingen leiden tot hogere kosten voor Amerikaanse consumenten en de handelsrelatie ondermijnen. Ook andere landen reageerden verbaasd en boos op de nieuwe tarieven.
8: Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter, iets meer dan die van €95.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
9: Tot slot het sportnieuws. Thibaut Courtois is blij met de aanstelling van Mark van Bommel als bondscoach van België. De doelman van Real Madrid zegt dat Van Bommel bij Antwerpen heeft bewezen een topcoach te zijn. Over zijn eigen interlandtoekomst heeft Courtois nog geen besluit genomen. Hij wil eerst rust nemen tijdens de Nations League en daarna in gesprek gaan met Van Bommel. Die werd deze week aangesteld als opvolger van Rudy Garcia. Formule 1-coureur Lando Norris heeft de Grote Prijs van Hongarije gewonnen. De Brit van McLaren verkleint daarmee zijn achterstand op WK-leider Kimi Antonelli. Max Verstappen werd tweede, Antonelli eindigde als derde. Het is de eerste overwinning van Norris dit seizoen. Na de race in Budapest begint de zomerstop in de Formule 1. Max Verstappen was verrast met zijn tweede plaats bij de Grote Prijs van Hongarije. De viervoudig wereldkampioen zei dat hij niet had verwacht op het podium te staan. Verstappen klaagde opnieuw over het gebrek aan balans in zijn auto, maar vond dat hij er het beste van heeft gemaakt. In het WK-klassement staat hij zesde met 109 punten, ruim 100 punten achter leider Kimi Antonelli.
10: De laatste etappe van de Tour de France is in Parijs van start gegaan op de Champs-Élysées. De rit werd ingekort van 133 naar 89 kilometer vanwege een politietekort door bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk. Tadej Pogacar gaat zo goed als zeker zijn vijfde Tour winnen met ruim 6 minuten voorsprong op Remco Evenepoel. De klassementen lijken bij aanvang van de slotetappe al beslist.
11: Jessica Schilder heeft bij de Nederlandse kampioenschappen atletiek in Hengelo gewonnen bij het kogelstoten. Ze kwam tot 20,58 meter, een kampioenschapsrecord. Lieke Klaver was de snelste op de 200 meter en Meerte van der Schoot pakte de titel op de 400 meter. Femke Broeders-Bol deed niet mee aan de NK. Zij richt zich volledig op de Europese kampioenschappen in Birmingham. Motocrosser Jeffrey Herlings heeft in de MXGP de leiding overgenomen van de Belg Lucas Koenen. De 31-jarige Nederlander won bij de Grote Prijs van Tsjechië in Loket beide races. Koenen kon door een blessure uit de kwalificatie niet meedoen. Herlings gaat nu aan kop met 615 punten. Koenen volgt op de tweede plaats met 566 punten. Volgende week zijn de volgende races in het Belgische Lommel. Dit was het laatste sportnieuws.
12: Je luistert naar Talk Radio.
13: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
14: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het wisselend bewolkt. In het zuidoosten kunnen er nog stevige buien vallen, elders blijft het meestal droog. Later in de avond neemt de kans op een bui weer toe. De wind waait matig uit het westen tot noordwesten, langs de noordkust en op het IJsselmeer wat krachtiger. Komende nacht een enkele bui met minimumtemperaturen tussen de 13 en 17 graden. Morgen breekt in de loop van de ochtend de zon door en wordt het rond de 22 graden. In de avond blijft het droog.
15: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio. Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
16: Dit is het binnenlands nieuws. In de Europoort bij Rotterdam is een goederentrein ontspoord na een aanrijding met een vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde op een overweg die beveiligd was met knipperlichten en Andreaskruisen, maar niet met spoorbomen. Niemand raakte gewond, maar de schade aan trein en spoor is volgens ProRail aanzienlijk. Een goederenterminal is daardoor voorlopig niet per trein bereikbaar. Er zijn geen gevaarlijke stoffen gelekt. In het Brabantse Engelen en Bokhoven zijn meerdere woningen beklad met scheldwoorden. Het gaat vermoedelijk om huizen van voorstanders van een asielzoekerscentrum, bevestigt de politie. De politie heeft meerdere aangiftes ontvangen en onderzoekt om hoeveel woningen het gaat. Burgemeester Mikkers van Den Bosch noemt de actie onacceptabel en verwerpelijk en heeft getroffen bewoners persoonlijk gesproken. Enkele honderden mensen hebben in Rotterdam-Zuid meegelopen in een stille tocht voor Djafarel, de 18-jarige man die afgelopen dinsdag werd doodgeschoten in Nijmegen. De deelnemers droegen witte t-shirts en lieten ballonnen op. De tocht eindigde met het 3 keer roepen van zijn naam en een applaus. De nabestaanden zeggen ervan overtuigd te zijn dat Djafarel niet het beoogde doelwit was. De burgemeester van Nijmegen sprak dat tegen en noemde het geen willekeurig geweld. In het Comomeer in Italië is het lichaam gevonden van een 45-jarige man uit Enschede. De vader was zaterdag in het water gesprongen om zijn 16-jarige zoon te redden, die tijdens het zwemmen in de problemen was geraakt. De zoon werd gered door iemand op een subboard, maar de vader bleef spoorloos. Zondag werd zijn lichaam gevonden door duikteams. De Koninklijke Marechaussee is extra alert op de verdachte van de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. Daar reed zaterdag iemand met een busje in op het publiek en stak vervolgens op mensen in. 1 persoon kwam om het leven, 29 raakten gewond. De verdachte, de 21-jarige Abdul B., is volgens Duitse media een IS-aanhanger en staat Europees gesignaleerd. De Duitse autoriteiten voeren een klopjacht uit om hem op te pakken. Het festival Milkshake in Amsterdam houdt zondag om 5 uur 's middags een minuut stilte vanwege de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. Oprichter Marieke Samalo zegt dat de aanslag zowel bezoekers als medewerkers raakt. Volgens haar toont dit aan dat de acceptatie van de queergemeenschap nog lang niet ver genoeg is. De organisatie zegt dat de veiligheid van de LHBTQIA+-gemeenschap de hoogste prioriteit heeft en dat er direct contact is met de autoriteiten.
17: Dit was het Binnenlands Nieuws.
18: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
19: Nu het buitenlands nieuws. De Hondurese oud-president Juan Orlando Hernández is teruggekeerd naar zijn thuisland, nadat de Amerikaanse president Trump hem vorig jaar gratie had verleend. Hernández landde op een vliegveld bij hoofdstad Tegucigalpa, waar familieleden en aanhangers hem opwachten. De 57-jarige oud-president kreeg in de Verenigde Staten 45 jaar cel voor betrokkenheid bij grootschalige drugsmokkel. Trump schold hem zijn straf kwijt in de periode dat Honduras presidentsverkiezingen hield. Hernández moet in eigen land nog voor de rechter verschijnen voor corruptie.
20: Brazilië heeft zijn ambassadeur in Buenos Aires teruggeroepen. Aanleiding is het bezoek van de Argentijnse president Milei aan São Paulo, waar hij president Lula een veroordeelde noemde en de Braziliaanse regering bestempelde als stelende socialisten. Milei was in Brazilië om de presidentscampagne van senator Flavio Bolsonaro te steunen. De diplomatieke betrekkingen tussen beide landen stonden al langer onder druk.
0: Het Israëlische Veiligheidskabinet heeft ingestemd met de beperkte inzet van een internationale troepenmacht in de Gazastrook. Dat melden Israëlische media op basis van ingewijden. Het besluit past in het vredesplan van de Amerikaanse president Trump en viel kort voor het vertrek van premier Netanyahu naar de VS. Volgens bronnen gaat het om een stabilisatiemacht aan de grenzen van een geplande humanitaire zone. Over de omvang en het tijdpad is nog veel onduidelijk.
21: Een enorme bosbrand in het zuidwesten van Frankrijk heeft geleid tot een fenomeen dat nog niet eerder in het land is waargenomen. Pyrocumulonimbus. Dat zei een woordvoerder van de Franse Nationale Brandweerfederatie. Zo'n vuurwolk ontstaat wanneer een brand de lucht zo sterk verhit dat er een turbulente wolkenmassa ontstaat die wind opwekt en de brand verergert. Bij bosbranden werd het fenomeen tot nu toe alleen waargenomen in Australië en Noord-Amerika.
22: Iran bevestigt dat het is gestopt met vergeldingsaanvallen op landen in het Midden-Oosten waar Amerikaanse troepen zijn gestationeerd. Aanleiding is dat de VS na ongeveer 2 weken hun bombardementen op Iran hebben gestaakt. De Amerikaanse VN-ambassadeur Waltz zei dat president Trump de aanvallen heeft opgeschort om diplomatie meer ruimte te geven. Wel stuurde de VS de afgelopen dagen meer troepen en wapens naar de regio. Een hooggeplaatste Iraanse bron zei weinig te verwachten van de gevechtspauze.
23: De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft aangekondigd vastberaden te zullen optreden tegen extremisten. Tijdens een herdenkingsdienst in de Marienkirche in Berlijn sprak hij over de aanslag bij de Pride van zaterdagavond. Merz wenste de 29 gewonden een spoedig herstel toe. Tussen de 8 en 10.000 mensen woonden de dienst bij, schat de krant Tagesspiegel. De bondskanselier riep de queergemeenschap op zich niet te laten intimideren.
24: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
25: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
26: En nu het economisch nieuws.
27: De Londense luchthaven Gatwick heeft zondag te maken met een storing in de watervoorziening. Beide terminals zitten zonder water, waardoor toiletten niet werken en restaurants zijn gesloten. Vluchten lopen naar verluid geen vertraging op. De luchthaven laat weten samen te werken met het waterbedrijf om de waterlevering zo snel mogelijk te herstellen.
28: UniCredit-topman Andrea Orcel ziet ruimte voor een akkoord over de overname van het Duitse Commerzbank. De Italiaanse bank deed eerder een bod van zo'n 35 miljard euro, dat Commerzbank afwees. Volgens persbureau Bloomberg staan de twee banken op het punt de gesprekken te hervatten. Orcel zei in de Italiaanse krant Corriere della Sera dat alle concessies die UniCredit bereid was te doen nog overeind staan. Als de deal doorgaat, zou het een van de grootste grensoverschrijdende banktransacties in Europa van de afgelopen jaren zijn.
29: India zegt dat het dankzij handelsoverleg met de Verenigde Staten in de laagste categorie van de nieuwe Amerikaanse importheffingen is geplaatst. Daardoor blijft een groot deel van de Indiase export, waaronder geneesmiddelen en smartphones, vrijgesteld van de extra heffing van 10%. Volgens het Indiase ministerie van Handel en Industrie valt naar schatting 45% van de export naar de VS buiten de aanvullende tarieven. Washington legde bijna 60 landen en de Europese Unie deze week nieuwe heffingen op van 10 en 12,5%. India en de VS werken aan de afronding van een handelsakkoord.
30: De grootste defensiebedrijven ter wereld investeren dit jaar een recordbedrag in militaire start-ups. Dat schrijft de Financial Times op basis van cijfers van analysebureau Dealroom. Gevestigde bedrijven als Lockheed Martin en BAE Systems deden tot nu toe voor $4,1 miljard mee aan financieringsrondes. In totaal haalden defensie- en veiligheidsstart-ups dit jaar al bijna $40 miljard op. Grote wapenfabrikanten concurreren steeds vaker met flexibele techbedrijven die willen profiteren van hogere defensieuitgaven.
1: De Australische premier Albanese gaat de Amerikaanse president Trump rechtstreeks aanspreken op de nieuwe importheffingen van 12,5% op Australische goederen. Hij noemt de tarieven onterecht en ongerechtvaardigd. Australië heeft volgens hem strenge regels tegen moderne slavernij. Albanese waarschuwt dat de heffingen leiden tot hogere kosten voor Amerikaanse consumenten en de handelsrelatie ondermijnen. Ook andere landen reageerden verbaasd en boos op de nieuwe tarieven.
2: Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter, iets meer dan die van €95.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. Thibaut Courtois is blij met de aanstelling van Mark van Bommel als bondscoach van België. De doelman van Real Madrid zegt dat Van Bommel bij Antwerpen heeft bewezen een topcoach te zijn. Over zijn eigen interlandtoekomst heeft Courtois nog geen besluit genomen. Hij wil eerst rust nemen tijdens de Nations League en daarna in gesprek gaan met Van Bommel. Die werd deze week aangesteld als opvolger van Rudy Garcia. Formule 1-coureur Lando Norris heeft de Grote Prijs van Hongarije gewonnen. De Brit van McLaren verkleint daarmee zijn achterstand op WK-leider Kimi Antonelli. Max Verstappen werd tweede, Antonelli eindigde als derde. Het is de eerste overwinning van Norris dit seizoen. Na de race in Budapest begint de zomerstop in de Formule 1. Max Verstappen was verrast met zijn tweede plaats bij de Grote Prijs van Hongarije. De viervoudig wereldkampioen zei dat hij niet had verwacht op het podium te staan. Verstappen klaagde opnieuw over het gebrek aan balans in zijn auto, maar vond dat hij er het beste van heeft gemaakt. In het WK-klassement staat hij zesde met 109 punten, ruim 100 punten achter leider Kimi Antonelli.
5: De laatste etappe van de Tour de France is in Parijs van start gegaan op de Champs-Élysées. De rit werd ingekort van 133 naar 89 kilometer vanwege een politietekort door bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk. Tadej Pogacar gaat zo goed als zeker zijn vijfde Tour winnen met ruim 6 minuten voorsprong op Remco Evenepoel. De klassementen lijken bij aanvang van de slotetappe al beslist.
6: Jessica Schilder heeft bij de Nederlandse kampioenschappen atletiek in Hengelo gewonnen bij het kogelstoten. Ze kwam tot 20,58 meter, een kampioenschapsrecord. Lieke Klaver was de snelste op de 200 meter en Meerte van der Schoot pakte de titel op de 400 meter. Femke Broeders-Bol deed niet mee aan de NK. Zij richt zich volledig op de Europese kampioenschappen in Birmingham. Motocrosser Geoffrey Herlings heeft in de MXGP de leiding overgenomen van de Belg Lucas Koenen. De 31-jarige Nederlander won bij de Grote Prijs van Tsjechië in Loket beide races. Koenen kon door een blessure uit de kwalificatie niet meedoen. Herlings gaat nu aan kop met 615 punten. Koenen volgt op de tweede plaats met 566 punten. Volgende week zijn de volgende races in het Belgische Lommel.
7: Dit was het laatste sportnieuws.
8: Je luistert naar Talk Radio.
9: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
10: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het wisselend bewolkt. In het zuidoosten kunnen er nog stevige buien vallen. Elders blijft het meestal droog. Later in de avond neemt de kans op een bui weer toe. De wind waait matig uit het westen tot noordwesten, langs de noordkust en op het IJsselmeer wat krachtiger.
0: komende nacht een enkele bui met minimumtemperaturen tussen de 13 en 17 graden. Morgen breekt in de loop van de ochtend de zon door en wordt het rond de 22 graden. In de avond blijft het droog. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
11: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
12: Dit is het binnenlands nieuws. In de Europoort bij Rotterdam is een goederentrein ontspoord na een aanrijding met een vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde op een overweg die beveiligd was met knipperlichten en Andreaskruisen, maar niet met spoorbomen. Niemand raakte gewond, maar de schade aan trein en spoor is volgens ProRail aanzienlijk. Een goederenterminal is daardoor voorlopig niet per trein bereikbaar. Er zijn geen gevaarlijke stoffen gelekt.
13: In het Brabantse Engelen en Bokhoven zijn meerdere woningen beklad met scheldwoorden. Het gaat vermoedelijk om huizen van voorstanders van een asielzoekerscentrum, bevestigt de politie. De politie heeft meerdere aangiftes ontvangen en onderzoekt om hoeveel woningen het gaat. Burgemeester Mikkers van Den Bosch noemt de actie onacceptabel en verwerpelijk en heeft getroffen bewoners persoonlijk gesproken. Enkele honderden mensen hebben in Rotterdam-Zuid meegelopen in een stille tocht voor Djafarel, de 18-jarige man die afgelopen dinsdag werd doodgeschoten in Nijmegen. De deelnemers droegen witte t-shirts en lieten ballonnen op. De tocht eindigde met het 3 keer roepen van zijn naam en een applaus. De nabestaanden zeggen ervan overtuigd te zijn dat Djafarel niet het beoogde doelwit was. De burgemeester van Nijmegen sprak dat tegen en noemde het geen willekeurig geweld.
14: In het Comomeer in Italië is het lichaam gevonden van een 45-jarige man uit Enschede. De vader was zaterdag in het water gesprongen om zijn 16-jarige zoon te redden, die tijdens het zwemmen in de problemen was geraakt. De zoon werd gered door iemand op een subboard, maar de vader bleef spoorloos. Zondag werd zijn lichaam gevonden door duikteams.
15: De Koninklijke Marechaussee is extra alert op de verdachte van de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. Daar reed zaterdag iemand met een busje in op het publiek en stak vervolgens op mensen in. 1 persoon kwam om het leven, 29 raakten gewond. De verdachte, de 21-jarige Abdul B., is volgens Duitse media een IS-aanhanger en staat Europees gesignaleerd. De Duitse autoriteiten voeren een klopjacht uit om hem op te pakken.
16: Het festival Milkshake in Amsterdam houdt zondag om 5 uur 's middags een minuut stilte vanwege de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. Oprichter Marieke Samalo zegt dat de aanslag zowel bezoekers als medewerkers raakt. Volgens haar toont dit aan dat de acceptatie van de queergemeenschap nog lang niet ver genoeg is. De organisatie zegt dat de veiligheid van de LHBTQIA+-gemeenschap de hoogste prioriteit heeft en dat er direct contact is met de autoriteiten.
17: Dit was het Binnenlands Nieuws.
18: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
19: Nu het buitenlands nieuws. De Hondurese oud-president Juan Orlando Hernández is teruggekeerd naar zijn thuisland, nadat de Amerikaanse president Trump hem vorig jaar gratie had verleend. Hernández landde op een vliegveld bij hoofdstad Tegucigalpa, waar familieleden en aanhangers hem opwachten. De 57-jarige oud-president kreeg in de Verenigde Staten 45 jaar cel voor betrokkenheid bij grootschalige drugsmokkel. Trump schold hem zijn straf kwijt in de periode dat Honduras presidentsverkiezingen hield. Hernández moet in eigen land nog voor de rechter verschijnen voor corruptie.
20: Brazilië heeft zijn ambassadeur in Buenos Aires teruggeroepen. Aanleiding is het bezoek van de Argentijnse president Milei aan São Paulo, waar hij president Lula een veroordeelde noemde en de Braziliaanse regering bestempelde als stelende socialisten. Milei was in Brazilië om de presidentscampagne van senator Flávio Bolsonaro te steunen. De diplomatieke betrekkingen tussen beide landen stonden al langer onder druk.
1: Het Israëlische Veiligheidskabinet heeft ingestemd met de beperkte inzet van een internationale troepenmacht in de Gazastrook. Dat melden Israëlische media op basis van ingewijden. Het besluit past in het vredesplan van de Amerikaanse president Trump en viel kort voor het vertrek van premier Netanyahu naar de VS. Volgens bronnen gaat het om een stabilisatiemacht aan de grenzen van een geplande humanitaire zone. Over de omvang en het tijdpad is nog veel onduidelijk.
21: Een enorme bosbrand in het zuidwesten van Frankrijk heeft geleid tot een fenomeen dat nog niet eerder in het land is waargenomen. Pyrocumulonimbus. Dat zei een woordvoerder van de Franse Nationale Brandweerfederatie. Zo'n vuurwolk ontstaat wanneer een brand de lucht zo sterk verhit dat er een turbulente wolkenmassa ontstaat die wind opwekt en de brand verergert. Bij bosbranden werd het fenomeen tot nu toe alleen waargenomen in Australië en Noord-Amerika.
22: Iran bevestigt dat het is gestopt met vergeldingsaanvallen op landen in het Midden-Oosten waar Amerikaanse troepen zijn gestationeerd. Aanleiding is dat de VS na ongeveer 2 weken hun bombardementen op Iran hebben gestaakt. De Amerikaanse VN-ambassadeur Waltz zei dat president Trump de aanvallen heeft opgeschort om diplomatie meer ruimte te geven. Wel stuurde de VS de afgelopen dagen meer troepen en wapens naar de regio. Een hooggeplaatste Iraanse bron zei weinig te verwachten van de gevechtspauze.
23: De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft aangekondigd vastberaden te zullen optreden tegen extremisten. Tijdens een herdenkingsdienst in de Marienkirche in Berlijn sprak hij over de aanslag bij de Pride van zaterdagavond. Merz wenste de 29 gewonden een spoedig herstel toe. Tussen de 8 en 10.000 mensen woonde de dienst bij, schat de krant Tagesspiegel. De bondskanselier riep de queergemeenschap op zich niet te laten intimideren.
24: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
25: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
26: En nu het economisch nieuws.
27: De Londense luchthaven Gatwick heeft zondag te maken met een storing in de watervoorziening. Beide terminals zitten zonder water, waardoor toiletten niet werken en restaurants zijn gesloten. Vluchten lopen naar verluid geen vertraging op. De luchthaven laat weten samen te werken met het waterbedrijf om de waterlevering zo snel mogelijk te herstellen.
28: UniCredit-topman Andrea Orcel ziet ruimte voor een akkoord over de overname van het Duitse Commerzbank. De Italiaanse bank deed eerder een bod van zo'n 35 miljard euro, dat Commerzbank afwees. Volgens persbureau Bloomberg staan de twee banken op het punt de gesprekken te hervatten. Orcel zei in de Italiaanse krant Corriere della Sera dat alle concessies die UniCredit bereid was te doen nog overeind staan. Als de deal doorgaat, zou het een van de grootste grensoverschrijdende banktransacties in Europa van de afgelopen jaren zijn.
29: India zegt dat het dankzij handelsoverleg met de Verenigde Staten in de laagste categorie van de nieuwe Amerikaanse importheffingen is geplaatst. Daardoor blijft een groot deel van de Indiase export, waaronder geneesmiddelen en smartphones, vrijgesteld van de extra heffing van 10%. Volgens het Indiase ministerie van Handel en Industrie valt naar schatting 45% van de export naar de VS buiten de aanvullende tarieven. Washington legde bijna 60 landen en de Europese Unie deze week nieuwe heffingen op van 10 en 12,5%. India en de VS werken aan de afronding van een handelsakkoord.
30: De grootste defensiebedrijven ter wereld investeren dit jaar een recordbedrag in militaire start-ups. Dat schrijft de Financial Times op basis van cijfers van analysebureau Dealroom.
0: Gevestigde bedrijven als Lockheed Martin en BAE Systems deden tot nu toe voor $4,1 miljard mee aan financieringsrondes. In totaal haalden defensie- en veiligheidsstartups dit jaar al bijna $40 miljard op. Grote wapenfabrikanten concurreren steeds vaker met flexibele techbedrijven die willen profiteren van hogere defensieuitgaven.
2: De Australische premier Albanese gaat de Amerikaanse president Trump rechtstreeks aanspreken op de nieuwe importheffingen van 12,5% op Australische goederen. Hij noemt de tarieven onterecht en ongerechtvaardigd. Australië heeft volgens hem strenge regels tegen moderne slavernij. Albanese waarschuwt dat de heffingen leiden tot hogere kosten voor Amerikaanse consumenten en de handelsrelatie ondermijnen. Ook andere landen reageerden verbaasd en boos op de nieuwe tarieven.
3: Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter, iets meer dan die van €95.
4: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
5: Tot slot het sportnieuws. Thibaut Courtois is blij met de aanstelling van Mark van Bommel als bondscoach van België. De doelman van Real Madrid zegt dat Van Bommel bij Antwerpen heeft bewezen een topcoach te zijn. Over zijn eigen interlandtoekomst heeft Courtois nog geen besluit genomen. Hij wil eerst rust nemen tijdens de Nations League en daarna in gesprek gaan met Van Bommel. Die werd deze week aangesteld als opvolger van Rudy Garcia. Formule 1-coureur Lando Norris heeft de Grote Prijs van Hongarije gewonnen. De Brit van McLaren verkleint daarmee zijn achterstand op WK-leider Kimi Antonelli. Max Verstappen werd tweede, Antonelli eindigde als derde. Het is de eerste overwinning van Norris dit seizoen. Na de race in Budapest begint de zomerstop in de Formule 1. Max Verstappen was verrast met zijn tweede plaats bij de Grote Prijs van Hongarije. De viervoudig wereldkampioen zei dat hij niet had verwacht op het podium te staan. Verstappen klaagde opnieuw over het gebrek aan balans in zijn auto, maar vond dat hij er het beste van heeft gemaakt. In het WK-klassement staat hij zesde met 109 punten, ruim 100 punten achter leider Kimi Antonelli.
6: De laatste etappe van de Tour de France is in Parijs van start gegaan op de Champs-Élysées. De rit werd ingekort van 133 naar 89 kilometer vanwege een politietekort door bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk. Tadej Pogacar gaat zo goed als zeker zijn vijfde Tour winnen met ruim 6 minuten voorsprong op Remco Evenepoel. De klassementen lijken bij aanvang van de slotetappe al beslist.
7: Jessica Schilder heeft bij de Nederlandse kampioenschappen atletiek in Hengelo gewonnen bij het kogelstoten. Ze kwam tot 20,58 meter, een kampioenschapsrecord. Lieke Klaver was de snelste op de 200 meter en Meerte van der Schoot pakte de titel op de 400 meter. Femke Broeders-Bol deed niet mee aan de NK. Zij richt zich volledig op de Europese kampioenschappen in Birmingham. Motocrosser Jeffrey Herlings heeft in de MXGP de leiding overgenomen van de Belg Lucas Koenen. De 31-jarige Nederlander won bij de Grote Prijs van Tsjechië in Loket beide races. Koenen kon door een blessure uit de kwalificatie niet meedoen. Herlings gaat nu aan kop met 615 punten. Koenen volgt op de tweede plaats met 566 punten. Volgende week zijn de volgende races in het Belgische Lommel.
8: Dit was het laatste sportnieuws.
9: Je luistert naar Talk Radio.
10: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie.
1: virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
11: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het wisselend bewolkt. In het zuidoosten kunnen er nog stevige buien vallen, elders blijft het grotendeels droog. Later op de avond neemt de kans op een bui weer toe. De wind waait matig uit het westen tot noordwesten, langs de noordkust en op het IJsselmeer is het wat krachtiger. Vannacht kan er een enkele bui vallen met minimumtemperaturen van 13 tot 17 graden. Morgen breekt in de loop van de ochtend de zon door. In het oosten nog kans op een bui. 'S Middags zonnige periode bij zo'n 22 graden. De avond wordt droog. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
12: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws. In de Europoort bij Rotterdam is een goederentrein ontspoord na een aanrijding met een vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde op een overweg die beveiligd was met knipperlichten en Andreaskruisen, maar niet met spoorbomen. Niemand raakte gewond, maar de schade aan trein en spoor is volgens ProRail aanzienlijk. Een goederenterminal is daardoor voorlopig niet per trein bereikbaar. Er zijn geen gevaarlijke stoffen gelekt.
14: In het Brabantse Engelen en Bokhoven zijn meerdere woningen beklad met scheldwoorden. Het gaat vermoedelijk om huizen van voorstanders van een asielzoekerscentrum, bevestigt de politie. De politie heeft meerdere aangiftes ontvangen en onderzoekt om hoeveel woningen het gaat. Burgemeester Mikkers van Den Bosch noemt de actie onacceptabel en verwerpelijk en heeft getroffen bewoners persoonlijk gesproken.
15: Enkele honderden mensen hebben in Rotterdam-Zuid meegelopen in een stille tocht voor Djafarel, de 18-jarige man die afgelopen dinsdag werd doodgeschoten in Nijmegen. De deelnemers droegen witte t-shirts en lieten ballonnen op. De tocht eindigde met het 3 keer roepen van zijn naam en een applaus. De nabestaanden zeggen ervan overtuigd te zijn dat Djafarel niet het beoogde doelwit was. De burgemeester van Nijmegen sprak dat tegen en noemde het geen willekeurig geweld.
16: In het Comomeer in Italië is het lichaam gevonden van een 45-jarige man uit Enschede. De vader was zaterdag in het water gesprongen om zijn 16-jarige zoon te redden, die tijdens het zwemmen in de problemen was geraakt. De zoon werd gered door iemand op een subboard, maar de vader bleef spoorloos. Zondag werd zijn lichaam gevonden door duikteams.
17: De Koninklijke Marechaussee is extra alert op de verdachte van de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. Daar reed zaterdag iemand met een busje in op het publiek en stak vervolgens op mensen in. 1 persoon kwam om het leven, 29 raakten gewond. De verdachte, de 21-jarige Abdul B., is volgens Duitse media een IS-aanhanger en staat Europees gesignaleerd. De Duitse autoriteiten voeren een klopjacht uit om hem op te pakken.
18: Het festival Milkshake in Amsterdam houdt zondag om 5 uur 's middags een minuut stilte vanwege de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. Oprichter Marieke Samalo zegt dat de aanslag zowel bezoekers als medewerkers raakt. Volgens haar toont dit aan dat de acceptatie van de queergemeenschap nog lang niet ver genoeg is. De organisatie zegt dat de veiligheid van de LHBTQIA+-gemeenschap de hoogste prioriteit heeft en dat er direct contact is met de autoriteiten.
19: Dit was het Binnenlands Nieuws.
20: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
31: Nu het buitenlands nieuws. De Duitse autoriteiten hebben de voortvluchtige verdachte van de aanslag in Berlijn opgespoord. Omroep RBB meldt dat de man daarbij is neergeschoten. De krant Bild meldt ook dat de verdachte is opgespoord, maar noemt het nog onduidelijk of hij daadwerkelijk is neergeschoten.
32: De verdachte van de aanslag bij de Pride in Berlijn, Abdul Balaut, is dood.
0: Volgens Duitse media als Tagesspiegel en Bild raakte hij verwikkeld in een schotenwisseling met speciale eenheden. De politie heeft dat nog niet bevestigd. Zaterdagavond reed iemand in op mensen bij de Pride in de hoofdstad. Daarbij vielen doden en raakten tientallen mensen gewond. De verdachte van de aanslag bij de Pride in Berlijn is dood. Dat bevestigen de Duitse autoriteiten tegenover persbureau DPA. De man zou zijn neergeschoten tijdens een politieoperatie. De Hondurese oud-president Juan Orlando Hernández is teruggekeerd naar zijn thuisland, nadat de Amerikaanse president Trump hem vorig jaar gratie had verleend. Hernández landde op een vliegveld bij hoofdstad Tegucigalpa, waar familieleden en aanhangers hem opwachten. De 57-jarige oud-president kreeg in de Verenigde Staten 45 jaar cel voor betrokkenheid bij grootschalige drugsmokkel. Trump schold hem zijn straf kwijt in de periode dat Honduras presidentsverkiezingen hield. Hernández moet in eigen land nog voor de rechter verschijnen voor corruptie. Brazilië heeft zijn ambassadeur in Buenos Aires teruggeroepen. Aanleiding is het bezoek van de Argentijnse president Milei aan São Paulo, waar hij president Lula een veroordeelde noemde en de Braziliaanse regering bestempelde als stelende socialisten. Milei was in Brazilië om de presidentscampagne van senator Flávio Bolsonaro te steunen. De diplomatieke betrekkingen tussen beide landen stonden al langer onder druk. Het Israëlische Veiligheidskabinet heeft ingestemd met de beperkte inzet van een internationale troepenmacht in de Gazastrook. Dat meldde Israëlische media op basis van ingewijden. Het besluit past in het vredesplan van de Amerikaanse president Trump en viel kort voor het vertrek van premier Netanyahu naar de VS. Volgens bronnen gaat het om een stabilisatiemacht aan de grenzen van een geplande humanitaire zone. Over de omvang en het tijdpad is nog veel onduidelijk. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
20: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De Londense luchthaven Gatwick heeft zondag te maken met een storing in de watervoorziening. Beide terminals zitten zonder water, waardoor toiletten niet werken en restaurants zijn gesloten. Vluchten lopen naar verluid geen vertraging op. De luchthaven laat weten samen te werken met het waterbedrijf om de waterlevering zo snel mogelijk te herstellen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Thibaut Courtois is blij met de aanstelling van Mark van Bommel als bondscoach van België. De doelman van Real Madrid zegt dat Van Bommel bij Antwerpen heeft bewezen een topcoach te zijn. Over zijn eigen interlandtoekomst heeft Courtois nog geen besluit genomen. Hij wil eerst rust nemen tijdens de Nations League en daarna in gesprek gaan met Van Bommel. Die werd deze week aangesteld als opvolger van Rudy Garcia. Formule 1-coureur Lando Norris heeft de grote prijs van Hongarije gewonnen. De Brit van McLaren verkleint daarmee zijn achterstand op WK-leider Kimi Antonelli. Max Verstappen werd tweede, Antonelli eindigde als derde. Het is de eerste overwinning van Norris dit seizoen. Na de race in Budapest begint de zomerstop in de Formule 1. Max Verstappen was verrast met zijn tweede plaats bij de grote prijs van Hongarije. De viervoudig wereldkampioen zei dat hij niet had verwacht op het podium te staan. Verstappen klaagde opnieuw over het gebrek aan balans in zijn auto, maar vond dat hij er het beste van heeft gemaakt. In het WK-klassement staat hij zesde met 109 punten, ruim 100 punten achter leider Kimi Antonelli.
21: De laatste etappe van de Tour de France is in Parijs van start gegaan op de Champs-Élysées. De rit werd ingekort van 133 naar 89 kilometer vanwege een politietekort door bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk. Tadej Pogacar gaat zo goed als zeker zijn vijfde Tour winnen met ruim 6 minuten voorsprong op Remco Evenepoel.
3: De klassementen lijken bij aanvang van de slotetappe al beslist. Jessica Schilder heeft bij de Nederlandse kampioenschappen atletiek in Hengelo gewonnen bij het kogelstoten. Ze kwam tot 20,58 meter, een kampioenschapsrecord. Lieke Klaver was de snelste op de 200 meter en Meerte van der Schoot pakte de titel op de 400 meter. Femke Broeders-Bol deed niet mee aan de NK. Zij richt zich volledig op de Europese kampioenschappen in Birmingham. Motocrosser Jeffrey Herlings heeft in de MXGP de leiding overgenomen van de Belg Lucas Koenen. De 31-jarige Nederlander won bij de Grote Prijs van Tsjechië in Loket beide races. Koenen kon door een blessure uit de kwalificatie niet meedoen. Herlings gaat nu aan kop met 615 punten. Koenen volgt op de tweede plaats met 566 punten. Volgende week zijn de volgende races in het Belgische Lommel. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
22: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het wisselend bewolkt. In het zuidoosten kunnen er nog stevige buien vallen. Elders blijft het grotendeels droog. Later op de avond neemt de kans op een bui weer toe. De wind waait matig uit het westen tot noordwesten, langs de noordkust en op het IJsselmeer is het wat krachtiger. Vannacht kan er een enkele bui vallen met minimumtemperaturen van 13 tot 17 graden. Morgen breekt in de loop van de ochtend de zon door. In het oosten nog kans op een bui. 'S Middags zonnige periode bij zo'n 22 graden. De avond wordt droog. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
23: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
24: Dit is het Binnenlands Nieuws. In de Europoort bij Rotterdam is een goederentrein ontspoord na een aanrijding met een vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde op een overweg die beveiligd was met knipperlichten en Andreaskruisen, maar niet met spoorbomen. Niemand raakte gewond, maar de schade aan trein en spoor is volgens ProRail aanzienlijk. Een goederenterminal is daardoor voorlopig niet per trein bereikbaar. Er zijn geen gevaarlijke stoffen gelekt. In het Brabantse Engelen en Bokhoven zijn meerdere woningen beklad met scheldwoorden. Het gaat vermoedelijk om huizen van voorstanders van een asielzoekerscentrum, bevestigt de politie. De politie heeft meerdere aangiftes ontvangen en onderzoekt om hoeveel woningen het gaat. Burgemeester Mikkers van Den Bosch noemt de actie onacceptabel en verwerpelijk en heeft getroffen bewoners persoonlijk gesproken. Enkele honderden mensen hebben in Rotterdam-Zuid meegelopen in een stille tocht voor Jafarel, de 18-jarige man die afgelopen dinsdag werd doodgeschoten in Nijmegen. De deelnemers droegen witte t-shirts en lieten ballonnen op. De tocht eindigde met het 3 keer roepen van zijn naam en een applaus. De nabestaanden zeggen ervan overtuigd te zijn dat Jafarel niet het beoogde doelwit was. De burgemeester van Nijmegen sprak dat tegen en noemde het geen willekeurig geweld.
25: In het Comomeer in Italië is het lichaam gevonden van een 45-jarige man uit Enschede. De vader was zaterdag in het water gesprongen om zijn 16-jarige zoon te redden, die tijdens het zwemmen in de problemen was geraakt. De zoon werd gered door iemand op een subboard, maar de vader bleef spoorloos. Zondag werd zijn lichaam gevonden door duikteams.
26: De Koninklijke Marechaussee is extra alert op de verdachte van de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. Daar reed zaterdag iemand met een busje in op het publiek en stak vervolgens op mensen in. 1 persoon kwam om het leven, 29 raakten gewond. De verdachte, de 21-jarige Abdul B., is volgens Duitse media een IS-aanhanger en staat Europees gesignaleerd. De Duitse autoriteiten voeren een klopjacht uit om hem op te pakken.
1: Het festival Milkshake in Amsterdam houdt zondag om 5 uur 's middags een minuut stilte vanwege de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. Oprichter Marieke Samalo zegt dat de aanslag zowel bezoekers als medewerkers raakt. Volgens haar toont dit aan dat de acceptatie van de queergemeenschap nog lang niet ver genoeg is. De organisatie zegt dat de veiligheid van de LHBTQIA+-gemeenschap de hoogste prioriteit heeft en dat er direct contact is met de autoriteiten.
19: Dit was het Binnenlands Nieuws.

0: RBB meldt dat de man daarbij is neergeschoten. De krant Bild meldt ook dat de verdachte is opgespoord, maar noemt het nog onduidelijk of hij daadwerkelijk is neergeschoten. De verdachte van de aanslag bij de Pride in Berlijn, Abdul Balaut, is dood. Volgens Duitse media als Tagesspiegel en Bild raakte hij verwikkeld in een schotenwisseling met speciale eenheden. De politie heeft dat nog niet bevestigd. Zaterdagavond reed iemand in op mensen bij de Pride in de hoofdstad. Daarbij vielen doden en raakten tientallen mensen gewond. De verdachte van de aanslag bij de Pride in Berlijn is dood. Dat bevestigen de Duitse autoriteiten tegenover persbureau DPA. De man zou zijn neergeschoten tijdens een politieoperatie. De Hondurese oud-president Juan Orlando Hernández is teruggekeerd naar zijn thuisland, nadat de Amerikaanse president Trump hem vorig jaar gratie had verleend. Hernández landde op een vliegveld bij hoofdstad Tegucigalpa, waar familieleden en aanhangers hem opwachten. De 57-jarige oud-president kreeg in de Verenigde Staten 45 jaar cel voor betrokkenheid bij grootschalige drugsmokkel. Trump schold hem zijn straf kwijt in de periode dat Honduras presidentsverkiezingen hield. Hernández moet in eigen land nog voor de rechter verschijnen voor corruptie. Brazilië heeft zijn ambassadeur in Buenos Aires teruggeroepen. Aanleiding is het bezoek van de Argentijnse president Milei aan São Paulo, waar hij president Lula een veroordeelde noemde en de Braziliaanse regering bestempelde als stelende socialisten. Milei was in Brazilië om de presidentscampagne van senator Flávio Bolsonaro te steunen. De diplomatieke betrekkingen tussen beide landen stonden al langer onder druk. Het Israëlische Veiligheidskabinet heeft ingestemd met de beperkte inzet van een internationale troepenmacht in de Gazastrook. Dat melden Israëlische media op basis van ingewijden. Het besluit past in het vredesplan van de Amerikaanse president Trump en viel kort voor het vertrek van premier Netanyahu naar de VS. Volgens bronnen gaat het om een stabilisatiemacht aan de grenzen van een geplande humanitaire zone. Over de omvang en het tijdpad is nog veel onduidelijk. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De Londense luchthaven Gatwick heeft zondag te maken met een storing in de watervoorziening. Beide terminals zitten zonder water, waardoor toiletten niet werken en restaurants zijn gesloten. Vluchten lopen naar verluid geen vertraging op. De luchthaven laat weten samen te werken met het waterbedrijf om de waterlevering zo snel mogelijk te herstellen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Thibaut Courtois is blij met de aanstelling van Mark van Bommel als bondscoach van België. De doelman van Real Madrid zegt dat Van Bommel bij Antwerpen heeft bewezen een topcoach te zijn. Over zijn eigen interlandtoekomst heeft Courtois nog geen besluit genomen. Hij wil eerst rust nemen tijdens de Nations League en daarna in gesprek gaan met Van Bommel. Die werd deze week aangesteld als opvolger van Rudy Garcia. Formule 1-coureur Lando Norris heeft de Grote Prijs van Hongarije gewonnen. De Brit van McLaren verkleint daarmee zijn achterstand op WK-leider Kimi Antonelli. Max Verstappen werd tweede, Antonelli eindigde als derde. Het is de eerste overwinning van Norris dit seizoen. Na de race in Budapest begint de zomerstop in de Formule 1. Max Verstappen was verrast met zijn tweede plaats bij de Grote Prijs van Hongarije. De viervoudig wereldkampioen zei dat hij niet had verwacht op het podium te staan. Verstappen klaagde opnieuw over het gebrek aan balans in zijn auto, maar vond dat hij er het beste van heeft gemaakt. In het WK-klassement staat hij zesde met 109 punten, ruim 100 punten achter leider Kimi Antonelli.
3: De laatste etappe van de Tour de France is in Parijs van start gegaan op de Champs-Élysées.

0: rit werd ingekort van 133 naar 89 kilometer vanwege een politietekort door bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk. Tadej Pogacar gaat zo goed als zeker zijn vijfde Tour winnen met ruim 6 minuten voorsprong op Remco Evenepoel. De klassementen lijken bij aanvang van de slotetappe al beslist. Jessica Schilder heeft bij de Nederlandse kampioenschappen atletiek in Hengelo gewonnen bij het kogelstoten. Ze kwam tot 20,58 meter, een kampioenschapsrecord. Lieke Klaver was de snelste op de 200 meter en Meerte van der Schoot pakte de titel op de 400 meter. Femke Broeders-Bol deed niet mee aan de NK. Zij richt zich volledig op de Europese kampioenschappen in Birmingham. Motocrosser Jeffrey Herlings heeft in de MXGP de leiding overgenomen van de Belg Lucas Koenen. De 31-jarige Nederlander won bij de Grote Prijs van Tsjechië in Loket beide races. Koenen kon door een blessure uit de kwalificatie niet meedoen. Herlings gaat nu aan kop met 615 punten. Koenen volgt op de tweede plaats met 566 punten. Volgende week zijn de volgende races in het Belgische Lommel. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het wisselend bewolkt. In het zuidoosten kunnen er nog stevige buien vallen. Elders blijft het grotendeels droog. Later op de avond neemt de kans op een bui weer toe. De wind waait matig uit het westen tot noordwesten, langs de noordkust en op het IJsselmeer is het wat krachtiger. Vannacht kan er een enkele bui vallen met minimumtemperaturen van 13 tot 17 graden. Morgen breekt in de loop van de ochtend de zon door. In het oosten nog kans op een bui. 'S Middags zonnige periode bij zo'n 22 graden. De avond wordt droog. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. In de Europoort bij Rotterdam is een goederentrein ontspoord na een aanrijding met een vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde op een overweg die beveiligd was met knipperlichten en Andreaskruisen, maar niet met spoorbomen. Niemand raakte gewond, maar de schade aan trein en spoor is volgens ProRail aanzienlijk. Een goederenterminal is daardoor voorlopig niet per trein bereikbaar. Er zijn geen gevaarlijke stoffen gelekt. In het Brabantse Engelen en Bokhoven zijn meerdere woningen beklad met scheldwoorden. Het gaat vermoedelijk om huizen van voorstanders van een asielzoekerscentrum, bevestigt de politie. De politie heeft meerdere aangiftes ontvangen en onderzoekt om hoeveel woningen het gaat. Burgemeester Mikkers van Den Bosch noemt de actie onacceptabel en verwerpelijk en heeft getroffen bewoners persoonlijk gesproken. Enkele honderden mensen hebben in Rotterdam-Zuid meegelopen in een stille tocht voor Djafarel, de 18-jarige man die afgelopen dinsdag werd doodgeschoten in Nijmegen. De deelnemers droegen witte t-shirts en lieten ballonnen op. De tocht eindigde met het 3 keer roepen van zijn naam en een applaus. De nabestaanden zeggen ervan overtuigd te zijn dat Djafarel niet het beoogde doelwit was. De burgemeester van Nijmegen sprak dat tegen en noemde het geen willekeurig geweld. In het Comomeer in Italië is het lichaam gevonden van een 45-jarige man uit Enschede. De vader was zaterdag in het water gesprongen om zijn 16-jarige zoon te redden, die tijdens het zwemmen in de problemen was geraakt. De zoon werd gered door iemand op een subboard, maar de vader bleef spoorloos. Zondag werd zijn lichaam gevonden door duikteams. De Koninklijke Marechaussee is extra alert op de verdachte van de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. Daar reed zaterdag iemand met een busje in op het publiek en stak vervolgens op mensen in. 1 persoon kwam om het leven, 29 raakten gewond. De verdachte, de 21-jarige Abdul B., is volgens Duitse media een IS-aanhanger en staat Europees gesignaleerd. De Duitse autoriteiten voeren een klopjacht uit om hem op te pakken. Het festival Milkshake in Amsterdam houdt zondag om 5 uur 's middags een minuut stilte vanwege de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. Oprichter Marieke Samalo zegt dat de aanslag zowel bezoekers als medewerkers raakt. Volgens haar toont dit aan dat de acceptatie van de queergemeenschap nog lang niet ver genoeg is. De organisatie zegt dat de veiligheid van de LHBTQIA+-gemeenschap de hoogste prioriteit heeft en dat er direct contact is met de autoriteiten. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. De Duitse autoriteiten hebben de voortvluchtige verdachte van de aanslag in Berlijn opgespoord. Omroep RBB meldt dat de man daarbij is neergeschoten. De krant Bild meldt ook dat de verdachte is opgespoord, maar noemt het nog onduidelijk of hij daadwerkelijk is neergeschoten. De verdachte van de aanslag bij de Pride in Berlijn, Abdul Balaut, is dood. Volgens Duitse media als Tagesspiegel en Bild raakte hij verwikkeld in een schotenwisseling met speciale eenheden. De politie heeft dat nog niet bevestigd. Zaterdagavond reed iemand in op mensen bij de Pride in de hoofdstad. Daarbij vielen doden en raakten tientallen mensen gewond. De verdachte van de aanslag bij de Pride in Berlijn is dood. Dat bevestigen de Duitse autoriteiten tegenover persbureau DPA. De man zou zijn neergeschoten tijdens een politieoperatie. De Hondurese oud-president Juan Orlando Hernández is teruggekeerd naar zijn thuisland nadat de Amerikaanse president Trump hem vorig jaar gratie had verleend. Hernández landde op een vliegveld bij hoofdstad Tegucigalpa, waar familieleden en aanhangers hem opwachten. De 57-jarige oud-president kreeg in de Verenigde Staten 45 jaar cel voor betrokkenheid bij grootschalige drugsmokkel. Trump schold hem zijn straf kwijt in de periode dat Honduras presidentsverkiezingen hield. Hernández moet in eigen land nog voor de rechter verschijnen voor corruptie. Brazilië heeft zijn ambassadeur in Buenos Aires teruggeroepen. Aanleiding is het bezoek van de Argentijnse president Milei aan São Paulo, waar hij president Lula een veroordeelde noemde en de Braziliaanse regering bestempelde als stelende socialisten. Milei was in Brazilië om de presidentscampagne van senator Flávio Bolsonaro te steunen. De diplomatieke betrekkingen tussen beide landen stonden al langer onder druk. Het Israëlische Veiligheidskabinet heeft ingestemd met de beperkte inzet van een internationale troepenmacht in de Gazastrook. Dat meldde Israëlische media op basis van ingewijden. Het besluit past in het vredesplan van de Amerikaanse president Trump en viel kort voor het vertrek van premier Netanyahu naar de VS. Volgens bronnen gaat het om een stabilisatiemacht aan de grenzen van een geplande humanitaire zone. Over de omvang en het tijdpad is nog veel onduidelijk. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal. Altijd nu.
2: En nu het economisch nieuws. De Londense luchthaven Gatwick heeft zondag te maken met een storing in de watervoorziening. Beide terminals zitten zonder water, waardoor toiletten niet werken en restaurants zijn gesloten. Vluchten lopen naar verluid geen vertraging op. De luchthaven laat weten samen te werken met het waterbedrijf om de waterlevering zo snel mogelijk te herstellen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot
0: Tot slot het sportnieuws. Thibaut Courtois is blij met de aanstelling van Mark van Bommel als bondscoach van België. De doelman van Real Madrid zegt dat Van Bommel bij Antwerpen heeft bewezen een topcoach te zijn. Over zijn eigen interlandtoekomst heeft Courtois nog geen besluit genomen. Hij wil eerst rust nemen tijdens de Nations League en daarna in gesprek gaan met Van Bommel. Die werd deze week aangesteld als opvolger van Rudy Garcia. Formule 1-coureur Lando Norris heeft de Grote Prijs van Hongarije gewonnen. De Brit van McLaren verkleint daarmee zijn achterstand op WK-leider Kimi Antonelli. Max Verstappen werd tweede, Antonelli eindigde als derde. Het is de eerste overwinning van Norris dit seizoen. Na de race in Budapest begint de zomerstop in de Formule 1. Max Verstappen was verrast met zijn tweede plaats bij de Grote Prijs van Hongarije. De viervoudig wereldkampioen zei dat hij niet had verwacht op het podium te staan. Verstappen klaagde opnieuw over het gebrek aan balans in zijn auto, maar vond dat hij er het beste van heeft gemaakt. In het WK-klassement staat hij zesde met 109 punten, ruim 100 punten achter leider Kimi Antonelli. De laatste etappe van de Tour de France is in Parijs van start gegaan op de Champs-Élysées. De rit werd ingekort van 133 naar 89 kilometer vanwege een politietekort door bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk. Tadej Pogacar gaat zo goed als zeker zijn vijfde Tour winnen met ruim 6 minuten voorsprong op Remco Evenepoel. De klassementen lijken bij aanvang van de slotetappe al beslist. Jessica Schilder heeft bij de Nederlandse kampioenschappen atletiek in Hengelo gewonnen bij het kogelstoten. Ze kwam tot 20,58 meter, een kampioenschapsrecord. Lieke Klaver was de snelste op de 200 meter en Meerte van der Schoot pakte de titel op de 400 meter. Femke Broeders-Bol deed niet mee aan de NK. Zij richt zich volledig op de Europese kampioenschappen in Birmingham. Motocrosser Jeffrey Herlings heeft in de MXGP de leiding overgenomen van de Belg Lucas Koenen. De 31-jarige Nederlander won bij de Grote Prijs van Tsjechië in Loket beide races. Koenen kon door een blessure uit de kwalificatie niet meedoen. Herlings gaat nu aan kop met 615 punten. Koenen volgt op de tweede plaats met 566 punten. Volgende week zijn de volgende races in het Belgische Lommel. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het wisselend bewolkt. In het zuidoosten kunnen er nog stevige buien vallen, maar elders blijft het grotendeels droog. Later op de avond neemt de kans op een bui weer toe. De wind waait matig uit het westen tot noordwesten, langs de noordkust en op het IJsselmeer wat krachtiger. Vannacht kan er een enkele bui vallen bij temperaturen tussen de 13 en 17 graden. Morgen breekt in de loop van de ochtend de zon door en wordt het rond de 22 graden. In de avond blijft het droog. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. In de Europoort bij Rotterdam is een goederentrein ontspoord na een aanrijding met een vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde op een overweg die beveiligd was met knipperlichten en Andreaskruisen, maar niet met spoorbomen. Niemand raakte gewond, maar de schade aan trein en spoor is volgens ProRail aanzienlijk. Een goederenterminal is daardoor voorlopig niet per trein bereikbaar. Er zijn geen gevaarlijke stoffen gelekt. In het Brabantse Engelen en Bokhoven zijn meerdere woningen beklad met scheldwoorden. Het gaat vermoedelijk om huizen van voorstanders van een asielzoekerscentrum, bevestigt de politie. De politie heeft meerdere aangiftes ontvangen en onderzoekt om hoeveel woningen het gaat. Burgemeester Mikkers van Den Bosch noemt de actie onacceptabel en verwerpelijk en heeft getroffen bewoners persoonlijk gesproken. Enkele honderden mensen hebben in Rotterdam-Zuid meegelopen in een stille tocht voor Djafarel, de 18-jarige man die afgelopen dinsdag werd doodgeschoten in Nijmegen. De deelnemers droegen witte t-shirts en lieten ballonnen op. De tocht eindigde met het 3 keer roepen van zijn naam en een applaus. De nabestaanden zeggen ervan overtuigd te zijn dat Djafarel niet het beoogde doelwit was. De burgemeester van Nijmegen sprak dat tegen en noemde het geen willekeurig geweld. In het Comomeer in Italië is het lichaam gevonden van een 45-jarige man uit Enschede. De vader was zaterdag in het water gesprongen om zijn 16-jarige zoon te redden, die tijdens het zwemmen in de problemen was geraakt. De zoon werd gered door iemand op een subboard, maar de vader bleef spoorloos. Zondag werd zijn lichaam gevonden door duikteams. De Koninklijke Marechaussee is extra alert op de verdachte van de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. Daar reed zaterdag iemand met een busje in op het publiek en stak vervolgens op mensen in. 1 persoon kwam om het leven, 29 raakten gewond. De verdachte, de 21-jarige Abdul B., is volgens Duitse media een IS-aanhanger en staat Europees gesignaleerd. De Duitse autoriteiten voeren een klopjacht uit om hem op te pakken. Het festival Milkshake in Amsterdam houdt zondag om 5 uur 's middags een minuut stilte vanwege de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. Oprichter Marieke Samalo zegt dat de aanslag zowel bezoekers als medewerkers raakt. Volgens haar toont dit aan dat de acceptatie van de queergemeenschap nog lang niet ver genoeg is. De organisatie zegt dat de veiligheid van de LHBTQIA+-gemeenschap de hoogste prioriteit heeft en dat er direct contact is met de autoriteiten. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Admiraal Brad Cooper, de hoogste Amerikaanse militaire commandant in het Midden-Oosten, adviseerde donderdag om te stoppen met de bombardementen rond de straat van Hormuz. Volgens Cooper had de effectiviteit van de aanvallen een grens bereikt, meldt nieuwssite Axios. President Trump gaf vrijdag het leger opdracht het vuur te staken en geen Iraanse doelen meer aan te vallen langs de zuidkust van Iran en in het gebied rond de straat van Hormuz. Iran liet zondag weten ook gestopt te zijn met vergeldingsaanvallen op landen in het Midden-Oosten waar Amerikaanse troepen zijn gelegerd, omdat de Amerikanen hun aanvallen hebben gestaakt. De verdachte van de aanslag bij de Pride in Berlijn is dood. De man is neergeschoten tijdens een politieoperatie, nadat hij volgens de eerste berichten met een steekwapen op agenten afkwam. Zaterdagavond reed een voertuig in op mensen bij de Pride, waarbij een dode viel en tientallen mensen gewond raakten. De autoriteiten gaan uit van een islamistische terreuraanslag. In Berlijn kwamen zondag mensen bijeen om te rouwen en bloemen te leggen bij de plek van de aanslag. De Duitse autoriteiten hebben de voortvluchtige verdachte van de aanslag in Berlijn opgespoord. Omroep RBB meldt dat de man daarbij is neergeschoten. De krant Bild meldt ook dat de verdachte is opgespoord, maar noemt het nog onduidelijk of hij daadwerkelijk is neergeschoten. De verdachte van de aanslag bij de Pride in Berlijn, Abdul Balaut, is dood. Volgens Duitse media als Tagesspiegel en Bild raakte hij verwikkeld in een schotenwisseling met speciale eenheden. De politie heeft dat nog niet bevestigd. Zaterdagavond reed iemand in op mensen bij de Pride in de hoofdstad. Daarbij vielen doden en raakten tientallen mensen gewond. De Hondurese oud-president Juan Orlando Hernández is teruggekeerd naar zijn thuisland, nadat de Amerikaanse president Trump hem vorig jaar gratie had verleend. Hernández landde op een vliegveld bij hoofdstad Tegucigalpa, waar familieleden en aanhangers hem opwachten. De 57-jarige oud-president kreeg in de Verenigde Staten 45 jaar cel voor betrokkenheid bij grootschalige drugsmokkel. Trump schold hem zijn straf kwijt in de periode dat Honduras presidentsverkiezingen hield. Hernandez moet in eigen land nog voor de rechter verschijnen voor corruptie. Brazilië heeft zijn ambassadeur in Buenos Aires teruggeroepen. Aanleiding is het bezoek van de Argentijnse president Milei aan São Paulo, waar hij president Lula een veroordeelde noemde en de Braziliaanse regering bestempelde als stelende socialisten. Milei was in Brazilië om de presidentscampagne van senator Flávio Bolsonaro te steunen. De diplomatieke betrekkingen tussen beide landen stonden al langer onder druk. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. De Londense luchthaven Gatwick heeft zondag te maken met een storing in de watervoorziening. Beide terminals zitten zonder water, waardoor toiletten niet werken en restaurants zijn gesloten. Vluchten lopen naar verluid geen vertraging op. De luchthaven laat weten samen te werken met het waterbedrijf om de waterlevering zo snel mogelijk te herstellen.
3: UniCredit-topman Andrea Orcel ziet ruimte voor een akkoord over de overname van het Duitse Commerzbank. De Italiaanse bank deed eerder een bod van zo'n 35 miljard euro, dat Commerzbank afwees. Volgens persbureau Bloomberg staan de twee banken op het punt de gesprekken te hervatten. Orcel zei in de Italiaanse krant Corriere della Sera dat alle concessies die UniCredit bereid was te doen nog overeind staan. Als de deal doorgaat, zou het een van de grootste grensoverschrijdende banktransacties in Europa van de afgelopen jaren zijn.
2: India zegt dat het dankzij handelsoverleg met de Verenigde Staten in de laagste categorie van de nieuwe Amerikaanse importheffingen is geplaatst. Daardoor blijft een groot deel van de Indiase export, waaronder geneesmiddelen en smartphones, vrijgesteld van de extra heffing van 10%. Volgens het Indiase ministerie van Handel en Industrie valt naar schatting 45% van de export naar de VS buiten de aanvullende tarieven. Washington legde bijna 60 landen en de Europese Unie deze week nieuwe heffingen op van 10 en 12,5%. India en de VS werken aan de afronding van een handelsakkoord. De grootste defensiebedrijven ter wereld investeren dit jaar een recordbedrag in militaire start-ups. Dat schrijft de Financial Times op basis van cijfers van analysebureau Dealroom. Gevestigde bedrijven als Lockheed Martin en BAE Systems deden tot nu toe voor $4,1 miljard mee aan financieringsrondes. In totaal haalden defensie- en veiligheidsstart-ups dit jaar al bijna $40 miljard op. Grote wapenfabrikanten concurreren steeds vaker met flexibele techbedrijven die willen profiteren van hogere defensieuitgaven. De Australische premier Albanese gaat de Amerikaanse president Trump rechtstreeks aanspreken op de nieuwe importheffingen van 12,5% op Australische goederen. Hij noemt de tarieven onterecht en ongerechtvaardigd. Australië heeft volgens hem strenge regels tegen moderne slavernij. Albanese waarschuwt dat de heffingen leiden tot hogere kosten voor Amerikaanse consumenten en de handelsrelatie ondermijnen. Ook andere landen reageerden verbaasd en boos op de nieuwe tarieven. Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter, iets meer dan die van €95.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. De laatste etappe van de Tour de France is in Parijs van start gegaan op de Champs-Élysées. De rit werd ingekort van 133 naar 89 kilometer vanwege een politietekort door bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk. Tadej Pogacar gaat zo goed als zeker zijn vijfde Tour winnen met ruim 6 minuten voorsprong op Remco Evenepoel. De klassementen lijken bij aanvang van de slotetappe al beslist. Jessica Schilder heeft bij de Nederlandse kampioenschappen atletiek in Hengelo gewonnen bij het kogelstoten. Ze kwam tot 20,58 meter, een kampioenschapsrecord. Lieke Klaver was de snelste op de 200 meter en Meerte van der Schoot pakte de titel op de 400 meter. Femke Broeders-Bol deed niet mee aan de NK. Zij richt zich volledig op de Europese kampioenschappen in Birmingham. Motocrosser Jeffrey Herlings heeft in de MXGP de leiding overgenomen van de Belg Lucas Koenen. De 31-jarige Nederlander won bij de Grote Prijs van Tsjechië in Loket beide races. Koenen kon door een blessure uit de kwalificatie niet meedoen. Herlings gaat nu aan kop met 615 punten. Koenen volgt op de tweede plaats met 566 punten. Volgende week zijn de volgende races in het Belgische Lommel. Mathieu van der Poel heeft de slotetappe van de Tour de France gewonnen op de Champs-Élysées in Parijs. Hij ontsnapte samen met toerwinnaar Tadej Pogacar en bleef in de sprint nipt zijn ploeggenoot Jasper Philipsen voor. Pogacar won het algemeen klassement voor de vijfde keer in zijn carrière en is daarmee gedeeld recordhouder. De etappe werd ingekort vanwege een politietekort door de bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk. AZ versterkt de selectie met de 21-jarige verdediger Sam de Gras, die overkomt van het Belgische SK Lommel. De linkervleugelverdediger tekent een contract voor 4 jaar bij de Alkmaarders. De Gras groeide op in België en speelde in de jeugd bij onder meer Anderlecht en Racing Genk. In oktober vorig jaar debuteerde hij bij Jong Oranje. Tadej Pogacar is met zijn vijfde eindzege gedeeld recordhouder geworden in de Tour de France. De Sloveen voegt zich bij grootheden als Jacques Anquetil, Eddy Merckx en Miguel Indurain. Het is ook zijn derde toerzege op rij. Rivaal Jonas Vingegaard viel deze editie uit met een sleutelbeenbreuk. Pogacar won in zijn carrière ook al 13 monumenten en 26 toeretappes.
4: Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het wisselend bewolkt. In het zuidoosten kunnen er nog stevige buien vallen, maar elders blijft het grotendeels droog. Later op de avond neemt de kans op een bui weer toe. De wind waait matig uit het westen tot noordwesten, langs de noordkust en op het IJsselmeer wat krachtiger. Vannacht kan er een enkele bui vallen bij temperaturen tussen de 13 en 17 graden. Morgen breekt in de loop van de ochtend de zon door en wordt het rond de 22 graden. In de avond blijft het droog. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. In de Europoort bij Rotterdam is een goederentrein ontspoord na een aanrijding met een vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde op een overweg die beveiligd was met knipperlichten en Andreaskruisen, maar niet met spoorbomen. Niemand raakte gewond, maar de schade aan trein en spoor is volgens ProRail aanzienlijk. Een goederenterminal is daardoor voorlopig niet per trein bereikbaar. Er zijn geen gevaarlijke stoffen gelekt. In het Brabantse Engelen en Bokhoven zijn meerdere woningen beklad met scheldwoorden. Het gaat vermoedelijk om huizen van voorstanders van een asielzoekerscentrum, bevestigt de politie. De politie heeft meerdere aangiftes ontvangen en onderzoekt om hoeveel woningen het gaat. Burgemeester Mikkers van Den Bosch noemt de actie onacceptabel en verwerpelijk en heeft getroffen bewoners persoonlijk gesproken. Enkele honderden mensen hebben in Rotterdam-Zuid meegelopen in een stille tocht voor Djafarel, de 18-jarige man die afgelopen dinsdag werd doodgeschoten in Nijmegen. De deelnemers droegen witte t-shirts en lieten ballonnen op. De tocht eindigde met het 3 keer roepen van zijn naam en een applaus. De nabestaanden zeggen ervan overtuigd te zijn dat Djafarel niet het beoogde doelwit was. De burgemeester van Nijmegen sprak dat tegen en noemde het geen willekeurig geweld. In het Comomeer in Italië is het lichaam gevonden van een 45-jarige man uit Enschede. De vader was zaterdag in het water gesprongen om zijn 16-jarige zoon te redden, die tijdens het zwemmen in de problemen was geraakt. De zoon werd gered door iemand op een subboard, maar de vader bleef spoorloos. Zondag werd zijn lichaam gevonden door duikteams. De Koninklijke Marechaussee is extra alert op de verdachte van de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. Daar reed zaterdag iemand met een busje in op het publiek en stak vervolgens op mensen in. 1 persoon kwam om het leven, 29 raakten gewond. De verdachte, de 21-jarige Abdul B., is volgens Duitse media een IS-aanhanger en staat Europees gesignaleerd. De Duitse autoriteiten voeren een klopjacht uit om hem op te pakken. Het festival Milkshake in Amsterdam houdt zondag om 5 uur 's middags een minuut stilte vanwege de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. Oprichter Marieke Samalo zegt dat de aanslag zowel bezoekers als medewerkers raakt. Volgens haar toont dit aan dat de acceptatie van de queergemeenschap nog lang niet ver genoeg is. De organisatie zegt dat de veiligheid van de LHBTQIA+-gemeenschap de hoogste prioriteit heeft en dat er direct contact is met de autoriteiten. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Admiraal Brad Cooper, de hoogste Amerikaanse militaire commandant in het Midden-Oosten, adviseerde donderdag om te stoppen met de bombardementen rond de straat van Hormuz. Volgens Cooper had de effectiviteit van de aanvallen een grens bereikt, meldt nieuwssite Axios. President Trump gaf vrijdag het leger opdracht het vuur te staken en geen Iraanse doelen meer aan te vallen langs de zuidkust van Iran en in het gebied rond de straat van Hormuz. Iran liet zondag weten ook gestopt te zijn met vergeldingsaanvallen op landen in het Midden-Oosten waar Amerikaanse troepen zijn gelegerd, omdat de Amerikanen hun aanvallen hebben gestaakt. De verdachte van de aanslag bij de Pride in Berlijn is dood. De man is neergeschoten tijdens een politieoperatie, nadat hij volgens de eerste berichten met een steekwapen op agenten afkwam. Zaterdagavond reed een voertuig in op mensen bij de Pride, waarbij een dode viel en tientallen mensen gewond raakten. De autoriteiten gaan uit van een islamistische terreuraanslag. In Berlijn kwamen zondag mensen bijeen om te rouwen en bloemen te leggen bij de plek van de aanslag. De Duitse autoriteiten hebben de voortvluchtige verdachte van de aanslag in Berlijn opgespoord. Omroep RBB meldt dat de man daarbij is neergeschoten. De krant Bild meldt ook dat de verdachte is opgespoord, maar noemt het nog onduidelijk of hij daadwerkelijk is neergeschoten. De verdachte van de aanslag bij de Pride in Berlijn, Abdul Balaut, is dood. Volgens Duitse media als Tagesspiegel en Bild raakte hij verwikkeld in een schotenwisseling met speciale eenheden. De politie heeft dat nog niet bevestigd. Zaterdagavond reed iemand in op mensen bij de Pride in de hoofdstad. Daarbij vielen doden en raakten tientallen mensen gewond. De Hondurese oud-president Juan Orlando Hernández is teruggekeerd naar zijn thuisland nadat de Amerikaanse president Trump hem vorig jaar gratie had verleend. Hernández landde op een vliegveld bij hoofdstad Tegucigalpa, waar familieleden en aanhangers hem opwachten. De 57-jarige oud-president kreeg in de Verenigde Staten 45 jaar cel voor betrokkenheid bij grootschalige drugsmokkel. Trump schold hem zijn straf kwijt in de periode dat Honduras presidentsverkiezingen hield. Hernández moet in eigen land nog voor de rechter verschijnen voor corruptie. Brazilië heeft zijn ambassadeur in Buenos Aires teruggeroepen. Aanleiding is het bezoek van de Argentijnse president Milei aan São Paulo, waar hij president Lula een veroordeelde noemde en de Braziliaanse regering bestempelde als stelende socialisten. Milei was in Brazilië om de presidentscampagne van senator Flávio Bolsonaro te steunen. De diplomatieke betrekkingen tussen beide landen stonden al langer onder druk. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. De Londense luchthaven Gatwick heeft zondag te maken met een storing in de watervoorziening. Beide terminals zitten zonder water, waardoor toiletten niet werken en restaurants zijn gesloten. Vluchten lopen naar verluid geen vertraging op. De luchthaven laat weten samen te werken met het waterbedrijf om de waterlevering zo snel mogelijk te herstellen.
3: Unicredit-topman Andrea Orcel ziet ruimte voor een akkoord over de overname van het Duitse Commerzbank. De Italiaanse bank deed eerder een bod van zo'n 35 miljard euro dat Commerzbank afwees. Volgens persbureau Bloomberg staan de twee banken op het punt de gesprekken te hervatten. Orcel zei in de Italiaanse krant Corriere della Sera dat alle concessies die Unicredit bereid was te doen nog overeind staan. Als de deal doorgaat, zou het een van de grootste grensoverschrijdende banktransacties in Europa van de afgelopen jaren zijn.
2: India zegt dat het dankzij handelsoverleg met de Verenigde Staten in de laagste categorie van de nieuwe Amerikaanse importheffingen is geplaatst. Daardoor blijft een groot deel van de Indiase export, waaronder geneesmiddelen en smartphones, vrijgesteld van de extra heffing van 10%. Volgens het Indiase ministerie van Handel en Industrie valt naar schatting 45% van de export naar de VS buiten de aanvullende tarieven. Washington legde bijna 60 landen en de Europese Unie deze week nieuwe heffingen op van 10 en 12,5%. India en de VS werken aan de afronding van een handelsakkoord. De grootste defensiebedrijven ter wereld investeren dit jaar een recordbedrag in militaire start-ups. Dat schrijft de Financial Times op basis van cijfers van analysebureau Dealroom. Gevestigde bedrijven als Lockheed Martin en BAE Systems deden tot nu toe voor $4,1 miljard mee aan financieringsrondes. In totaal haalden defensie- en veiligheidsstart-ups dit jaar al bijna $40 miljard op. Grote wapenfabrikanten concurreren steeds vaker met flexibele techbedrijven die willen profiteren van hogere defensieuitgaven. De Australische premier Albanese gaat de Amerikaanse president Trump rechtstreeks aanspreken op de nieuwe importheffingen van 12,5% op Australische goederen. Hij noemt de tarieven onterecht en ongerechtvaardigd. Australië heeft volgens hem strenge regels tegen moderne slavernij. Albanese waarschuwt dat de heffingen leiden tot hogere kosten voor Amerikaanse consumenten en de handelsrelatie ondermijnen. Ook andere landen reageerden verbaasd en boos op de nieuwe tarieven. Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter, iets meer dan die van €95.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. De laatste etappe van de Tour de France is in Parijs van start gegaan op de Champs-Élysées. De rit werd ingekort van 133 naar 89 kilometer vanwege een politietekort door bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk. Tadej Pogacar gaat zo goed als zeker zijn vijfde Tour winnen met ruim 6 minuten voorsprong op Remco Evenepoel. De klassementen lijken bij aanvang van de slotetappe al beslist. Jessica Schilder heeft bij de Nederlandse kampioenschappen atletiek in Hengelo gewonnen bij het kogelstoten. Ze kwam tot 20,58 meter, een kampioenschapsrecord. Lieke Klaver was de snelste op de 200 meter en Meerte van der Schoot pakte de titel op de 400 meter. Femke Broeders-Bol deed niet mee aan de NK. Zij richt zich volledig op de Europese kampioenschappen in Birmingham. Motocrosser Jeffrey Herlings heeft in de MXGP de leiding overgenomen van de Belg Lucas Koenen. De 31-jarige Nederlander won bij de Grote Prijs van Tsjechië in Loket beide races. Koenen kon door een blessure uit de kwalificatie niet meedoen. Herlings gaat nu aan kop met 615 punten. Koenen volgt op de tweede plaats met 566 punten. Volgende week zijn de volgende races in het Belgische Lommel. Mathieu van der Poel heeft de slotetappe van de Tour de France gewonnen op de Champs-Élysées in Parijs. Hij ontsnapte samen met toerwinnaar Tadej Pogacar en bleef in de sprint nipt zijn ploeggenoot Jasper Philipsen voor. Pogacar won het algemeen klassement voor de vijfde keer in zijn carrière en is daarmee gedeeld recordhouder. De etappe werd ingekort vanwege een politietekort door de bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk. AZ versterkt de selectie met de 21-jarige verdediger Sam de Gras, die overkomt van het Belgische SK Lommel. De linkervleugelverdediger tekent een contract voor 4 jaar bij de Alkmaarders. De Gras groeide op in België en speelde in de jeugd bij onder meer Anderlecht en Racing Genk. In oktober vorig jaar debuteerde hij bij Jong Oranje. Tadej Pogacar is met zijn vijfde eindzege gedeeld recordhouder geworden in de Tour de France. De Sloveen voegt zich bij grootheden als Jacques Anquetil, Eddy Merckx en Miguel Indurain. Het is ook zijn derde Tourzege op rij. Rivaal Jonas Vingegaard viel deze editie uit met een sleutelbeenbreuk. Pogacar won in zijn carrière ook al 13 monumenten en 26 Tour-etappes.
4: Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het wisselend bewolkt en blijft het op de meeste plaatsen droog. Later in de avond neemt de kans op een bui weer toe. Er staat een matige westenwind, langs de noordkust kan het vrij krachtig waaien. Komende nacht een enkele bui en minimumtemperaturen tussen de 13 en 17 graden. Morgen begint bewolkt, maar in de loop van de ochtend breekt de zon door. Plaatselijk kan er nog een bui vallen, vooral in het oosten. Het wordt zo'n 22 graden bij een matige westenwind. Morgenavond wordt het droog. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. In de Europoort bij Rotterdam is een goederentrein ontspoord na een aanrijding met een vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde op een overweg die beveiligd was met knipperlichten en Andreaskruisen, maar niet met spoorbomen. Niemand raakte gewond, maar de schade aan trein en spoor is volgens ProRail aanzienlijk. Een goederenterminal is daardoor voorlopig niet per trein bereikbaar. Er zijn geen gevaarlijke stoffen gelekt. In het Brabantse Engelen en Bokhoven zijn meerdere woningen beklad met scheldwoorden. Het gaat vermoedelijk om huizen van voorstanders van een asielzoekerscentrum, bevestigt de politie. De politie heeft meerdere aangiftes ontvangen en onderzoekt om hoeveel woningen het gaat. Burgemeester Mikkers van Den Bosch noemt de actie onacceptabel en verwerpelijk en heeft getroffen bewoners persoonlijk gesproken. Enkele honderden mensen hebben in Rotterdam-Zuid meegelopen in een stille tocht voor Djafarel, de 18-jarige man die afgelopen dinsdag werd doodgeschoten in Nijmegen. De deelnemers droegen witte t-shirts en lieten ballonnen op. De tocht eindigde met het 3 keer roepen van zijn naam en een applaus. De nabestaanden zeggen ervan overtuigd te zijn dat Djafarel niet het beoogde doelwit was. De burgemeester van Nijmegen sprak dat tegen en noemde het geen willekeurig geweld. In het Comomeer in Italië is het lichaam gevonden van een 45-jarige man uit Enschede. De vader was zaterdag in het water gesprongen om zijn 16-jarige zoon te redden, die tijdens het zwemmen in de problemen was geraakt. De zoon werd gered door iemand op een subboard, maar de vader bleef spoorloos. Zondag werd zijn lichaam gevonden door duikteams. De Koninklijke Marechaussee is extra alert op de verdachte van de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. Daar reed zaterdag iemand met een busje in op het publiek en stak vervolgens op mensen in. 1 persoon kwam om het leven, 29 raakten gewond. De verdachte, de 21-jarige Abdul B., is volgens Duitse media een IS-aanhanger en staat Europees gesignaleerd. De Duitse autoriteiten voeren een klopjacht uit om hem op te pakken. Het festival Milkshake in Amsterdam houdt zondag om 5 uur 's middags een minuut stilte vanwege de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. Oprichter Marieke Samalo zegt dat de aanslag zowel bezoekers als medewerkers raakt. Volgens haar toont dit aan dat de acceptatie van de queergemeenschap nog lang niet ver genoeg is. De organisatie zegt dat de veiligheid van de LHBTQIA+-gemeenschap de hoogste prioriteit heeft en dat er direct contact is met de autoriteiten. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. De verdachte van de aanslag bij de Pride in Berlijn is dood. De man is neergeschoten tijdens een politieoperatie, nadat hij volgens de eerste berichten met een steekwapen op agenten afkwam. Zaterdagavond reed een voertuig in op mensen bij de Pride, waarbij een dode viel en tientallen mensen gewond raakten. De autoriteiten gaan uit van een islamistische terreuraanslag. In Berlijn kwamen zondag mensen bijeen om te rouwen en bloemen te leggen bij de plek van de aanslag. Admiraal Brad Cooper, de hoogste Amerikaanse militaire commandant in het Midden-Oosten, adviseerde donderdag om te stoppen met de bombardementen rond de straat van Hormuz. Volgens Cooper had de effectiviteit van de aanvallen een grens bereikt, meldt nieuwssite Axios. President Trump gaf vrijdag het leger opdracht het vuur te staken en geen Iraanse doelen meer aan te vallen langs de zuidkust van Iran en in het gebied rond de straat van Hormuz. Iran liet zondag weten ook gestopt te zijn met vergeldingsaanvallen op landen in het Midden-Oosten waar Amerikaanse troepen zijn gelegerd, omdat de Amerikanen hun aanvallen hebben gestaakt. De Duitse autoriteiten hebben de voortvluchtige verdachte van de aanslag in Berlijn opgespoord. Omroep RBB meldt dat de man daarbij is neergeschoten. De krant Bild meldt ook dat de verdachte is opgespoord, maar noemt het nog onduidelijk of hij daadwerkelijk is neergeschoten. De verdachte van de aanslag bij de Pride in Berlijn, Abdul Balaut, is dood. Volgens Duitse media als Tagesspiegel en Bild raakte hij verwikkeld in een schotenwisseling met speciale eenheden. De politie heeft dat nog niet bevestigd. Zaterdagavond reed iemand in op mensen bij de Pride in de hoofdstad. Daarbij vielen doden en raakten tientallen mensen gewond. De Hondurese oud-president Juan Orlando Hernández is teruggekeerd naar zijn thuisland, nadat de Amerikaanse president Trump hem vorig jaar gratie had verleend. Hernández landde op een vliegveld bij hoofdstad Tegucigalpa, waar familieleden en aanhangers hem opwachten. De 57-jarige oud-president kreeg in de Verenigde Staten 45 jaar cel voor betrokkenheid bij grootschalige drugsmokkel. Trump schold hem zijn straf kwijt in de periode dat Honduras presidentsverkiezingen hield. Hernández moet in eigen land nog voor de rechter verschijnen voor corruptie. Brazilië heeft zijn ambassadeur in Buenos Aires teruggeroepen. Aanleiding is het bezoek van de Argentijnse president Milei aan São Paulo, waar hij president Lula een veroordeelde noemde en de Braziliaanse regering bestempelde als stelende socialisten. Milei was in Brazilië om de presidentscampagne van senator Flávio Bolsonaro te steunen. De diplomatieke betrekkingen tussen beide landen stonden al langer onder druk. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. De Londense luchthaven Gatwick heeft zondag te maken met een storing in de watervoorziening. Beide terminals zitten zonder water, waardoor toiletten niet werken en restaurants zijn gesloten. Vluchten lopen naar verluid geen vertraging op. De luchthaven laat weten samen te werken met het waterbedrijf om de waterlevering zo snel mogelijk te herstellen. UniCredit-topman Andrea Orcel ziet ruimte voor een akkoord over de overname van de Duitse Commerzbank. De Italiaanse bank deed eerder een bod van zo'n 35 miljard euro dat Commerzbank afwees. Volgens persbureau Bloomberg staan de twee banken op het punt de gesprekken te hervatten. Orcel zei in de Italiaanse krant Corriere della Sera dat alle concessies die UniCredit bereid was te doen nog overeind staan. Als de deal doorgaat, zou het een van de grootste grensoverschrijdende banktransacties in Europa van de afgelopen jaren zijn. India zegt dat het dankzij handelsoverleg met de Verenigde Staten in de laagste categorie van de nieuwe Amerikaanse importheffing is geplaatst. Daardoor blijft een groot deel van de Indiase export, waaronder geneesmiddelen en smartphones, vrijgesteld van de extra heffing van 10%. Volgens het Indiase ministerie van Handel en Industrie valt naar schatting 45% van de export naar de VS buiten de aanvullende tarieven. Washington legde bijna 60 landen en de Europese Unie deze week nieuwe heffingen op van 10 en 12,5%. India en de VS werken aan de afronding van een handelsakkoord. De grootste defensiebedrijven ter wereld investeren dit jaar een recordbedrag in militaire start-ups. Dat schrijft de Financial Times op basis van cijfers van analysebureau Dealroom. Gevestigde bedrijven als Lockheed Martin en BAE Systems deden tot nu toe voor $4,1 miljard mee aan financieringsrondes. In totaal haalden defensie- en veiligheidsstart-ups dit jaar al bijna $40 miljard op. Grote wapenfabrikanten concurreren steeds vaker met flexibele techbedrijven die willen profiteren van hogere defensieuitgaven. De Australische premier Albanese gaat de Amerikaanse president Trump rechtstreeks aanspreken op de nieuwe importheffingen van 12,5% op Australische goederen. Hij noemt de tarieven onterecht en ongerechtvaardigd. Australië heeft volgens hem strenge regels tegen moderne slavernij. Albanese waarschuwt dat de heffingen leiden tot hogere kosten voor Amerikaanse consumenten en de handelsrelatie ondermijnen. Ook andere landen reageerden verbaasd en boos op de nieuwe tarieven. Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter, iets meer dan die van €95.
6: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. Mathieu van der Poel heeft de slotetappe van de Tour de France gewonnen op de Champs-Élysées in Parijs. Na een aanval op de laatste beklimming van Montmartre ontsnapte hij samen met toerwinnaar Tadej Pogacar. In de slotkilometer reed Van der Poel weg bij de Sloveen en bleef hij de achtervolgende sprinters nipt voor. Het is zijn tweede ritzege in deze Tour.

0: achtervolgers en werd tweede. De Mexicaan Isaac Del Toro heeft het jongerenklassement van de Tour de France gewonnen. Del Toro reed voor UAE Team Emirates. Verdere details over zijn leeftijd, een etappezege in Barcelona, zijn eindklassering of hulp van ploeggenoot Pogacar in bergetappes kunnen niet worden bevestigd op basis van de beschikbare informatie. 14 van de 17 Nederlandse deelnemers aan de Tour de France hebben de eindstreep in Parijs gehaald. De ronde leverde 3 Nederlandse ritzeges op. Olaf Kooi sprintte in Po naar zijn eerste toerzege ooit. En Mathieu van der Poel won 2 etappes. Van de 3 uitvallers viel Alex Molenaar het meest op. De toerdebutant droeg een etappe de bolletjestrui. De Duitse ploeg Lidl Trek heeft onder leiding van de Nederlandse ploegleider Steven de Jong het ploegenklassement van de Tour de France gewonnen. De ploeg eindigde met bijna 27 minuten voorsprong op UAE Team Emirates. Met Matthias Kjelmoze en Juan Ayuso had Lidl Trek 2 renners in de top 10 van het eindklassement. Daarnaast gingen renners als Quinn Simmons en groene truitdrager Mats Pedersen regelmatig in de aanval. Tadej Pogacar heeft voor de 5e keer in zijn carrière de Tour de France gewonnen. De Sloveen is daarmee gedeeld recordhouder. Verdere details over zijn leeftijd, de identiteit van de andere recordhouders, de eindklassering van Remco Evenepoel en Isaac Del Toro, kunnen niet worden bevestigd op basis van de beschikbare informatie. Wel is bekend dat Pogacar het algemeen klassement voor de 3e keer op rij won en dat Del Toro het jongerenklassement won. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het wisselend bewolkt en blijft het op de meeste plaatsen droog. Later in de avond neemt de kans op een bui weer toe. Er staat een matige westenwind, langs de noordkust kan het vrij krachtig waaien. Komende nacht een enkele bui en minimumtemperaturen tussen de 13 en 17 graden. Morgen begint bewolkt, maar in de loop van de ochtend breekt de zon door. Plaatselijk kan er nog een bui vallen, vooral in het oosten. Het wordt zo'n 22 graden bij een matige westenwind. Morgenavond wordt het droog.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. In de Europoort bij Rotterdam is een goederentrein ontspoord na een aanrijding met een vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde op een overweg die beveiligd was met knipperlichten en Andreaskruisen, maar niet met spoorbomen. Niemand raakte gewond, maar de schade aan trein en spoor is volgens ProRail aanzienlijk. Een goederenterminal is daardoor voorlopig niet per trein bereikbaar. Er zijn geen gevaarlijke stoffen gelekt. In het Brabantse Engelen en Bokhoven zijn meerdere woningen beklad met scheldwoorden. Het gaat vermoedelijk om huizen van voorstanders van een asielzoekerscentrum, bevestigt de politie. De politie heeft meerdere aangiftes ontvangen en onderzoekt om hoeveel woningen het gaat. Burgemeester Mikkers van Den Bosch noemt de actie onacceptabel en verwerpelijk en heeft getroffen bewoners persoonlijk gesproken. Enkele honderden mensen hebben in Rotterdam-Zuid meegelopen in een stille tocht voor Jaffarel, de 18-jarige man die afgelopen dinsdag werd doodgeschoten in Nijmegen. De deelnemers droegen witte t-shirts en lieten ballonnen op. De tocht eindigde met het 3 keer roepen van zijn naam en een applaus. De nabestaanden zeggen ervan overtuigd te zijn dat Jaffarel niet het beoogde doelwit was. De burgemeester van Nijmegen sprak dat tegen en noemde het geen willekeurig geweld. In het Comomeer in Italië is het lichaam gevonden van een 45-jarige man uit Enschede. De vader was zaterdag in het water gesprongen om zijn

0: een 16-jarige zoon te redden die tijdens het zwemmen in de problemen was geraakt. De zoon werd gered door iemand op een subboard, maar de vader bleef spoorloos. Zondag werd zijn lichaam gevonden door duikteams. De Koninklijke Marechaussee is extra alert op de verdachte van de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. Daar reed zaterdag iemand met een busje in op het publiek en stak vervolgens op mensen in. Eén persoon kwam om het leven, 29 raakten gewond. De verdachte, de 21-jarige Abdul B., is volgens Duitse media een IS-aanhanger en staat Europees gesignaleerd. De Duitse autoriteiten voeren een klopjacht uit om hem op te pakken. Het festival Milkshake in Amsterdam houdt zondag om 5 uur 's middags een minuut stilte vanwege de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. Oprichter Marieke Samalo zegt dat de aanslag zowel bezoekers als medewerkers raakt. Volgens haar toont dit aan dat de acceptatie van de queergemeenschap nog lang niet ver genoeg is. De organisatie zegt dat de veiligheid van de LHBTQIA+-gemeenschap de hoogste prioriteit heeft en dat er direct contact is met de autoriteiten. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws.
0: De verdachte van de aanslag bij de Pride in Berlijn is dood. De man is neergeschoten tijdens een politieoperatie, nadat hij volgens de eerste berichten met een steekwapen op agenten afkwam. Zaterdagavond reed een voertuig in op mensen bij de Pride, waarbij een dode viel en tientallen mensen gewond raakten. De autoriteiten gaan uit van een islamistische terreuraanslag. In Berlijn kwamen zondag mensen bijeen om te rouwen en bloemen te leggen bij de plek van de aanslag.
3: Admiraal Brad Cooper, de hoogste Amerikaanse militaire commandant in het Midden-Oosten, adviseerde donderdag om te stoppen met de bombardementen rond de straat van Hormuz. Volgens Cooper had de effectiviteit van de aanvallen een grens bereikt, meldt nieuwssite Axios. President Trump gaf vrijdag het leger opdracht het vuur te staken en geen Iraanse doelen meer aan te vallen langs de zuidkust van Iran en in het gebied rond de straat van Hormuz. Iran liet zondag weten ook gestopt te zijn met vergeldingsaanvallen op landen in het Midden-Oosten waar Amerikaanse troepen zijn gelegerd, omdat de Amerikanen hun aanvallen hebben gestaakt.
0: De Duitse autoriteiten hebben de voortvluchtige verdachte van de aanslag in Berlijn opgespoord. Omroep RBB meldt dat de man daarbij is neergeschoten. De krant Bild meldt ook dat de verdachte is opgespoord, maar noemt het nog onduidelijk of hij daadwerkelijk is neergeschoten. De verdachte van de aanslag bij de Pride in Berlijn, Abdul Balaut, is dood. Volgens Duitse media als Tagesspiegel en Bild raakte hij verwikkeld in een schotenwisseling met speciale eenheden. De politie heeft dat nog niet bevestigd. Zaterdagavond reed iemand in op mensen bij de Pride in de hoofdstad. Daarbij vielen doden en raakten tientallen mensen gewond.
3: De Hondurese oud-president Juan Orlando Hernández is teruggekeerd naar zijn thuisland, nadat de Amerikaanse president Trump hem vorig jaar gratie had verleend. Hernández landde op een vliegveld bij hoofdstad Tegucigalpa, waar familieleden en aanhangers hem opwachten. De 57-jarige oud-president kreeg in de Verenigde Staten 45 jaar cel voor betrokkenheid bij grootschalige drugsmokkel. Trump schold hem zijn straf kwijt in de periode dat Honduras presidentsverkiezingen hield. Hernández moet in eigen land nog voor de rechter verschijnen voor corruptie.
0: Brazilië heeft zijn ambassadeur in Buenos Aires teruggeroepen. Aanleiding is het bezoek van de Argentijnse president Milei aan São Paulo, waar hij president Lula een veroordeelde noemde en de Braziliaanse regering bestempelde als stelende socialisten. Milei was in Brazilië om de presidentscampagne van senator Flávio Bolsonaro te steunen. De diplomatieke betrekkingen tussen beide landen stonden al langer onder druk.
3: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws.
3: De Londense luchthaven Gatwick heeft zondag te maken met een storing in de watervoorziening. Beide terminals zitten zonder water, waardoor toiletten niet werken en restaurants zijn gesloten. Vluchten lopen naar verluid geen vertraging op. De luchthaven laat weten samen te werken met het waterbedrijf om de waterlevering zo snel mogelijk te herstellen.
4: UniCredit-topman Andrea Orcel ziet ruimte voor een akkoord over de overname van het Duitse Commerzbank. De Italiaanse bank deed eerder een bod van zo'n 35 miljard euro dat Commerzbank afwees. Volgens persbureau Bloomberg staan de twee banken op het punt de gesprekken te hervatten. Orcel zei in de Italiaanse krant Corriere della Sera dat alle concessies die UniCredit bereid was te doen nog overeind staan. Als de deal doorgaat, zou het een van de grootste grensoverschrijdende banktransacties in Europa van de afgelopen jaren zijn.
3: India zegt dat het dankzij handelsoverleg met de Verenigde Staten in de laagste categorie van de nieuwe Amerikaanse importheffing is geplaatst. Daardoor blijft een groot deel van de Indiase export, waaronder geneesmiddelen en smartphones, vrijgesteld van de extra heffing van 10%. Volgens het Indiase ministerie van Handel en Industrie valt naar schatting 45% van de export naar de VS buiten de aanvullende tarieven. Washington legde bijna 60 landen en de Europese Unie deze week nieuwe heffingen op van 10 en 12,5%. India en de VS werken aan de afronding van een handelsakkoord.
5: De grootste defensiebedrijven ter wereld investeren dit jaar een recordbedrag in militaire start-ups. Dat schrijft de Financial Times op basis van cijfers van analysebureau Dealroom. Gevestigde bedrijven als Lockheed Martin en BAE Systems deden tot nu toe voor $4,1 miljard mee aan financieringsrondes. In totaal haalden defensie- en veiligheidsstart-ups dit jaar al bijna $40 miljard op. Grote wapenfabrikanten concurreren steeds vaker met flexibele techbedrijven die willen profiteren van hogere defensieuitgaven.
6: De Australische premier Albanese gaat de Amerikaanse president Trump rechtstreeks aanspreken op de nieuwe importheffingen van 12,5% op Australische goederen. Hij noemt de tarieven onterecht en ongerechtvaardigd. Australië heeft volgens hem strenge regels tegen moderne slavernij. Albanese waarschuwt dat de heffingen leiden tot hogere kosten voor Amerikaanse consumenten en de handelsrelatie ondermijnen. Ook andere landen reageerden verbaasd en boos op de nieuwe tarieven.
7: Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter, iets meer dan die van €95.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Mathieu van der Poel heeft de slotetappe van de Tour de France gewonnen op de Champs-Élysées in Parijs. Na een aanval op de laatste beklimming van Montmartre ontsnapte hij samen met toerwinnaar Tadej Pogacar. In de slotkilometer reed van der Poel weg bij de Sloveen en bleef hij de achtervolgende sprinters nipt voor. Het is zijn tweede ritzege in deze Tour. Pogacar won het algemeen klassement voor de derde keer op rij en voor de vijfde keer in zijn carrière en is daarmee gedeeld recordhouder. Mathieu van der Poel zei na zijn zege op de Champs-Élysées dat hij al een jaar aan dit moment dacht. Vorig jaar moest hij de Tour ziek thuis op televisie volgen. Op de laatste beklimming van Montmartre plaatste hij een aanval waarop alleen Pogacar kon reageren. In de slotkilometer reed hij weg bij de Sloveen en bleef hij de sprinters net voor.
8: Zijn ploeggenoot Jasper Philipsen won de sprint van de achtervolgers en werd tweede. De Mexicaan Isaac Del Toro heeft het jongerenklassement van de Tour de France gewonnen. Del Toro reed voor UAE Team Emirates. Verdere details over zijn leeftijd, een etappezege in Barcelona, zijn eindklassering of hulp van ploeggenoot Pogacar in bergetappes kunnen niet worden bevestigd op basis van de beschikbare informatie. 14 van de 17 Nederlandse deelnemers aan de Tour de France hebben de eindstreep in Parijs gehaald. De ronde leverde 3 Nederlandse ritzegens op. Olaf Kooi sprintte in Po naar zijn eerste toerzege ooit. En Mathieu van der Poel won 2 etappes. Van de 3 uitvallers viel Alex Molenaar het meest op. De toerdebutant droeg een etappe de bolletjestrui. De Duitse ploeg Lidl Trek heeft onder leiding van de Nederlandse ploegleider Steven de Jong het ploegenklassement van de Tour de France gewonnen. De ploeg eindigde met bijna 27 minuten voorsprong op UAE Team Emirates. Met Matthias Kjelmoze en Juan Ayuso had Lidl Trek 2 renners in de top 10 van het eindklassement. Daarnaast gingen renners als Quinn Simmons en groene truitdrager Mats Pedersen regelmatig in de aanval. Tadej Pogacar heeft voor de 5e keer in zijn carrière de Tour de France gewonnen. De Sloveen is daarmee gedeeld recordhouder. Verdere details over zijn leeftijd, de identiteit van de andere recordhouders, de eindklassering van Remco Evenepoel en Isaac Del Toro, kunnen niet worden bevestigd op basis van de beschikbare informatie. Wel is bekend dat Pogacar het algemeen klassement voor de 3e keer op rij won en dat Del Toro het jongerenklassement won. Dit was het laatste sportnieuws.
9: Je luistert naar Talk Radio.
10: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
11: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het wisselend bewolkt en blijft het op de meeste plaatsen droog, maar later neemt de kans op een bui weer toe. De wind waait matig uit het westen tot noordwesten, langs de noordkust wat krachtiger. Komende nacht kan er een enkele bui vallen, met temperaturen tussen de 13 en 17 graden. Morgen begint bewolkt, maar in de loop van de ochtend breekt de zon door. Plaatselijk kan er nog een bui vallen, vooral in het oosten. Het wordt zo'n 22 graden bij een matige westenwind. Morgenavond wordt het droog. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
12: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws. In de Europoort bij Rotterdam is een goederentrein ontspoord na een aanrijding met een vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde op een overweg die beveiligd was met knipperlichten en Andreaskruisen, maar niet met spoorbomen. Niemand raakte gewond, maar de schade aan trein en spoor is volgens ProRail aanzienlijk. Een goederenterminal is daardoor voorlopig niet per trein bereikbaar. Er zijn geen gevaarlijke stoffen gelekt. In het Brabantse Engelen en Bokhoven zijn meerdere woningen beklad met scheldwoorden. Het gaat vermoedelijk om huizen van voorstanders van een asielzoekerscentrum, bevestigt de politie. De politie heeft meerdere aangiftes ontvangen en onderzoekt om hoeveel woningen het gaat. Burgemeester Mikkers van Den Bosch noemt de actie onacceptabel en verwerpelijk en heeft getroffen bewoners persoonlijk gesproken. Enkele honderden mensen hebben in Rotterdam-Zuid meegelopen in een stille tocht voor Jaffarel, de 18-jarige man die afgelopen dinsdag werd doodgeschoten in Nijmegen. De deelnemers droegen witte t-shirts en lieten ballonnen op. De tocht eindigde met het 3 keer roepen van zijn naam en een applaus. De nabestaanden zeggen ervan overtuigd te zijn dat Jaffarel niet het beoogde doelwit was. De burgemeester van Nijmegen sprak dat tegen en noemde het geen willekeurig geweld. In het Comomeer in Italië is het lichaam gevonden van een 45-jarige man uit Enschede.
7: De vader was zaterdag in het water gesprongen om zijn 16-jarige zoon te redden, die tijdens het zwemmen in de problemen was geraakt. De zoon werd gered door iemand op een subboard, maar de vader bleef spoorloos. Zondag werd zijn lichaam gevonden door duikteams.
3: De Koninklijke Marechaussee is extra alert op de verdachte van de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. Daar reed zaterdag iemand met een busje in op het publiek en stak vervolgens op mensen in. Eén persoon kwam om het leven, 29 raakten gewond. De verdachte, de 21-jarige Abdul B., is volgens Duitse media een IS-aanhanger en staat Europees gesignaleerd. De Duitse autoriteiten voeren een klopjacht uit om hem op te pakken.
7: Het festival Milkshake in Amsterdam houdt zondag om 5 uur 's middags een minuut stilte vanwege de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. Oprichter Marieke Samalo zegt dat de aanslag zowel bezoekers als medewerkers raakt. Volgens haar toont dit aan dat de acceptatie van de queergemeenschap nog lang niet ver genoeg is. De organisatie zegt dat de veiligheid van de LHBTQIA+-gemeenschap de hoogste prioriteit heeft en dat er direct contact is met de autoriteiten.
9: Dit was het Binnenlands Nieuws.
12: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
9: Nu het buitenlands nieuws.
7: De verdachte van de aanslag bij de Pride in Berlijn is dood. De man is neergeschoten tijdens een politieoperatie, nadat hij volgens de eerste berichten met een steekwapen op agenten afkwam. Zaterdagavond reed een voertuig in op mensen bij de Pride, waarbij een dode viel en tientallen mensen gewond raakten. De autoriteiten gaan uit van een islamistische terreuraanslag. In Berlijn kwamen zondag mensen bijeen om te rouwen en bloemen te leggen bij de plek van de aanslag.
3: Admiraal Brad Cooper, de hoogste Amerikaanse militaire commandant in het Midden-Oosten, adviseerde donderdag om te stoppen met de bombardementen rond de straat van Hormuz. Volgens Cooper had de effectiviteit van de aanvallen een grens bereikt, meldt nieuwssite Axios. President Trump gaf vrijdag het leger opdracht het vuur te staken en geen Iraanse doelen meer aan te vallen langs de zuidkust van Iran en in het gebied rond de straat van Hormuz. Iran liet zondag weten ook gestopt te zijn met vergeldingsaanvallen op landen in het Midden-Oosten waar Amerikaanse troepen zijn gelegerd, omdat de Amerikanen hun aanvallen hebben gestaakt.
7: De Duitse autoriteiten hebben de voortvluchtige verdachte van de aanslag in Berlijn opgespoord. Omroep RBB meldt dat de man daarbij is neergeschoten. De krant Bild meldt ook dat de verdachte is opgespoord, maar noemt het nog onduidelijk of hij daadwerkelijk is neergeschoten. De verdachte van de aanslag bij de Pride in Berlijn, Abdul Balaut, is dood. Volgens Duitse media als Tagesspiegel en Bild raakte hij verwikkeld in een schotenwisseling met speciale eenheden. De politie heeft dat nog niet bevestigd. Zaterdagavond reed iemand in op mensen bij de Pride in de hoofdstad. Daarbij vielen doden en raakten tientallen mensen gewond. De Hondurese oud-president Juan Orlando Hernández is teruggekeerd naar zijn thuisland, nadat de Amerikaanse president Trump hem vorig jaar gratie had verleend. Hernández landde op een vliegveld bij hoofdstad Tegucigalpa, waar familieleden en aanhangers hem opwachten. De 57-jarige oud-president kreeg in de Verenigde Staten 45 jaar cel voor betrokkenheid bij grootschalige drugsmokkel. Trump schold hem zijn straf kwijt in de periode dat Honduras presidentsverkiezingen hield. Hernández moet in eigen land nog voor de rechter verschijnen voor corruptie. Brazilië heeft zijn ambassadeur in Buenos Aires teruggeroepen. Aanleiding is het bezoek van de Argentijnse president Milei aan São Paulo, waar hij president Lula een veroordeelde noemde en de Braziliaanse regering bestempelde als stelende socialisten. Milei was in Brazilië om de presidentscampagne van senator Flávio Bolsonaro te steunen. De diplomatieke betrekkingen tussen beide landen stonden al langer onder druk.
9: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
14: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
15: En nu het economisch nieuws.
16: De Londense luchthaven Gatwick heeft zondag te maken met een storing in de watervoorziening. Beide terminals zitten zonder water, waardoor toiletten niet werken en restaurants zijn gesloten. Vluchten lopen naar verluid geen vertraging op. De luchthaven laat weten samen te werken met het waterbedrijf om de waterlevering zo snel mogelijk te herstellen.
17: UniCredit-topman Andrea Orcel ziet ruimte voor een akkoord over de overname van het Duitse Commerzbank. De Italiaanse bank deed eerder een bod van zo'n 35 miljard euro, dat Commerzbank afwees. Volgens persbureau Bloomberg staan de twee banken op het punt de gesprekken te hervatten. Orcel zei in de Italiaanse krant Corriere della Sera dat alle concessies die UniCredit bereid was te doen nog overeind staan. Als de deal doorgaat, zou het een van de grootste grensoverschrijdende banktransacties in Europa van de afgelopen jaren zijn.
18: India zegt dat het dankzij handelsoverleg met de Verenigde Staten in de laagste categorie van de nieuwe Amerikaanse importheffingen is geplaatst. Daardoor blijft een groot deel van de Indiase export, waaronder geneesmiddelen en smartphones, vrijgesteld van de extra heffing van 10%. Volgens het Indiase ministerie van Handel en Industrie valt naar schatting 45% van de export naar de VS buiten de aanvullende tarieven. Washington legde bijna 60 landen en de Europese Unie deze week nieuwe heffingen op van 10 en 12,5%. India en de VS werken aan de afronding van een handelsakkoord.
19: De grootste defensiebedrijven ter wereld investeren dit jaar een recordbedrag in militaire start-ups. Dat schrijft de Financial Times op basis van cijfers van analysebureau Dealroom. Gevestigde bedrijven als Lockheed Martin en BAE Systems deden tot nu toe voor $4,1 miljard mee aan financieringsrondes. In totaal haalden defensie- en veiligheidsstart-ups dit jaar al bijna $40 miljard op. Grote wapenfabrikanten concurreren steeds vaker met flexibele techbedrijven die willen profiteren van hogere defensieuitgaven.
20: De Australische premier Albanese gaat de Amerikaanse president Trump rechtstreeks aanspreken op de nieuwe importheffingen van 12,5% op Australische goederen. Hij noemt de tarieven onterecht en ongerechtvaardigd. Australië heeft volgens hem strenge regels tegen moderne slavernij. Albanese waarschuwt dat de heffingen leiden tot hogere kosten voor Amerikaanse consumenten en de handelsrelatie ondermijnen. Ook andere landen reageerden verbaasd en boos op de nieuwe tarieven.
21: Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter, iets meer dan die van €95.
22: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
23: Tot slot het sportnieuws. Mathieu van der Poel heeft de slotetappe van de Tour de France gewonnen op de Champs-Élysées in Parijs. Na een aanval op de laatste beklimming van Montmartre ontsnapte hij samen met toerwinnaar Tadej Pogacar. In de slotkilometer reed van der Poel weg bij de Sloveen en bleef hij de achtervolgende sprinters nipt voor. Het is zijn tweede ritzege in deze Tour. Pogacar won het algemeen klassement voor de derde keer op rij en voor de vijfde keer in zijn carrière en is daarmee gedeeld recordhouder. De Mexicaan Isaac Del Toro heeft het jongerenklassement van de Tour de France gewonnen. Del Toro reed voor UAE Team Emirates. Verdere details over zijn leeftijd, een etappezege in Barcelona, zijn eindklassering of hulp van ploeggenoot Pogacar in bergetappes kunnen niet worden bevestigd op basis van de beschikbare informatie. 14 van de 17 Nederlandse deelnemers aan de Tour de France hebben de eindstreep in Parijs gehaald. De ronde leverde 3 Nederlandse ritzegens op. Olaf Kooi sprintte in Po naar zijn eerste toerzege ooit. En Mathieu van der Poel won 2 etappes. Van de 3 uitvallers viel Alex Molenaar het meest op. De toerdebutant droeg een etappe de bolletjestrui. Tadej Pogacar heeft voor de 5e keer in zijn carrière de Tour de France gewonnen. De Sloveen is daarmee gedeeld recordhouder. Verdere details over zijn leeftijd, de identiteit van de andere recordhouders, de eindklassering van Remco Evenepoel en Isaac Del Toro, kunnen niet worden bevestigd op basis van de beschikbare informatie. Wel is bekend dat Pogacar het algemeen klassement voor de 3e keer op rij won en dat Del Toro het jongere klassement won. De Duitse ploeg Lidl Trek heeft onder leiding van de Nederlandse ploegleider Steven de Jong het ploegenklassement van de Tour de France gewonnen. De ploeg eindigde met bijna 27 minuten voorsprong op UAE Team Emirates. Met Matthias Kjelmoze en Juan Ayuso had Lidl Trek 2 renners in de top 10 van het eindklassement. Daarnaast gingen renners als Quinn Simmons en groene truitdrager Mats Pedersen regelmatig in de aanval. Mathieu van der Poel zei na zijn zege op de Champs-Élysées dat hij al een jaar aan dit moment dacht. Vorig jaar moest hij de Tour ziek thuis op televisie volgen. Op de laatste beklimming van Montmartre plaatste hij een aanval waarop alleen Pogacar kon reageren. In de slotkilometer reed hij weg bij de Sloveen en bleef hij de sprinters net voor. Van der Poel noemde het ongelofelijk en zei dat hij niet wist waar de kracht vandaan kwam. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het wisselend bewolkt en blijft het op de meeste plaatsen droog, maar later neemt de kans op een bui weer toe. De wind waait matig uit het westen tot noordwesten, langs de noordkust wat krachtiger. Komende nacht kan er een enkele bui vallen, met temperaturen tussen de 13 en 17 graden. Morgen begint bewolkt, maar in de loop van de ochtend breekt de zon door. Plaatselijk kan er nog een bui vallen, vooral in het oosten. Het wordt zo'n 22 graden bij een matige westenwind. Morgenavond wordt het droog. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
24: Dit is het Binnenlands Nieuws. In de Europoort bij Rotterdam is een goederentrein ontspoord na een aanrijding met een vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde op een overweg die beveiligd was met knipperlichten en Andreaskruisen, maar niet met spoorbomen. Niemand raakte gewond, maar de schade aan trein en spoor is volgens ProRail aanzienlijk. Een goederenterminal is daardoor voorlopig niet per trein bereikbaar. Er zijn geen gevaarlijke stoffen gelekt. In het Brabantse Engelen en Bokhoven zijn meerdere woningen beklad met scheldwoorden. Het gaat vermoedelijk om huizen van voorstanders van een asielzoekerscentrum, bevestigt de politie. De politie heeft meerdere aangiftes ontvangen en onderzoekt om hoeveel woningen het gaat. Burgemeester Mikkers van Den Bosch noemt de actie onacceptabel en verwerpelijk en heeft getroffen bewoners persoonlijk gesproken. Enkele honderden mensen hebben in Rotterdam-Zuid meegelopen in een stille tocht voor Jaffarel. De 18-jarige man die afgelopen dinsdag werd doodgeschoten in Nijmegen. De deelnemers droegen witte t-shirts en lieten ballonnen op. De tocht eindigde met het 3 keer roepen van zijn naam en een applaus. De nabestaanden zeggen ervan overtuigd te zijn dat Jaffarel niet het beoogde doelwit was. De burgemeester van Nijmegen sprak dat tegen en noemde het geen willekeurig geweld.
25: In het Comomeer in Italië is het lichaam gevonden van een 45-jarige man uit Enschede.
1: De vader was zaterdag in het water gesprongen om zijn 16-jarige zoon te redden, die tijdens het zwemmen in de problemen was geraakt. De zoon werd gered door iemand op een subboard, maar de vader bleef spoorloos. Zondag werd zijn lichaam gevonden door duikteams.
2: De Koninklijke Marechaussee is extra alert op de verdachte van de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. Daar reed zaterdag iemand met een busje in op het publiek en stak vervolgens op mensen in. Eén persoon kwam om het leven, 29 raakten gewond. De verdachte, de 21-jarige Abdul B., is volgens Duitse media een IS-aanhanger en staat Europees gesignaleerd. De Duitse autoriteiten voeren een klopjacht uit om hem op te pakken. Het festival Milkshake in Amsterdam houdt zondag om 5 uur 's middags een minuut stilte vanwege de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. Oprichter Marieke Samalo zegt dat de aanslag zowel bezoekers als medewerkers raakt. Volgens haar toont dit aan dat de acceptatie van de queergemeenschap nog lang niet ver genoeg is. De organisatie zegt dat de veiligheid van de LHBTQIA+-gemeenschap de hoogste prioriteit heeft en dat er direct contact is met de autoriteiten.
8: Dit was het Binnenlands Nieuws.
10: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
11: Nu het buitenlands nieuws.
25: De verdachte van de aanslag bij de Pride in Berlijn is dood. De man is neergeschoten tijdens een politieoperatie, nadat hij volgens de eerste berichten met een steekwapen op agenten afkwam. Zaterdagavond reed een voertuig in op mensen bij de Pride, waarbij een dode viel en tientallen mensen gewond raakten. De autoriteiten gaan uit van een islamistische terreuraanslag. In Berlijn kwamen zondag mensen bijeen om te rouwen en bloemen te leggen bij de plek van de aanslag.
26: Admiraal Brad Cooper, de hoogste Amerikaanse militaire commandant in het Midden-Oosten, adviseerde donderdag om te stoppen met de bombardementen rond de straat van Hormuz. Volgens Cooper had de effectiviteit van de aanvallen een grens bereikt, meldt nieuwsite Axios. President Trump gaf vrijdag het leger opdracht het vuur te staken en geen Iraanse doelen meer aan te vallen langs de zuidkust van Iran en in het gebied rond de straat van Hormuz. Iran liet zondag weten ook gestopt te zijn met vergeldingsaanvallen op landen in het Midden-Oosten waar Amerikaanse troepen zijn gelegerd, omdat de Amerikanen hun aanvallen hebben gestaakt.
27: De Duitse autoriteiten hebben de voortvluchtige verdachte van de aanslag in Berlijn opgespoord. Omroep RBB meldt dat de man daarbij is neergeschoten. De krant Bild meldt ook dat de verdachte is opgespoord, maar noemt het nog onduidelijk of hij daadwerkelijk is neergeschoten.
28: De verdachte van de aanslag bij de Pride in Berlijn, Abdul Balaut, is dood. Volgens Duitse media als Tagesspiegel en Bild raakte hij verwikkeld in een schotenwisseling met speciale eenheden. De politie heeft dat nog niet bevestigd. Zaterdagavond reed iemand in op mensen bij de Pride in de hoofdstad. Daarbij vielen doden en raakten tientallen mensen gewond.
29: De Hondurese oud-president Juan Orlando Hernández is teruggekeerd naar zijn thuisland, nadat de Amerikaanse president Trump hem vorig jaar gratie had verleend. Hernández landde op een vliegveld bij hoofdstad Tegucigalpa, waar familieleden en aanhangers hem opwachten. De 57-jarige oud-president kreeg in de Verenigde Staten 45 jaar cel voor betrokkenheid bij grootschalige drugsmokkel. Trump schold hem zijn straf kwijt in de periode dat Honduras presidentsverkiezingen hield. Hernández moet in eigen land nog voor de rechter verschijnen voor corruptie.
30: Brazilië heeft zijn ambassadeur in Buenos Aires teruggeroepen. Aanleiding is het bezoek van de Argentijnse president Milei aan São Paulo, waar hij president Lula een veroordeelde noemde en de Braziliaanse regering bestempelde als stelende socialisten. Milei was in Brazilië om de presidentscampagne van senator Flavio Bolsonaro te steunen. De diplomatieke betrekkingen tussen beide landen stonden al langer onder druk.
3: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
7: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
9: En nu het economisch nieuws.
12: De Londense luchthaven Gatwick heeft zondag te maken met een storing in de watervoorziening. Beide terminals zitten zonder water, waardoor toiletten niet werken en restaurants zijn gesloten. Vluchten lopen naar verluid geen vertraging op. De luchthaven laat weten samen te werken met het waterbedrijf om de waterlevering zo snel mogelijk te herstellen.
13: UniCredit-topman Andrea Orcel ziet ruimte voor een akkoord over de overname van het Duitse Commerzbank. De Italiaanse bank deed eerder een bod van zo'n 35 miljard euro dat Commerzbank afwees. Volgens persbureau Bloomberg staan de twee banken op het punt de gesprekken te hervatten. Orcel zei in de Italiaanse krant Corriere della Sera dat alle concessies die UniCredit bereid was te doen nog overeind staan. Als de deal doorgaat, zou het een van de grootste grensoverschrijdende banktransacties in Europa van de afgelopen jaren zijn.
14: India zegt dat het dankzij handelsoverleg met de Verenigde Staten in de laagste categorie van de nieuwe Amerikaanse importheffing is geplaatst. Daardoor blijft een groot deel van de Indiase export, waaronder geneesmiddelen en smartphones, vrijgesteld van de extra heffing van 10%. Volgens het Indiase ministerie van Handel en Industrie valt naar schatting 45% van de export naar de VS buiten de aanvullende tarieven. Washington legde bijna 60 landen en de Europese Unie deze week nieuwe heffingen op van 10 en 12,5%. India en de VS werken aan de afronding van een handelsakkoord.
15: De grootste defensiebedrijven ter wereld investeren dit jaar een recordbedrag in militaire start-ups. Dat schrijft de Financial Times op basis van cijfers van analysebureau Dealroom. Gevestigde bedrijven als Lockheed Martin en BAE Systems deden tot nu toe voor $4,1 miljard mee aan financieringsrondes. In totaal haalden defensie- en veiligheidsstart-ups dit jaar al bijna $40 miljard op. Grote wapenfabrikanten concurreren steeds vaker met flexibele techbedrijven die willen profiteren van hogere defensieuitgaven.
16: De Australische premier Albanese gaat de Amerikaanse president Trump rechtstreeks aanspreken op de nieuwe importheffingen van 12,5% op Australische goederen. Hij noemt de tarieven onterecht en ongerechtvaardigd. Australië heeft volgens hem strenge regels tegen moderne slavernij. Albanese waarschuwt dat de heffingen leiden tot hogere kosten voor Amerikaanse consumenten en de handelsrelatie ondermijnen. Ook andere landen reageerden verbaasd en boos op de nieuwe tarieven.
17: Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter, iets meer dan die van €95.
18: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
19: Tot slot het sportnieuws. Mathieu van der Poel heeft de slotetappe van de Tour de France gewonnen op de Champs-Élysées in Parijs. Na een aanval op de laatste beklimming van Montmartre ontsnapte hij samen met toerwinnaar Tadej Pogacar. In de slotkilometer reed Van der Poel weg bij de Sloveen en bleef hij de achtervolgende sprinters nipt voor. Het is zijn tweede ritzege in deze Tour. Pogacar won het algemeen klassement voor de derde keer op rij en voor de vijfde keer in zijn carrière en is daarmee gedeeld recordhouder. De Mexicaan Isaac Del Toro heeft het jongerenklassement van de Tour de France gewonnen. Del Toro reed voor UAE Team Emirates. Verdere details over zijn leeftijd, een etappezege in Barcelona, zijn eindklassering of hulp van ploeggenoot Pogacar in bergetappes kunnen niet worden bevestigd op basis van de beschikbare informatie.
0: 14 van de 17 Nederlandse deelnemers aan de Tour de France hebben de eindstreep in Parijs gehaald. De ronde leverde 3 Nederlandse ritzegens op. Olaf Kooi sprintte in Po naar zijn eerste toerzege ooit. En Mathieu van der Poel won 2 etappes. Van de 3 uitvallers viel Alex Molenaar het meest op. De toerdebutant droeg een etappe de bolletjestrui. Tadej Pogacar heeft voor de 5e keer in zijn carrière de Tour de France gewonnen. De Sloveen is daarmee gedeeld recordhouder. Verdere details over zijn leeftijd, de identiteit van de andere recordhouders, de eindklassering van Remco Evenepoel en Isaac Del Toro, kunnen niet worden bevestigd op basis van de beschikbare informatie. Wel is bekend dat Pogacar het algemeen klassement voor de 3e keer op rij won en dat Del Toro het jongere klassement won. De Duitse ploeg Lidl Trek heeft onder leiding van de Nederlandse ploegleider Steven de Jong het ploegenklassement van de Tour de France gewonnen. De ploeg eindigde met bijna 27 minuten voorsprong op UAE Team Emirates. Met Matthias Kjelmose en Juan Ayuso had Lidl Trek 2 renners in de top 10 van het eindklassement. Daarnaast gingen renners als Quinn Simmons en groene truitdrager Mats Pedersen regelmatig in de aanval. Mathieu van der Poel zei na zijn zege op de Champs-Élysées dat hij al een jaar aan dit moment dacht. Vorig jaar moest hij de Tour ziek thuis op televisie volgen. Op de laatste beklimming van Montmartre plaatste hij een aanval waarop alleen Pogacar kon reageren. In de slotkilometer reed hij weg bij de Sloveen en bleef hij de sprinters net voor. Van der Poel noemde het ongelofelijk en zei dat hij niet wist waar de kracht vandaan kwam. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het wisselend bewolkt en blijft het op de meeste plaatsen droog. Later in de avond neemt de kans op een bui weer toe. Er staat een matige westenwind, langs de noordkust wat krachtiger. Komende nacht kan er een enkele bui vallen, met minima tussen de 13 en 17 graden. Morgen begint bewolkt, maar in de loop van de ochtend breekt de zon door. Plaatselijk valt er nog een bui, vooral in het oosten. Het wordt zo'n 22 graden bij een matige westenwind. Morgenavond blijft het droog.
5: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
20: Dit is het Binnenlands Nieuws.
21: In de Europoort bij Rotterdam is een goederentrein ontspoord na een aanrijding met een vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde op een overweg die beveiligd was met knipperlichten en Andreaskruisen, maar niet met spoorbomen. Niemand raakte gewond, maar de schade aan trein en spoor is volgens ProRail aanzienlijk. Een goederenterminal is daardoor voorlopig niet per trein bereikbaar. Er zijn geen gevaarlijke stoffen gelekt. In het Brabantse Engelen en Bokhoven zijn meerdere woningen beklad met scheldwoorden. Het gaat vermoedelijk om huizen van voorstanders van een asielzoekerscentrum, bevestigt de politie. De politie heeft meerdere aangiftes ontvangen en onderzoekt om hoeveel woningen het gaat. Burgemeester Mikkers van Den Bosch noemt de actie onacceptabel en verwerpelijk en heeft getroffen bewoners persoonlijk gesproken. Enkele honderden mensen hebben in Rotterdam-Zuid meegelopen in een stille tocht voor Jaffarel. De 18-jarige man die afgelopen dinsdag werd doodgeschoten in Nijmegen. De deelnemers droegen witte t-shirts en lieten ballonnen op. De tocht eindigde met het 3 keer roepen van zijn naam en een applaus. De nabestaanden zeggen ervan overtuigd te zijn dat Jaffarel niet het beoogde doelwit was. De burgemeester van Nijmegen sprak dat tegen en noemde het geen willekeurig geweld.
22: In het Comomeer in Italië is het lichaam gevonden van een 45-jarige man uit Enschede.
8: De vader was zaterdag in het water gesprongen om zijn 16-jarige zoon te redden, die tijdens het zwemmen in de problemen was geraakt. De zoon werd gered door iemand op een subboard, maar de vader bleef spoorloos. Zondag werd zijn lichaam gevonden door duikteams.
10: De Koninklijke Marechaussee is extra alert op de verdachte van de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. Daar reed zaterdag iemand met een busje in op het publiek en stak vervolgens op mensen in. Eén persoon kwam om het leven, 29 raakten gewond. De verdachte, de 21-jarige Abdul B., is volgens Duitse media een IS-aanhanger en staat Europees gesignaleerd. De Duitse autoriteiten voeren een klopjacht uit om hem op te pakken. Het festival Milkshake in Amsterdam houdt zondag om 5 uur 's middags een minuut stilte vanwege de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. Oprichter Marieke Samalo zegt dat de aanslag zowel bezoekers als medewerkers raakt. Volgens haar toont dit aan dat de acceptatie van de queergemeenschap nog lang niet ver genoeg is. De organisatie zegt dat de veiligheid van de LHBTQIA+-gemeenschap de hoogste prioriteit heeft en dat er direct contact is met de autoriteiten.
11: Dit was het Binnenlands Nieuws.
22: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
23: Nu het buitenlands nieuws. De verdachte van de aanslag bij de Pride in Berlijn is dood. De man is neergeschoten tijdens een politieoperatie, nadat hij volgens de eerste berichten met een steekwapen op agenten afkwam. Zaterdagavond reed een voertuig in op mensen bij de Pride, waarbij een dode viel en tientallen mensen gewond raakten. De autoriteiten gaan uit van een islamistische terreuraanslag. In Berlijn kwamen zondag mensen bijeen om te rouwen en bloemen te leggen bij de plek van de aanslag.
24: Admiraal Brad Cooper, de hoogste Amerikaanse militaire commandant in het Midden-Oosten, adviseerde donderdag om te stoppen met de bombardementen rond de straat van Hormuz. Volgens Cooper had de effectiviteit van de aanvallen een grens bereikt, meldt nieuwssite Axios. President Trump gaf vrijdag het leger opdracht het vuur te staken en geen Iraanse doelen meer aan te vallen langs de zuidkust van Iran en in het gebied rond de straat van Hormuz. Iran liet zondag weten ook gestopt te zijn met vergeldingsaanvallen op landen in het Midden-Oosten waar Amerikaanse troepen zijn gelegerd, omdat de Amerikanen hun aanvallen hebben gestaakt.
25: De Duitse autoriteiten hebben de voortvluchtige verdachte van de aanslag in Berlijn opgespoord. Omroep RBB meldt dat de man daarbij is neergeschoten. De krant Bild meldt ook dat de verdachte is opgespoord, maar noemt het nog onduidelijk of hij daadwerkelijk is neergeschoten.
26: De verdachte van de aanslag bij de Pride in Berlijn, Abdul Balaut, is dood. Volgens Duitse media als Tagesspiegel en Bild raakte hij verwikkeld in een schotenwisseling met speciale eenheden. De politie heeft dat nog niet bevestigd. Zaterdagavond reed iemand in op mensen bij de Pride in de hoofdstad. Daarbij vielen doden en raakten tientallen mensen gewond.
27: De Hondurese oud-president Juan Orlando Hernández is teruggekeerd naar zijn thuisland, nadat de Amerikaanse president Trump hem vorig jaar gratie had verleend. Hernández landde op een vliegveld bij hoofdstad Tegucigalpa, waar familieleden en aanhangers hem opwachten. De 57-jarige oud-president kreeg in de Verenigde Staten 45 jaar cel voor betrokkenheid bij grootschalige drugsmokkel. Trump schold hem zijn straf kwijt in de periode dat Honduras presidentsverkiezingen hield. Hernández moet in eigen land nog voor de rechter verschijnen voor corruptie.
28: Brazilië heeft zijn ambassadeur in Buenos Aires teruggeroepen. Aanleiding is het bezoek van de Argentijnse president Milei aan São Paulo, waar hij president Lula een veroordeelde noemde en de Braziliaanse regering bestempelde als stelende socialisten. Milei was in Brazilië om de presidentscampagne van senator Flávio Bolsonaro te steunen. De diplomatieke betrekkingen tussen beide landen stonden al langer onder druk.
3: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
7: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
9: En nu het economisch nieuws.
12: De Londense luchthaven Gatwick heeft zondag te maken met een storing in de watervoorziening. Beide terminals zitten zonder water, waardoor toiletten niet werken en restaurants zijn gesloten. Vluchten lopen naar verluid geen vertraging op. De luchthaven laat weten samen te werken met het waterbedrijf om de waterlevering zo snel mogelijk te herstellen.
13: UniCredit-topman Andrea Orcel ziet ruimte voor een akkoord over de overname van het Duitse Commerzbank. De Italiaanse bank deed eerder een bod van zo'n 35 miljard euro dat Commerzbank afwees. Volgens persbureau Bloomberg staan de twee banken op het punt de gesprekken te hervatten. Orcel zei in de Italiaanse krant Corriere della Sera dat alle concessies die UniCredit bereid was te doen nog overeind staan. Als de deal doorgaat, zou het een van de grootste grensoverschrijdende banktransacties in Europa van de afgelopen jaren zijn.
14: India zegt dat het dankzij handelsoverleg met de Verenigde Staten in de laagste categorie van de nieuwe Amerikaanse importheffingen is geplaatst. Daardoor blijft een groot deel van de Indiase export, waaronder geneesmiddelen en smartphones, vrijgesteld van de extra heffing van 10%. Volgens het Indiase ministerie van Handel en Industrie valt naar schatting 45% van de export naar de VS buiten de aanvullende tarieven. Washington legde bijna 60 landen en de Europese Unie deze week nieuwe heffingen op van 10 en 12,5%. India en de VS werken aan de afronding van een handelsakkoord.
15: De grootste defensiebedrijven ter wereld investeren dit jaar een recordbedrag in militaire start-ups. Dat schrijft de Financial Times op basis van cijfers van analysebureau Dealroom. Gevestigde bedrijven als Lockheed Martin en BAE Systems deden tot nu toe voor $4,1 miljard mee aan financieringsrondes. In totaal haalden defensie- en veiligheidsstart-ups dit jaar al bijna $40 miljard op. Grote wapenfabrikanten concurreren steeds vaker met flexibele techbedrijven die willen profiteren van hogere defensieuitgaven.
16: De Australische premier Albanese gaat de Amerikaanse president Trump rechtstreeks aanspreken op de nieuwe importheffingen van 12,5% op Australische goederen. Hij noemt de tarieven onterecht en ongerechtvaardigd. Australië heeft volgens hem strenge regels tegen moderne slavernij. Albanese waarschuwt dat de heffingen leiden tot hogere kosten voor Amerikaanse consumenten en de handelsrelatie ondermijnen. Ook andere landen reageerden verbaasd en boos op de nieuwe tarieven.
17: Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter, iets meer dan die van €95.
29: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
30: Tot slot het sportnieuws. De Mexicaan Isaac Del Toro heeft het jongerenklassement van de Tour de France gewonnen. Del Toro reed voor UAE Team Emirates. Verdere details over zijn leeftijd, een etappezege in Barcelona, zijn eindklassering of hulp van ploeggenoot Pogacar in bergetappes kunnen niet worden bevestigd op basis van de beschikbare informatie. 14 van de 17 Nederlandse deelnemers aan de Tour de France hebben de eindstreep in Parijs gehaald. De ronde leverde 3 Nederlandse ritzegens op. Olaf Kooi sprintte in Po naar zijn eerste toerzege ooit. En Mathieu van der Poel won 2 etappes. Van de 3 uitvallers viel Alex Molenaar het meest op. De toerdebutant droeg een etappe de bolletjestrui.
7: Tadej Pogacar heeft voor de 5e keer in zijn carrière de Tour de France.

0: het ploegenklassement van de Tour de France gewonnen. De ploeg eindigde met bijna 27 minuten voorsprong op UAE Team Emirates. Met Matthias Kjelmoze en Juan Ayuso had Lidl Trek twee renners in de top 10 van het eindklassement. Daarnaast gingen renners als Quinn Simmons en groene truidrager Mats Pedersen regelmatig in de aanval. Mathieu van der Poel zei na zijn zegen op de Champs-Élysées dat hij al een jaar aan dit moment dacht. Vorig jaar moest hij de Tour ziek thuis op televisie volgen. Op de laatste beklimming van Montmartre plaatste hij een aanval waarop alleen Pogacar kon reageren. In de slotkilometer reed hij weg bij de Sloveen en bleef hij de sprinters net voor. Van der Poel noemde het ongelofelijk en zei dat hij niet wist waar de kracht vandaan kwam. Luca van Assen heeft het tennistoernooi van Estoril gewonnen. De 22-jarige Fransman versloeg in de finale de 21-jarige Belg Alexander Bloks in 3 sets. Voor beide tennissers was het hun eerste finale op een ATP-toernooi. De Nederlanders Botik van de Zandschulp en Jesper de Jong werden in de eerste ronde uitgeschakeld. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het wisselend bewolkt en blijft het op de meeste plaatsen droog. Later in de avond neemt de kans op een bui weer toe. Er staat een matige westenwind, langs de noordkust wat krachtiger. Komende nacht kan er een enkele bui vallen, met minima tussen de 13 en 17 graden. Morgen begint bewolkt, maar in de loop van de ochtend breekt de zon door. Plaatselijk valt er nog een bui, vooral in het oosten. Het wordt zo'n 22 graden bij een matige westenwind. Morgenavond blijft het droog. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. In de Europoort bij Rotterdam is een goederentrein ontspoord na een aanrijding met een vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde op een overweg die beveiligd was met knipperlichten en Andreaskruisen, maar niet met spoorbomen. Niemand raakte gewond, maar de schade aan trein en spoor is volgens ProRail aanzienlijk. Een goederenterminal is daardoor voorlopig niet per trein bereikbaar. Er zijn geen gevaarlijke stoffen gelekt. In het Brabantse Engelen en Bokhoven zijn meerdere woningen beklad met scheldwoorden. Het gaat vermoedelijk om huizen van voorstanders van een asielzoekerscentrum, bevestigt de politie. De politie heeft meerdere aangiftes ontvangen en onderzoekt om hoeveel woningen het gaat. Burgemeester Mikkers van Den Bosch noemt de actie onacceptabel en verwerpelijk en heeft getroffen bewoners persoonlijk gesproken. Enkele honderden mensen hebben in Rotterdam-Zuid meegelopen in een stille tocht voor Jaffarel, de 18-jarige man die afgelopen dinsdag werd doodgeschoten in Nijmegen. De deelnemers droegen witte t-shirts en lieten ballonnen op. De tocht eindigde met het 3 keer roepen van zijn naam en een applaus. De nabestaanden zeggen ervan overtuigd te zijn dat Jaffarel niet het beoogde doelwit was. De burgemeester van Nijmegen sprak dat tegen en noemde het geen willekeurig geweld. In het Comomeer in Italië is het lichaam gevonden van een 45-jarige man uit Enschede. De vader was zaterdag in het water gesprongen om zijn 16-jarige zoon te redden, die tijdens het zwemmen in de problemen was geraakt. De zoon werd gered door iemand op een subboard, maar de vader bleef spoorloos. Zondag werd zijn lichaam gevonden door duikteams. De Koninklijke Marechaussee is extra alert op de verdachte van de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. Daar reed zaterdag iemand met een busje in op het publiek en stak vervolgens op mensen in. 1 persoon kwam om het leven, 29 raakten gewond. De verdachte, de 21-jarige Abdul B., is volgens Duitse media een IS-aanhanger en staat Europees gesignaleerd. De Duitse

0: Autoriteiten voeren een klopjacht uit om hem op te pakken. Het festival Milkshake in Amsterdam houdt zondag om 5 uur 's middags een minuut stilte vanwege de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. Oprichter Marieke Samalo zegt dat de aanslag zowel bezoekers als medewerkers raakt. Volgens haar toont dit aan dat de acceptatie van de queergemeenschap nog lang niet ver genoeg is. De organisatie zegt dat de veiligheid van de LHBTQIA+-gemeenschap de hoogste prioriteit heeft en dat er direct contact is met de autoriteiten. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De verdachte van de aanslag bij de Pride in Berlijn is dood. De man is neergeschoten tijdens een politieoperatie, nadat hij volgens de eerste berichten met een steekwapen op agenten afkwam. Zaterdagavond reed een voertuig in op mensen bij de Pride, waarbij een dode viel en tientallen mensen gewond raakten. De autoriteiten gaan uit van een islamistische terreuraanslag. In Berlijn kwamen zondag mensen bijeen om te rouwen en bloemen te leggen bij de plek van de aanslag. Admiraal Brad Cooper, de hoogste Amerikaanse militaire commandant in het Midden-Oosten, adviseerde donderdag om te stoppen met de bombardementen rond de straat van Hormuz. Volgens Cooper had de effectiviteit van de aanvallen een grens bereikt, meldt nieuwssite Axios. President Trump gaf vrijdag het leger opdracht het vuur te staken en geen Iraanse doelen meer aan te vallen langs de zuidkust van Iran en in het gebied rond de straat van Hormuz. Iran liet zondag weten ook gestopt te zijn met vergeldingsaanvallen op landen in het Midden-Oosten waar Amerikaanse troepen zijn gelegerd, omdat de Amerikanen hun aanvallen hebben gestaakt. De Duitse autoriteiten hebben de voortvluchtige verdachte van de aanslag in Berlijn opgespoord. Omroep RBB meldt dat de man daarbij is neergeschoten. De krant Bild meldt ook dat de verdachte is opgespoord, maar noemt het nog onduidelijk of hij daadwerkelijk is neergeschoten. De verdachte van de aanslag bij de Pride in Berlijn, Abdul Balaut, is dood. Volgens Duitse media als Tagesspiegel en Bild raakte hij verwikkeld in een schotenwisseling met speciale eenheden. De politie heeft dat nog niet bevestigd. Zaterdagavond reed iemand in op mensen bij de Pride in de hoofdstad. Daarbij vielen doden en raakten tientallen mensen gewond. De Hondurese oud-president Juan Orlando Hernández is teruggekeerd naar zijn thuisland, nadat de Amerikaanse president Trump hem vorig jaar gratie had verleend. Hernández landde op een vliegveld bij hoofdstad Tegucigalpa, waar familieleden en aanhangers hem opwachten. De 57-jarige oud-president kreeg in de Verenigde Staten 45 jaar cel voor betrokkenheid bij grootschalige drugsmokkel. Trump schold hem zijn straf kwijt in de periode dat Honduras presidentsverkiezingen hield. Hernández moet in eigen land nog voor de rechter verschijnen voor corruptie. Brazilië heeft zijn ambassadeur in Buenos Aires teruggeroepen. Aanleiding is het bezoek van de Argentijnse president Milei aan São Paulo, waar hij president Lula een veroordeelde noemde en de Braziliaanse regering bestempelde als stelende socialisten. Milei was in Brazilië om de presidentscampagne van senator Flávio Bolsonaro te steunen. De diplomatieke betrekkingen tussen beide landen stonden al langer onder druk. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De Londense luchthaven Gatwick heeft zondag te maken met een storing in de watervoorziening. Beide terminals zitten zonder water, waardoor toiletten niet werken en restaurants zijn gesloten. Vluchten lopen naar verluid geen vertraging op. De luchthaven laat weten samen te werken met het waterbedrijf om de waterlevering zo snel mogelijk te herstellen.
2: UniCredit-topman Andrea Orcel ziet ruimte voor een akkoord over de overname van het Duitse Commerzbank. De Italiaanse bank deed eerder een bod van zo'n 35 miljard euro, dat Commerzbank afwees. Volgens persbureau Bloomberg staan de twee banken op het punt de gesprekken te hervatten. Orcel zei in de Italiaanse krant Corriere della Sera dat alle concessies die UniCredit bereid was te doen nog overeind staan. Als de deal doorgaat, zou het een van de grootste grensoverschrijdende banktransacties in Europa van de afgelopen jaren zijn. India zegt dat het dankzij handelsoverleg met de Verenigde Staten in de laagste categorie van de nieuwe Amerikaanse importheffing is geplaatst. Daardoor blijft een groot deel van de Indiase export, waaronder geneesmiddelen en smartphones, vrijgesteld van de extra heffing van 10%. Volgens het Indiase ministerie van Handel en Industrie valt naar schatting 45% van de export naar de VS buiten de aanvullende tarieven. Washington legde bijna 60 landen en de Europese Unie deze week nieuwe heffingen op van 10 en 12,5%. India en de VS werken aan de afronding van een handelsakkoord. De grootste defensiebedrijven ter wereld investeren dit jaar een recordbedrag in militaire start-ups. Dat schrijft de Financial Times op basis van cijfers van analysebureau Dealroom. Gevestigde bedrijven als Lockheed Martin en BAE Systems deden tot nu toe voor $4,1 miljard mee aan financieringsrondes. In totaal haalden defensie- en veiligheidsstart-ups dit jaar al bijna $40 miljard op. Grote wapenfabrikanten concurreren steeds vaker met flexibele techbedrijven die willen profiteren van hogere defensieuitgaven.
3: De Australische premier Albanese gaat de Amerikaanse president Trump rechtstreeks aanspreken op de nieuwe importheffingen van 12,5% op Australische goederen. Hij noemt de tarieven onterecht en ongerechtvaardigd. Australië heeft volgens hem strenge regels tegen moderne slavernij. Albanese waarschuwt dat de heffingen leiden tot hogere kosten voor Amerikaanse consumenten en de handelsrelatie ondermijnen. Ook andere landen reageerden verbaasd en boos op de nieuwe tarieven.
4: Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter, iets meer dan die van €95.
5: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
6: Tot slot het sportnieuws. De Mexicaan Isaac Del Toro heeft het jongerenklassement van de Tour de France gewonnen. Del Toro reed voor UAE Team Emirates. Verdere details over zijn leeftijd, een etappezege in Barcelona, zijn eindklassering of hulp van ploeggenoot Pogacar in bergetappes kunnen niet worden bevestigd op basis van de beschikbare informatie. 14 van de 17 Nederlandse deelnemers aan de Tour de France hebben de eindstreep in Parijs gehaald. De ronde leverde 3 Nederlandse ritzegens op. Olaf Kooi sprintte in Po naar zijn eerste toerzege ooit. En Mathieu van der Poel won 2 etappes. Van de 3 uitvallers viel Alex Molenaar het meest op. De toerdebutant droeg een etappe de bolletjestrui. Tadej Pogacar heeft voor de 5e keer in zijn carrière de Tour de France gewonnen. De Sloveen is daarmee gedeeld recordhouder. Verdere details over zijn leeftijd, de identiteit van de andere recordhouders, de eindklassering van Remco Evenepoel en Isaac Del Toro, kunnen niet worden bevestigd op basis van de beschikbare informatie. Wel is bekend dat Pogacar het algemeen klassement voor de 3e keer op rij won en dat Del Toro het jongerenklassement won. De Duitse ploeg Lidl Trek heeft onder leiding van de Nederlandse ploegleider Steven de Jong het ploegenklassement van de Tour de France gewonnen. De ploeg eindigde met bijna 27 minuten voorsprong op UAE Team Emirates. Met Matthias Kjelmoze en Juan Ayuso had Lidl Trek twee renners in de top 10 van het eindklassement. Daarnaast gingen renners als Quinn Simmons en groene truitdrager Mats Pedersen regelmatig in de aanval. Mathieu van der Poel zei na zijn zege op de Champs-Élysées dat hij al een jaar aan dit moment dacht. Vorig jaar moest hij de Tour ziek thuis op televisie volgen. Op de laatste beklimming van Montmartre plaatste hij een aanval waarop alleen Pogacar kon reageren. In de slotkilometer reed hij weg bij de Sloveen en bleef hij de sprinters net voor. Van der Poel noemde het ongelofelijk en zei dat hij niet wist waar de kracht vandaan kwam. Luca van Assen heeft het tennistoernooi van Estoril gewonnen. De 22-jarige Fransman versloeg in de finale de 21-jarige Belg Alexander Bloks in 3 sets. Voor beide tennissers was het hun eerste finale op een ATP-toernooi. De Nederlanders Botik van de Zandschulp en Jesper de Jong werden in de eerste ronde uitgeschakeld. Dit was het laatste sportnieuws.
7: Je luistert naar Talk Radio.
8: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het wisselend bewolkt en blijft het op de meeste plaatsen droog. Later in de avond neemt de kans op een bui weer toe. Er staat een matige westenwind, langs de noordkust wat krachtiger. Vannacht kan er een enkele bui vallen, met minima tussen de 13 en 17 graden. Morgen begint bewolkt, maar in de loop van de ochtend breekt de zon door. Plaatselijk valt er nog een bui, vooral in het oosten. Het wordt zo'n 22 graden bij een matige westenwind.
10: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
11: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
12: Dit is het Binnenlands Nieuws. In de Europoort bij Rotterdam is een goederentrein ontspoord na een aanrijding met een vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde op een overweg die beveiligd was met knipperlichten en Andreaskruisen, maar niet met spoorbomen. Niemand raakte gewond, maar de schade aan trein en spoor is volgens ProRail aanzienlijk. Een goederenterminal is daardoor voorlopig niet per trein bereikbaar. Er zijn geen gevaarlijke stoffen gelekt. In het Brabantse Engelen en Bokhoven zijn meerdere woningen beklad met scheldwoorden. Het gaat vermoedelijk om huizen van voorstanders van een asielzoekerscentrum, bevestigt de politie. De politie heeft meerdere aangiftes ontvangen en onderzoekt om hoeveel woningen het gaat. Burgemeester Mikkers van Den Bosch noemt de actie onacceptabel en verwerpelijk en heeft getroffen bewoners persoonlijk gesproken. Enkele honderden mensen hebben in Rotterdam-Zuid meegelopen in een stille tocht voor Jaffarel, de 18-jarige man die afgelopen dinsdag werd doodgeschoten in Nijmegen. De deelnemers droegen witte t-shirts en lieten ballonnen op. De tocht eindigde met het 3 keer roepen van zijn naam en een applaus. De nabestaanden zeggen ervan overtuigd te zijn dat Jaffarel niet het beoogde doelwit was. De burgemeester van Nijmegen sprak dat tegen en noemde het geen willekeurig geweld.
13: In het Comomeer in Italië is het lichaam gevonden van een 45-jarige man uit Enschede. De vader was zaterdag in het water gesprongen om zijn 16-jarige zoon te redden, die tijdens het zwemmen in de problemen was geraakt. De zoon werd gered door iemand op een subboard, maar de vader bleef spoorloos. Zondag werd zijn lichaam gevonden door duikteams. De Koninklijke Marechaussee is extra alert op de verdachte van de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. Daar reed zaterdag iemand met een busje in op het publiek en stak vervolgens op mensen in. 1 persoon kwam om het leven, 29 raakten gewond. De verdachte, de 21-jarige Abdul B., is volgens Duitse media een IS-aanhanger en staat Europees gesignaleerd. De Duitse autoriteiten voeren een klopjacht uit om hem op te pakken.
14: Het festival Milkshake in Amsterdam houdt zondag om 5 uur 's middags een minuut stilte vanwege de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. Oprichter Marieke Samalo zegt dat de aanslag zowel bezoekers als medewerkers raakt. Volgens haar toont dit aan dat de acceptatie van de queergemeenschap nog lang niet ver genoeg is. De organisatie zegt dat de veiligheid van de LHBTQIA+-gemeenschap de hoogste prioriteit heeft en dat er direct contact is met de autoriteiten. Dit was het Binnenlands Nieuws.
15: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
14: Nu het buitenlands nieuws. De Syrische president Ahmed al-Sharaa zegt dat zijn land actief werkt aan een veiligheidsakkoord met Israël, waarbij meerdere landen betrokken zijn. In een interview met Al Jazeera sprak hij de hoop uit dat zo'n akkoord kan leiden tot een alomvattende vrede. Volgens al-Sharaa doet een akkoord geen afbreuk aan het Syrische recht op de bezette Golanhoogte. Sinds hij in december aan de macht kwam, heeft Israël herhaaldelijk aanvallen uitgevoerd in Zuid-Syrië. De verdachte van de aanslag bij de Pride in Berlijn is dood. De man is neergeschoten tijdens een politieoperatie, nadat hij volgens de eerste berichten met een steekwapen op agenten afkwam. Zaterdagavond reed een voertuig in op mensen bij de Pride, waarbij een dode viel en tientallen mensen gewond raakten. De autoriteiten gaan uit van een islamistische terreuraanslag. In Berlijn kwamen zondag mensen bijeen om te rouwen en bloemen te leggen bij de plek van de aanslag.
16: Admiraal Brad Cooper, de hoogste Amerikaanse militaire commandant in het Midden-Oosten, adviseerde donderdag om te stoppen met de bombardementen rond de Straat van Hormuz. Volgens Cooper had de effectiviteit van de aanvallen een grens bereikt, meldt nieuwsite Axios. President Trump gaf vrijdag het leger opdracht het vuur te staken en geen Iraanse doelen meer aan te vallen langs de zuidkust van Iran en in het gebied rond de Straat van Hormuz. Iran liet zondag weten ook gestopt te zijn met vergeldingsaanvallen op landen in het Midden-Oosten waar Amerikaanse troepen zijn gelegerd, omdat de Amerikanen hun aanvallen hebben gestaakt.
17: De Duitse autoriteiten hebben de voortvluchtige verdachte van de aanslag in Berlijn opgespoord. Omroep RBB meldt dat de man daarbij is neergeschoten. De krant Bild meldt ook dat de verdachte is opgespoord, maar noemt het nog onduidelijk of hij daadwerkelijk is neergeschoten. De verdachte van de aanslag bij de Pride in Berlijn, Abdul Balaut, is dood. Volgens Duitse media als Tagesspiegel en Bild raakte hij verwikkeld in een schotenwisseling met speciale eenheden. De politie heeft dat nog niet bevestigd. Zaterdagavond reed iemand in op mensen bij de Pride in de hoofdstad. Daarbij vielen doden en raakten tientallen mensen gewond.
18: De Hondurese oud-president Juan Orlando Hernández is teruggekeerd naar zijn thuisland, nadat de Amerikaanse president Trump hem vorig jaar gratie had verleend. Hernández landde op een vliegveld bij hoofdstad Tegucigalpa, waar familieleden en aanhangers hem opwachten. De 57-jarige oud-president kreeg in de Verenigde Staten 45 jaar cel voor betrokkenheid bij grootschalige drugsmokkel. Trump schold hem zijn straf kwijt in de periode dat Honduras presidentsverkiezingen hield. Hernández moet in eigen land nog voor de rechter verschijnen voor corruptie.
14: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
15: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
14: En nu het economisch nieuws.
19: De Londense luchthaven Gatwick heeft zondag te maken met een storing in de watervoorziening. Beide terminals zitten zonder water, waardoor toiletten niet werken en restaurants zijn gesloten. Vluchten lopen naar verluid geen vertraging op. De luchthaven laat weten samen te werken met het waterbedrijf om de waterlevering zo snel mogelijk te herstellen.
20: Unicredit-topman Andrea Orcel ziet ruimte voor een akkoord over de overname van het Duitse Commerzbank. De Italiaanse bank deed eerder een bod van zo'n 35 miljard euro, dat Commerzbank afwees. Volgens persbureau Bloomberg staan de twee banken op het punt de gesprekken te hervatten. Orcel zei in de Italiaanse krant Corriere della Sera dat alle concessies die Unicredit bereid was te doen nog overeind staan. Als de deal doorgaat, zou het een van de grootste grensoverschrijdende banktransacties in Europa van de afgelopen jaren zijn.
21: India zegt dat het dankzij handelsoverleg met de Verenigde Staten in de laagste categorie van de nieuwe Amerikaanse importheffingen is geplaatst. Daardoor blijft een groot deel van de Indiase export, waaronder geneesmiddelen en smartphones, vrijgesteld van de extra heffing van 10%. Volgens het Indiase ministerie van Handel en Industrie valt naar schatting 45% van de export naar de VS buiten de aanvullende tarieven. Washington legde bijna 60 landen en de Europese Unie deze week nieuwe heffingen op van 10 en 12,5%. India en de VS werken aan de afronding van een handelsakkoord.
22: De grootste defensiebedrijven ter wereld investeren dit jaar een recordbedrag in militaire start-ups. Dat schrijft de Financial Times op basis van cijfers van analysebureau Dealroom. Gevestigde bedrijven als Lockheed Martin en BAE Systems deden tot nu toe voor $4,1 miljard mee aan financieringsrondes. In totaal haalden defensie- en veiligheidsstart-ups dit jaar al bijna $40 miljard op. Grote wapenfabrikanten concurreren steeds vaker met flexibele techbedrijven die willen profiteren van hogere defensieuitgaven.
23: De Australische premier Albanese gaat de Amerikaanse president Trump rechtstreeks aanspreken op de nieuwe importheffingen van 12,5% op Australische goederen. Hij noemt de tarieven onterecht en ongerechtvaardigd. Australië heeft volgens hem strenge regels tegen moderne slavernij. Albanese waarschuwt dat de heffingen leiden tot hogere kosten voor Amerikaanse consumenten en de handelsrelatie ondermijnen. Ook andere landen reageerden verbaasd en boos op de nieuwe tarieven.
24: Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter, iets meer dan die van €95.
25: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
26: Tot slot het sportnieuws. Tadej Pogacar heeft voor de 5e keer in zijn carrière de Tour de France gewonnen. De Sloveen is daarmee gedeeld recordhouder. Verdere details over zijn leeftijd, de identiteit van de andere recordhouders, de eindklassering van Remco Evenepoel en Isaac Del Toro, kunnen niet worden bevestigd op basis van de beschikbare informatie. Wel is bekend dat Pogacar het algemeen klassement voor de 3e keer op rij won en dat Del Toro het jongere klassement won.
27: De Duitse ploeg Lidl Trek heeft onder leiding van de Nederlandse ploegleider Steven de Jong het ploegenklassement van de Tour de France gewonnen. De ploeg eindigde met bijna 27 minuten voorsprong op UAE Team Emirates. Met Matthias Kjelmoze en Juan Ayuso had Lidl Trek twee renners in de top 10 van het eindklassement. Daarnaast gingen renners als Quinn Simmons en groene truitdrager Mats Pedersen regelmatig in de aanval. Mathieu van der Poel zei na zijn zege op de Champs-Élysées dat hij al een jaar aan dit moment dacht. Vorig jaar moest hij de Tour ziek thuis op televisie volgen. Op de laatste beklimming van Montmartre plaatste hij een aanval waarop alleen Pogacar kon reageren. In de slotkilometer reed hij weg bij de Sloveen en bleef hij de sprinters net voor. Van der Poel noemde het ongelofelijk en zei dat hij niet wist waar de kracht vandaan kwam.
28: Luca van Assen heeft het tennistoernooi van Estoril gewonnen.
27: De 22-jarige Fransman versloeg in de finale de 21-jarige Belg Alexander Bloks in 3 sets. Voor beide tennissers was het hun eerste finale op een ATP-toernooi. De Nederlanders Botik van de Zandschulp en Jesper de Jong werden in de eerste ronde uitgeschakeld. Darter Luke Littler heeft zijn titel bij het World Matchplay met succes verdedigd. De 19-jarige Engelsman versloeg Gerwin Price in de finale in Blackpool met 18-9. Een dag eerder was Littler in de halve finale al veel te sterk voor de Nederlander Dirk van Duivenbode. Met zijn eerste titel vorig jaar completeerde Littler de zogenoemde Triple Crown, na eerdere winst van het WK en de Premier League. Tadej Pogačar wil zichzelf na zijn 5e toerzege niet de druk opleggen om geschiedenis te schrijven. De Sloveen zei op de persconferentie dat hij gewoon wil genieten van het moment. Of het nu zijn eerste of 5e eindzege is, maakt volgens hem niet uit. Pogačar wil ook nog niet toezeggen dat hij de Vuelta of andere wedstrijden gaat rijden, omdat hij zich bewust is van het risico op een burn-out. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het wisselend bewolkt en blijft het op de meeste plaatsen droog. Later in de avond neemt de kans op een bui weer toe. Er staat een matige westenwind, langs de noordkust wat krachtiger. Vannacht kan er een enkele bui vallen, met minima tussen de 13 en 17 graden. Morgen begint bewolkt, maar in de loop van de ochtend breekt de zon door. Plaatselijk valt er nog een bui, vooral in het oosten. Het wordt zo'n 22 graden bij een matige westenwind.
3: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. In de Europoort bij Rotterdam is een goederentrein ontspoord na een aanrijding met een vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde op een overweg die beveiligd was met knipperlichten en Andreaskruisen, maar niet met spoorbomen. Niemand raakte gewond, maar de schade aan trein en spoor is volgens ProRail aanzienlijk. Een goederenterminal is daardoor voorlopig niet per trein bereikbaar. Er zijn geen gevaarlijke stoffen gelekt. In het Brabantse Engelen en Bokhoven zijn meerdere woningen beklad met scheldwoorden. Het gaat vermoedelijk om huizen van voorstanders van een asielzoekerscentrum, bevestigt de politie. De politie heeft meerdere aangiftes ontvangen en onderzoekt om hoeveel woningen het gaat. Burgemeester Mikkers van Den Bosch noemt de actie onacceptabel en verwerpelijk en heeft getroffen bewoners persoonlijk gesproken. Enkele honderden mensen hebben in Rotterdam-Zuid meegelopen in een stille tocht voor de Jaffarel. De 18-jarige man die afgelopen dinsdag werd doodgeschoten in Nijmegen. De deelnemers droegen witte t-shirts en lieten ballonnen op. De tocht eindigde met het 3 keer roepen van zijn naam en een applaus. De nabestaanden zeggen ervan overtuigd te zijn dat Jaffarel niet het beoogde doelwit was. De burgemeester van Nijmegen sprak dat tegen en noemde het geen willekeurig geweld.
6: In het Comomeer in Italië is het lichaam gevonden van een 45-jarige man uit Enschede. De vader was zaterdag in het water gesprongen om zijn 16-jarige zoon te redden, die tijdens het zwemmen in de problemen was geraakt. De zoon werd gered door iemand op een subboard, maar de vader bleef spoorloos. Zondag werd zijn lichaam gevonden door duikteams.
7: De Koninklijke Marechaussee is extra alert op de verdachte van de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. Daar reed zaterdag iemand met een busje in op het publiek en stak vervolgens op mensen in. 1 persoon kwam om het leven, 29 raakten gewond. De verdachte, de 21-jarige Abdul B., is volgens Duitse media een IS-aanhanger en staat Europees gesignaleerd. De Duitse autoriteiten voeren een klopjacht uit om hem op te pakken.
8: Het festival Milkshake in Amsterdam houdt zondag om 5:00 middags een minuut stilte vanwege de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. Oprichter Marieke Samalo zegt dat de aanslag zowel bezoekers als medewerkers raakt. Volgens haar toont dit aan dat de acceptatie van de queergemeenschap nog lang niet ver genoeg is. De organisatie zegt dat de veiligheid van de LHBTQIA+-gemeenschap de hoogste prioriteit heeft en dat er direct contact is met de autoriteiten. Dit was het Binnenlands Nieuws.
9: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
10: Nu het buitenlands nieuws. De Syrische president Ahmed al-Shara zegt dat zijn land actief werkt aan een veiligheidsakkoord met Israël, waarbij meerdere landen betrokken zijn. In een interview met Al Jazeera sprak hij de hoop uit dat zo'n akkoord kan leiden tot een alomvattende vrede. Volgens al-Shara doet een akkoord geen afbreuk aan het Syrische recht op de bezette Golanhoogte. Sinds hij in december aan de macht kwam, heeft Israël herhaaldelijk aanvallen uitgevoerd in Zuid-Syrië.
11: De verdachte van de aanslag bij de Pride in Berlijn is dood. De man is neergeschoten tijdens een politieoperatie, nadat hij volgens de eerste berichten met een steekwapen op agenten afkwam. Zaterdagavond reed een voertuig in op mensen bij de Pride, waarbij een dode viel en tientallen mensen gewond raakten. De autoriteiten gaan uit van een islamistische terreuraanslag. In Berlijn kwamen zondag mensen bijeen om te rouwen en bloemen te leggen bij de plek van de aanslag.
12: Admiraal Brad Cooper, de hoogste Amerikaanse militaire commandant in het Midden-Oosten, adviseerde donderdag om te stoppen met de bombardementen rond de straat van Hormuz. Volgens Cooper had de effectiviteit van de aanvallen een grens bereikt, meldt nieuwsite Axios. President Trump gaf vrijdag het leger opdracht het vuur te staken en geen Iraanse doelen meer aan te vallen langs de zuidkust van Iran en in het gebied rond de straat van Hormuz. Iran liet zondag weten ook gestopt te zijn met vergeldingsaanvallen op landen in het Midden-Oosten waar Amerikaanse troepen zijn gelegerd, omdat de Amerikanen hun aanvallen hebben gestaakt.
13: De Duitse autoriteiten hebben de voortvluchtige verdachte van de aanslag in Berlijn opgespoord. Omroep RBB meldt dat de man daarbij is neergeschoten. De krant Bild meldt ook dat de verdachte is opgespoord, maar noemt het nog onduidelijk of hij daadwerkelijk is neergeschoten.
16: De verdachte van de aanslag bij de Pride in Berlijn, Abdul Balaut, is dood. Volgens Duitse media als Tagesspiegel en Bild raakte hij verwikkeld in een schotenwisseling met speciale eenheden. De politie heeft dat nog niet bevestigd. Zaterdagavond reed iemand in op mensen bij de Pride in de hoofdstad. Daarbij vielen doden en raakten tientallen mensen gewond.
17: De Hondurese oud-president Juan Orlando Hernández is teruggekeerd naar zijn thuisland, nadat de Amerikaanse president Trump hem vorig jaar gratie had verleend. Hernández landde op een vliegveld bij hoofdstad Tegucigalpa, waar familieleden en aanhangers hem opwachten. De 57-jarige oud-president kreeg in de Verenigde Staten 45 jaar cel voor betrokkenheid bij grootschalige drugsmokkel. Trump schold hem zijn straf kwijt in de periode dat Honduras presidentsverkiezingen hield. Hernández moet in eigen land nog voor de rechter verschijnen voor corruptie.
28: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
29: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
30: En nu het economisch nieuws.
31: De Londense luchthaven Gatwick heeft zondag te maken met een storing in de watervoorziening. Beide terminals zitten zonder water, waardoor toiletten niet werken en restaurants zijn gesloten. Vluchten lopen naar verluid geen vertraging op. De luchthaven laat weten samen te werken met het waterbedrijf om de waterlevering zo snel mogelijk te herstellen.
14: UniCredit-topman Andrea Orcel ziet ruimte voor een akkoord over de overname van het Duitse Commerzbank. De Italiaanse bank deed eerder een bod van zo'n 35 miljard euro, dat Commerzbank afwees. Volgens persbureau Bloomberg staan de twee banken op het punt de gesprekken te hervatten. Orcel zei in de Italiaanse krant Corriere della Sera dat alle concessies die UniCredit bereid was te doen nog overeind staan. Als de deal doorgaat, zou het een van de grootste grensoverschrijdende banktransacties in Europa van de afgelopen jaren zijn.
15: India zegt dat het dankzij handelsoverleg met de Verenigde Staten in de laagste categorie van de nieuwe Amerikaanse importheffing is geplaatst. Daardoor blijft een groot deel van de Indiase export, waaronder geneesmiddelen en smartphones, vrijgesteld van de extra heffing van 10%. Volgens het Indiase ministerie van Handel en Industrie valt naar schatting 45% van de export naar de VS buiten de aanvullende tarieven. Washington legde bijna 60 landen en de Europese Unie deze week nieuwe heffingen op van 10 en 12,5%. India en de VS werken aan de afronding van een handelsakkoord.
18: De grootste defensiebedrijven ter wereld investeren dit jaar een recordbedrag in militaire start-ups. Dat schrijft de Financial Times op basis van cijfers van analysebureau Dealroom. Gevestigde bedrijven als Lockheed Martin en BAE Systems deden tot nu toe voor $4,1 miljard mee aan financieringsrondes. In totaal haalden defensie- en veiligheidsstart-ups dit jaar al bijna $40 miljard op. Grote wapenfabrikanten concurreren steeds vaker met flexibele techbedrijven die willen profiteren van hogere defensieuitgaven.
19: De Australische premier Albanese gaat de Amerikaanse president Trump rechtstreeks aanspreken op de nieuwe importheffingen van 12,5% op Australische goederen. Hij noemt de tarieven onterecht en ongerechtvaardigd. Australië heeft volgens hem strenge regels tegen moderne slavernij. Albanese waarschuwt dat de heffingen leiden tot hogere kosten voor Amerikaanse consumenten en de handelsrelatie ondermijnen. Ook andere landen reageerden verbaasd en boos op de nieuwe tarieven.
20: Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter, iets meer dan die van €95.
21: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
22: Tot slot het sportnieuws. Tadej Pogacar heeft voor de 5e keer in zijn carrière de Tour de France gewonnen. De Sloveen is daarmee gedeeld recordhouder. Verdere details over zijn leeftijd, de identiteit van de andere recordhouders, de eindklassering van Remco Evenepoel en Isaac Del Toro, kunnen niet worden bevestigd op basis van de beschikbare informatie. Wel is bekend dat Pogacar het algemeen klassement voor de 3e keer op rij won en dat Del Toro het jongere klassement won.
23: De Duitse ploeg Lidl Trek heeft onder leiding van de Nederlandse ploegleider Steven de Jong het ploegenklassement van de Tour de France gewonnen. De ploeg eindigde met bijna 27 minuten voorsprong op UAE Team Emirates. Met Matthias Kjelmoze en Juan Ayuso had Lidl Trek twee renners in de top 10 van het eindklassement. Daarnaast gingen renners als Quinn Simmons en groene truitdrager Mats Pedersen regelmatig in de aanval. Mathieu van der Poel zei na zijn zege op de Champs-Élysées dat hij al een jaar aan dit moment dacht. Vorig jaar moest hij de Tour ziek thuis op televisie volgen. Op de laatste beklimming van Montmartre plaatste hij een aanval waarop alleen Pogacar kon reageren. In de slotkilometer reed hij weg bij de Sloveen en bleef hij de sprinters net voor. Van der Poel noemde het ongelofelijk en zei dat hij niet wist waar de kracht vandaan kwam.
24: Luca van Assen heeft het tennistoernooi van Estoril gewonnen.
0: De 22-jarige Fransman versloeg in de finale de 21-jarige Belg Alexander Bloks in 3 sets. Voor beide tennissers was het hun eerste finale op een ATP-toernooi. De Nederlanders Botik van de Zandschulp en Jesper de Jong werden in de eerste ronde uitgeschakeld. Darter Luke Littler heeft zijn titel bij het World Matchplay met succes verdedigd. De 19-jarige Engelsman versloeg Gerwin Price in de finale in Blackpool met 18-9. Een dag eerder was Littler in de halve finale al veel te sterk voor de Nederlander Dirk van Duivenbode. Met zijn eerste titel vorig jaar completeerde Littler de zogenoemde Triple Crown, na eerdere winst van het WK en de Premier League. Tadej Pogacar wil zichzelf na zijn 5e toerzege niet de druk opleggen om geschiedenis te schrijven. De Sloveen zei op de persconferentie dat hij gewoon wil genieten van het moment. Of het nu zijn 1e of 5e eindzege is, maakt volgens hem niet uit. Pogacar wil ook nog niet toezeggen dat hij de Vuelta of andere wedstrijden gaat rijden, omdat hij zich bewust is van het risico op een burn-out. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het wisselend bewolkt en blijft het op de meeste plaatsen droog. Maar later neemt de kans op een bui weer toe. De wind waait matig uit het westen tot noordwesten, langs de noordkust wat krachtiger. Komende nacht kan er een enkele bui vallen, met minima van 13 graden in het noordoosten tot 17 graden in het zuidwesten. Morgen begint bewolkt, maar in de loop van de ochtend breekt de zon door. Plaatselijk valt er nog een bui, vooral in het oosten. Het wordt zo'n 22 graden bij een matige westenwind. Morgenavond blijft het droog.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. In de Europoort bij Rotterdam is een goederentrein ontspoord na een aanrijding met een vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde op een overweg die beveiligd was met knipperlichten en Andreaskruisen, maar niet met spoorbomen. Niemand raakte gewond, maar de schade aan trein en spoor is volgens ProRail aanzienlijk. Een goederenterminal is daardoor voorlopig niet per trein bereikbaar. Er zijn geen gevaarlijke stoffen gelekt.
7: In het Brabantse Engelen en Bokhoven zijn meerdere woningen beklad met scheldwoorden. Het gaat vermoedelijk om huizen van voorstanders van een asielzoekerscentrum, bevestigt de politie. De politie heeft meerdere aangiftes ontvangen en onderzoekt om hoeveel woningen het gaat. Burgemeester Mikkers van Den Bosch noemt de actie onacceptabel en verwerpelijk en heeft getroffen bewoners persoonlijk gesproken.
24: Enkele honderden mensen hebben in Rotterdam-Zuid meegelopen in een stille tocht voor Jafarel, de 18-jarige man die afgelopen dinsdag werd doodgeschoten in Nijmegen. De deelnemers droegen witte t-shirts en lieten ballonnen op. De tocht eindigde met het 3 keer roepen van zijn naam en een applaus. De nabestaanden zeggen ervan overtuigd te zijn dat Jafarel niet het beoogde doelwit was. De burgemeester van Nijmegen sprak dat tegen en noemde het geen willekeurig geweld.
25: In het Comomeer in Italië is het lichaam gevonden van een 45-jarige man uit Enschede. De vader was zaterdag in het water gesprongen om zijn 16-jarige zoon te redden, die tijdens het zwemmen in de problemen was geraakt. De zoon werd gered door iemand op een subboard, maar de vader bleef spoorloos. Zondag werd zijn lichaam gevonden door duikteams.
26: De Koninklijke Marechaussee is extra alert op de verdachte van de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. Daar reed zaterdag iemand met een busje in op het publiek en stak vervolgens op mensen in. 1 persoon kwam om het leven, 29 raakten gewond. De verdachte, de 21-jarige Abdul B., is volgens Duitse media een IS-aanhanger
8: en staat Europees gesignaleerd. De Duitse autoriteiten voeren een klopjacht uit om hem op te pakken. Het festival Milkshake in Amsterdam houdt zondag om 5 uur 's middags een minuut stilte vanwege de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. Oprichter Marieke Samalo zegt dat de aanslag zowel bezoekers als medewerkers raakt. Volgens haar toont dit aan dat de acceptatie van de queergemeenschap nog lang niet ver genoeg is. De organisatie zegt dat de veiligheid van de LHBTQIA+-gemeenschap de hoogste prioriteit heeft en dat er direct contact is met de autoriteiten.
9: Dit was het Binnenlands Nieuws.
10: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
11: Nu het buitenlands nieuws. Tienduizenden mensen hebben zondag op Mallorca geprotesteerd tegen het massatoerisme. Volgens de politie trokken zo'n 25.000 demonstranten door het centrum van Palma naar de kathedraal. Het was het derde jaar op rij dat de actiegroep Menis Turisme, Mes Vida, de demonstratie organiseerde. Het protest viel bewust samen met het hoogseizoen op het eiland. Demonstranten eisen een beperking van het aantal bezoekers vanwege woningnood, files en overlast.
12: De Syrische president Ahmed al-Shara zegt dat zijn land actief werkt aan een veiligheidsakkoord met Israël, waarbij meerdere landen betrokken zijn. In een interview met Al Jazeera sprak hij de hoop uit dat zo'n akkoord kan leiden tot een alomvattende vrede. Volgens al-Shara doet een akkoord geen afbreuk aan het Syrische recht op de bezette Golanhoogte. Sinds hij in december aan de macht kwam, heeft Israël herhaaldelijk aanvallen uitgevoerd in Zuid-Syrië.
13: De verdachte van de aanslag bij de Pride in Berlijn is dood. De man is neergeschoten tijdens een politieoperatie, nadat hij volgens de eerste berichten met een steekwapen op agenten afkwam. Zaterdagavond reed een voertuig in op mensen bij de Pride, waarbij een dode viel en tientallen mensen gewond raakten. De autoriteiten gaan uit van een islamistische terreuraanslag. In Berlijn kwamen zondag mensen bijeen om te rouwen en bloemen te leggen bij de plek van de aanslag.
16: Admiraal Brad Cooper, de hoogste Amerikaanse militaire commandant in het Midden-Oosten, adviseerde donderdag om te stoppen met de bombardementen rond de straat van Hormuz. Volgens Cooper had de effectiviteit van de aanvallen een grens bereikt, meldt nieuwssite Axios. President Trump gaf vrijdag het leger opdracht het vuur te staken en geen Iraanse doelen meer aan te vallen langs de zuidkust van Iran en in het gebied rond de straat van Hormuz. Iran liet zondag weten ook gestopt te zijn met vergeldingsaanvallen op landen in het Midden-Oosten waar Amerikaanse troepen zijn gelegerd, omdat de Amerikanen hun aanvallen hebben gestaakt.
17: De Duitse autoriteiten hebben de voortvluchtige verdachte van de aanslag in Berlijn opgespoord. Omroep RBB meldt dat de man daarbij is neergeschoten. De krant Bild meldt ook dat de verdachte is opgespoord, maar noemt het nog onduidelijk of hij daadwerkelijk is neergeschoten.
27: De verdachte van de aanslag bij de Pride in Berlijn, Abdul Balaut, is dood. Volgens Duitse media als Tagesspiegel en Bild raakte hij verwikkeld in een schotenwisseling met speciale eenheden. De politie heeft dat nog niet bevestigd. Zaterdagavond reed iemand in op mensen bij de Pride in de hoofdstad. Daarbij vielen doden en raakten tientallen mensen gewond.
28: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
29: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
30: En nu het economisch nieuws.
32: De Londense luchthaven Gatwick heeft zondag te maken met een storing in de watervoorziening. Beide terminals zitten zonder water, waardoor toiletten niet werken en restaurants zijn gesloten. Vluchten lopen naar verluid geen vertraging op. De luchthaven laat weten samen te werken met het waterbedrijf om de waterlevering zo snel mogelijk te herstellen.
0: UniCredit-topman Andrea Orcel ziet ruimte voor een akkoord over de overname van het Duitse Commerzbank. De Italiaanse bank deed eerder een bod van zo'n 35 miljard euro, dat Commerzbank afwees. Volgens persbureau Bloomberg staan de twee banken op het punt de gesprekken te hervatten. Orcel zei in de Italiaanse krant Corriere della Sera dat alle concessies die UniCredit bereid was te doen nog overeind staan. Als de deal doorgaat, zou het een van de grootste grensoverschrijdende banktransacties in Europa van de afgelopen jaren zijn.
1: India zegt dat het dankzij handelsoverleg met de Verenigde Staten in de laagste categorie van de nieuwe Amerikaanse importheffingen is geplaatst. Daardoor blijft een groot deel van de Indiase export, waaronder geneesmiddelen en smartphones, vrijgesteld van de extra heffing van 10%. Volgens het Indiase ministerie van Handel en Industrie valt naar schatting 45% van de export naar de VS buiten de aanvullende tarieven. Washington legde bijna 60 landen en de Europese Unie deze week nieuwe heffingen op van 10 en 12,5%. India en de VS werken aan de afronding van een handelsakkoord.
2: De grootste defensiebedrijven ter wereld investeren dit jaar een recordbedrag in militaire start-ups. Dat schrijft de Financial Times op basis van cijfers van analysebureau Dealroom. Gevestigde bedrijven als Lockheed Martin en BAE Systems deden tot nu toe voor $4,1 miljard mee aan financieringsrondes. In totaal haalden defensie- en veiligheidsstart-ups dit jaar al bijna $40 miljard op. Grote wapenfabrikanten concurreren steeds vaker met flexibele techbedrijven die willen profiteren van hogere defensieuitgaven.
3: De Australische premier Albanese gaat de Amerikaanse president Trump rechtstreeks aanspreken op de nieuwe importheffingen van 12,5% op Australische goederen. Hij noemt de tarieven onterecht en ongerechtvaardigd. Australië heeft volgens hem strenge regels tegen moderne slavernij. Albanese waarschuwt dat de heffingen leiden tot hogere kosten voor Amerikaanse consumenten en de handelsrelatie ondermijnen. Ook andere landen reageerden verbaasd en boos op de nieuwe tarieven.
14: Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter, iets meer dan die van €95.
15: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
18: Tot slot het sportnieuws. De Duitse ploeg Lidl Trek heeft onder leiding van de Nederlandse ploegleider Steven de Jong het ploegenklassement van de Tour de France gewonnen. De ploeg eindigde met bijna 27 minuten voorsprong op UAE Team Emirates. Met Matthias Kjellmose en Juan Ayuso had Lidl Trek twee renners in de top 10 van het eindklassement. Daarnaast gingen renners als Quinn Simmons en groene truitdrager Mats Pedersen regelmatig in de aanval. Mathieu van der Poel zei na zijn zege op de Champs-Élysées dat hij al een jaar aan dit moment dacht. Vorig jaar moest hij de Tour ziek thuis op televisie volgen. Op de laatste beklimming van Montmartre plaatste hij een aanval waarop alleen Pogacar kon reageren. In de slotkilometer reed hij weg bij de Sloveen en bleef hij de sprinters net voor. Van der Poel noemde het ongelofelijk en zei dat hij niet wist waar de kracht vandaan kwam. Luca van Assen heeft het tennistoernooi van Estoril gewonnen. De 22-jarige Fransman versloeg in de finale de 21-jarige Belg Alexander Bloks in 3 sets. Voor beide tennissers was het hun eerste finale op een ATP-toernooi. De Nederlanders Botik van de Zandschulp en Jesper de Jong werden in de eerste ronde uitgeschakeld.
4: Darter Luke Littler heeft zijn titel bij het World Matchplay met succes verdedigd. De 19-jarige Engelsman versloeg Gerwin Price in de finale in Blackpool met 18-9. Een dag eerder was Littler in de halve finale al veel te sterk voor de Nederlander Dirk van Duivenbode. Met zijn eerste titel vorig jaar completeerde Littler de zogenoemde Triple Crown, na eerdere winst van het WK en de Premier League. Remco Evenepoel is trots op zijn tweede plek in de Tour de France, achter vijf

0: zei op de persconferentie dat hij gewoon wil genieten van het moment, of het nu zijn vijfde of zijn eerste zege is. Pogacar waarschuwde zichzelf voor een mogelijke burn-out en wil daarom nog geen toezeggingen doen over deelname aan de Vuelta. Hij genoot ook van het gevecht met Mathieu van der Poel in de slotetappe. Over de jonge klassementsrenners, zoals ploeggenoot Isaac Del Toro, zei hij dat de volgende generatie er scherp uitziet. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het wisselend bewolkt en blijft het op de meeste plaatsen droog. Maar later neemt de kans op een bui weer toe. De wind waait matig uit het westen tot noordwesten, langs de noordkust wat krachtiger. Komende nacht kan er een enkele bui vallen, met minima van 13 graden in het noordoosten tot 17 graden in het zuidwesten. Morgen begint bewolkt, maar in de loop van de ochtend breekt de zon door. Plaatselijk valt er nog een bui, vooral in het oosten. Het wordt zo'n 22 graden bij een matige westenwind. Morgenavond blijft het droog.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. In de Europoort bij Rotterdam is een goederentrein ontspoord na een aanrijding met een vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde op een overweg die beveiligd was met knipperlichten en Andreaskruisen, maar niet met spoorbomen. Niemand raakte gewond, maar de schade aan trein en spoor is volgens ProRail aanzienlijk. Een goederenterminal is daardoor voorlopig niet per trein bereikbaar. Er zijn geen gevaarlijke stoffen gelekt. In het Brabantse Engelen en Bokhoven zijn meerdere woningen beklad met scheldwoorden. Het gaat vermoedelijk om huizen van voorstanders van een asielzoekerscentrum, bevestigt de politie. De politie heeft meerdere aangiftes ontvangen en onderzoekt om hoeveel woningen het gaat. Burgemeester Mikkers van Den Bosch noemt de actie onacceptabel en verwerpelijk en heeft getroffen bewoners persoonlijk gesproken. Enkele honderden mensen hebben in Rotterdam-Zuid meegelopen in een stille tocht voor Djafarel, de 18-jarige man die afgelopen dinsdag werd doodgeschoten in Nijmegen. De deelnemers droegen witte t-shirts en lieten ballonnen op. De tocht eindigde met het 3 keer roepen van zijn naam en een applaus. De nabestaanden zeggen ervan overtuigd te zijn dat Djafarel niet het beoogde doelwit was. De burgemeester van Nijmegen sprak dat tegen en noemde het geen willekeurig geweld. In het Comomeer in Italië is het lichaam gevonden van een 45-jarige man uit Enschede. De vader was zaterdag in het water gesprongen om zijn 16-jarige zoon te redden, die tijdens het zwemmen in de problemen was geraakt. De zoon werd gered door iemand op een subboard, maar de vader bleef spoorloos. Zondag werd zijn lichaam gevonden door duikteams. De Koninklijke Marechaussee is extra alert op de verdachte van de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. Daar reed zaterdag iemand met een busje in op het publiek en stak vervolgens op mensen in. 1 persoon kwam om het leven, 29 raakten gewond. De verdachte, de 21-jarige Abdul B., is volgens Duitse media een IS-aanhanger en staat Europees gesignaleerd. De Duitse autoriteiten voeren een klopjacht uit om hem op te pakken. Het festival Milkshake in Amsterdam houdt zondag om 5 uur 's middags een minuut stilte vanwege de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. Oprichter Marieke Samalo zegt dat de aanslag zowel bezoekers als medewerkers raakt. Volgens haar toont dit aan dat de acceptatie van de queergemeenschap nog lang niet ver genoeg is. De organisatie zegt dat de veiligheid van de LHBTQIA+-gemeenschap de hoogste prioriteit heeft en dat er direct contact is met de autoriteiten.
6: Dit was het Binnenlands Nieuws.

0: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. Tienduizenden mensen hebben zondag op Mallorca geprotesteerd tegen het massatoerisme. Volgens de politie trokken zo'n 25.000 demonstranten door het centrum van Palma naar de kathedraal. Het was het derde jaar op rij dat de actiegroep Menis Turisme, Mes Vida, de demonstratie organiseerde. Het protest viel bewust samen met het hoogseizoen op het eiland. Demonstranten eisen een beperking van het aantal bezoekers vanwege woningnood, files en overlast. De Syrische president Ahmed al-Shara zegt dat zijn land actief werkt aan een veiligheidsakkoord met Israël, waarbij meerdere landen betrokken zijn. In een interview met Al Jazeera sprak hij de hoop uit dat zo'n akkoord kan leiden tot een alomvattende vrede. Volgens al-Shara doet een akkoord geen afbreuk aan het Syrische recht op de bezette Golanhoogte. Sinds hij in december aan de macht kwam, heeft Israël herhaaldelijk aanvallen uitgevoerd in Zuid-Syrië. De verdachte van de aanslag bij de Pride in Berlijn is dood. De man is neergeschoten tijdens een politieoperatie, nadat hij volgens de eerste berichten met een steekwapen op agenten afkwam. Zaterdagavond reed een voertuig in op mensen bij de Pride, waarbij een dode viel en tientallen mensen gewond raakten. De autoriteiten gaan uit van een islamistische terreuraanslag. In Berlijn kwamen zondag mensen bijeen om te rouwen en bloemen te leggen bij de plek van de aanslag. Admiraal Brad Cooper, de hoogste Amerikaanse militaire commandant in het Midden-Oosten, adviseerde donderdag om te stoppen met de bombardementen rond de straat van Hormuz. Volgens Cooper had de effectiviteit van de aanvallen een grens bereikt, meldt nieuwsite Axios. President Trump gaf vrijdag het leger opdracht het vuur te staken en geen Iraanse doelen meer aan te vallen langs de zuidkust van Iran en in het gebied rond de straat van Hormuz. Iran liet zondag weten ook gestopt te zijn met vergeldingsaanvallen op landen in het Midden-Oosten waar Amerikaanse troepen zijn gelegerd, omdat de Amerikanen hun aanvallen hebben gestaakt. De Duitse autoriteiten hebben de voortvluchtige verdachte van de aanslag in Berlijn opgespoord. Omroep RBB meldt dat de man daarbij is neergeschoten. De krant Bild meldt ook dat de verdachte is opgespoord, maar noemt het nog onduidelijk of hij daadwerkelijk is neergeschoten. De verdachte van de aanslag bij de Pride in Berlijn, Abdul Balaut, is dood. Volgens Duitse media als Tagesspiegel en Bild raakte hij verwikkeld in een schotenwisseling met speciale eenheden. De politie heeft dat nog niet bevestigd. Zaterdagavond reed iemand in op mensen bij de Pride in de hoofdstad. Daarbij vielen doden en raakten tientallen mensen gewond. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
0: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. De Londense luchthaven Gatwick heeft zondag te maken met een storing in de watervoorziening. Beide terminals zitten zonder water, waardoor toiletten niet werken en restaurants zijn gesloten. Vluchten lopen naar verluid geen vertraging op. De luchthaven laat weten samen te werken met het waterbedrijf om de waterlevering zo snel mogelijk te herstellen.
2: UniCredit-topman Andrea Orcel ziet ruimte voor een akkoord over de overname van het Duitse Commerzbank. De Italiaanse bank deed eerder een bod van zo'n 35 miljard euro, dat Commerzbank afwees. Volgens persbureau Bloomberg staan de twee banken op het punt de gesprekken te hervatten. Orcel zei in de Italiaanse krant Corriere della Sera dat alle concessies die UniCredit bereid was te doen nog overeind staan. Als de deal doorgaat, zou het een van de grootste grensoverschrijdende banktransacties in Europa van de afgelopen jaren zijn.
1: India zegt dat het dankzij handelsoverleg met de Verenigde Staten in de laagste categorie van de nieuwe Amerikaanse importheffingen is geplaatst. Daardoor blijft een groot deel van de Indiase export, waaronder geneesmiddelen en smartphones, vrijgesteld van de extra heffing van 10%. Volgens het Indiase ministerie van Handel en Industrie valt naar schatting 45% van de export naar de VS buiten de aanvullende tarieven. Washington legde bijna 60 landen en de Europese Unie deze week nieuwe heffingen op van 10 en 12,5%. India en de VS werken aan de afronding van een handelsakkoord. De grootste defensiebedrijven ter wereld investeren dit jaar een recordbedrag in militaire start-ups. Dat schrijft de Financial Times op basis van cijfers van analysebureau Dealroom. Gevestigde bedrijven als Lockheed Martin en BAE Systems deden tot nu toe voor $4,1 miljard mee aan financieringsrondes. In totaal haalden defensie- en veiligheidsstart-ups dit jaar al bijna $40 miljard op. Grote wapenfabrikanten concurreren steeds vaker met flexibele techbedrijven die willen profiteren van hogere defensieuitgaven. De Australische premier Albanese gaat de Amerikaanse president Trump rechtstreeks aanspreken op de nieuwe importheffingen van 12,5% op Australische goederen. Hij noemt de tarieven onterecht en ongerechtvaardigd. Australië heeft volgens hem strenge regels tegen moderne slavernij. Albanese waarschuwt dat de heffingen leiden tot hogere kosten voor Amerikaanse consumenten en de handelsrelatie ondermijnen. Ook andere landen reageerden verbaasd en boos op de nieuwe tarieven. Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter, iets meer dan die van €95. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. De Duitse ploeg Lidl Trek heeft onder leiding van de Nederlandse ploegleider Steven de Jong het ploegenklassement van de Tour de France gewonnen. De ploeg eindigde met bijna 27 minuten voorsprong op UAE Team Emirates. Met Matthias Kjelmoze en Juan Ayuso had Lidl Trek twee renners in de top 10 van het eindklassement. Daarnaast gingen renners als Quinn Simmons en groene truidrager Mats Pedersen regelmatig in de aanval. Mathieu van der Poel zei na zijn zegen op de Champs-Élysées dat hij al een jaar aan dit moment dacht. Vorig jaar moest hij de Tour ziek thuis op televisie volgen. Op de laatste beklimming van Montmartre plaatste hij een aanval waarop alleen Pogacar kon reageren. In de slotkilometer reed hij weg bij de Sloveen en bleef hij de sprinters net voor. Van der Poel noemde het ongelofelijk en zei dat hij niet wist waar de kracht vandaan kwam. Luca van Assen heeft het tennistoernooi van Estoril gewonnen. De 22-jarige Fransman versloeg in de finale de 21-jarige Belg Alexander Bloks in 3 sets. Voor beide tennissers was het hun eerste finale op een ATP-toernooi. De Nederlanders Botik van de Zandschulp en Jesper de Jong werden in de eerste ronde uitgeschakeld. Darter Luke Littler heeft zijn titel bij het World Matchplay met succes verdedigd. De 19-jarige Engelsman versloeg Gerwin Price in de finale in Blackpool met 18-9. Een dag eerder was Littler in de halve finale al veel te sterk voor de Nederlander Dirk van Duivenbode. Met zijn eerste titel vorig jaar completeerde Littler de zogenoemde Triple Crown, na eerdere winst van het WK en de Premier League. Remco Evenepoel is trots op zijn tweede plek in de Tour de France, achter vijfvoudig winnaar Tadej Pogacar. De Belg noemde het een grote eer om tweede te worden achter de man die het record heeft geëvenaard. Evenepoel sprak van een perfecte voorbereiding en zei zich beter te voelen dan ooit na een grote ronde. Hij won 2 etappes en werd 2 keer 2e in zware ritten. Toch maakt hij er geen geheim van dat het winnen van de Tour zijn carrière doel blijft.
3: Tadej Pogacar wil zichzelf na zijn vijfde eindzege in de Tour de France niet de druk van het schrijven van geschiedenis opleggen. De Sloveen zei op de persconferentie dat hij gewoon wil genieten van het moment, of het nu zijn vijfde of zijn eerste zege is. Pogacar waarschuwde zichzelf voor een mogelijke burn-out en wil daarom nog geen toezeggingen doen over deelname aan de Vuelta. Hij genoot ook van het gevecht met Mathieu van der Poel in de slotetappe. Over de jonge klassementsrenners, zoals ploeggenoot Isaac Del Toro, zei hij dat de volgende generatie er scherp uitziet. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het wisselend bewolkt en blijft het op de meeste plaatsen droog. Later in de avond neemt de kans op een bui weer toe. Er staat een matige westenwind, langs de noordkust wat krachtiger. Vannacht kan er een enkele bui vallen, met minima rond 13 tot 17 graden. Morgen begint bewolkt, maar gaandeweg breekt de zon door. Plaatselijk valt er nog een bui, vooral in het oosten. Het wordt zo'n 22 graden bij een matige westenwind. Morgenavond wordt het droog.
6: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. In de Europoort bij Rotterdam is een goederentrein ontspoord na een aanrijding met een vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde op een overweg die beveiligd was met knipperlichten en Andreaskruisen, maar niet met spoorbomen. Niemand raakte gewond, maar de schade aan trein en spoor is volgens ProRail aanzienlijk. Een goederenterminal is daardoor voorlopig niet per trein bereikbaar. Er zijn geen gevaarlijke stoffen gelekt. In het Brabantse Engelen en Bokhoven zijn meerdere woningen beklad met scheldwoorden. Het gaat vermoedelijk om huizen van voorstanders van een asielzoekerscentrum, bevestigt de politie. De politie heeft meerdere aangiftes ontvangen en onderzoekt om hoeveel woningen het gaat. Burgemeester Mikkers van Den Bosch noemt de actie onacceptabel en verwerpelijk en heeft getroffen bewoners persoonlijk gesproken. Enkele honderden mensen hebben in Rotterdam-Zuid meegelopen in een stille tocht voor Jaffarel, de 18-jarige man die afgelopen dinsdag werd doodgeschoten in Nijmegen. De deelnemers droegen witte t-shirts en lieten ballonnen op. De tocht eindigde met het 3 keer roepen van zijn naam en een applaus. De nabestaanden zeggen ervan overtuigd te zijn dat Jaffarel niet het beoogde doelwit was. De burgemeester van Nijmegen sprak dat tegen en noemde het geen willekeurig geweld. In het Comomeer in Italië is het lichaam gevonden van een 45-jarige man uit Enschede. De vader was zaterdag in het water gesprongen om zijn 16-jarige zoon te redden, die tijdens het zwemmen in de problemen was geraakt. De zoon werd gered door iemand op een subboard, maar de vader bleef spoorloos. Zondag werd zijn lichaam gevonden door duikteams. De Koninklijke Marechaussee is extra alert op de verdachte van de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. Daar reed zaterdag iemand met een busje in op het publiek en stak vervolgens op mensen in. 1 persoon kwam om het leven, 29 raakten gewond. De verdachte, de 21-jarige Abdul B., is volgens Duitse media een IS-aanhanger en staat Europees gesignaleerd. De Duitse autoriteiten voeren een klopjacht uit om hem op te pakken. Het festival Milkshake in Amsterdam houdt zondag om 5 uur 's middags een minuut stilte vanwege de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. Oprichter Marieke Samalo zegt dat de aanslag zowel bezoekers als medewerkers raakt. Volgens haar toont dit aan dat de acceptatie van de queergemeenschap nog lang niet ver genoeg is. De organisatie zegt dat de veiligheid van de LHBTQIA+-gemeenschap de hoogste prioriteit heeft en dat er direct contact is met de autoriteiten.
8: Dit was het Binnenlands Nieuws.
9: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
10: Nu het buitenlands nieuws. In Spanje zijn grote bosbranden in de provincie Ávila en de regio's Madrid en Toledo nog altijd actief. Maar veel vuurfronten zijn inmiddels ingedampt. In totaal is 77.000 hectare verbrand en zijn zo'n 90.000 mensen geëvacueerd of gedwongen binnenshuis te blijven. Alleen al in Ávila ging 50.000 hectare in vlammen op, wat het de grootste brand in de Spaanse geschiedenis maakt. De wind nam zondag voor het eerst in 4 dagen af, wat het bluswerk vergemakkelijkt. Tienduizenden mensen hebben zondag op Mallorca geprotesteerd tegen het massatoerisme. Volgens de politie trokken zo'n 25.000 demonstranten door het centrum van Palma naar de kathedraal. Het was het 3e jaar op rij dat de actiegroep Menis Turisme, Mes Vida, de demonstratie organiseerde. Het protest viel bewust samen met het hoogseizoen op het eiland. Demonstranten eisen een beperking van het aantal bezoekers vanwege woningnood, files en overlast. De Syrische president Ahmed al-Shara zegt dat zijn land actief werkt aan een veiligheidsakkoord met Israël, waarbij meerdere landen betrokken zijn. In een interview met Al Jazeera sprak hij de hoop uit dat zo'n akkoord kan leiden tot een alomvattende vrede. Volgens al-Shara doet een akkoord geen afbreuk aan het Syrische recht op de bezette Golanhoogte. Sinds hij in december aan de macht kwam, heeft Israël herhaaldelijk aanvallen uitgevoerd in Zuid-Syrië. De verdachte van de aanslag bij de Pride in Berlijn is dood. De man is neergeschoten tijdens een politieoperatie, nadat hij volgens de eerste berichten met een steekwapen op agenten afkwam. Zaterdagavond reed een voertuig in op mensen bij de Pride, waarbij een dode viel en tientallen mensen gewond raakten. De autoriteiten gaan uit van een islamistische terreuraanslag. In Berlijn kwamen zondag mensen bijeen om te rouwen en bloemen te leggen bij de plek van de aanslag.
8: Admiraal Brad Cooper, de hoogste Amerikaanse militaire commandant in het Midden-Oosten, adviseerde donderdag om te stoppen met de bombardementen rond de straat van Hormuz. Volgens Cooper had de effectiviteit van de aanvallen een grens bereikt, meldt nieuwssite Axios. President Trump gaf vrijdag het leger opdracht het vuur te staken en geen Iraanse doelen meer aan te vallen langs de zuidkust van Iran en in het gebied rond de straat van Hormuz. Iran liet zondag weten ook gestopt te zijn met vergeldingsaanvallen op landen in het Midden-Oosten waar Amerikaanse troepen zijn gelegerd, omdat de Amerikanen hun aanvallen hebben gestaakt.
11: De Duitse autoriteiten hebben de voortvluchtige verdachte van de aanslag in Berlijn opgespoord. Omroep RBB meldt dat de man daarbij is neergeschoten. De krant Bild meldt ook dat de verdachte is opgespoord, maar noemt het nog onduidelijk of hij daadwerkelijk is neergeschoten.
8: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
9: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
8: En nu het economisch nieuws. De Londense luchthaven Gatwick heeft zondag te maken met een storing in de watervoorziening. Beide terminals zitten zonder water, waardoor toiletten niet werken en restaurants zijn gesloten. Vluchten lopen naar verluid geen vertraging op. De luchthaven laat weten samen te werken met het waterbedrijf om de waterlevering zo snel mogelijk te herstellen.
12: UniCredit-topman Andrea Orcel ziet ruimte voor een akkoord over de overname van het Duitse Commerzbank. De Italiaanse bank deed eerder een bod van zo'n 35 miljard euro, dat Commerzbank afwees. Volgens persbureau Bloomberg staan de twee banken op het punt de gesprekken te hervatten. Orcel zei in de Italiaanse krant Corriere della Sera dat alle concessies die UniCredit bereid was te doen nog overeind staan.
13: Als de deal doorgaat, zou het een van de grootste grensoverschrijdende banktransacties in Europa van de afgelopen jaren zijn.
14: India zegt dat het dankzij handelsoverleg met de Verenigde Staten in de laagste categorie van de nieuwe Amerikaanse importheffing is geplaatst. Daardoor blijft een groot deel van de Indiase export, waaronder geneesmiddelen en smartphones, vrijgesteld van de extra heffing van 10%. Volgens het Indiase ministerie van Handel en Industrie valt naar schatting 45% van de export naar de VS buiten de aanvullende tarieven. Washington legde bijna 60 landen en de Europese Unie deze week nieuwe heffingen op van 10 en 12,5%. India en de VS werken aan de afronding van een handelsakkoord.
15: De grootste defensiebedrijven ter wereld investeren dit jaar een recordbedrag in militaire start-ups. Dat schrijft de Financial Times op basis van cijfers van analysebureau Dealroom. Gevestigde bedrijven als Lockheed Martin en BAE Systems deden tot nu toe voor $4,1 miljard mee aan financieringsrondes. In totaal haalden defensie- en veiligheidsstartups dit jaar al bijna $40 miljard op. Grote wapenfabrikanten concurreren steeds vaker met flexibele techbedrijven die willen profiteren van hogere defensieuitgaven.
16: De Australische premier Albanese gaat de Amerikaanse president Trump rechtstreeks aanspreken op de nieuwe importheffingen van 12,5% op Australische goederen. Hij noemt de tarieven onterecht en ongerechtvaardigd. Australië heeft volgens hem strenge regels tegen moderne slavernij. Albanese waarschuwt dat de heffingen leiden tot hogere kosten voor Amerikaanse consumenten en de handelsrelatie ondermijnen. Ook andere landen reageerden verbaasd en boos op de nieuwe tarieven.
17: Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter, iets meer dan die van €95.
18: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
19: Tot slot het sportnieuws. De Duitse ploeg Lidl Trek heeft onder leiding van de Nederlandse ploegleider Steven de Jong het ploegenklassement van de Tour de France gewonnen. De ploeg eindigde met bijna 27 minuten voorsprong op UAE Team Emirates. Met Matthias Kjelmoze en Juan Ayuso had Lidl Trek twee renners in de top 10 van het eindklassement. Daarnaast gingen renners als Quinn Simmons en groene truitdrager Mats Pedersen regelmatig in de aanval. Mathieu van der Poel zei na zijn zege op de Champs-Élysées dat hij al een jaar aan dit moment dacht. Vorig jaar moest hij de Tour ziek thuis op televisie volgen. Op de laatste beklimming van Montmartre plaatste hij een aanval waarop alleen Pogacar kon reageren. In de slotkilometer reed hij weg bij de Sloveen en bleef hij de sprinters net voor. Van der Poel noemde het ongelofelijk en zei dat hij niet wist waar de kracht vandaan kwam.
20: Luca van Assen heeft het tennistoernooi van Estoril gewonnen. De 22-jarige Fransman versloeg in de finale de 21-jarige Belg Alexander Bloks in 3 sets. Voor beide tennissers was het hun eerste finale op een ATP-toernooi. De Nederlanders Botik van de Zandschulp en Jesper de Jong werden in de eerste ronde uitgeschakeld. Darter Luke Littler heeft zijn titel bij het World Matchplay met succes verdedigd. De 19-jarige Engelsman versloeg Gerwin Price in de finale in Blackpool met 18-9. Een dag eerder was Littler in de halve finale al veel te sterk voor de Nederlander Dirk van Duivenbode. Met zijn eerste titel vorig jaar completeerde Littler de zogenoemde Triple Crown, na eerdere winst van het WK en de Premier League. Remco Evenepoel is trots op zijn tweede plek in de Tour de France, achter vijfvoudig winnaar Tadej Pogacar. De Belg noemde het een grote eer om tweede te worden achter de man die het record heeft geëvenaard.
2: Evenepoel sprak van een perfecte voorbereiding en zei zich beter te voelen dan ooit na een grote ronde. Hij won 2 etappes en werd 2 keer tweede in zware ritten. Toch maakt hij er geen geheim van dat het winnen van de Tour zijn carrière-doel blijft.
21: Tadej Pogacar wil zichzelf na zijn 5e eindzege in de Tour de France niet de druk van het schrijven van geschiedenis opleggen. De Sloveen zei op de persconferentie dat hij gewoon wil genieten van het moment, of het nu zijn 5e of zijn 1e zege is. Pogacar waarschuwde zichzelf voor een mogelijke burn-out en wil daarom nog geen toezeggingen doen over deelname aan de Vuelta. Hij genoot ook van het gevecht met Mathieu van der Poel in de slotetappe. Over de jonge klassementsrenners, zoals ploeggenoot Isaac Del Toro, zei hij dat de volgende generatie er scherp uitziet. Dit was het laatste sportnieuws.
22: Je luistert naar Talk Radio.
23: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
24: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het wisselend bewolkt en blijft het op de meeste plaatsen droog. Later in de avond neemt de kans op een bui weer toe. Er staat een matige westenwind, langs de noordkust wat krachtiger. Vannacht kan er een enkele bui vallen, met minima rond 13 tot 17 graden. Morgen begint bewolkt, maar gaandeweg breekt de zon door. Plaatselijk valt er nog een bui, vooral in het oosten. Het wordt zo'n 22 graden bij een matige westenwind. Morgenavond wordt het droog.
25: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
26: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
27: Dit is het Binnenlands Nieuws. In de Europoort bij Rotterdam is een goederentrein ontspoord na een aanrijding met een vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde op een overweg die beveiligd was met knipperlichten en Andreaskruisen, maar niet met spoorbomen. Niemand raakte gewond, maar de schade aan trein en spoor is volgens ProRail aanzienlijk. Een goederenterminal is daardoor voorlopig niet per trein bereikbaar. Er zijn geen gevaarlijke stoffen gelekt. In het Brabantse Engelen en Bokhoven zijn meerdere woningen beklad met scheldwoorden. Het gaat vermoedelijk om huizen van voorstanders van een asielzoekerscentrum, bevestigt de politie. De politie heeft meerdere aangiftes ontvangen en onderzoekt om hoeveel woningen het gaat. Burgemeester Mikkers van Den Bosch noemt de actie onacceptabel en verwerpelijk en heeft getroffen bewoners persoonlijk gesproken. Enkele honderden mensen hebben in Rotterdam-Zuid meegelopen in een stille tocht voor Jaffarel, de 18-jarige man die afgelopen dinsdag werd doodgeschoten in Nijmegen. De deelnemers droegen witte t-shirts en lieten ballonnen op. De tocht eindigde met het 3 keer roepen van zijn naam en een applaus. De nabestaanden zeggen ervan overtuigd te zijn dat Jaffarel niet het beoogde doelwit was. De burgemeester van Nijmegen sprak dat tegen en noemde het geen willekeurig geweld.
28: In het Comomeer in Italië is het lichaam gevonden van een 45-jarige man uit Enschede. De vader was zaterdag in het water gesprongen om zijn 16-jarige zoon te redden, die tijdens het zwemmen in de problemen was geraakt. De zoon werd gered door iemand op een subboard, maar de vader bleef spoorloos. Zondag werd zijn lichaam gevonden door duikteams. De Koninklijke Marechaussee is extra alert op de verdachte van de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. Daar reed zaterdag iemand met een busje in op het publiek en stak vervolgens op mensen in. 1 persoon kwam om het leven, 29 raakten gewond. De verdachte, de 21-jarige Abdul B., is volgens Duitse media een IS-aanhanger en staat Europees gesignaleerd. De Duitse autoriteiten voeren een klopjacht uit om hem op te pakken. Het festival Milkshake in Amsterdam houdt zondag om 5 uur 's middags een minuut stilte vanwege de aanslag tijdens de Pride in Berlijn.
27: oprichter Marieke Samalo, zegt dat de aanslag zowel bezoekers als medewerkers raakt. Volgens haar toont dit aan dat de acceptatie van de queergemeenschap nog lang niet ver genoeg is. De organisatie zegt dat de veiligheid van de LHBTQIA+-gemeenschap de hoogste prioriteit heeft en dat er direct contact is met de autoriteiten.
0: Dit was het Binnenlands Nieuws.
26: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
28: Nu het buitenlands nieuws. In Spanje zijn grote bosbranden in de provincie Ávila en de regio's Madrid en Toledo nog altijd actief. Maar veel vuurfronten zijn inmiddels ingedampt. In totaal is 77.000 hectare verbrand en zijn zo'n 90.000 mensen geëvacueerd of gedwongen binnenshuis te blijven. Alleen al in Ávila ging 50.000 hectare in vlammen op, wat het de grootste brand in de Spaanse geschiedenis maakt. De wind nam zondag voor het eerst in 4 dagen af, wat het bluswerk vergemakkelijkt. Tienduizenden mensen hebben zondag op Mallorca geprotesteerd tegen het massatoerisme. Volgens de politie trokken zo'n 25.000 demonstranten door het centrum van Palma naar de kathedraal. Het was het 3e jaar op rij dat de actiegroep Menis Turisme, Mes Vida, de demonstratie organiseerde. Het protest viel bewust samen met het hoogseizoen op het eiland. Demonstranten eisen een beperking van het aantal bezoekers vanwege woningnood, files en overlast. De Syrische president Ahmed al-Sharaa zegt dat zijn land actief werkt aan een veiligheidsakkoord met Israël, waarbij meerdere landen betrokken zijn. In een interview met Al Jazeera sprak hij de hoop uit dat zo'n akkoord kan leiden tot een alomvattende vrede. Volgens al-Sharaa doet een akkoord geen afbreuk aan het Syrische recht op de bezette Golanhoogte. Sinds hij in december aan de macht kwam, heeft Israël herhaaldelijk aanvallen uitgevoerd in Zuid-Syrië. De verdachte van de aanslag bij de Pride in Berlijn is dood. De man is neergeschoten tijdens een politieoperatie, nadat hij volgens de eerste berichten met een steekwapen op agenten afkwam. Zaterdagavond reed een voertuig in op mensen bij de Pride, waarbij een dode viel en tientallen mensen gewond raakten. De autoriteiten gaan uit van een islamistische terreuraanslag. In Berlijn kwamen zondag mensen bijeen om te rouwen en bloemen te leggen bij de plek van de aanslag.
27: Admiraal Brad Cooper, de hoogste Amerikaanse militaire commandant in het Midden-Oosten, adviseerde donderdag om te stoppen met de bombardementen rond de straat van Hormuz. Volgens Cooper had de effectiviteit van de aanvallen een grens bereikt, meldt nieuwsite Axios. President Trump gaf vrijdag het leger opdracht het vuur te staken en geen Iraanse doelen meer aan te vallen langs de zuidkust van Iran en in het gebied rond de straat van Hormuz. Iran liet zondag weten ook gestopt te zijn met vergeldingsaanvallen op landen in het Midden-Oosten waar Amerikaanse troepen zijn gelegerd, omdat de Amerikanen hun aanvallen hebben gestaakt. De Duitse autoriteiten hebben de voortvluchtige verdachte van de aanslag in Berlijn opgespoord. Omroep RBB meldt dat de man daarbij is neergeschoten. De krant Bild meldt ook dat de verdachte is opgespoord, maar noemt het nog onduidelijk of hij daadwerkelijk is neergeschoten.
0: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
26: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws.
27: De Londense luchthaven Gatwick heeft zondag te maken met een storing in de watervoorziening. Beide terminals zitten zonder water, waardoor toiletten niet werken en restaurants zijn gesloten. Vluchten lopen naar verluid geen vertraging op. De luchthaven laat weten samen te werken met het waterbedrijf om de waterlevering zo snel mogelijk te herstellen.
1: UniCredit-topman Andrea Orcel ziet ruimte voor een akkoord over de overname van de Duitse Commerzbank. De Italiaanse bank deed eerder een bod van zo'n 35 miljard euro dat Commerzbank afwees. Volgens persbureau Bloomberg staan de twee banken op het punt de gesprekken te hervatten. Orcel zei in de Italiaanse krant Corriere della Sera dat alle concessies die UniCredit bereid was te doen nog overeind staan. Als de deal doorgaat, zou het een van de grootste grensoverschrijdende banktransacties in Europa van de afgelopen jaren zijn.
3: India zegt dat het dankzij handelsoverleg met de Verenigde Staten in de laagste categorie van de nieuwe Amerikaanse importheffing is geplaatst. Daardoor blijft een groot deel van de Indiase export, waaronder geneesmiddelen en smartphones, vrijgesteld van de extra heffing van 10%. Volgens het Indiase ministerie van Handel en Industrie valt naar schatting 45% van de export naar de VS buiten de aanvullende tarieven. Washington legde bijna 60 landen en de Europese Unie deze week nieuwe heffingen op van 10 en 12,5%. India en de VS werken aan de afronding van een handelsakkoord.
4: De grootste defensiebedrijven ter wereld investeren dit jaar een recordbedrag in militaire start-ups. Dat schrijft de Financial Times op basis van cijfers van analysebureau Dealroom. Gevestigde bedrijven als Lockheed Martin en BAE Systems deden tot nu toe voor $4,1 miljard mee aan financieringsrondes. In totaal haalden defensie- en veiligheidsstart-ups dit jaar al bijna $40 miljard op. Grote wapenfabrikanten concurreren steeds vaker met flexibele techbedrijven die willen profiteren van hogere defensieuitgaven.
5: De Australische premier Albanese gaat de Amerikaanse president Trump rechtstreeks aanspreken op de nieuwe importheffingen van 12,5% op Australische goederen. Hij noemt de tarieven onterecht en ongerechtvaardigd. Australië heeft volgens hem strenge regels tegen moderne slavernij. Albanese waarschuwt dat de heffingen leiden tot hogere kosten voor Amerikaanse consumenten en de handelsrelatie ondermijnen. Ook andere landen reageerden verbaasd en boos op de nieuwe tarieven.
6: Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter, iets meer dan die van €95.
7: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
9: Tot slot het sportnieuws. De Duitse ploeg Lidl Trek heeft onder leiding van de Nederlandse ploegleider Steven de Jong het ploegenklassement van de Tour de France gewonnen. De ploeg eindigde met bijna 27 minuten voorsprong op UAE Team Emirates. Met Matthias Kjellmose en Juan Ayuso had Lidl Trek twee renners in de top 10 van het eindklassement. Daarnaast gingen renners als Quinn Simmons en groene truitdrager Mats Pedersen regelmatig in de aanval. Mathieu van der Poel zei na zijn zege op de Champs-Élysées dat hij al een jaar aan dit moment dacht. Vorig jaar moest hij de Tour ziek thuis op televisie volgen. Op de laatste beklimming van Montmartre plaatste hij een aanval waarop alleen Pogacar kon reageren. In de slotkilometer reed hij weg bij de Sloveen en bleef hij de sprinters net voor. Van der Poel noemde het ongelofelijk en zei dat hij niet wist waar de kracht vandaan kwam.
10: Luca van Assen heeft het tennistoernooi van Estoril gewonnen. De 22-jarige Fransman versloeg in de finale de 21-jarige Belg Alexander Bloks in 3 sets. Voor beide tennissers was het hun eerste finale op een ATP-toernooi. De Nederlanders Botik van de Zandschulp en Jesper de Jong werden in de eerste ronde uitgeschakeld.
8: Darter Luke Littler heeft zijn titel bij het World Matchplay met succes verdedigd. De 19-jarige Engelsman versloeg Gerwin Price in de finale in Blackpool met 18-9. Een dag eerder was Littler in de halve finale al veel te sterk voor de Nederlander Dirk van Duivenbode. Met zijn eerste titel vorig jaar completeerde Littler de zogenoemde Triple Crown, na eerdere winst van het WK en de Premier League. Remco Evenepoel is trots op zijn tweede plek in de Tour de France, achter vijfvoudig winnaar Tadej Pogacar. De Belg noemde het een grote eer om tweede te worden achter de man die het record heeft geëvenaard. Evenepoel sprak van een perfecte voorbereiding en zei zich beter te voelen dan ooit na een grote ronde. Hij won twee etappes en werd twee keer tweede in zware ritten. Toch maakt hij er geen geheim van dat het winnen van de Tour zijn carrière-doel blijft. Tadej Pogacar wil zichzelf na zijn vijfde eindzege in de Tour de France niet de druk van het schrijven van geschiedenis opleggen. De Sloveen zei op de persconferentie dat hij gewoon wil genieten van het moment, of het nu zijn vijfde of zijn eerste zege is. Pogacar waarschuwde zichzelf voor een mogelijke burn-out en wil daarom nog geen toezeggingen doen over deelname aan de Vuelta. Hij genoot ook van het gevecht met Mathieu van der Poel in de slotetappe. Over de jonge klassementsrenners, zoals ploeggenoot Isaac Del Toro, zei hij dat de volgende generatie er scherp uitziet. Dit was het laatste sportnieuws.
11: Je luistert naar Talk Radio.
12: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
13: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het wisselend bewolkt en blijft het op de meeste plaatsen droog. Later in de avond neemt de kans op een bui weer toe. Er staat een matige westenwind, langs de noordkust en op het IJsselmeer wat krachtiger. Komende nacht kan er een enkele bui vallen, met minimumtemperaturen tussen de 13 en 17 graden. Morgen begint bewolkt, maar in de loop van de ochtend breekt de zon door. Plaatselijk kan er nog een bui vallen, vooral in het oosten. De temperatuur komt uit rond de 22 graden bij een matige westenwind. Morgenavond wordt het droog.
14: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
15: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
16: Dit is het Binnenlands Nieuws. In de Europoort bij Rotterdam is een goederentrein ontspoord na een aanrijding met een vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde op een overweg die beveiligd was met knipperlichten en Andreaskruisen, maar niet met spoorbomen. Niemand raakte gewond, maar de schade aan trein en spoor is volgens ProRail aanzienlijk. Een goederenterminal is daardoor voorlopig niet per trein bereikbaar. Er zijn geen gevaarlijke stoffen gelekt. In het Brabantse Engelen en Bokhoven zijn meerdere woningen beklad met scheldwoorden. Het gaat vermoedelijk om huizen van voorstanders van een asielzoekerscentrum, bevestigt de politie. De politie heeft meerdere aangiftes ontvangen en onderzoekt om hoeveel woningen het gaat. Burgemeester Mikkers van Den Bosch noemt de actie onacceptabel en verwerpelijk en heeft getroffen bewoners persoonlijk gesproken. Enkele honderden mensen hebben in Rotterdam-Zuid meegelopen in een stille tocht voor Jaffarel, de 18-jarige man die afgelopen dinsdag werd doodgeschoten in Nijmegen. De deelnemers droegen witte t-shirts en lieten ballonnen op. De tocht eindigde met het drie keer roepen van zijn naam en een applaus. De nabestaanden zeggen ervan overtuigd te zijn dat Jaffarel niet het beoogde doelwit was. De burgemeester van Nijmegen sprak dat tegen en noemde het geen willekeurig geweld.
17: In het Comomeer in Italië is het lichaam gevonden van een 45-jarige man uit Enschede. De vader was zaterdag in het water gesprongen om zijn 16-jarige zoon te redden, die tijdens het zwemmen in de problemen was geraakt. De zoon werd gered door iemand op een subboard, maar de vader bleef spoorloos. Zondag werd zijn lichaam gevonden door duikteams.
28: De Koninklijke Marechaussee is extra alert op de verdachte van de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. Daar reed zaterdag iemand met een busje in op het publiek en stak vervolgens op mensen in. Eén persoon kwam om het leven, 29 raakten gewond. De verdachte, de 21-jarige Abdul B., is volgens Duitse media een IS-aanhanger en staat Europees gesignaleerd. De Duitse autoriteiten voeren een klopjacht uit om hem op te pakken. Het festival Milkshake in Amsterdam houdt zondag om 5 uur 's middags een minuut stilte vanwege de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. Oprichter Marieke Samalo zegt dat de aanslag zowel bezoekers als medewerkers raakt. Volgens haar toont dit aan dat de acceptatie van de queergemeenschap nog lang niet ver genoeg is. De organisatie zegt dat de veiligheid van de LHBTQIA+-gemeenschap de hoogste prioriteit heeft en dat er direct contact is met de autoriteiten.
2: Dit was het Binnenlands Nieuws.
18: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
19: Nu het buitenlands nieuws. De Brandenburger Tor in Berlijn is zondagavond verlicht in de kleuren van de regenboog, als eerbetoon na de aanslag tijdens de Pride. Zaterdag reed een automobilist in op de menigte en viel mensen aan met een steekwapen. Daarbij viel 1 dode en raakten 19 mensen gewond. Zondagavond schoot de politie in de Berlijnse wijk Spandau een verdachte dood. Het gaat om de 21-jarige Abdul B., een bekende van justitie met vermoedelijke banden met islamistische kringen. In Spanje zijn grote bosbranden in de provincie Ávila en de regio's Madrid en Toledo nog altijd actief. Maar veel vuurfronten zijn inmiddels ingedampt. In totaal is 77.000 hectare verbrand en zijn zo'n 90.000 mensen geëvacueerd of gedwongen binnenshuis te blijven. Alleen al in Ávila ging 50.000 hectare in vlammen op, wat het de grootste brand in de Spaanse geschiedenis maakt. De wind nam zondag voor het eerst in 4 dagen af, wat het bluswerk vergemakkelijkt. Tienduizenden mensen hebben zondag op Mallorca geprotesteerd tegen het massatoerisme. Volgens de politie trokken zo'n 25.000 demonstranten door het centrum van Palma naar de kathedraal. Het was het 3e jaar op rij dat de actiegroep Menis Turisme, Mes Vida, de demonstratie organiseerde. Het protest viel bewust samen met het hoogseizoen op het eiland. Demonstranten eisen een beperking van het aantal bezoekers vanwege woningnood, files en overlast. De Syrische president Ahmed al-Shara zegt dat zijn land actief werkt aan een veiligheidsakkoord met Israël, waarbij meerdere landen betrokken zijn. In een interview met Al Jazeera sprak hij de hoop uit dat zo'n akkoord kan leiden tot een alomvattende vrede. Volgens al-Shara doet een akkoord geen afbreuk aan het Syrische recht op de bezette Golanhoogte. Sinds hij in december aan de macht kwam, heeft Israël herhaaldelijk aanvallen uitgevoerd in Zuid-Syrië. De verdachte van de aanslag bij de Pride in Berlijn is dood. De man is neergeschoten tijdens een politieoperatie, nadat hij volgens de eerste berichten met een steekwapen op agenten afkwam. Zaterdagavond reed een voertuig in op mensen bij de Pride, waarbij een dode viel en tientallen mensen gewond raakten. De autoriteiten gaan uit van een islamistische terreuraanslag. In Berlijn kwamen zondag mensen bijeen om te rouwen en bloemen te leggen bij de plek van de aanslag.
28: Admiraal Brad Cooper, de hoogste Amerikaanse militaire commandant in het Midden-Oosten, adviseerde donderdag om te stoppen met de bombardementen rond de straat van Hormuz. Volgens Cooper had de effectiviteit van de aanvallen een grens bereikt, meldt nieuwsite Axios. President Trump gaf vrijdag het leger opdracht het vuur te staken en geen Iraanse doelen meer aan te vallen langs de zuidkust van Iran en in het gebied rond de straat van Hormuz. Iran liet zondag weten ook gestopt te zijn met vergeldingsaanvallen op landen in het Midden-Oosten waar Amerikaanse troepen zijn gelegerd, omdat de Amerikanen hun aanvallen hebben gestaakt.
3: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
0: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws. De Londense luchthaven Gatwick heeft zondag te maken met een storing in de watervoorziening. Beide terminals zitten zonder water, waardoor toiletten niet werken en restaurants zijn gesloten. Vluchten lopen naar verluid geen vertraging op. De luchthaven laat weten samen te werken met het waterbedrijf om de waterlevering zo snel mogelijk te herstellen.
20: UniCredit-topman Andrea Orcel ziet ruimte voor een akkoord over de overname van het Duitse Commerzbank. De Italiaanse bank deed eerder een bod van zo'n 35 miljard euro, dat Commerzbank afwees. Volgens persbureau Bloomberg staan de twee banken op het punt de gesprekken te hervatten. Orcel zei in de Italiaanse krant Corriere della Sera dat alle concessies die UniCredit bereid was te doen nog overeind staan. Als de deal doorgaat, zou het een van de grootste grensoverschrijdende banktransacties in Europa van de afgelopen jaren zijn.
3: India zegt dat het dankzij handelsoverleg met de Verenigde Staten in de laagste categorie van de nieuwe Amerikaanse importheffing is geplaatst. Daardoor blijft een groot deel van de Indiase export, waaronder geneesmiddelen en smartphones, vrijgesteld van de extra heffing van 10%. Volgens het Indiase ministerie van Handel en Industrie valt naar schatting 45% van de export naar de VS buiten de aanvullende tarieven. Washington legde bijna 60 landen en de Europese Unie deze week nieuwe heffingen op van 10% en 12,5%. India en de VS werken aan de afronding van een handelsakkoord.
21: De grootste defensiebedrijven ter wereld investeren dit jaar een recordbedrag in militaire start-ups. Dat schrijft de Financial Times op basis van cijfers van analysebureau Dealroom. Gevestigde bedrijven als Lockheed Martin en BAE Systems deden tot nu toe voor $4,1 miljard mee aan financieringsrondes. In totaal haalden defensie- en veiligheidsstart-ups dit jaar al bijna $40 miljard op. Grote wapenfabrikanten concurreren steeds vaker met flexibele techbedrijven die willen profiteren van hogere defensieuitgaven.
3: De Australische premier Albanese gaat de Amerikaanse president Trump rechtstreeks aanspreken op de nieuwe importheffingen van 12,5% op Australische goederen. Hij noemt de tarieven onterecht en ongerechtvaardigd. Australië heeft volgens hem strenge regels tegen moderne slavernij. Albanese waarschuwt dat de heffingen leiden tot hogere kosten voor Amerikaanse consumenten en de handelsrelatie ondermijnen. Ook andere landen reageerden verbaasd en boos op de nieuwe tarieven.
6: Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter, iets meer dan die van €95.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
22: Tot slot het sportnieuws. De Duitse ploeg Lidl Trek heeft onder leiding van de Nederlandse ploegleider Steven de Jong het ploegenklassement van de Tour de France gewonnen. De ploeg eindigde met bijna 27 minuten voorsprong op UAE Team Emirates. Met Matthias Kjelmoze en Juan Ayuso had Lidl Trek twee renners in de top 10 van het eindklassement. Daarnaast gingen renners als Quinn Simmons en groene truitdrager Mats Pedersen regelmatig in de aanval. Mathieu van der Poel zei na zijn zege op de Champs-Élysées dat hij al een jaar aan dit moment dacht. Vorig jaar moest hij de Tour ziek thuis op televisie volgen. Op de laatste beklimming van Montmartre plaatste hij een aanval waarop alleen Pogacar kon reageren. In de slotkilometer reed hij weg bij de Sloveen en bleef hij de sprinters net voor.
1: Van der Poel noemde het ongelofelijk en zei dat hij niet wist waar de kracht vandaan kwam.
4: Luca van Assen heeft het tennistoernooi van Estoril gewonnen. De 22-jarige Fransman versloeg in de finale de 21-jarige Belg Alexander Bloks in 3 sets. Voor beide tennissers was het hun eerste finale op een ATP-toernooi. De Nederlanders Botik van de Zandschulp en Jesper de Jong werden in de eerste ronde uitgeschakeld.
5: Darter Luke Littler heeft zijn titel bij het World Matchplay met succes verdedigd. De 19-jarige Engelsman versloeg Gerwin Price in de finale in Blackpool met 18-9. Een dag eerder was Littler in de halve finale...

0: Tweede in zware ritten. Toch maakt hij er geen geheim van dat het winnen van de Tour zijn carrière-doel blijft. Tadej Pogacar wil zichzelf na zijn vijfde eindzege in de Tour de France niet de druk van het schrijven van geschiedenis opleggen. De Sloveen zei op de persconferentie dat hij gewoon wil genieten van het moment, of het nu zijn vijfde of zijn eerste zege is. Pogacar waarschuwde zichzelf voor een mogelijke burn-out en wil daarom nog geen toezeggingen doen over deelname aan de Vuelta. Hij genoot ook van het gevecht met Mathieu van der Poel in de slotetappe. Over de jonge klassementsrenners, zoals ploeggenoot Isaac Del Toro, zei hij dat de volgende generatie er scherp uitziet. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het wisselend bewolkt en blijft het op de meeste plaatsen droog. Later in de avond neemt de kans op een bui weer toe. Er staat een matige westenwind, langs de noordkust en op het IJsselmeer wat krachtiger. Komende nacht kan er een enkele bui vallen, met minimumtemperaturen tussen de 13 en 17 graden. Morgen begint bewolkt, maar in de loop van de ochtend breekt de zon door. Plaatselijk kan er nog een bui vallen, vooral in het oosten. De temperatuur komt uit rond de 22 graden bij een matige westenwind. Morgenavond wordt het droog. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. In de Europoort bij Rotterdam is een goederentrein ontspoord na een aanrijding met een vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde op een overweg die beveiligd was met knipperlichten en Andreaskruisen, maar niet met spoorbomen. Niemand raakte gewond, maar de schade aan trein en spoor is volgens ProRail aanzienlijk. Een goederenterminal is daardoor voorlopig niet per trein bereikbaar. Er zijn geen gevaarlijke stoffen gelekt. In het Brabantse Engelen en Bokhoven zijn meerdere woningen beklad met scheldwoorden. Het gaat vermoedelijk om huizen van voorstanders van een asielzoekerscentrum, bevestigt de politie. De politie heeft meerdere aangiftes ontvangen en onderzoekt om hoeveel woningen het gaat. Burgemeester Mikkers van Den Bosch noemt de actie onacceptabel en verwerpelijk en heeft getroffen bewoners persoonlijk gesproken. Enkele honderden mensen hebben in Rotterdam-Zuid meegelopen in een stille tocht voor Jaffarel, de 18-jarige man die afgelopen dinsdag werd doodgeschoten in Nijmegen. De deelnemers droegen witte t-shirts en lieten ballonnen op. De tocht eindigde met het 3 keer roepen van zijn naam en een applaus. De nabestaanden zeggen ervan overtuigd te zijn dat Jaffarel niet het beoogde doelwit was. De burgemeester van Nijmegen sprak dat tegen en noemde het geen willekeurig geweld. In het Comomeer in Italië is het lichaam gevonden van een 45-jarige man uit Enschede. De vader was zaterdag in het water gesprongen om zijn 16-jarige zoon te redden, die tijdens het zwemmen in de problemen was geraakt. De zoon werd gered door iemand op een subboard, maar de vader bleef spoorloos. Zondag werd zijn lichaam gevonden door duikteams. De Koninklijke Marechaussee is extra alert op de verdachte van de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. Daar reed zaterdag iemand met een busje in op het publiek en stak vervolgens op mensen in. 1 persoon kwam om het leven, 29 raakten gewond. De verdachte, de 21-jarige Abdul B., is volgens Duitse media een IS-aanhanger en staat Europees gesignaleerd. De Duitse autoriteiten voeren een klopjacht uit om hem op te pakken. Het festival Milkshake in Amsterdam houdt zondag om 5 uur 's middags een minuut stilte vanwege de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. Oprichter Marieke Samalo zegt dat de aanslag zowel bezoekers als medewerkers raakt. Volgens haar toont dit aan dat de acceptatie van de queergemeenschap

0: stap nog lang niet ver genoeg is. De organisatie zegt dat de veiligheid van de LHBTQIA+-gemeenschap de hoogste prioriteit heeft en dat er direct contact is met de autoriteiten.
1: Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. De Brandenburger Tor in Berlijn is zondagavond verlicht in de kleuren van de regenboog, als eerbetoon na de aanslag tijdens de Pride. Zaterdag reed een automobilist in op de menigte en viel mensen aan met een steekwapen. Daarbij viel 1 dode en raakten 19 mensen gewond. Zondagavond schoot de politie in de Berlijnse wijk Spandau een verdachte dood. Het gaat om de 21-jarige Abdul B., een bekende van justitie met vermoedelijke banden met islamistische kringen. In Spanje zijn grote bosbranden in de provincie Ávila en de regio's Madrid en Toledo nog altijd actief. Maar veel vuurfronten zijn inmiddels ingedampt. In totaal is 77.000 hectare verbrand en zijn zo'n 90.000 mensen geëvacueerd of gedwongen binnenshuis te blijven. Alleen al in Ávila ging 50.000 hectare in vlammen op, wat het de grootste brand in de Spaanse geschiedenis maakt. De wind nam zondag voor het eerst in 4 dagen af, wat het bluswerk vergemakkelijkt. Tienduizenden mensen hebben zondag op Mallorca geprotesteerd tegen het massatoerisme. Volgens de politie trokken zo'n 25.000 demonstranten door het centrum van Palma naar de kathedraal. Het was het 3e jaar op rij dat de actiegroep Menis Turisme, Mes Vida, de demonstratie organiseerde. Het protest viel bewust samen met het hoogseizoen op het eiland. Demonstranten eisen een beperking van het aantal bezoekers vanwege woningnood, files en overlast. De Syrische president Ahmed al-Shara zegt dat zijn land actief werkt aan een veiligheidsakkoord met Israël, waarbij meerdere landen betrokken zijn. In een interview met Al Jazeera sprak hij de hoop uit dat zo'n akkoord kan leiden tot een alomvattende vrede. Volgens al-Shara doet een akkoord geen afbreuk aan het Syrische recht op de bezette Golanhoogte. Sinds hij in december aan de macht kwam, heeft Israël herhaaldelijk aanvallen uitgevoerd in Zuid-Syrië. De verdachte van de aanslag bij de Pride in Berlijn is dood. De man is neergeschoten tijdens een politieoperatie, nadat hij volgens de eerste berichten met een steekwapen op agenten afkwam. Zaterdagavond reed een voertuig in op mensen bij de Pride, waarbij een dode viel en tientallen mensen gewond raakten. De autoriteiten gaan uit van een islamistische terreuraanslag. In Berlijn kwamen zondag mensen bijeen om te rouwen en bloemen te leggen bij de plek van de aanslag. Admiraal Brad Cooper, de hoogste Amerikaanse militaire commandant in het Midden-Oosten, adviseerde donderdag om te stoppen met de bombardementen rond de straat van Hormuz. Volgens Cooper had de effectiviteit van de aanvallen een grens bereikt, meldt nieuwsite Axios. President Trump gaf vrijdag het leger opdracht het vuur te staken en geen Iraanse doelen meer aan te vallen langs de zuidkust van Iran en in het gebied rond de straat van Hormuz. Iran liet zondag weten ook gestopt te zijn met vergeldingsaanvallen op landen in het Midden-Oosten waar Amerikaanse troepen zijn gelegerd, omdat de Amerikanen hun aanvallen hebben gestaakt.
3: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. De Londense luchthaven Gatwick heeft zondag te maken met een storing in de watervoorziening. Beide terminals zitten zonder water, waardoor toiletten niet werken en restaurants zijn gesloten. Vluchten lopen naar verluid geen vertraging op. De luchthaven laat weten samen te werken met het waterbedrijf om de waterlevering zo snel mogelijk te herstellen. UniCredit-topman Andrea Orcel ziet ruimte voor een akkoord over de overname van het Duitse Commerzbank. De Italiaanse bank deed eerder een bod van zo'n 35 miljard euro, dat Commerzbank afwees. Volgens persbureau Bloomberg staan de twee banken op het punt de gesprekken te hervatten. Orcel zei in de Italiaanse krant Corriere della Sera dat alle concessies die UniCredit bereid was te doen nog overeind staan. Als de deal doorgaat, zou het een van de grootste grensoverschrijdende banktransacties in Europa van de afgelopen jaren zijn. India zegt dat het dankzij handelsoverleg met de Verenigde Staten in de laagste categorie van de nieuwe Amerikaanse importheffingen is geplaatst. Daardoor blijft een groot deel van de Indiase export, waaronder geneesmiddelen en smartphones, vrijgesteld van de extra heffing van 10%. Volgens het Indiase ministerie van Handel en Industrie valt naar schatting 45% van de export naar de VS buiten de aanvullende tarieven. Washington legde bijna 60 landen en de Europese Unie deze week nieuwe heffingen op van 10 en 12,5%. India en de VS werken aan de afronding van een handelsakkoord. De grootste defensiebedrijven ter wereld investeren dit jaar een recordbedrag in militaire start-ups. Dat schrijft de Financial Times op basis van cijfers van analysebureau Dealroom. Gevestigde bedrijven als Lockheed Martin en BAE Systems deden tot nu toe voor $4,1 miljard mee aan financieringsrondes. In totaal haalden defensie- en veiligheidsstartups dit jaar al bijna $40 miljard op. Grote wapenfabrikanten concurreren steeds vaker met flexibele techbedrijven die willen profiteren van hogere defensieuitgaven. De Australische premier Albanese gaat de Amerikaanse president Trump rechtstreeks aanspreken op de nieuwe importheffingen van 12,5% op Australische goederen. Hij noemt de tarieven onterecht en ongerechtvaardigd. Australië heeft volgens hem strenge regels tegen moderne slavernij. Albanese waarschuwt dat de heffingen leiden tot hogere kosten voor Amerikaanse consumenten en de handelsrelatie ondermijnen. Ook andere landen reageerden verbaasd en boos op de nieuwe tarieven. Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter, iets meer dan die van €95. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. De Duitse ploeg Lidl Trek heeft onder leiding van de Nederlandse ploegleider Steven de Jong het ploegenklassement van de Tour de France gewonnen. De ploeg eindigde met bijna 27 minuten voorsprong op UAE Team Emirates. Met Matthias Kjelmoze en Juan Ayuso had Lidl Trek twee renners in de top 10 van het eindklassement. Daarnaast gingen renners als Quinn Simmons en groene truitdrager Mats Pedersen regelmatig in de aanval. Mathieu van der Poel zei na zijn zege op de Champs-Élysées dat hij al een jaar aan dit moment dacht. Vorig jaar moest hij de Tour ziek thuis op televisie volgen. Op de laatste beklimming van Montmartre plaatste hij een aanval waarop alleen

0: De 20-jarige Fransman versloeg in de finale de 21-jarige Belg Alexander Bloks in 3 sets. Voor beide tennissers was het hun eerste finale op een ATP-toernooi. De Nederlanders Botik van de Zandschulp en Jesper de Jong werden in de eerste ronde uitgeschakeld. Darter Luke Littler heeft zijn titel bij het World Matchplay met succes verdedigd. De 19-jarige Engelsman versloeg Gerwin Price in de finale in Blackpool met 18-9. Een dag eerder was Littler in de halve finale al veel te sterk voor de Nederlander Dirk van Duivenbode. Met zijn eerste titel vorig jaar completeerde Littler de zogenoemde Triple Crown, na eerdere winst van het WK en de Premier League. Remco Evenepoel is trots op zijn tweede plek in de Tour de France, achter vijfvoudig winnaar Tadej Pogacar. De Belg noemde het een grote eer om tweede te worden achter de man die het record heeft geëvenaard. Evenepoel sprak van een perfecte voorbereiding en zei zich beter te voelen dan ooit na een grote ronde. Hij won 2 etappes en werd 2 keer 2e in zware ritten. Toch maakt hij er geen geheim van dat het winnen van de Tour zijn carrière-doel blijft. Tadej Pogacar wil zichzelf na zijn 5e eindzege in de Tour de France niet de druk van het schrijven van geschiedenis opleggen. De Sloveen zei op de persconferentie dat hij gewoon wil genieten van het moment, of het nu zijn 5e of zijn 1e zege is. Pogacar waarschuwde zichzelf voor een mogelijke burn-out en wil daarom nog geen toezeggingen doen over deelname aan de Vuelta. Hij genoot ook van het gevecht met Mathieu van der Poel in de slotetappe. Over de jonge klassementsrenners, zoals ploeggenoot Isaac Del Toro, zei hij dat de volgende generatie er scherp uitziet. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het wisselend bewolkt en blijft het op de meeste plaatsen droog. Later in de avond neemt de kans op een bui weer toe. Er staat een matige westenwind. Langs de Noordkust en op het IJsselmeer is die vrij krachtig. Komende nacht kan er een enkele bui vallen, met minima van 13 graden in het noordoosten tot 17 graden in het zuidwesten. Morgen begint bewolkt, maar in de loop van de ochtend breekt de zon door. Plaatselijk valt er nog een bui, vooral in het oosten. De middagtemperatuur komt uit rond de 22 graden. Morgenavond wordt het droog met later meer bewolking.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. De universitaire lerarenopleidingen groeien flink, schrijft Trouw. Het aantal inschrijvingen steeg het afgelopen collegejaar met 13,5% ten opzichte van het jaar daarvoor, blijkt uit cijfers van koepelorganisatie Universiteiten van Nederland. Het is het 2e jaar op rij dat deze opleidingen groeien. Vooral de 1-jarige masters voor het voortgezet onderwijs waren populair, met een groei van ruim 21%. In de Europoort bij Rotterdam is een goederentrein ontspoord na een aanrijding met een vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde op een overweg die beveiligd was met knipperlichten en Andreaskruisen, maar niet met spoorbomen. Niemand raakte gewond, maar de schade aan trein en spoor is volgens ProRail aanzienlijk. Een goederenterminal is daardoor voorlopig niet per trein bereikbaar. Er zijn geen gevaarlijke stoffen gelekt. In het Brabantse Engelen en Bokhoven zijn meerdere woningen beklad met scheldwoorden. Het gaat vermoedelijk om huizen van voorstanders van een asielzoekerscentrum, bevestigt de politie. De politie heeft meerdere aangiftes ontvangen en onderzoekt om hoeveel woningen het gaat. Burgemeester Mikkers van Den Bosch noemt de actie onacceptabel en verwerpelijk en heeft getroffen bewoners persoonlijk gesproken. Enkele honderden mensen hebben in Rotterdam-Zuid meegelopen in een stille tocht voor Jafarel, de 18-jarige man die afgelopen dinsdag werd doodgeschoten in Nijmegen.

0: De deelnemers droegen witte t-shirts en lieten ballonnen op. De tocht eindigde met het 3 keer roepen van zijn naam en een applaus. De nabestaanden zeggen ervan overtuigd te zijn dat Jaffarel niet het beoogde doelwit was. De burgemeester van Nijmegen sprak dat tegen en noemde het geen willekeurig geweld. In het Comomeer in Italië is het lichaam gevonden van een 45-jarige man uit Enschede. De vader was zaterdag in het water gesprongen om zijn 16-jarige zoon te redden, die tijdens het zwemmen in de problemen was geraakt. De zoon werd gered door iemand op een subboard, maar de vader bleef spoorloos. Zondag werd zijn lichaam gevonden door duikteams. De Koninklijke Marechaussee is extra alert op de verdachte van de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. Daar reed zaterdag iemand met een busje in op het publiek en stak vervolgens op mensen in. 1 persoon kwam om het leven, 29 raakten gewond. De verdachte, de 21-jarige Abdul B., is volgens Duitse media een IS-aanhanger en staat Europees gesignaleerd. De Duitse autoriteiten voeren een klopjacht uit om hem op te pakken. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Brandenburger Tor in Berlijn is zondagavond verlicht in de kleuren van de regenboog, als eerbetoon na de aanslag tijdens de Pride. Zaterdag reed een automobilist in op de menigte en viel mensen aan met een steekwapen. Daarbij viel 1 dode en raakten 19 mensen gewond. Zondagavond schoot de politie in de Berlijnse wijk Spandau een verdachte dood. Het gaat om de 21-jarige Abdul B., een bekende van justitie met vermoedelijke banden met islamistische kringen. In Spanje zijn grote bosbranden in de provincie Ávila en de regio's Madrid en Toledo nog altijd actief. Maar veel vuurfronten zijn inmiddels ingedampt. In totaal is 77.000 hectare verbrand en zijn zo'n 90.000 mensen geëvacueerd of gedwongen binnenshuis te blijven. Alleen al in Ávila ging 50.000 hectare in vlammen op, wat het de grootste brand in de Spaanse geschiedenis maakt. De wind nam zondag voor het eerst in 4 dagen af, wat het bluswerk vergemakkelijkt. Tienduizenden mensen hebben zondag op Mallorca geprotesteerd tegen het massatoerisme. Volgens de politie trokken zo'n 25.000 demonstranten door het centrum van Palma naar de kathedraal. Het was het 3e jaar op rij dat de actiegroep Menis Turisme, Mes Vida, de demonstratie organiseerde. Het protest viel bewust samen met het hoogseizoen op het eiland. Demonstranten eisen een beperking van het aantal bezoekers vanwege woningnood, files en overlast. De Syrische president Ahmed al-Shara zegt dat zijn land actief werkt aan een veiligheidsakkoord met Israël, waarbij meerdere landen betrokken zijn. In een interview met Al Jazeera sprak hij de hoop uit dat zo'n akkoord kan leiden tot een alomvattende vrede. Volgens al-Shara doet een akkoord geen afbreuk aan het Syrische recht op de bezette Golanhoogte. Sinds hij in december aan de macht kwam, heeft Israël herhaaldelijk aanvallen uitgevoerd in Zuid-Syrië. De verdachte van de aanslag bij de Pride in Berlijn is dood. De man is neergeschoten tijdens een politieoperatie, nadat hij volgens de eerste berichten met een steekwapen op agenten afkwam. Zaterdagavond reed een voertuig in op mensen bij de Pride, waarbij een dode viel en tientallen mensen gewond raakten. De autoriteiten gaan uit van een islamistische terreuraanslag. In Berlijn kwamen zondag mensen bijeen om te rouwen en bloemen te leggen bij de plek van de aanslag. Admiraal Brad Cooper, de hoogste Amerikaanse militaire commandant in het Midden-Oosten, adviseerde donderdag om te stoppen met de bombardementen rond de straat van Hormuz. Volgens Cooper had de effectiviteit van de aanvallen een grens bereikt, meldt nieuwsite Axios. President Trump gaf vrijdag het leger opdracht het vuur te staken en geen Iraanse doelen meer aan te vallen langs de zuidkust van Iran en in het gebied rond de straat van Hormuz. Iran liet zondag weten ook gestopt te zijn met vergeldingsaanvallen op landen in het Midden-Oosten waar Amerikaanse troepen zijn gelegerd, omdat de Amerikanen hun aanvallen hebben gestaakt. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De Londense luchthaven Gatwick heeft zondag te maken met een storing in de watervoorziening. Beide terminals zitten zonder water, waardoor toiletten niet werken en restaurants zijn gesloten. Vluchten lopen naar verluid geen vertraging op. De luchthaven laat weten samen te werken met het waterbedrijf om de waterlevering zo snel mogelijk te herstellen.
2: UniCredit-topman Andrea Orcel ziet ruimte voor een akkoord over de overname van het Duitse Commerzbank. De Italiaanse bank deed eerder een bod van zo'n 35 miljard euro dat Commerzbank afwees. Volgens persbureau Bloomberg staan de twee banken op het punt de gesprekken te hervatten. Orcel zei in de Italiaanse krant Corriere della Sera dat alle concessies die UniCredit bereid was te doen nog overeind staan. Als de deal doorgaat, zou het een van de grootste grensoverschrijdende banktransacties in Europa van de afgelopen jaren zijn.
0: India zegt dat het dankzij handelsoverleg met de Verenigde Staten in de laagste categorie van de nieuwe Amerikaanse importheffingen is geplaatst. Daardoor blijft een groot deel van de Indiase export, waaronder geneesmiddelen en smartphones, vrijgesteld van de extra heffing van 10%. Volgens het Indiase ministerie van Handel en Industrie valt naar schatting 45% van de export naar de VS buiten de aanvullende tarieven. Washington legde bijna 60 landen en de Europese Unie deze week nieuwe heffingen op van 10% en 12,5%. India en de VS werken aan de afronding van een handelsakkoord. De grootste defensiebedrijven ter wereld investeren dit jaar een recordbedrag in militaire start-ups. Dat schrijft de Financial Times op basis van cijfers van analysebureau Dealroom. Gevestigde bedrijven als Lockheed Martin en BAE Systems deden tot nu toe voor $4,1 miljard mee aan financieringsrondes. In totaal haalden defensie- en veiligheidsstartups dit jaar al bijna $40 miljard op. Grote wapenfabrikanten concurreren steeds vaker met flexibele techbedrijven die willen profiteren van hogere defensieuitgaven.
3: De Australische premier Albanese gaat de Amerikaanse president Trump rechtstreeks aanspreken op de nieuwe importheffingen van 12,5% op Australische goederen. Hij noemt de tarieven onterecht en ongerechtvaardigd. Australië heeft volgens hem strenge regels tegen moderne slavernij. Albanese waarschuwt dat de heffingen leiden tot hogere kosten voor Amerikaanse consumenten en de handelsrelatie ondermijnen. Ook andere landen reageerden verbaasd en boos op de nieuwe tarieven.
0: Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter. Iets meer dan die van €95.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De Duitse ploeg Lidl Trek heeft onder leiding van de Nederlandse ploegleider Steven de Jong het ploegenklassement van de Tour de France gewonnen. De ploeg eindigde met bijna 27 minuten voorsprong op UAE Team Emirates. Met Matthias Kjelmoze en Juan Ayuso had Lidl Trek twee renners in de top 10 van het eindklassement. Daarnaast gingen renners als Quinn Simmons en groene truitdrager Mats Pedersen regelmatig in de aanval.
4: Mathieu van der Poel zei na zijn zege op de Champs-Élysées dat hij al een jaar aan dit moment dacht. Vorig jaar moest hij de Tour ziek thuis op televisie volgen. Op de laatste beklimming van Montmartre plaatste hij een aanval waarop alleen Pogacar kon reageren. In de slotkilometer reed hij weg bij de Sloveen en bleef hij de sprinters net voor. Van der Poel noemde het ongelofelijk en zei dat hij niet wist waar de kracht vandaan kwam. Luca van Assen heeft het tennistoernooi van Estoril gewonnen. De 22-jarige Fransman versloeg in de finale de 21-jarige Belg Alexander Bloks in 3 sets. Voor beide tennissers was het hun eerste finale op een ATP-toernooi. De Nederlanders Botik van de Zandschulp en Jesper de Jong werden in de eerste ronde uitgeschakeld. Darter Luke Littler heeft zijn titel bij het World Matchplay met succes verdedigd. De 19-jarige Engelsman versloeg Gerwin Price in de finale in Blackpool met 18-9. Een dag eerder was Littler in de halve finale al veel te sterk voor de Nederlander Dirk van Duivenbode. Met zijn eerste titel vorig jaar completeerde Littler de zogenoemde Triple Crown, na eerdere winst van het WK en de Premier League. Remco Evenepoel is trots op zijn tweede plek in de Tour de France, achter vijfvoudig winnaar Tadej Pogacar. De Belg noemde het een grote eer om tweede te worden achter de man die het record heeft geëvenaard. Evenepoel sprak van een perfecte voorbereiding en zei zich beter te voelen dan ooit na een grote ronde. Hij won 2 etappes en werd 2 keer tweede in zware ritten. Toch maakt hij er geen geheim van dat het winnen van de Tour zijn carrière-doel blijft. Tadej Pogacar wil zichzelf na zijn 5e eindzege in de Tour de France niet de druk van het schrijven van geschiedenis opleggen. De Sloveen zei op de persconferentie dat hij gewoon wil genieten van het moment, of het nu zijn 5e of zijn 1e zege is. Pogacar waarschuwde zichzelf voor een mogelijke burn-out en wil daarom nog geen toezeggingen doen over deelname aan de Vuelta. Hij genoot ook van het gevecht met Mathieu van der Poel in de slotetappe. Over de jonge klassementsrenners, zoals ploeggenoot Isaac Del Toro, zei hij dat de volgende generatie er scherp uitziet. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het wisselend bewolkt en blijft het op de meeste plaatsen droog. Later in de avond neemt de kans op een bui weer toe. Er staat een matige westenwind. Langs de noordkust en op het IJsselmeer is die vrij krachtig. Komende nacht kan er een enkele bui vallen, met minima van 13 graden in het noordoosten tot 17 graden in het zuidwesten. Morgen begint bewolkt, maar in de loop van de ochtend breekt de zon door. Plaatselijk valt er nog een bui, vooral in het oosten. De middagtemperatuur komt uit rond de 22 graden. Morgenavond wordt het droog met later meer bewolking.
8: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws. De universitaire lerarenopleidingen groeien flink, schrijft Trouw. Het aantal inschrijvingen steeg het afgelopen collegejaar met 13,5% ten opzichte van het jaar daarvoor, blijkt uit cijfers van koepelorganisatie Universiteiten van Nederland. Het is het 2e jaar op rij dat deze opleidingen groeien. Vooral de 1-jarige masters voor het voortgezet onderwijs waren populair, met een groei van ruim 21%. In de Europoort bij Rotterdam is een goederentrein ontspoord na een aanrijding met een vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde op een overweg die beveiligd was met knipperlichten en Andreaskruisen, maar niet met spoorbomen. Niemand raakte gewond, maar de schade aan trein en spoor is volgens ProRail aanzienlijk. Een goederenterminal is daardoor voorlopig niet per trein bereikbaar. Er zijn geen gevaarlijke stoffen gelekt.
11: In het Brabantse Engelen en Bokhoven zijn meerdere woningen beklad met scheldwoorden. Het gaat vermoedelijk om huizen van voorstanders van een asielzoekerscentrum, bevestigt de politie. De politie heeft meerdere aangiftes ontvangen en onderzoekt om hoeveel woningen het gaat. Burgemeester Mikkers van Den Bosch noemt de actie onacceptabel en verwerpelijk en heeft getroffen bewoners persoonlijk gesproken. Enkele honderden mensen hebben in Rotterdam-Zuid meegelopen in een stille tocht voor Jaffarel, de 18-jarige man die afgelopen dinsdag werd doodgeschoten in Nijmegen. De deelnemers droegen witte t-shirts en lieten ballonnen op. De tocht eindigde met het 3 keer roepen van zijn naam en een applaus. De nabestaanden zeggen ervan overtuigd te zijn dat Jaffarel niet het beoogde doelwit was. De burgemeester van Nijmegen sprak dat tegen en noemde het geen willekeurig geweld. In het Comomeer in Italië is het lichaam gevonden van een 45-jarige man uit Enschede. De vader was zaterdag in het water gesprongen om zijn 16-jarige zoon te redden, die tijdens het zwemmen in de problemen was geraakt. De zoon werd gered door iemand op een subboard, maar de vader bleef spoorloos. Zondag werd zijn lichaam gevonden door duikteams. De Koninklijke Marechaussee is extra alert op de verdachte van de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. Daar reed zaterdag iemand met een busje in op het publiek en stak vervolgens op mensen in. 1 persoon kwam om het leven, 29 raakten gewond. De verdachte, de 21-jarige Abdul B., is volgens Duitse media een IS-aanhanger en staat Europees gesignaleerd. De Duitse autoriteiten voeren een klopjacht uit om hem op te pakken. Dit was het Binnenlands Nieuws.
9: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
11: Nu het buitenlands nieuws. De Brandenburger Tor in Berlijn is zondagavond verlicht in de kleuren van de regenboog, als eerbetoon na de aanslag tijdens de Pride. Zaterdag reed een automobilist in op de menigte en viel mensen aan met een steekwapen. Daarbij viel 1 dode en raakte 19 mensen gewond. Zondagavond schoot de politie in de Berlijnse wijk Spandau een verdachte dood. Het gaat om de 21-jarige Abdul B., een bekende van justitie met vermoedelijke banden met islamistische kringen. In Spanje zijn grote bosbranden in de provincie Ávila en de regio's Madrid en Toledo nog altijd actief. Maar veel vuurfronten zijn inmiddels ingedampt. In totaal is 77.000 hectare verbrand en zijn zo'n 90.000 mensen geëvacueerd of gedwongen binnenshuis te blijven. Alleen al in Ávila ging 50.000 hectare in vlammen op, wat het de grootste brand in de Spaanse geschiedenis maakt. De wind nam zondag voor het eerst in 4 dagen af, wat het bluswerk vergemakkelijkt. Tienduizenden mensen hebben zondag op Mallorca geprotesteerd tegen het massatoerisme. Volgens de politie trokken zo'n 25.000 demonstranten door het centrum van Palma naar de kathedraal. Het was het 3e jaar op rij dat de actiegroep Menis Turisme, Mes Vida, de demonstratie organiseerde. Het protest viel bewust samen met het hoogseizoen op het eiland. Demonstranten eisen een beperking van het aantal bezoekers vanwege woningnood, files en overlast. De Syrische president Ahmed al-Sharaa zegt dat zijn land actief werkt aan een veiligheidsakkoord met Israël, waarbij meerdere landen betrokken zijn. In een interview met Al Jazeera sprak hij de hoop uit dat zo'n akkoord kan leiden tot een alomvattende vrede. Volgens al-Sharaa doet een akkoord geen afbreuk aan het Syrische recht op de bezette Golanhoogte. Sinds hij in december aan de macht kwam, heeft Israël herhaaldelijk aanvallen uitgevoerd in Zuid-Syrië. De verdachte van de aanslag bij de Pride in Berlijn is dood. De man is neergeschoten tijdens een politieoperatie, nadat hij volgens de eerste berichten met een steekwapen op agenten afkwam. Zaterdagavond reed een voertuig in op mensen bij de Pride, waarbij een dode viel en tientallen mensen gewond raakten.
3: De autoriteiten gaan uit van een islamistische terreuraanslag. In Berlijn kwamen zondag mensen bijeen om te rouwen en bloemen te leggen bij de plek van de aanslag.
12: Admiraal Brad Cooper, de hoogste Amerikaanse militaire commandant in het Midden-Oosten, adviseerde donderdag om te stoppen met de bombardementen rond de straat van Hormuz. Volgens Cooper had de effectiviteit van de aanvallen een grens bereikt, meldt nieuwssite Axios. President Trump gaf vrijdag het leger opdracht het vuur te staken en geen Iraanse doelen meer aan te vallen langs de zuidkust van Iran en in het gebied rond de straat van Hormuz. Iran liet zondag weten ook gestopt te zijn met vergeldingsaanvallen op landen in het Midden-Oosten waar Amerikaanse troepen zijn gelegerd, omdat de Amerikanen hun aanvallen hebben gestaakt.
13: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
14: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
15: En nu het economisch nieuws.
3: De Londense luchthaven Gatwick heeft zondag te maken met een storing in de watervoorziening. Beide terminals zitten zonder water, waardoor toiletten niet werken en restaurants zijn gesloten. Vluchten lopen naar verluid geen vertraging op. De luchthaven laat weten samen te werken met het waterbedrijf om de waterlevering zo snel mogelijk te herstellen.
2: UniCredit-topman Andrea Orcel ziet ruimte voor een akkoord over de overname van het Duitse Commerzbank. De Italiaanse bank deed eerder een bod van zo'n 35 miljard euro dat Commerzbank afwees. Volgens persbureau Bloomberg staan de twee banken op het punt de gesprekken te hervatten. Orcel zei in de Italiaanse krant Corriere della Sera dat alle concessies die UniCredit bereid was te doen nog overeind staan. Als de deal doorgaat, zou het een van de grootste grensoverschrijdende banktransacties in Europa van de afgelopen jaren zijn.
3: India zegt dat het dankzij handelsoverleg met de Verenigde Staten in de laagste categorie van de nieuwe Amerikaanse importheffing is geplaatst. Daardoor blijft een groot deel van de Indiase export, waaronder geneesmiddelen en smartphones, vrijgesteld van de extra heffing van 10%. Volgens het Indiase ministerie van Handel en Industrie valt naar schatting 45% van de export naar de VS buiten de aanvullende tarieven. Washington legde bijna 60 landen en de Europese Unie deze week nieuwe heffingen op van 10 en 12,5%. India en de VS werken aan de afronding van een handelsakkoord.
12: De grootste defensiebedrijven ter wereld investeren dit jaar een recordbedrag in militaire start-ups. Dat schrijft de Financial Times op basis van cijfers van analysebureau Dealroom. Gevestigde bedrijven als Lockheed Martin en BAE Systems deden tot nu toe voor $4,1 miljard mee aan financieringsrondes. In totaal haalden defensie- en veiligheidsstart-ups dit jaar al bijna $40 miljard op. Grote wapenfabrikanten concurreren steeds vaker met flexibele techbedrijven die willen profiteren van hogere defensieuitgaven.
3: De Australische premier Albanese gaat de Amerikaanse president Trump rechtstreeks aanspreken op de nieuwe importheffingen van 12,5% op Australische goederen. Hij noemt de tarieven onterecht en ongerechtvaardigd. Australië heeft volgens hem strenge regels tegen moderne slavernij. Albanese waarschuwt dat de heffingen leiden tot hogere kosten voor Amerikaanse consumenten en de handelsrelatie ondermijnen. Ook andere landen reageerden verbaasd en boos op de nieuwe tarieven.
12: Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter, iets meer dan die van €95.
16: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. De Duitse ploeg Lidl Trek heeft onder leiding van de Nederlandse ploegleider Steven de Jong het ploegenklassement van de Tour de France gewonnen. De ploeg eindigde met bijna 27 minuten voorsprong op UAE Team Emirates. Met Matthias Kjelmoze en Juan Ayuso had Lidl Trek twee renners in de top 10 van het eindklassement. Daarnaast gingen renners als Quinn Simmons en groene truitdrager Mats Pedersen regelmatig in de aanval. Mathieu van der Poel zei na zijn zegen op de Champs-Élysées dat hij al een jaar aan dit moment dacht. Vorig jaar moest hij de Tour ziek thuis op televisie volgen. Op de laatste beklimming van Montmartre plaatste hij een aanval waarop alleen Pogacar kon reageren. In de slotkilometer reed hij weg bij de Sloveen en bleef hij de sprinters net voor. Van der Poel noemde het ongelofelijk en zei dat hij niet wist waar de kracht vandaan kwam. Luca van Assen heeft het tennistoernooi van Estoril gewonnen. De 22-jarige Fransman versloeg in de finale de 21-jarige Belg Alexander Bloks in 3 sets. Voor beide tennissers was het hun eerste finale op een ATP-toernooi. De Nederlanders Botik van de Zandschulp en Jesper de Jong werden in de eerste ronde uitgeschakeld. Darter Luke Littler heeft zijn titel bij het World Matchplay met succes verdedigd. De 19-jarige Engelsman versloeg Gerwin Price in de finale in Blackpool met 18-9. Een dag eerder was Littler in de halve finale al veel te sterk voor de Nederlander Dirk van Duivenbode. Met zijn eerste titel vorig jaar completeerde Littler de zogenoemde Triple Crown, na eerdere winst van het WK en de Premier League. Remco Evenepoel is trots op zijn tweede plek in de Tour de France, achter vijfvoudig winnaar Tadej Pogacar. De Belg noemde het een grote eer om tweede te worden achter de man die het record heeft geëvenaard. Evenepoel sprak van een perfecte voorbereiding en zei zich beter te voelen dan ooit na een grote ronde. Hij won 2 etappes en werd 2 keer 2e in zware ritten. Toch maakt hij er geen geheim van dat het winnen van de Tour zijn carrière-doel blijft. Tadej Pogacar wil zichzelf na zijn 5e eindzege in de Tour de France niet de druk van het schrijven van geschiedenis opleggen. De Sloveen zei op de persconferentie dat hij gewoon wil genieten van het moment, of het nu zijn 5e of zijn 1e zege is. Pogacar waarschuwde zichzelf voor een mogelijke burn-out en wil daarom nog geen toezeggingen doen over deelname aan de Vuelta. Hij genoot ook van het gevecht met Mathieu van der Poel in de slotetappe. Over de jonge klassementsrenners, zoals ploeggenoot Isaac Del Toro, zei hij dat de volgende generatie er scherp uitziet. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
17: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
18: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het wisselend bewolkt en blijft het op de meeste plaatsen droog. Maar later neemt de kans op een bui weer toe. Er staat een matige westenwind, langs de noordkust wat krachtiger. Vannacht kan er een enkele bui vallen, met minima tussen de 13 en 17 graden. Morgen begint bewolkt, maar in de loop van de ochtend breekt de zon door. Plaatselijk nog een bui, vooral in het oosten. Het wordt zo'n 22 graden bij een matige westenwind. Morgenavond droog.
19: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
20: Dit is het Binnenlands Nieuws.
21: De universitaire lerarenopleidingen groeien flink, schrijft Trouw.
20: Het aantal inschrijvingen steeg het afgelopen collegejaar met 13,5% ten opzichte van het jaar daarvoor, blijkt uit cijfers van koepelorganisatie Universiteiten van Nederland. Het is het tweede jaar op rij dat deze opleidingen groeien. Vooral de 1-jarige masters voor het voortgezet onderwijs waren populair, met een groei van ruim 21%.
0: In de Europoort bij Rotterdam is een goederentrein ontspoord na een aanrijding met een vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde op een overweg die beveiligd was met knipperlichten en Andreaskruisen, maar niet met spoorbomen. Niemand raakte gewond, maar de schade aan trein en spoor is volgens ProRail aanzienlijk. Een goederenterminal is daardoor voorlopig niet per trein bereikbaar. Er zijn geen gevaarlijke stoffen gelekt. In het Brabantse Engelen en Bokhoven zijn meerdere woningen beklad met scheldwoorden. Het gaat vermoedelijk om huizen van voorstanders van een asielzoekerscentrum, bevestigt de politie. De politie heeft meerdere aangiftes ontvangen en onderzoekt om hoeveel woningen het gaat. Burgemeester Mikkers van Den Bosch noemt de actie onacceptabel en verwerpelijk en heeft getroffen bewoners persoonlijk gesproken. Enkele honderden mensen hebben in Rotterdam-Zuid meegelopen in een stille tocht voor Jaffarel, de 18-jarige man die afgelopen dinsdag werd doodgeschoten in Nijmegen. De deelnemers droegen witte t-shirts en lieten ballonnen op. De tocht eindigde met het 3 keer roepen van zijn naam en een applaus. De nabestaanden zeggen ervan overtuigd te zijn dat Jaffarel niet het beoogde doelwit was. De burgemeester van Nijmegen sprak dat tegen en noemde het geen willekeurig geweld. In het Comomeer in Italië is het lichaam gevonden van een 45-jarige man uit Enschede. De vader was zaterdag in het water gesprongen om zijn 16-jarige zoon te redden, die tijdens het zwemmen in de problemen was geraakt. De zoon werd gered door iemand op een subboard, maar de vader bleef spoorloos. Zondag werd zijn lichaam gevonden door duikteams. De Koninklijke Marechaussee is extra alert op de verdachte van de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. Daar reed zaterdag iemand met een busje in op het publiek en stak vervolgens op mensen in. 1 persoon kwam om het leven, 29 raakten gewond. De verdachte, de 21-jarige Abdul B., is volgens Duitse media een IS-aanhanger en staat Europees gesignaleerd. De Duitse autoriteiten voeren een klopjacht uit om hem op te pakken. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Brandenburger Tor in Berlijn is zondagavond verlicht in de kleuren van de regenboog, als eerbetoon na de aanslag tijdens de Pride. Zaterdag reed een automobilist in op de menigte en viel mensen aan met een steekwapen. Daarbij viel 1 dode en raakten 19 mensen gewond. Zondagavond schoot de politie in de Berlijnse wijk Spandau een verdachte dood. Het gaat om de 21-jarige Abdul B., een bekende van justitie met vermoedelijke banden met islamistische kringen. In Spanje zijn grote bosbranden in de provincie Ávila en de regio's Madrid en Toledo nog altijd actief. Maar veel vuurfronten zijn inmiddels ingedampt. In totaal is 77.000 hectare verbrand en zijn zo'n 90.000 mensen geëvacueerd of gedwongen binnenshuis te blijven. Alleen al in Ávila ging 50.000 hectare in vlammen op, wat het de grootste brand in de Spaanse geschiedenis maakt. De wind nam zondag voor het eerst in 4 dagen af, wat het bluswerk vergemakkelijkt. Tienduizenden mensen hebben zondag op Mallorca geprotesteerd tegen het massatoerisme. Volgens de politie trokken zo'n 25.000 demonstranten door het centrum van Palma naar de kathedraal. Het was het 3e jaar op rij dat de actiegroep Menis Turisme, Mes Vida, de demonstratie organiseerde. Het protest viel bewust samen met het hoogseizoen op het eiland. Demonstranten eisen een beperking van het aantal bezoekers vanwege woningnood, files en overlast. De Syrische president Ahmed al-Shara zegt dat zijn land actief werkt aan een veiligheidsakkoord met Israël, waarbij meerdere landen betrokken zijn. In een interview met Al Jazeera sprak hij de hoop uit dat zo'n akkoord kan leiden tot een alomvattende vrede. Volgens al-Shara doet een akkoord geen afbreuk aan het Syrische recht op de bezette Golanhoogte.
6: Sinds hij in december aan de macht kwam, heeft Israël herhaaldelijk aanvallen uitgevoerd in Zuid-Syrië.
7: De verdachte van de aanslag bij de Pride in Berlijn is dood. De man is neergeschoten tijdens een politieoperatie, nadat hij volgens de eerste berichten met een steekwapen op agenten afkwam. Zaterdagavond reed een voertuig in op mensen bij de Pride, waarbij een dode viel en tientallen mensen gewond raakten. De autoriteiten gaan uit van een islamistische terreuraanslag. In Berlijn kwamen zondag mensen bijeen om te rouwen en bloemen te leggen bij de plek van de aanslag.
22: Admiraal Brad Cooper, de hoogste Amerikaanse militaire commandant in het Midden-Oosten, adviseerde donderdag om te stoppen met de bombardementen rond de straat van Hormuz. Volgens Cooper had de effectiviteit van de aanvallen een grens bereikt, meldt nieuwssite Axios. President Trump gaf vrijdag het leger opdracht het vuur te staken en geen Iraanse doelen meer aan te vallen langs de zuidkust van Iran en in het gebied rond de straat van Hormuz. Iran liet zondag weten ook gestopt te zijn met vergeldingsaanvallen op landen in het Midden-Oosten waar Amerikaanse troepen zijn gelegerd, omdat de Amerikanen hun aanvallen hebben gestaakt.
23: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
24: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
25: En nu het economisch nieuws.
26: De Londense luchthaven Gatwick heeft zondag te maken met een storing in de watervoorziening. Beide terminals zitten zonder water, waardoor toiletten niet werken en restaurants zijn gesloten. Vluchten lopen naar verluid geen vertraging op. De luchthaven laat weten samen te werken met het waterbedrijf om de waterlevering zo snel mogelijk te herstellen.
27: UniCredit-topman Andrea Orcel ziet ruimte voor een akkoord over de overname van het Duitse Commerzbank. De Italiaanse bank deed eerder een bod van zo'n 35 miljard euro dat Commerzbank afwees. Volgens persbureau Bloomberg staan de twee banken op het punt de gesprekken te hervatten. Orcel zei in de Italiaanse krant Corriere della Sera dat alle concessies die UniCredit bereid was te doen nog overeind staan. Als de deal doorgaat, zou het een van de grootste grensoverschrijdende banktransacties in Europa van de afgelopen jaren zijn.
28: India zegt dat het dankzij handelsoverleg met de Verenigde Staten in de laagste categorie van de nieuwe Amerikaanse importheffing is geplaatst. Daardoor blijft een groot deel van de Indiase export, waaronder geneesmiddelen en smartphones, vrijgesteld van de extra heffing van 10%. Volgens het Indiase ministerie van Handel en Industrie valt naar schatting 45% van de export naar de VS buiten de aanvullende tarieven. Washington legde bijna 60 landen en de Europese Unie deze week nieuwe heffingen op van 10% en 12,5%. India en de VS werken aan de afronding van een handelsakkoord.
29: De grootste defensiebedrijven ter wereld investeren dit jaar een recordbedrag in militaire start-ups. Dat schrijft de Financial Times op basis van cijfers van analysebureau Dealroom. Gevestigde bedrijven als Lockheed Martin en BAE Systems deden tot nu toe voor $4,1 miljard mee aan financieringsrondes. In totaal haalden defensie- en veiligheidsstart-ups dit jaar al bijna $40 miljard op. Grote wapenfabrikanten concurreren steeds vaker met flexibele techbedrijven die willen profiteren van hogere defensieuitgaven.
30: De Australische premier Albanese gaat de Amerikaanse president Trump rechtstreeks aanspreken op de nieuwe importheffingen van 12,5% op Australische goederen. Hij noemt de tarieven onterecht en ongerechtvaardigd. Australië heeft volgens hem strenge regels tegen moderne slavernij. Albanese waarschuwt dat de heffingen leiden tot hogere kosten voor Amerikaanse consumenten en de handelsrelatie ondermijnen. Ook andere landen reageerden verbaasd en boos op de nieuwe tarieven.
31: Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op.
6: omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter, iets meer dan die van €95.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. De Duitse ploeg Lidl Trek heeft onder leiding van de

0: moest hij de tour ziek thuis op televisie volgen. Op de laatste beklimming van Montmartre plaatste hij een aanval waarop alleen Pogacar kon reageren. In de slotkilometer reed hij weg bij de Sloveen en bleef hij de sprinters net voor. Van der Poel noemde het ongelofelijk en zei dat hij niet wist waar de kracht vandaan kwam. Luca van Assen heeft het tennistoernooi van Estoril gewonnen. De 22-jarige Fransman versloeg in de finale de 21-jarige Belg Alexander Bloks in 3 sets. Voor beide tennissers was het hun eerste finale op een ATP-toernooi. De Nederlanders Botik van de Zandschulp en Jesper de Jong werden in de eerste ronde uitgeschakeld. Darter Luke Littler heeft zijn titel bij het World Matchplay met succes verdedigd. De 19-jarige Engelsman versloeg Gerwin Price in de finale in Blackpool met 18-9. Een dag eerder was Littler in de halve finale al veel te sterk voor de Nederlander Dirk van Duivenbode. Met zijn eerste titel vorig jaar completeerde Littler de zogenoemde Triple Crown, na eerdere winst van het WK en de Premier League. Remco Evenepoel is trots op zijn tweede plek in de Tour de France, achter vijfvoudig winnaar Tadej Pogacar. De Belg noemde het een grote eer om tweede te worden achter de man die het record heeft geëvenaard. Evenepoel sprak van een perfecte voorbereiding en zei zich beter te voelen dan ooit na een grote ronde. Hij won 2 etappes en werd 2 keer 2e in zware ritten. Toch maakt hij er geen geheim van dat het winnen van de Tour zijn carrière-doel blijft. Tadej Pogacar wil zichzelf na zijn 5e eindzege in de Tour de France niet de druk van het schrijven van geschiedenis opleggen. De Sloveen zei op de persconferentie dat hij gewoon wil genieten van het moment, of het nu zijn 5e of zijn 1e zege is. Pogacar waarschuwde zichzelf voor een mogelijke burn-out en wil daarom nog geen toezeggingen doen over deelname aan de Vuelta. Hij genoot ook van het gevecht met Mathieu van der Poel in de slotetappe. Over de jonge klassementsrenners, zoals ploeggenoot Isaac Del Toro, zei hij dat de volgende generatie er scherp uitziet. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het wisselend bewolkt en blijft het op de meeste plaatsen droog. Maar later neemt de kans op een bui weer toe. Er staat een matige westenwind, langs de noordkust wat krachtiger. Vannacht kan er een enkele bui vallen, met minima tussen de 13 en 17 graden. Morgen begint bewolkt, maar in de loop van de ochtend breekt de zon door. Plaatselijk nog een bui, vooral in het oosten. Het wordt zo'n 22 graden bij een matige westenwind. Morgenavond droog.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. De universitaire lerarenopleidingen groeien flink, schrijft Trouw. Het aantal inschrijvingen steeg het afgelopen collegejaar met 13,5% ten opzichte van het jaar daarvoor, blijkt uit cijfers van koepelorganisatie Universiteiten van Nederland. Het is het 2e jaar op rij dat deze opleidingen groeien. Vooral de 1-jarige masters voor het voortgezet onderwijs waren populair, met een groei van ruim 21%. In de Europoort bij Rotterdam is een goederentrein ontspoord na een aanrijding met een vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde op een overweg die beveiligd was met knipperlichten en Andreaskruisen, maar niet met spoorbomen. Niemand raakte gewond, maar de schade aan trein en spoor is volgens ProRail aanzienlijk. Een goederenterminal is daardoor voorlopig niet per trein bereikbaar. Er zijn geen gevaarlijke stoffen gelekt. In het Brabantse Engelen en Bokhoven zijn meerdere woningen beklad met scheldwoorden. Het gaat vermoedelijk om huizen van voorstanders van een asielzoekerscentrum, bevestigt de politie. De politie heeft meerdere aangiftes ontvangen en onderzoekt om hoeveel woningen het gaat.

0: Burgemeester Mikkers van Den Bosch noemt de actie onacceptabel en verwerpelijk en heeft getroffen bewoners persoonlijk gesproken. Enkele honderden mensen hebben in Rotterdam-Zuid meegelopen in een stille tocht voor Djafarel, de 18-jarige man die afgelopen dinsdag werd doodgeschoten in Nijmegen. De deelnemers droegen witte t-shirts en lieten ballonnen op. De tocht eindigde met het 3 keer roepen van zijn naam en een applaus. De nabestaanden zeggen ervan overtuigd te zijn dat Djafarel niet het beoogde doelwit was. De burgemeester van Nijmegen sprak dat tegen en noemde het geen willekeurig geweld. In het Comomeer in Italië is het lichaam gevonden van een 45-jarige man uit Enschede. De vader was zaterdag in het water gesprongen om zijn 16-jarige zoon te redden, die tijdens het zwemmen in de problemen was geraakt. De zoon werd gered door iemand op een subboard, maar de vader bleef spoorloos. Zondag werd zijn lichaam gevonden door duikteams. De Koninklijke Marechaussee is extra alert op de verdachte van de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. Daar reed zaterdag iemand met een busje in op het publiek en stak vervolgens op mensen in. 1 persoon kwam om het leven, 29 raakten gewond. De verdachte, de 21-jarige Abdul B., is volgens Duitse media een IS-aanhanger en staat Europees gesignaleerd. De Duitse autoriteiten voeren een klopjacht uit om hem op te pakken. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Brandenburger Tor in Berlijn is zondagavond verlicht in de kleuren van de regenboog, als eerbetoon na de aanslag tijdens de Pride. Zaterdag reed een automobilist in op de menigte en viel mensen aan met een steekwapen. Daarbij viel 1 dode en raakte 19 mensen gewond. Zondagavond schoot de politie in de Berlijnse wijk Spandau een verdachte dood. Het gaat om de 21-jarige Abdul B., een bekende van justitie met vermoedelijke banden met islamistische kringen. In Spanje zijn grote bosbranden in de provincie Ávila en de regio's Madrid en Toledo nog altijd actief. Maar veel vuurfronten zijn inmiddels ingedampt. In totaal is 77.000 hectare verbrand en zijn zo'n 90.000 mensen geëvacueerd of gedwongen binnenshuis te blijven. Alleen al in Ávila ging 50.000 hectare in vlammen op, wat het de grootste brand in de Spaanse geschiedenis maakt. De wind nam zondag voor het eerst in 4 dagen af, wat het bluswerk vergemakkelijkt. Tienduizenden mensen hebben zondag op Mallorca geprotesteerd tegen het massatoerisme. Volgens de politie trokken zo'n 25.000 demonstranten door het centrum van Palma naar de kathedraal. Het was het 3e jaar op rij dat de actiegroep Menis Turisme, Mes Vida, de demonstratie organiseerde. Het protest viel bewust samen met het hoogseizoen op het eiland. Demonstranten eisen een beperking van het aantal bezoekers vanwege woningnood, files en overlast. De Syrische president Ahmed al-Sharaa zegt dat zijn land actief werkt aan een veiligheidsakkoord met Israël, waarbij meerdere landen betrokken zijn. In een interview met Al Jazeera sprak hij de hoop uit dat zo'n akkoord kan leiden tot een alomvattende vrede. Volgens al-Sharaa doet een akkoord geen afbreuk aan het Syrische recht op de bezette Golanhoogte. Sinds hij in december aan de macht kwam, heeft Israël herhaaldelijk aanvallen uitgevoerd in Zuid-Syrië. De verdachte van de aanslag bij de Pride in Berlijn is dood. De man is neergeschoten tijdens een politieoperatie, nadat hij volgens de eerste berichten met een steekwapen op agenten afkwam. Zaterdagavond reed een voertuig in op mensen bij de Pride, waarbij een dode viel en tientallen mensen gewond raakten. De autoriteiten gaan uit van een islamistische terreuraanslag. In Berlijn kwamen zondag mensen bijeen om te rouwen en bloemen te leggen bij de plek van de aanslag. Admiraal Brad Cooper, de hoogste Amerikaanse militaire commandant in het Midden-Oosten, adviseerde donderdag om te stoppen met de bombardementen rond de straat van Hormuz. Volgens Cooper had de effectiviteit van de aanvallen een grens bereikt, meldt nieuwssite Axios. President Trump gaf vrijdag het leger opdracht het vuur te staken en geen Iraanse doelen meer aan te vallen langs de zuidkust van Iran en in het gebied rond de straat van Hormuz. Iran liet zondag weten ook gestopt te zijn met vergeldingsaanvallen op landen in het Midden-Oosten waar Amerikaanse troepen zijn gelegerd, omdat de Amerikanen hun aanvallen hebben gestaakt. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De Londense luchthaven Gatwick heeft zondag te maken met een storing in de watervoorziening. Beide terminals zitten zonder water, waardoor toiletten niet werken en restaurants zijn gesloten. Vluchten lopen naar verluid geen vertraging op. De luchthaven laat weten samen te werken met het waterbedrijf om de waterlevering zo snel mogelijk te herstellen.
2: UniCredit-topman Andrea Orcel ziet ruimte voor een akkoord over de overname van het Duitse Commerzbank. De Italiaanse bank deed eerder een bod van zo'n 35 miljard euro dat Commerzbank afwees. Volgens persbureau Bloomberg staan de twee banken op het punt de gesprekken te hervatten. Orcel zei in de Italiaanse krant Corriere della Sera dat alle concessies die UniCredit bereid was te doen nog overeind staan. Als de deal doorgaat, zou het een van de grootste grensoverschrijdende banktransacties in Europa van de afgelopen jaren zijn. India zegt dat het dankzij handelsoverleg met de Verenigde Staten in de laagste categorie van de nieuwe Amerikaanse importheffingen is geplaatst. Daardoor blijft een groot deel van de Indiase export, waaronder geneesmiddelen en smartphones, vrijgesteld van de extra heffing van 10%. Volgens het Indiase ministerie van Handel en Industrie valt naar schatting 45% van de export naar de VS buiten de aanvullende tarieven. Washington legde bijna 60 landen en de Europese Unie deze week nieuwe heffingen op van 10 en 12,5%. India en de VS werken aan de afronding van een handelsakkoord. De grootste defensiebedrijven ter wereld investeren dit jaar een recordbedrag in militaire start-ups. Dat schrijft de Financial Times op basis van cijfers van analysebureau Dealroom. Gevestigde bedrijven als Lockheed Martin en BAE Systems deden tot nu toe voor $4,1 miljard mee aan financieringsrondes. In totaal haalden defensie- en veiligheidsstart-ups dit jaar al bijna $40 miljard op. Grote wapenfabrikanten concurreren steeds vaker met flexibele techbedrijven die willen profiteren van hogere defensieuitgaven.
3: De Australische premier Albanese gaat de Amerikaanse president Trump rechtstreeks aanspreken op de nieuwe importheffingen van 12,5% op Australische goederen. Hij noemt de tarieven onterecht en ongerechtvaardigd. Australië heeft volgens hem strenge regels tegen moderne slavernij. Albanese waarschuwt dat de heffingen leiden tot hogere kosten voor Amerikaanse consumenten en de handelsrelatie ondermijnen. Ook andere landen reageerden verbaasd en boos op de nieuwe tarieven.
4: Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter, iets meer dan die van €95.
5: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De Duitse ploeg Lidl Trek heeft onder leiding van de Nederlandse ploegleider Steven de Jong het ploegenklassement van de Tour de France gewonnen. De ploeg eindigde met bijna 27 minuten voorsprong op UAE Team Emirates.
6: Met Matthias Kjelmoze en Juan Ayuso had Lidl Trek twee renners in de top 10 van het eindklassement. Daarnaast gingen renners als Quinn Simmons en groene truitdrager Mats Pedersen regelmatig in de aanval. Mathieu van der Poel zei na zijn zegen op de Champs-Élysées dat hij al een jaar aan dit moment dacht. Vorig jaar moest hij de Tour ziek thuis op televisie volgen. Op de laatste beklimming van Montmartre plaatste hij een aanval waarop alleen Pogacar kon reageren. In de slotkilometer reed hij weg bij de Sloveen en bleef hij de sprinters net voor. Van der Poel noemde het ongelofelijk en zei dat hij niet wist waar de kracht vandaan kwam. Luca van Assen heeft het tennistoernooi van Estoril gewonnen. De 22-jarige Fransman versloeg in de finale de 21-jarige Belg Alexander Bloks in 3 sets. Voor beide tennissers was het hun eerste finale op een ATP-toernooi. De Nederlanders Botik van de Zandschulp en Jesper de Jong werden in de eerste ronde uitgeschakeld. Darter Luke Littler heeft zijn titel bij het World Matchplay met succes verdedigd. De 19-jarige Engelsman versloeg Gerwin Price in de finale in Blackpool met 18-9. Een dag eerder was Littler in de halve finale al veel te sterk voor de Nederlander Dirk van Duivenbode. Met zijn eerste titel vorig jaar completeerde Littler de zogenoemde Triple Crown, na eerdere winst van het WK en de Premier League. Remco Evenepoel is trots op zijn tweede plek in de Tour de France, achter vijfvoudig winnaar Tadej Pogacar. De Belg noemde het een grote eer om tweede te worden achter de man die het record heeft geëvenaard. Evenepoel sprak van een perfecte voorbereiding en zei zich beter te voelen dan ooit na een grote ronde. Hij won 2 etappes en werd 2 keer 2e in zware ritten. Toch maakt hij er geen geheim van dat het winnen van de Tour zijn carrière-doel blijft. Tadej Pogacar wil zichzelf na zijn 5e eindzege in de Tour de France niet de druk van het schrijven van geschiedenis opleggen. De Sloveen zei op de persconferentie dat hij gewoon wil genieten van het moment, of het nu zijn 5e of zijn 1e zege is. Pogacar waarschuwde zichzelf voor een mogelijke burn-out en wil daarom nog geen toezeggingen doen over deelname aan de Vuelta. Hij genoot ook van het gevecht met Mathieu van der Poel in de slotetappe. Over de jonge klassementsrenners, zoals ploeggenoot Isaac Del Toro, zei hij dat de volgende generatie er scherp uitziet. Dit was het laatste sportnieuws.
7: Je luistert naar Talk Radio.
8: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht trekt er nog een enkele bui over en koelt het af naar zo'n 13 tot 17 graden. De wind waait matig uit het westen tot noordwesten, langs de kust vrij krachtig. Vanochtend begint bewolkt, maar in de loop van de ochtend breekt de zon steeds vaker door. Hier en daar kan nog een bui vallen. Vanmiddag wordt het zo'n 22 graden met zonnige perioden. Morgen wordt het een mooie zomerse dag met volop zon en temperaturen tussen de 24 en plaatselijk 30 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
10: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws. De universitaire lerarenopleidingen groeien flink, schrijft Trouw. Het aantal inschrijvingen steeg het afgelopen collegejaar met 13,5% ten opzichte van het jaar daarvoor, blijkt uit cijfers van koepelorganisatie Universiteiten van Nederland. Het is het 2e jaar op rij dat deze opleidingen groeien. Vooral de 1-jarige masters voor het voortgezet onderwijs waren populair, met een groei van ruim 21%. In de Europoort bij Rotterdam is een goederentrein ontspoord na een aanrijding met een vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde op een overweg die beveiligd was met knipperlichten en Andreaskruisen, maar niet met spoorbomen. Niemand raakte gewond, maar de schade aan trein en spoor is volgens ProRail aanzienlijk.
2: Een goederenterminal is daardoor voorlopig niet per trein bereikbaar. Er zijn geen gevaarlijke stoffen gelekt. In het Brabantse Engelen en Bokhoven zijn meerdere woningen beklad met scheldwoorden. Het gaat vermoedelijk om huizen van voorstanders van een asielzoekerscentrum, bevestigt de politie. De politie heeft meerdere aangiftes ontvangen en onderzoekt om hoeveel woningen het gaat. Burgemeester Mikkers van Den Bosch noemt de actie onacceptabel en verwerpelijk en heeft getroffen bewoners persoonlijk gesproken. Enkele honderden mensen hebben in Rotterdam-Zuid meegelopen in een stille tocht voor Djafarel, de 18-jarige man die afgelopen dinsdag werd doodgeschoten in Nijmegen. De deelnemers droegen witte t-shirts en lieten ballonnen op. De tocht eindigde met het 3 keer roepen van zijn naam en een applaus. De nabestaanden zeggen ervan overtuigd te zijn dat Djafarel niet het beoogde doelwit was. De burgemeester van Nijmegen sprak dat tegen en noemde het geen willekeurig geweld. In het Comomeer in Italië is het lichaam gevonden van een 45-jarige man uit Enschede. De vader was zaterdag in het water gesprongen om zijn 16-jarige zoon te redden, die tijdens het zwemmen in de problemen was geraakt. De zoon werd gered door iemand op een subboard, maar de vader bleef spoorloos. Zondag werd zijn lichaam gevonden door duikteams. De Koninklijke Marechaussee is extra alert op de verdachte van de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. Daar reed zaterdag iemand met een busje in op het publiek en stak vervolgens op mensen in. 1 persoon kwam om het leven, 29 raakten gewond. De verdachte, de 21-jarige Abdul B., is volgens Duitse media een IS-aanhanger en staat Europees gesignaleerd. De Duitse autoriteiten voeren een klopjacht uit om hem op te pakken. Dit was het Binnenlands Nieuws.
12: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. De Brandenburger Tor in Berlijn is zondagavond verlicht in de kleuren van de regenboog, als eerbetoon na de aanslag tijdens de Pride. Zaterdag reed een automobilist in op de menigte en viel mensen aan met een steekwapen. Daarbij viel 1 dode en raakten 19 mensen gewond. Zondagavond schoot de politie in de Berlijnse wijk Spandau een verdachte dood. Het gaat om de 21-jarige Abdul B., een bekende van justitie met vermoedelijke banden met islamistische kringen. In Spanje zijn grote bosbranden in de provincie Ávila en de regio's Madrid en Toledo nog altijd actief. Maar veel vuurfronten zijn inmiddels ingedampt. In totaal is 77.000 hectare verbrand en zijn zo'n 90.000 mensen geëvacueerd of gedwongen binnenshuis te blijven. Alleen al in Ávila ging 50.000 hectare in vlammen op, wat het de grootste brand in de Spaanse geschiedenis maakt. De wind nam zondag voor het eerst in 4 dagen af, wat het bluswerk vergemakkelijkt. Tienduizenden mensen hebben zondag op Mallorca geprotesteerd tegen het massatoerisme. Volgens de politie trokken zo'n 25.000 demonstranten door het centrum van Palma naar de kathedraal. Het was het 3e jaar op rij dat de actiegroep Menis Turisme, Mes Vida, de demonstratie organiseerde. Het protest viel bewust samen met het hoogseizoen op het eiland. Demonstranten eisen een beperking van het aantal bezoekers vanwege woningnood, files en overlast. De Syrische president Ahmed al-Shara zegt dat zijn land actief werkt aan een veiligheidsakkoord met Israël, waarbij meerdere landen betrokken zijn. In een interview met Al Jazeera sprak hij de hoop uit dat zo'n akkoord kan leiden tot een alomvattende vrede. Volgens al-Shara doet een akkoord geen afbreuk aan het Syrische recht op de bezette Golanhoogte. Sinds hij in december aan de macht kwam, heeft Israël herhaaldelijk aanvallen uitgevoerd in Zuid-Syrië. De verdachte van de aanslag bij de Pride in Berlijn is dood. De man is neergeschoten tijdens een politieoperatie, nadat hij volgens de eerste berichten met een steekwapen op agenten afkwam. Zaterdagavond reed een voertuig in op mensen bij de Pride, waarbij een dode viel en tientallen mensen gewond raakten. De autoriteiten gaan uit van een islamistische terreuraanslag. In Berlijn kwamen zondag mensen bijeen om te rouwen en bloemen te leggen bij de plek van de aanslag.
13: Admiraal Brad Cooper, de hoogste Amerikaanse militaire commandant in het Midden-Oosten, adviseerde donderdag om te stoppen met de bombardementen rond de straat van Hormuz. Volgens Cooper had de effectiviteit van de aanvallen een grens bereikt, meldt nieuwssite Axios. President Trump gaf vrijdag het leger opdracht het vuur te staken en geen Iraanse doelen meer aan te vallen langs de zuidkust van Iran en in het gebied rond de straat van Hormuz. Iran liet zondag weten ook gestopt te zijn met vergeldingsaanvallen op landen in het Midden-Oosten waar Amerikaanse troepen zijn gelegerd, omdat de Amerikanen hun aanvallen hebben gestaakt.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
14: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
15: En nu het economisch nieuws. De Londense luchthaven Gatwick heeft zondag te maken met een storing in de watervoorziening. Beide terminals zitten zonder water, waardoor toiletten niet werken en restaurants zijn gesloten. Vluchten lopen naar verluid geen vertraging op. De luchthaven laat weten samen te werken met het waterbedrijf om de waterlevering zo snel mogelijk te herstellen.
16: UniCredit-topman Andrea Orcel ziet ruimte voor een akkoord over de overname van het Duitse Commerzbank. De Italiaanse bank deed eerder een bod van zo'n 35 miljard euro dat Commerzbank afwees. Volgens persbureau Bloomberg staan de twee banken op het punt de gesprekken te hervatten. Orcel zei in de Italiaanse krant Corriere della Sera dat alle concessies die UniCredit bereid was te doen nog overeind staan. Als de deal doorgaat, zou het een van de grootste grensoverschrijdende banktransacties in Europa van de afgelopen jaren zijn.
2: India zegt dat het dankzij handelsoverleg met de Verenigde Staten in de laagste categorie van de nieuwe Amerikaanse importheffing is geplaatst. Daardoor blijft een groot deel van de Indiase export, waaronder geneesmiddelen en smartphones, vrijgesteld van de extra heffing van 10%. Volgens het Indiase ministerie van Handel en Industrie valt naar schatting 45% van de export naar de VS buiten de aanvullende tarieven. Washington legde bijna 60 landen en de Europese Unie deze week nieuwe heffingen op van 10% en 12,5%. India en de VS werken aan de afronding van een handelsakkoord.
17: De grootste defensiebedrijven ter wereld investeren dit jaar een recordbedrag in militaire start-ups. Dat schrijft de Financial Times op basis van cijfers van analysebureau Dealroom. Gevestigde bedrijven als Lockheed Martin en BAE Systems deden tot nu toe voor $4,1 miljard mee aan financieringsrondes. In totaal haalden defensie- en veiligheidsstart-ups dit jaar al bijna $40 miljard op. Grote wapenfabrikanten concurreren steeds vaker met flexibele techbedrijven die willen profiteren van hogere defensieuitgaven.
18: De Australische premier Albanese gaat de Amerikaanse president Trump rechtstreeks aanspreken op de nieuwe importheffingen van 12,5% op Australische goederen. Hij noemt de tarieven onterecht en ongerechtvaardigd. Australië heeft volgens hem strenge regels tegen moderne slavernij. Albanese waarschuwt dat de heffingen leiden tot hogere kosten voor Amerikaanse consumenten en de handelsrelatie ondermijnen. Ook andere landen reageerden verbaasd en boos op de nieuwe tarieven.
19: Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter. Iets meer dan die van €0,95.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
6: Tot slot het sportnieuws. De Duitse ploeg Lidl Trek heeft onder leiding van de Nederlandse ploegleider Steven de Jong het ploegenklassement van de Tour de France gewonnen. De ploeg eindigde met bijna 27 minuten voorsprong op UAE Team Emirates. Met Matthias Kjelmoze en Juan Ayuso had Lidl Trek twee renners in de top 10 van het eindklassement. Daarnaast gingen renners als Quinn Simmons en groene truitdrager Mats Pedersen regelmatig in de aanval. Mathieu van der Poel zei na zijn zege op de Champs-Élysées dat hij al een jaar aan dit moment dacht. Vorig jaar moest hij de Tour ziek thuis op televisie volgen. Op de laatste beklimming van Montmartre plaatste hij een aanval waarop alleen Pogacar kon reageren. In de slotkilometer reed hij weg bij de Sloveen en bleef hij de sprinters net voor. Van der Poel noemde het ongelofelijk en zei dat hij niet wist waar de kracht vandaan kwam. Luca van Assen heeft het tennistoernooi van Estoril gewonnen. De 22-jarige Fransman versloeg in de finale de 21-jarige Belg Alexander Bloks in 3 sets. Voor beide tennissers was het hun eerste finale op een ATP-toernooi. De Nederlanders Botik van de Zandschulp en Jesper de Jong werden in de eerste ronde uitgeschakeld. Darter Luke Littler heeft zijn titel bij het World Matchplay met succes verdedigd. De 19-jarige Engelsman versloeg Gerwin Price in de finale in Blackpool met 18-9. Een dag eerder was Littler in de halve finale al veel te sterk voor de Nederlander Dirk van Duivenbode. Met zijn eerste titel vorig jaar completeerde Littler de zogenoemde Triple Crown, na eerdere winst van het WK en de Premier League. Remco Evenepoel is trots op zijn tweede plek in de Tour de France, achter vijfvoudig winnaar Tadej Pogacar. De Belg noemde het een grote eer om tweede te worden achter de man die het record heeft geëvenaard. Evenepoel sprak van een perfecte voorbereiding en zei zich beter te voelen dan ooit na een grote ronde. Hij won 2 etappes en werd 2 keer tweede in zware ritten. Toch maakt hij er geen geheim van dat het winnen van de Tour zijn carrière-doel blijft. Tadej Pogacar wil zichzelf na zijn 5e eindzege in de Tour de France niet de druk van het schrijven van geschiedenis opleggen. De Sloveen zei op de persconferentie dat hij gewoon wil genieten van het moment, of het nu zijn 5e of zijn 1e zege is. Pogacar waarschuwde zichzelf voor een mogelijke burn-out en wil daarom nog geen toezeggingen doen over deelname aan de Vuelta. Hij genoot ook van het gevecht met Mathieu van der Poel in de slotetappe. Over de jonge klassementsrenners, zoals ploeggenoot Isaac Del Toro, zei hij dat de volgende generatie er scherp uitziet. Dit was het laatste sportnieuws.
7: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht trekt er nog een enkele bui over en koelt het af naar zo'n 13 tot 17 graden. De wind waait matig uit het westen tot noordwesten, langs de kust vrij krachtig. Vanochtend begint bewolkt, maar in de loop van de ochtend breekt de zon steeds vaker door. Hier en daar kan nog een bui vallen. Vanmiddag wordt het zo'n 22 graden met zonnige perioden. Morgen wordt het een mooie zomerse dag met volop zon en temperaturen tussen de 24 en plaatselijk 30 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
10: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. De universitaire lerarenopleidingen groeien flink, schrijft Trouw. Het aantal inschrijvingen steeg het afgelopen collegejaar met 13,5% ten opzichte van het jaar daarvoor, blijkt uit cijfers van koepelorganisatie Universiteiten van Nederland. Het is het tweede jaar op rij dat deze opleidingen groeien. Vooral de eenjarige masters voor het voortgezet onderwijs waren populair.
4: met een groei van ruim 21%.
20: In de Europoort bij Rotterdam is een goederentrein ontspoord na een aanrijding met een vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde op een overweg die beveiligd was met knipperlichten en Andreaskruisen, maar niet met spoorbomen. Niemand raakte gewond, maar de schade aan trein en spoor is volgens ProRail aanzienlijk. Een goederenterminal is daardoor voorlopig niet per trein bereikbaar. Er zijn geen gevaarlijke stoffen gelekt.
21: In het Brabantse Engelen en Bokhoven zijn meerdere woningen beklad met scheldwoorden. Het gaat vermoedelijk om huizen van voorstanders van een asielzoekerscentrum, bevestigt de politie. De politie heeft meerdere aangiftes ontvangen en onderzoekt om hoeveel woningen het gaat. Burgemeester Mikkers van Den Bosch noemt de actie onacceptabel en verwerpelijk en heeft getroffen bewoners persoonlijk gesproken. Enkele honderden mensen hebben in Rotterdam-Zuid meegelopen in een stille tocht voor Djafarel, de 18-jarige man die afgelopen dinsdag werd doodgeschoten in Nijmegen. De deelnemers droegen witte t-shirts en lieten ballonnen op. De tocht eindigde met het 3 keer roepen van zijn naam en een applaus. De nabestaanden zeggen ervan overtuigd te zijn dat Djafarel niet het beoogde doelwit was. De burgemeester van Nijmegen sprak dat tegen en noemde het geen willekeurig geweld.
22: In het Comomeer in Italië is het lichaam gevonden van een 45-jarige man uit Enschede. De vader was zaterdag in het water gesprongen om zijn 16-jarige zoon te redden, die tijdens het zwemmen in de problemen was geraakt. De zoon werd gered door iemand op een subboard, maar de vader bleef spoorloos. Zondag werd zijn lichaam gevonden door duikteams.
23: De Koninklijke Marechaussee is extra alert op de verdachte van de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. Daar reed zaterdag iemand met een busje in op het publiek en stak vervolgens op mensen in. 1 persoon kwam om het leven, 29 raakten gewond. De verdachte, de 21-jarige Abdul B., is volgens Duitse media een IS-aanhanger en staat Europees gesignaleerd. De Duitse autoriteiten voeren een klopjacht uit om hem op te pakken.
24: Dit was het Binnenlands Nieuws.
25: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
26: Nu het buitenlands nieuws. De Brandenburger Tor in Berlijn is zondagavond verlicht in de kleuren van de regenboog, als eerbetoon na de aanslag tijdens de Pride. Zaterdag reed een automobilist in op de menigte en viel mensen aan met een steekwapen. Daarbij viel 1 dode en raakten 19 mensen gewond. Zondagavond schoot de politie in de Berlijnse wijk Spandau een verdachte dood. Het gaat om de 21-jarige Abdul B., een bekende van justitie met vermoedelijke banden met islamistische kringen.
27: In Spanje zijn grote bosbranden in de provincie Ávila en de regio's Madrid en Toledo nog altijd actief. Maar veel vuurfronten zijn inmiddels ingedampt. In totaal is 77.000 hectare verbrand en zijn zo'n 90.000 mensen geëvacueerd of gedwongen binnenshuis te blijven. Alleen al in Ávila ging 50.000 hectare in vlammen op, wat het de grootste brand in de Spaanse geschiedenis maakt. De wind nam zondag voor het eerst in 4 dagen af, wat het bluswerk vergemakkelijkt.
28: Tienduizenden mensen hebben zondag op Mallorca geprotesteerd tegen het massatoerisme. Volgens de politie trokken zo'n 25.000 demonstranten door het centrum van Palma naar de kathedraal. Het was het 3e jaar op rij dat de actiegroep Menis Turisme, Mes Vida, de demonstratie organiseerde. Het protest viel bewust samen met het hoogseizoen op het eiland. Demonstranten eisen een beperking van het aantal bezoekers vanwege woningnood, files en overlast.
29: De Syrische president Ahmed al-Shara zegt dat zijn land actief werkt aan een veiligheidsakkoord met Israël, waarbij meerdere landen betrokken zijn. In een interview met Al Jazeera sprak hij de hoop uit dat zo'n akkoord kan leiden tot een alomvattende vrede.
0: Volgens al-Sharaa doet een akkoord geen afbreuk aan het Syrische recht op de bezette Golanhoogte. Sinds hij in december aan de macht kwam, heeft Israël herhaaldelijk aanvallen uitgevoerd in Zuid-Syrië.
1: De verdachte van de aanslag bij de Pride in Berlijn is dood. De man is neergeschoten tijdens een politieoperatie, nadat hij volgens de eerste berichten met een steekwapen op agenten afkwam. Zaterdagavond reed een voertuig in op mensen bij de Pride, waarbij een dode viel en tientallen mensen gewond raakten. De autoriteiten gaan uit van een islamistische terreuraanslag. In Berlijn kwamen zondag mensen bijeen om te rouwen en bloemen te leggen bij de plek van de aanslag.
3: Admiraal Brad Cooper, de hoogste Amerikaanse militaire commandant in het Midden-Oosten, adviseerde donderdag om te stoppen met de bombardementen rond de straat van Hormuz. Volgens Cooper had de effectiviteit van de aanvallen een grens bereikt, meldt nieuwssite Axios. President Trump gaf vrijdag het leger opdracht het vuur te staken en geen Iraanse doelen meer aan te vallen langs de zuidkust van Iran en in het gebied rond de straat van Hormuz. Iran liet zondag weten ook gestopt te zijn met vergeldingsaanvallen op landen in het Midden-Oosten waar Amerikaanse troepen zijn gelegerd, omdat de Amerikanen hun aanvallen hebben gestaakt.
5: Dit was het laatste Buitenlands Nieuws.
8: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
11: En nu het economisch nieuws.
12: De Londense luchthaven Gatwick heeft zondag te maken met een storing in de watervoorziening. Beide terminals zitten zonder water, waardoor toiletten niet werken en restaurants zijn gesloten. Vluchten lopen naar verluid geen vertraging op. De luchthaven laat weten samen te werken met het waterbedrijf om de waterlevering zo snel mogelijk te herstellen.
13: UniCredit-topman Andrea Orcel ziet ruimte voor een akkoord over de overname van het Duitse Commerzbank. De Italiaanse bank deed eerder een bod van zo'n 35 miljard euro dat Commerzbank afwees. Volgens persbureau Bloomberg staan de twee banken op het punt de gesprekken te hervatten. Orcel zei in de Italiaanse krant Corriere della Sera dat alle concessies die UniCredit bereid was te doen nog overeind staan. Als de deal doorgaat, zou het een van de grootste grensoverschrijdende banktransacties in Europa van de afgelopen jaren zijn.
14: India zegt dat het dankzij handelsoverleg met de Verenigde Staten in de laagste categorie van de nieuwe Amerikaanse importheffingen is geplaatst. Daardoor blijft een groot deel van de Indiase export, waaronder geneesmiddelen en smartphones, vrijgesteld van de extra heffing van 10%. Volgens het Indiase ministerie van Handel en Industrie valt naar schatting 45% van de export naar de VS buiten de aanvullende tarieven. Washington legde bijna 60 landen en de Europese Unie deze week nieuwe heffingen op van 10% en 12,5%. India en de VS werken aan de afronding van een handelsakkoord.
15: De grootste defensiebedrijven ter wereld investeren dit jaar een recordbedrag in militaire start-ups. Dat schrijft de Financial Times op basis van cijfers van analysebureau Dealroom. Gevestigde bedrijven als Lockheed Martin en BAE Systems deden tot nu toe voor $4,1 miljard mee aan financieringsrondes. In totaal haalden defensie- en veiligheidsstartups dit jaar al bijna $40 miljard op. Grote wapenfabrikanten concurreren steeds vaker met flexibele techbedrijven die willen profiteren van hogere defensieuitgaven.
30: De Australische premier Albanese gaat de Amerikaanse president Trump rechtstreeks aanspreken op de nieuwe importheffingen van 12,5% op Australische goederen. Hij noemt de tarieven onterecht en ongerechtvaardigd. Australië heeft volgens hem strenge regels tegen moderne slavernij. Albanese waarschuwt dat de heffingen leiden tot hogere kosten voor Amerikaanse consumenten en de handelsrelatie ondermijnen. Ook andere landen reageerden verbaasd en boos op de nieuwe tarieven.
31: Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs.